0: protesten in Marokko. Bij schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee olietankers zijn volgens Iran in brand gevlogen bij de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde voeren de schepen door een gebied met zeemijnen. Maar dat is nog niet bevestigd. Iran noemt de zeeroute door de Amerikaanse aanvallen te gevaarlijk voor de scheepvaart. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. Hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman ook al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
3: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
4: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor Tata. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
5: Stephen Colbert.
6: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late-night hosts.
2: Wilfried Gené.
7: Op in het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move vanaf Aquila Beach. Curaçao.
2: The best of the Friday Move.
7: Ja, maar hoorde je het? Hij was te laat deze keer. Onze eigen disjo zat niet op te letten. Hij had zijn koptelefoontje niet op.
8: Hij begint arrogant te worden.
7: Ja, hij gaat dan overmoedig worden. Gelukkig is hij ook nog hoofdredacteur. Ik hoop dat hij dat beter doet. Nee, gaat hartstikke goed, Mark. Gaat hartstikke lekker natuurlijk
8: super.
7: Allemaal. Dus een beetje zeiken moet natuurlijk allemaal kunnen. Hey, wanneer komt jouw nieuwe single uit, Bente?
8: Volgende week vrijdag komt er weer een nieuw liedje uit.
7: Zo, en hoe heet dat nummer?
8: Dat liedje heet 321.
7: 321?
8: Ja. Het gaat eigenlijk over afgelopen jaar. Dat afgelopen jaar zo ontploft is. En ook hoe Sam en ik, mijn relatie en ik, daar dan mee omgaan. En dat ook af en toe weer even een soort nieuwe balans zoeken was. En daar heb ik een liedje over geschreven.
9: Maar er is nog meer aftellen, 3-2. Dat betekent dat bijna dat het klaar is, toch?
8: Nee, het mag nooit klaar zijn. Nee.
7: Was nou juist.
9: Oh, sorry.
7: Jij denkt gelijk aan afluiten, denk jij.
9: Afluiten.
8: Ja,
9: dat denk
8: jij
9: gelijk aan. Klaar, denk ik al.
7: Ja.
9: Maar ja. Ik dacht dat
7: je bent ook geen poëet, hè, Bas? Niet. Je bent gewoon een nuchtere boer uit de Achterhoek, zeg maar.
9: Klopt, net zoals die man die naast mij zit.
7: Ja, die komt uit Westland.
10: Die doet niet alles voor het geld.
9: En dat slaat ook helemaal nergens op.
10: Nee, tussen twee snobbers komt hier even.
9: Nee, maar je zit nu weer met een vliegtuigje van Tui voor je neus.
10: Twee snobbers van Showbird.
7: Ja, hij wordt veel geboekt, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Hij is volgens mij onze best geboekte artiest.
9: Ja. Ja,
10: weet je dat?
9: Ja, ongekend, hè?
7: Het gaat helemaal nergens over. Hij wordt zo vaak aangevraagd.
9: En ze bieden jou ook al aan, van, maar dat had niemand.
10: Nee. Denk je dat ik heel het land door wil rijden?
9: Nou, dat denk ik
10: voor
9: wel.
10: Voor de patiënten.
9: Nee, je zit al bij VI, die heb al genoeg.
10: Ja, daarom. Ja. En ik word gesponsord door Corenda natuurlijk. Dat wil ik wel even noemen.
7: Ja, dat mag jij noemen.
10: Ja, daar is hij. Nee, want hij staat hier te schreeuwen over Tui. Maar ik ben hier
7: via Corendon.
10: Via Corendon.
7: Ja.
10: En jij?
7: Ik ben nog hier via Corendon, maar ik zit hier nu voor Tui.
10: Oh ja. Dus jij bent eigenlijk de ergste van allemaal.
7: Is dat erg? Ik zorg er ook voor dat jullie hier allemaal kunnen komen daardoor.
10: Ja, maar je wordt gevraagd. Ja, ik kan ook nee zeggen, maar ik doe het voor jou en voor...
9: Ik ben ook gevlogen met Tui. Was echt perfect hier naartoe, hoor.
8: Ik heb echt het gevoel alsof ik bij een soort live conferentie zit met voetbalvragen. En dan ook zo, ja.
9: Het begon met
8: ik vind het helemaal fantastisch. Ja, daar begon het mee.
7: Je hebt geen flauw idee wie deze mensen zijn? Of
8: jawel,
7: want je
8: hebt
7: het uit de mond gisteren?
8: Ja, ik heb mij natuurlijk verdiept. En toen mijn vriend is echt voetbalfanaat. En die kijkt gewoon echt conferenties voor u.
10: Ben je dat?
8: Ja, omdat we dat gaan. En toen heb ik dat echt zitten. Ja, ik ben goed opgevoed. Ja,
10: kan,
8: ja.
10: Kan die niet aan tafel komen zitten dan?
7: Hij zit daar, net zijn zonnebril
8: afgedaan. Hij zit daar, kijk. Hij is
7: een beetje bijgekomen net. En deze man, ken je die ook met die pet?
8: Nee,
9: Bjorn Kuipers.
8: Hallo.
9: Dus Bjorn Kuipers. Ik heb heel veel WK's, EK's finale, WK's gefloten. Dus,
8: fantastisch.
9: Ja, mooi toernooien gaat.
8: Ja, leuk.
9: Dus geweldig.
7: Ja, staat hij ook onbekend dat hij altijd heel goed floot als Bjorn Kuipers zijn. Ja. Hij is gewoon jaloers op Bjorn Kuipers. Hij is zelf namelijk ook scheidsrechter, maar hij heeft zich altijd misdragen. Hij heeft altijd van die gekke dingen gedaan op radio en tv, waar hij nooit helemaal serieus werd genomen. Maar hij ging zich gewoon als een reisleider gedragen toen hij met een gezelschap in Kopenhagen was, terwijl hij daar voor een wedstrijd was. Ja,
9: klopt.
7: Sorry, dan gaat het mis.
9: Dus moet Mark Adriani niet weer een plaatje staan?
8: Oh, hij is ook weg.
7: Hij is
8: ook
7: Mark Adriani. Ja, trouwens over plaatjes gesproken. Wij hebben ook ooit nog een plaatje gemaakt, weet je dat nog?
9: Nou, dat was een wereldnummer.
7: Ja.
9: Heb je die?
8: Ah!

0: Johan Derksen staat hier.
1: Ja, bij Johan Derksen staat hij in de gang.
2: Kaars in de gang.
1: En je ziet direct hier ook enthousiast iedereen mee.
0: Dat vinden we best leuk hier.
2: Kaars in de gang.
1: Dat zouden ze vaak moeten draaien hier.
0: Ja, echt hoor. Nee, dat was een absolute hit.
1: Ja, dat was echt.
0: Nou, eigenlijk moet ik eerlijk bij zeggen dat had je toen wel verteld. Eigenlijk wilde ik dat eerst met John de Bever doen, maar ik mocht het niet van zijn vriend doen.
1: Oh, nee?
0: Omdat de kaars in de gang lag te gevoelig. En toen zei ik wil wel als we zingen, er staat een wolf in de gang. Ik zei, ja, sorry. Ga jij nu ook een beetje de teksten beslissen? Dat is het allemaal voor ons.
3: Maar dat is de vriend van John.
0: Dat is de vriend van
3: Kees.
0: Ja,
3: wel Kees. Alles voor het zeggen.
4: Yes. Oh, zingen ze kaars? Ik dacht kaart.
0: Nee, kaars.
4: Oh, oh dat zing ik dan niet mee. Nee, dat zing ik niet mee.
0: Nee, het heeft met een kleine rel te maken.
4: Ja, vandaar. Dat vind ik dan weer stom.
0: Ja.
4: Ik dacht kaart, omdat je scheidsrechter bent. Ik leuk kaart.
1: Ja. Nee, ik snap hem rustig.
4: Ja, dat dacht ik leuk. Agressief.
0: Nee, ze is pittig. Dat is het woord. Pittig.
1: Ja. Ja.
4: Ik ben gewoon een pittige tante.
1: Pittige tante, ja. Oh, hier, Adriani is ook weer terug. Welkom. Leuk.
0: Je moest net wat instarten, maar je was er niet.
1: Nee, dit programma ook serieus neemt.
0: Echt? Ja. Is het totaal niet serieus, deze
1: man? Nee, hij doet gewoon zijn eigen dingen. Hij denkt, jongens, ik ben hier gewoon op kosten van het vliegtuig hier.
0: Ja. Toei?
1: Toei.
4: Toei.
0: Oh ja, toei staat daar. Ja, jij wordt er heel ongemakkelijk van. Ik zie het aan je Valentijn. Maar je bent toch wat gewend. Zolang je niet over jouw vrouw begint, is er niks aan de hand. Dat weet je ook.
3: Dat,
0: ik zag haar net zitten hier trouwens. Waar zit ze nou dan? Ze was hier net nog, toch?
3: Nee, die is al weggelopen.
0: Oh, die dacht ook.
3: Die wilde het niet meemaken.
0: Deze hier.
3: Nee. Okay. En dat begrijp ik heel goed.
0: Hey, je was positief van de week op Nederlands elftal finale, waarschijnlijk, zei je?
3: Ja, ik denk de eerste ronde. Ja, alles nog wel. Tweede ronde, eruit. Brazilië, Marokko, die gaan ze krijgen. Nee, maar er zijn gewoon te veel spelers. Zijn er gewoon of niet bij, of niet fit. Ja, dan heb je niks te zoeken en niemand heeft wat gewonnen. Er zijn overal spelers die meelopen, maar geen leiders zijn van hun elftal. Van Dijk wordt dan altijd genoemd, maar ja, die zijn...
0: Dat is een echte leider, zeg ze allemaal.
3: 50 eindigt, zijn die. Nou ja, een echte leider, dat vind ik ook wel meevallen. Maar ik zit niet in die groep, maar ik denk, omdat hij er zo lang zit... dat hij de basis van de selectie, samen met Koeman... en die kunnen natuurlijk samen heel goed. Dus iedereen is ook wel een beetje voorzichtig, denk ik. Voor de leider.
0: Ik zit even aan zijn opstelling, denk ik. Wat is jouw ideale opstelling dan?
3: Ja, dat moet je me vooraf vragen. En dan schrijf ik het even op en dan...
0: Ja, dat schud je niet zo uit je
3: Nee, dat schud ik niet zo uit.
0: Rechtsachter, Dumfries.
3: Dumfries, ja.
0: Centraal.
3: Timber, Van Dijk. Op goal Verbrugge. Linksback Van der Ven. Middenveld. Reinders. Gravenberg. Ja, maar dan moet die Frenkie wel fit zijn. Nou, dan zet ik die er ook op. Maar ze hebben geen enkele keer goed gepresteerd met die drie. Dus moet eigenlijk Kluivert spelen. En dan zou ik hem laten spelen voor Reinders. Want die speelt bij Manchester City ook niet. En dan voorin Depay, Gakpo en Malen.
1: Dat zijn de 12.
3: Nou, dat tel je niet goed.
1: Nee, dat zijn 12 spelers nu die je opnoemt.
3: Zo schrijf je ook je facturen zeker.
1: Hoe?
3: Hè?
1: Nee, maar je noemt 12 spelers op nu.
3: Nee.
1: Nou, ik hoor het echt
3: of,
1: goed.
3: Of.
1: Of.
3: Ja.
0: Ja.
1: Oké.
3: Okay. Ongelooflijk. Ja. Maar past dit allemaal bij BNR? Dit,
0: ja, het is warm.
3: Ja,
0: het is gezellig.
3: Stellen, ja.
0: En de Friday Move is altijd net iets lichter dan al die zware andere inhoudelijke programma's natuurlijk. Maar daarom liep de hoofdredacteur ook even weg net, denk ik.
3: Die
0: werd er een beetje ongemakkelijk door.
3: In.
0: Nou, die is te laat nu wat dat betreft. Kun je een beetje meegaan in Bas, wat Valentijn nu zegt? Opstelling?
1: Nee, ik ben wel wat positiever. Je kunt niet zo aan het toernooi beginnen als je al zo negatief bent zoals jij bent.
3: Ja, maar ik voetbal niet, hè?
1: Nee, maar jij moet
3: ben er wel bezig om het een beetje te beoordelen.
1: Maar jij, moet
3: maar
1: ook
3: jij
1: verkopen.
3: Bent in dienst van de KNVB. Maar ik ben niet in dienst van de KNVB om te zeggen wat de KNVB graag wil.
1: Ja, maar je moet het ook wel een beetje verkopen, hè, dat het toernooi eraan komt. Ja, aan de mensen die jouw krant lezen.
3: Ja, maar
1: zo.
3: Je moet die mensen toch niet besodemieteren?
1: Nee, maar die mensen worden wakker op strand en die gaan jouw krantje open doen en denken, nou, het wordt weer zo'n dag.
3: Ja, ja nou, en dan krijgen ze ook zo'n dag. En dan zeggen ze, nou, dat heb je toch goed gezien.
1: Nou, ik vind het heel raar. Ik zou toch iets positiever erin gaan zeggen.
3: Ja.
1: Hetzelfde,
3: dat
1: je
3: begrijp
1: hebt
3: ik. Hetzelfde zoals jij fluit.
1: Nou, dat vind ik echt ongelooflijk.
3: Zo fluit jij ook, ja.
1: Jij hoopt,
3: maar ja. Dat moet je niet doen.
1: Okay.
0: Je moet eerder ingrijpen eigenlijk, vind jij. Hij laat te veel lopen.
3: Hij laat echt veel te veel lopen, ja.
0: Nee. Hij vergeet zijn kaart ook wel eens. Die heeft hij dan thuis laten liggen. Denk, nou, weet je wat er ook gebeurt.
3: Ja,
0: hoofden vliegen er vanaf, alles gebeurt maar.
3: Hij heeft al een half jaar heeft hij niet gefloten. Als je hem hier ziet lopen, hij komt als een manke.
1: Schijnzetten van het jaar geworden, hè? Bij de Voetbal International.
3: Na een half...
1: Kom, dat ik een half jaar niet gefloten.
3: Ja. dat is zeker, ja.
1: Het is ongelooflijk. Maar ja, goed. Nee, maar leuk, gezellig zo.
4: Ja. Nou, ik zit ook lekker met twee zonnestraaltjes hier in huis, ja.
1: Nee, maar dat weet je als je met hem zit.
4: En ja, dat is mijn vriend zei dat,
3: ja.
1: Het is echt, je begint de week zo deper eerste pest. Ja.
0: Ja, Yves Berens zei van de week toen hij een foto zag van Valentijn in het vliegtuig. Ik stond liever mijn ogen uit dat ik bij Valentijn in het vliegtuig wil zitten.
3: Wat vind jij nou eigenlijk van Yves Berens?
4: Ik vind dat topgozer.
3: Nee, dat gaat niet. Kan hij een beetje zingen?
4: Je vraagt het me toch?
3: Ja, maar kan hij zingen? Ja, maar ik vraag niet hoe hij is als jongen.
4: Oh ja, oké. Ik vind hem fantastisch.
0: Ook als zanger dus, hè?
4: En nu dan, Valentijn?
3: Nee,
4: ik vind
3: het helemaal niks.
4: Waarom niet dan?
3: Nee, ik vind al die muziek smaaksoort. Nee, ja, is genre. Al niet mijn genre.
4: Ja.
3: Maar nee, sowieso niet. Hij is mij te glad.
4: Oké. Okay.
3: Dus...
1: Te glad ook.
4: Te glad.
3: Ja. Nee, het is niet mijn favoriet. Nee.
4: Nou, dat groot is gemaakt prima. Hebt.
3: We hebben hem wel groot gemaakt.
0: Hij heeft hem ooit in een podcast een keer gehad. En toen heeft hij hem groot gemaakt.
3: Hij had,
4: Wat dan?
3: Hij had het glazen huis. Daar kan je een wens indienen. Daar moet je dan wel voor betalen.
4: Ja.
3: Nou, dat hij ook iets van 2500 euro betaald om bij ons maar in de podcast te kunnen komen. Kick-off. Ik heb abnormale hoge hartslag.
4: Een medicijnen nemen.
1: Hij heeft zo'n horloge.
3: In godsnaam.
1: Nee, dat is de kaching. Er wordt weer bijgezweven.
0: Ja, horloge geeft het echt aan.
3: Ja, ik heb een hoge hartslag.
4: Oh, zielig. Ja, maar dat is
3: tegenover jou zit.
4: Ja.
3: Maar,
4: nou, Valentijn.
3: Dat wil hij niet hebben, hè. Maar, nee, dus hij... Toen was het eigenlijk nog helemaal niemand. En daarna is zijn carrière in een enorme stroomversnelling terechtgekomen. En doet hij het commercieel, doet hij het prima.
0: Ja, maar zijn fantastisch leuke nummers, man.
4: Ja, joh, het is hartstikke
3: allemaal,
4: leuk.
3: Allemaal gestolen nummers.
4: Dus nou, geen enkel
3: eigen nummer bij. Dat nummer waar hij succesvol mee is geweest, ik weet niet hoe het heet. Maar
0: jongens terug in de tijd. Ja, die is geschreven door een aantal jongens uit Groningen, volgens mij.
3: Terug in de tijd.
0: Maar zo gaat het met al die hitzangers. Al mijn hits worden ook geschreven
3: door
0: mensen.
3: Maar jij schrijft ze er ook zelf, of niet?
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Niet?
0: Nee,
1: wanneer komt jouw nieuwe nummer uit aan Wilfred? Die,
0: over anderhalve week komt uit.
1: Dat wordt een kaskraker, jongen.
0: Korreltjes zout.
1: Ja, dat wordt echt heel
3: Maar wanneer is nu iets een kaskraker? Een kaskraker?
0: Nou, dat kun je beter een Bente vragen. Ja. Wanneer is iets een kaskraker?
4: Nou, ik denk op het moment dat het gewoon de juiste mensen bereikt en wanneer het doet wat jij wil dat het doet. Dat denk ik.
3: Zo.
4: Sommige liedjes hebben bijvoorbeeld geen stream.
3: Ja, daar kunnen we wel wat mee.
4: Nou ja, echt. Sommige liedjes die van mij bijvoorbeeld niet in streams, zeg maar, miljoenen streams hebben behaald, maar wel bijvoorbeeld mijn fans allemaal elkaar meezingen, dan is het voor mij een succes.
3: Ja, ja.
4: Dat vind ik echt.
0: Zo werkt dat dus.
3: Prachtig.
0: En mijn fans zingen mijn nummers ook mee.
3: Ja.
1: Ja. Maar heb je ook al van die sjaaltjes van jezelf? Of zo
0: nog niet, daar moet ik aan beginnen. Ja, zeker weten. Wat grappig is dat mijn kinderen, mijn dochter zitten heel vaak met die vrienden vandaan. Die zitten dat waarschijnlijk om haar te pesten. Zetten ze dat nummer op dan.
3: Ja.
0: En dan sturen ze dat
3: die
0: hebben.
3: Die vindt het natuurlijk verschrikkelijk. Wat jij maakt, je dochter. En je zoon ook.
0: Ja.
3: Ja, maar zo zijn kinderen toch?
0: Nee,
3: vinden ook, mij vinden ze ook verschrikkelijk thuis.
0: Nou ja, ik had iets op TikTok gezet. Dat moest van de platenmaatschappij. Toen zei ze, dit is echt heel slecht, papa. Dit gaat niet werken. Ja. Dit staat echt helemaal nergens.
4: Maar ik vond die net niet, hoor. Vond ik gezellig.
0: Is vrolijk.
4: Korrelzout.
0: Korrelzout. Ja. Wordt echt heel vrolijk.
3: Ik heb mogen zongen.
0: Nee, die heb ik nog niet gezongen.
3: Oh, okay.
1: Maar ik heb één iemand horen zingen van de week die zingt nog slechter dan dat jij zingt, hoor. Chris Woods. Heb je die gehoord?
4: Ik ken die niet.
1: Nee, hij is een hele bekende zanger.
0: Sluis komt die.
1: Sluis.
3: Ja. Oh, maar ja, die lacht natuurlijk iedereen uit. Die heeft 27 miljoen op zijn rekening staan. Dus ja.
0: Maar dat moesten we eruit knippen.
3: Dan wil ik ook wel vals zingen.
0: Nee, maar dat mag je niet meer vertellen, dit.
3: Oh,
0: dat,
3: sorry.
0: Dat moest eruit geknipt worden, want anders was je bang dat hij hier op het eiland bedreigd zou worden.
3: Oh, oké.
0: Okay. Dus nu heb jij het weer geroepen.
4: Oh.
3: Oliemaatschappij verkocht.
1: 27 miljoen?
3: Ja.
0: Ja, een energiemaatschappij had
3: of energiemaatschappij, ja. Dat is allemaal hetzelfde.
0: Hij was daar niet blij mee dat dat verteld is. En nu wordt het weer herhaald. Hoeveel zei je?
3: 27 miljoen, volgens mij.
0: 27 miljoen, dat is veel.
3: 27 met 6
0: miljoen. Dat is echt heel veel. Terug naar het Nederlands zelf, want volgens mij zijn jullie daarvoor gekomen, al merk ik daar niks van. Heb jij iets meer vertrouwen aan in de namen die hij net noemde? Of zag jij dat opstellingje niet helemaal zitten?
1: We gaan echt, nee, die namen die hij noemde ben ik wel mee eens. Maar het is ook echt gewoon team. Dit wordt een team, wordt dit.
3: Ach, jezus.
0: Dat is de kracht van Koeman ook, hè?
1: Nee, echt de kracht van Koeman. Die houdt het soortje bij elkaar en dat gaat echt goed komen.
3: Maar het is een heel oud team, is het ook.
1: Dat maakt
3: het
1: niet uit.
3: Er zijn heel veel dertigers. Ja. Je komt daar in Amerika, is het net zo heet als hier.
0: Ja, geen wind.
3: Geen wind.
0: Lekker windje hier.
3: Hier heb je gelukkig nog wind.
0: Ja. Echt lekker windje hier.
3: Ja, want anders is het hier ook niet uit te houden.
1: Alleen denk wel de eerste week van het toernooi wordt denk ik wel doorkomen. Ik denk dat niet zo leuk is met al die grote uitslagen zo. Denk je wel?
0: Met
1: al die kleine landen die
0: zoals
1: meedoen.
0: Zoals Curaçao.
1: Ja.
3: Nederland heeft wat dat betreft al direct slecht geloot. Japan, Zweden.
1: Ja, dat zei je.
3: Tunesië. Dus niet echt een lekkere loting. Niet om lekker te beginnen. Zeg maar.
0: Nou, je kan alleen maar verliezen. Ik bedoel, als je daarvan verliest, zegt iedereen belachelijk enzovoort. Dus als je wint, zegt hij normaal dat je daarvan wint.
3: Ja, nou, dat vind ik ook. Dat zou ook normaal moeten zijn. Want die Zweden hebben geloof ik 1 punt gehaald ooit ergens. En daardoor zijn ze bij het WK terechtgekomen.
0: Ja, ze hebben een aardige spits, die van Arsenal.
3: Ja, maar ik kan er niet alleen op 1 spits leven.
0: Hadden wij maar een goede spits. Ja. Ik bedoel, de Depay is gewoon niet fit.
3: Nee.
0: Ik denk niet dat hij veel gaat
3: leven. Maar die gaat wel mee.
0: Gaat altijd mee.
3: Ja.
0: Ook als reisleider.
1: Weet je wie er in de spits moet?
3: Nou.
1: Brian Linzen.
0: Hoe lang ben je nu op het eiland? Heb je nu al zoveel zon in die zon? Ja? Nee, dat je te lang...
1: Ik wou even kijken of dat een naam is die je wel oké vindt.
3: Ja, ik vind die naam prima, maar niet voor het Nederlands zelf.
1: Nee,
3: dat is...
0: Die is ouder Johan Derksen volgens mij.
3: Ja, hij springt ook hoger wel dan Johan Derksen.
0: Dat wel.
3: Dat is wel ja,
0: nog steeds.
3: Hij heeft wel goed gedaan, Ben.
0: Wat hij goed. Hey, waarom is Makkeli nou winnen voor geselecteerd? Waarom worden nooit andere Nederlandse scheidsrechters daar een keer voor gekozen?
1: Ja, dat is wel. Kijk, de FIFA die kiest weer een andere, die kiest zelf de scheidsrechters, niet bij de UEFA. Maar die zien natuurlijk wel welke wedstrijden worden gefloten in Europa. En die houden ze wel in de gaten als Makkeli veel wedstrijden fluit in de Champions League en ook beslissende wedstrijden fluit in de Champions League. En dan word je eerder uitgekozen dan dat je misschien ja, 1-2 poolwedstrijden fluit in de Champions League die misschien niet zo zwaar zijn.
3: Maar hij is geselecteerd voordat het spannend werd in de Champions League.
0: Ja.
3: En toen werd het spannend in de Champions League bij Atletico Madrid. En toen ging hij door het ijs.
1: Ja.
3: Dus niet de beste scheidsrechter van Nederland staat op het WK.
0: Nee, de beste scheidsrechter van Nederland staat hier. Ja. Zit hier.
3: Nou, dat
4: ja,
3: vindt
4: van
3: hij zelf.
4: Het jaar. Nee, dat vind ik ook. Als het is uitgeroepen, dan bent u het.
1: Nou, maar,
3: nee, ja. Maar wij hebben ook een verkiezing van voetballer van het jaar. En dat wordt gedaan door allemaal oud-internationals.
0: Mm-hmm.
3: Gullit, Kieft, Van Basten en dergelijke.
0: Ja.
3: En die vinden Kusserbuuk de beste. Kijk, daar hecht ik meer waarde aan dan aan de verslaggevers van VI. Die allemaal met gekleurde brillen op zitten.
0: Is dat zo?
3: Ja, natuurlijk zitten die met gekleurde brillen op. Want
0: hoezo?
3: Die moeten weer verhalen maken met die jongens. Die zijn niet onafhankelijk.
0: Dus die hebben,
3: maar die ex-internationals, die zijn gewoon onafhankelijk.
1: Maar die cijfers
3: en die hebben Bas allemaal over het hoofd gezien. Want je moest er top 5 inleveren. En Bas staat in geen enkele top 5.
0: Dat is toch gek?
3: Nee, dat is niet gek, want de man heeft maar een half jaar gefloten.
4: Ja,
3: maar
4: dus het alarmpje van de hoge bloeddruk gaat weer af.
0: Ja, ik weet
1: wat dit is. Ik weet wat dit is.
3: Waar gaan komen, ja.
1: Dit is een leugendetector. Elke keer als je zegt dat die bommen gaat het ding af. Dus dit klopt ook weer die faaltijd. Het is gewoon een leugendetector.
0: Bas is gewoon een goede scheidsrechter.
3: Het is een goede scheidsrechter, maar op dit moment een half jaar heeft hij gefloten. Dus hij hoort niet bij de beste 5 van dit seizoen. Van afgelopen seizoen.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ja.
0: Nou, het eerste half jaar ging het best lekker, Bas,
1: ik
0: toch?
1: Vind die Sjoerd Moussou ook altijd goed van het AD, hè? Goede verhalen altijd.
3: Ja. Ja, dat is een goede verhaal, ja.
0: Heb je kreeg alweer belangrijkere wedstrijden namelijk.
1: Nee, maar dat was
0: tot het moment
1: natuurlijk
0: dat
1: wel
0: misging met je blessure.
1: Ja, toen kwam die blessure, die Achillespees, had ik eigenlijk wel gewoon die wedstrijd van PSV Feyenoord. En ik stond ook op de rol om voor de bekerfinale uitgenodigd te worden. Omdat ik, ja, als Twente daar niet mee zou doen, dan was ik wel een van de kanshebbers.
3: Maar
1: dat was
3: dat
1: wel mooi.
3: Dat zegt al alles. In januari weet hij al dat hij die bekerfinale
1: nee,
3: gaat
1: fluiten.
3: Terwijl ze helemaal niet weten hoe die op dat moment ervoor staat.
1: Nee, maar er wordt wel
3: dus op kijken helemaal opties. Niet. Nee, je roept net van ik sta op de rol voor de bekerfinale.
1: Ja, maar je moet eerst kijken wie eruit. Je hebt een aantal kandidaten die zo'n wedstrijd kunnen fluiten.
4: Gezellig,
1: ja.
4: Hè?
1: Het is echt, het is ook zelfs die omgeving. Ik denk, het is anders met jou als je hier zit. Maar het is overal hetzelfde waar je bij jou zit.
3: Ja, maar omdat ik ken jou een beetje, dus ja.
1: Nee, maar ik vind het gewoon ook niet... Nou ja, doe maar.
3: Ja.
1: Ik snap ook niet dat je hem uitnodigt.
4: Oh, ik ben echt weer helemaal live bij zo wat we gisteren allemaal op de iPad hebben gekeken. Al die interviews met al boze vader.
0: En je kende het niet, hè?
4: Nee, ja, ik kende het niet.
0: Jouw vriend heeft het speciaal opgezocht.
4: Mijn vriend is echt... Ja, toch zo? Ja. Die zegt echt, ja, ik kijk conferenties voor u. Voor die gezelligheid.
3: Ja. Nou, ik mis wel één iemand bij die persconferentie. Want vroeger... Voor hem wel een 2-1-heid. En hij was nog veel erger.
4: Echt?
3: Zoals hij af en toe ook...
0: Wij waren de schrik van de bondscoach. Dus waren wij heel algemeen. Dan begonnen we om de beurt met zagen. Dan begon ik met zagen. Valentijn begon. En dan nam de ander het weer over. Dan ging het nog ietsje dieper het mes erin. En zo, weet je wel. Dus toen ik ermee gestopt ben, ging er een zucht van verlichting volgens mij.
3: Ja, nou, 100%, ja.
4: Maar waar komt dat vanuit? Dan is zo die hele heftige critici zo altijd zo in die interviews. Waarom is dat altijd zo kritisch? Ik snap dat je kritisch moet zijn.
3: Mensen lopen allemaal maar de polonaise om niets.
0: Juist, hier.
4: Ja, maar ze doen wel iets wat wij allemaal niet kunnen.
3: Ja, maar als ik voor iedereen de polonaise moet lopen voor iets wat ik niet kan en iemand anders wel, ja, dan blijf ik de polonaise lopen.
1: Dat zal niet snel gaan gebeuren, hoor, dat jij de polonaise loopt. Dat kan je wel vertellen.
4: Ah, ja, nou ja, oké. Okay.
1: Ja. Maar loop je daar wel zoals buffet van het hotel? Vind je dat dan wel lekker?
3: Nee, daar ga ik ook niet
1: lekker. Nee, nou, dat bedoel ik.
3: Nee. Je hebt ook een à la carte. Je kan gewoon à la carte. En dan krijg je hetzelfde wat bij de buffet. Nou, maar dat is een heerlijk uitzicht op zee. Dat kan je veel beter doen.
0: Okay. Je geniet er wel van, hier, op Curaçao.
3: Ja, maar ik kon nooit meer terug.
0: Sorry, waarom niet dan?
3: Nee, ja, het is heel ver vliegen.
0: Ja.
3: Bloedje heet.
0: Ja.
3: Ja, en, ja, ik geloof het wel.
0: Er zitten al mensen van de toeristenboer.
3: Oh, die hele aardige mevrouw. Ja. Die dochter zit er ook. Hey,
1: maar wat vind jij echt van
3: Curaçao? Ik heb al bijgeboekt. Blijf nog een week. En dan ga ik hier vandaan naar het WK.
0: Oh ja, heel verstandig. Ja. Nee, Bas, jij vindt het wel lekker, toch?
1: Ik vind het heerlijk. Het is echt superleuk hier. Het is hartstikke mooi. Het eiland is mooi. En gezelligheid. Ik wil eigenlijk nog met zo'n gekleurde eend even over het eiland gaan. Die hebben van die hele ouderwetse eendjes. Hebben ze hier. Dat is echt fantastisch. Ga dan even mee, Valentijn. Leuk zo'n dag.
3: Nee. Gezelligheid is niet voor mij weggelegd.
0: Nou, gisteren
3: was keihard werken.
4: Gisteren was hartstikke leuk. Op de
3: boot. Het was gisteren aardig, ja.
4: Dat was hartstikke leuk.
3: Ja. Maar ik ben
4: na
3: afloop gevraagd over de zonsondergang. Maar ik wist eigenlijk niet dat de bedoeling van de.
4: Nee, ja, het was ineens donker.
3: Ja,
4: toch? Het was ineens donker op die boot.
0: Maar hij is wel ondergegaan, hoor, kan ik je vertellen.
4: Ja, nee, ja zeker. Nou, nee, bij ons allemaal is het licht uitgegaan.
0: Ja. Nee, niet bij Valentijn. Die is gewoon naar huis gegaan.
4: Ja, die is naar huis gegaan.
3: Ja. Jullie hebben het nog laat gemaakt.
0: Ik heb jou niet op de dansvloer gezien.
3: Nee, maar zou je me niet zien ook, hoor.
4: Oh, en
3: ook
4: niet gevonden.
3: Karaokebak.
0: Ook niet? Nee?
3: Nee.
0: Jij bent geen danser, Valentijn?
3: Nee, totaal niet. Mevrouw wel, dus dan moet je mevrouw uitnodigen.
0: Oké.
3: Staat je vrij?
4: Zo.
3: Ja, maar daar doe je een plezier mee als je met haar gaat dansen.
4: Een beetje gezelligheid.
3: Ja. Er is natuurlijk weinig thuis.
0: Bas zit hem aan te kijken de hele tijd.
1: Dan kijk je echt. Ja. Er zit geen levenslust meer in die man.
3: Nee.
1: Het is echt ongelooflijk.
3: Nee, jongen. Het is een toneelspel allemaal.
1: Het is geen uren. Het is minuten hoe lang het nog gaat duren. Die is er klaar mee, denk ik. Zo.
0: Je denkt, die gaat zo ergens van afspringen.
1: Ja. Dus denk ik, het duurt niet lang meer.
3: Die brug
1: is hier wel hoog.
3: Ja, die is hoog genoeg hier. Ja.
0: De Julianenbrug, moet je echt oppassen hoor. Elke keer als ik er overheen ga trouwens, denk ik, hij zal toch niet instorten nu. Heb je dat ook? Als je
5: ook... Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ontgeraakt na de sprong van 75 meter. Hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman ook al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
4: Dit is de eerste aflevering van onze zomerserie. We zijn deze keer te gast bij De Duke, een golfbaan in het Brabantse Nistelrode. De komende weken interviewen Maarten en ik een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met de man die aan het hoofd staat van een van de grootste bouwbedrijven van ons land. Hij werkte zich hier op van de operatie tot de hoogste plek aan de bestuurstafel. Ton Hille, de CEO van Heijmans. Van harte welkom. Fijn dat je hier naartoe wilde komen op deze prachtige golfbaan. Maarten de Gruiter, zoals elke week naast mij. Maarten, waar zijn we?
5: Ja, we zijn bij de Duke. Een schitterende golfbaan in Nistelrode.
4: Check ook even de foto's op de socials.
5: Jazeker. Een beetje tussen Den Bosch en Os, zeg maar, in. En dat is een hele mooie baan. Ooit door de familie van Eert gestart. En we zijn hier met Stichting Don. De Don Masters vinden hier plaats.
4: Dat wil ik zeggen. We zijn hier niet zonder reden. Wij starten onze zomerserie met een prachtige gast. Maar jij hebt vandaag ook een bijzondere dag hier.
5: Ja, bijzondere dag. Stichting Don, Diabetes Onderzoek Nederland. 20 jaar geleden. Met onder andere Pieter Akkerman opgericht. En om geld op te halen voor de financiering van onderzoek naar genezing van diabetes type 1. En dat doen we dus nu 20 jaar.
4: En daar ben je 20 jaar geleden mee begonnen, omdat jij zelf diabetes type 1 hebt.
5: Ja, ik heb zelf diabetes type 1 sinds mijn 8e. En vond het op een bepaald moment belangrijk dat er meer geld werd opgehaald voor deze ziekte, slopende ziekte. En met name dat dat geld werd geïnvesteerd in genezing van diabetes in plaats van, dus cure in plaats van care.
4: Ja, hoe beïnvloedt het eigenlijk jouw dagelijks leven? Want ik ken je nu 5,5 jaar, je bent een druk baasje.
5: Ja, nou, beïnvloedt mijn leven zeker. Aan de ene kant korte termijn complicaties. Dus als je suikerspiegel enorm fluctueert, dan heeft dat op korte termijn invloed. Dus ja, je voelt je heel belabberd gedurende de dag. Ja, en met name de angst en onzekerheid voor complicaties op lange termijn. De diabetes is de hoofdoorzaak bijvoorbeeld van blindheid in de westerse wereld. Maar ook nierfalen. Amputatie van ledematen, hart- en vaatziekten. Nou ja, mijn ogen zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren hard achteruit gegaan. Dus dat is natuurlijk iets waar ik me wel zorgen om maak.
4: Ja, en tegelijkertijd een prachtig golftoernooi vandaag om heel veel geld op te halen.
5: Zeker.
4: Voor dat onderzoek. En daar gaan je ogen nog prima op, want ik heb wel eens met je gegolft.
5: Nou,
4: en je slaat ze recht uit.
5: Ik sla ze recht uit, maar mensen moeten wel meekijken, want ik zie hem niet. Maar, en natuurlijk wel leuk, want er zitten natuurlijk, dat is natuurlijk logisch, er zit natuurlijk heel veel vastgoed.
4: Ja.
5: En ik zag net al...
4: je hebt je netwerk ingezet.
5: Zeker, ik zag net Bas van Veghel al binnenkomen. Sponsor van dit mooie toernooi overigens, samen met Victor van Bommel.
4: Ik zag Michael Reiziger binnenkomen.
5: Ja, die speelt ook vandaag mee. Dus wordt een mooie dag vandaag.
4: Ton Hille, ben je een golfer eigenlijk?
6: Ik ben wel een golfer, maar ik mag vandaag nog een beetje werken.
4: Ja, nou, hier nog één. Want laten we erin duiken. Eind juni presenteerde het kabinet haar stikstofplannen. Ik wil uitgebreid met je over je carrière spreken, maar eerst dit. Koen van Oostrom van VNO-NCW en Arno Visser van Bouw het Nederland reageren eigenlijk positief op die stikstofplannen van het kabinet Jetten. Ben je net zo positief?
6: Ik ben in ieder geval niet negatief. Ik denk dat het goed is dat er een samenhangend pakket is voorgedragen. En dat dat pijn doet in alle segmenten. Dat is duidelijk. En dat het ook pijn doet voor boeren, dat moeten we niet onderschatten. Maar dat we wel nu een langere termijnvisie krijgen. Hopen dat die spoedwet erdoor komt. En dat we dan ook volgende stappen kunnen nemen. Ik denk dat dat van belang is. Zowel voor wonen, voor werken, voor landbouw als de natuur in zijn totaliteit.
4: Ja,
5: we hadden het er net al even over voordat we begonnen. Maar want het wordt aan mij ook vaak gevraagd. Maar ik vind het nog best wel moeilijk in te schatten wat nou de impact gaan worden.
6: Nee, maar dat is ook heel moeilijk in te schatten. En dat kan ik ook niet. Maar dat we enig perspectief krijgen naar de toekomst toe. En dat we weten waar we naartoe gaan. Ik denk dat dat veel belangrijk

0: Het is dan nu exact weten waar gaat het eindigen. Maar we moeten perspectief hebben. En dan vooral ook dat we nu een besluit nemen en dat we consistent beleid hebben. Ik denk dat dat het meest belangrijk is.
1: Het wordt heel spannend, want de weerstand is natuurlijk niet van de lucht. Van allerlei kamerfracties tot en met boerenorganisaties. Er is een minderheidskabinet. Dus ja, dit moeten ze nog maar wel door de besluitvorming heen krijgen.
0: Ja, ik ben dat met je eens. Hè. Maar goed, er zijn ook hiervoor een aantal kabinetten geweest. Die hebben er niet veel van gepresteerd op dit onderwerp. Dus laten we nou met elkaar eens even handen ineens slaan, wat mij betreft.
1: Jullie hebben natuurlijk met allerlei factoren te maken. Lange vergunningstrajecten, netcongestie en dus inderdaad stikstof. Wat heeft nou het meeste impact op die vertraging van woningbouw en projecten van jullie?
0: Nou, dat maakt het zo ingewikkeld. Het is een samenstel van allerlei problematieken die er zijn. Het gaat over capaciteit bij overheden voor het begeleiden en het afgeven van vergunningen. Überhaupt het vergunningentraject en hoe vaak mensen bezwaar kunnen maken. Plancapaciteit die ontbreekt, mede als gevolg van die hele stikstofdiscussie. Dus ja, en dan heb ik het nog niet over bijvoorbeeld de institutionele investeerders, zeker de buitenlandse investeerders, die natuurlijk onze markt hebben verlaten. Dus het is een samenstel van elementen waardoor die woningbouw, zeg maar even zo traag op gaat.
2: Verwacht jij veel van het vergunningsvrij bouwen in de nieuwe omgevingswetten? Of nieuwe omgevingsplannen?
0: Nou ja, wij hebben daar zelf hebben het initiatief genomen in Vught om dat te doen.
2: Hebben we behandeld in de show ook.
0: Ja, en het is interessant om ook weer zo'n initiatief te nemen en vooruit te lopen om te kijken van wat wel kan. Je kunt heel erg lang praten wat niet kan. Maar je kunt ook stappen vooruit zetten en zeggen, we nemen gewoon het initiatief en we gaan die stap maken.
1: En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, als we nou nog concreter maken hoeveel vertraging van hoeveel woningen er zijn, dan kan dat ook politiek wel helpen om die stikstofwetten aan te nemen. Want het wordt toch een afweging tussen het boerenbelang en het belang van de woningzoekende. Zelf noemen jullie altijd Willemsport Zuid in Den Bosch. Dat gaat over 500 woningen. En je hebt wel eens gezegd, dat is een halve koe aan stikstof te veel en daarom mocht er niet gebouwd worden. Maar zou het niet helpen om nog meer concrete projecten te noemen en te zeggen, jongens, het gaat alleen al bij ons om 4000 woningen. Dus kom op.
0: Nou ja, kijk, ik heb 3 jaar geleden geloof ik gezegd dat 3500 woningen onder de hamer van de Raad van State zat. Dat geeft aan wat je kunt versnellen. Dus er gaan heel veel dingen goed, maar het kan er zoveel beter. Kabinet wil 100.000 woningen. Ik zeg eigenlijk altijd 70.000 woningen. Nou, als we dat halen, dan ben ik dan al best wel tevreden. Ik hoop in ieder geval dat er concrete maatregelen komen. En in die zin heb ik wel een beetje mijn hoop gevestigd op de nieuwe minister, Eleonore Boekholt. Zij is in ieder geval een doener. En zijn werk komt ook vanuit de defensiekant. Zij is gewend om besluiten te nemen. Ze is gewend ook om crisis te activeren. En ze is echt enorm geëngageerd vanuit haar persoonlijke motivatie om de woningmarkt vlot te trekken. Maar en dat vind ik een positief beeld.
2: Want jij hebt haar ontmoet, je hebt haar gesproken.
0: Ja, meerdere keren.
2: Meerdere keren, want ik, haar eerste paar optreden in de Kamer waren natuurlijk niet echt best. Maar hoe was jouw eerste indruk van haar?
0: Nou, kijk, er zijn twee onderscheiden. Eén, hoe ga je om met de politieke wereld, wat voor haar compleet nieuw is, wat natuurlijk enorm ingewikkeld is, hè? Als je aan alle kanten wordt aangesproken op het beleid. Als je kijkt hoe ze vanuit de inhoud het dossier oppakt, daar ben ik best heel positief over.
1: Nou, laten we daar straks over doorpraten, want ook defensie, wat je al noemde, wil ik heel graag even met je over spreken. Mm-hmm. Maar eerst even naar je carrière. Je groeide op in een echte aannemersfamilie. Je vader was directeur van het Amsterdamse bouwbedrijf Hillen en Rozen. Ging je thuis alleen maar over bouwen en ontwikkelen?
0: Nou, tot mijn 12e in ieder geval wel, zeg maar.
1: Tot je 12e?
0: Tot mijn 12e, want toen is mijn vader, zeg maar, even uit het bedrijf gestapt. Ook omdat hij toen niet meer de capaciteiten had om dat bedrijf te besturen. Nou, dat heeft ook een impact in het gezin. Maar voor mij was tot mijn 12e in ieder geval bouw aan de keukentafel was wel gewoon.
1: Je ging naar de HTS, studie weg en waterbouw, heet nu civiele techniek. Dat was dus wel de logische stap.
0: Ja, nou ja, het is wel van huis uit ingegeven. Maar ik heb wel de lange weg moeten doen, hè, want ik heb MTS bouwkunde, MTS weg en waterbouw, HTS weg en waterbouw. Dus ik was,
1: zo noemen ze dat zeggen, onderwijs een stapelaar.
0: Speelskind. Nou, een speelskind, laat ik het zo zeggen.
1: Maar dan is het extra geweldig dat je nu aan de leiding staat van Heijmans. Je begon in de jaren 80 bij de BAM groep. Als je nu naar je jonge zelf kijkt van toen, wat voor persoon was dat die toen zijn carrière begon?
0: Nou, het was echt, zoals ik ook zei, wel een speelskind die heel veel van sporten hield. Ik moet wel zeggen, ik heb verder ook nog heel actief aan de rallysport deelgenomen. En dat heeft me wel gevormd, omdat je op je hele jonge leeftijd, ja, je wilt winnen. Ik heb veel gewonnen, maar ik heb nog veel meer verloren. Laat dat helder zijn. Maar door te verliezen, ga je ook weer continu verbeteren. Want je wil beter zijn dan je concurrent. En dat is wel een hoeksteen hoe ik altijd opereer.
1: Je noemt nu de rallysport. Je was navigator toch in de rallysport? Dat zegt ook iets over dat je een goede bestuurder kunt zijn. In plaats van dat je de coureur bent.
0: Ja, zeker. Want je kunt een auto als navigator harder of zachter laten gaan. Risico's inschatten, goed voorbereiden. En dat is niet anders bij een project. Stick to the plan. En die, daar ga je hard.
2: Die opbouw van zeg maar MTS naar HTS, heeft dat ook, helpt dat ook met het begrijpen van alle lagen binnen een bouwonderneming?
0: Nou ja, ik heb zelf op een bouwplaats gestaan, dus ik weet nog wat een standleiding is en hoe zeg maar even we echt buiten moeten bouwen. Dus ik heb echt veel contact met het bouwveld, ja. Laat ik daar helder in zijn.
1: En
0: ja. Dus
1: kom je nog wel eens op een bouwplaats?
0: Ja, ik probeer iedere week op een bouwplaats te zijn.
1: Oh, mooi. In 92 ga je naar Heijmans, waar je nu dan uiteindelijk de CEO bent, al lange tijd. Was het uiteindelijk het doel om inderdaad naar die hoogste stoel te streven?
0: Nee, en buiten dat, je gaat daar op een gegeven moment ook niet over. Wat ik wel altijd heb, is dat ik wil graag winnen. Dat komt ook uit die rallysport. Winnen vind ik wel leuk. Dus je wil het beste uit je eigen de kennis en kunde halen die je hebt. En op een gegeven moment kom je in de leiding van het bedrijf. En toen ging het ook in 2016 natuurlijk heel slecht met Heijmans. Ja, en toen heb ik wel mijn vinger opgestoken.
1: Ja, want je kwam in 12 in de Raad van Bestuur. Je werd CEO in december 16. Precies het jaar van het recordverlies van 110 miljoen. Wat zag je toen waarom je je vinger opstak? Waarvan je zegt, ja, maar ik zie wel hoe we dit kunnen omdraaien.
0: Er zijn twee dingen. Eén, er werkten toen 3500 mensen in dit bedrijf. Waar ik me verantwoordelijk voor voelde. Het was een te mooi bedrijf, Brabants bedrijf. Maar ik dacht, ik werkte er toen al 25 jaar van. Het kan me niet gebeuren dat dit bedrijf failliet gaat. En ik had wel een beeld hoe ik zeg maar even door. Ja, stick to the plan. Op basis van focus, discipline, action. Dit bedrijf weer op orde zou kunnen brengen.
2: Hoe dicht bij een faillissement zat het bedrijf?
0: Nou ja, laat ik het zo zijn. 1 december 2016 ben ik begonnen in mijn nieuwe rol. Toen zat ik op de 24e verdieping in de Rabotoren in Utrecht. Met 25 bankiers en juristen van bijzonder beheer. Dat zijn niet de lachenbekkies van de bank.
1: Nee. Dus, en toen, ja, zo erg was het. Toen liep je naar buiten, was het de volgende dag eerste kerstdag. En hoe zat je toen aan het diner?
0: Nou nee, dan ben je heel snel zeg maar even plannen aan het maken. En de banken verweten ons natuurlijk heel veel dingen dat we dingen niet geleverd hadden. Ik heb gezegd, oké, binnen 14 dagen krijg je al die documenten. Soms was dat 's avonds 5 voor 12, soms 5 over 12. Maar dat is dan vertrouwen winnen. En gewoon heel gewoon snel een plan maken.
2: Maar was je niet heel erg bang dat jij degene zou zijn die als verantwoordelijk het licht zou moeten doen?
0: Ja, dat was zeker een risico. Dus ik heb op 26 november mijn kinderen geïnformeerd dat ik dit zou doen. En ik heb toen letterlijk gezegd, kijk, ik maak deze keuze. Maar jullie zullen in sociale leven, als het fout gaat, daar meer last van hebben dan ik. En dat is nog altijd zo. Dat social media zie je mij wel, maar zie je mijn gezin veel minder. Of niet?
1: Ja. Je wil ze uit de wind houden.
0: Ik wil ze daarbij uit de wind houden. Maar dat risico was er.
1: Nou zei je stick to the plan. Maar wat was dan het plan? Want stick to the plan suggereert dat er een plan lag van voor 16. Maar heb je niet het gevoel gehad, we moeten een nieuw plan maken? Want ja, dit was verliesleidend.
0: Nou ja, ik zat natuurlijk al van 2012 in de Raad van Bestuur. Dus dat de commissarissen het besluit hebben genomen om mij voorzitter te maken. Dat is ook, daar kun je best respect voor hebben. En we hebben toen gezegd, we gaan de buitenlanden verkopen. We gaan hekken zetten om de grote probleemprojecten. En er waren er best een aantal. En we gaan de herfinanciering organiseren. En dat heb ik ook gedaan.
1: En die grote probleemprojecten waren van die publiek-private samenwerkingen. Waar je uiteindelijk voor te veel had getekend en te veel risico had genomen.
0: Absoluut. En sommige werken kosten, hebben we aangenomen voor 25 miljoen. Maar die kosten 50, 60 miljoen.
1: En de overheid zei gewoon, ja sorry, maar het is afgesproken voor 25 miljoen.
0: Ja, maar dan kan ik de overheid niet kwalijk nemen. Ik kan dan alleen naar onze eigen mensen kijken.
2: En waar was dat allemaal infra, al die probleemprojecten?
0: Er zat een groot deel bij infra, ook een stukje bij bouw. Maar infra was toen wel, zeg maar even, de bottleneck.
1: En wat is dan een in de ogen springend traject? Daarvan?
0: Nou, een oogspringend project. Project even. Kijk even, we hebben de energiefabriek in Tilburg gehad. Dat is algemeen bekend. De N23 in Noord-Holland. Er waren er nog een aantal. Maar een stapeling van projecten. En wat ik wel toen gedaan heb, wij moesten op 23 februari onze cijfers rapporteren. En ik heb tegen de banken gezegd, ik wil een week eerder naar buiten met de cijfers. En dan moeten jullie de herfinanciering onderschreven hebben. En waarom heb ik dat gedaan? Normaal gesproken een week voordat we naar buiten gaan, wordt er al geschreven in de pers over Heijmans en over de cijfers. En de week daarna, dat heb je de werkelijke cijfers. En ik heb gezegd, ik wil een week naar voren naar buiten. Het probleem wordt veel groter dan iedereen denkt. Maar ik wil dan tevens de oplossing rapporteren. Dus het probleem was erg, de oplossing had ik bij me. En daarmee was er ook rust in de onderneming en ook in de markt.
1: Ja.
0: Dus soms moet je ook gewoon, ja, acteren.
1: Nou, laten we straks ook kijken naar wat dat heeft opgeleverd. Dan toch nog even in relatie hiertoe. Want je zei stick to the plan, we moeten focus hebben. Dat betekent dat als je nieuwe projecten beoordeelt, vanaf toen tot de dag van vandaag, dan hebben jullie leren nee zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En hoe voel je nou tegenwoordig aan? Nu is het waarschijnlijk routine geworden, maar hoe heb je nou die organisatie zover gekregen dat niet alleen jullie als raad van bestuur, maar ook in de organisatie mensen makkelijker nee zeggen?
0: Het begint door, zeg maar even, we hebben een risk-offers opgezet die niet gaat over juridisch of financieel, maar een project inhoudelijk. Iemand gaf daar leiding aan, onder mijn verantwoordelijkheid. En dat betekent dat ieder project boven de 20 miljoen wordt door de Raad van Bestuur gezien. En daarmee kijken we van, kennen we de klant? Is het contract goed? Kunnen we het überhaupt? Want even in de techniek denken mensen dat ze alles kunnen. Is er een goede balans tussen verdienvermogen en risicoacceptatie? En marge boven volume. En die laatste is echt heel belangrijk.
1: Marge boven volume.
0: Ja, en in een bouwbedrijf is het niet zo ingewikkeld om omzet te kopen. Als je scherper aanbiedt, dan heb je het werk. Maar dat wil niet zeggen dat het beter is. Dat doen en daaraan vasthouden, dat is het belangrijkste wat er is. Ja, het tweede is, mensen vroegen natuurlijk ook, wat is onze strategie? Nou, laat ik heel simpel zijn. 2017 was gewoon overleven. En daarna zijn we pas begonnen met, hoe ziet de toekomst eruit?
1: Ton Hille is onze gast in deze eerste aflevering van de zomerserie van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over het vak, de ambities en de dromen. En dat doen we allemaal vanaf de golfbaan De Duke in Nistelrode, waar we heerlijk zitten, Maarten.
2: Schitterend.
1: En langzaam komen de gasten van jouw prachtige golftoernooi binnen.
2: Ja, van de Don Masters.
1: De Don Masters. Heijmans behoort natuurlijk tot de top van de Nederlandse bouw- en vastgoedwereld. Met ruim 6000 medewerkers en een omzet nu van 2,8 miljard. Daar praten we zo nog even over door, Ton. Maar we vragen ook altijd onze gasten in de zomerserie, is er nou één gebouw waarvan je zegt, dat vind ik nou echt een bijzonder gebouw in Nederland, dat wil ik aanwijzen.
0: Is er een bijzonder gebouw wat ik wil
1: wat aanwijzen? Ik zelf had willen bouwen, maar wat een ander heeft gebouwd. Waar ik jaloers op ben.
0: Ja, ik ben niet zo gauw jaloers.
1: Maar
0: ja,
1: toch?
0: Ik vind dat je dat niet moet zijn. Je moet tevreden zijn met de dingen die je doet.
1: Ja, wat vind jij een pareltje?
0: Nee, ik zeg heel erg van, ik kijk heel erg naar dat wij de dingen doen die we kunnen. Dus bijvoorbeeld Heijmans zegt, wij gaan niet bouwen boven de 70 meter. Maar er zijn gebouwen die zijn hoger dan 70 meter. Dat vind ik prachtig mooie gebouwen.
1: Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat de sociale cohesie van zo'n gebouw zo goed is. Dus het is de vraag, wat is een mooi gebouw?
1: Maar
0: is dat architectonisch een mooi gebouw? Is dat een mooi gebouw omdat mensen er kunnen samenwonen en samenleven?
2: Maar wat is dan een mooi gebouw of mooi project van jullie zelf? Waarvan je zegt, van, als ik nou eentje moet uitkiezen, dan vind ik dat toch wel een project waar we heel erg trots op zijn.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf ooit het gebied Broekpolder mogen ontwikkelen in Beverwijk Heemskerk. En daar heb ik afgesproken, toen ik het contract ondertekende, dat we 15 jaar na dato zouden we met de mensen die dat contract ondertekenen door de wijk lopen en kijken of de dingen die we hadden bedacht, of die goed zijn gegaan. En toen ik daar liep, werden wij aangesproken door mensen die er heel prettig wonen. Dat vind ik belangrijk.
2: Ja.
0: Dus wij maken dingen, niet zozeer of het mooi is, maar we maken dat mensen in een sociale cohesie samen kunnen wonen in een prachtige omgeving die ook gezond en veilig is.
1: En niet bouwen boven de 70 meter is ook gewoon een risicomanagementmaatregel. Want boven de 70 meter zijn er veel meer voorwaarden, bijvoorbeeld voor sprinklerinstallaties. En jullie zeggen gewoon, dat soort projecten wil ik niet meer doen. Dus is dat leren nee zeggen?
0: Ja, dat is zeker leren nee zeggen. Want de kosten gaan kwadratisch omhoog, maar de markt blijft de markt.
2: Ja.
1: Dus vind je eigenlijk respectvol elke projectontwikkelaar die boven de 70 meter ontwikkelt?
0: Ik vind het fantastisch, ik vind het knap, ik vind het uitdagend. Maar ik zeg daar even, pas op de plaats.
1: Ja. Laten we nog even naar die wooncrisis kijken en het aanpakken daarvan. Want jullie hebben de afgelopen tijd flink ingezet op industrialisatie, conceptueel bouwen. Huizen uit de fabriek. Dus is dat nou een oplossing om een beetje snelheid te maken voor betaalbare nieuwbouw?
0: Er zijn twee dingen. Wij zien in de komende jaren de arbeidsmarkt, zeker met de blauwe overals, hè, blauwe boorden, zien we enorm afnemen. En sterk, als je dan nog iets zou verder kijken en door je oogharen zou kijken, als er vrede komt in Oekraïne en Oekraïne moet worden herbouwd, waar gaan die Polen, Bulgaren en dergelijke allemaal weer naartoe? Dus wij zien naar de toekomst toe dat de arbeidsmarkt, zeker in de vakmanschap, handwerk, dat dat echt gaat verschralen. Dus vinden wij dat we moeten industrialiseren, dat modulair moeten denken. En daar zijn digitale hulpmiddelen een onderdeel van.
2: Ja. Je hebt best wel veel van dit soort initiatieven, die meestal niet borende over tot een grote bouwonderneming, die allemaal fiets zijn gegaan de laatste jaren, of het heel moeilijk hebben.
0: Zeker is het heel moeilijk, want wij hebben een fabriek in Heerenveen staan. En als dan bijvoorbeeld een project geen bouwvergunning krijgt, dan valt er in één keer een gat in de productie. Terwijl uit de fabriek moeten iedere dag koekjes komen.
2: Ja.
0: Dus het is zeker niet makkelijk. Maar wij denken wel dat dit de enige oplossing is, ook om het betaalbaar te houden. En waarbij we dan vooral zeggen, achter de gevel moet het gestandardiseerd zijn. Maar het betekent natuurlijk wel dat je qua uitstraling van een gebouw dus een voldoende variëteit moet hebben.
2: Maar waarom lukt het dan toch niet? Want ook Hugo de Jonge zette er al op in. Maar toch lukt het maar niet.
0: Nou, een van de dingen waarom het niet lukt is, als je kijkt, zeg maar even, naar de regelgeving in de woningmarkt, heeft de gemeente een behoorlijk primaat. En die kunnen ook, zeg maar even, allemaal extra eisen stellen, waardoor het weer niet meer past in het industriële productieproces. Dus wij zeggen ook, stop met het optoppen van regels.
2: Ja.
0: Leg de lat wat mij betreft hoog. Ook qua duurzaamheidsmaatregelen of andere maatregelen die je hebt. Maar hang dat dan wel 5 tot 10 jaar vast. Zodat we industrieel kunnen gaan produceren.
1: Inclusief dus de standaardisatie van de goedkeuring, de type goedkeuringen van die woningen. Net zeker. Zoals bij auto's. 1 type goedkeuring is goed voor heel Europa. Ja. 1 type goedkeuring is goed voor alle gemeenten. Nu zei je, ik heb de minister al een aantal keer gesproken. Is dit een van de dingen die ze gaat regelen?
0: Nou, ze is in ieder geval bereid om daar wel mee te stappen. En we zien dat ook in een van de Kamerbrieven die ze heeft gemaakt. Waar ze duidelijk ook gemeentes oproept. Om niet het optoppen van regels te gaan doen. En allemaal nieuwe extra duurzaamheid te
2: stellen. Ja, maar ik vind het toch wat ik toch bizar vind. Hè? Want dit is iets wat. Het is natuurlijk iets heel erg logisch. Mm-hmm. Maar het wordt eigenlijk al 3 jaar gezegd. En iedere minister zegt het. Maar waarom lukt het dan toch niet?
0: Nou ja, omdat ons vergunningenstelsel zo is georganiseerd. Dat het primaat bij de gemeentes ligt. En dus het Rijk kan wel stimuleren, maar kan niet eisen. En een van de dingen die ik heb ingebracht is... je zou kunnen nadenken op bijvoorbeeld... je hebt stimuleringssubsidies van de bouw. Hè, om eerder te starten met de bouw. Als je die dan eens hangt aan bijvoorbeeld... als u meer dan 2/3 betaalbaar doet, krijgt u geen subsidie. Wel als u 2/3 betaalbaar doet. Als u de optop van regels doet... krijgt u geen subsidie.
1: Ja, koppel dat aan
0: dus
1: elkaar.
0: Koppel nou de financiële parameters voor een subsidie en een project aan de gemeente aan, zeg maar even, de criteria die je meegeeft.
1: Want jullie huidige woningfabriek in Heerenveen is ook nog niet winstgevend. Want die draait nu gewoon te weinig woningen.
0: Wij hebben afgelopen jaar hadden we een verlies van 3 miljoen in de fabriek. Ja. Eerlijk is eerlijk. Maar toch zeggen we, op de lange termijn hebben we het nodig vanuit onze productiecapaciteit en de arbeidsmarkt. Dus gaan we daarmee door. Maar het zou nog zoveel beter kunnen.
1: Dan nog het aspect waar je voor de break al iets over zei. Namelijk, een marge komt voor, laten we zeggen, nieuwe omzet. Stijging. De CFO zegt dat ook onomwonden. Marge gaat voor volume. Dat betekent dat de wooncrisis van Heijmans eigenlijk, laten we zeggen, ondergeschikt is aan het rendement. Zegt, ik wil best bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis. Maar wel met mijn rendementseisen. Die kunnen niet naar beneden.
0: Nee, maar even doordat ik die rendementseisen stel... kan ik ook weer investeren in modulair denken, in digitaliseren. Kijk, het is niet de filantropische instelling.
1: Nee, maar dus zijn wel rendementseisen van bijna 10%.
0: Nee, maar we zijn een bedrijf. Die willen, zeg maar even, 1, geld verdienen. Dat is 1. We zeggen ook tegen aandeelhouders... 50% dividend zijn we akkoord... maar die andere 50% investeren we weer in ons bedrijf. Dus het is een balans tussen aan de ene kant... we zijn beursgenoteerd, maar met een familiair karakter... Dat betekent dat we winst moeten maken. En het deels zetten we terug in de onderneming. En het deels komt terug bij de vierde aandeelhouder.
1: Leidt het wel eens tot spanningen? Omdat je juist, als het gaat over woningen... hebben we het voortdurend over die onrendabele top. Het kan niet uit, het kan niet uit, het kan niet uit. Iemand moet die onrendabele top betalen... omdat we nou eenmaal 30-40-30 willen bouwen. Ja. En jullie blijven natuurlijk zeggen... ja, maar onze marge kunnen we niet aan tornen. Dus terwijl het eigenlijk... er overal druk op zit om te zeggen van ja, als iedereen nou wat inlevert, tot en met projectontwikkelaars die gemotiveerd worden om voor 2% te werken, ja, dan moeten de bouwers ook wat inleveren.
0: Ja, ik zeg niet dat wij, ik denk dat wij vooral slimmer moeten bouwen en dat daarmee ook het rendement kunnen houden. En als je dan slimmer bouwt en daarin investeert, investeringen kosten geld. Zo'n fabriek neerzetten kost geld en moet ook terugverdiend worden. Dus ja, uiteindelijk wordt het wel terugverdiend. Maar kost dat een langere horizon? Ja. Ik moet ook eerder bekennen, die 2/3 betaalbaarheid... die zie ik buitenstedelijk, zie ik wel mogelijkheden toe. Ik vind dat binnenstedelijk heel ingewikkeld. En dat is een van de remmen die er zit op de ontwikkeling van binnenstedelijk bouwen.
2: Ja. Je had het net al even over het familiaire karakter van het bedrijf. Jullie hebben in 2023 Van Wanrooij overgenomen. Natuurlijk echt een Brabants familiebedrijf, schitterend bedrijf. Hoe belangrijk is die overname geweest voor de firma Heijmans?
0: Ja, die was natuurlijk best belangrijk. Zeker als je kijkt naar de marktwaarde die Heijmans had. 300 miljoen. En we konden Van Wanrooij overnemen voor 300 miljoen. Hè. Dus dat is bijna gelijk. Dus iedereen snapte de strategische rationale wel. Nou, dat was tevens zo dat toen ik in 16 begon... we ook de grondbank moesten afbouwen om cash te genereren en te overleven. Ja, wist ik ook op dat moment al. En ik zat natuurlijk in het vastgoedvak. Er moet weer een grondportefeuille opgebouwd worden. En dat is gelukt met de overname van Van Wanrooij... Dat is echt een fantastisch bedrijf.
1: Dat heeft de grondpositie verdubbeld. En de VEB zegt daarna... ja, daardoor is het bedrijf ook kapitaalintensiever en kwetsbaarder geworden. Is dat gevaarlijk?
0: Nou ja, dat was toen zeker gevaarlijk. Hè? Want ik durf toen te zeggen... als iemand ons bedrijf toen gekocht had... met, als je kijkt hoe de aandeel zich ontwikkelde... had je 2-in-1 gehad. Hè? Voor dezelfde prijs bijna. Dat is later heeft zich dat wel anders ontsponnen. En nu zijn we bijna 3 miljard waard op de beurs... Maar het is echt een heel mooi bedrijf... wat ook vanuit een conceptdenken, procesdenken... heel goed georganiseerd was.
1: Ton Hille, hartelijk dank voor dit gesprek. Voor de radio moeten we afronden. In de podcast praten we nog verder. Abonneer je dus vooral even. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de weer.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Het verdrag van 2015, dat was geloof ik 165 pagina's dik. Ja. En niet twee velletjes, ja. Dus dan zie je al een beetje verschil. Oké, Amerika en Iran
3: zijn... En het is ook gestold, ja. Dat soort verdragen zijn natuurlijk ook gestold wantrouwen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk is het zo dat je in dit soort situaties vooral wil opschrijven wat de ander niet meer mag doen. Nee. Dat is vaak... en dat zijn ook niet hele vruchtbare verdragen. Normaal gaan verdragen natuurlijk ook uit van een soort kracht. Van laten we dit samen proberen op te pakken. En dat is gelukkig een heel groot deel van de verdragen. Maar dit soort verdragen zijn eigenlijk ingericht om te zorgen dat de ander niet meer uit de pas loopt.
2: Ja, nou goed, misschien is het MOU geschiedenis. Jij zegt misschien ook niet. Je moet altijd een kans geven. Tegelijkertijd wordt in Qatar nog steeds onderhandeld. Waarover en hoe werkt zoiets? Oorlog voeren en tegelijkertijd onderhandelen.
3: Ja, nou ja, dat is dus wat ik zei, op zich niet vreemd. Dat zie je in meer eindes van conflicten. Tegelijkertijd is iedere keer als je een raket naar de ander toestuurt of de ander pijn doet, heeft dat gevolgen aan tafel. Nou, wat er meestal onder zit, is dat de ene partij vindt dat het aan tafel niet goed genoeg loopt. Niet snel genoeg, of dat ze niet krijgen wat ze willen. En dan toch weer teruggaan naar geweld om dus je positie aan tafel te versterken. Eigenlijk creëer wat extra leverage, wat extra hefboom aan tafel. Ik denk waar nu over onderhandeld wordt, maar dat zeg ik er wel eerlijk bij, Bernard, dat is ook speculeren voor mij, want ik zit daar niet aan tafel, is vooral het proces om te komen tot een echte vredesonderhandeling. Want dit MOU is natuurlijk eigenlijk niks anders dan een voorportaal daarvan, waarbij je afspreekt hoe gaan we dit uiteindelijk met z'n tweeën doen.
2: Ja, even concreet wat er dan misging. Volgens mij was dat op het moment dat olietankers in de straat afweken van een vaarroute die Iran had gedecreteerd en langs de kust van Oman vervoeren. Iran viel toen die tankers aan. Amerika reageerde met bombardementen op Iraanse stellingen langs de straat. Iran nam wraak op Amerikaanse bases in de Golfstaten. En we zijn weer helemaal terug bij af. Is dit de crux van het verhaal? Wie gaat er over de straat van Hormuz?
3: Ja, waarbij ik ook wel voorzichtig ben. Want beide landen hebben ook behoren in ieder geval tot de top 10 inlichtingendiensten in de wereld. En kunnen dus ook verhalen soms zo presenteren aan ons. Dat we denken dat dat gebeurd is, maar dat er in werkelijkheid iets anders gebeurd is. Dus ik probeer dan heel makkelijk ook heel veel brede nieuwsmedia ook uit de andere dan westerse media te halen. Van kijken hoe het verhaal wordt gepresenteerd. Dat uiteindelijk Iran de eerste stap heeft genomen in de animositeit is duidelijk. Maar is dat veroorzaakt of onveroorzaakt is natuurlijk wel een vraag. Hè? Dus ik kan ook jou zo lang uitlokken tot je mij een klap geeft. En dan zeggen ja, maar jij hebt de eerste klap gegeven. Ja. Dus mag ik jou nu terug aanvallen?
2: Jawel, maar
3: dat is wel een pittig hier.
2: Ja, maar goed, die vaarroute is natuurlijk toch een beetje de crux. En Iran zegt wij maken dat uit. En als een schip stiekem dichter langs de kust van Oman gaat, ja, dan hebben ze een probleem.
3: Ja, nou, en dat is denk ik, je ziet hier heel veel asymmetrie eigenlijk in dit conflict. Hè. Dus Amerika heeft als leverage zoveel mogelijk bommen op de ander gooien. Terwijl de leverage van Iran natuurlijk zit. Die hebben ineens ontdekt van wacht even, we hebben de straat van Hormuz. We hebben daarmee een van de machtigste wapens ter wereld in handen gekregen. Ja. En dat zullen ze dus ook uitspelen. Ieder mini overtredingje op hun beste nieuw gevonden wapen zullen ze aanpakken. Dus dat is denk ik wat je hier hebt gezien.
2: Oké, laten we even kijken hoe deze crisis militair en politiek speelt in Iran, de Verenigde Staten en Israël. En hoe diplomatie daarmee om moet gaan. Eerst maar even Iran. Kan je zeggen dat Teheran militair en misschien ook onderhandelingstechnisch Trump en ook Netanyahu door een hoepeltje laat springen?
3: Trump in ieder geval. Net aan jou durf ik zo even nog niet te zeggen. Maar ik heb het eigenlijk vanaf de start van dit conflict gezegd. Kijk, Iran ligt tactisch gezien onderop. Hè, want ze krijgen bommen en granaten over zich heen. Dat wens je niemand toe. Maar strategisch gezien liggen ze hartstikke bovenop. Hè. Zij dicteren eigenlijk de snelheid, de toegevingen. Ze dicteren eigenlijk alles hier. En dat is denk ik heel lastig ook om mee om te gaan. Want je kunt, een oorlog win je door de moraal van de ander te breken. Niet door alles kapot te maken. Dus als jij mijn huis bombardeert en ik vervolgens denk ik slaap vannacht onder een tent en morgen vecht ik weer verder. Ja, dan heb je nog steeds niet gewonnen. Hè. En dat zei

0: wat je hier ziet. Ja. De Amerikanen kunnen natuurlijk heel veel kinetische kracht op het land loslaten. Maar daarmee, en volgens mij is het een vrij taaie spirit om te breken, maar hebben ze in ieder geval niet de spirit van het regime nog gebroken.
1: Nee, en hoe ligt het binnenlands? We zien honderdduizenden, volgens Iran zelfs 2 miljoen... betraande mensen bij de begrafenis van Khamenei. Wat vinden de overige 89 miljoen Iraniërs?
0: Ja, vind ik heel moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Want daar weten we eigenlijk te weinig van. Ik heb zelf in Afghanistan gezeten en daar had je 2 groepen. En ik vond de 2e groep altijd de meest verwonderlijke. 1 groep die, net als wij, hunkert naar vrijheid en zelfbeschikking en alles wat daarbij hoort, zeg maar. En dat past in ons westerse denkbeeld. Dus dat vond ik een groep die heel logisch gedrag vertoonde. Maar er is ook gewoon een hele grote groep die zei, ja, daar heb ik allemaal niks aan al die vrijheid. Ik wil gewoon dat we een duidelijke leider hebben hier. En dus die eigenlijk hunkerde naar een sterke vorm van dictatuur. En dat was voor mij toen een enorme ontdekking. En ik weet niet hoe dat in Iran speelt. Dat zeg ik in alle eerlijkheid bij. Ik kan me voorstellen dat ieder mens in de kern hunkert naar vrijheid. Maar dat weet ik niet. Het ligt ook heel erg aan hoe je bent opgevoed en waar je dagelijks meer aan hebt. Ja. Aan vrijheid of aan duidelijkheid.
1: Dit is BRD De Wereld. Mijn gast is oud-diplomaat en onderhandelaar Maarten van Rossum. Laten we even kijken naar de positie van Amerika.
2: We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
1: Ja, Trump riep eerder dat hij een beschaving zou wegvagen als Iran zo door zou gaan. Tegelijkertijd roept hij dat Iran ook een deal wil sluiten. In mijn beleving roept Trump iedere 6 minuten iets anders. Wat is nou zijn boodschap?
0: Nou, feitelijk gezien klopt jouw gevoel, denk ik. Want hij roept iedere 6 minuten wat anders. En dat is ook het moeilijke, de public messaging, hè, die je bij iedere grote onderhandeling is. Hè, dus dat wat je aan het publiek vertelt over de onderhandeling varieert zo, dat het heel erg lastig is om te snappen wat de Amerikanen nu, of in casu Trump, aan het doen is. Dus de doelen zijn niet heel helder. Wij hebben laatst een boekje geschreven dat heet Van Doel naar Deal. En het idee is dat als je een helder doel hebt, kom je ook wel tot een goede deal. En hier weten we eigenlijk gewoon niet wat het doel is, want dat het verhaal daarover verandert steeds. Nou, dat maakt het dus ook heel moeilijk om te zeggen of de Amerikanen dit goed doen of niet. Want ik kan pas zeggen of jij goed onderhandelt als ik weet wat je eruit had willen halen. Dus dat is stap 1. En het tweede is dat Trump natuurlijk wel te maken heeft met een democratie, anders dan in Iran. En de democratie binnenkort ook aan het woord is in Amerika als de midterm elections daar gaan plaatsvinden in het najaar. En dat is toch wel een plek waardoor hij steeds zal moeten laten zien dat ik ben hier sterk, ik behaal hier succes. Terwijl de feiten natuurlijk niet altijd helemaal voor hem spreken. En hij roept ook natuurlijk dat, hè, die olieprijs, dat is allemaal niet zo'n probleem. Dat is vooral een probleem van andere NAVO-landen. Terwijl ja, toch de olieprijs grotendeels op de wereld wordt bepaald. En dat snappen Amerikanen wel. En dat zien ze ook aan de pomp. En dat gaat wel gevolgen hebben. Ja. Plus het feit, hè, het blijft toch onze vredespresident. Hij heeft ook niet voor niks de FIFA-vredesprijs gehad natuurlijk. Dit is een oorlog die hij is gestart. Zonder echt duidelijke aanleiding, zonder duidelijk belang voor Amerika. Anders dan dat Iran geen nucleair programma mocht hebben. Dat is ook vreemd voor een president die heeft beloofd oorlogen te zullen beëindigen en vooral niet te zullen starten.
1: Nee. Staat hij op dit moment schaak?
0: Ik heb jouw stuk daarover gelezen. Ik denk dat ik het met je eens ben. Hij staat niet schaakmat, maar ik weet niet hoe dat. Ik heb vroeger mijn pionnendiploma gehaald bij schaken. Ja. Ik weet niet hoe het heet als je jezelf vrijwillig de koning omgooit op een gegeven moment. Omdat iemand kan je niet schaakmat zetten, maar het is wel duidelijk dat je.
1: Dat heet opgeven. Dat mag in schaken.
0: Maar goed, ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat wat ze in Amerika, he's getting worn out. Hè? De energie gaat er op een gegeven moment uit. En dan kun je ook gewoon wegbewegen bij iets. Hè? Dat is ook een oplossing. Niks doen is dan ook iets doen. En naar de midterms toe is dat wel een verliezerstrategie voor hem. Dus ik denk niet dat hij dat gaat doen. Maar mentaal denk ik dat hij een uitweg zoekt om hierbij weg te komen. En voor ons is het vervelend, want hoe meer aandacht er is voor het conflict in en met Iran, hoe minder aandacht natuurlijk is voor het Oekraïne-conflict van de Amerikanen. Dat zag je bij de NAVO-top wel weer oplaaien. En dan lijken er toch wel een aantal goede bewegingen weer te komen. Maar daar hebben wij de Amerikanen ook erg hard nodig.
1: Ja, nou zeggen militaire experts, zonder een veel grotere vloot en grondtroepen bereikt door Trump niks. Nou, de meerderheid van de Amerikanen is tegen die oorlog. De oppositie in het congres neemt toe, ook onder MAGA. Levensgevaarlijk dus, zoals jij zelf al zegt, voor de midterms. Zou Trump het moment bereiken waarop de bekende Amerikaanse formule wordt toegepast: declare victory and leave.
0: Ja. Ja, dat is. Het is heel geestig. Laatst zei iemand tegen mij: het is heel interessant dat alle oorlogen waar Amerika bij betrokken is altijd, die heette de Vietnam War of de Iraq War. Die heette naar het land waar de oorlog plaatsvindt en nooit de America War of de United States War. Dus je ziet het, dat ze natuurlijk wel een track record hebben van op een gegeven moment maar gewoon zeggen, dit was het en we gaan er vandoor. Nou, je ziet in Afghanistan waar dat toe leidt. Dus dat zou denk ik een ramp zijn voor het land Iran. Maar goed, het regime wat er nu in Iran zit, na de regime change door Trump, is dusdanig veel harder, denk ik, dan het vorige regime en veel gemotiveerder geraakt. Dat, nou, dit was denk ik niet het idee wat Trump in zijn hoofd had toen hij over regime change sprak. Maar hier is bijna niet van te winnen. Ook omdat natuurlijk de omgeving van Iran ze graag helpt bij het zo moeilijk mogelijk maken van de VS.
1: Ja. Nou, tenslotte Israël, die derde partij in dit verhaal. Een overgrote meerderheid van het Israëlische volk vindt dat Netanyahu de oorlog met Iran verloren heeft. En ook onder Netanyahu's achterban vinden heel veel mensen dat. Wat voor belang heeft Netanyahu nou om dan toch door te vechten?
0: Ja, ik denk dat hij dat zelf een aantal keren al heeft duidelijk gemaakt. Hij vindt Iran zo'n existentiële dreiging voor Israël in de regio, dat ze zo ver mogelijk weg moeten worden gebracht van het zijn van die dreiging. Of dat nou nucleair is of gewoon militair. Hij wil Iran gewoon alle wapenen ontnemen, hè, om het zo maar te zeggen. Dat is zijn doel. En dat blijft. Ik denk dat zie je in heel veel onderhandelingen en processen, dat mensen op een gegeven moment helemaal vast komen te zitten in hun eigen geloof. En als je dan niet mensen om je heen hebt die ook kunnen zeggen tegen je, misschien is dit toch niet, misschien moet je je koers bijstellen. Dat is een hele gevaarlijke dynamiek. En ik denk dat in alle eerlijkheid Netanyahu in die dynamiek vastzit. Zijn de mensen om hem heen ook. En het is denk ik dan aan het Israëlische volk om hier zich over te blijven uitspreken.
1: Ja.
0: Maar dat is een gevaarlijke dynamiek, want ze hebben een enorme sleutel in handen met Libanon. Want iedere keer als daar iets naartoe schiet, dan maakt Iran daar een heel groot punt van. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van laten we eerst even focussen op de VS en Iran samen. Maar Iraniërs zijn hele goede onderhandelaars, dus die hebben dit punt heel slim in het MOU getrokken.
1: Ja, het goede nieuws is natuurlijk dat Israël en Libanon wel degelijk echt serieus nu onderhandelen over een soort verdrag tussen hun tweeën. En dat maakt het oplossen van het probleem van Hezbollah misschien ietsje makkelijker. Denk ik dan.
0: Ja, het punt vind ik wel. Alleen, ik ben dat met je eens, maar dan kijk je eigenlijk naar de formele kanalen. En ik denk dat we allemaal weten dat zowel de Israëlische, maar vooral ook de Libanese politiek en in meer landen in de regio wordt niet per se beheerst door de formele regering. Hè? En dus dat zag je al vroeger in de Camp David-akkoorden en met Clinton, dat je eigenlijk ziet dat steeds als het formele gedeelte on track komt, dus dat daar rust in komt, dat daar een hoop gloort, dat dan vervolgens allerlei fracties weer ergens iets opblazen of aanslagen gaan plegen of wat dan ook, om het proces te verstoren. Dus laat ik zo zeggen, ik hoop met jou, maar ik vrees dat de realiteit wel eens tegen kan vallen.
1: Ja. Komen we tenslotte aan het allerbelangrijkste onderdeel van dit gesprek, namelijk Maarten van Rossum. Ga eens benoemen wat jij zou doen als jij hoofdonderhandelaar was. Hoe zou je het aanpakken?
0: En hoofdonderhandelaar namens, ben ik mediator of ben ik hoofdonderhandelaar namens een van de partijen?
1: Natuurlijk, jij bent mediator, dat is jouw vak.
0: Ja. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het zou een beetje pretentieus zijn om nu boven de Qatari en alle mensen die daar nu mee bezig zijn daarover advies te geven. Maar waar alle deals eigenlijk doorgaans goed gaan, is dat de partijen die aan tafel zitten moeten eerst, want het zijn nog proxy-onderhandelingen, moeten eerst bij elkaar worden gebracht. Dat is echt stap 1. En je zult moeten gaan zien dat je samen wat moet inschikken om eruit te komen. En dan is het allerbelangrijkste dat je het verlies van de andere kant weet te verkopen, niet per se als jouw winst. Want op het moment dat je victorie gaat kraaien en je hak als het ware op de kaak van de ander zet en roept ik heb hier gewonnen, dan wordt het niks. Als je kunt zeggen, we hebben eigenlijk als het ware allebei gewonnen, een soort gezichts reddende operatie. Dat is waar je in de tussentijd naartoe moet komen. En uiteindelijk zal de harde noot gekraakt moeten worden als Amerika daaraan vast blijft houden van hoe ziet dat nucleaire programma van Iran eruit. En dat is een denk ik iets waar de Amerikanen zichzelf de afgelopen tijd enorm achteruit hebben onderhandeld. En dus zal het heel lastig zijn voor de Amerikanen om iets van winst hieruit te halen.
1: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat de conclusie is verrijking mag van uranium, maar niet meer tot zulke hoge waarden. En daar gaan we dan toezicht op houden. Als dat zo wordt geformuleerd, dan kan Iran zeggen, zie je wel, wij mogen gewoon ons nucleaire programma voortzetten. Dus daar zie ik wel een gaatje.
0: Ja, volgens mij lag die deal er ongeveer al. Hè? Ja. Dus dat, daarmee bedoel ik, ze hebben zichzelf flink achteruit onderhandeld.
1: Ja.
0: Dus je moet heel erg vanuit wat heb ik al en welke alternatieven kan ik creëren zonder de ander in onderhandelingen. Zo moet je daarover nadenken. En dat is hier niet gebeurd, waardoor er een ergere situatie is ontstaan. En dan wordt het dus, dat is mijn punt, steeds lastiger om de tactiek toe te passen. Mensen echt bij elkaar te brengen. Maar uiteindelijk zullen ze met elkaar door één deur moeten kunnen. En dat zie je eigenlijk wat Clinton destijds ook heeft gedaan met Arafat en Rabin, is dat je ze in een heel lang traject met heel veel persoonlijke investering en heel veel betrokkenheid en heel veel diplomatie mensen tot elkaar moet brengen en ze samen moet laten inzien dat vrede een betere optie is en dat winnen niet je enige optie is.
1: Nee. Dank, Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelaar.
3: Blik op Europa.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voert weer wisselingen door in zijn regering. Voor het eerst in 4,5 jaar oorlog leidt dat tot protesten op straat. Met name vanwege het ontslag van de minister van Defensie, Mykhailo Fodorov. Welkom Europa-verslaggever en BNR-Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan. Hoe groot zijn die protesten en waarom zijn de Oekraïners zo boos?
4: Ja, in verschillende steden zijn die protesten aan de gang, maar in Kiev het meest zichtbaar. Duizenden mensen daar op straat, kan vanavond nog aanzwellen. Op een dag die eigenlijk feestelijk had moeten zijn vanwege de komst van Ursula von der Leyen en Keir Starmer naar Kiev. Maar de demonstraties domineren nu de berichtgeving. Een regeringswisseling, ook een nieuwe premier, veel nieuwe ministers. Maar het gaat de protesterende Oekraïners om het wegsturen van Fedorov. 35 jaar oud, maar al sinds 2019 minister. Eerst van digitale transformatie, nu van defensie, de drone-koning van Oekraïne. En de Oekraïners reageren erop alsof je Messi zou wisselen vlak voordat je de WK-finale zou kunnen bereiken. Zo boos zijn ze. Maar ja, Fedorov's kijk op drones, die heel innovatief was, die schuurde blijkbaar, en dat hoorde ik ook vanuit Oekraïne, die schuurde te veel met de opvattingen van de legerleiding. En nu heb je dus dat de populariteit van Fedorov misschien wel weer de opperbevelhebber Sirski in de weg zit. Hoe dan ook, er zijn veel protesten.
1: Kan dit tot een probleem worden voor Zelensky?
4: Ja, dat zou kunnen. Al staat Zelensky natuurlijk al jarenlang voor hetere vuren. Maar Zelensky ontslaat Fedorov met het idee dat hij politiek en legerleiding weer dichter tot elkaar kan brengen. Maar wat de president misschien onderschat is dat de opperbevelhebber totaal niet populair is. Dat was hij al niet toen hij de opvolger werd van Valery Zaluzhny. Wat het volk Zelensky ook niet in dank afnam, waar ze niet de straat voor op gingen. Nu dus wel, en Zelensky moet uitkijken dat de protesten die voor Fedorov zijn niet anti het leger worden. Dat geldt ook voor Scheuring in zijn eigen politieke partij, waar ook fans van Fedorov zitten. Er zijn ook mensen uit het leger die zich al solidair met Fedorov ook hebben betuigd en hun ontslag hebben aangeboden. En hier is eigenlijk sprake van een botsing tussen twee denkrichtingen, Bernard. De Oekraïense generaals vinden het lastig dat Fedorov zo innovatief werkt en zo volledig inzet op drones. Wat voor de generaals dan weer spreekt, is dat zij zeggen, ja, met drones kun je het front wel stabiliseren, maar misschien niet land bevrijden in de toekomst. Dus het blijft een soort botsing, een soort richtingenstrijd. Je kunt ook zeggen, Oekraïners gaan de straat op uit angst voor nieuwe mogelijke mobilisaties. Want als het leger weer wat minder drones wil gebruiken, dan heb je mensen nodig en daar hebben ze in Oekraïne een tekort aan.
1: Ja, Fedorov heeft zojuist een persconferentie gegeven. Wat zei
4: hij? Hij zegt, Sirski is incompetent, houdt militaire hervormingen tegen, verdeelt het land. Een bevestiging dus van wat ik zojuist zei. Het was echt een pittige persconferentie van de man die ook wel gezien wordt als mogelijk toekomstig president van Oekraïne. Hij zegt, Sirski praat niet open en eerlijk. Ook niet één op één, hij is achterdochtig. En in plaats van na te denken over hoe we Rusland met asymmetrische oorlogsvoering op de knieën kunnen krijgen, verdeelt hij het land. Fedorov zei ook echter dat Zelensky tegen hem had gezegd dat hij Sirski niet zou ontslaan. Dat Fedorov dat accepteerde, dat ze wel door wilden met samenwerken. Maar ja, uiteindelijk is er anders besloten. Fedorov was trouwens een paar weken geleden terug in Nederland, tijdens een van zijn laatste reizen. En collega Michal van de Toorn die sprak ook met hem. En die spanning tussen Fedorov en Sirski was toen al voelbaar. Want Michal die stelde hem een vraag over de ambitie die Oekraïne heeft om 50.000 dode Russen per maand te realiseren. Omdat dat het kantelpunt zou zijn, het moment dat Rusland misschien op zou willen geven. Maar Michal en ik ook, wij dachten dat dit het plan van Sirski was. En daar dacht Fedorov dus anders over.
5: I said this goal. Ja. No problem.
4: Ja, we hadden het al kunnen weten, Bernard. Ja,
1: heeft het invloed op de oorlog?
4: Moeilijk te voorspellen, want die 40 dagen campagne die Oekraïne momenteel voert richting Rusland, die gaat gewoon door. Het zorgt er wel voor dat allerlei adviseurs van Fedorov nu ook opstappen en verdeeldheid onder de bevolking. Dus ja, het wordt vooral iets dat, denk ik, Zelensky met de maatschappij moet managen.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever en BNR's Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is de 7e nacht op rij. Volgens Iraanse media zijn daarbij zeker 3 mensen om het leven gekomen en 8 mensen gewond geraakt. De VS zeggen dat ze met de aanvallen het Iraanse leger verder willen verzwakken. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag een maand lang geen bezoek ontvangen. Hij heeft huisarrest vanwege zijn rol bij een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022. Alleen zijn advocaten en medisch personeel mogen nog langskomen. Volgens de rechter werden eerdere bezoeken gebruikt om een verbod op sociale media te omzeilen. De bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig in de straat. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank roken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En een kip in Vlaanderen heeft een wel heel bijzonder ei gelegd. Het weegt 117 gram en dat is bijna 2 keer zoveel als een gewoon kippenei. Volgens een deskundige kan dat gebeuren bij een oudere kip of zit er misschien een extra dooier in. De eigenaresse bewaart het ei nog even, maar denkt dat het uiteindelijk gewoon in de omelet verdwijnt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Amerika heeft nooit deelgenomen aan het internationale strafhof in Den Haag en is altijd kritisch geweest. Maar nu gaat de Trump-regering een stap verder. Het wil het strafhof bestrijden en ontmantelen.
6: Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
5: Ja, als minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Ik praat erover met Geert-Jan Knoops, hoogleraar en advocaat bij het Internationaal Strafhof. Welkom.
7: Goedemiddag, Per.
5: Fijn je te zien.
7: Ja.
5: Hele stevige woorden van Rubio, maar eigenlijk weten we al langer hoe Trump en de zijn over het strafhof denken. Is die kritiek in dat opzicht dan ook logisch?
7: De kritiek van Amerika is vanuit de Amerikaanse rechtscultuur wel begrijpelijk, omdat men erg gebrand is op, zoals de Amerikanen noemen, checks en balances. En bij het strafhof is gekozen voor 1 aanklager die de macht heeft om een zaak te beginnen, weliswaar met toestemming van 3 rechters. De Amerikanen zijn daar tegen geweest, hebben aanvankelijk wel ingestemd met het strafhof in 1998 onder Clinton, maar waren voorstander van een grote rol voor de Veiligheidsraad als meer controlemechanisme en niet bij het leggen van de macht bij 1 persoon. Toen dat niet gebeurde, hebben de Amerikanen zich in 2002 onder president Bush teruggetrokken.
5: Ja, even over Clinton, want ik herinner me dat nog wel. Die zei toen, hij stond sympathiek tegenover het idee, om daarmee te beginnen. Hij vond het eigenlijk een goed idee. Maar hij zei, het probleem dat wij hebben is dat wij hebben zo'n enorme krijgsmacht. En die is zo verdeeld in allerlei vredesmissies en andere stabiliteitsmissies in de wereld, dat de kans dat ergens een soldaat wordt beschuldigd van overtreding van het oorlogsrecht of misdaad is zo groot dat wij zijn altijd pineut. Dus ik kan daar niet aan meedoen.
7: Ja, nou, het bewijs daarvan is inderdaad geleverd in 2020... toen het Internationaal Strafhof een onderzoek autoriseerde van de aanklager in Afghanistan. Waarbij dus ook Amerikaanse militairen onder de rechtsmacht zijn gekomen van het strafhof, hoewel Amerika dus geen partij is bij dat strafhof. En dat was voor Amerika tegen het zere been. Dat is ook de reden geweest dat de sancties bij de eerste termijn Trump zijn uitgevaardigd tegen het strafhof. En er dus nu ook 3 rechters zijn gesanctioneerd onder de huidige termijn Trump. Die dus het onderzoek in Afghanistan heeft hebben geautoriseerd. Dus de Amerikanen hebben dat voorbeeld aangehaald om die sancties nu verder op te voeren. En dus ja, de strop verder om de nek van het ICC te trekken, om het maar zo te zeggen, doordat ze nu ook andere landen willen gaan bewegen, diplomatiek, om zich terug te trekken uit het strafhof.
5: Ja, even daarop en dan direct over wat ze terugdoen, want ze blijven niet zomaar zitten, neem ik aan. Er zijn 124 landen lid, dus ook een heleboel. Er zijn 193 landen, dus een heleboel landen niet. Wie niet lid zijn, onder andere Amerika, China, Rusland, Israël, India, Turkije, Saoedi-Arabië, Indonesië. Dat zijn niet de kleinste landjes. Wat voor mandaat heeft het strafhof dan in werkelijkheid?
7: Nou, dat is heel beperkt, blijkt nu wel. Omdat zelfs onder de ICC-landen, dus de landen die het strafhof wel hebben ondertekend en hebben geratificeerd het verdrag, er nu ook steeds meer landen zijn die om eigen politieke, economische belangen de medewerking aan het strafhof soms helemaal niet meer willen verlenen. Denk aan Hongarije, denk ook aan Italië. We hebben het ook gezien met Mongolië, waar Poetin op bezoek ging. En er is zelfs een rechter uit Mongolië die benoemd is in het strafhof. Dat zijn allemaal landen die de arrestatiebevelen in kwestie van in zaken Poetin en Netanyahu niet hebben willen uitvoeren. En dat betekent dat de Achilleshiel van het strafhof is gelegen in het feit dat men afhankelijk is van de landen die het strafhof hebben ondertekend en die dus moeten meewerken. Maar als die om allerlei redenen dat niet willen doen, dan kan het strafhof niks doen. En B, er staan ook geen sancties tegenover. Er wordt dan weliswaar een gele kaart uitgedeeld aan bijvoorbeeld Italië of Hongarije. Maar daar blijft het bij.
5: Ja. Je kunt zeggen, het is heel lastig ook. Ik denk weer even aan Clinton. Maar ik denk nu ook aan wat Nederland heeft veroorzaakt, zou ik maar zeggen, in Habadja. Die bij die aanvallen op IS, goed bedoeld en goed gepland, alleen verkeerd uitgepakt. Er waren heel veel burgerslachtoffers. Zou je kunnen zeggen dat toenmalige minister van Defensie, Jeanine Hennis, moet worden berecht?
7: Nou, theoretisch zou dat kunnen. Ja. Puur theoretisch. En dat is dus ook het schrikbeeld wat Amerika dus voor ogen heeft.
5: Dat is wat Clinton voor ogen had.
7: Ja, dit scenario dat dus een militaire operatie verkeerd uitvalt. En ook als dat niet opzettelijk is bedoeld, dan nog kan het strafhof in zo'n geval onderzoek instellen. Tenzij natuurlijk Nederland in zo'n situatie, of Amerika als het gaat om Amerikaanse soldaten zelf, het onderzoek doen. We moeten niet vergeten, het strafhof komt eigenlijk pas in beeld als het ICC-land zelf het onderzoek niet kan doen. Nee. Bijvoorbeeld in de zaak Afghanistan had Amerika kunnen zeggen, nou, wij gaan zelf onderzoek doen naar die soldaten. De Amerikaanse soldaten dan zouden aanklagen van een strafhof dat moeten afwachten. Maar dit scenario dat een minister verantwoordelijk voor de inzet van militairen en een operatie die mogelijk uitmondt in oorlogsmisdrijven, dat schrikbeeld is voor de Amerikanen inderdaad nu de reden om verder de druk op te voeren. Maar het zijn scenario's die zich inderdaad kunnen voordoen.
5: Ja, terwijl zij zelf het concept hebben bedacht, hè, van een tribunaal.
7: Nou ja, sterker nog, de Amerikanen hebben aan de basis gedaan van het internationaal recht met het Nuremberg-tribunaal 1995, de blauwdruk van eigenlijk het huidige ICC. Ze zijn voorstander geweest ook van het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal in 1993-94. Ze hebben ook het Sierra Leone-tribunaal omarmd met een eigen hoofdaanklager. Dus als de Rubio nu zegt, dus het so-called international law, het zogenaamde internationaal recht, dat is wat hij in zijn toespraak nog eens benadrukte, dan is dat natuurlijk redelijk cynisch als je bedenkt dat de Amerikanen juist altijd dat internationaal recht hebben omarmd. Maar als het dus nu in de achtertuin terechtkomt, dat internationaal recht, zie je dat de Amerikanen dus nu een terugtrekkende beweging verder maken van het strafhof. Want vergeet niet, onder Biden hebben de Amerikanen meegewerkt met het strafhof om bewijsmateriaal te leveren voor potentiële oorlogsbedrijven van Rusland jegens Oekraïne. Dus er zijn heel veel voorbeelden dat Amerika wel dat strafhof tot op zekere hoogte erkent, althans daaraan meewerkt. Denk ook aan het onderzoek Libië en Soedan. Daar hebben de Amerikanen niet het vetorecht ingeroepen bij de verwijzing van de Veiligheidsraad van de situatie Libië en Darfur naar het strafhof. Dus in dat opzicht kun je niet zeggen dat de Amerikanen altijd Mordekus tegen zijn geweest. Maar het systeem van het strafhof, of daar kunnen ze zich niet in vinden.
5: Nee. Ik neem aan dat als het strafhof steeds maar al dit soort, mag ik zeggen, laster, kwaadsprekerij of misschien terecht kritiek over zich heen krijgt, dat ze het er ook niet bij laten zitten. Doen ze wel eens wat terug?
7: Ja, intern is er natuurlijk, zijn er tegenmaatregelen genomen. Denk ook aan andere computersystemen. Omdat het ICC afhankelijk is ook van soms Amerikaanse diensten die voorwerp van de sancties zijn. Wij als advocaat bij het strafhof hebben dat ook ondervonden doordat wij onze eigen systemen ook hebben moeten aanpassen. De dossiers bewaren, et cetera. Maar er zijn recentelijk 3 rechters van het strafhof geweest. Een rechter uit Benin, Oeganda en Canada. Die zijn naar de federale rechtbank gestapt in Manhattan, in New York. En hebben daar de regering Trump aangeklaagd wegens de sancties die nu, die waren al aangekondigd bij de vorige set sancties vorig jaar, voordat Rubio deze uitspraak deed. En die hebben dus gevraagd aan de federale rechter om die sancties onrechtmatig te verklaren. En dat zijn sancties die hen dus treffen, bijvoorbeeld bij Amerikaanse banktegoeden, diensten die men van Amerikaanse bedrijven wil verkrijgen. Die rechters kunnen dat dus niet meer doen. En zij beroepen zich op het feit dat er geen noodtoestand is geweest om die sancties uit te vaardigen. Want het Amerikaanse standpunt is, er is een noodtoestand voor Amerika, doordat het strafhof eigenlijk de veiligheid van Amerika in gevaar brengt.
5: Ja.
7: En die procedure loopt dus nu in Manhattan. Ja. En ja, daar is dus de kans aanwezig dat de federale rechter zal zeggen tegen Trump, ja, die sancties naar rechters kun je niet handhaven.
5: Nee, en dan gaat de regering in beroep en dan gaat het naar het Hoge Rechtshof en dan wordt het echt spannend.
7: Dan wordt het echt spannend.
5: Ja, ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof.
8: The Rome Statutes of the International Criminal Court. May it serve mankind well. Generations to come. Thank you.
5: Ja, bijzonder moment. Dat was de toenmalige VN-secretaris-generaal Kofi Annan tijdens de oprichting van het internationaal strafhof in 1998. 4 jaar later ging het hof van start. In een kwart eeuw zijn voornamelijk Afrikaanse dictators en ministers berecht. Kun je dan niet zeggen, met al dat gedoe en het toch een beetje het opblazen van het imago, dat het allemaal ook niet zoveel voorstelt?
7: Nee, dat is inderdaad een kritiek die het strafhof zich zeker nog meer moet aantrekken dan het al heeft gedaan. Want ik zeg erbij dat het strafhof heeft jaren geleden kritiek gehad van de Afrikaanse Unie dat men puur gericht was op het Afrikaanse continent. Toen heeft het strafhof eigenlijk het selectiebeleid bijgesteld. Er zijn dus onderzoeken ingesteld voor Venezuela, Filipijnen, Oekraïne. Maar als je kijkt naar de populatie van gedetineerden in Scheveningen, waar ik toevallig vanochtend ook was bij mijn cliënt in het bij het ICC, dan zie je dat daar van de 8 gedetineerden, dat er 7 uit Afrika komen en 1 uit de Filipijnen. En dat betekent dat die kritiek nog steeds bestaat. Burkina Faso, Mali en Niger hebben nu sinds een paar weken geleden het verdrag opgezegd van het ICC. Dat zijn dus 3 Afrikaanse landen die zich gaan terugtrekken. Ook vanwege onder andere deze kritiek. Ja, dat betekent het ICC, het imago van het ICC is zeker in gevaar. Niet alleen door het probleem dat zich voordoet dat men eigenlijk geen handhavingssysteem heeft om arrestatiebevelen zelf uit te voeren. Dat is afhankelijk van de medewerking van landen. En het grootste uitdaging van het ICC zal nu zijn om die 124 landen binnenboord te houden.
5: Ja.
7: Kijk, Amerika zul je niet binnenboord krijgen.
5: Nee, en maar Rusland ook niet.
7: Maar het kan dus zijn dat de campagne van Rubio zal leiden dat meer landen zich gaan afvragen, is het wel verstandig? Want het ICC heeft een budget van 200 miljoen euro per jaar. En dat wordt betaald door die landen zelf.
5: Ja. In hoeverre is het strafhof, want dat voelen veel mensen, een politieke instantie?
7: Het is natuurlijk niet opgezet als een politieke instantie. Het is een juridische instantie, maar je kunt niet ontkennen dat er een politieke factor meespeelt bij de beslissing welke zaken er aan het ICC worden voorgelegd. Met andere woorden, de aanklager zelf moet ontegenzeggelijk een selectie toepassen. Want ik zei net, het budget is 200 miljoen euro per jaar. Nou, daar kun je maar een paar zaken goed van onderzoeken. Dat betekent dat je moet selecteren en daar speelt ook een politieke factor zonder meer een rol, ook al wordt dat naar de buitenwacht ontkend. Maar wij merken dat natuurlijk in onze praktijk bij het ICC zeker. En dat maakt het ook moeilijk, omdat soms beslissingen over wel en niet vervolging niet altijd transparant zijn. En dat betekent dus dat het ICC meer zal moeten doen om die beslissingen meer transparant te maken.
5: Ja, en jij bent advocaat, er zijn er meer.
7: Ja.
5: Doen jullie als advocaten, en in dat strafhof ook op moeite om de aanklagers daarvan te overtuigen? Zijn er discussies over? Is er een soort beweging intern in de organisatie?
7: Ja, daar wordt wel over gediscussieerd en soms ook in de rechtszaal. Dat men zich afvraagt van kijk, hier staat meneer A terecht van deze politieke partij. Maar meneer B van die politieke partij die dezelfde verwijten treft, die wordt niet vervolgd. En dat kan dus een discussie zijn in de rechtszaal. Hoewel rechters over het algemeen daar niet voor gevoelig zijn. Want die willen zich juist niet met dat selectiebeleid inlaten. Maar op het niveau van de aanklager vindt die discussie wel plaats. Een voorbeeld is natuurlijk dat toen Netanyahu en Gallant werden aangeklaagd namens de staat Israël, de aanklager direct ook een aantal leiders van Hamas heeft aangeklaagd om daarmee in ieder geval het beeld naar buiten toe op te werpen dat beide kanten van het conflict werden onderzocht. Even los van de vraag of dat wel niet een doorzichtige tournure is geweest van de aanklager. Ja. Maar los daarvan, men is zich er wel van bewust dat je natuurlijk een conflict alleen goed kunt onderzoeken en eerlijk als je het aan de beide kanten doet. En daar ontbreekt het nog wel eens aan bij het ICC. En dat maakt ook dat landen als Amerika en andere landen zeggen, ja, maar kijk eens, het ICC is voornamelijk politiek gericht op de zwakkeren in de strijd. He, want Afrikaanse landen zijn over het algemeen natuurlijk in meerdere opzichten een zwakkere partij vanuit het Westen bezien. En dat maakt ook dat de vervolging van dat soort mensen politiek veel gemakkelijker is voor de aanklager dan een mogendheid in het Westen.
5: Ja. Begrijp ik, dat begin niet zo snel aan. Als het strafhof zo doorgaat en niet zichzelf corrigeert, want dat is eigenlijk wat nodig is, is het dan wel een lang leven beschoren?
7: De toekomst van de strafhof is zeker niet in steen gegoten en is zeker op zijn minst onzeker. Wil het strafhof eigenlijk blijven overleven, dan zal het dus exterieur het nodige moeten gebeuren, wat ik al zei, om die 124 landen binnenboord te houden. Dat is al een hele klus. Er zijn nu 3 Afrikaanse landen die het verdrag, wat ik al zei, hebben opgezegd recentelijk. Maar ook intern zal er veel gedaan moeten worden om de procedures van het strafhof eerlijker, transparanter en sneller en efficiënter te maken. Ook vanuit de verdediging bekeken. Ik kan er veel voorbeelden van geven, maar de gelijkheid in het strafproces is bij het strafhof niet gewaarborgd tussen aanklager en verdediging. Dat is ook voor veel landen de vraag van, moeten we onze eigen politiek leiders dan overleveren aan een tribunaal waar die rechten niet 100% zijn gegarandeerd? Een voorbeeld is dat Amerika in het Amerikaanse strafproces geen participatie kent van slachtoffers in het strafproces. Nou, dat bij het ICC dus wel inmiddels geïncorporeerd. En dat betekent dus dat je het systeem ook intern efficiënter en sterker moet maken. Maar ook extern zal het strafhof veel meer moeten doen om dat vertrouwen terug te winnen, wat nu tanende is.
5: Ja. Dank, Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en co-auteur van het boek Leiders voor het Gerecht, hoe het internationaal recht wordt ondermijnd. Nogmaals, dank.
3: Postma in Amerika.
5: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump houdt vandaag een toespraak vanuit het Witte Huis. Verkiezingsfraude wordt een belangrijk onderwerp. Het gaat nooit weg, lijkt het wel. Die verloren verkiezingen van 2020 zijn voor Trump eigenlijk altijd een belangrijk onderwerp gebleven.
9: Ja, hij heeft het nooit losgelaten. We zijn 6 jaar verder. Hij blijft bezig met het herschrijven van dat verhaal. Hij heeft eigenlijk gewonnen. De Democraten pleegden fraude. Dat is voor hem persoonlijk natuurlijk belangrijk, want hij kan niet verliezen. Dat past niet in zijn wereldbeeld. Maar het is ook wel tactisch. Hij kijkt naar november, hij kijkt naar de congresverkiezingen. En hij wil bijvoorbeeld die SAFE Act door het congres krijgen, met erin strengere regels voor het stemmen. Maar hij wil ook zijn eigen achterban motiveren om te stemmen, want het staat er nu niet zo goed voor in de peiling. En dit is iets waar ze wel boos over zouden kunnen worden. En dan gaan ze misschien wel toch naar dat stemhokje. Zijn eigen partij is daar niet altijd blij mee. Die denken vooral van, ja, wij moeten het over de economie hebben. Dat vinden de mensen belangrijk. De hoge benzineprijs, dat soort dingen. Nou, Republikeinen in Washington hebben dat heel lang maar een beetje gelaten. Dat Trump daar steeds over wil praten. Maar en ze buigen tegelijkertijd ook mee. Want Trump is natuurlijk wel de baas. Gisteren was er een hoorzitting, zeg maar een soort sollicitatiegesprek van Jay Clayton. Hij moet de directeur van de inlichtingendiensten worden. En hij krijgt dan van 3 verschillende senatoren de vraag: wie won de verkiezingen van 2020? En hij wil wel erkennen dat Joe Biden naar de gevolgde procedure dan wel de president was. Hij wil ook erkennen dat Biden de meeste kiesmannen had. Maar hij wil niet zeggen dat Joe Biden de verkiezing heeft gewonnen.
10: I believe he had the most electoral votes.
11: So he won the election.
10: He followed our process, had the most electoral votes, was declared the winner, and...
11: And who has the most electoral votes? Is it the person that wins or the person that loses?
10: I think that's your characterization.
9: Ja, wie heeft dan de meeste kiezenmannen, de winnaar of de verliezer van de verkiezingen? Hij wil het niet zeggen. Hij weet dat Trump meekijkt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En Republikeinen zeggen dan ook van ja, het is een beetje flauw, hè, semantische discussie. Hier gaan wij niet aan meedoen, maar het zegt natuurlijk wel iets. En in Trumps tweede termijn zagen we al heel veel kandidaten op dezelfde manier ontwijkende antwoorden geven. En als ze dan in hun positie komen, als bijvoorbeeld minister, dan is het ineens een heel ander verhaal.
5: Ja, het zijn niet alleen kandidaten voor belangrijke posten, ook verschillende congresleden willen niet zeggen dat Biden die verkiezingen won.
9: Ja, of ze het nou echt geloven of niet, er wordt echt heel veel ontweken. De verwachting is ook dat Trump bijvoorbeeld zou claimen in die toespraak dat de 2 democratische senatoren van Georgia niet eerlijk verkozen zijn in 2020. Ossoff en Warnock zijn dat. En net na die hoorzitting waar we het net over hadden, werd de Republikeinse senator Cynthia Lummis uit Wyoming daarna gevraagd.
12: In your mind are senators Ossoff and Warnock duly chosen and sworn?
13: I don't know.
9: Ja, die Lummis die werd gekozen in 2020. Hetzelfde jaar als Warnock en Ossoff, haar democratische collega's. Andere staat weliswaar, maar gewoon dezelfde verkiezingen. Dus aan haar eigen verkiezing twijfelt ze niet, maar aan die van haar collega's wel. En dat is dus ja, precies de Trump-methode.
5: Ja. Trumps FBI heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar verkiezingsfraude.
9: Ja, er is voor Trumps tweede termijn al veel onderzoek gedaan. Hè. We hebben het hier veel gehad over die rechters die zich hebben uitgesproken. Nooit werd er bewijs gevonden voor verkiezingsfraude. Er waren incidenten, maar geen grootschalige fraude. Onder Trump is dat allemaal eigenlijk opnieuw gedaan. Met Trumps mensen aan de leiding. En dat was met name in Georgia. En ook vanuit de FBI hoor je daar eigenlijk al maandenlang, sinds Trump aan de macht is, er is fraude gepleegd en wij hebben dat allemaal boven water gehaald. Met name Kash Patel die zegt dat is nu de baas van de FBI. Die roept dat ook al jaren, ook al voordat hij dat werd. En tijdens zijn confirmation hearing was hij heel ontwijkend daarover. Dus precies zoals je die eerste meneer hoorde. Als FBI-directeur veranderde dat weer. En zei hij van, er gaan heel snel arrestaties komen.
14: We've got all the evidence. I can announce on your show that we've got all the information we need. We're working with our prosecutors, the Department of Justice and their Attorney General Todd Blanche. And yeah, we are going to be making arrests. And it's coming, and I promise you, it's coming soon.
9: Ja, dit was in april. Tot nu toe zijn er nog geen arrestaties geweest, Bernard. Maar dit houdt het vuurtje steeds brandende. En dat is wat Trump ook de hele tijd aan het doen is. En uiteindelijk maakt het misschien ook helemaal niet zoveel meer uit. Want het zaadje is geplant, wordt regelmatig bewaterd door Trump en de mensen om hem heen. Ik zag dat Brad Beyer, een bekende presentator van Fox News, zichzelf weer aan het verdedigen is op dit moment voor de verkiezingsnacht, toen Fox News Arizona callde voor Biden. En ik hoor het ook als ik met mensen praat, vooral Republikeinen, die denken dat 2020 niet eerlijk was. Maar 2024, toen Trump natuurlijk won, daarover hebben ze geen twijfel. Okay. Dus ook dat weer net als Trump.
5: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de BNR-app en de site of je favoriete podcast-app. Redactie Michiel Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote

Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen in Kuwait en Jordanië heeft aangevallen. Volgens het Iraanse leger is dat een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanval op Iran. In Kuwait zouden onder meer een vliegbasis en een munitiedepot zijn geraakt. In Jordanië zou een Amerikaanse vliegbasis zijn aangevallen. Over schade of slachtoffers is niets bekend. In Canada is een echtpaar om het leven gekomen na een aanval van een zwarte beer. De man en vrouw van in de 70 verbleven bij een meer waar ze het dier troffen. Hun lichamen werden gevonden nadat familie alarm had geslagen. De beer is opgespoord en wordt onderzocht. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens een rondvraag van het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Terwijl zij dat met de nieuwe vuurwerkwet juist wel mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app
5: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
6: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. De Grote Tech-show. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
7: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. En dit is onze zomerserie waarin we iets bijzonders gaan doen. Terwijl jij lekker op vakantie bent, aan het strand ligt, in de berg bent, in het bos wandelt of misschien gewoon zit te werken. En wat is er dan leuker dan horen wat er allemaal gebeurt in Nederland waar je nog geen weet van had op het gebied van innovatie. Dat gaan we dus doen in deze serie. 6 weken lang praten met leiders in innovaties waar je waarschijnlijk nog niet van gehoord hebt. En daar komen allerlei hele mooie voorbeelden die de revue gaan passeren. Want ook deze zomer verandert tech onze wereld. En hier hoor je hoe. Ik ben Joe van Buurik.
8: En Ben van den Burg.
7: En straks horen we hoe Resonate op Nederlandse bodem een eigen audio-taalmodel traint. Dat is heel interessant. Maar eerst gaan we praten met Hightech Binders. Met Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Welkom.
9: Dankjewel.
7: Goed dat je bent, Teun. Wat doen jullie bij Hightech Binders?
9: Wat we bij Hightech Binders doen is dat wij bitumen vervangen met een biopolymeren uit afvalwater. Nou, bitumen is het kleverige spul wat op wegen gezet wordt om de weg bij elkaar te houden.
7: De toplaag van asfalt, moet ik het zo zien?
9: Ja, een beetje. Maar het zit ook in de onderlagen. Yeah. Het is echt het zwarte goedje, okay. De lijm.
7: Het is ook wat de weg de kleur geeft, zou ik maar zeggen.
9: Exact. Okay. Exact. En dat vervangen we met een biopolymeer uit afvalwater. Ja. En dat heeft een paar voordelen. Aan de ene kant wordt de weg er sterker voor van, waardoor er minder onderhoud hoeft uitgevoerd te worden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heeft het minder CO2 nodig om te maken. Dus het is een afvalproduct, wat anders ofwel door voor biogas gebruikt wordt, of gewoon sowieso verbrand wordt. En daardoor, doordat het uit afvalwater komt en andere wegen of de andere richtingen van het als afval gebruikt wordt, mm-hmm, en wij het opslaan, ja, in asfalt, ja, is het eigenlijk een opslag van CO2 ook.
7: Okay.
9: Dus per kilo EcoBind, sla je 2 kilo CO2 op in de weg.
8: Nou, okay. Dat is toch de oplossing? Dus dan willen we toch morgen, als ik dit hoor, alle bitumen van nieuwe wegen, bitumen eruit en de biopolymeer uit afvalwater erin?
9: Ja, dat vinden wij ook en dat willen wij ook. En dat wil de wegenbouw ook. Zij zijn veel aan het experimenteren, de hele sector is aan het experimenteren.
10: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En nou uitdagingen voor jullie. Waar lopen jullie tegenaan?
3: Waar wij tegenaan lopen is, in de eerste fase heb je natuurlijk je financiering nodig. En dat duurt, dat moet allemaal bij elkaar gebracht worden. Mm-hmm. Dat kost tijd, kost energie. Maar daarnaast zijn er wel mogelijkheden in Nederland, gelukkig. En zien wij gewoon dat we daarop verder kunnen bouwen.
4: Even over die financiering. Ik bedoel, dit idee, als het werkt uit het lab, het werkt. Was dat dan echt zo moeilijk? Want als je alles vervangt wereldwijd, is in zoveel wegen alle polymeer eruit.
2: Enorme markt.
4: Enorme markt.
3: Ja, de markt is 40 miljard. Dat is enorm.
2: Ja.
3: De bitumenmarkt. Dus de markt is groot genoeg. Maar voordat het echt op de weg komt en de industrie overtuigd is, kost dat tijd. En die tijd, dat is voor het hoofdwegennet, kan dat echt lang zijn. Kan soms 3-4 jaar duren voordat men overtuigd is voor het hoofdwegennet. De provinciale wegen of de wegen hier in Amsterdam, die kunnen al wel eerder. Die kunnen al met iets minder validatie eerst de wegen neerleggen.
2: Ja, want waar zijn ze bang voor? Waarom zeggen ze niet gelijk, nou, goed idee, mes snijdt aan twee kanten, gelijk doen?
4: Zoveel geld is er toch niet nodig? Hoeveel was er nodig, voor de eerste fase?
3: Voor de eerste fase van het bedrijf, bedoel je?
2: Want jullie zijn de spin-out van TNO, begrepen. Ja.
3: Voor de eerste fase zijn we nu een seedronde aan het doen van ongeveer 1,5 miljoen. Mm-hmm. En daarmee kunnen we die eerste testwegen neerleggen en kunnen we precies zien hoe het fabriekje eruit moet komen te zien om deze materialen te maken.
2: Ja.
3: Want deze materialen die komen dus van afvalwater. Er zijn andere bedrijven die dit al aan het doen zijn voor verpakkingsindustrie. Pax Biomaterials is daar mee bezig en daar werken wij mee samen. Maar er zijn nog geen partijen die het in asfalt doen. Daar zijn wij de eerste van.
2: Ja.
3: Alles kost tijd om alles op te bouwen en de eerste stappen te doen.
2: Ja.
3: En daar zijn we nu druk mee bezig.
2: De enige vorm van terughoudendheid de Nederlandse overheid is dat gewoon van, joh, dit moet helemaal bewezen zijn. Zijn er afbreukrisico's? Wat is de reden dat niet gelijk alles zijn op groen springen?
3: Dit is een gefaseerd traject wat de overheid doet. Dus men is bezig met tenders om één project wat vrij bekend is in de wegenbouw is Circuit Road. Waar ze inderdaad die 30% biobased aan het testen zijn op verschillende testvlakken in Nederland.
2: Mm-hmm.
3: Nou, dat is iets waar wij in mee willen gaan. Want uiteindelijk is de wegenbouw en het maken van wegen een beetje ook koken. Je doet een beetje van het ene materiaal erin, een beetje van het andere materiaal erin, zodat je uiteindelijk een weg maakt die past bij waar die voor nodig is. Dus op het hoofdwegennet heb je andere wegen weer. Heb je een andere samenstelling, een ander recept nodig dan een provinciale weg of een weg om de hoek hier.
4: Ja, wat is jouw oplossing? Wat voor type weg heb je dan
3: onze eerste
4: voor gebruiken?
3: Wij kunnen als ingrediënt in een heleboel recepten meegenomen worden. Uiteindelijk zien wij een hele brede toepassing.
4: Okay.
3: We beginnen nu met de toplaag en we willen langzaam en zeker ook naar de basislagen van asfalt. Want er zijn een aantal lagen asfalt. En wij kunnen mee in al die lagen, maar we beginnen met de toplaag nu.
4: Ja, kun je iets vertellen over de techniek? Wat is de oplossing? Wat hebben jullie gedaan?
2: Het is een scheikundig proces, kan ik me voorstellen, met nadruk. Of zit er meer bij?
3: Ja, het is een scheikundig proces. Het is eigenlijk een biologisch proces.
2: Okay.
3: Dus het is fermentatie van afvalwater.
2: Mm-hmm.
3: En vervolgens moet dat gezuiverd worden om het polymeer eruit te krijgen, het biopolymeer. Want het is eigenlijk, je hebt een aantal cellen en die gaan zich vol eten. En daarna moet je ze openen om dat plastic uit die cel te halen. En vervolgens moet je dat drogen en kan je dat gaan gebruiken in je asfalt. Dat gebeurt allemaal al. Maar wat wij doen is eigenlijk het niet heel schoonmaken. Niet 99% schoonmaken. Voor de verpakkingsindustrie wordt dat nu gedaan.
2: Mm-hmm.
3: Wij kunnen dat in 1 of 2 stappen doen, waardoor het wat viezer is, maar ook goedkoper en minder energie nodig heeft. En precies dan begint het interessant.

0: interessant te worden om het ook in asfalt toe te passen. Want de hoogwaardige toepassingen zijn veel duurder.
1: Ja, heb je niet verschrikkelijk veel afvalwater nodig dan? Want je houdt toch heel weinig over, uiteindelijk?
0: Nee, ja, uiteindelijk is het heel veel water.
1: Ja.
0: Maar ja, er komt ook heel veel water doorheen.
1: Ja, ja.
0: Uiteindelijk het product wat eruit uitkomt. Je kan zo 1 kiloton bijvoorbeeld uit een grote waterzuivering al halen per jaar.
1: Ja.
0: En 1 kiloton, als je dat dan gaat verwerken in het bitumen, in uiteindelijk ons product, hoeveel kilometer weg is dat dan? Dat is dan rond de 300 kilometer weg die je daar al mee kan doen.
1: Okay.
0: En dat is uit 1 afvalwaterzuivering.
1: Ja. Oh, netjes. En het is een bioproduct. Is het niet dat, ja, dat ben je nu aan het testen, dat snap ik. Maar dan denk je, ja, bioproduct, over 3-4 jaar breekt het weer op een manier af, want er komt een of ander beestje tussen of je hebt de lucht.
0: Ja, heel goed punt. Deze biopolymeren staan ook bekend om goed af te breken. Maar doordat je ze in bitumen mengt, dus we gebruiken nog bitumen erbij,
1: ja. Ja.
0: Is die eigenlijk geïncapsuleerd en kunnen die beestjes er niet bij. En blijft het dus in een goede staat. En dat zien we, daar zien we nu de goede resultaten ook van terug.
2: Ja, nou, je hebt het al over die meerdere lagen in een asfaltweg gehad. Hè. In hoeverre zorgt jullie innovatie voor een stukje minder afhankelijk zijn van de rest van de wereld? Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel we afhankelijk zijn van materialen buiten Nederland, buiten Europa om asfalt.
1: Ja, toch. Ben je gaan China leggen? Weer, denk ik.
2: Nou ja, vertel.
0: Nou ja, dat precies waar nu de olie vandaan komt. Waar zitten de raffinaderijen? De bitumenraffinaderijen, die zitten niet meer in Nederland in ieder geval. Hmm. In Nederland zijn ze de afgelopen jaren weggegaan.
2: Ja.
0: En moeten we dat uit het buitenland halen. En dat is ook steeds meer een punt. Bitumen uit die raffinaderijen. 1, de kwaliteit die gaat omlaag. Omdat benzine, kerosine, die worden eerst gemaakt. En wat er overblijft is bitumen. Nou, dat wordt steeds slechter van kwaliteit. Of de kwaliteit gaat langzaam maar zeker omlaag. Dat zegt de hele industrie in Nederland ook. En dus je moet gaan bijmengen met andere producten om het weer sterker te gaan krijgen.
1: Okay.
0: En het tweede punt is dat je inderdaad, krijg je het wel? Nou, wat er allemaal gebeurt is begin van dit jaar.
2: Ik wou zeggen.
0: Is het überhaupt de vraag of je bitumen wel krijgt? In Nederland is dat nog goed en hebben we dat nog redelijk op orde. Maar dat is wel iets om op de langere termijn over na te denken. Kunnen we dat niet veel meer van dat proces in Europa zelf doen, in Nederland zelf doen? En dat kan. Je kan met je eigen afval dat in je eigen wegen stoppen.
1: Ja, en het belang, ik zit heel erg te denken, het belang in Europa. Dus als je dat in Europa doet, dan zijn we totaal nu meer afhankelijk. En dat betekent dus ook dat we soevereiner worden enzovoort.
2: Dan trekken we het asfalt-ecosysteem weer meer naar ons toe.
1: Is dat,
2: zeg maar dat goed?
1: Is dat een van jouw waarden of denk je van, joh, prima?
0: Nee, dat is zeker wel iets waar we over na zitten denken om dat voor elkaar te krijgen. En dat zou mooi zijn als we dat langzaam en zeker ook die kennis weer in Europa krijgen. En wat minder afhankelijk zijn van andere partijen. Dat het helemaal gaat gebeuren, dat zie ik als een fabeltje. Dat we ons helemaal gaan isoleren weer. Maar iets meer dat wij zelf weer de leiding daarin nemen, dat is wel belangrijk.
1: Ja, zie jij dus, want je zit in de seedfase, zie je dat Brussel, Den Haag, de investeerders dat meenemen in hun beslissing of totaal niet?
0: Nou, investeerders totaal niet. Dat zit veel te ver weg.
1: Dankjewel. Dat je dit even helder maakt.
0: Ja, en overheden die zien dat wel. Ja. En dus in seedfase ben je ook erg afhankelijk nog van softloans en dat soort zaken. Mm-hmm. En die zien natuurlijk wel ook dit gedeelte. Bijvoorbeeld, we zijn bezig met de Brabant Startup Fund nu, met een aanvraag. En daar zijn ze van plan ook een centraal, hun waterzuivering te gaan gebruiken om biopolymeren te gaan maken. Nou, dat zou perfect zijn om daar dan op verder te borduren. En het leuke is dat de waterschappen bijvoorbeeld ook eigen wegen hebben. Dus ze zouden zelfs afname het biopolymeer kunnen afnemen voor een eigen wegen.
1: Is het trouwens een kostenbesparing of niet?
0: Nee, het is geen kostenbesparing op dit moment.
2: Duurzaamheid kost geld.
0: Nee, maar kijk, bitumen is een klein gedeelte van de kosten van de weg. Je hebt heel veel meer kosten dan alleen het asfalt. Je moet het ook neerleggen, je moet het onderhouden, je moet het plannen.
2: Ja.
0: En wat dat betreft is het maar een paar procent duurder uiteindelijk als je de hele weg neerlegt.
2: Ja.
0: Op materiaalniveau is het natuurlijk wel duurder, maar dat is Waar we nu zitten, is dat nog acceptabel.
2: Ja,
0: en waar we naartoe willen, dan verwachten we een heel groot gedeelte van de markt te kunnen pakken ook.
2: Ja, en je zei het al eerder, binnenkort de eerste weg in Eindhoven waar dit geïmplementeerd wordt, toch?
0: Juist, exact.
2: Waar is dat en wanneer?
1: Ja, precies, we willen gaan rijden erop.
2: September 2026.
0: Als alles goed gaat, gaat die in september neergelegd worden.
2: Nou, en wij weten waar we naartoe moeten rijden.
1: Precies.
2: Welke weg exact dat is? Kunnen we een nummer noemen?
0: Het zou op de Ringweg Eindhoven gaan gebeuren.
2: Ringweg Eindhoven. Nou.
0: Dus, maar meer komt nog.
2: Meer komt nog. Nou, we horen het graag hier en dan gaan we verder praten over wat ze allemaal doen bij Hightech Binders. Dank, Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Nu dan gaan we praten met Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. En dat schrijf ik als R-E-S-O-N-8.
3: Klopt, ja.
2: Mooi. Wat doen jullie daar?
3: Ja, dus in principe bouwen wij foundational speech models. Dus we kennen de large language models, dat noemen we ook al taalmodellen.
2: Ja.
3: En waar wij vooral heel goed in zijn, is wat nou als je spraak als input erin stopt en spraak als output.
2: Ja.
3: En dan ken je drie modellen, drie smaken in. Je hebt speech to text.
2: Ja.
3: Je hebt text to speech. En dan heb je ook nog een speech to speech.
2: Ja.
3: En wij zijn nu heel goed in dat speech to text en text to speech. En voor ons is dat speech to speech nog iets waar een groot vraagteken achter zit. Maar wij specialiseren echt in het bouwen van die modellen van de grond op.
2: Ja, dus jullie zijn voor 1/3 een concurrent van 11 Labs.
3: Eigenlijk voor 3/3.
2: Voor 3/3, want zij doen ook alle takken.
3: Nou ja, 11 Labs is natuurlijk wat meer een creatief platform aan het worden. Dus 11 Labs gaat ook wat meer naar het audiovisuele.
2: Mm-hmm.
3: Dus denk aan het genereren van ook foto's of filmpjes.
2: Ja.
3: Of veel meer naar die creatieve hoek, echt dat text-to-speech volledig omarmen.
2: Mm-hmm.
3: Terwijl wij veel meer specialiseren in, ja, denk aan het bellen van een bedrijf en daar een voice agent achter zetten. Maar ook gewoon grote volumes aan spraak naar tekst. Denk een volledig archief omzetten van spraak naar tekst. Of juist het tegenovergestelde, een hele krantenreeks van text-to-speech te veranderen. En dat is eigenlijk vooral voor de Europese talen, maar ook Engels.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Dus, maar en je moet me even helpen van, want naar mijn idee is dat heel makkelijk. Bestaat het al? Wat is zo uniek? Wat doe je anders? Waarom lukt het met Resonate wel?
3: Ja, dus ik vind het wel grappig. Ik hoor heel vaak, maar speech to text is al opgelost.
1: Ja, maar het is dus maar helemaal niet
3: dat
1: zo.
3: Dat valt heel erg tegen.
1: Vertel, waarom is dat niet opgelost?
2: Nou, we merken het al aan de dicteerfunctie. Als we niet een berichtje willen typen op de telefoon, maar willen inspreken, dat toch niet altijd alles goed herkend wordt.
3: Ja,
2: toch?
3: Dus ik denk dat in large language models ook eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt, waar de Nederlandse taal langzamerhand steeds meer achterhaald wordt. Dus bij Juvelie, mijn vorige bedrijf, toen gebruikten we LLM's om een gesprek tussen een patiënt en dokter samen te vatten. En eigenlijk hebben we 2 jaar lang vastgehouden aan GPT-4o.
2: Mm-hmm.
3: We zijn er nooit van afgeweken.
1: Ja.
3: Elk nieuw model wordt steeds slechter in het schrijven van Nederlands en het verstaan van Nederlands.
2: Echt?
3: Wat heel grappig was.
2: Oké. Okay.
3: Dus,
1: maar ook even, hoe komt dat?
3: Nou ja, als je kijkt naar wat verkoopt goed en hoe groot is de markt.
1: Dan is Nederlands interessant.
3: Ja, en benchmarks zijn er niet in het Nederlands.
1: Nee.
3: We zien wel wat initiatieven om wat meer multilingual benchmarks te krijgen.
1: Ja.
3: Dus je ziet en op zich GPT 5.5, Claude, Sonnet 5 en Opus 4.8, die zijn weer een beetje beter aan het worden in Nederlands. Maar wat je met die schrijfvaardigheid, je ziet hele rare dingen soms verschijnen. En voor speech to text en text to speech is er eigenlijk een parallel. Sinds OpenAI Whisper heeft uitgebracht, wat een open source spraakherkenningsmodel is, ook daar merk je eigenlijk al dat Nederlands een beetje achterhaald is. En dat is eigenlijk zo gebleven voor de afgelopen 3 jaar. En als je kijkt, het verschil tussen Nederlands en Engels is daar nog een gigantisch gat tussen.
1: Ja.
3: Qua spraakherkenningskwaliteit. Zo erg zelfs dat gewoon nu pas, echt pas in 2026, zien we dat voice agents voor talen zoals Nederlands beginnen te werken op een consistente manier.
2: Hmm.
3: Maar als je denkt aan Sloveens, Grieks.
2: Er zijn heel veel relatief kleine talen waar nog markt ligt, zeg je.
3: Dus er is een gigantisch gat. En ook, denk aan de Nordics, de Finse taal, de Zweedse taal, de Noorse talen.
2: Dus jij richt je nadrukkelijk op Europese landen?
3: Ja, dat is wat men denkt.
2: Hmm.
3: Maar stiekem hebben we nu een van de allerbeste spraakherkenningsmodellen voor Amerikaans-Engels.
2: Ah.
3: Dus,
2: hallo Whisper.
1: Want dat is dus ook niet 100% goed.
3: Nee. Dus het laatst was er een benchmark waar we zijn gebenchmarkt. En dan zie je dat de foutmarge die je vaak meet, dus de word error rate, scoort voor 11 Labs 7,4%. En wij scoren dan 6,4%. En dat gaat over echte gesprekken tussen Amerikaanse en Engelse gesprekspartners. Hmm. En dat is al, als je erover nadenkt, een gigantische foutmarge. 6% is, vind ik al, ja, super, super dat we daar heel goed in zijn. Maar ja. 6% klinkt eigenlijk helemaal niet zo heel goed.
2: Maar jullie zijn veel kleiner dan 11 Labs, stel ik me voor. Dus hoe krijg je dat dan voor elkaar?
3: Ja, ik denk dat we kleiner zijn in team- en fundingsgrootte. Hmm.
1: Maar groter in?
3: Nou ja, ik denk dat we vooral heel veel... We denken echt anders na over hoe je spraakherkenning moet doen.
1: Vertel.
3: Dus vanuit een architectuurperspectief van de modellen... Hebben we een heel andere mening. Dus wat je vooral ziet is dat spraakherkenningsmodellen doen het heel goed op benchmarks, momenten dat je een large language model eraan vaststopt. Dus waar je ziet dat de industrie naartoe beweegt, eigenlijk was Whisper dat ook een beetje. Hoe groter het model wordt vanuit de kant van een language model. Dus we hebben eigenlijk twee kanten van een spraakherkenningsmodel. We hebben de oren, wat horen ze. Ja. En een beetje het brein. Van wat maken ze ervan?
2: Ja.
3: En bij Whisper was eigenlijk het allereerste spraakherkenningsmodel waar ze dachten, oké, weet je wat? We maken het brein even groot als de oren. En wat je dan krijgt is eigenlijk een best wel goed model wat redelijk goed kan horen, maar vaak dingen die dan redelijk goed gehoord zijn vaak weer heel goed kunnen verbaliseren naar een zin die kloppend is. En heel belangrijk, kloppend betekent niet vaak dat dat één op één is met wat er gezegd is. En hoe komt dat? Whisper is getraind op eigenlijk YouTube-video's, hele grote reeks YouTube-video's met de ondertiteling erbij.
2: Ja, ja.
3: En wat er dus gebeurt is vaak als men handmatig ondertiteling schrijft, dan zie je dat het gaat parafraseren.
2: Ja, ja, ja. Dus, nee, dan komt het niet één op één. Dat weet ik zelf ook, ja.
3: En de industrie is dus dat brein steeds groter aan het maken. Dus kunnen wij bijvoorbeeld, als je kijkt naar Mistral, die heeft de Foxtral-reeks van spraakherkenningsmodellen. En die zijn eigenlijk helemaal niet zo goed in de praktijk, maar best wel goed in benchmarks. En hoe komt dat? Ze hebben dat brein heel groot gemaakt. En dat brein, dat is dan 4 miljard parameters tot 20 miljard parameters. En dat kan gewoon heel goed ongeveer gokken wat er is gezegd.
2: Ja, okay.
3: Maar op benchmarks is er een hele grote kans op contamination. Er is een hele grote kans dat de zinnen gewoon te logisch zijn. Of het zijn, bijvoorbeeld als je kijkt naar de meeste benchmarks, zijn er soms mensen die iets uit Wikipedia voorlezen. En er is een hele grote kans dat die data dan in die large language
2: model. Ja, dan komt het één op één over. Ja.
1: Dus de breiden ze, de compute power beuken ze erin, daar winnen ze op. Maar waar win jij dan op? Hoe heb jij de architectuur dan aangepakt?
3: Wij hebben het eigenlijk deels hetzelfde aangepakt. Maar wat nou als we de oren veel groter maken?
1: Hele grote oren nodig.
3: En een wat kleiner brein. En we merken dat dat eigenlijk een hele mooie sweet spot is. En qua trainen is dat best ingewikkeld. Dus we hebben ook ontzettend veel geïnvesteerd in onze stack. Om ervoor te zorgen dat, oké, de compute die we hebben. Dus we hebben nu ongeveer, we gaan richting de 250 Blackwells. Dat is al best wel veel compute.
2: Nee, die heb jij ergens in Rotterdam staan draaien?
3: Over 16 weken hebben ze allemaal draaien.
2: Ah, oké. In een eigen datacenter.
3: Ja. Ja, dus het zal een van de grootste compute clusters zijn, privately owned in Nederland.
2: Mooi.
1: Die hebben gewoon gekocht.
3: Ja.
1: Nee, maar we hebben het even over soevereiniteit in Nederland. Maar kijk, hier zie je iemand, die koopt gewoon, die gaat naar Nvidia, naar de sales manager. En ik koop dat. Ik bedoel, dan heb je toch gelijk je eigen AI factory.
3: Ja, nou ja, kijk. En ik denk dat dat iets is waar ik zelf heel veel moeite mee heb af en toe. Omdat ik hoor hier heel vaak over van de soevereiniteit we moeten doen. Ik heb al 2 jaar moeten aanhoren dat we dat moeten doen.
2: Hmm.
3: En in de tussentijd kopen wij gewoon die dingen.
1: Koop gewoon dat
3: in de datacenters. En we kunnen wel schreeuwen
2: van. Maar reageer dan even inhoudelijk op. Ja. Jij zegt, je moet het gewoon doen. Je moet gewoon het geld ophalen en die dingen kopen. Nou, en je hebt je.
3: Wat je heel vaak hoort is dat man zegt dat we het moeten doen.
2: Nou ja, maar jij hebt het gedaan.
3: Alleen het grootste probleem is, waarom? Waarom moeten we compute kopen?
2: Nou, vertel maar.
3: Dat weet ik niet. Want als ik kan die compute heel goed toepassen. Ik heb 10 miljoen uur aan audiodata. En het gaat niet snel met 1 GPU. Met 64 GPU's. Dan is zelfs je GPU's niet meer je bottleneck. Dan is je storage de bottleneck.
2: Ja.
3: Dan moet je weer storage kopen. We geven haast evenveel uit aan storage als aan compute.
2: Okay.
3: Maar mijn theorie is dat, oké, stel je voor, jij hebt een idee. En met dat idee kan je een model bouwen of uitvoeren. En dat heeft een bepaalde waarde die dat toevoegt. Dan moet de compute het allergoedkoopste dingetje zijn om te kopen. En dan is het een hele logische formule om dan gewoon te zeggen, weet je wat, ik koop die compute. Maar dat doet men niet. Omdat vaak wat je ziet is dat om zo'n model te bouwen, om daar te komen naar iets wat echt daadwerkelijk geld oplevert met compute, dat hebben we hier gewoon niet.
2: Het is in ieder geval een interessant verhaal. En hou ons op de hoogte wanneer jullie een volgende doorbraak bereikt hebben. Met wat jullie allemaal kunnen met jullie drieledige spraakmodel. Zou ik zeggen.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel. Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Techshow. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Techshow. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Techshow.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen in Kuwait en Jordanië heeft aangevallen. Volgens het Iraanse leger is dat een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanval op Iran. In Kuwait zouden onder meer een vliegbasis en een munitiedepot zijn geraakt. In Jordanië zou een Amerikaanse vliegbasis zijn aangevallen. Over schade of slachtoffers is niets bekend. In Canada is een echtpaar om het leven gekomen na een aanval van een zwarte beer. De man en vrouw van in de 70 verbleven bij een meer waar ze het dier troffen. Hun lichamen werden gevonden nadat familie alarm had geslagen. De beer is opgespoord en wordt onderzocht. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens een rondvraag van het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Terwijl zij dat met de nieuwe vuurwerkwet juist wel mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
5: Ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, en deze week gaan we in gesprek met Thales. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten we van Thales?
6: Wat weten wij van Thales? Nou, daar komt hij hoor. De Thales Groep is een wereldwijde elektronica-onderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie, informatietechnologie en cybersecurity. De onderneming is meer dan een eeuw geleden opgericht in Douze, France, als Thomson Houston International. In december 2000 werd de naam veranderd naar Thales. Thales zit inmiddels in 68 landen. Telt circa 83.000 medewerkers en heel erg bijzonder, elke kandidaat moet een AIVD-screening doorlopen. Schaars profiel, lange doorlooptijd, ontzettend hoge eisen. Hun employer brand, Human Intelligence, zet de mens centraal in de wereld van high-tech defensietechnologie. Sterk verhaal, maar wat een verdomd moeilijke vijver om in te vissen.
5: Je lijkt wel een Thales-expert, Arjan. En bij Thales werkt Annemiek Bourgogne. Welkom Annemiek, je bent employer brand baas bij Thales. Waarom heb jij zelf eigenlijk voor Thales gekozen?
7: Ja, dat is een goede vraag. Dank dat ik hier mag zijn trouwens.
5: Welkom in Playa del Amstel.
7: Ja, hè? Heerlijk, fantastisch hier. Ja,
5: zon, zee, lekker cocktailtje. Drink gerust, hè, tussendoor, als je een slokje wil nemen.
7: Nee, ja, waarom ik voor Thales heb gekozen? Omdat de uitdaging daar ligt op het gebied van employer branding. Ze deden daar eigenlijk nog heel erg weinig. Dus voor mij een enorme snoeppot eigenlijk om daar te starten als employer branding manager. Dus en daarbij, nou ja, je zei al de intro, dat klopt. Maar daarmee is het natuurlijk ook gewoon fantastisch mooi om dat neer te gaan zetten en te vertellen aan de arbeidsmarkt van Nederland. Dus ja, dat is wel de reden waarom ik ervoor heb gekozen.
5: Ja, en je hebt het over een snoeppot. Welke snoepjes zitten er dan in de pot? Wat
7: nou, nu nog recent... heel veel basissnoepjes.
5: Ja. Noem
7: dus,
5: maar eens één.
7: Nou, drop mag natuurlijk niet Nee. Dus het is echt de basis neerzetten. Dus de basisblokken. En dan heb ik het over het employer brand story neerzetten. We hebben wel een EVP vanuit, nou, je noemde net al, we zijn inderdaad onderdeel van een grotere groep. Dus vanuit groep ligt er een EVP. Alleen die moeten we echt localizen. Dus ja, hoe resoneert dat dan in Nederland? Waar zitten de nuanceverschillen? En hoe kunnen we zelf die bewijsvoering laten zien?
6: EVP misschien heel even uitleggen voor de mensen die het niet kennen. Is een employer value proposition. Dus dat is eigenlijk, wat is je werkgeversbelofte?
7: Ja. Okay. Ja, wat bieden wij nou aan talent?
6: Ja.
7: Want dat is natuurlijk niet alleen maar op de arbeidsmarkt, maar dat is ook intern. Hè? Dus die belofte moet je dan hoe dan ook sowieso binnen en buiten waarmaken. Dus dat is een van het grootste stuk waarbij we dus ook die bewijsvoering moeten gaan maken. Dus echt gewoon shitload of content gaan maken. Dus dat is een heel groot iets. Ja, en dan heb je het natuurlijk ook over hoe gaan we dat toch ook naar buiten vertellen. Dus werk aan een nieuwe career site. Maar ook heel veel alignment met talent acquisition, HR. Ja. En het global employer branding team.
5: De hele journey komt in beeld. Maar als je dan, want jij bent recent bij Thales begonnen, als in
7: vijf maanden
5: geleden, dan kom je daar. We noemden het net al het EVP, oftewel de werkgeversbelofte. Wat zijn daarin de kernelementen? Wat staat daarin wat voor jou waardevol is?
7: Goeie vraag. Ik denk dat heel erg ook te maken heeft met het stukje ophalen wat er is in een bedrijf al. Wat is er al? Welke cultuur hebben we? Welke normen en waarden hangen we daaraan? En dat is natuurlijk op zich al een beetje makkelijk geweest nu, omdat er al iets stond vanuit de groep.
5: Wat vond je goed van wat er al stond?
7: Nou, wat Arjan net noemde, dat human intelligence, ja, dat is wel heel sterk. Want we werken natuurlijk met technologie, maar die technologie wordt door die mensen gemaakt. En moet worden gecontroleerd door de mensen. Want als je de complexiteit van de producten en de systemen van Thales begrijpt, ja, er mag geen error, niks. Er mag niks in zitten waarmee het fout gaat.
6: Er zit gewoon nul foutmarge in.
7: Nul. Echt nul. Want je moet je beseffen, moment dat alles wat wij doen is om de wereld veiliger te maken. Mm-hmm. Ja, als we natuurlijk, defensie is een groot onderdeel van producten die we leveren. Dus daar kunnen we niet. Dat is ongeveer 70% van wat we doen.
5: Mm-hmm.
7: Dus je moet je voorstellen, als we dat afleveren aan Defensie, ja, dan moet het doen.
5: Ja.
7: Dus daarin is het gewoon heel belangrijk dat mensen weten wat ze doen. En echt daarin dat stukje kwaliteit kunnen waarborgen. Dus dat begrijpen en hoe ze dat moeten doen. Maar dat menselijke in, ik denk dat dat nog heel erg belangrijk is in de wereld van technologie.
5: Nu ben jij een brand manager, een employer brand manager. Dan denk je ook in marketingtermen en dan zie je wat er allemaal gebeurt. En heb je gelijk in, human intelligence en nul foutmarge. Maar hoe vertaal je dat dan naar communicatie die buiten landt? Want dat lijkt me best pittig, want tegenwoordig al die bedrijven koketteren met echt impact maken en human-led, AI-driven. Dus het is allemaal balanceren op van, oh, we willen wel lekker menselijk zijn, maar ook volop technologie omarmen. Wat jij bij Thales hebt gevonden, hoe vertaal je dat dan naar taal en gevoel dat jouw doelgroep raakt?
7: Ja, ik denk ook door weer die doelgroep in te duiken, want dat is denk ik ook wel de nuance die er nu eigenlijk al wel een tijd speelt. Heel erg in je doelgroep inzoomen.
5: Mm-hmm.
7: Kijken waar ze op aangaan. Wat ze waar ze op aangaan in hun werk. Ja. Maar ook wel een beetje waar ze op aangaan als persoon.
5: Wat zijn dan even dat we het kaderen, de doelgroepen, welke profielen hebben we het over?
7: Ja, bijvoorbeeld wij hebben, nou, dat is ook iets, er waren nog geen strategische doelgroepen vastgesteld toen ik startte. Dus dat was
6: eigenlijk alleen maar vacatures.
7: Ja. Okay. Ja, dus we hebben echt, ik heb echt samen met de recruiters gekeken van oké, maar als we dat kunnen kaderen, waar zetten we ons dan op in?
6: Waar moeten we naar gaan kijken de komende tijd?
7: Ja, precies. Dus daar is uitgekomen engineering, maar binnen engineering hebben we best wel veel smaken en dat weten we. Dus die hebben we ook in kaart gebracht. Dus het is echt software, hardware, mechanical engineering. En we hebben cybersecurity, want dat is een doelgroep die op zich nog niet eens super schaars is bij ons. Maar wij zijn daar nog niet bekend als werkgever.
5: En dan heb je die doelgroepen en dan duik je daarin. En wat vind jij dan wat voor jou inhoud is of elementen zijn waar je zegt van hey, daar kan ik een mooi verhaal op bouwen?
7: Ja, nou, om een voorbeeld te geven. Ja. We hebben nu met cybersecurity gaat volgende week een campagne starten. Daarbij heb ik echt het gesprek aangegaan met de medewerkers en te kijken van oké, maar hoe voelen zij zich nou? Hoe zien zij zichzelf? Het werk wat zij doen, waar gaan ze op aan? En los van het feit wat we natuurlijk aan onze klant moeten verkopen. Zij willen gewoon problemen oplossen. Dus zij zien zichzelf als engineer. Dus zij zien zichzelf als niet als de reguliere cybersecurity persoon, maar echt degene die het probleem oplost. Dus daarin heb ik gedacht, oké. Dus dat is wat ze het tofste vinden om te doen. Maar waar ga je dan persoonlijk op aan? Nou, uiteindelijk zijn we dus op gekomen dat we een campagne neer gaan zetten waarbij we de medewerker heel erg op die medewerker zitten, omdat we het dus over die human hebben. Mm-hmm. En daarmee laten zien wat zij als intelligence kunnen doen. Dus uiteindelijk hebben we een campagne gemaakt waarbij we hun als video player hebben neergezet. Dus eigenlijk meer een beetje het pixel art, de gamification van die zij leuk vinden. Dus daar hebben we nu een campagne om gemaakt. Dus we hebben 3 medewerkers gevonden, want ze vonden het rete spannend. Want ja, dat is ook nog eens een keer, krijg maar die mensen mee in een campagne. Ze hebben gekeken, oké, waar voelen zij zich dan comfortabel bij? En zo hebben we een campagne neer kunnen zetten waarbij we ze dus in een video player, ja, eigenlijk character hebben veranderd en hun op de rug hebben kunnen filmen en daarmee dus wel het verhaal hebben kunnen vertellen.
5: Wat tof.
7: Dus,
5: Hey, en hoe, want dan heb je het over een eindproduct, hè? Dus jij merkt, jij scant de wereld van jouw doelgroep en daarin komt dit dus naar voren, pixel art en gamification, et cetera. Hoe laat je dan het EVP en de hoogoverbeloftes en waardes en het corporate geneuzel een beetje ook daarin terugkomen, dat aan de ene kant Thales blij is, omdat ze zich erin herkennen en dat die doelgroep denkt van potverdikkie, dit is tof.
7: Ja, om wel op de inhoud te zitten. En dat het is echt wel te laten zien wat we dus doen aan technologie. Maar wel ook dus te laten zien dat het door mensen wordt gedaan.
5: Ja.
7: Dus daarin zit het wel verwoven. En het is denk ik heel erg, als je het erover hebt, best wel moeilijk om te begrijpen. Blijft het inderdaad een beetje vaag. Maar als je het uiteindelijk ziet, dan snap je dat het op allerlei lagen klopt. Dus dat maakt het soms, vind ik, ook wel lastig in ons vakgebied om daarover te vertellen. En dat je dan denkt, jeetje, waar luister ik nou naar? Maar
5: ik denk dat mensen heel graag nu naar jou luisteren.
7: Ja, nou, dat hoop ik.
5: Ja, ik bedoel, heel interessant allemaal.
7: Ja, nou, en ik vind dat juist heel erg leuk om echt te kijken van oké, maar waar gaan mensen dan zelf op aan? Dus echt dat die in zijn eigen intrinsieke motivatie en dat weer koppelen aan de missie en de visie van het bedrijf.
5: Ja.
7: En dan pak je natuurlijk, en net even tikkie anders te doen. Want daar hou ik ook zelf heel erg van.
6: Maar ben je nooit bang, Annemiek, dat je dan, want je hebt het werken met een global brand, hè? Dus met een wereldwijd merk wat bij je lelijke groep hoort.
7: Ja.
6: En je wil ook je doelgroep aanraken. Het verhaal wat ik vaak hoor is van, ja, het moet overal aansluiten. Het mag nergens schuren en het moet het brand raken. En we kunnen eigenlijk niet scherp genoeg naar die doelgroep communiceren, omdat we anders juist te ver afwijken.
7: Ja, nou, dat gelukkig was dit ook approved door groep. Dus omdat ik ook in de eerste tijd heel erg veel ben gaan samenwerken met die employer branding internationale team. En dat heeft me wel heel erg geholpen om denk ik ook die aansluiting te vinden dat ik dit mocht gaan doen. Maar
5: je hebt,
7: ik vond het
5: reeds
7: spannend toen ik dit ging. Toen ik dit eerste concept daar ging neerleggen.
6: Werd niet meteen afgefikt.
7: Nee.
6: Oh,
7: en ik dacht, oh, oké, dit is echt out of the box. Want over het algemeen is Thales best wel een beetje gedegen. Net als dat onze producten dus nul foutmarge zijn we dus ook wel wat meer gedegen in onze communicatie. En ook in de beelden. En dit was echt wel meer bold. En zij zeiden alleen maar van oké, vet. Dus daar was ik heel blij mee. Maar het moest wel on-brand zijn. Nou ja, dat heb ik erin ingekregen. En dat was helemaal prima. Maar ja, dus het is wel echt heel gaaf.
6: Maar kijkt dan de logopolitie mee met alle stappen die je maakt?
7: Soort van wel, want ze kijken inderdaad wel waar staat het logo in de video. En want we hadden op een gegeven moment shirtjes en daar stond dan hun de game naam, de charactername op. En daar stond een logo op de mouw. Ja, die moest eraf. Nou, prima, weet je. Ik was al lang blij dat ik dit kon doen. Dus ik dacht, ja, het zal mij verder een zorg zijn.
6: Ja, snap ik.
7: Maar nee, ja, dus dat was wel. Dat gebeurt dan wel.
5: Annemiek, ik heb dorst. We gaan even gezellig wat drinken halen voor ons barretje
7: hier. Een mojitootje.
5: Wil jij mojito?
7: Ja, heerlijk.
5: Dan ga ik dat even halen. En dan komt Arjan zo met wat prikkelende stellingen bij jou terug.
2: BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
5: Ja, Arjan, jij hebt stellingen.
6: Ja, ik heb vragen. Ik heb vragen. Cool. Ik heb er drie en ik ben heel erg benieuwd. Op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
7: Dat vind ik echt heel lastig. Stik jaloers, dat zou ik niet zeggen. Maar ik zou het wel heel vet vinden om een keer voor NS iets te doen.
6: Ja?
7: Ja.
6: Wat spreekt jou aan? In...
7: Nou, omdat ze daar ook die onwijze diversiteit hebben aan rollen. En, wat ik bijvoorbeeld. Want ik heb hiervoor bij Schiphol gezeten en daarvoor. Daar konden we ook al heerlijk die verdieping in. Dus als dan achter die basis staat, dan kan je heerlijk die verdieping in. En dan kan je echt een beetje pionieren en een beetje kijken, experimenteren. En gewoon vette dingen doen met je doelgroep. En ze doen daar heel erg, vind ik, wat ik ze onbewonder is, het ambassadeursprogramma. Dat vind ik, dat ze dat heel leuk doen.
6: Ze zetten hun eigen medewerkers in. Nikayo en ik hebben er een aflevering over gemaakt.
7: Ja, zeker. Ja.
6: Dus dat doen ze heel erg leuk. Oké, dankjewel. Welk onderdeel van ons huidige employee brand vind ik ronduit slecht en draag ik uit tegen beter weten in? Dus welke legacy heb je? Welke erfenis heb je opgepakt? Pikt. Sinds dat jij er kwam en dacht, ja jongens, dit gaat
5: weg van mij.
6: Binnen Thales.
7: Binnen Thales. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou
6: nog
7: dat
6: niet
7: durven
6: gevonden.
7: Zeggen. Nee, want het is... Ik kom er echt met mijn eigen overtuiging. Dus, en ik mag daar ook echt doen wat ik denk dat goed is. En... juist te zorgen dat die alignment er is tussen recruitment en HR, dat was er allemaal nog niet. Dus dat is super belangrijk. En ja, nee, dus ik denk nog niet dat ik dat heb gevonden.
5: Okay. Dus jij zegt, alles wat er nu staat, is van mijn hand, zeg je. Dus er was niks om het niet mee eens te zijn.
7: Nou, oké, dat is niet helemaal waar. Maar bijvoorbeeld de career site die er nu staat, die is niet zoals ik hem zou willen. Maar goed, die gaan we ook aanpassen. Dus dat is fijn. Verder laten ze me echt wel heel erg mijn gang gaan.
6: Het is eigenlijk weinig erfenis. Je hebt gewoon weinig erfenis.
7: Er was ook niets eigenlijk.
6: Is toch bizar, hè? Zo'n groot bedrijf, zoveel tech.
7: Ja, maar daar toevallig had ik het er van de week ook over. En dat komt ook omdat het op zich best wel een sterke naam heeft van zichzelf. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk groot in wat we doen. En dat weten dan mensen en daar komen dan mensen op af. Maar dat is nu niet meer genoeg.
6: Nee, je moet meer.
7: En we zoeken ook veel meer mensen dan voorheen. Want we zijn van... de markt vraagt meer van ons. Dus we moeten ook meer naar die productie toe. En daar hebben we meer mensen voor nodig.
6: Ja, helder. Laatste vraag voor jou, Annemiek. Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne die we nooit hebben kunnen uitvoeren wegens gebrek aan lef?
7: Nou, dat heb ik dus ook nog niet.
6: Nog niet?
7: Nee, dat heb ik dus ook nog niet. Maar daar ben ik juist wel blij mee met wat ik net heb verteld. Dat we dat wel hebben kunnen doen. Maar er komt straks een engineeringcampagne aan. Ja, en die vind ik wel weer wat.
6: Wat zit erin?
7: Minder.
5: Waarom vind je die minder?
6: Ja, vertel.
7: Ja, nou, omdat het een beetje is wat we allemaal nu zien. En dat is natuurlijk op zich, weet je, het is heel goed om te laten zien wie er bij je werken. Maar weer een videootje van de medewerker van, hey, hi, ik neem je mee mijn dag. En dit is wat ik aan het doen ben. Ja, dat kennen we wel.
5: En waarom doen jullie dit dan? Of waarom doe jij dit dan?
7: Ja, omdat het een internationale campagne is. Ja. Waar we dus ook wel onderdeel van zijn.
5: En als jij, oké, dus dit wordt extern bepaald en jij moet dat uitvoeren. Als in, ja. Maar dat strookt dan wel met, jij gaat onderzoek doen bij die doelgroep die heel relevant is. Dan haal je daar ingrediënten op. Op basis daarvan wil je dan te werk gaan. Dat wil je aligned krijgen met human intelligence, met balance to succeed, met rich career journeys, al die pijlers die ook op jullie website staan. En dan komt het buitenland en die zegt dan, ja, maar dit moet je dan ook maar even over je kanalen gooien. Is doodzonde, lijkt me dat.
7: Ja, maar ik denk ook wel dat het laat ook wel weer het internationale karakter zien wat we wel hebben. Dus dat is dan weer een plus.
5: Maar zie je dan ook een internationaal figuur die dan zegt, hi, I'm gonna take you along with my day. En dat dan een Nederlandse engineer denkt, Jezus, wie ben jij?
7: Nee, het is wel, zijn onze eigen mensen. Dus Okay. Dat ben ik wel blij. We zetten echt onze eigen mensen in. Dus ja. Het zijn ook onze eigen Nederlandse engineers die dat doen. Maar ja. Ze praten wel Engels. Ja, want
5: die engineers denken dan, ja, ik wil liever iets met gaming doen. Maar die moeten dan van international even hun iPhone en hey, hi.
7: Ja. Zitten er ook tussen you win some, you lose some. Dat is echt pick your battles. Zeker als je een internationaal bedrijf bent waar je dus ook met een groep dealt, dan zit er dat ook bij.
5: Het is net politiek. Hey, ja. Nu ben ik ook benieuwd, want jij bent een employer brand manager. Jij bepaalt het gezicht van Thales naar de arbeidsmarkt toe. Dat is een hele toffe rol en dat doe je met veel energie en passie. Maar dan heb je ook te maken met bijvoorbeeld, ik las iets over een nieuwe hub in Amsterdam en 2026. Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld Delft en Huizen dicht gaan.
7: Ja.
5: Hoe ga je daarmee om in je brand of in je stories of in je communicatie?
7: Nou, de interne communicatie is hier heel erg mee bezig. Dus die is echt onwijs goed bezig om de medewerker daar mee te nemen en echt een stem te geven. Er was, ik ga niet liegen, echt wel weerstand. Maar die weerstand zie je wel afnemen naarmate dat het steeds dichterbij komt. Ja. En interne communicatie doet dat gewoon supergoed.
5: En dan hadden we het net over een beetje die iets wat saaie, volgens jouw campagne, waar mensen hun iPhone in de lucht pompen.
7: Wat
5: en dan
7: dat ik dat nu heb gezegd, hè?
5: Ja, je bent eerlijk en authentiek. En dat is heel goed, want dan kom je het vers mee. Maar heb je nog iets in het verschiet waarvan je zegt van, Okay, straks als die hub hier in Amsterdam staat en Hengelo, daar werken volgens mij 2.500 man, die dat draait door.
7: Ja, nog wel meer.
5: Dan is dit een employer brand droom van mij en hoop ik dit ooit te kunnen verwezenlijken met een tikkeltje lef en een tikkeltje nuchterheid.
7: Ja, ik denk dat nog te vroeg is om, natuurlijk zou ik dat heel gaaf antwoord willen geven, maar ik denk dat nog te vroeg is voor mij om te kunnen zeggen, omdat ik er dus nog 5 maanden zit pas. Maar
5: laat ik het zo, als je Thales loslaat. Je hebt bij Schiphol gewerkt en bij nog veel andere mooie organisaties. Wat zou dan voor jou als employer brand strategie iets zijn waar je zegt van, nou, als ik ooit dan bij een bedrijf, misschien Thales, dit zou kunnen doen? Nou.
7: Ja, ik heb altijd wel, kijk, ik kom origine uit de marketing. Dus dan vind ik het heel erg lekker om dat mee te nemen in mijn vakgebied.
5: Doe maar. Ja, neem ons mee in jouw visie en droom.
7: Dus daar, ik vind dan van die guerrilla-acties vind ik echt heel vet. Ja. Dus dan zou ik zeggen, laten we meer van dat doen.
5: Cool.
7: En dan mag je hem echt wel meer op je doelgroep neerzetten. En kijken of je daar meer activaties op kan doen. Maar het ook gewoon offline te laten zien. Dus niet alleen maar online, juist offline raken. Dus dat zou ik wel meer. Dat ligt nog wel erg in mijn wens. Ja.
6: Het is heel hip, hè? Offline. Want alles gebeurt online. Maar offline. Activatie is super hip.
5: Ik zie al mijn vrienden offline.
6: Ja?
5: Ja.
6: Oké, maar ik heb helemaal geen vrienden.
7: Geen gamer voor jou dus.
5: Nee. Oh. Als ik naar jullie career page kijk, zie ik ook heel veel. Een beetje corporate. Hè? Je ziet ook wel mensen voorbij komen. Dus het is een beetje de balans tussen keurig corporate en zou ook ASML kunnen zijn of iets anders. En ook de human touch. Maar nu ben ik benieuwd. In hoeverre past dit beeld bij wie jullie echt zijn?
7: Beetje wel, maar dat is ook omdat, wat ik al zei, alles is ook moet kloppen. Er is nul fout marge mogelijk, dus alle producten zijn van hoge kwaliteit. Maar ik denk de mensen die er zitten, die hebben die zijn wel net eventjes gewoon niet zo stijf. Dus dat, ik denk dat dat...
5: Zou je dat meer willen laten zien?
7: Ja, dat willen we zeker meer laten zien. Want ik denk ook de gave projecten die we doen... de producten die we natuurlijk op defensieschepen zetten... maar de communicatiemiddelen die in de legervoertuigen gaan... maar niet alleen daarin, maar ook in ambulances worden gebruikt. Ja, dat laten we echt veel te weinig zien. Ja. En de gaafheid...
6: Dat wilde ik ook weten. Dan loop je natuurlijk ook tegen die betonnen muur. Ik ken dat ook bij ASML en onderdelen van Defensie. Die hebben de meest waanzinnige tech ever. Ja. Maar bij ASML ook, je mag niks filmen behalve de kantine. Dus je loopt tegen die muur aan, dat je heel veel niet mag laten zien.
7: Klopt, dat klopt. En maar daar laat ik me nooit echt door tegenhouden. Maar ik ga dan toch op zoek naar hoe zouden we dat op een of andere manier toch kunnen laten zien.
6: Oké, okay. Nou, dat is wel
7: een cocktail om.
5: Goeie. Ja, jouw cocktail valt.
7: Lekker.
5: En dat is een teken dat we weer een nieuwe cocktail moeten gaan bestellen. En ook dat we aan het einde zijn gekomen. Annemiek, ik vond het super inspirerend om jouw Thales-verhaal te horen. En
7: dankjewel.
5: Horen wat je daar allemaal doet.
6: Superleuk.
5: Dankjewel. En volgende week zijn we weer hier terug bij BNR at Work met een nieuwe zomerspecial. En dan gaan we in gesprek met Praxis, waar je al die mooie spullen kunt kopen en dan thuis lekker mee aan de slag kan, om te horen over hun employer brand.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een pakketbezorger is in Zonne en Breugel voor de derde keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs, schrijft Omroep Brabant. Hij reed ook in een onverzekerd busje en had geen vergunning voor pakketbezorging. De politie heeft de bestelbus in beslag genomen en de man krijgt een boete. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Ondanks dat het wel zou mogen. Amerikaanse president Trump is boos op Canada vanwege de rook van de grote bosbranden. Die waait naar delen van de Verenigde Staten en zorgt daarvoor een ongezonde lucht. Trump geeft de Canadese regering daar de schuld van. Volgens hem worden de bossen niet goed onderhouden. Hij dreigt daarom met nieuwe importheffingen en wil de premier erover bellen. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Bij de bevingen zijn inmiddels meer dan 5000 mensen omgekomen. Duizenden anderen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Studio Den Haag van de 17e juli in het jaar 2026. Met Leendert en ik ben Mark. En onze speciale gast vandaag, Michal van der Toorn.
7: Hallo.
6: We gaan beginnen vandaag met onze zomerserie. We hadden het er eerder al over dat het bij radio eigenlijk een heel lelijk woord schijnt te zijn. Maar het is precies wat we doen. Een serie voor de zomer.
7: En ik ben de eerste gast. Dat en is
6: jij trapt de serie af. Wat we gaan proberen te doen is even uit onze BNR-reflex te trappen. We zijn dat van de constructieve journalistiek bij BNR. Dat is een mooie stroming in de journalistiek. En die gaat over hoe je dingen oplost. Er is een probleem, wat zullen we er eens mee doen? En bij de voorbereiding heb ik alweer gemerkt hoe verschrikkelijk dat in onze genen is gaan zitten. Dus we gaan proberen om het over defensie te hebben met Michal, zonder meteen overal alles op te lossen. Maar om het even een stapje achteruit te doen en te vragen, wat is nou eigenlijk de politiek, de afweging die hieronder zit. Welke keuzes voor wie? Wie wordt er misschien genegeerd? Als je dit vanuit een SP-frame bekijkt, zie je dan ander probleem dan wanneer je vanuit een PVV-frame bekijkt? Zoiets.
7: Het kan wel.
6: Ja, precies.
7: Maar dan niet, geen oplossingen vandaag.
6: Over de thema's waarvan de regering bij het begin van deze regeerperiode heeft gezegd, het kan wel.
8: Ja. En ik zat te denken, we hebben de afgelopen weken heel veel over geld gesproken. En over de aankomende zomer en de prins. En het prinsjesdagstuk.
6: Over defensie hebben, gaat het weer over geld natuurlijk.
8: Precies, ja. We gaan weer over geld
6: hebben. Is geld de oplossing?
8: Dat is een van de kritiekpunten op de vorige maand gepresenteerde defensienota. Er komt natuurlijk heel veel geld bij. Maar is het de oplossing?
6: Oké, en op het moment dat wij in oplossingen gaan denken, ga ik proberen om ons een beetje tot de orde te roepen. Ja. Dan weten jullie meteen wat er aan de hand is. Geleend uit een andere podcast, Napleiten. Die een belletje hebben.
7: Het is een mooie toeter.
6: Ja, het is een fantastisch toetertje waar ik gisteren zeker een half uur mee bezig ben geweest om dat te vinden.
8: Natuurlijk, niks leukers dan audio fragmentjes of dingetjes zoeken.
6: Ja, dit zit gewoon ergens in de database. Ja. Maar er zijn 1500 toetertjes en dit waren de toeters die ik zocht. Als we het hebben over defensie, want iedereen lijkt het erover eens te zijn. We hadden het gisteren al heel even over, Leendert, toen wij elkaar even belden. Defensie is een probleem. Maar als je dan in de defensienota gaat lezen, de eerste regel zegt meteen, ja, maar we gaan niet uitleggen wat het probleem is.
8: Nee, het
6: dus dat is een mooie eerste aflevering van deze serie.
8: Ja, we hebben de defensienota 2026.
7: Ligt samen, op tafel?
8: Ja, ligt op tafel, samen voorwaarts. Daar zit ook een inleiding uiteraard in. Maar er is natuurlijk politiek consensus dat de veiligheid, in ieder geval voor NAVO-landen en in Europa, dat ons vredesdividend voorbij is en dat het een onveiligere wereld is geworden. En zodoende is ook afgesproken dat we meer geld gaan uitgeven voor onze veiligheid. En daar is wel consensus over dat er iets moet gebeuren. De 3,5%-norm.
6: Maar wat dat dan precies betekent, dat onze veiligheid niet meer hetzelfde is als vroeger. Want je kan richting Rusland kijken, wat voor de hand ligt, want die zijn in de Oekraïne een oorlog begonnen. Je kan richting Amerika kijken. Die zijn in Iran een oorlog begonnen. Je kan richting China kijken, die ons de ene na de andere handelsoorlog.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ziet dat Oekraïne cruciaal is, een cruciaal onderdeel voor de Europese veiligheid en streeft daarom naar verankering van Oekraïne daarin.
2: Oké, dit is een oplossing, hè? Dus dit...
3: Het is een citaat, dan mag het dan
2: ook. Oké, dan mag het toch, ja.
1: En Defensie moet zich in NAVO-verband voorbereiden op verdere escalatie en een mogelijk groter conflict. En dat kan al een jaar nadat het conflict in Oekraïne, verwachten ze.
2: Ja,
3: dat zeggen de diensten.
1: Ja, dat zeggen de diensten.
2: En wanneer is dat? Wanneer is het conflict in Oekraïne klaar?
1: En daarom moet er gebouwd worden aan een andere
3: kruismacht. Maar er is zo'n... deze consent, ik denk ook wel, er is in ieder geval brede politieke consensus over dat dus...
2: Over Rusland.
3: Dat de veiligheid van Nederland serieuzer genomen moet worden. En dat komt inderdaad, Lennart heeft het net een beetje opgesomd, maar dat komt niet door één van deze drie actoren, Amerika, China of Rusland, maar natuurlijk door allemaal. Sowieso hebben we heel veel bezuinigd. Ook Nederland ook. Als je nu de NAVO-chef Mark Rutte spreekt, dan zegt hij ja, het is mijn schuld. Ik heb heel veel bezuinigd op Defensie, dus dat heeft hij inmiddels geaccepteerd. Dus dat moet ingehaald worden.
2: De grootste bezuinigingen zijn nog van voor zijn tijd.
3: Ja, maar hij steekt nu wel een beetje de hand in eigen boezem als nu NAVO-chef. Okay. De oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk heel erg duidelijk gemaakt, of heeft duidelijk de meeste regeringen in Europa duidelijk gemaakt, dat een oorlog niet iets is wat in Afghanistan alleen maar is of in Irak, maar ook dichterbij kan komen. Hybride is ook een hele serieuze dreiging. Kijk, we zijn in Nederland best wel ver van het conflict in Oekraïne, maar er zijn wel heel veel cyberaanvallen vanuit staten, vanuit Rusland en vanuit China. En wat er dan ook nog bij komt, is dat de onzekerheid die er ontstaat doordat Trump voor de tweede keer in het Witte Huis zit en je gewoon niet weet wat hij gaat doen, dat allemaal samen zorgt ervoor, denk ik, dat er dus wel heel breed draagvlak is om...
2: Ja, iets te doen met Defensie. Maar
3: iets te doen met de veiligheid.
2: Afhankelijk van hoe je je probleem definieert, ga je proberen om de NAVO op te heffen en vervangen door iets anders? Of ga je proberen om een raketschild samen met de Amerikanen tegen de Russen te maken? Dus dat maakt nogal uit wat je vindt dat het echte probleem is dat je aan het oplossen bent.
3: Ja, daar is dan ook weer...
2: Daar is volgens mij helemaal geen consensus over.
1: Nee, en dat is ook wat hier in dat eerste deel staat. Er valt wel wat op af te dingen. De wereld is onveiliger geworden, ja, nu voor ons. Want de wereld was voor heel veel... In het Midden-Oosten was de wereld altijd al onveilig. Tenminste, altijd al. In ieder geval de afgelopen decennia was het daar onveilig. Dan wordt er ook gesproken over Oekraïne. Oekraïne is natuurlijk cruciaal. En ook de steun aan Oekraïne is een pijler waar het kabinet in ieder geval niet aan wil tornen. Nou, en dan horen we bijvoorbeeld gisteravond bij WNL,
2: de steun aan Oekraïne wordt gepresenteerd als een oplossing. Hè?
1: Ja.
2: Niet om hem nu te gaan aftoeteren, maar dat is zeg maar niet eens het probleem. De steun aan Oekraïne is een oplossing voor het probleem wat wij denken te hebben met Rusland.
1: Nou, maar nu gaan we naar een probleem toe.
2: Ja?
1: Mona Keijzer zat bij WNL en die zei eigenlijk, ja, we zijn het braafste jongetje uit de klas. Dat is natuurlijk zo'n standaard zinnetje waar ze alles mee beginnen. Ongeveer als het over Europa gaat en steun aan Oekraïne. En wij dragen heel veel af. Andere landen doen dat niet. Maar we moeten ook onze eigen welvaart in de gaten houden. En Mona Keijzer zei, ja, ik heb ook al een motie ingediend. Dat heeft ze ook gedaan om geloof ik 250 miljard... van het budget voor Oekraïne af te halen, om toch wat gerichte steun hier, bijvoorbeeld aan de pomp, aan mensen te geven.
2: Ach, ja, want dat zijn natuurlijk ook, dat is ook onveiligheid, als je niet kan tanken.
1: Dus, en dan heb je nog de NAVO. Dus ik wil zeggen, Oekraïne, ja, er is brede steun dat Oekraïne dat werkelijk geholpen moet worden. Maar of alle partijen, en zeker op rechts, ook inzien of hetzelfde standpunt hebben dat dat cruciaal is. Mm-hmm. Dan kan je bij de PVV bijvoorbeeld zeggen ook minder geld naar buitenland, dus ook naar Oekraïne. Daar zit op rechts ook wel spanning op. En de NAVO speelt natuurlijk een belangrijke rol. En onze Bernard Hammelburg zegt, die NAVO die bestaat niet meer zoals
3: het idee
1: vroeger
3: van de
1: was.
3: NAVO bestaat.
1: Het idee van de NAVO bestaat nog.
2: De organisatie bestaat nog, maar het idee niet meer.
1: Ja, dat is ook,
3: Bernard zegt dat het hele uitgangspunt waardoor de NAVO is opgericht, namelijk Europa veilig houden voor Amerika tegen de Russen, heel platgeslagen, dat niet helemaal meer bestaat, omdat Amerika dat belang niet meer heeft.
1: Nee.
3: Dus dan verandert natuurlijk het hele... De

0: het hele idee waarop zo'n bondgenootschap is gestoeld. En ja, als dat dan verdwijnt, dan krijg je dus dit soort.
1: Ja, maar ik lees hier wel een idee over de oude NAVO bestaat nog in dit, stuk.
2: In het stuk van Defensie, het stuk van Jezilke staat nog, de NAVO is een belangrijke organisatie en de Verenigde Staten zijn onze bondgenoot.
1: Ja, en die moeten we vooral binnen woord houden. Dat was natuurlijk ook het doel van de NAVO-top. Maar het is natuurlijk, ja, is de NAVO nog de NAVO zoals we hem kenden? En de NAVO was dat is wel een koerswijziging. Was natuurlijk afschrikking, hè? Ja. En nu wordt er toch wel gekeken naar een mogelijke grootschalige inzet. Daar wordt rekening mee gehouden.
2: Dat is toch ook nog steeds afschrikking, neem ik aan.
0: Ja, wat vooral veranderd is binnen de NAVO is de wens, de meer onafhankelijkheid van Europa. Daar wordt al heel lang om gevraagd door de Amerikanen. Haal weer Rutte aan, maar die zegt, heeft het altijd over Eisenhower. Maar nu is dat dan ook, nu gebeurt dat ook
2: maar
0: echt.
2: Is dat echt waar? Ik heb altijd het idee dat de NAVO zo is ingericht dat Amerika wat er ook gebeurt, dat Amerika altijd aan de touwtjes trekt.
0: Ja, alleen, dus dat is ook geen toeval waarschijnlijk.
2: Nee, dat is volgens mij de organisatie. Maar, met een saqueur, de hoogste militair, de Amerikaan in Europa. Nog steeds toch?
0: Ja, maar bijvoorbeeld de bazen over hoofdkwartieren, dat worden steeds meer Europeanen. De baas over de Oekraïne-raad was tot voor kort een Amerikaan. Dat is nu een Brit of een Duitser, die doen het samen. Dus er wordt wel meer Europees. Het
2: schuift onze kant op.
0: En de Amerikanen dragen, want elk land, elke bondgenoot moet geld bijdragen aan de NAVO als organisatie. Dat doen de Amerikanen nu ook minder. Ze dreigen om troepen terug te trekken. Dus het is wel degelijk zo dat Amerika zich wat terugtrekt, zodat ze zich ook kunnen richten op China bijvoorbeeld, en dat Europa meer doet.
1: Europa is ook zo'n punt. Er wordt hier ook uitgegaan van verregaande Europese samenwerking, ook op bij de defensieindustrie, maar dat is ook nog een groot politiek twistpunt.
0: Zeker, daar wil ik het zo nog even
2: over hebben. Maar leger?
0: Maar nog één ding over de NAVO, wat natuurlijk, je noemde de NAVO-top. Die 3,5%, dat is natuurlijk een aan defensieuitgaven, dat is een groot ding wat veranderd is.
2: Offer aan terug.
0: Een groot offer. Dat betekent, volgens mij in Nederland heeft een brede meerderheid gewoon ingestemd in de Kamer met die NAVO-norm. Dat was voor de top in 2025 die in Den Haag was. En dat betekent dus ook instemmen met veel hogere uitgaven en defensie. 19 miljard per jaar ongeveer, afhankelijk van de economische groei.
1: Waar je naartoe groeit, ja.
0: Afhankelijk van de economische groei. Dat is natuurlijk heel veel geld. En dan kan je wel het inderdaad eens zijn met steun aan Oekraïne of een veiliger Europa. Maar de vraag, een hele belangrijke vraag is natuurlijk wel, en daar zijn politieke partijen het niet over eens, waar moet dat geld dan vandaan komen?
2: Waar doen we het voor? Doen we het om Amerika binnen boord te houden, of doen we het om onze eigen defensie op te bouwen?
0: Dat ook, en ten koste waarvan gaat het?
2: Want dat is grappig, hè? Want nu hebben we dus, want die 3,5% is eigenlijk een oplossing uit een top gekomen. En de 5% ook. Ik bedoel, er was een crisis en die is bezworen met, oké, we doen 5%, wat 3,5% betekent.
0: Ja, dus 3,5% aan harde defensie en 1,5% aan dingen als infrastructuur, cyberveiligheid.
2: Die mag ook een brug bouwen en dan zeggen, ja, maar die hebben we voor defensie nodig. Ja. Maak hem wat steviger zodat er een tank overheen kan. Maar dit is echt een oplossingszoekprobleem, toch? En dit is dus precies waar deze serie over gaat. Want dat is volgens mij waar nu Den Haag ook mee worstelt. Dat we die 3,5% en die 5% hebben afgesproken.
1: Ja,
2: en maar eigenlijk niet weten precies waarom.
1: Nou ja, dan is het ook wel interessant te kijken hoe staan politieke partijen in Den Haag er nou in. Nou, als je dan bijvoorbeeld Pro neemt, de SP en Partij voor de Dieren. Zij zeggen, ja, op het moment dat je zoveel geld gaat uitgeven aan defensie en je wil daar draagvlak wil je daarvoor hebben, dan moet je ook ervoor zorgen dat de sociale zekerheid zoals wij het opgebouwd hebben, en wat je vraagt mensen een offer te brengen, dat je dat niet helemaal daarvoor gaat afbreken. Want dan raak je de maatschappelijke steun raak je kwijt.
2: Je doet het om onze samenleving overeind te houden, dan moet je hem niet afbreken.
1: Ja.
2: Maar ja, dus ik voel al aan dat de VVD vindt dat de sociale zekerheid wel wat minder mag.
1: Nou ja, dat moet hervormd worden. Nee, niet wat minder, dat moet hervormd worden omdat het te duur is.
2: Ja, dat klinkt beter.
1: Ja.
2: Het is minder, toch?
1: Maar oprecht hebben ze andere zorgen. Dat is vooral over, nou, hoe gaan we dit geld goed uitgeven? Kunnen we het uitgeven? Is de defensieindustrie in staat om te leveren? Duurt het allemaal niet te lang?
2: Ja.
1: Wordt het geld efficiënt uitgegeven?
2: Maar dat weet je van tevoren al. Nee, als de hele westerse wereld allemaal ineens massaal zijn defensiebudget verdubbelt dan gaan defensiebedrijven hogere tarieven rekenen. En wat we van de week ook op de radio in een reportage hoorden van iemand die elektrische stepjes maakt, die voortaan zijn subsidie bij Defensie haalt. Want als je er twee aan elkaar last met een plankje ertussen, dan kan je daar kratten met spullen naar het front brengen. Nou, die man maakt gewoon elektrische stepjes en dat heeft niks met Defensie te maken, maar die heeft voortaan wel daar zijn inkomsten.
1: Ja.
2: Nee.
1: Nee, ja, goed. Ook op rechts is de vraag, dus op rechts is dan weer de vraag van de Europese integratie waar we het over hebben. Ja, als je, we moeten dat geld liefst in Nederland uitgeven natuurlijk. Met grote Europese projecten aan de gang gaan. Want daar hebben partijen als PVV bijvoorbeeld weer moeite mee.
2: Ja.
1: Groep Markushouwer, Mona Keizer, dat soort BBB. Ja, dus dat is ook
0: Altijd wel, als ik in Brussel ben, bij bijvoorbeeld de NAVO of bij de EU, vind ik dat altijd wel lastig om te zien van landen. Want natuurlijk, Defensie is een nationale bevoegdheid. Dus logisch dat je natuurlijk ook voor je staatsveiligheid wil investeren in je eigen bedrijven. Alleen, de schaal is gewoon niet groot genoeg. Dus als elk land dit zegt, en dat zeggen ook heel veel landen, sommige landen staan wat meer open voor Europese samenwerking, die maken ook gebruik van de SAFE-leningen die er zijn. Dat zijn Europese leningen die, ja, die ervoor moeten zorgen dat Europese landen meer gaan samenwerken. Maar als je een land als Frankrijk of Nederland hoort die zo nationale investeringen willen gaan doen, dan vraag ik me wel af, ja, dan ga je nooit kunnen concurreren met Amerika of met China. Dus het is, ik snap het en het is heel logisch vanuit een nationaal oogpunt. Maar als je het vanuit de andere kant bekijkt, dan vind ik dat wel lastig soms om te zien, omdat dan kom je nergens. Dan,
2: ja, nou ja, maar wat Leden net zegt, het moet wel efficiënt uitgegeven worden, dat geld.
0: Ja, tuurlijk.
2: En dan gaan we het per land zo efficiënt mogelijk uitgeven. En dat is eigenlijk al strijdig.
0: Ja, ik denk het wel. Want je hebt natuurlijk te maken met allerlei aanvoerketens binnen Europa. Dus het is een beetje een illusie, denk ik, om te denken dat je dat op nationaal niveau kan oplossen. Wat ik wel interessant vind, en dat zegt inderdaad dus heel erg het kabinet, deze investeringen in defensie zijn ook goed voor de rest van de economie. En dat zei bijvoorbeeld ook Jessicus op de NAVO-top.
3: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van. Naast het feit dat we inderdaad onze krijgsmacht opbouwen en onszelf ook zo veilig mogelijk houden. Maar het is ook absoluut zo dat dit ook een forum is waarbij je achter de scherm elkaar ook aanspreekt. En in ons geval, ja, Nederland is een van de landen die heel snel een been bijtrekt. Voorloper is als het gaat over innovatie, technologie, bijvoorbeeld drone technologie, onze steun aan Oekraïne, dan verwacht ik dat ook van andere landen.
2: Oh, maar ja, Nederland loopt zo graag voorop. Dat willen we graag zeggen van onszelf.
0: Maar dat is natuurlijk het verhaal daar dan in Brussel tegenover alle andere mensen. Maar in hoeverre klopt dat nou, kan je natuurlijk afvragen. Hoeverre komt dat geld nou, is dat nou echt zo goed voor onze economie of niet? Daarover zijn twee rapporten geschreven, over van het CPB en van door de Rekenkamer. En daarvoor moet je denk ik ook een beetje de defensieindustrie in Nederland begrijpen hoe die eruit ziet. Want je hebt eigenlijk maar twee grote bedrijven, Thales en Damen. En dan heb je ook nog Rijnmetaal Ede. Dat is eigenlijk natuurlijk een Duits bedrijf, maar zit een Nederlandse vestiging. Ja. Dus dat zijn een beetje de grote bedrijven. Verder hebben we heel veel MKB in Nederland. Dus 95% van de defensieindustrie in Nederland is MKB. Dat zijn heel veel bedrijven die soms ook dual use goederen maken. Dus
2: drones,
0: onderdelen daarvoor. Het beste wat die bedrijven eigenlijk kunnen doen is in de keten komen van een heel groot bedrijf. Dan hebben zij daar het meest aan. De Rekenkamer en CPB zeggen, ja, deze investeringen gaan ook een beetje ten koste van de koopkracht.
2: Ja.
0: Dus het is best wel te betwisten hoe ver dit nou op korte termijn.
1: Ja, op het moment dat je kogels gaat maken, een makkelijk voorbeeld, en je schiet die weg, dan heb je niet zoveel toegevoegd aan de economie. Dat is gewoon en dat is ook met personeel. Ze willen 100.000 plus mensen willen ze bij Defensie aangenomen hebben. Of werkend hebben. Ja, dat zijn mensen die wel voor Defensie aan het werk zijn. Maar verder natuurlijk aan de economische van de welvaart en de groei van de Nederlandse economie niet toevoegen.
2: Nee, dus als we dan even teruggaan naar de grote vraag, wat is nou de politieke kwestie die hieronder ligt, dan hebben we het dus eigenlijk over, we vinden het wel fijn om onze eigen bedrijven een beetje te helpen.
0: Ja,
2: Toch? Dat ja. Als je het heel plat slaat. En dus we hebben het over veiligheid, maar wat is de oplossing? We gaan onze eigen bedrijven een beetje overeind houden. En dan hopen we dat die iets gaan doen waar Defensie wat mee kan.
1: Ja, maar de frustratie, en ook zeker bij de VVD, is dat de Nederlandse defensieindustrie, en ik werk nu 4,5 jaar in Den Haag.
2: Ja. En al, voelt al veel langer,
1: precies, ja. Precies op het moment dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. En bij de VVD spreekt al vanaf moment 1 over het tekort aan. Tenminste, de defensieindustrie in Nederland groeit niet sterk genoeg. En we hebben niet genoeg spullen, we kunnen niet genoeg produceren. En na 4,5 jaar is daar nog steeds geen antwoord op. En we gaan natuurlijk wel vanuit dat we, miljarden extra gaan uitgeven.
0: Dus de groot vraagstuk, als we het toch over problemen hebben, is dus hoe zorg je ervoor dat dat geld dan goed terechtkomt?
2: Dat het tot veiligheid leidt.
0: Ja, dat het ook echt tot ertoe leidt wat je wil. En dat je het überhaupt uitgegeven krijgt. Want dat is eigenlijk ook nog een probleem wat we nog niet hebben aangestipt. Maar het komt.
2: Dat gaat, op het ogenblik gaat het meeste geld, denk ik, naar de VS en Israël, hè, voor defensie.
0: Ja, dat weet ik niet.
2: Ik weet het niet eens exact, maar dat zijn volgens mij de twee plekken waar in ieder geval bedrijven zijn dus die orders aannemen.
0: Een ander probleem van Nederland is natuurlijk, dat zeg je ook, Leonard, dat we weinig produceren zelf. En dat komt dus onder andere omdat er zoveel. We hebben niet veel bedrijven.
2: Er was gewoon heel veel vrede hier.
0: Dat ook, maar we hebben niet veel bedrijven die echt eindproducten maken. En we importeren dus heel veel. En die extra bedrijvigheid komt dan niet per se in Nederland terecht. Dus wij kopen dan, en dat is natuurlijk een andere vraag of je dat. Ja, wil je, en dan kom je terecht van, oh, willen we dan Nederlandse spullen, willen we Amerikaanse spullen, of willen we spullen uit de rest van Europa, en zijn die er? Dus dat zorgt wel voor een probleem wat niet zo heel makkelijk op te lossen is.
2: Nee.
0: De staatssecretaris, om nog maar even een bewindspersoon aan te halen, die zegt, of die heb ik even gevraagd van, hoe zou dit er nou goed uitzien? En volgens mij, als ik de quote luister, is het toch geen oplossing.
4: Over 10 jaar gaan we ook concluderen dat er geld verspild is en dat er fouten zijn gemaakt. Als jij namelijk niet bereid bent in deze tijd om risico's te nemen, dan weet je één ding zeker. Dan heb je misschien allemaal hele mooie Excel-sheets, maar uiteindelijk niks gerealiseerd. En we zitten nu eenmaal in een rat race. Heel de wereld is natuurlijk aan het kopen geslagen. Ik bedoel, dat zien we ook in het Midden-Oosten. Hè. De oorlog in het Midden-Oosten. Ineens komt het hele Midden-Oosten bij en denkt, oh shit, wij hebben ook luchtverdediging nodig. En dat zorgt ervoor dat je, dat je met elkaar aan het concurreren bent in al een hele schaarse markt.
2: Ik heb in het verleden ook wel eens gedacht, een paar jaar geleden, misschien die 4,5 toen jij bij BNR begon. Ja. Ik heb helemaal geen verstand van defensieindustrie, maar laat ik gewoon een bedrijf oprichten om iets te doen. En dat noem ik dan defensieindustrie. En dan hoop ik dat het geld vanuit de overheid mijn bankrekening binnenstroomt. Dat zal toch wel gebeuren. Ik bedoel, ik heb dat niet gedaan, maar er zijn vast meer kwaadwillende types in de handelswereld die dat misschien wel doen.
0: Ja, dit is natuurlijk een ander probleem. Dat merk je wel.
2: Hij had het over verspilling. En toen dacht ik, aan mijn geld overmaken zou verspilling zijn geweest.
0: Dat zou, nou, gelukkig is dat niet gebeurd. Nee, je merkt natuurlijk bij het ministerie, die dus gaat over die opschaling ook wel. Niemand wil daar natuurlijk een nieuwe mondkapjesdeal. Maar het is wel lastig om, dat wordt er vaak gezegd.
2: Ja.
0: Wel lastig om een beetje te laveren tussen, oké, we willen inderdaad onze bedrijven stimuleren. Want dat willen. Dat wil
2: en dat in alle landen in Europa natuurlijk.
0: Maar we willen ook niet dat dus bij cowboys of terechtkomt, of bij verspilde, of niet efficiënt wordt besteed, of bij producten die we misschien uiteindelijk helemaal niet nodig blijken te hebben. Of dus dat is wel een dilemma.
1: We hebben natuurlijk bij Verantwoordingsdag gezien dat Defensie in een spagaat zit en het aan de stok kreeg met Duisenberg van de Rekenkamer om de aanbestedingsregels onder andere.
2: En hou die gedachte heel even vast. Dan gaan we namelijk na de reclame gaan we door met de aanbestedingsregels.
0: Kiezen met aanbestedingsregels. Nou, ja,
2: dat is de eerste keer in de geschiedenis van Nederlandse Radio dat we daarmee mensen weten vast te houden. Let maar op hoe dat uitpakt.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een pakketbezorger is in Zon en Breugel voor de derde keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs, schrijft Omroep Brabant. Hij reed ook in een onverzekerd busje en had geen vergunning voor pakketbezorging. De politie heeft de bestelbus in beslag genomen en de man krijgt een boete. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Ondanks dat het wel zou mogen. Amerikaanse president Trump is boos op Canada vanwege de rook van de grote bosbranden. Die waait naar delen van de Verenigde Staten en zorgt daarvoor een ongezonde lucht. Trump geeft de Canadese regering daar de schuld van. Volgens hem worden de bossen niet goed onderhouden. Hij dreigt daarom met nieuwe importheffingen en wil de premier erover bellen. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Bij de bevingen zijn inmiddels meer dan 5000 mensen omgekomen. Duizenden anderen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Je luistert naar Studio Den Haag met Leendert, ik ben Mark. En onze speciale gast Michal van der Toorn van onze geopolitieke redactie. Deze hele serie in de zomer maken we met allemaal mensen die iets met BNR te maken hebben. De meeste werken gewoon voor ons. En eentje is een oud-collega die inmiddels, nou, daar gaan we vanzelf merken over een paar weken.
7: Ik ben benieuwd.
6: Deze podcast heel veel gehoord in het verleden. Jij begon over de aanbestedingsregels. Ja, en Michal dacht niet dat mensen daarvoor zouden blijven luisteren. Ik weet zeker van
7: maar
6: wel.
7: Maar welkom terug.
8: Europese aanbestedingen, de rekenkamer, kritiek op Defensie, niet transparant genoeg. En dat heeft er ook mee te maken, de reactie van Defensie was, we moeten af en toe gewoon snel schakelen. Dat hoor je ook.
6: Defensie ontkende dat er een probleem was.
8: Als we altijd maar de regeltjes moeten volgen, ik zeg het even in mijn eigen woorden, dan wordt het lastig om dat die vele miljarden weg te gaan zetten. En we moeten dat toch uit gaan geven.
6: Via corruptie raak je je geld razendsnel kwijt. Als je zegt, regels zijn niet belangrijk, we maken gewoon geld over naar random Nederlanders.
7: Nee.
6: En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
7: Maar het is...
6: We hebben toch die aanbestedingsregels niet voor niks.
7: Volgens mij concludeerde de rekenkamer toen dat er meer dan 4,4 miljard euro niet zorgvuldig was besteed. Fouten en onzekerheden.
6: Niet was of zo.
7: Dat is natuurlijk wel veel.
8: De aanbesteding niet goed was gegaan.
7: Maar het is wel een lastig domein. Want je wil natuurlijk niet dat er geheimen op straat liggen. Dus het is heel goed dat mensen controleren of Defensie transparant genoeg is. Maar ik weet niet of jullie... Ik begrijp
6: de rekenkamer moet wel achter de komma kunnen controleren of het klopt, toch?
7: Ja, misschien ook
6: vind
7: wel.
6: Ik. En onze minister van Financiën die werd er ook op afgestuurd, toch? Om vrede te sluiten met Defensie. Voorlopig.
7: Ja, daar zitten ook wel veel.
6: En dat moet ook lukken, want die zijn van dezelfde partij. Allemaal VVD onder elkaar. Ja. Door een D66er veroordeeld om in een kamertje te gaan zitten tot ze het met elkaar eens zijn.
7: Laatst bleek uit een onderzoek van instituut Klingendaal dat bijna de helft van de Nederlanders er geen vertrouwen in heeft dat de overheid het geld, defensiegeld, goed besteedt. En dat heeft dus niet te maken met dat ze geld besteden aan Defensie, maar juist met dit. Dus dat mensen bang zijn dat het...
6: Zelfs Boswijk zegt dat net.
7: Dat het niet goed terechtkomt. Dat het dus niet zorgvuldig genoeg gebeurt. Dus eigenlijk alles wat de Rekenkamer en het CPB hebben gezegd, maken mensen zich dus ook zorgen om. Dus dat is wel een probleem, denk ik, omdat dat draagvlak, niet alleen onder de politieke partijen, maar ook onder de bevolking, is wel heel belangrijk om dit te kunnen blijven verantwoorden.
6: Maar Om even terug te gaan naar de bedoeling van het gesprek. Waar komt dit nou van? Dit komt er toch van dat we zijn begonnen met een oplossing, 5%. En dat we daarna zijn gaan bedenken, wat hebben we eigenlijk nodig? Ja. En dan blijkt dat in de praktijk misschien dingen zijn die we helemaal nog niet kunnen kopen, omdat die pas over 5 jaar geleverd kunnen worden. Dingen die nog ontwikkeld moeten worden. Een Nederlandse industrie die er niet is.
7: Dus je wil zeggen, begin altijd met het probleem, niet met de oplossing.
6: Hoe begin je, als je gaat boodschappen doen, dan ga je toch ook niet random producten uit de schap halen omdat je vandaag €50 aan boodschappen moet uitgeven. Dan pak je eerst je boodschappen en denk je, ik ga macaroni maken. Dan heb ik macaroni nodig en dan doe ik misschien ham doorheen en wat prei.
8: Dat is de grote weeffout van die 3,5%.
6: Ja.
8: Dat zijn er twee. We weten niet hoe we het gaan uitgeven, maar we weten ook niet waar het geld vandaan halen.
6: Ja, precies.
8: Ja.
6: Die kant die moeten we zo meteen ook even opgaan. Waar het geld vandaan moet komen. Want daar zit natuurlijk ook allerlei politieke kwesties.
8: Ik wil nog heel even wat speerpunten uit de defensienota halen. Dus samen voorwaarts. Want dat gaat dus tot 2035. De speerpunten zijn voorbereiding op een langdurig conflict. Dat hebben we net al besproken. Sterke groei van personeel dus. Dus naar 100.000 plus medewerkers, waarbij ook naar burgers en reservisten dus wordt gekeken. Reservisten spelen een belangrijke rol daarin. Maar er is ook wel het idee dat op het moment dat er niet genoeg aanmeldingen zijn, dat er toch naar een soort drangachtig systeem gewerkt moet gaan worden. Dat wordt nu niet meer uitgesloten.
6: Dat is een oplossing, hè?
8: Ja. Drones en onbemande systemen moeten over 5 jaar al verantwoordelijk zijn voor de helft van het operationele effect van de krijgsmacht.
6: Ik ga niet elke keer tot het zoom, maar soms oplossingen uit de defensienota.
8: Weten mensen wat er in die defensienota staat. En er is heel veel aandacht geweest voor AI in de defensienota en drones. Maar er wordt ook wel bij gezegd dat de gevechtskracht en de voortzettingsvermogen, zoals ze dat noemen, van bestaande systemen ook versterkt moet worden. We moeten naar een langdurig conflict, moeten we dat aankunnen. Dus er moet meer munitie moet er komen, betere logistiek, betere infrastructuur, meer ondersteuning. De NAVO-normen hebben we het ook over gehad. En een sterkere samenwerking met de industrie en samenleving. Dat is een beetje.
6: En staat er nou ergens in dat document wat zij denken dat de veiligheid is die ze proberen te bereiken? Want we hebben het heel in het begin natuurlijk even over gehad. Je kan richting Rusland kijken, je kan richting Amerika kijken. En dat zijn andersoortige onveiligheden. Je kan richting China kijken. Je zou zelfs kunnen zeggen, binnenkort is heel Afrika veel groter dan Europa. Op het moment zijn er ongeveer evenveel, geloof ik. Maar binnenkort zijn er echt 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen. Er zijn mensen die dat een bedreiging vinden. Je kan alle kanten uitkijken. Wat staat er in die defensienota beschreven wat nou welk probleem ze proberen veilig te houden?
8: Nou, ja.
7: Alles. Volgens mij staat dat er wel integraal in.
8: Het komt er zeker in voor, want het gaat er natuurlijk om dat we te afhankelijk zijn. We zijn
6: de veiligheid. Kijken richting Amerika.
8: Wat zeg je, sorry?
6: Ze kijken richting Amerika voor wat het gevaar is.
8: Ja, en we zijn te afhankelijk. Maar of het nou over Amerika gaat of de defensieindustrie aan zich, maar ook de slagkracht van Europa zelf. We zijn te afhankelijk van het buitenland. En vooral de oplossing, want dan mogen we niet tuut.
6: Het woord oplossing nog niet gezegd.
8: Ja, maar we moeten ervoor zorgen dat we onze eigen broek kunnen ophouden in Europa. Ja.
6: Dus eigenlijk naar een hele boze buitenwereld.
8: Ja.
7: Nou ja, wel de afhankelijkheid. Ja.
6: Want de afhankelijkheid van China dan misschien ook.
7: Ja, zeker. Zeker wat betreft China. Ook natuurlijk op het gebied van allerlei ondersteunende grondstoffen, technologieën.
6: Maar bij China denken we heel vaak aan handelsoorlogen en aan bijvoorbeeld beschikbaarheid van zeldzame aardmetalen.
7: Ja.
6: Die zijn misschien ook wel zwaar, wie zal het zeggen. Maar dat verwacht je niet in de defensienota. Maar als dat daar eigenlijk wel ook op voor sorteert, dan is het breder dan ik had gehoopt.
8: Het gaat ook over cyber. Wordt natuurlijk ook, is ook een belangrijk punt. Dus dat we te kwetsbaar zijn voor aanvallen van buitenaf, desinformatie. Dat speelt ook een belangrijke rol. Ja,
7: dit is natuurlijk, om maar weer een Europees rapportje aan te halen, de Draghi en Letta, die beschrijven het toch ook heel erg. Ze beschrijven heel goed hoe afhankelijk zijn. Hij geeft ook wat oplossingen, maar die zal ik nu niet zeggen.
6: Die
7: afhankelijk zijn van andere landen. En dat als we Europa willen behouden, ook de democratie, de rechtsstaat, et cetera, dan moeten we dus volgens hen in ieder geval ook meer doen aan onze
6: meer
7: eigen veiligheid.
6: Meer op onszelf gericht worden.
7: Meer, maar niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van economie. Om een speler te blijven in de veranderende wereld.
6: En dat is een...
7: Maar dan hoort dan zo'n soort defensienota verbaast me dan niet heel veel. Het is best een, wordt ook wel bijvoorbeeld door de Belgen wordt er best jaloers naar gekeken. Naar zo'n defensienota.
6: Naar ons document, ja?
7: Naar ons documentje. Omdat we... Dat er ook veel innovatie in voorkomt. Dat er überhaupt in staat dat er samen gewerkt moet worden met bedrijven. Dat wij in Nederland de 3,5% serieus nemen. In België gebeurt dat wat minder. Ja. Het is natuurlijk inderdaad, het is een beetje een uit de lucht gegrepen percentage. Alleen als de werkelijkheid dus is dat alle andere Europese landen dat gaan doen, dan is het wel vervelend voor je. Als land, als dat je dan achterblijft natuurlijk.
6: Ja, en het is goed dat je de Belgen even noemt. Want die kwamen ook te sprake in de Technoloog deze week. Met een Vlaams-Nederlands bedrijf. Precies over het onderwerp dat inderdaad in Vlaanderen ze heel erg jaloers kijken naar ons overheidsbeleid.
7: Ja,
6: dat hebben wij dan toch maar weer mooi geregeld op de een of andere manier.
8: Nou, ik ben wel benieuwd hoe daar dan in bij zo'n NAVO-top of in Brussel überhaupt naar gekeken wordt. Naar landen als België en Spanje.
7: Ja.
8: Die echt achterblijven wat betreft.
7: Ja,
8: of helemaal niet mee willen doen, Slovenië. Maar nou, Slovenië, ja. Is daar niet wat meer compassie voor? Omdat het economisch gezien ook minder gaat. Hè?
7: Nou, Spanje is natuurlijk wel. Of is een interessant voorbeeld, omdat zij kiezen de lijn Mark Beekhuis. Zij zeggen: hallo, wij kijken eerst naar de. Capabilities, dus wat wij moeten doen om ons land veilig te houden. En dan kijken we hoeveel dat kost. Dus we kunnen het voor veel minder dan die 5%. En daar blijven ze aan vasthouden. Hoe daarnaar wordt gekeken. Ja, sommige landen, sowieso Amerika is daar niet echt van gediend.
6: Nee, hoewel, willen graag onze euro's hebben.
7: Hoewel, precies, die willen graag dat wij in Amerika Patriot kopen, luchtverdedigingssystemen. Maar de Europese landen, hoe groter dat verschil wordt, hoe meer er een beetje op neer wordt gekeken. Maar waar we vooral nu tegenaan lopen, is dat er de hele tijd dezelfde landen steun aan Oekraïne geven. Dus Nederland is daar inderdaad,
6: daar lopen wij
7: inderdaad koploper in. dat zeggen ze natuurlijk ook graag. Maar en andere noordelijke landen, Duitsland ook. En ja, de wat meer zuidelijke Europese landen, die geven veel minder aan Oekraïne, omdat het voor hen veel minder belangrijk is, dat conflict veel minder dichtbij voelt dan in landen bij ons. En dus
6: het is ook fysiek verder weg natuurlijk.
7: Ja, dus goed, maar er zijn allerlei redenen waarom zij verder van het conflict afstaan. En daar wordt nu wel een beetje met scheve ogen naar gekeken. En ook actief opgeroepen, ook door Nederland, kunnen jullie alsjeblieft wat meer doen. Want wij zitten nu de hele tijd op te draaien voor de veiligheid van Europa. Jullie horen daar ook bij.
6: Ja, zou ook kunnen denken, dat zijn die landen waar we in het verleden altijd van hebben gezegd, jullie hebben je begroting niet op orde. En nou zeggen we, ga meer geld uitgeven.
7: Ja, de tijden zijn veranderd. Maar ook weer niet.
6: Nou ja, zo lang geleden is dat niet. Dat we dat.
8: Nou, ze hebben natuurlijk ruimte om 1,5% extra te lenen. Om dat begrotingstekort verder op te laten lopen. In het belang van defensie.
7: Ja.
6: Ja. Misschien moeten we even kijken. Zijn er. We kijken nu van wat is eigenlijk het probleem onder de defensienota, onder het defensiebeleid van Nederland. Zijn er belangen van mensen of van delen van de wereld die we gewoon helemaal niet in het oog hebben? Die we hierbij gewoon buiten. Jij noemde al heel even Afrikanen en mensen die in het Midden-Oosten wonen.
8: Nou, dat als wij zeggen de wereld is onveiliger geworden, dan bedoelen we natuurlijk de wereld voor ons. Ja.
6: Ja. Ja. En dat is ook voor een Nederlands rapport over Nederland, voor Nederlands beleid, misschien niet eens zo heel erg gek. Maar zijn er belangen die waar we geen aandacht voor hebben als we het hebben over defensie of over veiligheid van de samenleving, voor het overeind houden van onze.
8: Maar waar denk je dan aan? Want
6: probeer ik even juist te vinden. Ik zit te denken, als je de SP vraagt wat het probleem is in de defensie, dan zeggen ze, we moeten gaan praten over veiligheid met de Russen in plaats van dan het leger opbouwen. Dus die hebben een hele andere manier van naar. Die zullen die defensienota niet onvoorwaardelijk steunen.
8: Nee, zeker niet. Omdat zou ik bij de SP vinden dat er veel te veel geld nu naar defensie gaat. En dat het geld waarschijnlijk, zoals zij dat dan zeggen, zij denken dat het waarschijnlijk niet juist...
6: Het gaat sowieso ten koste van sociale zekerheid.
8: En het wordt snel uitgegeven aan dingen die we dan nog niet nodig hebben of te veel voor betalen. En je hebt natuurlijk wel als je... Ja, je vraagt nu om het buitenland, maar we gaan ook niet zo meteen...
6: Het mag ook zijn dat je de mensen rond...
8: Nou, Defensie gaat heel veel ruimte vragen. Dus we gaan zien dat ze bijvoorbeeld op een vliegveld F-35's willen stationeren. Daar zijn we Lelystad, hebben we het over.
6: Ja, nou, nooit discussie, meer rustig op de Veluwe.
8: Maar dat is een
6: afweging die je moet maken. Vinden wij de rust op de Veluwe zo belangrijk dat we geen F-16's willen hebben of F-35's willen hebben?
8: Ja. En dan is de eis ook dat het voor commerciële vluchten open gaat. Want,
6: dat heeft de provincie gezegd.
8: Onder andere, maar ook Schiphol zelf. Nou, Schiphol wel, een groot aandeelhouder is het Rijk zelf. Maar goed, Schiphol vindt van, dan moeten we ook Lelystad open kunnen doen.
6: Die stijgen daar van de grond, hè?
8: We hebben ook nog te maken met kazernes die gebouwd moeten gaan worden. Oefenterreinen, we hebben ook een brand gezien, hè? Een grote bosbrand dit jaar.
6: Een heel aantal. Wekenlang was het
8: misschien wel veroorzaakt. Waarschijnlijk veroorzaakt door Defensie. Waarbij ook het verhaal bij Defensie was van ja, maar we moeten wel oefenen. En,
6: er zal ook wel eens oorlog zijn met mooi weer.
8: Ja.
7: En merk je dan bij partijen? Want ik denk dan belangrijk is dat het draagvlak onder bevolking. Ik merk wel dat er een maatschappelijke verandering toch al is geweest afgelopen jaren. Dat een deel van de bevolking die nooit over Defensie per se nadacht, nu wel ziet van oké, veiligheid is wel belangrijk.
6: Kennelijk is het. Zo. Ja.
8: Nou, om even concreet voorbeeld te geven. Op het moment dat je bijvoorbeeld een oefenterrein wil maken, of een kazerne, of een vliegveld open wil doen, dan zijn er natuurvergunningen voor nodig. Maar er zitten ook heel veel pasmelders op natuurvergunningen te wachten. We hebben nog een grote BBB in de Senaat zitten.
7: Ja.
8: En bij BBB zeggen ze, ja, allemaal leuk en aardig. Maar we moeten eerst, dat is afgesproken, pasmelders moeten we gaan helpen. En dat is een gevecht. Dat gaat ook een gevecht om ruim te worden.
7: Ja, zeker.
8: En ook als we zo meteen heel veel defensiepersoneel willen hebben. We hebben in de samenleving, of we hebben nog andere grote problemen. Zoals woningbouw, de energietransitie. We hebben een hele krappe arbeidsmarkt.
7: Ja.
8: Dus als we dat arbeidspotentieel uit de markt gaan trekken om naar Defensie toe te brengen. We hadden het er net al over. De vraag is wat dat toevoegt aan de Nederlandse economie. Maar op het moment dat dezelfde mensen dan niet kabels kunnen trekken of huizen kunnen bouwen, omdat ze met een kazerne bezig zijn die ze uit de grond aan het stampen zijn. Ja. Er kan geen woning komen. De mensen die dat aan het doen zijn, kunnen er niet een huis bouwen die de kazerne aan het bouwen zijn. En het personeel dat daar gaat werken gaat ook niet in de Nederlandse... Dus
7: die vissen echt in dezelfde vijver, hoor ik ook al van alle bedrijven die ik spreek.
8: En ook met die AI-technologie, als dat ingezet gaat worden voor Defensie, ook drone, dan zijn ze met Defensie bezig en niet met iets anders.
7: Maar wat merk je dan bij bijvoorbeeld de VVD of andere partijen die al klassiek in hun agenda hebben en nu al helemaal heel erg voor deze veiligheid en voor die opschaling zijn? Hoe zien zij dit voor zich op lange termijn om dit... Ja, om dit te kunnen blijven doen.
8: Nou, veiligheid, voor de VVD is het heel duidelijk. Je kan pas... Je hebt dat pas in je economie als je in een veilig land leeft.
7: Ja, dus,
8: Het slechtste voor de economie is op het moment dat er oorlog komt, uiteraard.
6: Maar zij zullen toch ook moeten worstelen, denk ik, binnen de VVD, met dat ze zowel 100.000 mensen naar de maakindustrie willen hebben en 100.000 mensen naar Defensie. En we hebben al... we zitten geloof ik nu op 3,5% werkloosheid. Dat is hartstikke laag voor historische begrippen. Dus er zijn gewoon daadwerkelijk geen mensen. Die zullen toch moeten worstelen met dat ze allerlei dingen willen, maar niet alles kan altijd overal.
8: Maar volgens mij is de grootste worsteling, en ook bij de VVD, maar bij alle politieke partijen, we hebben met z'n allen uitgesproken dat we een deel van onze welvaart aan Defensie gaan uitgeven. Dus extra aan Defensie. En dan kan je dat geld niet in de sociale zekerheid stoppen of een brug versterken. Hè,
6: dus want dus de minister van IMW, VVD zie je die worsteling niet eigenlijk? Die
8: jawel,
6: zegt, we hebben allebei nodig.
8: Ja, eigenlijk willen we, en dat is politiek breed, we willen graag dat geld naar Defensie, maar we willen er geen welvaart voor inleveren.
7: Ja.
8: Dus ook de koopkracht moet allemaal op peil blijven.
6: Wat onbenoemd blijft, ja.
8: We willen onze sociale zekerheid willen we op peil houden. We willen dat de wegen onderhouden worden. We willen dat partijen, dat boeren er verder kunnen gaan. Dus dat ze ruimte hebben om een koeien op een grasveld neer te zetten. Dus kortom,
6: Ja, sterk
8: nog. We willen iets, maar we zijn niet bereid om er iets anders voor in te leveren. En dat is de grote worsteling nu in Den Haag.
6: Ja, wie gaat het betalen? Dat is de vraag die daaronder ligt.
8: Ja, en, maar ook
6: dus de hoe gaan we verdelen? Gaan het? En wiens ruimte? Ja, maar dat
7: het moet ten koste gaan van iets, maar dat willen we inderdaad niet. Ik denk dat het een goede conclusie is, inderdaad. Van eigenlijk altijd als je het over geld hebt, wat jullie dus hebben gedaan.
6: Altijd in koste van iets.
7: Ja, we willen veel dingen en zijn nog niet bereid om dat in te leveren. Ja, ik wil.
6: Maar mogen we dan Sigrid Kaag citeren? Die zei toen de oorlog uitbrak in Oekraïne: we gaan gewoon allemaal iets armer worden.
8: Ja.
6: En we hebben eigenlijk politici nodig die dat hardop durven zeggen.
8: Ja.
7: Ja, en in andere Europese landen zie je dat wel.
6: Dat was een oplossing.
7: In sommige andere Europese landen, bijvoorbeeld in Polen, waar ze al heel lang heel veel geld aan uitgeven aan hun veiligheid. Logisch, omdat zij natuurlijk een hele andere ligging hebben.
6: Ja,
7: andere politiek. Maar daar, als je daar met mensen spreekt, dan hebben zij daar wel. Accepteren meer dat. Ja, dat meer geld naar luchtafweer ten koste gaat van het salaris van een leraar. Dus ja, dat is. Het is wel bijzonder. Ja, het is nu heel moeilijk om dingen.
8: Ook ten koste van ons salaris. Want we hebben natuurlijk de vrijheidsbijdrage. Dat zit technisch. Dat is gewoon een belastingverhoging in box 1. In de schijven.
6: Box 1, dat is inkomstenbelasting.
8: Ja.
6: Als je werkt.
8: Maar aankomende zomer moet er gesproken gaan worden. Voor steun voor de begrotingen. En we weten dat bijvoorbeeld jaar 21, waar wel naar gekeken wordt voor op het moment dat ze over rechts willen gaan, waar je in de Eerste Kamer nog niet zo heel veel aan hebt, maar daar hebben we vorige keer besproken. Bij jaar 21 zijn ze bijvoorbeeld, willen ze echt dat er gekeken gaat worden naar die vrijheidsbijdrage, want daar zijn ze gewoon fel op tegen. Want de lasten mogen eigenlijk niet stijgen.
6: Oké, dus we willen wel, dat zijn 19 miljard in de komende jaren langzaamaan opbouwen voor uitgaven, maar de belastingen, de inkomsten die daar misschien wel bij horen, dat dan toch maar liever niet.
8: Nou, dan wordt er door partij J21 gezegd: ga maar lekker snijden in de overheid. Ga maar minder uitgeven.
6: Maar dat kan wel, maar dan haal je geen 19 miljard meer op.
8: Nou, zij denken van wel.
6: Ja?
8: Ja. Maar die vrijheidsbijdrage hoef je nu niet in één keer.
6: Hoe zit de salarisschalen van de ambtenaar in elkaar?
8: Dan hoef je niet in één keer. Nou, maar het gaat gewoon om een kleiner. Zij zeggen gewoon: de overheid moet kleiner. Dus op alle fronten moet de overheid kleiner.
6: 19 miljard.
8: Dus in het sociaal domein moet het kleiner. De zorg moet het kleiner. De overheid zelf moet kleiner.
6: Ja. Alleen jij in het
8: maar 19 miljard is pas over 10 jaar. Hè, waar we net, het begint bij de vrijheidsbijdrage. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Maar voor mij is het 1 miljard of zo. Wat er voor in eerste instantie opgaat.
6: Jawel, maar dat gaat langzaam oplopen. En als je dat nu bij de salarissen probeert op te lossen, zou je dat in de toekomst waarschijnlijk daar ook proberen te indexeren. Terwijl je kan ook nu zeggen: nou ja, we gaan die defensieindustrie zo enorm oppoken met allerlei overheidssubsidies. Ik ga richting een oplossing, maar ik probeer hem toch net te schampen. Je kan natuurlijk ook denken dat je dan misschien daar heel veel bedrijfswinsten, overwinsten maakt. Even een SP-term te lenen. En dat daar dus geld is wat je ook weer kan afromen aan de andere kant. Toch?
8: Er komen minder vruchtbare en vruchtbare voorstellen komen er uit de Kamer om de defensie te betalen. Want bij de PVV zeggen ze gewoon: doe maar geen buitenland meer. Dus geen Oekraïne, geen
6: Nazio, geen Afrika. Die definiëren het probleem echt heel anders. Ze zeggen: we gunnen Nederlandse bedrijven en Nederlandse mensen heel veel. Alle buitenlanders gunnen we helemaal niks.
8: Ja.
6: Dat is een hele andere definitie van wat het probleem van defensie is.
8: Ja.
6: Of van de veiligheid.
8: En van het geld.
7: Het grootste probleem, denk ik, met deze verhoogde defensieuitgaven is dus: waar ga je het van betalen? Of ten koste waarvan gaat het? En dus inderdaad de onderliggende discussie die we ook hebben besproken. Waarom eigenlijk? Is het nodig?
6: Zou misschien die volle 19 miljard, of misschien is het tegen die tijd wel meer als onze economie gegroeid is. Zou het ook kunnen zijn dat we uiteindelijk over 1 jaar of 5, als Donald Trump weer vergeten, dan hebben we weer andere presidenten, dat we dan denken: nou, die Spaanse aanpak was er gek nog niet.
8: Nou, dat is een van de kritiekpunten, hè? Ja.
7: Ja, het zou kunnen. Dat kan natuurlijk.
6: Het inzicht dat we moeten nadenken, dat we daarmee moeten beginnen.
7: Oh, ja, we hadden toch eerst het probleem moeten definiëren. Maar ik hoor ook wel weer dat de Europese leiders zodanig deze weg zijn ingeslagen dat een nieuwe president ook weer niet zoveel
6: uit
7: gaat maken.
6: Amerika al heel lang afscheid.
7: In Amerika, ja. En dan hoor je inderdaad van dit is al veel langer aan de gang en nu luisteren we er alleen naar. Dus ik weet niet of dan binnen de Nederlandse politiek, en trouwens ook binnen de politiek van andere landen, kan natuurlijk wel dat besef opeens komen. Maar ik denk binnen bijvoorbeeld de NAVO is het wel echt, gaat het niet meer terug naar
6: Nee, we kunnen wel de norm worden. Maar die 2% was ook heel al 20 jaar een norm. En die hebben we daarvoor nooit gehaald. Nee. Of sinds we 5 hebben
7: afgesproken. Nee, dus of landen daadwerkelijk halen is natuurlijk
6: ja, of we het ook gaan proberen zelfs maar. Ja.
7: Wat ook nog, wat ik me ook afvraag is dat, want we kregen nu in aanloop naar, of tijdens de NAVO-top in Ankara 2 weken geleden, weer een lijst van wat er nou, of die
6: hoe ver alle landen gaan. Ja.
7: Hoe ver iedereen was. En dan zie je gewoon of heel veel landen die gewoon nog blijven steken op 2% of juist lager zijn geworden.
6: Ja, ik ga hem anders formuleren, want het zijn allemaal landen die inmiddels wel de 2% halen, wat ze tot nu toe nooit deden.
7: Precies, dat wel, maar dan vraag je je wel af, worden de verschillen tussen landen niet veel groter? En wat gebeurt er als er andere regeringen komen? Ja. Want ook in Frankrijk bijvoorbeeld vraag je je af, politieke stabiliteit is ook belangrijk, want ja,
6: tot het najaar, hè? Dan weten we het weer.
7: Ja, precies, maar dat is ook wel belangrijk voor hoe je uitgaven terechtkomen. Want als je een beetje een stabiele politiek hebt, dan kan je er ook voor zorgen dat het efficiënt terechtkomt. Maar als je de hele tijd een andere regering hebt, of als het helemaal de hele tijd wisselt, dan is het natuurlijk wel veel lastiger om het ook efficiënt voor je eigen burger terecht te laten komen.
6: We gaan de laatste halve minuut in. Ik wil nog één vraag aan jou stellen, Leendert. We hebben nu de minderheidsregering. Dat hebben we helemaal nog genegeerd, want dat is een deel van het probleem, en zeker niet de oplossing. Gaan we daardoor misschien beter zien wat de discussie is die op de achtergrond speelt, omdat gewoon meer partijen mee mogen praten, mee moeten praten?
8: Absoluut. En we gaan ook meer horen van waarom willen we geld wel of niet naar Oekraïne of naar Defensie? Of doen we dit op de juiste manier? Geven we het niet te snel uit? Hebben we de boot wel nodig? Is AI wel verstandig?
6: We gaan een heel mooi schip kopen voor de marine, ja.
8: Ja.
7: Maar vinden jullie goed, deze discussie?
8: Dat is natuurlijk wel goed om daar.
6: Ik hoop dat dit een mooie aftrap is, dat ze in Den Haag allemaal denken, oh ja, nu gaan we het nieuwe jaar fris anders beginnen.
7: Lekker
6: ja,
7: met de inhoud en zo.
6: Dankjewel, Michal, dat je er vandaag bij wilde zijn. Dankjewel, Leendert, dat je er elke week bent bijna. Yes. Behalve binnenkort op vakantie gaat. Ja. Ja, precies. We komen aan het einde van Studio Den Haag voor deze week. Je kan altijd reageren. Studio Den Haag @bnr.nl. We lezen alles en we reageren best wel vaak. Dus doe je er voordeel mee. Tot volgende week. En dan hebben we... Oh, wie hebben we volgende... Nou, dat hoor je vanzelf. Wie we volgende week hebben. Dag.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten... en werd naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is te voet gevlucht. De politie zet onder meer een arrestatieteam in om de omgeving te doorzoeken. Er is nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken. Het gaat om een oud NRC-correspondent die nu werkt bij het ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank hadden geroken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Het officiële dodental van de bevingen staat nu op meer dan 5000. Duizenden mensen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter en heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. Het weer dan van weer online. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar wat regen vallen. Dat geldt ook voor de middag. Met wat zon wordt het landinwaarts 22 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
5: The ladies not for turning.
6: If you want to go out, go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
7: Are you excited about another election?
8: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
9: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
10: Hey Conor.
9: Straks WK-gekte bij de Engelsen, want ja, ze staan ze waar in de halve finale. Al mijn gejuich voor de dappere Noeren ten spijt. Welke invloed heeft het voorlopige succes van de Engelse voetbalploeg op de nationale stemming? Maar we beginnen bij de politiek. Alsof met 7 premiers in 10 jaar tijd de Britse politiek nog niet gek genoeg is, loopt een man met een vuilnisbak op zijn hoofd zich warm om volgende maand 's lands nieuwste Kamerlid te worden. Over waarom de Britse politiek, niet altijd met opzet, uitblinkt in politieke satire. Ja, er is een hoop gebeurd sinds onze vorige aflevering. Nigel Farage leek toen een slimme zet te begaan door op te stappen als Kamerlid en zo nieuwe verkiezingen voor zijn zetel af te dwingen. Het volk in Clacton althans, zou gaan beslissen of Farage iets misdaan had en niet de Kamercommissie die onderzoek doet naar de miljoenen giften die hij ontving. Een week later lijkt die zet ineens een stuk minder sterk, hè?
10: Ja, inderdaad. Er is een hoop veranderd, zoals je zegt, afgelopen week, maar we hebben het wel weer over Farage, hè?
9: Mm.
10: Je hebt gelijk, het leek een hele goede zet. Vond ik ook hoor. Een week geleden toen hij zei: ik trek me terug uit mijn kiezerstrict, ik ben niet langer Kamerlid. Daarmee forceer ik verkiezingen voor dat ene kiezerstrict. Ja. En dan stel ik me wel weer kandidaat daarvoor.
9: Ja.
10: Want het wordt een kwestie van Farage tegen de elite. Mm. De man van het volk tegen de gevestigde orde die hem in zijn versie probeert onderuit te halen met dat Kameronderzoek naar die 5 miljoen, onder andere, die hij gedoneerd kreeg. Sinds ik het er met je over had, dus een week geleden, zijn er nog meer onderzoeken gestart naar nog meer donateurs die nog meer miljoenen hebben gegeven aan de partij van Nigel Farage, cryptomiljonairs, zwendelaars en hun moeder, weet je wat, die Post George. Dus de uitdaging was van Farage aan andere politieke partijen: neem het maar op tegen mij in Clacton, in mijn kiezerstrict, en kijk maar wie er wint. Kijk maar wie de kiezers geloven. Wie het meest populair is. Nou, ik denk de reden voor die zet was dat Farage de aandacht wilde afleiden van die onderzoeken, want nogmaals, iedere dag komen er meer bij. Ja. De afleiding naar de onderzoeken van zijn donateurs. En hij wilde ook het verhaal, het politieke verhaal, veranderen. Hij zegt, ik ben nu de underdog en de elite wil de gewone man monddood maken. Als ik deze verkiezing verlies, is dat slecht nieuws voor jullie, de kiezers. Dat zegt hij. De tweede reden waarom hij zich opnieuw kiesbaar stelde na eerst te zijn afgetreden was de aandacht weg te trekken van Andy Burnham, die volgende week maandag premier wordt in het Verenigd Koninkrijk. En het leek inderdaad alsof hij daarmee slaagde in die opzet.
9: Ja, hij deed dat vrij handig, zeiden wij ook. Hè. Hij maakte er een strijd van, Nigel Farage versus de elite. Maar de elite die zei, zoek het maar lekker uit.
10: De elite zei, we spelen.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kast.

0: niet reageren dus. Dus de leider van de Lib Dems, Ed Davey, die riep andere partijen op om de ijdeltuiterij te negeren van Farage, hem geen publiciteit te geven door mee te doen aan die verkiezingen, gewoon thuis te blijven. En Andy Burnham noemde het ook een stunt. De conservatieven hadden het over fake verkiezingen. De Groenen aarzelden nog even, maar besloten bij nader inzien ook thuis te blijven. En zelfs Restore, de partij ten rechts van de vrij rechts, radicaal, behoorlijk extreme reformpartij van Farage, zelfs die besloot niet mee te doen en gewoon thuis te blijven. Dus werd er dan helemaal niet gestemd? Was er dan helemaal geen tegenpartij, geen tegenkandidaat voor Farage? Jawel, bleef over Lord Binface. Die ruimtestrijder die uit het intergalactische stelsel stapte, de aarde vond en naar Engeland kwam om orde op zaken te stellen en de Britse democratie te redden.
1: Count Binface, wat doet hij hier? Waar komt hij vandaan?
0: Count Binface is De alt-ego van John Harvey. John Harvey is een komiek, presentator, schrijft voor Britse komische series, presenteert ook een programma op Times Radio, geloof ik. Studeerde klassieke oudheid in Oxford, net zoals Boris Johnson, voordat hij schrijver werd. Hij doet ook radiodocumentaires over democratie in het oude Athene, bijvoorbeeld. Maar hij is als graaf vuilnisbakkenhoofd, Count Binface, is hij bijna 6000 jaar oud, een ruimtestrijder dus. Hij heeft een cape, zilverkleurige kleren en op zijn hoofd een soort van een ouderwetse vuilnisbak. Weet je, zo'n metalen vuilnisbak.
1: Ja.
0: En dat hoort bij de planeet Sigma 9, zoals jij natuurlijk weet waar die vandaan komt. Hij begon als Lord Buckethead, emmerhoofd. En dat was een persoon, dat zegt mij allemaal niks hoor, maar het was een persoon uit de Gremloids. Dat was een persiflage-serie op Star Wars, gemaakt in de jaren 80 door een Amerikaanse filmmaker. Die filmmaker die vond het in eerste instantie fantastisch dat zo'n John Harvey, Lord Buckethead, die naam en zo, en dat die persoon gebruikte. Maar later werd hij daar heel erg boos om en ging hij er ruzie over maken. Er kwamen conflicten over copyright. Wie mocht nou wel, wie dan niet door het leven gaan als Lord Buckethead? Lang verhaal kort. Gevolg was dat John Harvey Buckethead schrapte en in plaats daarvan Binface gebruikte als naam. Hij doet al 10 jaar mee, met allerlei verkiezingen in Groot-Brittannië als Buckethead-Binface. Hij heeft nooit echt succes gehaald, nooit veel stemmen gehaald. Het was meer voor de leuk, de lol-factor. Dat is natuurlijk nu allemaal veranderd. Er is nu een enorme interesse in zijn werk sinds hij dus de enige tegenkandidaat is van die verkiezingen in Clapton. Of zoals iemand zei, het is nu echt een farce. De verkiezingen daar nu volgende maand gaan tussen een grappenmaker, 's lands grootste joker namelijk, en Lord Binface. Dus hij heeft nu ook internationale roem en zo. En hij staat scherp en hij gaat echt, zegt hij, serieus meedoen.
1: Ja, er is iets bijzonders aan de Britse manier, de manier waarop de democratie is georganiseerd, waardoor dit soort stunts mogelijk zijn. En de meeste landen kun je met of zonder vuilnisbak op je hoofd niet zomaar een van de grootste namen in de politiek uitdagen voor een kiesdistrict. Maar bij de Britten kan dat wel. En dat heeft alles te maken met de zo laag mogelijke drempel eigenlijk om je politiek actief te maken.
0: Ja, het is ook dat. Maar ik bedoel, satire is natuurlijk speelt al lang in alles. Zeker in de politiek een belangrijke rol.
1: Ja.
0: Van oudsher. Dat heeft te maken met van alles en nog wat. Het heeft ook te maken, denk ik. Het heeft onder andere te maken met

0: Ja, dat politiek toch gezien wordt als theater. Heb je wel eens die, bij landelijke verkiezingen, weet je wel, heb je wel eens gekeken naar de uitslagen, hoe dat gaat?
1: Ja, zeker. Als ieder, ja, ja. Van de zo'n podium en dan staan daar 5-6 mensen die, waarvan de meesten dan daadwerkelijk gepoogd hebben om in Westminster terecht te komen en het serieus nemen. En er staan vaak ook een paar randfiguren bij, of dingen zoals dit nu met Count Binface.
0: Precies. Dus je hebt, dat bedoel ik. Kijk dan wie daar staan, inderdaad.
1: Ja.
0: Naast die serieuze kandidaten van de serieuze partijen heb je altijd man, het zijn meest mannen verkleed als, weet ik veel, een tomaat. Of ook altijd iemand in een vossenkostuum, hè, want die persoon is dan tegen de vossenjacht, ja. Jammer genoeg. Die doen het meeste mee voor de lol, maar hebben vaak ook een politieke boodschap. Maar ik denk, het is vooral de neiging de politiek niet serieus te nemen. Het doorprikken van ego's, van politieke kandidaten. Het was vooral het geval met de bekendste leider van de bekendste idiote partij, namelijk Lord Sutch van de Monster Raving Loony Party. En het is ook het soort humor dat zegt van, wij hebben onze beste tijd gehad, dus wij kijken naar iedereen met een soort van humor, want we zijn niet geneigd onszelf, laat staan de buitenwereld, serieus te nemen. En dat doen wij op deze manier.
1: Mm.
0: Begrijp je?
1: Ja.
0: En ik denk, het is, ik zei dat Lord Binface al lang meedoet en nooit eigenlijk veel succes heeft gehad, maar dat is niet helemaal waar. Want hij heeft meegedaan, herinner ik me, met de verkiezingen voor Londense burgemeester. En 2 keer haalde hij meer dan 24.000 stemmen.
1: Ja, dat is best een hoop. Wat zeggen de peilingen nu over zijn kansen in Clacton?
0: Nou, de peilingen zeggen dat hij geen kans maakt te winnen, maar dat hij het veel beter deed dan een poos geleden. Ik denk dat hij vooral gaat appelleren aan mensen die zeker Farage niet willen, en dat hoop je ook te doen. Hij hoopte 54% die bij de laatste verkiezing in Clacton tegen Farage stemden, die mensen te mobiliseren. Dan nog zeggen de boekies, de gokwinkels, meest betrouwbare bron, dat zijn kansen onwaarschijnlijk zijn. Maar goed, ze zijn wel stijgend. En het is een eenmanspartij,
1: ja,
0: die altijd alleen zijn ding doet. Maar nu wordt hij overdonderd, overweldigd door alle hulp die hij krijgt aangeboden uit binnen- en buitenland. Er zijn vrijwilligers die staan te trappelen om pamfletten van Lord Binface, Graaf Vuilnisbakhoofd, om pamfletten in alle brievenbussen van het kiezersdistrict te stoppen. Hij krijgt donaties en zo. Ik denk dat de stemmen van mensen die tegen de reformpartij zijn van Farage, die vrij zwaar gaan wegen. Maar ik denk nog meer dat het een hele lage opkomst gaat worden. En dat Farage gaat winnen, maar dat de meeste mensen thuis blijven. Maar weet je, het is gevaarlijk om dit te zeggen. Want nogmaals, je hebt het over een land waar 2 keer bijvoorbeeld Angus de Aap, dat was de mascotte van de voetbalclub in Hartlepool in Noord-Engeland, gekozen werd tot burgemeester. 2 keer. Ook al maakte hij de belofte die hij bij de eerste keer deed, namelijk gratis bananen voor iedereen, niet eens waar.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook nog, het is gevaarlijk om de Britten te veel te vertrouwen met democratie. Want ik herinner me ook nog dat er een aantal jaren geleden, hebben we het daar ook niet een keer over gehad, dat er een schip een naam moest krijgen. En dat was een serieus wetenschappelijke boot. En die ging, ik geloof, naar de Noordpool om er allerlei onderzoeken te doen en zo. Het was een hele dure expeditie. Hoe ging die boot heten? Nou, de organisatoren schreven daar een prijsvraag voor uit. Ze hoopten natuurlijk heel erg dat de boot de naam zou krijgen David Attenborough. Maar de Britten dachten er anders over. En de populairste naam die naar boven kwam, was Boaty McBoatface.
1: Ja, ja, een klassieker uit het genre, absoluut.
0: Begrijp je? Mm. Dus je kunt nooit zeggen van, dit gaat het worden.
1: Nee, we gaan zeker niet verleiden tot een voorspelling. Maar we gaan het wel volgen. Wat zegt Farage hier nou eigenlijk zelf over? Want ik kan me voorstellen dat hij een hele andere communicatiestrategie en campagnestrategie had bedacht voor de komende weken.
0: Ja, kijk, en dat is ook het merkwaardige. Trouwens, stel dat Binface wint, dan is al duidelijk geworden, mag hij niet met een vuilnisbak op zijn hoofd het parlement in. Hij zelf vindt dat absurd, dat niet mag. Want hij zegt, je hebt mensen in het parlement die Black Rod heten en die rondlopen in zwarte kousen en schoenen met gespen en zo. Hij mag ook zijn wapen niet meenemen, zijn zwaard het parlement in, volgens een wet uit 1313. Maar, dus zo wordt er nu gepraat over de mogelijkheden van die verkiezing. En natuurlijk heeft dat effect op Farage. Ik bedoel, hij heeft zichzelf, zeker het afgelopen jaar, omdat hij alsmaar voor ligt in de peilingen, geprofileerd als premier in wording.
1: Ja.
0: En nu gaat hij de hele zomer een politieke campagne voeren tegen een man met een kliko op zijn hoofd.
1: Ja.
0: Ik denk dat het heel, heel moeilijk is om daarvan terug te komen. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, het wordt in elk geval een uitdaging om hier heel serieus te praten over wat hij zegt dat zijn boodschap hier was, natuurlijk. Ja, iedere vraag zal gaan over die prullenbak.
0: Want hij heeft het niet meer in de hand.
1: Nee.
0: Hij heeft het niet meer in de hand. Hij heeft geen grip meer op zijn politieke boodschap.
1: Nee.
0: Kijk, er is een absurde figuur mee aan de haal gegaan. En die heeft hem ook absurd gemaakt. Dus de boodschap is nu omgedraaid.
1: Ja.
0: In feite zou je kunnen zeggen, is Schaaf Binface, als je ook luistert naar zijn kiesprogramma, is nu de buitenstaander en niet Farage. Ik bedoel, Schaaf Binface, de man van het volk. Hoe absurd is dat? Farage is heel boos. Hij is in de verdediging, heel veel zelfbeklag en zo, underdog, zelfmedelijden. Terwijl in deze campagne-strijd tot nu toe Binface er echt ontzettend veel lol in heeft. En als iedereen om je gaat lachen, ik weet het niet. Ik denk dat we hierop terugkijken, op dit moment, als op het moment waarop dit toch het begin van het einde van Farage inluidde.
1: En deze Graaf Binface, wat zijn zijn speerpunten? Wat staat er in zijn kiesprogramma?
0: Hij belooft in zijn kiesprogramma om tenminste één betaalbare woning te bouwen.
1: Okay.
0: Hij wil Adèle nationaliseren. Hij wil de handdroger in de mannenwc van de kroeg Crown & Treaty in Uxbridge verhangen naar een verstandige plaats.
1: Heel goed, mij ook een doorn in het oog.
0: Wat zeg je?
1: Mij ook al jaren een doorn in het oog, ik denk heel herkenbaar.
0: Jij kent die kroeg natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Hij wil, en dat is mijn doorn in het oog, dus het volgende vind ik ook wel goed, dus een prijsplafond voor croissants.
1: Heel goed.
0: Hij wil een referendum over een referendum of de EU lid moet worden van het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, ja.
0: En hij wil de GEO's, de directeuren van de geprivatiseerde waterbedrijven verplichten in de eigen rivieren te zwemmen. Weet je wel, die ze vervuilen met ongezuiverd rioolwater. Lees uitwerpselen. Zodat zij weten wat ze hebben aangericht. Dat zijn de grootste en belangrijkste speerpunten uit het kiesprogramma van Graaf Vandelsbakkenhoofd. Jij zegt, onwaarschijnlijk dat hij Kamerlid wordt, Graaf Vandelsbakkenhoofd. Maar ik denk dat de opties wagenwijd open zouden kunnen zijn. Stel dat hij Kamerlid wordt tegen alle indicaties in, dan kan het premierschap zelfs op de loer liggen.
1: Oh ja.
0: Prime Minister Vandelsbakken, wordt hier al gezegd. Oh, en lach niet, maar Volodymyr Zelensky, Die is ook begonnen als komiek en als acteur.
1: Dat is waar.
0: Van parodie tot premierschap. Kleinere stap dan je denkt.
1: Lia, wij praten in principe eigenlijk nooit over voetbal. We zijn allebei geen enorme fans volgens mij en ook zeker geen sportverslaggevers. Maar een plek in de halve finale van een wereldkampioenschap, ja, dat dwingt ons toch wel een beetje. Normaal gesproken, want ik kijk wel graag naar zo'n WK. Normaal gesproken gaat één van mijn favoriete onderdelen van een WK-voetbal ongeveer zo. De Engelsen die knokken zich door een zeer middelmatige pool, winnen bijvoorbeeld met 4-0 van een dwergstaat. Het hele land verliest prompt elke vorm van zelfbeheersing. Tatoeages van de wereldbeker worden gezet. Zoons die worden Harry, Garrett of David genoemd. De kranten staan vol van verlekkerde vooruitblikken op het moment dat de wereldbeker eindelijk thuiskomt. En dan vliegen ze er na penalties uit tegen een ploeg uit de middenmoot van Zuid-Amerika. Maar zo liep het niet deze keer.
0: Zo kan het nog lopen. we hebben het over. Ik kijk trouwens wel veel wedstrijden, maar zoals je zegt, het is vooral bij een WK of een bepaalde eredivisiewedstrijd hier. Maar je hebt gelijk, Engeland wringt zich iedere keer weer net tussen de laatste vier of de laatste acht, weet je wel, dat doen ze altijd. En iedereen weet dat. Je hebt ook helemaal gelijk met die tatoeages en zo. Klopt helemaal. Er zijn ook maar twee data in de Britse geschiedenis. Dat is belangrijk om te weten, denk ik, waar je van bewust moet zijn. De Engelse geschiedenis. 1066, weet je wel, Normandiërs, land binnenkwamen en zo. En 1966, toen Engeland het WK won. En daartussenin, de rest kun je eigenlijk verwaarlozen. En sindsdien, sinds 1966... Ja, zoals je aangeeft, is het een kwestie geweest van giga verwachtingen. Het hele land dak uit, iedereen helemaal gek. En diepe teleurstellingen. Dat is nou eenmaal het lot van een Engeland supporter. En ze kunnen die verwachtingen ook nooit temmen. Het wordt nooit bijgesteld. Het gevoel is ook een beetje dat ze toch recht hebben op die beker. Hè? Ze hebben de sport toch uitgevonden. Dus er ligt heel veel onverwerkt zeer waar je overheen moet. Ik vond trouwens een boek geschreven door een tennistrainer. En dat boek heette Winning Ugly. Lelijk winnen. En de conclusie is eigenlijk dat echte grootheid op het veld komt pas naar boven als je kunt winnen terwijl je niet op je allerbest bent.
1: Ja.
0: Nou, ik bedoel, dat is Engeland. Nooit op zijn allerbest. Lelijke winnaars, maar tot op zekere hoogte en meestal tot de halve finale wel winnaars.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast zijn we nooit door de tijd heen. Daar praten we altijd precies lang genoeg. Wil je de hele aflevering horen? Abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke woensdag alles wat wij te vertellen hebben. Leuk als je erbij bent.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten en werd naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is te voet gevlucht. De politie zet onder meer een arrestatieteam in om de omgeving te doorzoeken. Er is nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken. Het gaat om een oud NRC-correspondent die nu werkt bij het ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank hadden geroken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Het officiële dodental van de bevingen staat nu op meer dan 5000. Duizenden mensen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter en heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. Het weer dan van Weer Online. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar wat regen vallen. Dat geldt ook voor de middag. Met wat zon wordt het landinwaarts 22 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
5: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En bij veel familiebedrijven schuilt er vaak nog meer achter. Oude conflicten, valse verwachtingen, onuitgesproken frustratie. Carola en Liana de Ruiter maakten dat zelf van dichtbij mee. En nu willen ze familiebedrijven helpen om dat te voorkomen. Welkom.
6: Dank je.
5: Carola, wie zijn jullie en wat doen jullie?
6: Wij zijn Liana en Carola de Ruiter, twee zussen met een bedrijf Familiezaken. En wij werken met ondernemende families in Nederland en België op het vlak van opvolging.
5: Liana, waar hebben jullie het goed gedaan?
7: Waar wij het goed gedaan hebben is dat wij vanaf het begin geïnvesteerd hebben. Ontzettend veel in onszelf en ons bedrijf.
5: En Carola, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
6: Nou, we hebben toch wel een beetje last gehad van het lieve meisjessyndroom. En we hebben daardoor een beetje te lang onder de radar gevlogen vanuit bescheidenheid en een beetje onzichtbaar geweest.
5: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, interessant. Familiezaken, zo heet het bedrijf. Carola, kun je me uitleggen wat jullie precies doen?
6: Nou, in één korte zin, wij werken in de business van het voorkomen van familieruzies in het familiebedrijf.
5: En dat gebeurt heel veel, toch, of niet?
6: Ja, dat gebeurt heel veel, want ga er maar aan staan met een familie, zaken doen, jezelf uitspreken. Er speelt veel onder de oppervlakte in een familie.
5: Ja, dus daar zijn jullie aan het helpen. Jullie zijn zelf zussen, zei je zelf al.
6: Ja.
5: Is het dan niet slimmer om met alle achtergrond die jullie de hele dag zien, om privé en werk gescheiden te houden?
7: In sommige gevallen wel. Dat denk ik ook echt. Maar in heel veel gevallen is het ook enorm versterkend als je als familie samenwerkt.
5: Ja.
7: Dat kan echt 1 plus 1, 3 worden.
5: Ja. Vertel me eens even meer. Wat voor familiebedrijven moet ik aan denken?
6: Het zijn familiebedrijven uit verschillende sectoren. Dat kan de detailhandel, horeca, productiebedrijf, transport, weg- en waterbouw. Dus ze komen overal vandaan.
5: Mm-hmm.
6: En het zijn familiebedrijven met best wel een aantal medewerkers. Hè. Dat zijn echt wel grotere bedrijven. Want als het daar niet goed gaat met de familie, dan heeft dat heel veel impact op het bedrijf.
5: Ja.
6: Grote bedrijven eigenlijk.
5: Ja. En die worden dan jullie worden dan gebeld als ze er niet meer uitkomen, toch of wel?
7: als ze vastlopen of de spanningen lopen wat op. Hè, over het algemeen moeten mensen wel pijn hebben om te gaan bewegen.
0: Ja, en wat gebeurt er dan? Dan word je gebeld en dan?
7: Dan worden we gebeld of we krijgen een mail. Laten we vooropstellen dat het bellen niet heel eenvoudig is. Hè. Je gaat niet snel daar hulp voor zoeken. Nee. Familie hangt niet graag de vuile was buiten. Dus daar gaat vaak nog wel wat aan vooraf. Mm-hmm. Of het gaat via een doorverwijzer. Dan worden we gebeld en dan gaat het recht om een goed eerste gesprek te hebben.
0: Ja, en je zegt al, mensen hangen natuurlijk niet graag de vuile was buiten. Zeker niet denken als het om familie gaat. Dus het is dan al 11:55 als ze jullie bellen, of niet?
7: Helaas, in sommige gevallen is het wel wat later. Mensen stellen toch over het algemeen uit. En meestal bellen ze als ze denken van nu kan ik het echt niet zelf meer oplossen.
0: Ja, ja. En eigenlijk denk je dan wel eens van had je me nou even iets eerder gebeld. Dat scheelt 10 ruzies en kwetsuren.
7: Ja,
0: ja.
7: Ja?
0: Ja.
7: Ja. Ja, de meeste zijn wat later dan eigenlijk goed is voor de familie en het bedrijf.
0: Ja, ja. Geef eens een voorbeeld. Je hoeft geen namen en rugnummers te noemen, maar wat kom je tegen in de praktijk?
7: Nou, we hebben natuurlijk heel veel voorbeelden. Het gaat eigenlijk over de familiedynamiek, dat daar zaken spaak lopen. Dus hoge loyaliteit van kinderen naar ouders, waarbij de kinderen in het bedrijf zitten vanwege de loyaliteit vaak aan vader. Hè? Mm-hmm. Want het bedrijf staat voor vader. Dus dan is het niet altijd je eigen pad. En over het algemeen hou je dat dan ook niet zo lang vol.
0: Mm. En vertel eens, wat kom je dan tegen qua dynamiek?
7: Dat kinderen in het bedrijf zitten die dat niet hun eigen passie is en niet hun eigen drive om zozeer in het familiebedrijf te werken. Maar ze zijn wel trots op de familienaam en ze willen continuïteit. En ze willen ook graag vader helpen of moeder.
0: Ja.
7: Dus dan zit je op een plek die soms niet de jouwe is.
0: Nee, en je komt dan binnen en dan?
7: Wij starten altijd met de hele familie.
0: Hmm.
7: En daar geloven we ook in. Het bedrijf is gestart met een familie. Hè, met de familie, soms generaties daarvoor. En eigenlijk in bijzijn van elkaar je uitspreken. En over zaken die soms al heel lang spelen. Om dat op tafel te krijgen.
0: Welke vraag levert altijd tranen op als jullie die stellen?
7: Voor wie werk je zo hard?
6: Ja, ik zit ook in.
0: Ja?
6: Ja, voor wie werk je zo hard? Maar ook, wat heb je gemist?
0: Oh.
6: Of wat heb je nodig?
0: En voor wie werk je zo hard? Waarom levert dat vaak emoties op?
7: Dan kom ik weer terug op de loyaliteitsbanden. Van een kind naar een ouder zijn onnoemelijk hoog. We denken, als je kinderen hebt, dan denk je, nou, ik doe alles voor die kinderen. Maar andersom is de band van een kind naar een ouder, de loyaliteitsband ontzettend hoog. Ja. Dus een kind wil alles doen om een ouder gelukkig te maken en gaat soms voorbij de eigen grenzen.
0: Ja, dus gaat maar werken in dat bedrijf, omdat dat al vanaf jongs af aan, vanaf 12. Ik heb voorbeelden gehoord van agrarische bedrijven. Maar dan is het, de eerste is een dochter, de tweede is een zoon. En dan gaat het geboortekaartje gaat eruit en dan krijg je reactie terug. Zo, je hebt je opvolger tenminste geregeld.
7: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat krijg je hele jeugd, krijg je dat mee. Want straks is de boerderij van jou natuurlijk.
6: Ja, dat is misschien in de agrarische wereld ook nog wat meer. In het in de andere sectoren, zeg maar, is dat niet meer zo.
0: Nee?
6: Als je de oudste bent of de oudste zoon, dat je automatisch de opvolger bent.
0: Ja, werk je nog met agrarische bedrijven of niet?
6: Nou, vrijwel niet.
7: Nee, vrijwel niet.
0: Nee? Waarom niet?
6: Nou ja, dat is toch een aparte tak.
0: Er zijn voldoende ruzies, weet ik uit ervaring.
6: Ja. Nou ja, dat is niet de sector waarin wij zo werken. Misschien omdat we het ook vanuit onze eigen ervaring hebben meegemaakt. Maar of van de zijlijn dan eigenlijk. Maar ik denk, in de agrarische wereld is echt een hele andere sector. Mensen werken ook wat meer alleen. En als je veel alleen werkt en met je hoofd bent, dan ga je geloven in wat je denkt.
0: Ja, ja.
6: En dan krijg je nog een hardere botsing van waarheden eigenlijk.
0: Toch even terug naar dat gesprek dan, hè, waar jullie de waarde toevoegen.
6: Ja.
0: Dus de vraag is, waarom werk je zo hard? Wat heb je gemist? En dan, wat gebeurt er dan?
6: Nou, ik wil nog wel even toevoegen, omdat het eigenlijk bij elke familie gaat om waardering en erkenning en veiligheid. En als op die drie vlakken iets mist, dan loopt het niet.
0: Nee. En dat moet, en dus moet er ook uitgesproken worden, jij hebt je carrière bij X opgeofferd om hier te zitten. Of jij doet altijd dat. Of zie je wel.
6: Ja.
0: Je bent het hele spinnenweb ben je eigenlijk aan het uittekenen voor ze. Met die hele familie erbij.
7: Ja. Klopt.
0: Oh.
7: Dat is zo mooi. In bijzijn van elkaar komt eigenlijk de realiteit naar boven.
0: Ja.
7: En worden de familiedynamieken blootgelegd.
0: Ja, hebben jullie wel eens dat je zegt, dit kunnen we niet meer oplossen?
7: Dat hebben we zeker wel eens, maar dan beginnen we er niet aan.
0: Oh, dan is de eerste intake dat je denkt, ja, wat is een red flag dan? Dat ik hier begin.
7: Nou, als er zoveel ruzie al is, ik ben zelf ook mediator. Maar dat is niet dat ik denk van, we gaan echt heel veel mediation trajecten doen. Ik vind ook, dat is ook weer een bepaald specialisme. Waarvan ik denk dat een mediator doet dat dagelijks. Mm. En dan kunnen ze beter naar een echte mediator die daar weer de beste in is.
6: Ja, en als ik denk van, wat werkt niet? Dat is jaloezie tussen de kinderen. Als we dat heel erg voelen, dat komt eigenlijk vanuit een tekort van aandacht van de ouders in de eerste jaren van het kind.
0: Ja.
6: En daar, als je dat in een familiebedrijf hebt, ja, dat is bijna onmogelijk.
0: Hm. Laten we eens even teruggaan naar het begin. Want jullie zijn 13 jaar geleden begonnen. Jullie werkten allebei in een andere sector en besloten het roer om te gooien. Corona, wat gebeurde daar?
6: Ik werkte in de bancaire sector en ik merkte op een dag, dit is niet meer mijn wereld en ga ik hiermee door. En ik had meer interesse in de mens achter de onderneming. En Liane, bij Liane speelde op dat moment ook dat die niet zo heel erg lekker op haar plek zat. En wij waren toen op vakantie op Curaçao. En toen is eigenlijk het idee ontstaan om samen een bedrijf te beginnen.
0: Mm.
6: En wij komen niet, onze moeder was een ondernemer en onze vader niet. Dus het zit wat meer in de vrouwenlijn bij ons. En toen is het idee eigenlijk ontstaan van een bedrijf, wat meer een wat algemener HR-bedrijf, coaching. En we zijn samen begonnen en we kwamen vooral bij familiebedrijven terecht. En toen dachten we van, wat gebeurt hier eigenlijk?
0: Oh, ja?
6: We zitten tegenover een familie. En welke dynamieken spelen hier nu? En dat vonden we zo interessant. En daar zijn we gewoon echt zelf een paar keer tegen aangelopen in onderhandeling met een familie. Dat we dachten, hé, daar gaan we ons wat meer in verdiepen. En zo is ons idee ontstaan.
0: Dus jullie hadden eerst HR en toen dachten jullie, hier zie ik echt iets waar we ons op kunnen onderscheiden.
7: Ja. Het was ook niet de intentie om dat algemene HR-bureau te houden. Maar we wilden ons meer specialiseren. En we waren op een event en opeens viel dat kwartje. En eigenlijk pas later realiseerden we van onze eigen familiegeschiedenis. Als je daar teruggaat, daar zit ook wat pijn.
0: Ja,
7: ja.
0: Ja, laten we daar eens even over praten. Want jullie moeder heeft nog twee broers.
6: Meerdere
0: broers. Ja. Maar twee broers zijn gebrouilleerd geraakt, begrijp ik.
6: Ja. Nou ja, wij hebben dat natuurlijk wat van de zijlijn meegemaakt, hè, want wij waren jong.
0: Ja.
6: Maar we voelden natuurlijk, als kind voel je van alles. En onze oma, die liep er altijd tussendoor van, heb en hou het goed met je familie. Dus die was altijd heel druk om eigenlijk de spanningen te onderdrukken als we samen waren. Dat voel je gewoon als kind.
0: Ja.
6: En in die end is dat in die familie niet helemaal goed gegaan. En
0: had dat met bedrijfsopvolging te maken?
6: Ja, het had wel met mijn bedrijf te maken. Ja,
0: ja, ja. Oké.
6: Okay. Ja. En daar is wel een zaadje geplant eigenlijk. Ja. En ik ben ook nog vernoemd naar mijn oma. Daar kwam ik later achter. Dat ik denk, oh, dat is toch ook wat. Dat je dat dan vanuit je oma ook zo meegekregen hebt. En
0: wat is dan de impact? Want ik wil toch iets meer weten. Jullie lopen er een beetje omheen. heb ik het gevoel. Wat is daar precies gebeurd tussen die broers?
7: Dat vinden we gewoon lastig ook om te vertellen, omdat dat is onze eigen situatie.
0: Ja, je bent uit de radio gekomen. Dus,
6: nee, maar ook omdat we dat niet helemaal weten. Want dat is dus ook in een familie wel taboe. Ja. Je hoort wel fladden van je ouders. Maar bij die oom is ook wat. En ik heb ook wel eens wat gehad dat ik daarover heb geschreven. En dat ik dan wel opgebeld werd door een familielid, snap je? Dus eigenlijk vuile was van een familie buiten hangen, dat is heel pijnlijk. En daar zit toch een taboe op. En ik merk, want dat voel je heel goed, dat er bij ons, dat ook omdat wij niet precies weten wat er gebeurd is. En het heeft ook allemaal, het is te ingewikkeld. Maar het heeft wel diepe groeven achtergelaten. Want eigenlijk de kinderen van die oom, die zien wij eigenlijk ook niet echt veel meer.
0: Nee.
6: Nou, tenminste één nicht nog wel. Maar snap je dat het laat diepe groeven achter.
0: En het is dus intergenerationeel dus.
6: Ja, absoluut.
0: Want jullie hebben helemaal geen ruzie met die nichten in principe.
6: Nee, helemaal niet. Maar, en ook niet met die oom en tante.
7: Zich altijd.
6: Maar het herhaalt zich. En dat is ook in het werk wat wij doen. De gebeurtenissen uit het verleden, die littekens achterlaten, die blijven zich herhalen totdat je het ziet of erkent.
0: Ja, ja. Zou je toch eens een keertje weer. Ik vind dat toch. Ik snap het, hè?
6: Ja.
0: En ik snap ook wel dat je er niet zoveel over zegt. Maar dit is toch ook wel weer precies het zonde dat het dus. Nou, dan een laagje zand eroverheen en hopen we dat het weg is. Terwijl nee. Dat dus niet zo is.
6: Nee. Nee, maar wij hebben het er zelf met onze familie wel over. Maar ook die desbetreffende oom, die is er niet meer.
0: Nee.
6: Weet je, dus. Nou, wij hebben het wel erkend, hè. Ik ja. denk dat dat misschien wel goed is. Dat wij, en wij praten erover. Ik denk ook omdat wij niet precies weten hoe. Weet je, dus dat vind ik ook lastig. Ja, als je weet hoe precies de vork in de steel zit.
0: Je gaat zo'n bedrijf beginnen. Hoe reageert de omgeving?
7: En welke omgeving bedoel je?
0: Nou,
7: als ouder?
0: Vrienden, familie, ouders, et cetera. En zeker als je de draai maakt naar familieruzies.
7: Ja, dus voorkomen.
0: Voorkomen. Nee, maar hoe wordt er dan gereageerd?
6: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ze het heel mooi vinden.
0: Mm-hmm.
6: Maar het is wel zo dat wij ondernemers zijn geworden. En onze vader is geen ondernemer. Die vond dat wel een beetje spannend. Dat wij ineens voor onszelf moesten gaan zorgen. En dat we geen vastigheid meer hadden. En dus meer op het ondernemerschap.
0: Ja, dan op zozeer de kern op het familieruzie.
6: Ja, ja,
0: zeg maar.
6: Ja. Nee, maar het interessante is wel, toen 3 maanden geleden is onze jongste zus bij ons komen werken. Als medewerker.
0: Oh, leuk.
6: En dat vond hij niet zo'n goed idee.
0: Oh ja?
6: En ik denk, want we hebben daar nog niet heel erg diep met hem over gesproken, maar dat daar toch wel angst zit van, oh, nu zijn jullie met z'n drieën in dat bedrijf, hè, en we hebben nog meer collega's, maar dat 3 van zijn kinderen samenwerken, nou, dat is wel interessant.
0: Dat is natuurlijk interessant, zeg je dan. Want het is ook, jouw vader ziet het misschien goed, of jullie vader ziet het goed. Potentieel kan dat natuurlijk een scheuring opleveren als je het niet goed doet.
7: Potentieel zou dat kunnen.
0: Ja.
7: Ja.
0: Ja.
7: Alleen dat zit helemaal niet in ons systeem.
0: Oh nee?
7: Nee.
0: Zijn je zo opgevoed, zo harmonieus?
7: Harmonieus.
0: Ja? Oh, je moet er zelfs om lachen. Oh ja? Vertel. Ja.
7: Nou, we zijn thuis wel meer van het harmoniemodel geweest. Niet gewend om heel erg uit te spreken. En het duale is dat we dat nu wel doen met families. Hè, dat we hun uitdagen om zich uit te spreken. We hebben het wel meer geleerd in de loop van ons leven. Maar dat is zeker wel het geval.
0: Ja. Een van de dingen waar je zegt, nou, daar hebben we het niet zo goed gedaan. Dat is namelijk het lieve meisjessyndroom, zei jij net.
6: Ja. Ja.
0: Wat bedoel je daarmee, Corona?
6: Nou, wij hebben heel erg geleerd om in de pas te lopen. En ons te houden eigenlijk aan de ongeschreven regels van thuis.
0: Is dit het harmoniemodel waar we het net over hadden? Ah, oké. Okay. Ja,
6: ja. Ja, ja. Dus dat je spreekt met 2 woorden. Gewoon de ongeschreven regels. Iedereen heeft ongeschreven regels. Dat je weet van oké, zo moet je je gedragen om tot de familie te horen. En bij ons was dat ook inderdaad. En ook net taalgebruik. En dus toen wij een keer zijn klant tegen ons van je wilt toch niet het bedrijf van je ouders verkloten? En dachten we, oh, wat een mooie titel. En dus we hadden al een e-scene erover geschreven. En meteen de volgende dag onze vader aan de lijn. Nou zeg, weet je, die taal, snap je? Dus wij hebben ons echt wel moeten losmaken. Maar ook om jezelf uit te spreken. Want je bent het wel eens niet eens met je ouders. Nou, vroeger vond ik dat best wel lastig om mijn eigen pad te gaan. En nu we dat doen, ja, ze vinden nog niet alles leuk. Maar nu heb ik er geen last meer van.
0: Oh ja, maar je moest dat echt. Je vader is dus geabonneerd op de nieuwsbrief, begrijp ik.
6: Ja.
0: Dus die kijkt de hele tijd mee. Weet dus nu 3 zussen werken hier.
6: Ja.
0: Dus die zitten de hele tijd te kijken van. Gaat het allemaal goed?
7: Zeker.
6: Ja, nou, ik denk dat hij het wel losgelaten heeft. Maar feit is wel dat kinderen houden zich toch aan ongeschreven regels. En dat is ook in de opvolging. Hè, dat kinderen zich los moeten maken van ouders om hun eigen pad te lopen. Ook om het bedrijf weer een nieuwe koers in te sturen. Dus daar waar wij tegenaan gelopen zijn zelf, dat is heel mooi dat we daar families weer mee kunnen.
0: Ja, mee helpen.
6: Verder brengen, ja.
0: En is dat dan dat lieve meisjessyndroom? Heeft het jullie zakelijk ook echt nog wel problemen opgeleverd, of niet?
7: Nou, in het begin zeker. Want ondernemerschap is jezelf zichtbaar maken en je uitspreken. En daar hebben wij in het begin echt wel moeite mee gehad om dat echt te doen.
0: Mm-hmm. Ja?
7: Zeker.
0: Geef een voorbeeld.
7: Nou, ik denk doorstellig te zijn en wat meer boutere taalgebruik. Als jij binnen de lijntjes wil blijven lopen, dan ga je meer op in de massa. Terwijl we wel een hele duidelijke visie hebben.
0: Ja.
7: En dat we nu veel meer dat naar voren brengen.
0: Ja. Jullie durven iets meer stellend iets meer. Te zijn.
7: Ja. Ja,
0: ondanks de opvoeding, begrijp ik.
7: Ja.
0: Ja. Ja.
6: Ja. Ja. Nou, en ik denk ook al wat Liaan zegt over onze unieke visie. Toen wij begonnen 13 jaar geleden. Nou, de opvolging ging alleen maar over fiscaliteiten, over cijfermatigheden, over juridisch, hoe je dat goed af kunt dekken. Maar ruimte voor de emotie en de gevoelens, dus voor de mensen achter de onderneming, was er gewoon echt helemaal niet.
0: Nee.
6: Sterker nog, er was nog niet eens echt een niche familiebedrijf. En toen wij 13 jaar geleden daarmee begonnen, waren we echt een van de eerste in Nederland. Kijk, nu heeft dat hele familiebedrijf een hele grote plek gekregen, gelukkig. En is er ruimte voor emoties.
0: Maar heb je dan het idee gehad, wij zijn de pionier, maar anderen lopen met de aandacht weg?
6: Nee, dat niet. Nee,
0: wat jullie
6: dat
0: zeggen,
6: niet.
0: We moesten meer uit onze schulp komen.
6: Nee, maar dat maakt nu wel dat je denkt, oh ja, weet je, we moeten ook wel naar buiten. We hebben een website en we bloggen. En ik ben ook eens uitgenodigd in België op een universiteit om te vertellen hoe we onze marketing deden, omdat ze dat zo goed vonden. Maar in die end gaat het erom, welke business haal je eruit?
0: Ja, uiteindelijk zijn jullie ook een boek gaan schrijven.
6: Ja.
0: Dat vind ik ook een manier van, borst vooruit, ja. Schreeuw het maar van de daken.
7: Nou, dat vonden we dus in eerste instantie ook wel lastig om inderdaad daarin ook je uitspreken. Het staat ook zwart op wit.
0: Ja.
7: En het was eigenlijk in die coronaperiode dat wij altijd het idee hadden om een boek te gaan schrijven. En dat op dat moment dat we dachten, nou, nu is het moment. En ons boek heet Familiezaken in opvolging. Hoe voorkom je dat de bom barst? Dus hoe voorkom je familieruzie?
0: Ja, en hoe heb je dat groot weten te maken?
7: We hebben de heer John Venten van Vlissingen gevraagd om het voorwoord te schrijven.
0: Mm-hmm.
7: En in die coronatijd was het ook niet mogelijk om een groot event te organiseren. En hij is toen wel naar onze locatie gekomen en de boekoverhandiging gedaan. We hebben dat met name in onze marketing heel erg verwerkt.
0: Maar goed, wel leuk dat je John Venten van Vlissingen had.
7: Ja.
0: Dan moet je ook even over een drempel heen stappen, toch?
7: Ja.
0: Of was hij heel benaderbaar?
6: Nou ja, dat is het gekke. Mensen vroegen inderdaad, hoe heb je dat gedaan? Nou ja, we waren op een event van hemzelf, want hij deed de Family Business Award uitreiking. En ik zag hem en ik heb hem gewoon op zijn schouder getikt. En gevraagd van, kunnen wij een keer langskomen, een kop koffie drinken? En hij ging toen net, hij moest net voor de televisieopnames werd hij gevraagd. En hij zei, kom erop terug. En we zijn langs geweest op zijn bedrijf.
0: Ja.
6: En hebben een heerlijk kopje koffie, cappuccino gedronken. En we hebben toen ook meteen een podcast met hem opgenomen. Ja. We hebben één podcast gemaakt ooit.
0: En dat is deze.
6: En dat is die gebleven.
0: Ah, heb je een goede gescoord, zeg maar.
6: Ja,
0: nee. Maar dan leer je dus wel van, je moet af en toe even over de schroom heen stappen en het gewoon
6: juist,
0: vragen, toch?
6: Absoluut, absoluut.
7: Ja, zeker.
6: Ja.
0: Wat is de ambitie? Familieruzies zullen niet een typisch Nederlands fenomeen zijn.
6: Nee.
0: De cultuur misschien wel.
6: Ja, nou ja, familie, het is het voorkomen van. Hè. Dus hoe houd je het goed in de familie? Ondanks dat je jezelf moet gaan uitspreken of dat er zeg maar een verandering moet plaatsvinden. Dus hoe hou je het goed? Ja, en onze ambitie is, wij werken met mooie grote families. En dat kunnen aandeelhouders, certificaathouders zijn of mensen die werken in het bedrijf. En wij zijn nu bezig om communities op te zetten. Hè, dus dat families ook met elkaar worden verbonden. En wij hebben de ambitie, we werken ook al in België, dus hè, Nederland en België. En misschien wat meer ook met families op reis gaan.
0: Oh ja.
6: Op externe locaties.
0: Om te kijken van hoe het daar is.
6: Ja.
0: Oh ja.
6: Nou ja, als je op een andere locatie zit, hè, dan sowieso, als wij met families werken, dan werken ze nooit op hun eigen bedrijf. Hè. We trekken ze er altijd uit, in een andere omgeving. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat het heel fijn is om een paar dagen naar het buitenland te gaan met elkaar en te werken. En dan de doorbraak
0: te forceren.
6: Ja, nou ja, patronen te ontrafelen, doorbraak te forceren. Maar kijk, zo'n opvolgingsproces is echt een transitieproces. Hè?
0: Ja.
6: Ze staan op punt A, ze willen naar B. En doordat we met ze werken, krijgen ze vaak wel een ander perspectief.
0: Ja, Ja, en dan moet je er even uit de normale gang van raken.
6: Ja, ja, om het nieuwe perspectief te zien.
0: Ja, jullie oma zei al, dat begreep ik net, heb en hou het goed met de familie. Als zij hier aan deze tafel zou zitten, ik neem aan dat ze er niet meer is.
6: Nee.
0: Wat zou ze zeggen over het bedrijf van de twee zussen met nog een zus die erbij werkt?
7: Nou, het klinkt gek, maar wij hebben vaak het gevoel dat ze ook bij ons is. Hè? Dus ik denk dat zij het ontzettend mooi zou vinden en ook daar trots op zou zijn.
0: Ja. Ja. We sluiten met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Welke hebben jullie?
6: What else is possible here, is onze tegeltjeswijsheid.
0: En waarom, leg eens uit?
6: Omdat wij altijd geloven dat er een oplossing is. Met elke familie waarmee wij werken, er is altijd een oplossing. Er komt altijd duidelijkheid. Dus what else is possible here? Dus dat je om je heen kijkt van wat is hier allemaal mogelijk.
0: Ja, mooi. Mooi. Een open blik. Dankjewel voor het open gesprek ook. Carola en Liane de Ruiter van Familiezaken. Volgende week dan praten we met Nathan van Domseler van Atlas Power. Met zijn bedrijf in zonnepanelen beleeft hij hoogtijdagen totdat de vraag naar zonnepanelen ineens stil komt te vallen en voor die een belangrijke keuze staat. Hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast en mis helemaal niks.
4: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zeker 99 gemeenten hebben nu al gezegd dat vuurwerk afsteken komende jaarwisseling niet mag, blijkt uit onderzoek van het AD. Ook laten ze niet toe dat verenigingen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die het vuurwerk helemaal in de ban doen, waaronder Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Zwolle. In de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt tijdens een politieachtervolging. Agenten zaten achter hem aan omdat hij misschien betrokken was bij iets strafbaars. De man viel en raakte daarbij zwaar gewond. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak, gebruikelijk als iemand zwaar gewond raakt bij een politieactie. In Den Haag rijden de bussen weer. Gisteravond werden ze allemaal uit voorzorg van de weg gehaald omdat er technische problemen waren gevonden. Een belangrijk onderdeel kon losraken. Inmiddels zijn er genoeg bussen gecheckt om ze weer de weg op te sturen en de normale dienstregeling op te pakken. Bij een grote brand in het zuiden van Noorwegen zijn tientallen huizen verwoest. De brand woedt in een stad op zo'n 50 kilometer van Oslo. Twee mensen die rook hadden ingeademd moesten naar het ziekenhuis en ook een brandweerman raakte licht gewond. De Noorse brandweer krijgt de brand maar moeilijk onder controle. En opnieuw is het misgegaan bij een stunt op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ook een tweede stuntman die zich met een katapult liet wegschieten raakte gewond toen hij op een luchtkussen landde en brak zijn enkel. Eergisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op. De komende dagen wordt de stunt niet meer gedaan. Het weer dan van weer online. Vanochtend veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetten mogelijk, maar soms zijn er ook opklaringen. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 25 landinwaarts. En dat was het ANP-nieuws.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
10: Hartelijk vrijdag, vrijdag 17 juli. Voor Netflix-beleggers is het meer een vrijdag de 13e. Het bedrijf komt namelijk alweer met slecht nieuws.
11: Engagement isn't really growing much. You know, it's up 2% over the first half of the year, year over year. This thing's going to start to slow even more. Revenue growth, which was, you know, going to be 12% for the year ex-currency. That's going to be single digits pretty soon.
10: En dan komt Netflix ook nog met de mededeling dat het minder transparant wil worden.
12: En we hebben het over een nieuw plan van Donald Trump.
13: Trump Media and Technology Group today announcing Truth API, a new business-to-business data feed that provides licensed real-time access to posts from the highest ranking Truth Social accounts.
12: Oftewel, een betaalde service om voorkennis te krijgen. Hoe gaat dat jouw beursgedrag veranderen? Dat hoor je deze aflevering.
14: We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom.
15: Dankjewel.
10: Goed dat je er bent. En ik wil starten met president Trump met iets anders. Die leek laatst bezig om de relatie met China te verbeteren. Hij ging op bezoek bij president Xi Jinping, sloot allerlei deals. Maar nu zoekt hij ineens openlijk ruzie met China. Vanuit het Witte Huis zei hij live op Amerikaanse televisie dat China de verkiezingen in de VS heeft beïnvloed. Hij zegt, de Chinezen hebben gegevens gestolen.
16: US spy agencies began learning about the compromise of voter registration files in 2020 when they discovered that tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China. Yet those responsible for sounding the alarm instead kept the information secret and hidden. They did not disclose to me as president or to anyone else, and to the best of our knowledge, they did not inform Congress. In fact, all they kept saying is, this is the most secure election in the history of our country.
10: Ik moet er wel bij zeggen, die toespraak die werd niet overal live uitgezonden. ABC, NBC en CNN die weigerden dat te doen, waarop Trump dan weer zei dat ze hun licentie zouden moeten verliezen. Nou, terug naar de speech zelf. Dat is er een vol met complottheorieën, zegt onze eigen Amerika-correspondent Jan Posma. En die toespraak toevallig net op het moment dat Trump er in de peilingen beroerd voor staat vanwege de Iran-oorlog.
17: Ja, al met al verdachtmakingen, complottheorieën die we al kennen. En al die eerdere beschuldigingen van Trump die zijn natuurlijk allemaal door rechters verworpen, ontkracht door inlichtingendiensten. Dus ja, het voelde ook wel een beetje bekend allemaal.
10: Errol, ik was blij dat we het niet meer over die handelsoorlog hoefden te hebben tussen de VS en China. Die leek al een beetje opgelost. Hij was dus daar naartoe. Xi Jinping die komt in september naar Washington. Gooit Trump hiermee zijn eigen glazen niet gewoon in?
15: Ik denk, de man heeft gewoon aandacht nodig, lijkt me, over ruzie. Het is wild om zich heen staan. Dit is eigenlijk redelijk onbegrijpelijk. Misschien de aandacht afleiden van de fundamentele problemen.
14: Ik wil door naar een bijzonder voorval deze dagen. Een tech sell-off. Nou, dat is niet zo heel bijzonder. Maar wel zonder dat Zuid-Korea eraan meedoet. De beurs daar is dicht vanwege een feestdag. Maar het mag niet baten. Wereldwijd gaat tech in de uitverkoop. De Nikkei verloor 4%. De Taiwanese beurs zelfs 6%. En in Nederland openden de chippers allemaal zo'n 4% lager. Het blijft een beetje gokken wat nou precies de aanleiding is.
18: There's not much of a Friday feeling when it comes to tech stocks. I mean, just in the last couple of days, of course, we got those numbers out of TSMC, which I know you talked about yesterday. Maybe the CapEx theme has had some time to marinate through markets. We add into that Oracle, what we've heard from S&P on the credit rating at Oracle, the Google story from our colleagues at Bloomberg that they're months behind on Gemini, and it all adds up to something a little bit risk-off when it comes to tech.
14: Vooral voor de Nikkei is het dus pijnlijk, en ook nog omdat het de grootste daling is sinds Trump's Liberation Day.
10: Gaan we door naar Atjen. Dat zag afgelopen week zijn Amerikaanse concurrent ineens een miljardenbod uitbrengen. Stripe, daar hebben we het over, wil samen met een private equity partij even $53 miljard neerleggen voor PayPal. Een bekende naam Wall Street, maar wel echt een treurwilg op de beurs. Presteert niet goed, waardoor het een overnameprooi is geworden. Maar de vraag is nu, wordt PayPal nu wel of niet gekocht? De directie wijst het bod namelijk af, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Al gooien ze de deur nog niet helemaal dicht, ze vinden het bod vooral te laag. En ze maken zich zorgen of de toezichthouder de deal wel gaat goedkeuren. We hebben het wel eens met jou gehad over Atjen dat een kleinere overname deed. Moeten zij nu ook door gaan pakken en flink veel miljarden gaan uitgeven aan een iets grotere speler?
15: Ja, in ieder geval PayPal volg ik zelf al enige tijd. En het is inderdaad zeer laag gewaardeerd. Ik geloof iets van 80% gedaald in 2 jaar. Nu zijn ze heel erg laag gewaardeerd. En dan ben je gewoon rijp om te worden opgepikt. Ja, dat zij nu zeggen, wij zijn dit is een veel te laag bod, snap ik. Maar uiteindelijk zal PayPal ofwel zelf goed moeten gaan renderen. Hè, en daar zijn ze stevig mee bezig. En als ze daar niet in slagen, ja, dan worden ze voor een voorjaar opgepikt door welke partij dan ook.
19: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Goed is voor zo'n 20.000 euro. Dat delen ze dus mogelijk uit aan dik 44.000 medewerkers. Betekent dat ze daar 900 miljoen euro voor apart zouden zetten. Al gaat ASML wel nog even kijken naar de kleine lettertjes. Wie er allemaal precies wil wel en niet in aanmerking komen voor dat pakket. Het moet ook een beloning zijn. Ze gaan de productie flinks opschroeven de komende jaren. Dat zeiden ze al tijdens de cijfers deze week. En daar mag wel wat tegenover staan. Vandaar dit pakket, zegt een woordvoerder tegen het AD.
2: Voor we naar Netflix gaan, nog even naar een mini-concurrent. Eentje die heel wat beroerde jaren achter de rug heeft. Tot nu toe, want de zon begint namelijk weer te schijnen voor streamen via Play. Dat heeft voor het eerst sinds 2024 weer een kwartaal met winst afgesloten. Onderaan de streep hield het Zweedse bedrijf ruim 6 miljoen euro over. Ook de omzet steeg met meer dan een kwart. En er komen er binnenkort ook nog meer miljoenen bij. Allemaal dankzij de deal die ze hier in Nederland hebben gesloten.
3: Met veel bombardie kondigde Viaplay aan dat het vanaf 2022 de Formule 1 in Nederland zou gaan uitzenden. Ruim 4 jaar verder en inmiddels is duidelijk dat de Scandinavische partij toch weer de stekker uit het project trekt, want DPG Media heeft de Nederlandse tak van het bedrijf overgenomen voor een bedrag van naar verluid rond de 142 miljoen euro.
2: Ja, en DPG doet dat met Videoland. Videoland neemt Viaplay over, de Nederlandse divisie, voor meer dan 140 miljoen euro. Nou, dat geld dat kan nu dus ook naar Viaplay. Dat kan dus nog een stukje kleiner worden, maar wel een stukje winstgevende. Het is ook goed nieuws voor het aandeel, dat gaat vandaag omhoog. Dit jaar staat het al ruim 40% in de plus.
1: Straks hoor je hoe een nieuw plan van Trump zijn mediabedrijf jouw beleggingsstrategie overhoop kan gooien. Hij wil flink geld gaan verdienen aan zijn controversiële uitspraken. En we kijken of de overname van Commerzbank na deze week nog te vermijden valt.
2: Eerst naar Netflix. Dat gaat een dramatische beursdag tegemoet. Na beurs ging het aandeel namelijk al 9% onderuit. Beleggers die schrikken van de vooruitblik.
4: This is now a legacy media company and like good luck streaming instead of the old good luck bundle. And investors right now have no patience for this company and they're just puking it.
2: De omzet en winst die zijn lager dan verwacht en er komt er nog wat bij. Netflix wordt ook weer minder transparant.
5: After today's What We Watched report, which covers the first half of 2026. We will shift to publishing this report annually in the first quarter beginning in 2027. The goal of separating the publication of the report from our earnings results is to keep the focus on our primary financial metrics, which are revenue and operating profit. So Netflix is going to start reporting this metric once per year instead of twice per year. And this comes after Netflix also stopped reporting its overall members and members growth. In my opinion, the only reason for them to do this is because the numbers are not very impressive.
2: Ja, dus Netflix stopte eerder al met het delen van hun nieuwe abonnementcijfers per kwartaal. Nu vertellen ze dus ook minder over het kijkgedrag zelf. Errol, laten we eerst maar even naar afgelopen kwartaal van Netflix gaan. Dat was in lijn der verwachting. Wat ging er goed bij de streamer?
6: Ja, eigenlijk als je gewoon als neutrale observer ernaar kijkt, waren de cijfers echt prima. De markt daarentegen had misschien nog meer prima verwacht. En die waren meer op zoek naar puntjes waar die misschien wat aandacht vergen. En misschien is de markt ook steeds meer ervan overtuigd dat Netflix weliswaar een prima bedrijf is met mooie groeicijfers, maar niet meer de cijfers van vroeger. Dat wil zeggen 20% groei per jaar. Dat is niet meer aan de orde. Dus als ze 10-12% halen, is dat al geweldig. Beleggers maken zich zorgen, de markt maakt zich zorgen dat 10-12% mag dan nu al de norm zijn, maar misschien over een jaartje is dat alleen maar 5%. Tot op een gegeven moment een cyclisch bedrijf is dat misschien met de economie meeveert. Af en toe 2% groei, misschien een keertje 2% daling. Als dat het geval gaat zijn, dan past ook een ander soort waardering bij dit soort bedrijf.
2: Ja, bedrijf heeft dus gepiekt, zou je kunnen zeggen, maar financieel staat het dus wel goed voor.
6: Het is financieel prima, goed gefinancierd, sterke balans. Dat is echt de issue niet. Kaststromen zijn positief. Ze hebben best wel grip op de markt. Het is wel een moeilijke business, hè? Media, waar jullie ook in zitten. Het is lastig om daar structureel geld in te verdienen. En eigenlijk heeft Netflix de laatste 10, 20 jaar de boel helemaal op slot gezet. Zij zijn gewoon bepalend geweest. De beleggers kijken daarna en zeggen, ja, en wat gebeurt de komende 10 jaar? En daar zijn nog wel wat onzekerheden om daar groei uit te halen. En daar is Netflix naastig naar op zoek. Ze kijken naar bijvoorbeeld advertenties, misschien toch overnames. Alhoewel veel beleggers daar ook weer veel zorgen over gaan hebben. Overnames kunnen ook vaak mislukken, de boel afleiden, veel geld kosten. Ze kijken misschien naar live-evenementen, meer sportuitzendingen, de bokswedstrijden, om daar misschien meer geld mee te verdienen. De zorg van de markt is van, is Netflix een bedrijf dat de komende 5 of 10 jaar nog steeds met dubbelcijferige percentages kan gaan groeien, of is het een min of meer

0: een saai bedrijf geworden in een mature, in een volwassen markt. Dat is een beetje klaar met de groei. En daar is de waardering ook naar. En vandaar dat iedere keer als Netflix iets zegt over, we hoeven misschien wat minder transparant zijn over de diverse zaken. Mm-hmm. De markt ziet het, en naar mijn mening terecht, als een zeer grote rode vlag.
1: Ja, dan in die outlook, om te beginnen met die omzet en winst, die is veel lager dan gedacht. Is dat een probleem?
0: Het is niet veel lager dan gedacht. We praten niet over een bedrijf dat eerst zegt, we groeien 15% en nu dalen we 5%. Je praat over enkele procentpunten verschil. Dus de markt is zeer nerveus. En die nervositeit, nogmaals, heeft ermee te maken dat op de lange termijn de markt twijfelt eraan of Netflix nog wel een goed bedrijf gaat zijn, of gewoon een bedrijf is in een verzadigde markt. En dan maakt het wel veel uit als een bestuur de 12% groei niet haalt en in plaats van 12% alleen maar 10% groeit in bepaalde markten. Dus beleggers zijn vooral, ze hebben zorgen en ze zoeken naar aanknopingspunten om die zorgen te ontkrachten of juist bevestigd te zien.
1: Ja, en dan komen ze ook nog met het bericht dat ze minder gegevens willen delen over hun klant, in dit geval het kijkgedrag. Ik vind dat behoorlijk dom. Wat vind jij ervan?
0: Dat is extreem dom, want je zou zeggen, wat heb je te verbergen? En geef gewoon een complete verhaal aan beleggers. En dan kunnen beleggers, laat de markt zelf besluiten wat een bedrijf waard is. Alleen je beperken tot de financiële gegevens zonder de onderliggende fundamentele zaken te benoemen. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Een rode vlag van je welste.
2: Ja, maar waarom zou je dat dan überhaupt doen? Waarom schuil je dat weg van je beleggers?
0: Nou, misschien denkt Netflix dat de markt dom is. Dat de markten zeggen, we geven het slechte nieuws liever niet of houden het geheim. Ik denk dat het echt een verloren kwestie is. Je moet transparant zijn over de zaken die relevant zijn voor beleggers. En onderliggend wat uiteindelijk de winstgevendheid en de groei van het bedrijf gaat bepalen.
2: Jij zegt, ze hebben misschien een andere waardering nodig als ze inderdaad meer een volwassen bedrijf in een volwassen markt zijn. Is dat dan de waardering waar ze nu ongeveer op zit?
0: Netflix is niet belachelijk hoog gewaardeerd. En de reden is exact deze. Ik denk als je de winst van komend jaar in ogenschouw neemt, misschien 20 keer de winst zijn ze genoteerd. Dat is echt niet belachelijk. Dat is redelijk in lijn met een normaal bedrijf ook. Dus het is ook niet zo dat als het uiteindelijk duidelijk gaat worden dat Netflix een normaal bedrijf is, dat een beetje met de economie meegaat, een beetje de inflatie weet te dekken. Ja, dan zijn ze nog steeds redelijk gewaardeerd. Maar het is niet een groeibedrijf dat van 20 keer de winst naar 30, 40, 50 keer de winst kan worden gewaardeerd, zoals het misschien vroeger was.
1: Je hebt het ook de hele tijd over die rode vlaggen, maar het is ook gewoon een grote middelvinger die ze opsteken naar beleggers. Want eerst ben je dus minder scheutig met het delen van die abonnementcijfers. Nu ben je dus minder scheutig met het delen van het kijkgedrag. Hoe gaan ze het vertrouwen van die belegger weer terugwinnen?
0: Nou, ik kan alleen maar zeggen, het getuigt wat mij betreft van een grote domheid om te denken dat beleggers hierin trappen. En de koersontwikkeling geeft mij gelijk in deze analyse. Dus je moet gewoon open en transparant zijn naar de beleggers van wat de kern, hoe fundamenteel het bedrijf ervoor staat en hoe zit dat vertaald in je financiële gegevens.
3: BNR Beurs.
2: Misschien wordt beurshandel vanaf volgende maand wel helemaal anders, want dan komt het mediabedrijf van Trump met wat nieuws. Truth API, een speciale service waarin gebruikers sneller toegang krijgen tot posts van de 10 meest invloedrijke personen op Truth Social. Lees dus Donald Trump.
4: This is going to attract some attention, of course, guys, because the president uses Truth Social as his main way to convey his thoughts to the world. And of course, so many market-moving ideas and thoughts and reactions from the president on that platform. Now institutional investors will be able to buy that kind of early access to it and trade in milliseconds.
2: Het idee is dat de grote banken of flitshandelaren daar dus gebruik van kunnen maken, want die waren nu afhankelijk van handmatige monitoring van die feed. Al dus een woordvoerder van TMTG, het bedrijf van achter Truth Social. En dat is niet het enige. Volgens CNN heeft Trump ook nog eens 20 bedrijven gepromoot op Truth Social, vlak nadat hij er zelf een belang in had genomen. Maar Errol, eerst naar dat Truth Social plan. Ze zouden al klanten hebben zelfs. 1 augustus moet het van start gaan. En hoe verschrikkelijke pay-to-win dat dit ook is, moet je als beurshandelaar hierin mee?
0: Het ligt aan je eigen integriteit. Ja, dat is het echte antwoord. Het tweede antwoord is, het ligt ook aan het rechtssysteem van het land. Wat mij betreft is dit gewoon verboden. Dit mag gewoon niet. Dit is insider information. Informatie die zeer relevant is voor een markt, voor een bedrijf. En dat geldt zeker als de president van de Verenigde Staten iets roept op economisch vlak of militair vlak ook. Dat moet tegelijkertijd voor iedereen in de wereld kenbaar zijn. En om iemand een voorsprong te geven, moedwillig of tegen betaling, ja, dat tacht alle wetten.
2: En integriteit en beleggers is nou ook niet echt altijd een hele goede match. Zie jij het dan wel gebeuren dat bedrijven daar dan toch in meegaan?
0: Ik denk het wel. Als er veel geld te verdienen valt, dan zullen sommige bedrijven, en dat kunnen hele kleine bedrijfjes zijn, die zullen daarop inspringen.
2: Maar wat betekent het dan voor de particulier? Ik kan me voorstellen dat dit de dynamiek van zo'n beurs echt totaal kan omgooien. Maakt die dan hier de hele markt kapot?
0: Ik denk dat het slachtoffer, vermoed ik niet, dat de particulier zelf gaat zijn. Want het is nu ook al zo dat de grote partijen sneller kunnen reageren op nieuwe marktontwikkelingen en informatie. Ook als die door de president tegelijkertijd door iedereen naar buiten wordt gebracht, dan hebben zij mechanismen om in millisecondes daarop te kunnen gaan traden. Dat kan een particulier niet. Dus de grote jongens, zo je wilt, die hebben eigenlijk al een voorsprong. En het is daarom ook meestal verstandig als particulier niet al te zeer in paniek of ad hoc te gaan reageren, maar gewoon voor de lange termijn te gaan beleggen, hoe saai het ook mogen zijn.
1: Ja, heeft die SEC eigenlijk in handen, die de beurs waakt rond, hij bepaalt wie daar zit. Denk je dat ze hier gaan optreden, de toezichthouder?
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze het niet doen. Als ze inderdaad zeggen van, nou, dit is prima, laten we vooral zomaar doorgaan, ja, dan kun je beter die SEC gaan sluiten wat dat betreft.
1: Failliet van de toezichthouder, toch?
0: Er is nog iets anders wat daarbij komt. Het ene is dit hele belachelijke idee wat nu naar voren wordt gebracht. Het andere idee is dat een president denkt zomaar wat op willekeurige momenten naar buiten te kunnen gaan brengen, zonder rekening te houden of die informatie op een nette manier in de markt te landt. Dus ook dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Zeer kwalijk ook als een president of nou Trump is of wie dan ook, voorafgaande aan dat hij iets bekend gaat maken aan vrienden of aan een portier doorgeeft van, weet je wat ik zo meteen ga roepen? En die portier, dat is onlangs bekend geworden bij een van de organisaties, die gaat daarmee handelen. Ja, dat is het echte issue natuurlijk. Een president die eigenlijk qua integriteit op een heel laag niveau staat.
2: Dan nog het verhaal van CNN. Trump neemt dus zelf belangen in bedrijven die hij vervolgens promoot. En dan wil hij ook nog informatie dus door gaan verkopen aan anderen. Loop je als particuliere belegger niet gewoon hopeloos achter de zaken aan zo?
0: Nou, op de lange termijn maakt het voor de particulier niks uit. Als je voor de lange termijn belegt, dus niet belegt voor de komende minuut of de komende 5 dagen of de komende maand, als je voor de lange termijn belegt, maakt het niets uit. Je koopt gewoon een breed gespreide ETF, een tracker, en je houdt het gewoon aan. En dan zul je zien dat over 10, 20, 30 jaar je veel meer hebt dan je aanvankelijk hebt geïnvesteerd. Dat is uiteindelijk sowieso de beste manier van beleggen voor de meeste particulieren.
1: En jij zegt dus dat er regelgeving eigenlijk hierop
0: dit is in Nederland mag het niet. Volgens mij mag het Amerika ook niet. Hè, want veel wat wij in Nederland doen is aanvankelijk begonnen in de Verenigde Staten. Insider information. Daar waren de Amerikanen echt de laagste voorop op de rest van de wereld. Daar kwamen ook de heren waar het vooral die de markt hadden gemanipuleerd of daar van hadden geprofiteerd op een oneigenlijke wijze. Ze kwamen ook echt in de gevangenis. Dus terecht dat ze daar zo streng zijn. En nu met deze president blijkt dat daar uitzonderingen voor worden gemaakt als je daar vooraf voor betaalt.
2: Zolang die regelgeving er niet is, is investeren in die aandelen dan dus niet meer veilig?
0: Het ligt eruit. Kijk, de concurrentie zal zijn tussen de grote professionele beleggers. En dat sommige professionele beleggers zijn, wij gaan een abonnementje nemen dat wij die informatie een paar seconden eerder hebben dan de rest van de markt. Want reken maar, zodra die informatie er is, dan binnen een paar seconden zie je de koers omhoog en zie je handels. En daar gaan anderen weer op reageren. Het zijn allerlei algoritmes die erop gebaseerd zijn. Dus de informatie die gaat niet pas een kwartier later in de markt komen. Die seconde daarna komt die in de markt. Dus het zijn vooral de concurrentie tussen de grote jongens, de grote investeerders, waar hier een oneerlijk speelveld wordt gecreëerd.
1: Nog even advocaat van de duivel, dat Trump Media op de beurs. Wordt het hiermee meer waard?
0: Ja, nee, het is wat mij betreft gewoon niks waard. Ik zou er gewoon weg van blijven. Dit heeft niks met beleggen te maken. Dit is een hele duistere boel wat mij betreft.
1: Tijd om nog even terug te blikken op de beursweek. Een week die in het teken stond van overnames. Zo klopte een oud-bekende aan bij verfmaker Akzo Nobel.
5: Nippon kwam dit weekend met een nieuw bod op een deel van Akzo's verfactiviteiten. Namelijk de decoratieve verf inderdaad. Niet de coatingdivisie, maar de verf. Maar dat bod inderdaad is afgeslagen door Akzo opnieuw.
1: En dan was het dus ook nog die voor nu mislukte overname van PayPal.
2: Een overname die ook niet goed loopt is die van Warner Brothers door Paramount Skydance. Het kreeg in 1 week tijd 3 rechtszaken tegen zich.
6: De eerste begint deze week aangespannen door 12 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York. Tweede zaak, vergelijkbare orde van de Writers Guild van Amerika. En de verste zaak, aangespannen notabene door een aandeelhouder van Paramount, meneer Paul Robbins.
1: Het was vooral de week waarin het cijferseizoen dan eindelijk van start ging. En het was een knallend begin.
7: Major bank earnings are officially underway. And the biggest banks are putting up historic numbers for the second quarter.
8: Goldman Sachs beating on the top and bottom lines.
9: An impressive quarter for JP Morgan here. Very sizable beats on both the top and bottom line.
10: Bank of America also set a trading record. While Citi and Wells Fargo both topped expectations.
2: En ook op het techvlak was het geen slecht begin.
11: De Taiwanese chipmaker TSMC kwam vandaag met cijfers over het tweede kwartaal. Opnieuw verbrak het bedrijf alle records.
12: ASML lifting its annual sales forecast for the second time. The second time this year.
2: Behalve één bedrijf dan nog dat een kwart van zijn beurswaarde verloor.
13: IBM's stock was plunging this morning. It was the most ever.
1: Het was zo'n bizar drukke beurswijk dat er nog wat ondergesneeuwd raakte. Iets bij de Oosterburen. Daar lijkt namelijk nu ineens de deur open te staan voor de overname van Commerzbank. Jawel, Unicredit probeert de bank al jaren te kopen, maar daar had de Duitse regering geen trek in. Maar bondskanselier Friedrich Merz deed afgelopen week iets geks. Hij zegt nu in principe niet tegen een overname te zijn. En daarmee dachten wij, daar zet hij dus de deur voor die overname mee open.
0: Ja, als je mij dit speelt al een jaar of langer zelfs, die toenaderingspoging.
1: Twee jaar al zelfs.
0: Ja, vanuit Italië. Ik had toen gedacht aanvankelijk van, ik acht de kans heel klein dat de Italianen hierin gaan slagen met Orcel als baas. Hij heeft daar geweldig werk gedaan, hè, de baas van Unicredit. Heeft geweldig werk gedaan om die bank rendabeler te krijgen. Veel rendabeler dan Commerzbank. Maar dat soort overnames in de bankenwereld, zeker in Europa, zijn zeer, zeer moeizaam en eigenlijk heel zeldzaam. En het wordt op allerlei manieren tegengewerkt. Dat was ook mijn gedachte, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nou, het lijkt erop dat bijna de helft van de aandelen staat al achter hem. Daar heeft hij op de een of andere manier grip op gekregen. Mm-hmm. Dan zijn er nog meer hordes waar hij overheen moet, namelijk de politiek. Duitsland versus Italië, no way dat een Italiaan een Duitse bank kan gaan leiden. Nou, dat lijkt nu te zijn overwonnen. Er zijn natuurlijk nog meer hordes die kunnen moeten worden genomen. En misschien mededingingsachtige zaken. Misschien ook toezicht vanuit de Europese Centrale Bank. Toevallig in Frankfurt ook. Dus er zijn nog wat hordes te nemen. Maar dit is al bemoedigend vanuit de Italianen gezien.
2: Goed, we gaan afronden. Maar niet voordat we je helemaal lekker hebben gemaakt voor de beursweek die eraan komt. Je mag je weer opmaken voor een heleboel kwartaalcijfers. Stoelriemen vast dus. In Nederland mag je rekenen op de cijfers van CM.com, Wereldhaven, Randstad, KPN, Alberts, BC, Relax, Heijmans en Akzo Nobel. Let vooral op BC. Dat wist lange tijd mee te profiteren van alle AI-gekte dit jaar. Maar de afgelopen maand keerde dat helemaal om. Het verloor juist weer een kwart van zijn waarde en heeft nu dus wat te bewijzen. En ook Alberts heeft nog wat te bewijzen. Zijn net terug in de AEX. En ze moeten dus aantonen dat ze die plek nog steeds verdienen. Ook in de Verenigde Staten staat nog veel groots op de planning. Denk aan cijfers van Tesla, Intel en Alphabet. Alle drie staan garant voor spektakel. Maar de ogen zullen vooral gericht zijn op Alphabet. Daar zitten ze tot hun nek in de AI-investeringen. En afgelopen weken hebben we gezien dat ook maar de kleinste teleurstelling genadeloos zal worden afgestraft.
1: De beursdag is doorgenomen, de beursweek is doorgenomen, dus het is tijd voor weekend. En het mooie is, Errol Keijner is daar gewoon bij. Op zondag hoor je hem namelijk in onze podcastaflevering speciaal voor jou als je je abonneert.
2: Nou, wij danken Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters voor vandaag. En we bedanken jou voor het luisteren. Mocht je nog wat heel anders willen, luister naar Moerdijk Dorp van de Rekening bijvoorbeeld, van ons aller jongens.
1: Die weer pluggen?
2: Ja, we gaan hem gewoon weer pluggen. Ja, het is zomer.
1: Er zit te weinig luisteraars.
2: Misschien hebben ze nog inspiratie nodig voor op de luie standstoel. En dan zien wij je dus zondag weer bij Beurs in Zicht in je podcast-app. Tot dan.
1: Tot zondag.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
11: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zeker 99 gemeenten hebben nu al gezegd dat vuurwerk afsteken komende jaarwisseling niet mag, blijkt uit onderzoek van het AD. Ook laten ze niet toe dat verenigingen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die het vuurwerk helemaal in de ban doen, waaronder Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Zwolle. In de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt tijdens een politieachtervolging. Agenten zaten achter hem aan omdat hij misschien betrokken was bij iets strafbaars. De man viel en raakte daarbij zwaar gewond. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak, gebruikelijk als iemand zwaar gewond raakt bij een politieactie. In Den Haag rijden de bussen weer. Gisteravond werden ze allemaal uit voorzorg van de weg gehaald omdat er technische problemen waren gevonden. Een belangrijk onderdeel kon losraken. Inmiddels zijn er genoeg bussen gecheckt om ze weer de weg op te sturen en de normale dienstregeling op te pakken. Bij een grote brand in het zuiden van Noorwegen zijn tientallen huizen verwoest. De brand woedt in een stad op zo'n 50 kilometer van Oslo. 2 mensen die rook hadden ingeademd moesten naar het ziekenhuis en ook een brandweerman raakte licht gewond. De Noorse brandweer krijgt de brand maar moeilijk onder controle. En opnieuw is het misgegaan bij een stunt op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ook een tweede stuntman die zich met een katapult liet wegschieten raakte gewond toen hij op een luchtkussen landde en brak zijn enkel. Eergisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op. De komende dagen wordt de stunt niet meer gedaan. Het weer dan van weer online. Vanochtend veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetten mogelijk, maar soms zijn er ook opklaringen. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 25 landinwaarts. En dat was het ANP-nieuws.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
16: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over het streven van Europa naar onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week bewandelen we de boulevard of broken dreams, de avenue van de gebroken beloftes van onze Europese politici. De Europese Commissie en de regeringsleiders komen met allerlei plannen door de jaren heen, maar die weten ze lang niet allemaal waar te maken. Bij mij zijn Geert-Jan Haan en Michael van den Toorn.
17: Hallo.
16: Bienvenue, tous les deux. Aan het eind van deze uitzending is het weer tijd voor BNR's mega-hit, oftewel de Europese cult-tip van de week. Maar nu eerst.
14: The Gradometer.
16: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Geert-Jan, je hebt deze week een voorbeeld meegenomen. beetje greater geworden deze week?
0: Nee, nog langzamer dan we denken.
16: Oh.
0: Jij had het 2 weken geleden terug al in deze podcast over het nieuwe douanesysteem van de EU, het Entry-Exit System. Het gaat om 29 landen in totaal die daaraan meedoen. En jij gaf al een gele kaart aan dit project. Nou, ik doe er nog eentje bij.
16: Dat is een rode kaart, toch?
0: Ja, daar zat ik over na te denken. Maar het optuigen van een nieuw systeem kost waarschijnlijk zoveel tijd en geld. Laten we ze nog maar even in de running houden. Maar dit voorbeeld wat ik nu gegeven is wel heel flagrant. Want wat blijkt? Tweelingen die naar de EU reizen hebben als éénling een probleem aan de grens.
16: Oeh, leg uit.
0: Het is allemaal leuk en aardig dat je paspoortstempels nu vervangt door biometrische gegevens. Maar ben je een tweeling, dan zou het zomaar kunnen dat de computer niet snapt wie van de twee je dan bent. En hier komt het voorbeeld, het is een verhaal van Politico, want dit ging ook over een medewerker van Politico. Een Britse vrouw die werd tegengehouden door de douane in Roemenië omdat ze haar verwarde met haar tweelingzus. Ze wilde vliegen van de stad Cluj in Noord-Roemenië naar het VK. En ze werd ervan beschuldigd illegaal in Roemenië te zijn, want haar vertrek uit Amsterdam in april was niet goed geregistreerd. Alleen, deze vrouw was in april helemaal niet in Amsterdam geweest. Haar eeneiige tweelingzus wel. En toen ze dat aan de douane vertelde, toen werd er niet geluisterd, sterker nog, er werd haar nog verweten dat ze haar paspoort dan had uitgeleend.
16: Oh ja,
0: wat ze niet had gedaan.
16: Ja.
0: En haar tweelingzus was op dat moment gewoon in het VK en was nog nooit in Roemenië geweest.
16: Oké, maar ja, eeneiige tweelingen, DNA-technisch helemaal hetzelfde. Ik kan me voorstellen dat gezichtsherkenning daar het ook best wel moeilijk mee heeft. Dus
0: jij neemt het op voor het systeem?
16: Ik neem het eventjes op voor het systeem.
0: Dat zit niet in jouw DNA.
1: Het is totaal niet in je DNA.
0: Maar jij weet ook,
16: advocaat van de duivel, dat ben ik altijd graag.
0: Ja, maar jij weet ook, je hebt nog andere gegevens.
16: Ja.
0: Je hebt vingerafdruk.
16: Ja.
0: Je hebt een eigen paspoort. En het is fout gegaan aan zowel de Roemeense als de Nederlandse kant. Het voorval was op 12 april. Toen was het systeem al in werking. Ja, je identificeert niet iemand alleen op basis van de gezichtsscan. Dus dan laat de training van de douaniers ook te wensen over. Dus aan alle kanten not so great.
16: Ja. Ja, oké. Nou, dankjewel, Geert-Jan. Sowieso vind ik douanecontroles helemaal niet great. Dus per definitie al niet zo great.
0: Dan ben je weer antisysteem.
16: Absoluut. Maar bij deze doen we dan een oproep aan alle luisteraars die onderdeel zijn van een één-eigen tweeling. Ik heb een twee-eigen tweeling, maar dat telt dus niet. Heb jij of je broer of je zus de afgelopen 3 maanden problemen gehad aan een grens? Moeten ze wel een extra een paspoort hebben van buiten de EU, hè? Anders lopen ze niet tegen dit systeem aan.
0: Klopt.
16: Maar goed, heb je een probleem gehad omdat je een dubbelganger had, dus je zus of je broer, meld je dan even via mega@bnr.nl. Het mag natuurlijk ook als het wel goed ging, want we houden ook van goed nieuws.
1: Zeker.
16: Laat dan vooral weten om welke grensovergang het ging.
1: En dan maken we het systeem vanuit binnenuit helemaal kapot.
16: Ja, precies. En dan sturen we een kist champagne naar de desbetreffende douaniers, want waarschijnlijk hoeven we die helemaal niet te versturen. Maar desalniettemin, laat het ons weten. mega@bnr.nl.
14: Make Europe great again.
2: The drone wall will strengthen the borders on land, at sea and in the air.
3: Und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
2: We have created AI factories and we will soon be upgrading the best of them into gigafactories.
17: Waarom is er nog steeds geen Intercity die doorrijdt naar Aken? Als je met de Intercity naar Aken kan, dan kan je daar onmiddellijk op de Thalys overstappen en dan ben je, 3 uur later in Parijs.
16: Ja, wij vinden Europa heel erg cool. Dat steken we ook nooit onder stoelen of banken. Maar dat betekent niet dat wij volgzame discipelen zijn van alle Europese instellingen. Sterker nog, er deugt ook heel veel niet aan Europa. En de politici, daar hebben we het ook vaak over. Maar nu even over beloftes die ze maken. De ene na de andere doen ze, dat hoort bij politicus zijn. Maar vervolgens worden er ook heel veel niet waargemaakt. We gaan het hebben over een aantal van die beloftes van dit jaar. En we kijken ook nog iets verder terug. We beginnen met jou, Michal.
1: Ja.
16: Jij bent onze defensie-expert en dus wilde jij het over de dronemuur hebben. Die werd vorig jaar groots aangekondigd om de oostflank van Europa te kunnen verdedigen. Eind volgend jaar moet die operationeel zijn, maar wat houdt het eigenlijk in? Ik zou bijna willen zeggen, wat is een drone?
1: Wat is een drone? Wat is een droommuur?
16: Wat is een muur?
1: Hij werd dus aangekondigd begin oktober. Dat was in Denemarken. En de achtergrond waar tegen zich dit afspeelde was heel veel drones bij luchthavens, infrastructuur belangrijk. Ook heel veel in Denemarken. Het hele land was echt een beetje op zijn kop toen ik daar was. Maar ook een maand eerder, en het was trouwens ook bij België, Nederland ook. Een maand eerder waren er toen drones neergeschoten boven het Poolse luchtruim met een F-35. Een dure grap.
0: Want toen waren wij in Straatsburg voor de State of the European Union. Toen heeft von der Leyen dat nog in haar toespraak helemaal herschreven.
1: Exact. Dus dat was een beetje, dat is een maand eerder gebeurd. Een drone neerschieten met een F-35 is een hele dure grap. Want een uur.
16: Het is letterlijk een kanon op een vlieg.
1: Een uur, precies. Een uur vliegen kost €40.000 of zo.
0: Dus ik doe het voor 30.000.
1: Dat wilden mensen gaan. Dat wilde men graag voorkomen. Dus vandaar dat er dus zoveel aandacht was voor drones. Nou, die drone en het tegengaan daarvan natuurlijk. Geen fysieke muur, maar een gelaagd netwerk. Dus van dan heb je eigenlijk drie lagen: de detectie van de drones. Dus je moet zien waar ze zijn. Je moet ze kunnen onderscheppen. En je moet uiteindelijk de commandostructuur hebben. Dus die drie lagen moeten op orde zijn over de hele oostflank. Dat was eigenlijk de belofte. En dat betekent dus dat al die anti-drone capaciteiten met elkaar zouden moeten communiceren. Dus je hebt daar allerlei dingen voor nodig. Ja, goede dus radars, dat is goede AI, goede software en dus goede communicatie.
16: En dat is dus van het hoge noorden in Finland en Noorwegen tot aan het zuidpuntje van Griekenland.
1: Eigenlijk wel een soort ijzeren gordijn, maar dan van anti-drone. Alleen ja, ik zei al meerdere keer het woord zou. Het is tot nu toe nog niet echt van.
16: Nee, wat is de status nu? Bijna een jaar later.
1: Nou, er is geen muur. Het onderwerp staat natuurlijk nog steeds hoog op de agenda. Ja. En is ook een beetje ingehaald door de actualiteit. Want daarna al deze drone-speldenprikjes zijn er ook in de Baltische Staten bijvoorbeeld heel veel ook drone weer aanvallen geweest. En weer. Ja, vijandige drones gesignaleerd. En op de NAVO-top heeft de NAVO wel iets anders aangekondigd, namelijk Drone Edge. Dat zijn met name heel veel investeringen, 40 miljard, naar counter-drone capabilities, dus zeg maar die onderscheppingscapaciteiten. Maar die muur is er nog niet echt. Er wordt een beetje vaag over gedaan. Er zijn een paar redenen waarom dat niet is gelukt. Natuurlijk heb je met politiek te maken. Het kost veel geld. En het is dus ook een beetje vaag van wat. Ja, het is niet heel concreet wat het nou precies is. Ja, naast wat ik net heb uitgelegd, dat het dus uit die drie lagen moet bestaan. En ook technische problemen. Want de NAVO is nu aan het oefenen hoe een cel kan opereren. Dus allemaal. Dus hoe. Ja, dus een soort van heel systeem van hoe je drones tegen kan gaan. Maar de integratie van die onderlinge systemen, dus van Finland tot Griekenland, dat is nog gewoon een probleem. En dat heeft dan gewoon met technische dingen te maken, maar ook met politieke wil om samen te werken.
0: Je hebt nu over de NAVO, maar de belofte is gedaan door von der Leyen.
1: Ja, dat wilde ik inderdaad ook nog even aanstippen. Von der Leyen die heeft die belofte inderdaad gedaan. Dat is natuurlijk politiek gekleurd. Ja. En zij zei daarbij ook al, we gaan samenwerken met de NAVO. Maar zij gaat er natuurlijk eigenlijk niet over.
16: Nee. Maar het probleem is, wie gaat er eigenlijk wel over in Europa?
1: Nou, uiteindelijk de landen, de lidstaten
16: de
1: zelf.
16: De lidstaten zelf, ja.
1: Maar de
16: precies.
1: NAVO heeft natuurlijk wel een grote rol hierin. Want de NAVO is er ook om samen te werken in Europa. Ja. Of in het NAVO-gebied. Maar misschien dat er ook wel weer aan bijdraagt. Dat het dus niet heel goed is gelukt.
0: En je ziet weer een afhankelijkheid van Amerika, want je wil snel actie ondernemen. Ja. Dus je komt met de MEROPS, een anti-droonsysteem uit Amerika, wat je neerzet in Polen, in Roemenië. Die willen gelijk resultaat zien.
16: Ja. Dus eigenlijk, als ik het samenvat, een vage belofte van iemand die daar helemaal geen beloftes over had kunnen doen. Ja. En dan zitten we met de term Drone Edge. En dat lijkt mij dan een goede naam voor een Finse heavy metal band. En heel veel verder dan dat komt deze belofte. Ja,
0: die is van de NAVO.
16: Die is van de NAVO. Drone Edge van de NAVO. Nog een
1: heavy metal band van de NAVO. Nou, heel goed. Okay. Nee, maar het probleem hier is natuurlijk inderdaad weer. En dat zal vast ook later deze aflevering nog wel terugkomen. Ja, Ursula von der Leyen houdt erg van flashy termen ook. En dan een drone muur. Oké, dat klinkt lekker. Drone wall. Maar wat dat nou precies is. Ja, je moet zeker werken aan je drone afweer. Dat hebben we gezien afgelopen jaar.
16: Ja.
1: Maar goed, geen
16: nou, behalve de skincare routine, dus nu ook werken aan onze drone-afweer. We spreken over valse beloftes van de Europese Commissie of van Europese leiders of lidstaten. En dan springt deze natuurlijk in het oog.
3: Am schwersten wiegt, meine Damen und Herren, die Ukraine erhält weiterhin nicht in vollem Umfang das Material, das sie dringend benötigt, um den russischen Angriffskrieg wirksam abzuwehren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der
18: Koalitionsfraktionen. Ich bitte Sie alle, und nicht nur Einzelne, ich bitte Sie alle, sich heute auch unserem Antrag anzuschließen und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
16: Ja, we hoorden de bondskanselier Friedrich Merz.
0: Heb je het applaus nou weggeknipt voor deze belofte?
1: Moeten wij het even doen.
0: Goeie belofte.
16: Ja. Geert-Jan, applaus ook voor jou. Hoe staat het met die Taurus-raketten?
0: Ja, Merz hoorde je voordat hij bondskanselier was, want het was campagnetijd. En hij zei, ik wil dat Oekraïne Taurus-raketten krijgt, lange afstandsraketten, al dan niet begrensd. Met het idee dat Oekraïne sterker kan staan om Rusland ook in Rusland aan te vallen. Nou, en dan kom je uit bij een democratisch fenomeen, namelijk je hebt campagnetijd, dan heb je verkiezingen, dan wint iemand, in dit geval Friedrich Merz, maar dan moet hij een coalitie vormen. Zit hij met CDU en SPD samen in een regering en blijkt dus dat coalitiepartner SPD niet zo'n zin heeft in die Taurus.
1: Dat betekent wat we al wisten.
0: Wat we al wisten. Sterker nog, Merz heeft keer op keer Scholz, de vorige bondskanselier van de SPD, hierop aangevallen. Dus dat Merz het nu niet heeft gedaan is wel zwak en wel vals eigenlijk. En ook heel veel ruis bleven hangen. Want wij wisten ook niet goed, wat is er nou met die Taurus-raket gebeurd? Heeft Merz dit nog wel eens te sprake gebracht? Er zijn journalisten die er wel onderzoek naar hebben gedaan, maar het bleef heel lang stil. En ik moest ook even terugzoeken. 25 maart 2026, een debat in de Bondsdag. Merz krijgt vragen van een parlementslid over het volgende.
18: Heute hat die Ukraine selbst Langstreckenwaffen in ihren Depots, die sie selbst gebaut hat, zum Teil mit unserer Hilfe, die wesentlich wirkungsvoller sind als die relativ kleine Zahl von Taurus-Marschflugkörpern, die wir hätten liefern können. Die Ukraine ist heute besser bewaffnet als je zuvor. Sie hat allerdings erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten. Und deswegen lösen wir im Augenblick kein Problem mit zusätzlichen Waffen. Die Waffen sind da.
16: Ja, dus Merz zegt hier eigenlijk, die Taurus van ons, die zijn maar niet zo gründlich. De Oekraïners doen het veel beter.
0: Die is nu niet meer nodig.
16: Ja.
0: Maar dat pleit je niet vrij de afgelopen anderhalf jaar.
16: Ja.
0: En dat pleit je ook niet vrij voor wat we in Oekraïne zien. Namelijk Zelensky, being Zelensky. En dat betekent, ik wil alles wat jullie hebben. Daarom heeft hij nu ook een overschot aan vliegtuigsystemen. Want hij heeft al de F-16, hij krijgt de Gripen, hij krijgt ook Rafale van Macron. Of dat allemaal handig is, dat terzijde. Maar Merz vergeet even dat Oekraïne natuurlijk een existentiële oorlog nu voert tegen Rusland. En dat dus van alles welkom is. En dit pleit hem niet vrij van het geven van een valse belofte, omdat Oekraïne in de tussentijd een ander systeem heeft ontwikkeld. Ja, omdat die Taurus maar niet kwam.
16: Ja, je zou kunnen zeggen, ja, het beloof van Gouden Bergen, business as usual, in dit geval in Oekraïne. Dat komt toch wel vaker voor, zou je zeggen.
0: Ja, en zeker ook in een democratie. En zeker ook als je een coalitie moet vormen. Macron als president heeft veel macht in Frankrijk, maar die zal ook wel regelmatig beloftes hebben gedaan, Stefan, die niet waar heeft gemaakt.
16: Zeker. Lange lijst.
0: Ik heb ook al even het Nederlandse regeerakkoord erbij gepakt. En ik kan eigenlijk nu al een voorbeeld noemen dat gebroken gaat worden. Want ik lees over het EU-asiel- en migratiepact. En daarin staat, bij afspraken over terugkeer- en transithubs waarborgt Nederland dat migranten nooit worden teruggestuurd naar een land waar zij het risico lopen om vervolgd te worden. Nou, wat willen wij samen met andere Europese landen? Dat er landen buiten Europa komen waar de terugkeerhub kan worden opgebouwd en waar dus migranten die hier niet welkom zijn worden gehuisvest. Nou, de landen die tot nu toe worden genoemd, daar zijn democratische problemen. Daar zijn die mensen niet gegarandeerd van dat ze risico lopen op vervolging. Ik maak me dus heel erg zorgen over de beloftes van het asiel- en migratiepact die je ook leest in dit regeerakkoord. Dus ik gooi er gelijk weer een onderwerp bij op basis van mijn glazen.
1: Nog iets anders waar we op.
16: Ja, daar komen we zo nog even terug. Want in dat EU-asiel- en migratiepact is de eerste zin al een gebroken belofte. Maar daarover zo meteen meer. We gaan even naar jou, Michal, naar een ander soort technologie, kunstmatige intelligentie. De Europese Commissie wil AI gigafactories gaan bouwen. Weer zo'n coole naam voor een Finse heavy metal band. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, dit is wel een plan ook weer van de commissie. Frankrijk en Duitsland hadden daarin wel een belangrijke rol. Maar commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteerde dit plan al begin 2025. Inmiddels heeft het plan ook alweer vertraging opgelopen. Wat zijn het? Gewoon hele grote AI-datacentra met een hele grote rekenkracht die dan moeten gaan horen tot de krachtigste AI computers ter wereld. Vandaar de gigafactories. Daarvoor is in ieder geval 20 miljard uitgetrokken om 4 tot 5 van die enorme fabrieken te gaan bouwen.
16: Ja, en komt dit een beetje van de grond?
1: Nou, nee, want we zitten hier in de aflevering van de gebroken beloftes. Het komt heel slecht van de grond. Een paar redenen. Het is heel erg duur. Andere grote bedrijven, zoals Amerikaanse bedrijven natuurlijk, die investeren veel sneller in grotere en krachtigere AI-datacentra. De samenwerking met de bedrijven is moeilijk. Er zijn in Europa niet genoeg bedrijven die zulke enorme rekenkracht voor het trainen van AI-modellen überhaupt nodig hebben. Dus er is ook niet echt vraag naar. Het is wel lastig. En ik heb even aan onze tech-collega Daniel Mol gevraagd hoe erg het is, of dat het prima is als we die Amerikaanse bedrijven hier niet gewoon hun werk laten doen.
19: Nou, best wel erg. Er is een mondiale AI-race bezig, waarbij Brussel iedere keer aangeeft dat ze daar graag aan mee willen doen. Nou ja, de rest van de wereld gaat, maar de Europese projecten die komen maar niet van de grond. Brussel is voorlopig gewoon te traag. Het is ook niet duidelijk wanneer er dan geld komt voor al die projecten, die gigafactories. En het grootste deel moet uiteindelijk gewoon uit private zakken komen. En ondertussen bouwt Microsoft in Portugal, Nvidia en Deutsche Telekom in Duitsland. En is Mistral als Franse AI-bedrijf ook op eigen houtje begonnen. De markt heeft dus geen geduld, maar Brussel wacht maar af.
1: Ja, dat geld is sowieso pas beschikbaar in een volgende begrotingsperiode. Dus dat is dan pas vanaf 2028. En je hoort Daniel zeggen, de rest moet dus gewoon privaat gefinancierd worden. Nou, dat lukt niet, want we weten dat is een probleem in Europa.
0: Er is ook nog geen datum vastgesteld. Dan wil je die AI factories op een running hebben.
1: Exact, er is ook geen. Het is alleen aangekondigd. Dit is nou echt een best goed voorbeeld van een belofte die een beetje, ja,
0: het is erger dan een belofte.
1: Ja, het is gewoon een
16: luchtkasteel.
1: Een beetje een luchtkasteel, ja. En dan toch maar eventjes kijken of we een klein oplossingje kunnen vinden. Hoe krijgen we dit dan wel van de grond?
19: Dan verval ik toch een beetje in de clichés. Nationale overheden moeten zelf ook durven bloeden hiervoor. De lidstaten dus. We moeten sneller en flexibeler worden met regelgeving. En die Europese investeringsbank moet ook gewoon kunnen meedoen. Op dit moment zijn ze aan het onderzoeken. Ja, en je kan wel of niet geloven in een toekomst vol AI. Maar als je daar wel in gelooft, zoals Brussel doet, moet je daar nu grote stappen in durven zetten.
1: Ja, dus de landen moeten zelf ook initiatief nemen. Maar dat is ook al gelijk weer een probleem. Ook in Nederland heeft de minister van Economische Zaken al gezegd in een brief aan de Tweede Kamer dat wij ons niet aan gaan melden voor een Europees initiatief hiervoor. En ze zeggen, ja, er bestaat geen binnen de begroting geen ruimte voor het aangaan van de vereiste financiële verplichtingen. Dus ja, het is weer klassiek probleem, denk ik. Wat we in Europa ook op andere gebieden misschien wel zien.
0: Gebrek aan regie en coördinatie, dat is ook een probleem met dit soort projecten.
16: Zullen wij anders het goede voorbeeld geven en met Make Europe Great Again de megafactory gaan beginnen?
1: Kleine, wat voor factory zou dat dan zijn?
0: Wanneer moet die af zijn?
1: Ja, nou, wanneer moet die af zijn? En is er budget?
16: Er is, ja, budget kun je altijd vinden. En op de opening speelt sowieso die Finse heavy metal band Drone Edge.
1: Goed. Heel veel beloftes.
16: Ja. Wil jij nog iets beloven? Gert-Jan?
0: Ik wil wel al iets concluderen.
16: Ja, concludeer erop los.
0: Ik denk op basis van al deze voorbeelden dat het veel zorgwekkender is dan mensen denken. Dit gaat verder dan een treinkaartje of een bos of journalisten pesten of economisch met China en Amerika op AI-gebied de strijd aangaan. Dit gaat om dat mensen het vertrouwen verliezen in de politiek.
16: Ja.
0: Daar gaat het om. En dat is voer voor populisten.
14: BNR's mega hit.
16: We beloofden het al aan het begin van deze uitzending en wij houden die belofte. We hebben ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan natuurlijk van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Wat hebben jullie deze week meegenomen?
1: Nou, onze voetballiefhebbende redacteur is even een paar dagen weg. Dus ik dacht, dit is mijn uitgelezen kans om diep in de hoogcultuur te duiken.
16: Eindelijk. Aha.
1: Nee, grapje, ik ga het over voetbal hebben.
16: Nee.
1: We weten nog niet of er een Europese winnaar natuurlijk uit het WK komt. Want het WK, ja jongens, het is bijna voorbij.
0: Misschien wel als je dit terugluistert. Hè?
1: Misschien als je dit terugluistert. Maar het maakt mij eigenlijk ook niet zoveel uit. Want wat mij betreft is dit de hit van het WK.

0: van het moment.
1: Ja, is dat zo? Vertel, waarom is dit voor jou een hit?
0: Is de Noorse voetballer Haaland. En hij is, ik zal even wachten tot het prachtige liedje voorbij is. Ik weet niet hoe het zit op jullie Instagram, maar bij mij, ik ben volledig in dit algoritme. Hij komt voorbij. Iedereen is in goed Nederland obsessed met deze man. Het is gewoon een heel grappig figuur. Een Noor. Hij is gewoon heel Noors blond. Hij loopt altijd met zijn hoofd een beetje naar voren. Mensen maken alleen maar grappen over hem. En wat ik grappig vond, is dat hij... Hij is een meme dus. En iedereen maakt grappen. Dus Noorwegen was sowieso, vond ik, een heel opvallend team tijdens dit WK. Heel veel best wel schattige eensgezindheid eigenlijk. Grappige supporters. En Haaland is ook heel mega. Want hij speelt bij een Europese club. Hij houdt van Franse tassen.
2: Vond hij speelt ik wel in het VK nu, hè, voor Manchester City. Hij speelde eerst bij Borussia Dortmund. Ja.
0: Maar Europees, we rekenen het VK toch ook een beetje onder Europa. Hij speelt dan daar bij Manchester City.
1: Zowel Noorwegen als...
0: Mensen die duiken diep in zijn privéleven. En waaronder zijn tassencollectie, een Franse tassencollectie. Even luisteren.
3: Have you seen Erling Haaland's custom Birkins? Baby, buckle up. Because the footballer who plays for both Manchester City and the Norwegian national team has quite an extensive Hermes collection.
1: Oh, een Hermes collection.
0: Hij heeft een hele collectie. Het is niet de enige profvoetballer die van designer tassen houdt. Maar hij heeft dus wel een opvallende Hermes collectie. En bekend natuurlijk van de Birkin tas, maar hij heeft er nog veel meer. Ongeveer 1,3 miljoen is zijn Hermes collectie waard. Vind ik wat. Dus ik dacht eventjes een kleine hommage aan deze Noorse voetballer die bij een Engelse club speelt.
2: Ja,
0: en dus een Franse haute couture collectie.
2: Ja, ik had wat minder met hem sympathie voor hem deze week. Want hij stapte ook uit het vliegtuig met een opgezette wasbeer.
0: Ja, dat is waar.
1: Een opgezette wasbeer.
0: Ja. Dat was ook heel merkelijk. Nou, goed, dit toont...
2: Had hij in een van die tassen kunnen doen? Wat ophef geschild.
1: Hij had er ook een tas van kunnen maken van die wasbeer.
2: Dat gaat hij nog doen, denk ik.
0: Dat gaat hij denk ik nog doen.
2: Een haarband.
1: Nou ja, een haarband.
0: Eventjes om nog een beetje in de voetbalsfeer te blijven. En volgende week kunnen we weer lekker klassieke muziek gaan luisteren.
1: Heel fijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Mega XL. Jullie bedankt voor het luisteren. Dank jullie wel, Geert Jan Haan en Michael van Toorn. De redactie was in handen van Michael Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Stefan de Vries. Maandag rond de klok van 4 serveren we weer heerlijke Europese gerechten. In de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
2: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
5: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
6: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
5: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
6: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In bijna 100 gemeenten is vuurwerk afsteken komende jaarwisseling sowieso niet toegestaan. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk helemaal in de ban doen, blijkt uit onderzoek van het AD. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag kunnen weer terug naar huis. Gisteren werd er in hun straat een drugslab ontdekt en moesten ze hun huis uit. De brandweer heeft honderden liters chemicaliën weggepompt. Maar er staan nog duizenden liters in gesloten vaten en die worden vandaag afgevoerd. Bij een politieachtervolging door de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt. Agenten zaten achter hem aan omdat hij mogelijk verdachte was in een zaak. Hij viel en raakte zwaar gewond. Omdat dat gebeurde tijdens een politieactie is de Rijksrecherche begonnen met een onderzoek. In Den Haag rijden de bussen weer. Gisteravond werden ze allemaal uit voorzorg van de weg gehaald omdat er technische problemen waren gevonden. Een belangrijk onderdeel kon losraken. Inmiddels zijn er genoeg bussen gecheckt om ze weer de weg op te sturen en de normale dienstregeling op te pakken. En in Canada zijn twee mensen gedood door een zwarte beer. Het gaat om een ouder echtpaar. Ze zaten in een blokhut bij een meer waar ze geregeld gingen vissen. De man werd doodgevonden aan de oever van het meer en de vrouw in een bos. Natuurbeheerders hebben de zwarte beer afgemaakt. Het weer dan, van weer online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetter mogelijk, maar zijn er soms ook opklaringen. Het wordt van noordwest naar zuidoost 19 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app.
11: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
13: De auto-import naar Nederland is niet meer te stoppen. Record na record sneuvelt en dat is nog lang niet voorbij.
14: Zeker niet. En het platform dat alle importcijfers verzamelt en analyseert is importradar.nl. We spreken zo de oprichter.
13: Ja, maar je hoort ook verder nog een rijimpressie in de Cupra Raval. Maar we beginnen deze zomer iedere aflevering met onze eigen schaal van hebben. Oh ja?
14: Ja, blijkbaar.
13: Ja, welke auto-innovatie vinden we top? En welke flop? Dit keer high-fin deurgrepen. Ford had ze al bij de magie. Nu ook Volvo met de XC60. BMW met de X5.
14: Ja.
13: Hebben we nog meer modellen onlangs ontdekt? Met die haaienfinnen.
14: Jij en ik hebben hem al gezien. Ja, maar precies. We kunnen er nog niet over vertellen.
13: Kunnen we er nog
14: maar
13: niks
14: het komt
13: over
14: uit
13: vertellen.
14: Ingolstad. Ja. En het wordt pas in september gelanceerd.
13: Oh nou, jeetje.
14: Maar die had ze ook, ja.
13: Ja, ja.
14: Ja, haaienvin deurgrepen.
13: Kun jij even uitleggen, want ik zit daar toch altijd een beetje mee te klooien. Hoe werkt het?
14: Je moet gewoon een beet pakken en dan trekken en dan gaat de deur open. Eigenlijk is het redelijk intuïtief.
13: Ik vind ze niet zo mooi over het algemeen. Maar misschien moet ik nog heel erg wennen, maar ook over dat model wat wij wel hebben gezien, maar niks over mogen vertellen, dacht ik wel vergelijk van oeh, ik weet dat
14: ja,
13: niet.
14: Ja, ik begrijp het wel. Het is een raar zwart vintje, ja. Hè, vandaar die naam
13: een
14: ook.
13: Uitsteeksel.
14: Uitsteeksel bij het raam op de deur. Ja. En dat is dus bedoeld om de deur te openen. Kijk, de reden om dit te doen heeft natuurlijk alles met stroomlijn te maken. Hè. Deurgrepen die uit de deur komen. Nou, dat is een elektrische auto. Meteen kom je 100 kilometer minder ver. Ja. Nee, valt mee. Maar,
13: nee, maar alle beetjes helpen in dit
14: ja,
13: geval.
14: Ja, alle beetjes helpen. En ja, bij een EV weten we, al die beetjes hebben nodig ook. Want zo goed is de range niet van de gemiddelde elektrische auto.
13: Zeker bij de instappers.
14: Precies. Dus ja, dat is wel logisch. En ze hebben natuurlijk allerlei dingen verzonnen. Deurgrepen die inklappen. Kleine stengeltjes die je eruit moet duwen bij Tesla. Dat vind ik helemaal verschrikkelijk. Dat werkt gewoon niet fijn. Dan heb je toch een soort twee handelingen.
13: Mm-hmm.
14: Die vind ik redelijk intuïtief. Maar ja, ik ben het wel met je eens. Visueel gezien is het misschien niet de mooiste oplossing.
13: Maar is dat het enige nadeel dat het gewoon vooralsnog een beetje lelijk is?
14: Nou, weet je, dat weten we pas als we in die brandende auto's wat het de Ford Mach-E of de BMW X5 of de Volvo EX60 moet het
13: EX60 is dat natuurlijk.
14: Zijn. Ja. Ja, kijk, iedere elektronische deurgreep, daar zit ook is een loskoppeling tussen feitelijk, zeg maar, je doet iets met de hendel en daarna gaat pas de deur open. Ja. Dus dat werkt niet op het moment dat jij zeg maar echt over de kop vliegt. Je accupakket schiet eraf. En
13: je hebt iets nodig waar je aan kunt trekken voor de hulpdienst. Hè? Ja. Maar anders zou je ook kunnen zeggen, doe gewoon een knopje erop. Je legt je vinger erop en die deur gaat gewoon open.
14: Ja, nou ja, die oplossingen zijn natuurlijk ook in de auto. Maar dan zie je natuurlijk ook dat er weer een hendeltje is om voor noten weer te kunnen openen. Ja. Ik blijf dit overigens allemaal wel een nodeloos complex vinden. Aan de buitenkant kan ik nog iets, zeg maar, met de aerodynamica. Maar binnenin, we hebben een knop. En dan kan je ook dode hoekwaarschuwing met fietsers bijvoorbeeld doen. Dat ik denk, ja, maar weet je, een probleem. Het probleem is gewoon niet zo groot. En er gaan inmiddels ook gewoon best veel mensen dood. Letterlijk. Doordat ze niet meer uit de auto komen. Ja. Doordat er gewoon geen normale deurgreep is.
13: Nee. Dus uit veiligheidsoverweging is dit een goede stap. Hè? Dan heb je en die combinatie van aerodynamisch beter dan een oorspronkelijke deurgreep die wij, denk ik, allebei net even iets mooier vinden.
14: Ja.
13: Maar dat kan ook gewoon komen omdat wij oude lullen zijn inmiddels.
14: Ja.
13: Toch?
14: Ja. Jeugdig van geest. Oh nee, dan zouden we dit allemaal mooi vinden. Ja, gaat er nee, ik lul me hier niet meer uit.
13: En veiliger.
14: Ja, veiliger is er maar dan theoretisch. Dat die dode hoekwaarschuwing met name fietsers, motorfietsen. Kijk, als jij je deur open doet, dan komt een auto aan. Ja, dan ligt je deur er gewoon uit. Ja. Met een fietser of een brommer of een motorfiets kan natuurlijk wel tot een vervelende val leiden.
13: Ik heb dat wel eens meegemaakt. Dat ik op de fiets in Leiden richting. Ik was onderweg naar de tandarts. Nou, die had gelijk wat meer werk. Dat opeens zo'n deur openzwaaide voor mijn neus.
14: Ja.
13: Nou, die deur was ook ontzet trouwens.
14: Ja, maar je had wel nieuwe tanden nodig.
13: Dus nee, het viel wel mee. Maar ik was wel een.
14: Je was wel gecrashed.
13: Ja. Zeker mijn ego.
14: Het is een veiligheidsrisico. Ik vind sowieso, kijk, als je die sensoren toch hebt, dan kan je in ieder geval waarschuwen. Ja. Maar ja, het fysiek onmogelijk maken om de deur er open te doen, denk ik, lastig.
13: Maar goed, gaan we dit nou heel veel zien? Hè? We hebben al drie modellen genoemd. Wij weten van een ander model dat het ook gaat komen.
14: Ja, ik denk dat we dit heel veel gaan zien. Ook omdat je in China, zeg maar, die verborgen deurgrepen die eruit moeten komen en zo, dat mag allemaal niet meer. Ik weet niet of dit dan per se goedgekeurd is voor de Chinese markt. En ik snap die regels nog steeds niet. Maar dit lijkt logischer. Het is uiteindelijk een best elegante oplossing. Okay.
13: Maar, we zeiden het al, het is onze eigen schaal van hebben. Dus we komen bij het eindoordeel. Willen we dit hebben?
14: Ja, het hangt vooral van de auto waar het dan vast zit.
13: Ja.
14: Nou, nee, laat maar. Nee, laat maar.
13: Ik wil het gewoon niet hebben.
14: Nee, ik wil het niet hebben.
13: Nee,
15: wil ik niet hebben. Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Ja, je was bezig met de import van een auto?
5: Wel gedaan, overigens. Ja. Maar nee, ik heb wel een achtergrond in automotive. Dus okay. Ik heb marktonderzoek, concurrentieonderzoek voor Volvo jaren gedaan. Ook productmanagement voor Volkswagen. En nu ben ik compleet iets anders aan het doen. Maar toch is het voor mij een mooie manier om met data en met de markt in contact te blijven. Dus ik dacht, waarom bouw ik niet iets om dit inzichtelijker te maken? En om die marktinformatie en die statistieken bij elkaar te brengen in één dashboard.
6: En ben je een beetje die data verkopen
7: data nerd dan?
5: Ja, ook wel. Yeah? Dat scheelt, want eigenlijk het fundament is de open data van de RDW. Dus je moet ook wel een beetje een nerd zijn om daar chocola van te gaan maken.
7: Ja, nee, want ik bedoel, het klinkt een beetje als een hobby. Daar gaan we het zo misschien ook wel even wel uitgebreider over hebben. Denk ik. Je kan ook leukere dingen met je leven doen, jongeman. Je kan ook buiten gaan wandelen of zo. Nee, dat is toch een beetje. Dit moet je wel.
4: Je had het over leukere dingen.
7: Leuker, ja. Of gaan golfen. We moeten ons gaan gedragen naar onze leeftijd.
4: Okay. Ja, kitesurfen.
7: Kitesurfen.
4: Ik heb het een paar jaar geleden ook gedaan. Ja, even een kleine schrijfstap, sorry.
7: Dat is heel pittig.
4: In Portugal. En dat je toch merkt dat je lijf wat ouder wordt. En dat mijn kinderen echt, die sprongen zo op die plank. En ik, ik moest echt alle spieren in mijn lijf aanspannen.
7: Lekker moe. Na 5 minuten eigenlijk.
4: Ik had zo'n kleine Portugese generaal die onze aanwijzingen gaf. Goed. Oké, terug naar de importradar.
5: Yes.
4: Ik was wel even nieuwsgierig, want jij zegt, ik heb zelf wel een auto geïmporteerd. Welke was dat?
5: Dat was een Volvo S80 V8. Dus,
7: Leuk spul.
4: Uit Zweden?
5: Uit Zwitserland daar.
4: Ook een groot importland, hè? Daar halen veel auto's uit Zwitserland.
5: Ja, met name auto's met vierwielaandrijving natuurlijk. Ja. En met een iets ruimere motorisering, zullen we maar zeggen. Ja. Die zijn daar goed te vinden. Ja. Het is wel heel wat meer gedoe dan gewoon een Europese auto importeren. Dus je moet wel
7: het is geen EU. Dus je hebt wel een importheffing.
4: Ja. Maar je kunt altijd gewoon een paar van die horloges in de achterbak gooien die daar wat goedkoper zijn dan.
7: Ja. En dan zeg je van, als jij helpt mij bij de RDW, zeg dan help mij even. Zoek even een leuk klokje uit. Ja. Dat gaat weer helemaal nergens over deze kant op. Maar goed, waarom ben je dit platform dan gaan bouwen? Toch een beetje uit de hand gelopen hobby eigenlijk.
5: Ja, ik denk dat het in de eerste plaats heel relevant is. Ik bedoel, je hoeft maar een willekeurige autodealer binnen te lopen en je ziet daar bijna voor de helft al geïmporteerde auto's staan. Dus het is echt super relevant. Het groeit nog steeds, dus het neemt ieder jaar nog toe. In de afgelopen 5 jaar is het met 40% toegenomen in absoluut volume. Dus van 210.000 per jaar naar nu al bijna 350.000 auto's in 2025. Ja, en dit jaar, in de eerste jaarhelft dan tot nu toe, is het weer 20% geplust. Dus er gebeurt wel echt iets. Dus dat triggert mij dan in mijn automotive. Ja.
4: Maar je hebt het over de cijfers van dit jaar. En die teller staat na 6 maanden al op
5: 183.500.
4: Zo, dat is echt wel fors.
5: Ja, weer 20% hoger dan dezelfde periode vorig jaar.
4: Ja, en dit is dus onderdeel van een eigenlijk langjarige ontwikkeling.
5: Ja, dat klopt. Het is, als je vanaf de afgelopen 5 jaar bekijkt, dan is het ongeveer 50% toegenomen. Dus het is heel substantieel. En ook ten opzichte van de nieuwe markt is het natuurlijk super relevant.
7: Maar dit is natuurlijk uiteindelijk wel een teken dat ons fiscale beleid, dat is niet mijn fiscale beleid, hun fiscale beleid van hun uit Den Haag, eigenlijk toch wel een beetje averechts werkt. Hè. We worden inmiddels gewoon meer auto's geïmporteerd, tweedehands. He, waaronder S80 vergt natuurlijk fantastische auto, maar niet de beste auto qua CO2-uitstoot en andere dingen. Ondanks dat ze dat ding voor wat het is natuurlijk zuinig hebben gemaakt. Maar zie dat natuurlijk toch wel een beetje schuurt. Als individuen snappen wij het allemaal. Het aanbod is er niet. Het is veel goedkoper in het buitenland. Nederland is het allemaal duur. Dus dit is een hele logische keuze feitelijk.
4: En ik zat net te denken, hier aan tafel op dit moment zitten 3 mensen. Mensen met een geïmporteerde auto. Minimaal 1.
7: Ja, ik heb een. Klopt. Nee, ik heb ook een 1 origineel Nederlands geleverde.
4: Goed.
7: Laag kilometerstand ook helemaal aantoonbaar. Fantastisch. Worden ze meer waard van? Importradar.nl. Wat biedt het platform en voor wie is dit dan?
5: Ja, ik ben bang dat de meeste geïmporteerde auto's wel wat saaier zijn. Dus daar zit denk ik ook wel een deel van het interesse ook

0: in de markt. Uh-huh. Dus eigenlijk zijn geïmporteerde auto's voor autodealers of voor of het nou merkendealers zijn of universele bedrijven. Ja, zijn ze eigenlijk onmisbaar om het occasion aanbod aan te vullen.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk de auto's die een particulier wil kopen, ja, die zijn niet in voldoende mate in de Nederlandse markt of vanuit de nieuwverkopen uiteindelijk beschikbaar. Dus dat wordt vanuit het buitenland aangevuld.
1: Ja.
0: Ja, en dat zijn niet alleen maar mooie V8'en en gave M3's, maar dat zijn ook gewoon brave kleine SUV's, met name op het moment. Hybrides ook steeds meer. Bijna de helft van de importen zijn hybrides. Waaronder ook veel plug-in hybrides. Dus ja, het zijn denk ik zowel particulieren die iets leuks of iets gaafs zoeken, of daar bereid zijn om moeite voor te doen.
1: Ja.
0: Maar ook zakelijk, dus eigenlijk professionele partijen die gewoon op zoek zijn naar courantenvoorraad die dat in het buitenland kan zoeken.
2: Maar jouw platform is niet bedoeld om auto's te zoeken, toch? Het is eigenlijk louter de cijfers.
0: Ja,
2: dus wat kan ik daar dan mee? Of is het gewoon voor data nerds, zoals wij?
0: Eigenlijk komen er twee dingen bij elkaar. Dus die importstatistieken, die kun je daarin zien. Dus op merkmodel, maar ook op aandrijflijn, op bouwjaar, op heel hoog niveau van detail kun je die doorzoeken en analyseren. En er is ook een concrete eigenlijk module met importkansen die eigenlijk in kaart brengt prijsverschillen, verkoop, snelheid en aanbod in de Nederlandse markt en ook de markt om ons heen. En dat samen, dat leidt tot een score. En daar, dat zijn dan eigenlijk importkansen.
2: Ja, en dan ga je gewoon kijken, de Audi A1, ik noem maar wat, zeg maar. Ga je zo scores geven, als het ware.
1: Wat kost die in Duitsland, wat kost die in Zwitserland?
0: Ja, wel een specifieke motorvariant en bouwjaar.
1: Precies. Wel appels met appels vergelijken dan. Ja,
0: precies.
1: Je had het erover, de kleine SUV's zijn in trek. Heb je dan ook nog modellen waarvan die eruit springen?
0: Eigenlijk is het opvallend dat Volkswagen het in de gebruikte import eigenlijk het relatief goed doet. Dus in de nieuwverkoop hebben ze tegenwoordig wat lastiger met Toyota en met Kia. En dat zie je in de importcijfers, zijn ze juist erg populair. En daar zijn het ook de Tiguan bijvoorbeeld, die is bijzonder populair. Een Ford Kuga valt heel erg op, en dat is dan geen Volkswagen, maar ook echt zo'n typische zo'n SUV. Maar ook de Polo en de Golf, dat zijn wel heel...
1: Die staan gewoon hoog op het verlanglijstje van de Nederlander.
0: Ja.
1: En als ze hier niet te krijgen zijn, dan maar naar het buitenland. Ja, maar dit geeft dus ook aan dat die mismatch met nieuwverkoop in Nederland gewoon gigantisch is, hè?
0: Ja, dat ligt er zeker onder.
1: Ja?
0: En dat in elk geval die vraag vanuit toch meestal particuliere markt in de gebruikte auto's.
1: Ja,
0: dat een andere is dan wat er beschikbaar is.
1: Ja, precies. En als je kijkt naar de aandrijflijnen, want we hebben dus kleine auto's zijn ook wel echt populair. Ik bedoel, wij hebben misschien allemaal wat iets andere interesse, maar bij de meeste Nederlanders zijn dan kleine auto's en de wat kleinere SUV's in trek. Dat zien we ook dus aan de modellen die uit het buitenland geïmporteerd worden. Als je kijkt naar aandrijflijnen, zie je daar nog iets bijzonders gebeuren?
0: Ja, dus de hybrides die zijn echt opvallend populair. Dus wat ik al eerder zei, de helft van alle imports is hybride.
1: Ja.
0: Dus dat is interessant. Dat diesel totaal uit de gratie is, zal ook niemand verbazen. Maar dat is inmiddels nog maar 3,5% van alle geïmporteerde auto's is een diesel. Dus dat is echt bijna nihil. En ja, ik denk dat er binnen de, als je het verder gaat afbellen, dan zijn het echt die kleine SUV's die de toplijsten aanvoeren. En ja, die elektrificatie die is heel duidelijk wel
1: terug. Oh ja, dus we importeren ook elektrische auto's?
0: Elektrische, maar vooral nog plug-in hybrides.
1: Plug-in hybrides met name, ja precies. He, want als we het over hybrides hebben, dan heb je dus ook over de mild hybrids. Maar ja, daarvan kun je ook zeggen dat bijna elke nieuwe auto een hybride is tegenwoordig, toch?
0: Ja, dat is zeker zo. Nu is het wel voor BPM wel interessanter als een auto natuurlijk een lagere CO2-uitstoot heeft.
1: Dat is met
0: een plug-in hybride toch nog steeds wel iets makkelijker.
1: Ja, dan. Dus ook hier speelt de fiscaliteit weer een rol.
2: Uiteraard weer. Maar je doet dit nog steeds als hobby, terwijl hier gaat enorm veel geld in om.
0: Ja, ik denk dat de inzichten ook wel van waarde zijn.
1: Ja.
0: Dus in die zin, het is om niet beschikbaar wat dat betreft. Maar het is wel in mijn persoonlijke interesse om dit op deze manier in de markt te blijven.
2: Ja. En weet je wat handelaren vinden van jouw scores en zo? Hoor je daar, krijg je daar een beetje feedback op? Van je moet nu de A1, 1.0 tevens we doen dat maar als voorbeeld.
0: Waar ik achter kwam is dat het vooral heel concreet moet zijn. Dat is denk ik iets wat ik in het afgelopen half jaar heb geleerd. Van statistieken presenteren, dat is leuk voor misschien wat meer data georiënteerde onder ons. Maar voor iemand die gewoon elke dag bezig is met auto's verkopen, die wil gewoon een heel concreet voorstel hebben van nou, ga deze auto zoeken, want dat is interessant en daar liggen kansen. Dus dat is denk ik ook een richting die ik heb toegevoegd om juist die concrete importkansen inzichtelijk te maken van ze zijn, er is een prijsverschil, ze zijn in het buitenland ruim beschikbaar ten opzichte van de Nederlandse markt en je kan ze relatief snel verkopen. Dus dat zijn denk ik de drie factoren die dan tot een
2: impact. Maar dit is toch goud geld waard? We vragen hier, moeten mensen hiervoor betalen om deze info te zien? Of?
0: Ja, je mag het wel een maand gratis, maar gratis proberen, absoluut. En als het je niet bevalt, dan...
2: Ik zou denken, ik kan natuurlijk zonder dat ik zeg maar zelf auto's ga importeren op grote schaal, kan ik niet helemaal beoordelen hoe waardevol dat is, maar het is natuurlijk wel gewoon eigenlijk van joh, deze handel, dit is wat je de komende maand moet doen. Je gaat deze auto's kopen en verkopen. Precies, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf.
0: Ja, zeker. Dus ik denk dat veel professionele partijen dat die dat al op deze manier al naar die markt kijken. Dus echt de grote dealerholdings. Ja, die hebben al een afdeling die dit al de hele dag doet.
1: Ja, maar die kunnen ze ontslaan nu, want ze kunnen gewoon importraden.
0: Die hebben ook wel waardevolle contacten natuurlijk die daar ook voor nodig zijn. Maar ik denk dat het voor juist die categorie net daaronder, misschien de bedrijven die echt wel zien dat ze importauto's nodig hebben om courante voorraad te voeren, dat die op deze manier echt concreet aan de gang kunnen. Zonder dat ze heel veel huiswerk verder hoeven te doen.
1: Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld de partijen die hiervoor met youngtimers aan het werk waren. Die kunnen misschien deze opslag. Heb je al mensen die uit die hoek komen of heb je daar geen idee van?
0: Die kijken weer net op een andere manier naar de markt. Juist vanuit die youngtimer optiek. Ja. Dus dat zijn niet bedrijven die ik veel spreek.
1: Nee.
0: Maar dat zijn toch eerder, het gaat wel heel breed. Dus het zijn soms dealerbedrijven, maar het kunnen ook universele autobedrijven zijn. Ja, precies. Gespecialiseerde import groothandels, die bestaan ook. Ja. Dus het is er wel in de breedte, laten we zeggen, professionals die met import bezig zijn.
1: Ja. Maar wanneer komt het punt dat het geen hobby meer wordt voor jou en dat dit gewoon je baan is?
0: Ik denk dat ik er nog genoeg andere dingen leuker vind om te doen. Oh, ja. Voorlopig niet.
1: Maar je kunt altijd iemand inhuren, hè, die gewoon het voor je doet.
0: Ja, wie weet.
1: Ja, hey, en je had het over die kansen, dat vind ik ook wel interessant. Want kun je een paar modellen opnoemen die nu naar boven schieten als mooie kans voor de komende tijd?
0: Ja, dat is leuk dat je het vaak denkt dat je daar juist weer de minder opwindende auto's tegenkomt. Want een van de grootste kansen die ik op dit moment zie is een Renault Captur bijvoorbeeld, een hybride.
1: Zo, die hebben we laatst nog afgemaakt, denk ik.
0: Ja, een jaartje zo, anderhalf oud, dat is misschien makkelijk te vinden in het buitenland. Zeker 20-25% goedkoop kan je die daar aantreffen. En ja, in Nederland...
2: Ongelooflijk dat die verschillen nog zo groot zijn. Hè? Dat is echt blijft bizar. Maar goed, dat los je vanzelf op met dit soort tools. En als dan iedereen ze massaal gaat ook. Captur, nog meer? Zijn er nog meer tips?
0: Je hebt de Volkswagen Taygo, ook een voorbeeld. Ja. Dan geen hybride, maar nog klassiek benzine aangedreven. En dan net een beetje de 1 liter, de 1,5 TSI, die daar in Duitsland echt heel ruim... voorradig is, zullen we maar zeggen. Die zie je ook als je in Nederland nu naar het aanbod Taygo's gaat kijken, dan is daar eigenlijk de helft van is al geïmporteerd.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik denk dat daar ook al veel partijen de weg hebben gevonden.
2: Ja. Nou, ik zie het inderdaad wel met sommige type auto's, dat je denkt, die komen pas na een jaar, anderhalf jaar, zie je ze opeens beginnen ze rond te rijden in Nederland. Dan denk je, die koopt dus echt helemaal niemand, of bijna niemand nieuw.
1: Nee.
2: Mercedes E53 AMG viel mij dat op. En toen ben ik, een collega zei tegen mij. Zo, je begint ze nu te zien. Even kijken. En toen ben ik inderdaad kentekencheck gaan doen. Elke keer als ik een zag. En elke keer was het inderdaad gewoon een jaartje in Duitsland. Nee, is echt ongelooflijk. Nou gaat natuurlijk iemand ons mailen die zegt, ik heb hem gewoon nieuw gekocht. Nou, hulde voor jou. Hartstikke gave auto. Maar het is wel bijzonder. Het verschil zit natuurlijk ook in BPM. En zo, hoe zit dat nou met die BPM op importauto's? Dat is de belasting. Je moet uiteindelijk toch nog wel betalen om van die mooie gele platen op je auto te mogen schroeven.
0: Ja, dat is een wetenschap op zich.
2: Ja, is dat zo?
0: Oh, ja, absoluut. Dat is ook wel...
2: Maar jij bent van dit soort dingen wetenschap.
0: Dus, er zijn gelukkig wel specialisten ook weer in de markt die daarmee goed kunnen helpen. Maar je kan op allerlei, je kan het BPM-regime van de eerste registratie gebruiken, de huidige BPM-regime, je kunt een koerslijst gebruiken, je kan de auto taxeren. Er zijn allerlei wijzes om tot een voor de Belastingdienst acceptabel rest BPM te komen. En ja, ik zou vooral laten adviseren dat iemand daar heel veel verstand van heeft om daar een juiste keuze in te maken.
2: Oké, nee, we dachten, we krijgen nu van jou de gouden tips. Maar de gouden tip is dus iemand anders. Waar komen de meeste auto's vandaan?
3: Duitsland.
2: Duitsland?
0: Duitsland. Ja, toch? De herkomst, dat vertelt de RDW ons niet. Maar ja, als we naar op de occasion ports gaan kijken en ook naar sommige andere bronnen raadplegen, dan zal het niet verbazen dat het toch Duitsland is. Ook veruit de grootste automarkt in Europa. Volgens mij worden ieder jaar bijna 2,8 miljoen auto's daar nieuw op kenteken gezet. Nou, in Nederland waar zitten we nog geen 400.000 per jaar.
2: Nee, ja. Ruim onder de 400.000 gaan we dit jaar.
1: 385, zoiets.
2: Ja, dat hopen ze. Maar als we kijken naar
0: andere orde grootte.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Maar in Italië, Frankrijk, Spanje, die zitten ergens tussen de 1 en die 2 miljoen, zeg maar, qua nieuw verkoop per jaar. Dus ja, die kan je voorstellen dat het ook tot een veel relatief groter aantal gebruikte auto's leidt. En in de Duitse auto-industrie is natuurlijk ook een heel mechanisme van jarenwagens, fabrieksauto's, demonstratieauto's. Ja. Die hebben ook allerlei kanalen om zoveel mogelijk nieuwe auto's.
2: Wat is het, een jarenwagen? De officiële definitie?
0: De officiële definitie, moet ik schuldig blijven. Maar Duitsers zijn wel heel creatief in op zoveel mogelijk manieren van nieuwe auto's, gebruikte auto's maken. Ja. Om maar zoveel mogelijk volume in de markt te krijgen.
2: Ja. Ja, je ziet ook mensen die bij een fabrikant werken. Die hebben ze hele dashboards. Dat is ook wel, dat zou jij leuk vinden. er staan auto's op groen, rood of weet ik veel wat. En een bepaalde periode open. En dan mag je dat als private lease auto of als zakenwagen aanschaffen. En het zijn altijd hele courante configuraties. Zo courant mogelijk. Overigens, als ze op groen staan, betekent dat ze te veel hebben. Dus dan is er een probleem met de courantheid. Maar, of met te veel productie. Maar dat is wel grappig in. Dat daar natuurlijk, er zit ook een hele zoveel business achter. Ja. Iedereen vist in dezelfde vijver. Dus eigenlijk zijn maar tools zoals die van jou echt mega belangrijk.
0: Ja, en het is ook wel een beetje tegenstrijdig, want er zijn maar weinig. Laten we zeggen, ondernemers die ik spreek, die het aan hun collega gaan aanraden. Want dan gaan ze achter dezelfde auto aan.
1: Ja, precies. Ja,
2: nu weet het allemaal, want ze hebben het allemaal gehoord hier.
0: Ja. Dus dat is een nadeel voor mij, maar inderdaad, het is zeker interessant.
1: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
2: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of weet ik van waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan. Zometeen doen we een rijpressie in de Cupra Raval. Die zien we nog niet als importauto.
1: Nee.
2: Dat duurt nog even.
1: En je hoort, breek de week. Niet geïmporteerd, gewoon in eigen huis gebouwd. Dus tot zo.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
6: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
7: Dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
8: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
7: Dat heb je vaker, dat mensen denken van, de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
8: Ja, er zijn ook mensen die denken als ze niet betalen voor een advocaat, dat hij dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
6: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
9: Ik open de vergadering.
10: Ja, voorzitter.
11: Ja, dank voorzitter.
12: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
13: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, stelde ik hem gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging aan de Duitse grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In bijna 100 gemeenten is vuurwerk afsteken komende jaarwisseling sowieso niet toegestaan. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk helemaal in de ban doen, blijkt uit onderzoek van het AD. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag kunnen weer terug naar huis. Gisteren werd er in hun straat een drugslab ontdekt en moesten ze hun huis uit. De brandweer heeft honderden liters chemicaliën weggepompt. Maar er staan nog duizenden liters in gesloten vaten en die worden vandaag afgevoerd. Bij een politieachtervolging door de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt. Agenten zaten achter hem aan omdat hij mogelijk verdachte was in een zaak. Hij viel en raakte zwaar gewond. Omdat dat gebeurde tijdens een politieactie is de Rijksrecherche begonnen met een onderzoek. In Den Haag rijden de bussen weer. Gisteravond werden ze allemaal uit voorzorg van de weg gehaald omdat er technische problemen waren gevonden. Een belangrijk onderdeel kon losraken. Inmiddels zijn er genoeg bussen gecheckt om ze weer de weg op te sturen en de normale dienstregeling op te pakken. En in Canada zijn twee mensen gedood door een zwarte beer. Het gaat om een ouder echtpaar. Ze zaten in een blokhut bij een meer waar ze geregeld gingen vissen. De man werd doodgevonden aan de oever van het meer en de vrouw in een bos. Natuurbeheerders hebben de zwarte beer afgemaakt. Het weer dan, van weer online. Veel bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetter mogelijk, maar zijn er soms ook opklaringen. Het wordt van noordwest naar zuidoost 19 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
22: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
1: Welkom terug, zometeen een nieuwe Breek de Week. Maar eerst...
20: de rijimpressie.
1: Wouter test de Cupra Raval.
23: Zo, jongelui, ja, eindelijk het eerste ritje. Ja, dit is zeker deels wel spannend. Ja, dit is de eerste auto van de Electric Urban Car Family. Een beetje Duits accent erin gooien natuurlijk. Van de Volkswagen groep, dit is de Cupra Raval. Dit is de eerste en er komen meer auto's. Volkswagen ID Polo bijvoorbeeld. Skoda Epic. Volkswagen ID Cross. En nou ja, misschien nog wel meer auto's. En nou ja, dit is die betaalbare elektrische auto die ons beloofd is. Dan nou kunnen we discussie voeren over hoe betaalbaar is. Maar daar gaan we het dan later nog wel even over hebben. Ja, en dit, ja, typisch een Cupra styling. Ja, en gebaseerd op het MEB Plus platform. Dat hebben jullie misschien al een keer gehoord. Hè? Modulaire elektronische bouwkasten heet dat dan. Ook een beetje Duits uitspreken alsjeblieft. Oh nee, Spaans. Spaans, warmbloedig. Mijn Spaans accent wordt het wel heel gênant van als we dat gaan doen. Dus dat moeten we misschien maar niet doen. Het is eigenlijk het platform wat we kennen ook van alle andere Volkswagen producten die elektrisch zijn. Maar dit is ja, eigenlijk de volgende generatie. En ook een grote verandering. De kleine elektrische auto's van de Volkswagen groep, waaronder deze dus Cupra Raval, worden allemaal voorwiel aangedreven. Nou, houden wij niet van voorwielaandrijvers bij Autoblog. En ik wou de kars houden ook niet van voorwielaandrijvers. Nee, dat is niet waar. Het is natuurlijk wel even anders. Het stuurt daarmee ook anders. Maar ja, we hebben wel de meest sportieve Cupra Raval te pakken. Ik moet hier wel even een beetje opletten met sturen. Best een smal bergweggetje. Met grote kliffen waar je vanaf kan donderen. Dus laten we dat niet gaan doen. Over het sturen, et cetera, later nog wel wat meer. Eerst maar even kijken naar, nou ja, eigenlijk de belangrijkste zaken. Vanaf prijs, vanaf 25.990 euro. De range tot 446 kilometer. Maar ja, je begrijpt al, dat gaat natuurlijk niet samen. Dus je hebt of die lage vanafprijs, of die grote range. Tot 226 pk aan vermogen. Gewoon wel gave dingen die ze hebben toegepast op het onderstel. Bijvoorbeeld een sperdifferentieel, een adaptief onderstel. Nou, noem allemaal zaken die je toch wel erg leuk maken om er een beetje in te sturen. In een eerste instantie lanceert Cupra voor de geval alleen de twee dikste versies. Dat is een versie met 211 of 226 pk. Die 226 pk is de Cupra Raval VZ. Daar gaan we het zo eventjes over hebben. Maar er komen ook kleinere accu's en de instapmotoren. Dus dat is met 116 of 135 pk gekoppeld aan een relatief bescheiden LFP accu. 37 kWh groot. Ja, en daar kan je eigenlijk ook niet te veel van verwachten qua range. Dat betekent dat je ruim 300 kilometer WLTP range gaat halen. Ik denk zo 320, 330. Cupra heeft het zelf nog niet gecommuniceerd, voor zover ik heb gezien. Maar misschien heb ik één document gemist in de hele berg die we kregen. Maar van de andere, zeg maar, broers en zussen binnen de Volkswagen groep weten we dat soort ranges. Ja, dat is... Dat houdt niet over. Laat het gewoon maar heel eerlijk zijn. Op het moment dat je zo weinig WLTP range hebt. Dus die 300 plus. Hou je in de praktijk 200 plus over. Maar moet je niet te hard rijden. En je moet geen tegenwind hebben. En koud zijn. En noem maar op. Dus dat is een versie waar ik dan toch een beetje moeite mee heb. Gelukkig is snelladen wel standaard. 90 kW DC snelladen. En thuis kan je gewoon drie fasen 11 kilowatt AC laden. Dus, en het publiek dus ook. 90 kW houdt ook niet over. Maar het is dan wel weer zo, en dat zien we vaker bij de elektrische auto's, dat de volgende stap is niet alleen een grotere accu, een grotere range, maar ook sneller snelladen, meer vermogen. Nou ja, noem alles maar op. Eigenlijk krijg je dan toch best wel weer veel. Hè? Waar je vroeger alleen maar een iets dikkere motor kreeg, is bij de elektrische auto's het hele pakket eigenlijk wel aantrekkelijker. Ja, je betaalt er ook voor, zo is het natuurlijk ook, maar dat is toch wel prima. Dat accupakket, het grote accupakket, is 52 kWh groot. Dat is een nickel mangaan kobalt chemistry. Dat is de nieuwe standaardcel in de Volkswagen groep. Dus die ga je in meer auto's en accupakketten tegenkomen. Ik weet niet wat je met die informatie moet, helemaal niks. Maar in ieder geval is die accu dus anders van samenstelling. Die LFP, ijzerfosfaat accu, die mag je eigenlijk altijd tot 100% laden. Bij de andere accu's is toch wel advies 80 of 90%. En dan voor de lange ritten wat verder opladen. Dus dat is een nadeel van de grote accu, zou je kunnen zeggen. Dan de range. Die is inderdaad beter, tot 446 kilometer WLTP. Het grappige is, dat is altijd ook weer een beetje afhankelijk van de banden, bandenmaat, maar ook het soort banden. Wij hebben lekkere plakbanden. Echt geweldig als er een beetje temperatuur in zit en als je een beetje netjes rijdt, echt onwijs veel grip. Maar dan zakt de WLTP range dan ook wel weer tot 384 kilometer. Gaat toch best wel een hoop af. Gelukkig kan je met 105 kW DC snel laden en ook weer thuis 11 kWh AC laden. Nou, hebben we dat allemaal gehad. Dan gaan we naar, hoe snel is die dan? Dit is de Cupra VZ. Topsnelheid. Ja, eigenlijk valt die gewoon tegen. 175 km per uur. En deze auto heeft 226 pk, 290 Nm aan koppel. Ja, weet je, als dat in een verbrandingsmotor was geweest, 226 pk, ja, dan loopt hij tegen de 250 km per uur. En dat is echt gewoon waar. Dat, weet je, zeker met dit soort gestroomlijnde auto's, moderne versnellingsbakken, ga je dat gewoon halen. En dus voelt die begrenzing op 175 wel als vrij laag. En al die andere versies, die gaan maximaal 160 km per uur. Het is wel een snelle sprinter. 6,8 seconden na de 100 is opgegeven. Het voelt misschien nog wat tammer, omdat hij er niet... Hij klapt hem er niet in qua vermogen. Dus we kunnen ook niet de traditionele Cupra burn-outs doen, die we altijd graag deden om feest te vieren met moderne Cupra's. Ja, dat gaat niet meer. Maar... Ja, er zijn wel allerlei aanpassingen aan die auto en aan de software gedaan, waardoor die echt wel leuker is om te rijden. Onderstel 15 mm lager. In de Cupra VZ adaptieve dempers, de DCC, die kan je ook nog weer zelf verder nog zachter of harder zetten. Het beste is om gewoon de standen te kiezen zoals Cupra ze met hun engineers heeft verzonnen. Je hebt iets meer camber op de vooras, dus weer wat meer grip. Je hebt een sperdifferentieel op de vooras. Dat is eigenlijk het sperdifferentieel zoals we dat ook kennen uit de Golf GTI. Hè? Vanaf de Golf 7 GTI, de performance versie, had een standaard sper. En de Cupra Leons en dat soort auto's kregen dat ook. Ja, geweldig, lekker. Weet je, als je zo instuurt en je gaat op het gas, dan voel je gewoon dat die eigenlijk meer de bocht induikt dan je verwacht, zeg maar, met een voorwielaandrijver. Normaal duwt dat veel meer naar buiten. En nu, ja, hij trekt hem als het ware die bocht in.
1: Ja, de Cupra-geval. Gewoon wel een leuke instapper, hè, van het Cupra-modelaanbod.
0: Ja,
1: maar moet je ook de instapper van de instapper...
0: Nee, kijk, hier hebben we natuurlijk al wel over gesproken. Dit platform, hè, zo ook Volkswagen ID Polo en Skoda Epic. Ik vind die kleine accu wel heel beperkt. Hè. Dus echt, als je er alleen maar in je eigen, zeg maar, omgeving mee rijdt, is dat prima. Maar je moet eigenlijk een grote accu hebben. En ja. Bij Cupra mochten we eerst met de Rafale VZ, de snelle. Ja, die had wel 11 pk meer dan, 15 ja, dus voor je dan, in, dan de normale.
1: Pk,
0: ja. Ja. Ja. Ja, nee, dus een leuke versie. Ja. Ik denk dat, zeg maar, een grote accu en een iets minder sportieve versie, dat voor de meeste mensen eigenlijk wel gewoon de sweet spot is.
1: En qua pricing?
0: Ja, joh. 25.000 euro begint bij. Maar dan heb je dus die kleine accu die ik afraad.
1: De VZ?
0: VZ, 37.990. Ja, die vind ik ook wel stevig. Nou. Ik vind het echt wel een geinige auto, maar ik vind het een stevige prijs.
1: Stevige prijs. En daar vind je een stevige video over op autoblog.nl of via YouTube. Kan ook, hè. En nu is het dan tijd voor... Je let niet op, je let niet op. Ja, Amahoula. Ik vind dat echt verschrikkelijk.
2: Het is voor de veiligheid, hè?
1: Ja.
0: Wat je overigens altijd mee moet bestellen... Ik ga het blijven opnieuw, maar ook maar eens een keer on-air. Achterwielbesturing.
2: Breekweek, we zijn er weer. Deze hele zomer. Gezellig.
1: Oh,
2: we gaan vooral ook veel luisteraarsvragen beantwoorden.
1: Teen in het zand, cocktail in de hand.
0: Ik wilde hier nog iets heel ranzigs aan toevoegen, maar doe het even niet.
1: Ik ben heel erg benieuwd naar welke richting je
0: aan het zoeken was. Ja, nou, laat maar.
2: De laatste maanden krijg ik...
0: Iets met over de rand.
2: Veel vragen van mensen over retro-design. Het heeft uiteraard te maken met Renault, die is een bepaalde weg ingeslagen. Citroën is dat ook weer van plan.
1: De Deux-Chevaux, hè? Komt terug.
2: Fiat heeft het gedaan met de Grande Panda.
1: Ja, en ze begonnen al met de 500, de Cinquecento.
2: Ja, maar dat is al langer terug, uiteraard. Ja. Dus een van de vragen, waaronder Jacques, die vraagt aan ons... waarom kiezen ze nou juist nu voor dat retro-design? En welk model vinden jullie dan geslaagd?
0: Niet juist nu, het gebeurt natuurlijk al heel lang. Hè? En met nogal wisselend succes.
1: Ja.
0: De New Beetle, ja, Springs to Mind.
1: Er zijn nog steeds mensen die dat een heel mooi geslaagd experiment vinden.
0: Ik vind het een geinige auto. En dan denk ik door, zou ik mezelf erin zien rondrijden? Denk ik, nee,
1: het heeft
0: niet.
1: Iets te hoog Barbie gehalte.
0: Ja, dus Fiat 500 wel geslaagd. Ja, New Mini absoluut ook geslaagd. Ja.
1: Maar daarna wel hele gekke dingen meegedaan, natuurlijk. Ik bedoel, de Mini is geen Mini meer.
0: Nee, ze hebben ook wat modellen die wat groter zijn. Ja. En
1: dat is trouwens met de 500 ook gebeurd, hè? Ik kan me herinneren dat wij...
0: En de 500L.
1: Ja, dat wij in Italië waren. Weet je dat nog?
0: Huurauto.
1: Ja. En dat ik gelijk de sleutel aan jou gaf, Wouter. Jij weet hier wel raad mee.
0: Zeker. Hoe hard ging dat ding ook weer? Het ging best hard nog.
2: 150 km per uur of zo. Ja.
1: Zat wel na afloop van onze uitzending zat er een enorme deuk in de zijkant.
2: Ja.
1: Kun je dat niet herinneren? Maar het was gelukkig allemaal all risk. Dus ik leverde hem ook gewoon in. En die dame die zat er net te kijken. En ik zei, all risk, hè?
2: Succes. Het was gebeurd in Balocco op het testcircuit.
1: Ja,
2: voor van Alfa Romeo.
1: Romeo.
2: Zo creëren zij hun eigen schadelast daar.
1: Oh, dat is het.
0: Er kwam een grote man met een hamer. Die rampt even een paneel aan kort daar.
2: Maar
0: retro design.
2: Het is niet echt iets van nu.
1: Nou, je ziet het nu wat meer, hè? Omdat het nu opvalt dat je een aantal modellen met de Renault 5 natuurlijk, Renault 4. En je hebt nu een hele reeks met de Fiat 500, hè? Dus de Cinquecento, de New Mini, de New Beetle. Wat hebben we nog meer? Nou, de Deux Chevaux komt eraan.
0: Ja, eigenlijk valt het dus wel mee.
1: De lelijke Int.
0: Een lelijke eend, ja. Hij blijft ook lelijk in de nieuwe design, vrees ik.
1: Hmm.
0: Nee, ik hou daar mijn hart wel voor vast. Omdat je keek eigenlijk de New Beetle. Dat is natuurlijk, weet je, als je oude Beetle of oude Kever en Deux Chevaux, is natuurlijk, zeg maar, echt een beetje ouderwetse auto van voor de Tweede Wereldoorlog, hè, in de basis dat design. Ja. En dat vertaalt zich eigenlijk heel beroerd naar een modern design waar we allemaal een beetje enthousiast van worden.
1: Ja, de Cinquecento is dan... Is die dan net na de oorlog? Volgens mij wel, hè?
0: Ja. En weet je, de devil is in de details altijd met
1: Ja, ja, zeker.
2: Dat klopt.
1: Ja, maar het is ook een beetje waar deze auto's voor staan, hè? Want deze auto's staan, je zegt terecht, de Kever is weliswaar van in design van in vlak voor de oorlog en in de oorlog met name.
0: Ja.
1: Maar hij is natuurlijk groot geworden na de oorlog. En waar staan deze auto's voor? Dat geldt voor de Kever, voor de Cinquecento, voor de Mini ook wel. Deux Chevaux ook. Voor vrijheid. De vrijheid na de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: Het waren betaalbare auto's. Ja. Waar je toch nog gek genoeg een hele familie in kon proppen.
0: Ja. Dus we moeten Trump nog even gang laten gaan. Dan hebben we de Derde Wereldoorlog. En dan kunnen we weer dit soort auto's...
1: Discussie hadden we onlangs ook met minister Karremans. Waarom het zo moeilijk is om nu alle infrastructuur te vervangen. Het is gewoon omdat er niks in puin ligt.
0: Nee, misschien moeten we gewoon wat dingen opblazen.
1: Dan is er wat minder draagvlak voor. Ja. Nee, maar weet, dus het is een heel nostalgisch gevoel wat daarbij hoort. Van die generatie die dan die auto kon kopen. Want het waren relatief goedkope auto's. En ze konden eigenlijk door heel Europa ermee. En dat was natuurlijk een fantastische vorm van vrijheid. En eigenlijk kun je zeggen dat
0: die
1: auto's...
0: Al die
1: auto's...
0: mensen zijn allemaal dood of lopen met een rol.
1: Dat is helemaal niet waar, jongen. Dit zijn de boomers van nu. Dit zijn de echte boomers. Ja. Dus die dikke poen hebben en die dat gaan overdragen. En die willen dan nu nog in zo'n retro-modelletje rijden. Maar je kunt ook stellen dat deze auto's... die hebben een vorm van vrijheid gebracht. En die hebben uiteindelijk veroorzaakt dat de jaren 60... alle vrijheid helemaal losging. Hartstikke mooi, toch? Ja.
0: Daarom zijn we voor dit soort modellen. Nou, ik denk dat het... uiteindelijk niet zo'n hele handige strategie is om te veel op retro design in te zetten. Want de successen zijn eigenlijk letterlijk op één hand te tellen. Dat is namelijk de Fiat 500, de New Mini en nu de Renault 5.
1: Ja.
0: Hebben het over de Fiat Grande Panda? Renault 4? Nou, zie jij ze wel eens rijden? Nee. Lijkt er al zo ontzettend veel op die Grande Panda. Ook qua formaat. New Beetle al over gehad. De Chevaux, ik hou mijn hart ook vast.
2: Twingo?
0: Twingo is... maar dat is dus een vrij moderne auto die nu weer zeg maar een beetje resto mod Twingo.
1: Twingo heeft ook een beetje het Swatch gevoel, hè? Want het is natuurlijk helemaal niet dat eerste model is niet zo oud.
2: Nee. En te veel opsmuk bij dit nieuwe model vind ik. Te veel tierenlantijntjes, te veel geprobeerd om terug te hinten, waardoor het eigenlijk een beetje een vrouwenauto wordt.
0: Ja, dat was de Twingo voorheen niet.
2: Ja, nee, maar
1: er is ook niks mis met een vrouwenauto.
2: Nee, er is niks mis mee, maar...
0: Zolang je maar niet markt als een vrouwenauto. Want dat hebben ze wel eens geprobeerd. Dat ging niet zo
2: handig. Dat is niet zo handig.
0: Tip van de dag van de markteers, niet op vrouwen inzetten.
2: Dus een pistool op de borst... Wat is
0: een pistool op de borst?
1: Een dreigement.
2: Welk model is dan het meest geslaagd?
0: Mini.
1: Ik zou zeggen, ja, Cinquecento vind ik ook wel echt heel goed.
0: Okay. Ja, het gaat nu echt heel goed. Nee, Mini trouwens ook niet.
1: Nou ja, maar laten we zeggen, de 500 is de auto die Fiat in leven heeft gehouden, toch? Ik bedoel...
0: Ja.
1: Wat dat betreft kun je zeggen... De nieuwe Mini was de reden waarom dat merk gewoon sterk is geworden.
0: Weer terugkwam.
1: En terugkwam. En met best wel veel modellen er nu is... Ook wat modellen die inmiddels alweer zijn verdwenen. De Clubman bijvoorbeeld.
0: Ja, ze hebben drie modellen. Mini, de Cooper, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is overal in drie smaakjes die auto. Maar goed, maakt niet uit. De Aceman en de Countryman.
1: Ja.
0: Waarbij de Aceman en de Countryman wij niet heel erg hard voor naar buiten rennen... Nee. Als we de sleutels hier toegeworpen kregen.
2: Ik kies voor de Renault 5. De nieuwe Renault 5 dan. Hè, die,
1: en waarom vind je die zo geslaagd?
2: Nou, omdat ik, als ik die zie, word ik er wel vrolijk van. Ook met de kleuren, de felle kleuren die gebruikt worden. Het is echt wel een auto die opvalt daardoor. En de design cues zijn wel echt aanwezig, maar niet te overdreven.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe lang die stand houdt. Hè? Want dat kun je zeggen over de nieuwe Mini en de Fiat 500... dat die eigenlijk al heel lang... Er zitten natuurlijk wel wat ontwerpverschillen met de eerste nieuwe Mini en nu. Daar hebben ze wel doorontwikkeld, bij de Cinquecento wat minder. Maar die houden het al heel erg lang vol. En dat is, als je een retro-model maakt... dan moet die het ook wel echt tijdloos zijn. En dat moet ik nog zien bij de Renault 4.
0: Vijf.
1: Nee, bij de 4 ook.
0: 4 ook.
2: Ja. En 5 is een beetje... 4 vind ik mislukt, hoor.
0: Eerlijk gezegd. Ja, die is wel mislukt.
1: Nee, precies. Bij de 5.
2: Oké. Okay. Een andere keuze. We moeten nog meer keuzes gaan maken. Ja, zeker.
0: Nou, lastig allemaal.
2: Ja, want Hans vraagt zich af. Als wij nou zouden moeten kiezen.
1: Ja.
2: Zouden we dan voor Ferrari gaan of een Lamborghini? Ja, geld speelt even geen rol.
1: Ja, Ferrari. Heel makkelijk.
2: Waarom dan? Want
1: ik heb gewoon veel minder met Lamborghini. En ik vind Ferrari een iconisch merk. En ik vind dat Ferrari heeft zoveel mooie modellen. Qua design. En misschien zit ik daar net iets meer op dan Wouter. Ik hoop ook echt dat Wouter Lamborghini gaat zeggen.
2: Je kunt nu ook niks anders meer zeggen.
1: Ja. Maar dan vind ik gewoon qua design vind ik Ferrari over het algemeen echt mooier dan Lamborghini. Maar ik vind beide verhalen waanzinnig gaaf. Maar ik vind, Ferrari is Ferrari.
0: Ja, Lamborghini is Lamborghini.
1: Nee, maar Lamborghini is toch een beetje... we moesten iets anders bedenken.
2: De omhoog gevallen tractormaker.
1: Dat maakt
0: het ook weer leuk. Mijn zoon wil graag dat ik voor mijn vrouw een Urus koop.
2: Oh.
0: Nou, ik zei, als we jouw studiefonds erbij gooien... dan kopen we op zich een end.
1: Maar kan jouw vrouw zelf niet een Urus kopen?
0: Ja, dat vraag ik me inderdaad ook af.
1: Vindt die zoon van jou dat hij zo geconditioneerd is... dat jij moet voor mama een Urus kopen?
0: Ja, ik zal het voortaan zeggen, dat moet mama maar zelf maar doen. Ze heeft wat eigen pinpas. Ja,
1: precies.
0: Oh, gezeur allemaal. maar ik neig ook wel naar Ferrari, eigenlijk.
1: En heb jij dan nog een intelligente reden daarvoor? Die boven al mijn intelligente opmerkingen.
0: Nee, het is het sportwagenmerk. Ja.
2: Dus met de Formule 1 erbij genomen dan?
0: Ook. Nou,
1: dat stelt echt helemaal geen rol.
0: Helemaal niks.
2: Interesseert dat niks?
0: Nee. Want kan ik ook een blikje Red Bull gaan halen. Ja, dat vindt ze ook niet. Of een Alpine.
2: Ik koop een Alpine met rijden.
1: Ik zag hem laatst staan.
0: Wat, een blikje Red Bull?
1: Ja, op wielen. Te laden. Nee, de Alpine. Leuk.
0: Ja, nou, ik weet je, en de zeg maar de V8-lijn van Ferrari. Hè? En dus daar zit zeg maar bijvoorbeeld een. Ik reed, dat was destijds al voor de Collectibles, die veiling site die ik had toen had opgericht. Voor in de Ferrari 360 Modena. Met de F1 bak. Dus eigenlijk die bak die verschrikkelijk is. Maar dit was een hele late. Dus dan is die bak sneller. En toen dacht ik, ja, maar dit is echt wel heel erg goed. En ik stoor me eigenlijk helemaal niet aan die bak. En ik dacht, once in a lifetime wil je dit misschien wel een keer.
1: Ja.
0: Toen ging die ook nog voor een prijs. Toen dacht ik, maar het is niet onbereikbaar. Hè? Het doet wel pijn.
1: Ja.
0: Maar goed, dat studiefonds van mijn zoon, dat kan er gewoon in. Die van mijn dochter waarschijnlijk ook wel.
1: Ja.
0: En mijn vrouw gaat haar eigen auto kopen.
1: Nee, maar alles is opgelost.
0: Ja. Nee, maar ik moet zeggen, Gallardo en Huracan, mijn Lamborghini vind ik ook wel erg. Maar alleen, ik zit daar dan toch minder goed in. Ze zijn gewoon
1: kleiner.
0: Dat
1: heeft ook met jouw lengte te maken. Ik was beter erin, denk ik.
0: Dus jij moet gewoon een Lambo.
1: Nou ja, goed, dan offer ik me wel op. Ja, oké. Nee, maar dat is een goed punt wat je zegt. Je moet wel trouwens ook bedenken dat als je dat ding aanschaft, dat je qua onderhoud ook nog wel zo'n studiefonds van je kinderen moet aanspreken, denk ik.
0: Potentieel wel.
1: Ja, daar roepen ze altijd van bij de Ferrari en de Lamborghini. Die zegt, dat valt allemaal wel mee. Nou, ik kan me herinneren.
0: Gewoon niet waar,
1: maar je weet gewoon dat je versnellingsbak gewoon op een gegeven moment moet vervangen.
0: Koppelingen van de bak.
1: Ja, met name de koppelingen. Ja,
0: en gewoon banden en rem is ook gewoon achter duur.
1: En knopjes van elektrische ramen. Ik kan me herinneren dat wij een keer, welke Ferrari was dat ook weer, gingen wij testen.
0: Ja, 8-12? 11-12, ja. Ja, denk ik, ja. Ja, en waarom had je al sticky buttons?
1: Ja, dat ik even het raampje open wilde doen.
0: Dat ging niet
1: een knopje in mijn handen.
0: Ja.
1: Maar ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. Maar misschien ben ik dan ook wel iets meer dan van de lijn van Christian Albert.
0: Stoeltje erbij.
2: Gewoon naar kijken.
1: Espressootje. En dan gewoon kijken naar de mooie lijnen.
2: Ja.
1: En af en toe wel de motor starten natuurlijk.
2: De nieuwe Ferrari schuift natuurlijk wel wat meer qua extreem design op naar Lamborghini.
1: Ik heb dat niet gezien aan de Luce, maar...
2: De Luce dan niet.
0: Nee,
2: maar
0: ik reed in de 296 speciale. En dat vind ik eigenlijk, zeg maar, in zekere zin wel een klassieke Ferrari. Ja. Maar dan met hybride aandrijflijnen overigens.
1: Mm-hmm.
0: Echt ook geweldig. Ja. Geweldig. Nee, ik werd echt weer opnieuw verlicht op 296. En op, je hebt natuurlijk de speciale en de pista en zo. En daarvan denk je altijd, heeft iets meer vermogen. Mm. Iets lichter, iets scherper. Ja. Maar het komt wel samen tot iets waarvan je denkt, dit wil ik echt heel graag hebben. Ja. Gelukkig is het volstrekt onbereikbaar. Er blijft zoveel geld. Dit is één, het is al nieuw al duur. Maar het schrijft ook niet echt af. Nee. Ja, een beetje, maar gewoon niet genoeg voor dat het bij mij...
1: Dat is toch het leuke, dat zelfs wij nog posters boven ons bed kunnen hangen in principe. Auto's waar we van kunnen dromen.
2: Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: season.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
4: Nou, ik.
3: Vrijwillig?
4: Ja, zelfs de voetnoten.
3: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
4: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
3: Voetnoten is een podcast van Energeia.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga Yorten op yort.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In het Drentse Klazinaveen is iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk na een steekpartij, meldt een regionale nieuwssite. Er is weinig bekend over wat er precies is gebeurd. Een deel van een straat en een huis waren afgezet en buiten stonden mensen die met speciale dekens warm werden gehouden. Zeker 99 gemeenten gooien de deur nu al helemaal dicht voor het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen daarvoor ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk sowieso niet meer toestaan, meldt het AD. De bewoners van tientallen ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten gisteravond hun huis uit nadat er in hun straat een drugslab was ontdekt vanwege een enorme stank. Om het drugslab te ontmantelen moesten een grote hoeveelheden chemicaliën worden overgepompt. Pas gisteravond laat was alles weer veilig. Oekraïne heeft vannacht het westen van Rusland aangevallen met drones en daarbij zijn zeker 7 mensen gedood. Verder zijn er 24 gewonden. De slachtoffers zijn medewerkers van een distributiecentrum. En ook Moskou werd belaagd met drones. Volgens de burgemeester kwamen er bijna 400 op de stad af. En bij een grote brand in het zuiden van Noorwegen zijn tientallen huizen verwoest. De brand woedt in een stad op zo'n 50 kilometer van Oslo. 2 mensen die rook hadden ingeademd moesten naar het ziekenhuis. En ook een brandweerman raakte licht gewond. De Noorse brandweer krijgt de brand maar moeilijk onder controle. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
10: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. In Nederland krijgen ruim 81.000 mensen per jaar de diagnose huidkanker. Het is daarmee nog altijd de snelst groeiende kankervorm. Ja, en als je er vroeg bij bent, dan is de kans op genezing groot. Maar juist daar wringt het. Het aantal diagnoses groeit, maar het aantal dermatologen dat groeit niet mee. Het bedrijf SkinVision springt in dat gat en doet via een app al een eerste triage van verdachte moedervlekken op de huid. Ja, hoe betrouwbaar is dat? En kunnen we het tij keren wat betreft de snelle groei van huidkanker? Daar ga ik over praten met twee gasten. Bij mij zijn Erik de Heus, CEO van SkinVision. Welkom, Erik.
0: Dank je.
10: En Marlies Wakkee, dermatoloog en onderzoeker bij het Erasmus MC. Fijn dat je er bent, Marlies.
11: Dank je wel.
10: Om met jou te beginnen, jij ziet steeds meer mensen met huidkanker, als dermatoloog natuurlijk ook. Is er een verklaring dat het zo hard groeit in Nederland?
11: Nou, de belangrijkste verklaringen zijn eigenlijk zonblootstelling uit het verleden. Dus heel veel mensen die ik nu spreek, die zeggen, ja, vroeger ging ik gewoon met een olietje op in de zon zitten. Of het zijn de mensen die heel veel buiten hebben gewerkt, zo heel veel zonblootstelling hebben gehad. Mm-hmm. Die effecten zien we nu pas, dus er zit 30, 40 jaar tussen voordat we de effecten zien.
10: Dus het is ook vaak wel de wat oudere Nederlander al die bij jou komt.
11: Ja, aan de andere kant zien we ook wel groei in de hoeveelheid jonge patiënten, maar de grootste groei zit wel in de verouderende populatie.
10: Ja, en dat is dus echt vanuit het verleden. Je hebt niet goed gesmeerd. Daar komt het eigenlijk op neer.
11: Nou ja, je hebt niet goed gesmeerd en je bent eigenlijk gewoon te veel in de zon geweest.
10: Mm, ja. Waarmee komen mensen vooral naar de dermatoloog toe? Want ik heb het zelf ook wel eens gehad. Dat je denkt, plekje, toch even laten checken. En dan was er niks aan de hand. Dus je hebt hopelijk ook heel veel mensen die je gewoon weer blij naar huis kan sturen.
11: Ik denk dat die mensen dus eerst bij de huisarts komen. Dus, want dat is eigenlijk ook hoe we het in Nederland hebben geregeld. Dus de huisarts moet gemiddeld al 10 patiënten zien om één iemand met een verdenking op huidkanker door te sturen naar de dermatoloog. Dus dat is al best al veel. Dus er zit vooral heel veel zorgen daarvoor eigenlijk al. Mensen die zich afvragen, moet ik met een plekje naar de dokter? En de huisarts die eigenlijk heel veel mensen moet zien om één iemand met huidkanker eruit te halen.
10: Ja, oké. Dus wat dat betreft, jij ziet over het algemeen de mensen bij wie het vaak al wel mis is.
11: Klopt.
10: Klopt het dan wel dat de meeste mensen dus eigenlijk geen zorg nodig hebben?
11: Ik werk in het Erasmus MC, dus ik werk in een academische setting. Dus wij krijgen heel vaak al mensen die al elders bij de dermatoloog zijn geweest.
10: Oh ja.
11: Maar ik denk dat collega's die gewoon in de perifere huizen werken, die zien ook best wel vaak mensen voor niets. Hè, ja. Om het maar even zo te noemen, om eigenlijk alleen mensen gerust te stellen.
10: Ja, en dat is eigenlijk wel heel erg zonde van de tijd als je eigenlijk zoveel groeiend aantal mensen hebt met huidkanker.
11: Ja, dus dat is heel erg zonde. En de andere zorg die we hebben is al die mensen met huidkanker die we dus behandelen, die willen graag daarna ook op nacontrole komen. En eigenlijk hebben we daar dus al helemaal niet meer de capaciteit voor. Dus je wil eigenlijk alleen maar de mensen laten terugkomen die echt wat hebben. Ja. Want ongeveer 30% van de mensen die huidkanker hebben gehad, hebben in de 3 jaar daarna weer een nieuwe plek. Dus, dus je wil heel graag. Maar je kan niet iedereen op controle laten komen. Dus je wil mensen eigenlijk meer zelfredzaam maken, zelf in de lead zetten om hun huid te controleren. En als je dan wat hebt, dat je dan terugkomt naar de dermatoloog. In plaats van dat we standaard iedereen 1 keer per jaar of 2 keer per jaar gaan zien.
10: Ja, dat zou inderdaad heel veel capaciteit schelen natuurlijk. Erik, jij springt in dit gat met SkinVision, een app. Eigenlijk een app die kan bepalen of er reden is tot zorg, hè, bij een verdacht plekje op de huid.
12: Ja, inderdaad. Dat is de reden van ontstaan van SkinVision. Omdat er duidelijk was dat er steeds meer mensen huidkanker krijgen. Dat heel vaak plekken op de huid door mensen zelf thuis gevonden worden. Dus het is heel belangrijk om die awareness en die bekendheid met de ziekte bij mensen zelf naar voren te brengen. Mm-hmm. En ze dan ook een gelegenheid te geven om tot actie over te gaan.
10: Ja.
12: En de actie die wij dus aanbieden met SkinVision is dat je zelf een plek kan fotograferen en dan ook te horen krijgt of je daarmee naar een dokter moet gaan.
10: Ja, dus eigenlijk al, misschien wil jij eigenlijk al de eerste triage nog voor de huisarts al doen.
12: Dat is waar we heel sterk
10: die huisarts wil jij ontlasten eigenlijk.
12: Juist, de huisarts kunnen ontlasten, want die heeft over het algemeen, zoals we weten, heel weinig tijd. Er is ook een heel groot tekort aan huisartsen.
10: Mm-hmm.
12: En er is ook het is heel lastig om volledig te zijn in huidkankerherkenning.
10: Mm-hmm.
12: Dat heeft op alle fronten is dat niet een exacte wetenschap. Dus technologie kan heel erg helpen om de service heel consistent en heel makkelijk beschikbaar te stellen.
10: Ja.
12: En daarmee ook de juiste mensen op de juiste plek krijgen. En ook
10: dan heb jij dus die app. Daar kan je dus een foto mee maken van een verdacht plekje. Nou, dan zit ik al even te kijken. Ik heb heel veel best wel lichte moedervlekken. Ook hele kleintjes. Komen die ook bij jou? Want je maakt een foto en dan wordt die door een algoritme gehaald. En dan beoordeelt de app van ik zou hier wel of niet mee naar de huisarts gaan. Kan dat inderdaad ook met de kleinste plekjes?
12: Ja, dat kan met alle plekken die door de camera gefotografeerd kunnen worden. Dus wat we hebben is de software bepaalt welke foto's genomen worden. En dat wordt ook gedaan omdat de foto's die wij kunnen nemen in 99% van de gevallen, die kunnen ook beoordeeld worden door de AI, het netwerk wat erachter zit.
0: Ja.
12: Dus op het moment dat jij de foto kan nemen, kunnen wij ook een oordeel geven.
0: Ja, want je maakt de foto met de app zelf. Ja, hè? Dus je kan het niet even met je eigen camera dan een fotootje uploaden. Nee, dat moet met jullie software. Het is natuurlijk wel gewoon je eigen camera. Maakt dat nog uit? Of je een wat oudere telefoon hebt, kan die dat aan?
12: Nou, er zijn wel beperkingen. Als je heel ver terug gaat in de tijd, dan ondersteunen we dat niet meer. Omdat er heel veel nieuwe technologie is die veel beter in staat is om die foto's te nemen.
13: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer,

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Ligt dat misschien ook nog aan de huid?
5: Dat kan aan verschil tussen de huid, kleur van de huid en de kleur van de plek. Als die te dicht bij elkaar liggen, dan is het soms moeilijk om een foto te nemen.
4: Ja, ja.
5: Ook als er bijvoorbeeld een tattoo of een andere obstakel zit, of op een vlakbij een oog of onder een haargrens, dan zijn er zoveel beperkingen dat we dan geen foto kunnen nemen en dan willen we ook geen beoordeling geven uiteraard.
4: Nee. Maar goed, het kan dus in het grootste gedeelte kan het wel. Ja. Waar kijkt jullie algoritme dan naar bij het beoordelen van een plekje?
5: Nou, dat is een netwerk wat opgebouwd is uit 200.000 foto's. En daar zitten allerlei verschillende gradaties in. Van ziektebeelden en ook uiteraard gewone gezonde plekken. En op basis daarvan wordt het netwerk in het netwerk gecontroleerd of er bepaalde signalen zijn die aangeleiding geven om een risico op een bepaalde hoogte in te geven, waardoor mensen naar de dokter moeten gaan.
4: Ja, dus een vervorming of een verkleuring, dat soort dingen, ja. Haalt hij er eigenlijk allemaal wel uit.
5: Ja, exact.
4: En hoeveel procent klopt? Of hebben jullie ook echt veel vals positieve?
5: Nou, er zijn twee dingen die je moet bepalen dan. Is de sensitiviteit en de specificiteit. Dus de mate waarin je kan herkennen of een plek ook echt gevaarlijk is of niet. Dat is natuurlijk een belangrijke. Nou, daar proberen we boven de 90% sensitief te zijn. En dat lukt. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je specificiteit. Dat is de mate waarin je controleert of het gezond is. Dat is de andere kant. En daarvan, anders ga je dan ook iedereen naar de dokter sturen. En dan ben je altijd
4: heel erg hoog.
5: Dat dan helpt de problemen van Marlies niet op te lossen. Mm-hmm. Dus daarin proberen we eigenlijk ook richting de 90% te gaan.
4: Ja, oké, maar daar ben je nog niet.
5: Daar zijn we nog niet helemaal, maar we zitten wel aan het eind van de 80. En of aan 88%, Marlies weet waarschijnlijk de getallen vanuit de studies helemaal.
4: Ja, want Marlies doet onderzoek inderdaad naar skin vision bij patiënten van zorgverzekeraars. Wat kwam daar tot nu toe uit? Wat zie jij daarin?
6: Nou ja, we hebben onder andere gekeken naar een grote zorgverzekeraar die een van de eerste was die dit aanbood, al in 2021. En daarin zien we inderdaad dat er de mensen die de Skin Vision app gebruiken, want in dit geval is dat in Nederland ook de enige technologie die dat ook zo aanbiedt. Mm-hmm. En met deze service erbij, en dan zagen we dat je 30% meer huidkanker ziet bij de mensen die de Skin Vision app hebben gebruikt. Mm-hmm. Maar we zagen ook wel 3 keer zoveel diagnostiek van goedaardige plekken. En dat zijn deels is dat omdat ook de Skin Vision app toch een vals positieve beoordeling geeft. En deels zagen we ook mensen die een negatieve beoordeling kregen. Dus er werd eigenlijk gezegd, er is niks aan de hand. Laag risico, maar dat zijn mensen die toch bezorgd zijn en die toch dat zorgtraject inkomen.
4: Ja, oké, maar dat is omdat ze zelf bezorgd zijn. Ja, ja. Komt daar dan of kan daar dan nog uitkomen van, ja, het is goed dat je toch bent gekomen, want Skin Vision had het niet goed. Je hebt wel degelijk een risico.
6: Ja, de sensitiviteit is natuurlijk nooit 100%.
4: Nee.
6: Dus als je, uit ons onderzoek zaten wij ongeveer, we hebben de Skin Vision ook gevalideerd en we zaten bij op een sensitiviteit van rond de 87%. En dat was een paar jaar geleden. Betekent dat het niet perfect is, maar dat is ook wel de realiteit als je ook met AI-apps werkt. We willen dan aan de ene kant 100%, maar dat is natuurlijk ook gewoon niet reëel. Kijk, als we naar de huisarts gaan in Nederland, dat is ook een generalist. Mm-hmm. Daar vinden we het heel normaal dat eigenlijk die sensitiviteit van een huisarts om huidkanker te detecteren is waarschijnlijk zo rond de 50%.
4: Omdat het een mens is. En dan
6: een dermatoloog of een huisarts van alles wat moet weten. Maar dan leggen we ineens de lat heel hoog voor die AI-technologie.
4: Ja, omdat het specifiek daarop is ontwikkeld. Dan denk je, dat is het enige wat je hoeft te kunnen.
6: Maar als die perfect zou zijn, dus als die alle plekjes, als die naar 100% zou gaan, zou het ook betekenen dat aan de andere kant je meer valse positieven krijgt. Dus dan krijg je ook, want dan gaat het algoritme dus heel gevoelig zijn en dan krijgen we dus te veel mensen in de zorg. Dus je moet ergens wel dat afkappunt maken en daarmee je balans in sensitiviteit en specificiteit.
4: En als je het dan zo bekijkt, hoeveel mensen gaan dan eigenlijk gewoon niet naar de huisarts omdat ze door die app gerustgesteld zijn? Hoeveel op 10?
6: Ja, dat is dus de vraag die we willen beantwoorden. Dus we zien eigenlijk dat zo'n technologie al heel ver is. En dat waar ik zeg, daar kunnen we al mee verder. Maar het implementatieonderzoek ontbreekt. Dus we weten eigenlijk niet zo goed wat het betekent als je dit nou in de praktijk toepast. Dus we hebben wel gezien dat zo'n zorgverzekeraar het aanbiedt. Daar kunnen we dan iets van zeggen. Maar wat betekent het nou als je zo'n technologie toepast bij mensen die dus al echt op

0: punt staan om de huisarts te bellen om een afspraak te maken. We hebben wel een soort korte pilot gedraaid. En daarna zien we dat de helft van de mensen met goedaardige plekken zeggen dat ze thuis waren gebleven als ze inderdaad die laag risicobeoordeling kregen.
1: Oké, okay, dus dan zou het toch 5 op 10 zijn die dan
0: dus
1: niet.
0: Dus de potentie ja. is er zeker. Maar ja. dat voegen we hypothetisch. En nu, hè, nu willen we graag een studie doen. En dan gaan we dus kijken, oké, okay, als we dit nu echt zo doen, blijf je dan dus ook daadwerkelijk thuis.
1: Ja, ja, want Erik, het andere verhaal is natuurlijk dat als het eigenlijk ja, misschien wel generiek toegankelijk wordt voor iedereen, jouw app, dat mensen geneigd zijn, oh, even een foto. Nou, hij schat toch wel een risico in dat het juist drukker wordt bij de huisarts, omdat meer mensen gaan checken en dus misschien ook wel met een zorg bij de huisarts komen.
2: Ja, dat inmiddels in Nederland zijn 50% van de mensen die kunnen het gebruiken via een verzekeraar.
1: 50% ja, al, 50%. Daar wordt het dus voor vergoed, want ja. het is een betaalde app ja. natuurlijk, komen we zo wel op de prijzen.
2: Ja. CZ en de Zilveren Kruis voor al hun achterliggende merken stellen het beschikbaar. En twee andere grote partijen nog niet. Die mm-hmm. zijn daar nog wel over aan het nadenken. We zouden heel graag zien dat die dat uiteraard ook vergoeden. En wat ons de doel staat, is dat we de awareness creatie, bewustwording bij mensen creëren. En dat we mensen actief naar hun huid laten kijken. Mm. Dat is ook volgens de richtlijnen van de NVDV, de dermatologie, ja. is belangrijk om mensen te helpen.
1: Je moet er op tijd bij zijn, want dan is de kans op genezing het grootst. Ja.
2: Nou, vervolgens ga je dan kijken van wat betekent dat in het systeem? Nou, wij zien nu dat 90% van de mensen die een plek fotograferen eigenlijk niet nodig is om naar een dokter te gaan. En 10% zit op een grijs gebied. Dat betekent, als we kijken ook naar de studies die gedaan zijn, dat mensen die een hoger risico hebben of iets met skin met hun huid hebben, ook het als eerste de service oppakken. Dat is ook logisch. Mensen voelen van, oh, dit is misschien voor mij een interessant hulpmiddel om mezelf gezond te houden. We volgen, doordat we aanbieden dat het een jaar toegang is, dat mensen ook kunnen volgen en kunnen monitoren over tijd wat de plekken die ze willen volgen doen.
1: Maar je hebt daar wel een cap op, dus dat is maximaal een jaar kun je het gebruiken.
2: Nou, de verzekeraars geven toegang jaar, op gedurende het jaar en dan gaan ze daarna volgend jaar weer een jaar toegang geven. Hmm. Dat betekent dat heel veel mensen investeren in de gezondheid van hun huid, maken een overzicht van welke plekken ze willen volgen, kunnen dan ook kijken of er nieuwe plekken bijkomen. Dat is een extra teken van gevaar.
1: Ja.
2: En daarmee kun je over tijd een hele goede dienstverlening opbouwen voor mensen. Waar ze ook steeds meer investeren en steeds meer terugkrijgen.
1: Ja.
2: Om die investering gezond te houden. Alles wat met kanker te maken heeft, is hoe eerder je erbij bent, hoe meer je er zelf bij betrokken bent, hoe beter de kans is dat je gezond blijft.
1: Ja.
2: En dat is ook wat we aanbieden. Dus het is niet gericht om iedereen naar de dokter te krijgen. Het is niet gericht om aan een commerciële kant toegevoegde waarde te geven. Het is
1: gericht. Je wil er ook geld aan verdienen, toch?
2: Ja, uiteraard. Uiteraard. We zijn een bedrijf dat steeds blijft investeren in het verbeteren van de technologie. En uiteindelijk ook de dienstverlening kan op een hoger plan kan brengen.
1: Ja.
2: Dus dat is uiteindelijk waar we met elkaar aan toewerken.
1: Ja, nou ja, dan heb je dus nu al dat twee grote verzekeraars zeggen wij vergoeden dit. Dus dan kan je ook echt goede case studies maken van wat werkt er nou, wat werkt er niet. Maar Lies, zie jij dat de artsen ook enthousiast zijn? Dat de huisartsen zeggen ja, top, ik heb minder klanten. Althans, dat is de bedoeling dat ik er minder patiënten door krijg. En dat die app iets van mij overneemt.
0: Ja, nou, we zien, als we hebben al wat vooronderzoek gedaan, kwalitatief, hebben interviews gedaan met zorgverleners. En je ziet ook dat huisartsen zeggen, nou, ik heb er zeker wel interesse in. Dermatologen ook, we zien ook de Nederlandse Vereniging voor de Dermatologie, die zegt ook, nou, we vinden dit een belangrijke ontwikkeling. Maar we zeggen wel, we willen implementatieonderzoek. Dus laten we zien dat dit kosteneffectief is. Laten we zien dat je dit veilig kan toepassen. Dit is de stap die nog ontbreekt. En misschien een kleine nuance te plaatsen. Ik denk dat tuurlijk wil je huidkanker zo vroeg mogelijk ontdekken. Zoals Erik ook zegt, hè, hoe eerder hoe beter. Maar voor heel veel huidkankers komt het niet op een paar weken aan. Hè? Dus nee. Er zit wel tijd. Dus voor ons is niet te vroeg diagnostiek het allerbelangrijkste. Het gaat heel erg over toegankelijkheid van zorg. Dus je begon eigenlijk al met van er zijn meer dan 80.000 nieuwe patiënten per jaar. Het gaat over hoe houden we die zorg toegankelijk? Hoe zorgen we dat mensen niet onnodig het systeem inkomen? Dus met mensen met goedaardige plekken, dat die gerustgesteld zijn en thuis blijven.
1: Ja,
0: en aan de andere kant mensen die huidkanker hebben gehad. Zich ook comfortabel voelen om weer zelf hun eigen controles te gaan doen in plaats van standaard bij die dermatoloog te blijven. Dus voor ons zit het heel erg op, kan je laten zien dat je daar een effect hebt? Want dat is heel urgent voor de toekomst.
1: Ja, precies. Nou, en Erik, er zijn nog wel een aantal verbeterpunten. Ik begreep dat de app nog wat minder goed werkt bij mensen met een donkere huid.
2: Nou, als het zo is dat de plek en de huidtype en de huidkleur heel dicht bij elkaar zitten, wordt het moeilijker voor de technologie om die foto te maken.
1: En dan is het maakt niet uit of je een hele lichte huid hebt of een hele donkere. Als die plek een beetje gelijk is, dan, dan heb je wel een probleem, denk ik.
2: Ja, ik zie bij de donkere huidtype dat de incidentie, dus het aantal gevallen, veel minder is dan bij de lichte huid.
1: Ja.
2: Dus het is minder in aantal, maar het is wel gevaarlijker. Dus wat we proberen aan te bieden nu is door middel van de standaardcheck, wat we dan noemen de gewone foto, om te kijken of we de mensen daar kunnen helpen als er een plek is die ze willen laten controleren.
1: Oké. Dus daar werk je ook apart aan.
2: Doen we ook studies om te kijken hoe ver kunnen we de technologie brengen. Maar dat zit hem vooral in de herkenning, dus door de camera. En dan uiteraard ook het goed kunnen valideren van is het de plek wat het is. Omdat de incidentie zo laag is, is het bijvoorbeeld heel moeilijk in het geval van melanoom. Dat is de meest gevaarlijke huidkankerplek. Om daar een juiste aantal foto's te genereren en te hebben om het netwerk zo accuraat mogelijk te maken. Dus daar lopen we tegen dat soort vraagstellingen aan.
0: En bij de hele donkere huid zitten melanomen vaak ook niet zomaar op de huid, maar die zitten vaak rond de nagels, op de voetzolen.
1: Dus moeilijke plekken.
0: Hele andere plekken. Ja. Dus moeilijkere plekken ook om te fotograferen.
1: Ja. Dus dat voorbehoud moet je wel maken. Hè? Als je dan ook als zorgverzekeraar de app aanbiedt aan iemand met een donkere huid, dat je iemand daar wel op moet attenderen.
0: Ja, dus de instructies zijn heel erg belangrijk.
1: Ja.
0: Eigenlijk voor iedereen die de SkinVision app bijvoorbeeld wil gebruiken. Van nou, hoe herken ik nou zelf? Want ik hoorde je al zeggen, ik heb een paar lichte plekjes. Hoe weet ik nou of een plekje verdacht is of ik die moet fotograferen? Want je wil niet dat iedereen zegt, oh, ik heb al 100 moedervlekken. Ik ga even alles op de foto zetten. Want zeker weten dat dan er wel een keer een vals positieve tussen gaat zitten. Dat is niet wat je wil. Dus je wil eigenlijk al goede uitleg geven over hoe controleer je huid. En alleen die plekken waar echt zorgen over zijn, waarbij je echt denkt, moet ik nou naar de dokter of niet? Die moet je fotograferen.
1: Er zijn nu 5 miljoen mensen wereldwijd die de SkinVision app al gebruiken.
2: Ja,
1: dat is niet alleen in Nederland dus.
2: Nee, dat is we zijn vrij groot aanwezig in Engeland, in België ook, waar trouwens iedereen toegang heeft tot SkinVision. Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland. We zijn ook beschikbaar in Tsjechië.
1: Oké, dus je bent echt al heel internationaal bezig. Dus je hebt ook al heel veel mensen die het gebruiken. Het wordt dus ook al deels vergoed. Stel nou dat het bij jouw zorgverzekeraar nog niet vergoed wordt. Kan je het dan gewoon downloaden in een app store?
2: Ja.
1: Wat betaal je dan?
2: Dan betaal je voor 1 plek €7 en voor een jaar toegang €50.
1: Oké, dus je kan zeggen, ik wil maar 1 moedervlek fotograferen. Ja. Daar maak ik me zorgen over €7.
2: Of een kwartaal kan je ook voor €25.
1: Nou, je hebt het wel lekker in de abonnementsvorm gegoten.
2: Ja. Ja, omdat we het belangrijk. Eigenlijk vinden we het belangrijk dat mensen begrijpen dat huid niet een statisch iets is. Het grootste boodschap die we hebben is, hou nou gewoon over tijd het in de gaten. En check gewoon regelmatig en maak het onderdeel van je zorgpatroon. En net als naar de tandarts gaat of andere zorgdiensten afneemt op een periodiek moment, ga zorgen dat je dat koppelt aan de check op voor je huid.
1: Mm-hmm. Ja, maar ja, dan is het wel lekker als het wel vergoed wordt. Want €50 per jaar is best veel.
2: Ja, wij vinden ook zelfs het moment nu komen dat het wel ethisch verantwoord om het niet te vergoeden. Als je kijkt naar wat we kunnen berekenen en bereiken en hoe snel we mensen kunnen helpen, dan wordt het een best wel lastige discussie van waarom zou je dat niet willen vergoeden.
1: Marlies, hoe sta jij daarin?
0: Ja, nou ja, daar ontbreekt dus in mijn optiek het laatste stukje bewijs. En dat is eigenlijk wat de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie ook zegt. Dus we moeten hier wetenschappelijk onderzoek hebben. Dus je wil hier, dus we weten dat de technologie werkt. Is het ook efficiënt, kosteneffectief als we dit doen?
1: Ja.
0: En dat moet je aantonen. Want nu zitten we in een soort vacuüm. We hebben de technologie. Er zijn genoeg mensen die zeggen al, nou, ik mag al via mijn zorgverzekering, maar de andere helft van Nederland dan niet. Dus je krijgt een hele rare situatie.
1: Ja.
0: Dus, nou ja, en dus is het, maar het is best wel lastig om daar dus subsidie voor te krijgen. Om eigenlijk een technologie die eigenlijk al best die eigenlijk al heel ver is. Om dat implementatieonderzoek te doen. Want nu zegt het Zorginstituut bijvoorbeeld, we kunnen dit eigenlijk niet beoordelen. Want er is te weinig bewijs om aan te tonen dat dit kosteneffectief is. Ja. Dus ja, dat laatste stukje onderzoek wil je wel hebben, zodat je kunt zeggen, hey, dit moeten we in het basispakket doen. Want kijk, dat is echt aangetoond. Precies. Hiermee heb je echt een goede impact,
1: ja,
0: in verlaging van de zorgvraag en mogelijk ook vroegdiagnostiek.
1: Even los van de hulp van AI, die we nu uitgebreid besproken hebben. Het feit dat huidkanker natuurlijk de snelst groeiende kankersoort is in Nederland. Daarvan, nou ja, dat klinkt natuurlijk niet goed. Het is allemaal heel erg verklaarbaar. Maar de vraag is natuurlijk, kan je het tij keren? Wat denk jij?
0: Nou ja, primaire preventie, dus voorzichtig omgaan met de zon. Dus niet de heetste uren in de zon. Je goed insmeren om zonnebrandcrème, beschermende kleding.
1: Hoedjes.
0: Is heel relevant.
1: Ja,
0: en
1: maar
0: zeker,
1: ja, we wilden eigenlijk toch allemaal bruin worden, Marlies?
0: Nou ja, dat hoop ik niet. als je van jezelf een hele lichte huidskleur hebt en je wordt bruin, dan gaat dat bruin er ook heel snel weer af. En iedereen wil toch ook altijd een gladde, rimpelloze huid hebben. Dus de beste preventie die je daarvoor hebt, is ook voorzichtig omgaan met de zon.
1: Dank jullie wel voor jullie komst. Marlies Wakke, dermatoloog en onderzoeker bij het Erasmus MC. En Erik de Heus, CEO van Skin Vision. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
11: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
12: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
13: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
10: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
14: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files die er staan, die staan voor de grensovergang met Duitsland. A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging Duitsland in. A12 Arnhem-Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En een kwartiertje vertraging voor de Duitse grens. Dus je kiest voor de grensovergang op de A76. Vanuit Geleen naar Aken langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
20: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In het Drentse Klaasinaveen is iemand om het leven gekomen, vermoedelijk na een steekpartij, meldt een regionale nieuwssite. Er is weinig bekend over wat er precies is gebeurd. Een deel van een straat en een huis waren afgezet en buiten stonden mensen die met speciale dekens warm werden gehouden. Zeker 99 gemeenten gooien de deur nu al helemaal dicht voor het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Er geldt al een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen daarvoor ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk sowieso niet meer toestaan, meldt het AD. De bewoners van tientallen ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten gisteravond hun huis uit nadat er in hun straat een drugslab was ontdekt vanwege een enorme stank. Om het drugslab te ontmantelen moesten een grote hoeveelheden chemicaliën worden overgepompt. Pas gisteravond laat was alles weer veilig. Oekraïne heeft vannacht het westen van Rusland aangevallen met drones. En daarbij zijn zeker 7 mensen gedood. Verder zijn er 24 gewonden. De slachtoffers zijn medewerkers van een distributiecentrum. En ook Moskou werd belaagd met drones. Volgens de burgemeester kwamen er bijna 400 op de stad af. En bij een grote brand in het zuiden van Noorwegen zijn tientallen huizen verwoest. De brand woedt in een stad op zo'n 50 kilometer van Oslo. 2 mensen die rook hadden ingeademd moesten naar het ziekenhuis. En ook een brandweerman raakte licht gewond. De Noorse brandweer krijgt de brand maar moeilijk onder controle. Het weer dan, van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
19: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Peil.
0: Voor veel fans is dat de ultieme droom. Een wedstrijdshirt bemachtigen dat daadwerkelijk door hun favoriete topspeler is gedragen. Of dat nu Messi is, Haaland of een speler uit de Eredivisie. Onze gast die zag er wel brood in en bouwde met zijn broer een mondiaal opererend veilingplatform dat nu samenwerkt met de allergrootste clubs van deze planeet. En nu, met het WK, is het alle hens aan dek. Deze zomer gaan Patrick en ik, Sean van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Welk probleem lossen jullie op?
1: Wij brengen de shirts die spelers dragen op het veld naar de fans over de hele wereld.
0: En hoe doe je dat?
1: Door deals te sluiten met de clubs en met de bonden.
22: En het leek mij het meest eenvoudig dat zij het gewoon het stadion ingooien.
1: Ja, dat gebeurt ook nog steeds met de tweede helft shirts. Nee, wij krijgen de shirts van de eerste helft. Wat veel mensen niet weten is dat spelers een shirt wisselen tijdens de rust. Waardoor er dus een eerste helft gedragen shirt is en een tweede helft gedragen shirt. Wij werken met de eerste helft gedragen shirt. Waardoor spelers nog steeds een shirtje publiek in kunnen gooien of kunnen ruilen na de wedstrijd.
0: Dus even voorstellen, Haaland heeft net een hat-trick gescoord in de eerste helft van Manchester City. Het is theepauze, hij doet zijn shirt uit en dan?
1: En dan is het vaak de materiaalman die shirts verzamelt. En die stopt ze in een zak voor ons. En die neemt ze dan vervolgens mee naar de training de volgende dag of de dag later. En dan zetten alle spelers nog een eigen handtekening op hun eigen shirt. En dan halen wij dat op met een courier. En zorgen we dat die shirts uiteindelijk worden verwerkt bij ons. Worden geauthentificeerd. Worden gefotomatcht. Of het daadwerkelijk ook echt dat de eerste helft gedragen shirt is. Waar die hat-trick in gescoord is. En dan sluit de veiling uiteindelijk 5 dagen ongeveer na de aftrap. Dus je kunt al beginnen met bieden tijdens de aftrap. Op het moment dat je de wedstrijd zit te kijken. Waar dan ook ter wereld. En dan ongeveer 5-6 dagen later sluit de veiling.
22: Wel balen dat er geen shirtjes worden gewisseld bij de drinkpauze. Nee, en dat is een ander verhaal. Maar
1: dat zou een extra opportunity op krijgen op een gegeven moment kunnen zijn in de toekomst. En in de NBA bijvoorbeeld, waar we nu mee bezig zijn, daar heb je 4 kwarten. En daar wisselen de spelers überhaupt nog niet echt van shirt. Dus dat moet nog gaan groeien. En dat proberen we er nu in te krijgen. Dat als spelers ook echt graag zelf een gedragen shirt van zichzelf willen houden. Dat ze dus zullen moeten gaan wisselen. En dat is dan iets nieuws.
22: Maar toen ik jouw onderwerp voorbij zag komen bij de redactie met John. Toen dacht ik, wat een gedoe eigenlijk. Want bijvoorbeeld FIFA is een van de meest winstgevende organisaties die je maar kunt bedenken. Ze hebben echt het meest slimste businessmodel ooit. Daar klotst tegen de plinten, ook bij de clubs. Zeker bij dat soort spelers die bijvoorbeeld Haaland. En ik denk, het lijkt me best wel gedoe voor een paar euro om dan die shirts te verzamelen.
1: Nou, ik weet niet of het een paar euro is. We hebben net met Paris Saint-Germain hebben de Champions League finale shirts geveild. Het was 1 miljoen voor 1 wedstrijd. Dus
0: 1 miljoen voor alle shirts?
1: Ja, ja.
0: Want die gaan dan even, want dat moeten we nog uitleggen. Nadat jullie de shirts hebben ingezameld, dan komen ze bij jullie op het platform. En fans die kunnen tegen elkaar opbieden.
1: Ja, nee, we beginnen dus al voordat we de shirts hebben. Dus op het moment dat de aftrap plaatsvindt, dan gaan we live met een soort van previews van de shirts. En dan vervolgens krijgen wij ze meestal 3 dagen na de wedstrijd krijgen ze dus binnen. Dan zijn de shirts ook gesigneerd. En dan doen wij ons hele intakeproces met die shirts. Dus we fotomatchen ze, we maken een 3D-scan van de shirts. Zodat fans dat ook op een premium en mooie manier kunnen bekijken. En ook inspecteren. Om ook daadwerkelijk te zien, kunnen we het matchen met dat shirt van Haaland waar je het net over had. Waar hij die 3 goals heeft gemaakt. Zodat ze zeker weten dat het de real deal is. We doen er ook een creditcardchip plaats van de binnenkant van het shirt. Zodat je altijd de echtheid eruit kan uitlezen. En zo bouwen we door.
22: Want dat waren wel de eerste vragen die ik had. Want één zat op die aantallen. En ik zag soms een bedrag voorbij komen dat ik dacht, nou, dat is niet hoog genoeg. Maar nu snap ik voor een heel team dat het inderdaad, en voor specifieke wedstrijden, dat de bedragen natuurlijk omhoog gaan. Maar die andere dacht ik ook inderdaad de echtheid. Dan denk je, oh ja, tuurlijk, jullie hebben dat shirt weten te machtigen. Maar dat is dus echt zo.
1: Ja. En dat moeten we dus ook altijd checken. We krijgen een lijst van de club waarin ze aanleveren van, hey, het is de eerste helft gedragen shirt. Soms is het de tweede helft gedragen shirt. Of we weten het niet. Maar wij doen altijd die check zelf ook. Omdat we ook zeker weten dat onze klanten veel tijd besteden om die check ook te doen. En wij willen natuurlijk gewoon zorgen dat we alleen maar echte shirts verkopen.
22: En is dat het businessmodel wat je ook vanuit Amerika eigenlijk in andere sporten hebt gezien? Of is
1: nee,
22: dit
1: het stond echt... nog niet. Nee.
22: Want heel, daar is het wel meer gebruikelijk dat je dat soort items veilt of verkoopt. Of,
1: ja, het veilen van sportcollectibles bestaat er al veel langer. Echt al 50, 60 jaar. En of jullie die serie Suits hebben gekeken op Netflix. Maar dan zie je de allergaafste lawyer uit New York. Die dan geen kunst heeft in zijn kantoor. Maar in dit geval basketballen en baseballs die gebruikt waren in wedstrijden. En dat is bij ons eigenlijk was dat iets heel geks. Het begint wel langzaam een beetje meer te komen. En in Amerika begrijpen ze het natuurlijk al veel langer. Maar wat wij doen, het live veilen tijdens de wedstrijd, waar eigenlijk Amerika helemaal overheen geschreven staat, dat was er niet. Ook daar niet.
2: Nee, want dan misschien ook even de vraag, hoe zijn jullie dan op dat idee gekomen? Want jij doet dit samen met je broer.
1: Ja.
2: En dan zit je, ja, allebei voetballiefhebbers, kan ik mij zo voorstellen. Dan zit je samen een wedstrijd te kijken en je denkt, goh, dat shirt van Messi, dat zou ik best willen hebben.
1: Ja, in ons geval was het onze vader die na 30 jaar van baan wisselde. Hij was directeur van de middelbare school. Hij ging voor de laatste jaren van zijn carrière ging hij naar een andere school toe. En mijn broertje en ik werkten allebei op de Zuidas als advocaat. En we dachten, we moeten iets leuks voor hem kopen voor in zijn nieuwe kantoor.
22: Voor zijn transfer.
1: Ja, iets wat ook iets over hem vertelt, wat een conversation starter is. En hij heeft niet zoveel met kunst, niet zoveel met fotografie. Dus we dachten, maar hij is een enorme fan van Ajax. En we hebben al 20 jaar samen een seizoenskaart met z'n drieën. Ook als een stok achter de deur om elkaar in ieder geval 2-3 keer per maand te zien. En, mijn vader geniet nog steeds van dat biertje voor de wedstrijd. Of even een theetje eten bij de Belmer. En toen dachten we dus, we willen iets unieks van Ajax. En dan ga je kijken in die fanshop en dan zie je daar 1000 producten staan. Maar het is eigenlijk allemaal...
22: Je shirt met je eigen naam achterop gestikt.
1: Ja. Het is allemaal niet zo bijzonder. En toen dachten we, een wedstrijd gedragen shirt van in dit geval zijn favoriete speler toen, en nog steeds Davy Klaassen, van een mooie wedstrijd waar we samen zijn geweest. Dat is een herinnering. En dan laten we het mooi inlijsten en dan hangen we dat in zijn kantoor. Dat is wel iets anders dan wat je normaal gesproken ziet.
22: Dit is ook wel een probleem wat je oplost dan voor de eindconsument, nu ik het zo hoor.
1: Ja,
22: ja.
1: Ja, en toen zagen we dat het dus nog niet gebeurde. Of althans, Ajax deed dat 1 keer per jaar. 3 maanden na de wedstrijd. Eigenlijk niet waar het sentiment of de emotie is. Ze legde het shirt gewoon op een tafel. En met een iPhone werd een fotootje gemaakt. Dat werd dan op eBay gezet. En er werd wel veel geld voor betaald. Terwijl wij als seizoenskaarthouders daar niet van op de hoogte waren. Dus toen dachten we van, nou, dit moet toch in Engeland al een ding zijn. Toen zagen we dat het daar ook niet gebeurde. En toen dachten we, nou ja, wij begrijpen deze wereld niet. We zijn helemaal vreemd in de sport.
2: Een schot voor open doel.
1: Het was zo'n simpel idee. We dachten van, waarom gebeurt dit nog niet? Maar er zal vast een hele goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat je op de wedstrijddag gewoon de kleedkamer niet inkomt. En dat is natuurlijk ook een van de dingen waar we mee worstelden.
2: En dan uiteindelijk, dan besluit jij met jouw broer om dat te gaan uitwerken. Ik kan me zo voorstellen dat je dat dan doet naast je baan. Een beetje in de avonduren en op de zaterdagen natuurlijk. Maar dan heb je wel een club nodig die jou de eerste kans geeft.
1: Ja.
2: Wie, wat, waar, hoe ging dat?
22: Oude Den Haag.
1: FC Twente.
2: FC Twente?
1: Ja. We probeerden overal meetings te krijgen. En we werden nergens... überhaupt kregen we geen reactie. Tot we uiteindelijk bij FC Twente wel een meeting kregen. En ik weet nog heel goed dat we daar naartoe gingen... in onze advocatenpakken met onze aktentassen. En dat degene bij FC Twente deed de deur open in zijn trainingspak. Wij waren totaal overdressed. Maar we zeiden van tevoren toen we het stadion inliepen, kijk eens naar die goalsvesten. En dan dat we zeiden van dit is het allemaal waard geweest. Inderdaad. En in die avonduren nadenken over een concept. En dat we nu bij een club zijn en een meeting hebben, dat is gewoon top. En
22: wat waren nou de eerste vragen waar ze gelijk vragen over hadden?
1: Ik denk dat wij vooral heel veel aan het zenden waren op dat moment. En heel druk bezig waren om onze pitch zeg maar te kunnen doen. En daarnaast zijn tukkers ook nou niet de meeste... Hoe zeg je dat? Misschien mensen die...
2: Outgoing.
1: Cards wat closer to the chest houden.
22: Ja, ja.
1: Dus en toen waren we uiteindelijk klaar na een uur. En toen zei hij, klinkt als een win-win. Laten we beginnen.
22: Wat was jullie voorstel? Zeg je dan van, wij denken dat een gemiddelde opbrengstwaarde is X en wij nemen een percentage Y?
1: Ja, wij krijgen ongeveer 25% nu van de opbrengst en 75% gaat terug naar de club.
22: Ja. En dat was meteen al de eerste voorstel wat je daar had?
1: Nee, ik weet niet meer wat we precies hadden voorgesteld. Volgens mij zaten we daar iets lager en er zaten nog wat garanties op, maar ja, ongeveer.
2: En was het meteen een succes bij FC Twente?
1: Nee, die eerste veiling was het nog geen succes. We dachten, als we nou content maken, we hadden een visual laten maken, die ontzettend lelijk was. Maar dat we daar dan geld achter zetten en dat pushen via Meta of Facebook in de tijd, dan komt dat wel goed. En we zagen dat heel weinig tractie kreeg. We begonnen ook hoger met de startwaarde van de product. Volgens mij begonnen we op €200 per product. En dat liep gewoon, dat liep niet. We verkochten wel een paar shirts, maar dat was allemaal verre van ideaal. En toen hebben we de tweede veiling gedaan bij ADO Den Haag. En toen hebben we het omgegooid. Hebben we de startprijs verlaagd naar €89. Met de gedachte, als je lager begint, eindig je uiteindelijk hoger. Omdat je meer mensen krijgt, meer bieders, is uiteindelijk een hogere prijs. Maar vooral op de mediastrategie hebben we het omgegooid. In plaats van veel geld te besteden aan het pushen van de content, hebben we geld geïnvesteerd in het maken van leuke content. Dus ik had een maatje van mij die werkte onder andere met Martin Garrix. Die deed zijn videoclips, et cetera. En toen heb ik aan hem gevraagd van, wil je ons nou helpen om wat content op te nemen? En we hebben aan ADO gevraagd, willen jullie wat spelers ter beschikking stellen? En toen hadden we het geluk dat we Immers en Beugelsdijk kregen. En volgens mij Meijers. En
2: echte Hagenezen?
1: Ja, die er ook wel echt zin in hadden. Dus we hadden best wel leuke content. En dat is toen uiteindelijk overal gedeeld, ook in de media opgepikt. En die veiling ging door het dak. En
2: wist je, hier hebben we iets.
1: Ja, absoluut. Ja.
2: En nu hebben we het over FC Twente, ADO Den Haag. Mm-hmm. Nou, mooie instapklanten, zou ik dan maar zeggen. Maar je wilt uiteindelijk naar de absolute top.
1: Ja.
2: Champions League niveau. Mm-hmm. Wie, wat was de eerste club op dat niveau die met jullie in zee wilde gaan?
1: Weet ik niet eens. Buiten Nederland bedoel je dan, hè?
2: Nou, laat ik dan de vraag anders stellen. Hoe ben je in de Premier League terechtgekomen?
1: Ja, we keken na Nederland. Op een gegeven moment hadden we 8-9 clubs in Nederland. Toen dachten we, wat is nou de belangrijkste markt? En we hadden heel erg het gevoel, we moeten snelheid maken. Toen hebben we gezegd, van we moeten naar Engeland toe. Bob, mijn broertje, die heeft toen zijn huis hier verhuurd en is naar Engeland verhuisd. Dus daar een huis gaan huren en is een kantoortje opgestart. Zodat we daar ook lokaal zouden zitten om tractie te krijgen. En ik denk dat de eerste grote team dat we tekenden was Chelsea. Was niet het eerste team in Engeland, maar wel een van de eerste drie. En vrij snel hebben we ook een groot gedeelte van de Premier League toen aangesloten.
22: En bijvoorbeeld als je dan naar dat stuk kijkt, hè, is het dan voor hen, was het ook duidelijk van, hey, dit is gewoon weer een extra inkomstenstroom aan de merchandising kant, waar we ook moeite voor willen doen. Want die shirts moeten wel verzameld worden, moeten jou gestuurd worden. Hoe keken ze daarnaar?
1: Toen zat eigenlijk alles nog aan de foundation kant. Dus iedere voetbalclub, dat weten veel mensen niet, iedere voetbalclub heeft een eigen foundation. En dat verschilt van soms 1 FTE tot bij Chelsea 200 FTE. En wij hadden de gedachte dat de revenues voor de club juist naar die foundation moesten gaan. Want als je kijkt naar Chelsea, heeft een begroting van 800 miljoen. Maar de foundation heeft vaak maar een begroting van 2, 3 miljoen. Of, zo, of bij andere clubs zelfs veel minder.
22: Is het een soort fanclub?
1: Nee, de foundations proberen impact te maken in de local community. Dus wat je in Engeland heel erg ziet, is dat de voetbalclub foundations de rol van de kerk eigenlijk overnemen. Dus zij hebben onder andere breakfast programs. Dus dat we waren bij Huddersfield, een kleine club natuurlijk. Die hadden dan wel 35 man op de foundation zitten. En die runden bij 45 basisscholen breakfast programs, waarbij kinderen waarvan hun ouders geen geld hebben om ze avondeten te geven, die kunnen dan eerder naar school komen in de ochtend om bij te eten, zodat ze zich kunnen focussen op de les. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen, maar dat is in Engeland een groot issue. Dus, en die voetbalclubs die gebruiken de kracht van het logo om impact te maken. En dat is waanzinnig.
22: Dus die waren de eerste die dat konden adapteren?
1: Ja.
2: Het is zomer en Patrick en ik praten deze weken met ambitieuze start-up founders. Tijmen Zonderwijk is zo iemand. Hij is de co-founder van Match Worn Shirt. Met inmiddels clubs over de hele wereld aangesloten. In hoeveel landen zijn jullie actief?
1: 37 volgens mij.
2: 37 landen, ja. En dat gaat van Zuid-Amerika tot Azië ook?
1: Ja. Ook.
2: Wauw.
1: Ja, overal.
2: Als we dan toch nog even teruggaan, want jullie waren advocaat op, mm-hmm, op de Zuidas. Ja. Nou, heb je waarschijnlijk een goed betaalde baan met een glansrijke carrière voor je.
1: Ja.
2: Wanneer was dat moment dat jij en jouw broer tegen elkaar zeiden van, we stoppen daar en we gaan ons helemaal op dit avontuur storten?
1: Dus we hebben de eerste veiling gedaan in september 2017. En toen hebben we nog 3, 4 veilingen gedaan en toen zagen we dat het ging lopen. Toen heb ik in januari 2018 mijn baan opgezegd. En toen is Bob nog even door blijven werken, nog 6 maanden. Ook om de boel een beetje te kunnen financieren. En dan hebben we eerst nog per 1 maart onze webdeveloper in loondienst genomen. En toen is Bob er pas in juni of juli van dat jaar bijgekomen.
2: Was dat spannend? Want volgens mij, je had al kinderen. Je had een gezin. Ja, bedoel, dat moet je ook maar durven, toch?
1: Ja. Dat was zeker wel spannend, ja. Ja, maar ik had wel altijd het idee dat als je echt een goed idee hebt, dat je er gewoon voor moet gaan. En liever later in het bejaardentehuis zitten en denken, ik heb het geprobeerd, dan dat je uiteindelijk in het stadion zit en dat je denkt, dat je je eigen idee een paar jaar later voorbij ziet komen. Dat je denkt, ah, had ik maar.
2: Ja, dit heb ik al zo vaak gehad in mijn leven. Ja, is het ook wel eens misgegaan bij een veiling? Een softwarefout of
1: ja,
2: een...
1: Zeker. Ja, zeker. Veilingssoftware is echt wel complex. En aan het begin zit je natuurlijk worstel je met capaciteit, met budgetten. En moet je hopen dat het allemaal maar goed gaat. We hadden dan 1 developer in dienst aan het begin. En die hield heel erg van wandelen. Dus als hij met vakantie was, dan ging hij wandelen door de bergen in Oostenrijk. En die liep dus altijd met zijn rugzakje op, met zijn laptop erin. En dat als er wat aan de hand was, dat hij weer kon ingrijpen. En,
2: ja, dit zijn typische start-up issues,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja, absoluut. Dus ja, er zijn wel eens dingen fout gegaan. En dan gaat die veiling op het laatste moment eruit. Of mensen kunnen niet meer meebielen.
2: Ging het shirtje van Ronaldo net iets te goedkoop over de toonbank?
1: Nee, dat gelukkig niet. Nee. We hebben altijd wel het geluk gehad dat het nooit echt grote impact had. Of dat het dan de software bij 1 wedstrijd die sloot om 1 uur 's middags niet goed ging. Terwijl er 40 wedstrijden sloten om 2 uur 's middags. Waardoor we een uur hadden om het op te lossen. En dat we dat dan ook fixten. Ja.
2: Ja. We zitten midden in het WK. Als dit wordt uitgezonden, dan is de finale komend weekend. Mm-hmm. Is dit voor jullie het ultieme ondernemen? Ik bedoel, dit is toch het summum?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, nee, het WK is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de Champions League, wat al onze beste wedstrijden normaal gesproken zijn.
2: Want normaal gesproken moet je met clubs deals sluiten, maar dit is met de nationale bonden.
1: Ja, met de bonden.
2: En die zijn ook wel willen. Die zien ook hier brood in.
1: Ja, we hebben nu 18 partners tijdens dit WK, terwijl 4 jaar geleden hadden we er maar 1.
2: En de shirts gaan dan voor hoeveel van de hand?
1: Verschilt heel erg. Hangt natuurlijk ook af van het resultaat. Of er een speler heeft gescoord of niet.
2: Mbappé, om maar zo'n voorbeeld te geven.
22: Mbappé scoort in die finale. En dat eerste shirt...
1: Dan heb je het over meer dan 1 miljoen. Als Frankrijk het WK zou winnen en Mbappé scoort en we hebben zijn shirt. Ik weet niet, afhankelijk van de statistiek van die wedstrijd. Rond de 3 miljoen, denk ik.
2: Zo.
22: Ik sta echt naar Tijmen te kijken. Ik het ook echt in mijn wilste droom niet durven inschatten wat een bedrag.
1: Het is natuurlijk, het WK is iets wat eens in de 4 jaar afspeelt. Hoeveel WK's maken wij mee in ons leven? Niet veel. En mensen staan ernaar te kijken van, die zien het als een voetbalshirt. Maar het is uiteindelijk een uniek item, one out of one. Dat een verhaal vertelt of een moment captured, zoals wij dat zeggen. En we vinden het wel heel normaal dat als we kijken naar moderne kunstenaars en dat daar schilderijen worden verkocht voor tientallen miljoenen. Maar, of misschien vinden we dat niet normaal. Maar ik zie die shirts toch ook als een alternatief voor kunst. Of als onderdeel van die kunstreeks. En als je daarnaar kijkt, dan is de rek er nog lang niet uit.
22: En als je dan die finale wedstrijd in je hoofd hebt en Mbappé die doet dat.
1: Ja.
22: Gaat er dan een soort bewapende bus met 2 beveiligers dat shirt halen?
1: Ja, nog niet. Maar inderdaad, het is wel, nu je ziet dat de waardes hoger worden, is dat wel iets waar we over na moeten denken. Ja, zeker.
2: Ja, we hebben het nu over voetbal. Helemaal in het begin hadden we het even over NBA. Maar ik kan mij voorstellen dat jullie ook wel naar andere sporten kijken. Misschien ook wel in Amerika.
1: Ja, nou, we doen al een tijd wielrennen erbij, rugby, cricket ook een beetje in Engeland. In Engeland is cricket, zijn cricket en rugby groot. In Frankrijk is rugby ook groot en zien we ook heel veel overlap van onze voetbalfans die ook meebieden op andere items, andere sporten.
2: Max Verstappen, zou dat wat zijn?
1: Het zou mega zijn. Ja, hartstikke leuk. Maar daar zijn we ook nog niet. Nee, we hebben uiteindelijk, we zijn nu de stap Amerika in aan het maken. We zijn een half jaar geleden daar begonnen. We hebben nu 8 NBA-teams met wie we samenwerken. We hebben ook bewust gezegd van, we gaan Amerika in. Dan willen we sowieso alles in voetbal meteen tekenen. Dat hebben we ook gedaan. Dus dat ligt nu, voetbal is eigenlijk klaar voor ons. Voor de komende 5 jaar ligt dat exclusief vast. vervolgens gekeken van wat is nou de volgende sport. NBA heeft de grootste internationale fanbase. Dus onze assumptie was dat onze voetbalfans het meest ook geïnteresseerd zullen zijn in de NBA. Waardoor het volgens makkelijker wordt om hoge waardes te halen. Dus eerst gezegd NBA. En vanuit de NBA gaan we nu door naar de andere Amerikaanse sporten.
2: En is dat een kwestie van kopiëren? Of zie je toch ook wel verschillen in die markt? Moet je bijvoorbeeld de marketing anders aanvliegen?
1: Ik denk dat de marketing dat het enige is wat wel hetzelfde is. We maken gebruik van de kanalen van de clubs ook. Dat zijn eigenlijk onze influencers. En als we een contract tekenen, krijgen we ook wat marketingrechten erbij. Dat werkt goed. Maar dat we vooral moeten kijken naar het operationele en het logistieke proces. Want het blijft een uitdaging dat we op wedstrijddag tijdens de wedstrijd iets nodig hebben. Commercieel, waar wel vaak een foundation element aan zit. Maar
2: je bent heel erg afhankelijk ook van mensen. Van een materiaalman die zijn werk goed doet.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Dus dat is altijd weer kijken hoe het werkt. En uiteindelijk in andere sporten ga je ook weer met andere items werken. Hè. Baseball heb je misschien een bed of een cap. Of in de NFL heb je weer dat de jongens met mega harnassen spelen. En dat ze in die shirts gewurmd worden over dat harnas heen. Maar dat ze die gaan niet wisselen tijdens halftime.
2: Nee, lijkt me wat ongemakkelijk.
1: Dan is er dus maar één item. En die jongens spelen ook maar 15, 16, 17 wedstrijden per jaar. Als een speler zelf zijn shirt ook wil houden. Ja, dat zijn dan meer de logistieke problemen waar we een oplossing voor moeten vinden.
22: En toen jij hiermee startte, was jij er toen bewust van dat dit een winner-takes-it-all markt is? Oftewel, je moet meteen de hele voetbalwereld zeg maar in Nederland aanschakelen om succesvol te zijn? Of
1: waarom zou het een winner-takes-it-all markt zijn?
22: Omdat ik het niet zie gebeuren als John en ik het nu gaan proberen in Nederland. Dat we ruimte hebben bij die voetbalclubs om jouw concurrent te gaan zijn.
1: Ja, ik denk dat concurrentie er altijd wel is. We zijn in zoveel verschillende landen actief. We hebben overal concurrenten zien komen en zien gaan. En de markt is meer dan groot genoeg. De hele sportindustrie voor meerdere partijen. Het zorgt ook voor meer relevantie, voor misschien ook wat meer druk naar clubs toe om uiteindelijk een keuze te maken. Dat ze niet nadenken van doen we dit wel of doen we dit niet, maar met wie gaan we dit doen? En wij hebben nu 400 exclusieve contracten met clubs over de hele wereld. Maar goed, er zijn zoveel verschillende sportclubs en ook nog sporten waar wij niet in actief zijn, waar andere partijen wel in werken. Dus nee, ik zie dat niet als een dat er maar eentje uiteindelijk overblijft.
22: Maar dat zou, laat ik het dan zo zeggen, als je het vanuit bijvoorbeeld Manchester City zou kijken, zouden zij nog denken van we gaan nog met één andere partij aan de slag? Of is het van hen ook gewoon eenvoud en bij jullie een goede propositie en een goed verhaal, waardoor anderen er niet 1, 2, 3 tussen zullen komen?
1: Ik denk dat wij twee dingen goed hebben gedaan. Eén is dat er niemand zo hard kan werken als wij. We hebben echt iedere minuut die we hebben gehad de afgelopen 8 jaar besteed. En daarmee loop je denk ik verder uit. En het tweede is dat we een niche focus hebben. Echt laser focus zijn op een hele niche categorie. En je hebt meerdere veilingplatforms. En we hebben nu bijvoorbeeld in Amerika heb je Sotheby's als een concurrent. En die zijn heel goed in kunstwerken en in horloges en in oldtimers. Maar niet per se in het shiften van dit logistieke proces. En het vinden van de mensen die dit product willen hebben. En omdat we die focus hebben, zijn we nu zelfs voor Sotheby's een hele serieuze concurrent op deze categorie. En winnen we eigenlijk alles van ze.
2: Hey, in Tijmen, tot slot. Mijn dochter is 10 jaar. Een hartstochtelijke voetbalster. Een enorme fan van Ronaldo. Kun je even wat voor me regelen?
1: Ik denk dat een shirtje gedragen shirt van Ronaldo dat minimaal 50.000 euro doet.
2: Shit. Ja. Nou goed, we sparen nog even door, dacht ik. Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Heel veel succes en dankjewel voor jouw komst naar de studio.
1: Ja, dankjewel.
2: Patrick, volgende week dan zijn wij er weer met onze volgende zomeraflevering. Wie is dan onze gast?
22: Ja, dan spreken we de founder van Manometric. Zij ontwikkelen en verkopen op maat gemaakte 3D-geprinte braces voor mensen met gewrichts- en bewegingsklachten. Dat is wel een interessant businessmodel, want ze combineren zowel de verkoop van die medische hulpmiddelen met samenwerken met zorgverleners.
2: Manometric dus. Dat volgende week in baanbrekende businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze in je podcastfeed. Tot volgende week. Dag.
21: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo pas aan.
5: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
6: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles die veroorzaken de vertraging in ons land. Zo staat de file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer in 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En ook 3 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar Aken tot aan de Duitse grens. Met een klein kwartiertje vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De brandweer in Amsterdam is met veel materieel uitgerukt naar de Koenhaven om te zoeken naar een opvarende van een gezonken duwboot. Er wordt gezocht met een sonarboot, duikteams en een drone. De politie houdt rekening mee dat de opvarende niet meer leeft. De duwboot is helemaal gezonken. Op veel Europese wegen wordt het druk met vakantieverkeer. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië geldt vandaag code rood. De eerste files staan er al. Richting de Alpen wordt ook nog eens zwaar onweer verwacht. Eigenlijk is het beter om de reis uit te stellen tot morgen, dan is het rustiger. In Klazinaveen, Drenthe, is iemand om het leven gekomen na een incident, zoals de politie het noemt. Volgens de regionale media was er een steekpartij, maar dat klopt volgens de politie niet. Op beelden is te zien dat een straat in Klazinaveen is afgezet. Wie het slachtoffer is, is niet duidelijk. In Den Haag gaan ze vandaag verder met het ontruimen van een drugslaboratorium in een woonwijk. Gisteren werden al chemicaliën weggepompt, maar er staan nog vaten met duizenden liters van het spul. Na de vondst werden tientallen woningen ontruimd. De bewoners zijn inmiddels weer terug. Er zijn 2 verdachten opgepakt. En de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hebben wat het weer betreft een perfecte week voor de boeg. Volgens Weer Online zijn de omstandigheden ronduit gunstig voor het lopen van lange afstanden. Rond Nijmegen wordt het met 20 tot 22 graden iets minder warm dan in andere jaren. En ook niet te fris om tijdens pauzes af te koelen. Het weer dan, van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten.
13: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
14: Als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt: belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Dus dat is een hele andere wereld.
15: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me, zoals u dat gewend bent, Christian Vlokstra. Welkom Chris.
16: Dankjewel Wouter.
15: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over oplichting op Sint Maarten.
16: Ja. Terwijl het hier tropische temperaturen zijn in Nederland.
15: Heb jij wel eens een zaak op de eilanden gedaan, zoals dat heet? De eilanden?
16: Nee. Kijk, ik heb wel een keer een zaak gehad van een Nederlandse militair die op Curaçao een auto-ongeluk had veroorzaakt.
15: Ja.
16: En die werd vervolgd voor de militaire rechtbank.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Tortie uit die E-team.
2: Oh jeetje, ja jongens. Dat is...
1: Ik moet zeggen, ik had het vorige gesprek hier en met jullie redactie. En toen was het wie?
2: Ja, mister.
1: Toen dacht
2: ja,
1: ik, oké, ik word echt oud.
3: Ja, maar nee. Anneke is ook een hele jonge bloem. Ja, maar, heel talentvol. Ja, maar
2: even voor de luisteraars die dat niet weten. Die pakken nu allemaal even hun telefoon. Die googelen E-team en dan BA. En dan heb je BA en dan zie je Mr. T. En dat is eigenlijk, dat was een soort jeugdheld, hè?
1: Ja, nee, voor mij. Dat was natuurlijk een fantastisch personage.
2: De E-team.
1: Die een hele grote, stevige, sportschoolachtige, zwarte man die heel agressief en bozig uit de hoek kon, maar een absoluut hartje van goud had.
3: Ja. Behangen met sieraden ook.
1: Ja, ja. Zeker.
2: Hij zag jouw cliënt er echt zo uit als Mr. T?
1: Het was spot on.
2: Nee,
1: 100%.
2: Ook met die gouden ketting.
1: Ja, alles.
2: Oh, wow. Nee,
1: En ook het hartje van goud. En het overkomen. En de manier waarop hij dwingend en dingen zei. En hoe hij dat dan anders bedoelde.
2: En zat hij op dat moment gedetineerd?
1: Nee.
2: Oké. Okay. En wat vertelde hij aan jou?
1: Nou ja, hij vertelde aan mij, ik zit in deze zaak. En ja, wat heb ik gedaan? Ik ben een zakenman. Ik regel dingen hier op het eiland. Als ik een commerciële opportunity zie, dan stap ik daarin. En die heb ik hier gezien. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb mijn bijdrage geleverd. En nu zeggen ze ineens dat het strafbaar is. Ik begrijp er helemaal niks van.
3: Kun je even uitleggen die haven? De haven op Sint Maarten. Waarom is die haven zo belangrijk?
1: Nou ja, het toerisme is natuurlijk mega belangrijk voor dat eiland. En Sint Maarten is heel erg afhankelijk van cruiseschepen die daar aankomen. En het havenbedrijf, wat voor 100% eigendom is van de overheid, is daarmee eigenlijk het meest grote en machtigste bedrijf wat gaat over toerisme. En die hebben heel veel verschillende onderdelen. Maar die moeten er dus voor zorgen dat al die cruiseschepen bereid zijn om te blijven komen. Maar die moeten er ook voor zorgen dat de feeling van toerisme ervoor zorgt dat die mensen komen. Dus dat betekent dat ze een hele brede verantwoordelijkheid voelen en hebben als het gaat over het schoonmaken van het eiland, als het gaat om het opschonen van de boulevard, het neerzetten van strandbedjes. Dat klinkt allemaal heel erg enorm. Maar dat is heel breed, die activiteiten van het havenbedrijf.
2: En waar werd jouw cliënt nou precies van verdacht?
1: Bladgeslagen sloeg het op twee onderdelen. Eén zaak ging over bijna 300 facturen die waren ingediend bij de haven, waarvan het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde, daar is helemaal niet voor gewerkt. Dat zijn gewoon 300 facturen die allemaal schimmige bedrijfjes met een vrachtwagen hebben ingediend bij de haven en betaald hebben gekregen, maar daar hebben ze nooit iets voor gedaan.
2: En om wat voor bedrag ging dat?
1: Bijna 7 miljoen in totaal.
3: En dat waren zijn bedrijven, of niet?
1: Nee, dat waren niet zijn bedrijven. Dat was ook meteen zijn standpunt. Hij zei, ik ben het oliemannetje, ik weet hiervan. Al deze bedrijfjes, dat zijn kennissen en vrienden die mij misschien ook wel gevraagd hebben, hoe moet ik zo'n factuur maken? Misschien heb ik ze zelfs wel eens geholpen bij het maken van zo'n factuur. Het kan ook best zijn dat op het moment dat de havendirecteur tegen mij zei, regel dat, maak dat schoon, dat ik vervolgens naar een vriend ging en zei, kun je dat schoonmaken? En dan stuurde hij een factuur.
2: Dat was het eerste feit. Waar vindt u nog meer van?
1: En het tweede feit was dat er een groot baggerproject was. En dat betekent gewoon dat de haven moet worden uitgediept. En er was gepland dat er binnen een jaar of zo het grootste schip ter wereld daar zou aanmeren. Maar daar moest de haven voor worden uitgediept.
2: Ja, het is natuurlijk gewoon zo'n cruiseschip, is een drijvend flatgebouw. Dat is immens.
1: Precies. Dat is gigantisch. Dus moest er zand uit de haven worden gebaggerd met baggerschepen. En dat wordt dan vervolgens op het land gelegd. En dat wordt dan in allerlei vrachtwagens geladen. En dat wordt dan over het eiland verspreid.
2: En hoeveel geld was daarmee gemoeid?
1: Dat was een project van, denk ik, zeg ik uit mijn hoofd, tussen de 10 en de 15 miljoen. Misschien wel iets meer nog. En het aandeel wat mijn cliënt had daar een fee voor gekregen. En dat ging om 3 miljoen. Dus ja. hij had een soort consultancy fee gekregen voor de werkzaamheden die hij daarvoor had gedaan. En dat was 3 miljoen.
2: Waarom hield het Openbaar Ministerie nou jouw cliënt verantwoordelijk voor belasting, fraude en oplichting?
1: De gedachte van de facturen was vrij simpel. Namelijk, ja, je dient facturen in en daar is niet voor gewerkt. Nou, dat is oplichting, want daardoor heeft de haven 6,8 miljoen betaald, terwijl ze helemaal geen werk hebben gehad. Dus die facturen, dat deugt niet. En dat is oplichting.
3: Er was ook het idee dat hij die 6,8 miljoen in zijn eigen zak had gestoken.
1: Dat was niet het idee. Er was ook echt geen enkel bewijs voor. Werd ook niet betoogd. Wat op zichzelf een relevant ontlastend feit ook voor mij was. Omdat op zichzelf alle geldstromen en

0: alles wat mijn cliënt verdiende, dat was extreem transparant. Want daar waar het om die 3 miljoen consultancy ging, nou, daar was hij altijd meteen ook eerlijk over geweest. Nou, dit is het. Ja, het is veel geld, maar dat was ik waard.
1: Hij is het oliemannetje. Daar zit ook nog iemand, een directie van dat havenbedrijf natuurlijk bij. Bij zoiets. Want die, je dient facturen in. Dan zeggen zij, geven ze daar een groen stempeltje op. Of scheuren ze doormidden. En ze mieteren ze in de prullenbak. Hoe zaten die verhoudingen?
0: Nou ja, dat maakte deze zaak juridisch ook wel interessant. Omdat de directeur van de haven, de CEO, was de medeverdachte. En het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie was, zij hebben samen met z'n tweeën de haven opgelicht. En er waren inderdaad groene en rode stempeltjes, zeg maar. En opmerkingen op die facturen van die man van de haven. Die dan zei, ja, werk is niet goed uitgevoerd. Of niet betalen, of wel betalen. Of ik wil een rapport van alles. En daarvan zei het Openbaar Ministerie, ja, dat is allemaal fake. Die man die wist hiervan dat er niet betaald werd. En die heeft dat samen met mijn cliënt gedaan.
1: Is eigenlijk wel een soort klassiek mafioze aantijging, hè? Dat je dus gewoon samen met een mannetje die je kent, even dat havenbedrijf, en dat je gemeenschapsgeld in je eigen zak,
2: steekt.
0: Nou ja, dat was wat het Openbaar Ministerie ook daarvoor gold. Ook bij de CEO van de haven was er geen enkel bewijs dat hij daar een cent beter van was
2: geworden. Maar er is nog wel één relevante andere verdenking, vind ik dan, in dat verband. Hè? Dat is de omkoping van de ambtenaar, van de politicus. Wat was daar het verwijt dan?
0: Nou, dat hing samen met het baggerproject. Omdat er was een Amerikaanse partij, die kreeg uiteindelijk dat baggerproject toegekend. Dus die mocht factureren aan de haven voor al die werkzaamheden. Die betaalde ook die 3 miljoen fee aan mijn cliënt. En vervolgens was er een politicus die betrokkenheid had bij de toekenning van wie mag dat project dan uitvoeren. Hoewel daar discussie over was, dat is vaak in corruptiezaken, van ja, wat is nou de beslissingsbevoegdheid van de omgekochte ambtenaar. Maar goed, die was wel zo nauw bij dat project betrokken. Die had geld gegeven. Stelling van hem en mijn cliënt was, dat was een lening. Had niets met deze kwestie te maken.
2: Een lening voor jouw cliënt aan die ambtenaar, bedoel je?
0: Ja. Ja. Maar de gedachte was, hij heeft geld gekregen. Daardoor heeft die Amerikaanse partij het contract gekregen. En daarmee heeft mijn cliënt 3 miljoen gekregen.
2: Helder.
1: Als ik dat zo hoor, dan kijk ik ook met mijn Nederlandse brilletje daar natuurlijk naar. Oké, dus jij gaat geld lenen en je bent een oliemannetje. En dat is natuurlijk wat jij net ook aan het begin van deze uitzending zei, Niels. Dat is, met welke bril kijk je hier nou naar? Nou, is dat in deze zaak voor jou cruciaal?
0: Nou ja, zeker. En dat is met heel veel dingen van wat bewijst dat wat in je dossier ziet. Bijvoorbeeld in Nederland lees ik vaak in dossiers dat iets niet uit de administratie blijkt. En dat is dan een relevant gegeven. En dat kan best wel bewijswaarde hebben. Maar als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Nee. Daar is hij overigens ook op vrijgesproken, omdat hij nooit dat soort brieven had gekregen. Want het Openbaar Ministerie zei, je had belasting moeten betalen. En hij zei, maar ik heb nooit een brief gehad. Dus dat is een hele andere wereld.
1: Nou ja, die hele andere wereld, dat lijkt me dus ook voor een advocaat ingewikkeld om je in te verdiepen. Want jij kijkt natuurlijk ook met een Nederlandse bril.
2: Ja, maar het geeft ook kansen natuurlijk.
1: Nee, maar je hebt ook een Nederlands Openbaar Ministerie. De rechters zijn niet zelden afkomstig uit Nederland op de Antillen. Ja. Dus je hebt toch te doen ook met de Nederlandse bril.
0: Ja.
1: Terwijl je dan, ja, tegelijk.
0: Maar dat is ook de uitdaging. Dat is ook de uitdaging. En daar heb je ook je klant voor. En de advocaat op het eiland. Hè? Want laten we niet vergeten, ik doe dat dan dus niet alleen. Ik doe dat samen met een advocaat op het eiland. Je mag als Nederlandse advocaat ook niet in je eentje zo'n zaak doen.
1: Ja.
0: Je moet toestemming krijgen van het Hof om überhaupt te mogen optreden. En die kunnen je natuurlijk ook veel meer die cultuur schetsen. En dat is ook inderdaad, wat Christian zegt, een kans om dat uit te leggen en zeggen, ja, zo moet je er naar kijken.
2: Maar het Nederlands recht geldt daar wel in zekere zin, toch?
0: Ja, het is in zoverre wat daar is de Nederlandse strafwet in versimpelde vorm. Eigenlijk uit de jaren 80, 90 is die min of meer gekopieerd. Vervolgens nooit meer aangepast. Dus je hebt vrijwel vergelijkbare strafbepalingen. En belangrijk ook daarbij is dat de Nederlandse Hoge Raad is ook de Hoge Raad van uitspraak op de eilanden. En dat zorgt ervoor dat de jurisprudentie van de Hoge Raad daar ook van toepassing is.
1: Straks in Napleit hoor je meer over de omvangrijke corruptiezaak op Sint Maarten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Ik pak je vast.
13: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
14: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
13: Vandaag is er en morgen weten we niet.
14: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Ook grenscontrole op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Vanaf Oudeschans heb je een kwartier vertraging tot aan de grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk. Dik een kwartier oponthoud in de vorm van 2 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Prins Alexander. 7 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De brandweer in Amsterdam is met veel materieel uitgerukt naar de Koenhaven om te zoeken naar een opvarende van een gezonken duwboot. Er wordt gezocht met een sonarboot, duikteams en een drone. De politie houdt rekening mee dat de opvarende niet meer leeft. De duwboot is helemaal gezonken. Op veel Europese wegen wordt het druk met vakantieverkeer. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië geldt vandaag code rood. De eerste files staan er al. Richting de Alpen wordt ook nog eens zwaar onweer verwacht. Eigenlijk is het beter om de reis uit te stellen tot morgen, dan is het rustiger. In Klazinaveen, Drenthe, is iemand om het leven gekomen na een incident, zoals de politie het noemt. Volgens de regionale media was er een steekpartij, maar dat klopt volgens de politie niet. Op beelden is te zien dat een straat in Klazinaveen is afgezet. Wie het slachtoffer is, is niet duidelijk. In Den Haag gaan ze vandaag verder met het ontruimen van een drugslaboratorium in een woonwijk. Gisteren werden al chemicaliën weggepompt, maar er staan nog vaten met duizenden liters van het spul. Na de vondst werden tientallen woningen ontruimd. De bewoners zijn inmiddels weer terug. Er zijn 2 verdachten opgepakt. En de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hebben wat het weer betreft een perfecte week voor de boeg. Volgens Weer Online zijn de omstandigheden ronduit gunstig voor het lopen van lange afstanden. Rond Nijmegen wordt het met 20 tot 22 graden iets minder warm dan in andere jaren. En ook niet te fris om tijdens pauzes af te koelen. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
17: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
20: Je bent weer terug bij Napleiten.
12: met advocaat Niels van der Laan.
20: Ik krijg er ook altijd wel een beetje een koloniale vibe van.
21: Ik ook. Want dat is, het is ook wat. Ik bedoel, op het moment dat je daar op Sint Maarten zo'n ongelooflijk prachtig, rustiek, koloniaal gerechtsgebouw in. Ik bedoel, als je een foto googelt over het gerechtsgebouw in Sint Maarten, dat is prachtig. Dat is, daar maakt iedereen een foto van. En dan kom je daar in zo'n half met blazers kamer. En dan zit daar iedereen in togen. En dan heb je verdachten die van het eiland zijn, met advocaten die van het eiland zijn, en dan zitten die tegenover allemaal witte rechters uit Nederland, witte officieren, die hun even gaan vertellen: ik chargeer het nu, hè, want ik doe ook deze officieren en rechters geen recht door het helemaal het plat te slaan.
12: Ja, maar die snappen maar wel wat je bedoelt.
21: Je voelt dat aan. Zij ook overigens, en die gevoeligheid, ik denk dat rechters die gedetacheerd worden daar ook zeker op getraind worden, rekening mee houden. Maar ja, alleen al het plaatje wat je ziet is lastig.
12: En dan heb je dus, als je de taxi neemt vanaf dat gerechtsgebouw en je rijdt even een kwartiertje, dan zit je in het hartje van de cultuur van Sint Maarten. Christy zei net van, nou, dat biedt ook kansen. Zie jij dat ook zo?
21: Kansen op welk gebied? Ik bedoel,
22: inhoudelijk, juridisch. Ja.
21: Ja, zeker. Maar wat ik net zei is dat het is heel interessant en boeiend om dat hele verhaal te vertellen. Al is het maar over het belang van het oliemannetje in dat baggerproject. Was bijvoorbeeld een ongelooflijk belangrijk verweer. Althans, dat vond ik. Waarom dat zo belangrijk was. Dat project had alle vrachtwagens nodig die er op het eiland waren.
12: Ja.
21: Op het moment dat daar mensen 's ochtends zich versliepen en niet opkwamen dagen. En de arbeidsethos daar is toch gewoon net iets anders dan in Nederland. Dus dat gebeurde nogal wel eens.
12: Mm-hmm.
21: Dan liep dat project vast.
12: Ja.
21: Want dat zand gaat naar de kant. Daar moet het meteen in vrachtwagens. Als het zich daar ophoopt, dan op een gegeven moment moet je stoppen met baggeren. Kost 2 ton per dag. Dus dat was super belangrijk. Nou, wat deed mijn klant? Oh, hij is er niet. Ik ga hem nu bellen. Of hij reed er langs en zegt, joh, kom uit je bed.
12: Gewoon werknemer.
21: En die zorgde ervoor dat er niet gestaakt werd. Die zorgde ervoor dat al die vrachtwagens er waren. Het staat ook niet ter discussie. Dat werd ook door de Amerikaanse eigenaren van dat baggerproject gezegd. Die zeggen van, we hadden het zonder hem, hadden we dit project niet willen doen. Want hij was super belangrijk voor ons.
22: Moet ik het eigenlijk zo begrijpen? Hè? Kijk, vanuit Nederlandse blik, als er bij grote projecten zijn, hè, er is de overheid bij betrokken, er zijn bedrijven bij betrokken, het is allemaal heel strak geregeld. Hier op de eilanden of op Sint Maarten zeg je eigenlijk, hier heb je mannetjes nodig die op zichzelf geen formele entiteit hebben of wat dan ook. Hè, of dan maar wel nodig zijn om zo'n project überhaupt kunnen laten slagen en daar dus ook een soort van commissie voor krijgen.
21: Ja, nou ja, commissie, zei die mannetjes, althans de mijn klant was dan het oliemannetje, dus die was in feite degene die al die werkers regelde, maar al die werkers hadden allemaal hun eigen bedrijfjes.
22: Precies, ja.
21: Die facturen stuurden voor het zand wat ze heen en weer hadden gesleept.
12: Ja, eigenlijk Niels betoog jij, zo gaat dat hier nou eenmaal?
21: Nou ja, ja. Dat heb ik duidelijk uitgelegd. Van, nou ja, je moet er zo naar kijken. Op die manier kon dat project doorgaan.
12: Ja, want ik las ook ergens dat er behoorlijk fors gefactureerd was voor vrachtwagens met zand. €25.000 geloof ik per vrachtwagen. Waarvan ik
21: Ik denk dat dat overdreven is. Maar de facturen waren niet heel erg gespecificeerd. Dus er stond gewoon rijden met een vrachtwagen. $25.000.
12: Daarvan zou ik, en dan zeg ik heb het nog steeds dat Nederlandse brilletje op. Dan zou ik denken, nou, hè?
22: De boekhouder is de boekhouder.
21: Makkelijk verdiend.
12: Ja, pikkind is winter. Hupsakee. Weet je, dat is makkelijk verdiend.
21: Ja, eens. En op het moment dat er nergens urenregistratie en duidelijk is hoeveel kubieke meter zand er daadwerkelijk vervoerd is, dan en het gewoon met een hark gaat, dan is dat in potentie makkelijk verdiend.
12: Ja.
21: Speelde wel mee hier, dat was ook een verweer wel van ons, dat er wel in ieder geval in onze beleving voldoende aanwijzingen waren dat dit ook vanuit de haven en 100% aandeelhouder de overheid ook wel een manier was om de economie te stimuleren op het eiland en om die mensen ook aan het werk te houden en werk te krijgen. Dan was het net iets minder belangrijk of het nou 25.000 moest zijn of 15.000 of 20.000. Als dat mensen aan het werk hield, dan was dat in het belang van de overheid.
12: Ja.
21: En dat gevoel kreeg ik ook wel. En dat speelde ook bij de directeur van de haven. Die was ook daar denk ik wel makkelijk in. Maar die zag dat belang ook. Nou, het Openbaar Ministerie zei, ja, die was daar makkelijk in. Want die was medeverdachte. En die was zelf de boel aan het oplichten. Dus dat zegt ons dat niks zoveel.
12: Ja, het OM zegt van ja, mogelijk is die haven door corruptie en wanbeleid in gigantische financiële problemen geraakt. Dat was een beetje het betoog van
21: dat was een beetje de teneur.
12: Ja.
21: Dat was niet wat de haven zelf vond. Want dit was natuurlijk een hele wonderlijke situatie, waarin de haven zelf bijvoorbeeld ook nooit aangifte heeft gedaan van oplichting. Zij voelden zichzelf ook niet opgelicht.
20: Ja.
21: Waren leidend en zaten gewoon op hun handen en te wachten tot de uitspraak. En ja, die CEO, dat was natuurlijk de hele tijd de discussie. Trad hij nou op als directeur van de haven? Of was hij de medeverdachte en was die de haven aan het oplichten?
20: Ja, en als je dan heel even uitzoomt en naar de gedachten van het Openbaar Ministerie kijkt, dan zie je dan toch dat ze denken van nou, er is daar op dat Sint Maarten, daar is het een zootje. Er is een brug gefinancierd om te zorgen van een betere verbinding naar de haven. Nou, je kan echt wel grote vraagtekens stellen bij het nut van die brug.
21: Die brug is ongelooflijk belangrijk voor het eiland overigens. Want ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Maar
20: ik ben nog nooit
21: voordat die brug er was, duurde het 3 kwartier voordat je überhaupt op het vliegveld was. En met die brug ben je er zo.
20: Ja, een lening bij een onbekende Panamese holding in 2009. Die holding blijkt in de handen van de boer van de voorzitter van de raad van commissaris in de haven. Het OM zet eigenlijk een beeld neer van de ene hand was daar de andere. En er wordt heel veel geld mee verdiend. Klopt dat? Klopt het dat het OM een beetje dat beeld neerzet?
21: Ik denk dat het klopt dat het Openbaar Ministerie dat beeld neerzet.
20: Ja.
21: Ik denk dat het op zichzelf ook klopt dat het anders gaat qua cultuur, qua organisatie dan het in Nederland gaat. Ik sluit ook zeker niet uit dat er daar meer corruptie is dan hier in Nederland. Zoals gezegd, de wereld is daar anders.
20: Ja.
21: Wat ik me wel altijd heb afgevraagd, en dat vraag ik me nog steeds af, is ja, al zou het zo zijn dat het daar allemaal een zootje is, ga je dat nou met het strafrecht veranderen?
20: Ja.
21: En natuurlijk niks doen is ook geen optie. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat, nou, laat maar. Laat iedereen maar corrupt. We gaan ze niet vervolgen. Maar het is een best wel lastig evenwicht van hoe gaan we dat nou veranderen, uitgaande van dat het zo is wat jij schetst.
20: Neem ons eens even mee naar die zittingen. Hoe ging dat?
21: Nou ja, in eerste aanleg, dat is wel in zoverre anders dan in Nederland, heb je maar één rechter. Dus eigenlijk
20: bizar is dat, hè?
21: Ja, dat is zeker.
20: Voor een meervoudige kamer heb je één.
21: Nee, het is dus geen meervoudige kamer.
20: Het is een enkelvoudige kamer. Ja, sorry.
21: Een enkelvoudige rechter.
20: Ja.
21: En dat maakt de lijntjes op zichzelf heel kort. Maar je bent dagen en maanden met elkaar in de weer.
22: Maar ben je dan echt weken op Sint Maarten om zo'n zaak te doen?
21: Nou nee, meestal ben ik daar een week. Gewoon voor een regiezitting. Voorbespreking, nabespreking en terug. Dan zijn er bijvoorbeeld getuigen toegewezen. En dan in deze zaak waren een heleboel getuigen toegewezen. En dan moet ik weer voor een week 10 getuigen horen. En dan ga ik weer erheen en dan ga ik weer terug. Er zijn getuigen in Amerika gehoord, moest ik heen en weer terug. Maar je bent niet 3 maanden daar op het eiland.
22: Nee.
21: Uiteindelijk is dat gewoon hoe het in Nederland ook gaat. Je hoort getuigen, je hebt onderzoekswensen en uiteindelijk heb je een zitting. En dan wordt de zaak afgepleit.
20: Hoe was het met jouw cliënt? Want iedereen kent hem, hè? De B.A. Baracks van Sint Maarten. Dat is een bekend figuur. Er wonen niet heel veel mensen. Dus die staat dan voor het hekje. Hoe werd er tegen hem aangekeken op dat eiland?
21: Ja, dat vind ik wel lastig om te zeggen. Dat blijft een beoordeling van mensen die zeggen, nou, eerst nog maar eens zien wat er gebeurt. En wat er uitkomt voordat we iemand daar willen. Daar zijn ze denk ik wel anders dan in Nederland. Als je hier als zakenman in de media komt op verdenking van corruptie, dan kan je het soort van
20: vergeten
21: of je überhaupt in de rechtszaal bent geweest. Dat is daar wel echt totaal anders. Daar kun je gewoon prima nog zaken blijven doen. Dat vinden mensen ook helemaal niet een probleem. Ook vanuit de gedachte dat daar nog wel meer zakenmensen waar jij zaken mee doet ook vervolgd worden. Dus het feit dat je vervolgd wordt is daar minder spannend dan in Nederland.
20: Is geen brevet van onvermogen zoals in het calvinistische klein landje hier aan de Noordzee.
21: Ik heb niet de wetenschappelijke data, maar als je kijkt naar hoeveel zakenmensen en politici daar vervolgd worden ten opzichte van hoeveel er zijn, dat is gewoon, dat komt ook doordat Nederland zoveel investeert om daar die zaken in te doen.
22: Even voor mijn beeld, hè, hoe moet ik het zien, hè, die zittingen daar? Ja, dus je hebt een enkelvoudige Nederlandse rechter. Je hebt jouw cliënt, je hebt jouw de officier, de andere advocaat. Zit de zaal ook vol in het publiek of viel dat wel mee?
21: Nee, ja, wel. Je hebt best wel veel pers. Ja. En pers is daar ook wel vaak weer in kampen verdeeld op de eilanden. Welke politieke partij, daar kan je ook een podcast over maken, Wouter?
20: Ja, over politiek en
21: pers daar.
20: Ja.
21: waarmee ik niet wil zeggen dat het slechte pers is. Maar het is anders gekleurd, merkte Zeker. Ik wel ook ja. soms dan in Nederland. Ja.
22: En moet jij dan als advocaat, dat vroeg mij even af, anders opereren ook? Even los van de inhoud, hè, van je inhoudelijke verweren. Maar gewoon hoe je optreedt, qua strategie of nee. je toon. Of is het eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde?
21: Dat is echt identiek. Ja. Ik bedoel, je hebt Nederlands rechters, je hebt Nederlands officieren. Je kent ze ook nog uit Nederland soms. En je optreden is precies hetzelfde.
20: Ja. Wat eist het Openbaar Ministerie tegen jouw cliënt?
21: Er werd 7 jaar geëist.
20: Dat is wel stevig.
21: Ja, dat is zeker stevig. Het ging ook wel om heel veel geld natuurlijk. En om veel verschillende delicten. Oplichting, valsheden, corruptie. Dus,
20: ja. Wat heb jij bepleit?
21: Nou, ten aanzien van de facturen heb ik in de kern bepleit dat je niet kon vaststellen dat ze vals waren. Omdat er misschien best wel discussie mogelijk was over of al het werk was uitgevoerd en wat er dan precies was uitgevoerd. Maar het was ook glashelder dat er best wel veel werk was uitgevoerd. Dus er was heel veel discussie over, ja, maar dat was niet dit waard. En vervolgens zei ik, oké, daar kun je best wel met je Nederlandse blik naar kijken. Maar als jij een factuur stuurt met gereden met een vrachtwagen, €25.000. En die wordt door de CEO afgetekend en die wordt betaald. En het is best aannemelijk dat je ook gereden hebt met je vrachtwagen. Dan is die factuur niet vals. En we kunnen
20: dan is
21: ook
20: het heel duur.
21: Dan is het heel duur, wellicht. Maar dan moet je ook vaststellen hoe vaak hij gereden heeft om te kunnen bewijzen specifiek dat hij inderdaad heel duur was.
20: Mijn onderbuikje begint er wel een beetje van te borrelen, Niels. Dat ik denk van nou...
21: De officieren op dat eiland zijn natuurlijk geen koekenbakkers. Op het moment dat het allemaal prachtig geadministreerd was en er glashelder was hoeveel er gewerkt was, dan was er nooit een zaak geweest. Dus ja. dat je kon discussiëren over, goh, klopt dit allemaal wel?
20: Ja.
21: Ja. Maar dat is uiteindelijk in bijna alle financieel-economische fraudezaken die ik doe wel zo. Op het moment dat het glas helder is, ja, dan heb ik geen werk en heb ik geen zaak. Ja.
22: Nee, want precies daarin zit ook je kans. Juist omdat het allemaal onduidelijk is, kun je daar een weg mee uit. En ten aanzien van het baggerproject?
21: Nou, ten aanzien van het baggerproject was het wat complexer. Maar daar was in de kern mijn verweer. Hij is zijn geld echt waard geweest. De haven heeft helemaal niet te veel betaald. Het was een marktconforme prijs. Dat kon ik ook bewijzen. Iedereen zei ook dat hij heel belangrijk was geweest voor het project. De Amerikaanse eigenaren die zeiden ook, ja, zonder hem hadden we dit project niet gedaan. Waren we er niet eens aan begonnen. En ik zei, de directeur van de haven, en dat was een kernverweer, de directeur van de haven wist van zijn rol als olieman. Wist ook dat hij daar geld voor kreeg. Misschien wist hij niet dat het 3 miljoen was, maar dat hij ervoor betaald werd was duidelijk. Dat is voor hem ook helemaal geen probleem. Toen hij in de procedure geconfronteerd wordt met hij heeft er 3 miljoen voor gekregen, wat vindt u daarvan? Was zijn reactie vrij vertaald. Nou, dat is veel. Maar ik sta nog steeds achter onze beslissing om dat met deze partij voor dit bedrag te doen. Want het is allemaal goed gegaan, het is geregeld. Die boot, de grootste boot van de wereld, die kon uiteindelijk op tijd komen. Dus ja, eigenlijk zou ik met de kennis van nu hetzelfde hebben gedaan. En daarvan zei ik, er is geen bewijs dat de CEO medeverdachte was. En als de CEO geen medeverdachte is, dan was hij dus CEO. En als een CEO van een haven dat zegt, dan is hij dus niet opgelicht. Dat is eigenlijk mijn verweer.
22: Je kan moeilijk iemand oplichten die zelf niet opgelicht is.
21: Nou ja, daar kan je dus in deze zaak over discussiëren. Ja. Omdat hier het in de kern dus inderdaad mijn standpunt was. De haven is niet opgelicht. De CEO wist ervan. Die voelt zich ook niet opgelicht. Dus er is geen oplichting.
20: Wat besliste de rechtbank?
21: Nou, in eerste aanleg kreeg hij eigenlijk gewoon volledig onderuit de zak. Die voor alles veroordeeld. Kreeg hij 66 maanden.
20: Werden zijn medeverdachten ook veroordeeld?
21: Ja, de directeur werd ook veroordeeld. Ook voor alles. Dus ja, dat was een gigantische klap. En een ongelooflijke nederlaag. Zo voelde ik dat in ieder geval.
22: Was je toen in Nederland of was je daar toen dat vond?
21: Ja, ik was in Nederland. Ik weet het nog goed zelfs. Dat is ook wat ik lastig vind soms aan mijn werk. Dat me dat emotioneel gewoon echt raakt. En dit was echt een klap. En ik had net die dag de oplevering van mijn nieuwe huis gehad. Ik zat met mijn schoonouders en mijn kinderen dat te vieren. En toen kreeg ik het appje. Ja, poef. Nou, dan is je dag, je avond en de week daarna is het wel best wel verpest. Ja. Dat was wel echt, daar was ik echt kapot van.
20: Maar je zou kunnen zeggen, ik ben een chirurg en ik doe mijn werk naar beste kunnen. En dat raakt me niet emotioneel, maar dat heb jij dus niet.
21: Nee, ik slaap er niet van. En dat maakt het leven ook als advocaat voor mij ook best wel zwaar. Die betrokkenheid. En je gaat heel erg mee met je cliënten. En daar moet je een bepaalde afstand van houden. Maar je kunt vaak heel erg de waarheid op en in financieel fraudezaken misschien nog meer dus dan in die commune. Je kunt de waarheid vaak op best wel veel verschillende manieren beoordelen. En in zo'n grijs gebied heeft zowel een officier als een advocaat vaak het gevoel dat ze aan de juiste kant van de rechtvaardigheid staan. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want dan kun je discussiëren over waar is die dan. Maar dat maakt het wel lastig als advocaat.
20: Zijn jullie in beroep gegaan?
21: Ja, zeker. Er was niet zo heel veel te verliezen ook. Dus ja, we zijn naar beroep gegaan. Nou ja, dan kom je weer bij 3 rechters en dan gaat het hele circus, net als in Nederland, eigenlijk gewoon helemaal opnieuw.
20: Een herhaling van zetten?
21: Ja, dat was denk ik in de kern wel een herhaling van zetten. Er was weinig nieuws. We hebben ook niet heel veel getuigen meer gehoord.
20: En dan hoop je dus eigenlijk van dat je deze rechters kunt overtuigen van jouw kant van het verhaal.
21: Ja, en dan heb je daar dan nog, denk je, nou ja, dat zijn het er in ieder geval 3 in hoger beroep. Ten opzichte van die ene, die overigens natuurlijk ook naar eer en geweten dat heeft opgeschreven. En tot de conclusie is gekomen dat hij vond dat alles bewezen werd. Maar ja, dan hoop je dat er natuurlijk anders over geoordeeld wordt.
20: Wel grappig, hè, Chris? Dat lijkt bijna wel civiel recht, hè? Dat je gewoon, je probeert dus de rechtbank echt te overtuigen dat jouw visie de juiste is.
22: Ja, maar het is denk ik wat Niels zegt. Het is wel goed om te realiseren. Kijk, als je een moord hebt, dan is meestal duidelijk dat die moord is gepleegd. Ja. En dan gaat het eigenlijk alleen om de vraag, wie is de dader? In het financieel-economische zit je vaak nog met een voorvraag, is er überhaupt wel een strafbaar feit gepleegd? Ja. Dus los van daderschap, is er wel sprake van opzet, is er wel sprake van laten handelen of whatsoever. Dus dat maakt de discussie ook heel anders. Zeker als het, zeg maar, een grijs gebied is. En ik ken Niels een beetje. En zeker op het moment dat je overtuigd bent van je eigen gelijk.
21: Nou ja, je hebt in dit soort zaken, precies wat Christian zegt, eigenlijk altijd een opzetverweer. In een moordzaak gaat het vaak om, ja, kun je bewijzen dat die verdachte het gedaan heeft, maar gaat het er niet om, ja, nee, ik had niet de bedoeling toen ik mijn wapen schoot.
22: De AK,
21: om die man. Ja. Zijn kop dat soort discussies verweren de prettige wedstrijd natuurlijk. Maar in het financieel-economisch strafrecht is dat gewoon echt een grijzer gebied. Hele complexe regelgevingen, structuren.
20: Ja, ik wist het niet. Het is eigenlijk ook wel een valide argument. Ja, ik wist niet dat die regels veranderd waren of dat die er überhaupt waren. Of...
21: Dat is zeker een element. En dan krijg je, ja, maar iedereen moet de wet kennen. En dan zeg je, ja, maar de wet is heel complex. En dan heb je deskundigen die de wet op verschillende manieren uitleggen. En nou ja, voor het wet heb je natuurlijk weer een prachtig verweer.
20: En Niels, het hoger beroep. Wat werd het uiteindelijk voor jouw cliënt?
21: Nou, in hoger beroep is die uiteindelijk vrijgesproken voor alle facturen. Dat was natuurlijk best wel een groot deel van
20: 7 miljoen.
21: Dat was 7 miljoen. Dat ging wel echt ergens over. En daarvan heeft het Hof eigenlijk, ja, mijn verweer in de kern gevolgd. En gezegd, ja, het Openbaar Ministerie kiest ervoor om alle facturen gewoon te lasten te leggen. En te zeggen, er is niet voor gewerkt. En dat moeten we dan bewijzen. Ja, dat kunnen we niet bewijzen. Want er is duidelijk gewerkt. Of dat wel of niet de moeite waard was, dat kunnen we niet beoordelen. En onder die omstandigheden kunnen we niet zeggen dat de haven voor 7 miljoen is opgelicht. Ze hebben ook, en dat, ja, was voor mij relevant, ze hebben de directeur van de haven integraal vrijgesproken. En gezegd, ja, nee, daar is toch te weinig bewijs dat hij hierbij betrokken was en wist van eventuele strafbaarheid. En dat speelde dan ten aanzien van dat baggerproject met name, dat er gewoon geen bewijs was dat hij betrokken was bij de vermeende oplichting. Maar voor de oplichting is in het baggerproject mijn cliënt wel veroordeeld. En dat vond ik wel lastig. En dat vond ik juridisch ook heel lastig. Omdat ze eigenlijk het merendeel van mijn verweren gepasseerd hebben met het argument dat het er niet toe deed. En dat ze gezegd hebben, wat kunnen we vaststellen? We kunnen vaststellen dat er facturen naar de haven zijn gegaan met een omschrijving general conditions, algemene voorwaarden. Dat in die omschrijving de fee naar jouw cliënt verpakt was. Want eigenlijk had daar dus moeten staan fee van het oliemannetje. Maar dat stond er niet.
22: Ja.
21: Dus dat is een valse omschrijving. Die facturen zijn vervolgens ook betaald door de haven. En daarom is het oplichting. En dan doet het er niet toe of de haven gewoon een fair market value prijs heeft betaald. Dan doet het er niet toe of jouw cliënt de wereld waard was en inderdaad extreem veel werkzaamheden heeft verricht. Gewoon deze kale feiten alleen leveren oplichting op. En dat vond ik wel moeilijk te verkroppen, omdat dat eigenlijk helemaal passeert mijn verweer dat de haven zich niet opgelicht voelde, de CEO ervan wist, et cetera. En dat is een beetje een manier hoe je daar dan juridisch naar kijkt, naar oplichting.
22: En wat voor straf kwam eruit?
21: 40 maanden heeft hij uiteindelijk gekregen.
20: Zo.
22: Dat is nog wel pittig uiteindelijk.
21: Ja, ik vond het wel ook ten opzichte van wat er wegviel, vond ik het nog steeds wel pittig. En ook moeilijk uit te leggen aan mijn cliënt, die vervolgens eigenlijk in zijn eentje nu de verantwoordelijkheid moest dragen.
20: Want die anderen zijn allemaal vrijgesproken.
21: Nou ja, de directeur van de haven. Ja. Wat ik overigens vurig had bepleit, dat de directeur van de haven moest worden vrijgesproken. Want dat was ook in het belang van mijn verweer. Dat de wetenschap van de directeur ook aan de haven kon worden toegerekend.
20: Dus hij moest gaan zitten. Zit je dan op Sint Maarten of ga je naar...
21: Ja.
22: Hoe zit je daar eigenlijk?
21: Nou, ik heb hem toevallig 2 maanden geleden heb ik hem opgezocht in de gevangenis. Ik was daar, moet ik bekennen, nog nooit geweest. Omdat mijn cliënten in voorarrest eigenlijk nooit zitten. En ze zitten dan hun straf uit. En dan verlies je ze vaak een beetje uit het oog. Omdat er niet zaken zijn waar ze mij voor nodig hebben. Maar ik was voor een andere zaak op het eiland. Dus ik dacht, ik ga bij hem langs naar die gevangenis. Die staat helemaal boven op een berg. Op het allermooiste plekje ongeveer van Sint Maarten. En hij, dat ging eigenlijk heel goed met hem. Naar omstandigheden, denk ik, moet je dan er altijd bij zeggen. Het heeft zijn humeur, merkte ik, niet per se slecht gedaan. Het was nog steeds de Mr. TBA Brackers die ik kende. En waar ik ook wel echt gecharmeerd van was. En nog steeds ben.
20: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Niels?
21: Nou ja, goed, ik zit hier niet met een geweldig winnaarsverhaal.
20: Nee.
21: Ik heb hier wel een wrange nasmaak van, ook omdat de zaak in cassatie nog is gegaan. En dat punt van, is dit nou oplichting? Mag je oplichting nou zo plat slaan en zo simpel beoordelen? En eigenlijk de psyche van het opgelichte slachtoffer er helemaal erbuiten laten? Nou, dat heeft de Hoge Raad ook gepasseerd. Nou goed, dus ik zie het kennelijk verkeerd. Daar moet ik het dan maar mee doen.
20: Je vindt eigenlijk van niet, hè?
21: Nou, ik vind dat van niet. Ik vind dat op het moment dat de opgelichte persoon met de kennis van daarna zegt, joh, het maakt me helemaal niet uit. Dan heb je misschien een poging tot oplichting, maar het is niet eens gelukt, want die persoon die vond het helemaal prima. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik ben oprecht wel verheugd, was ik toen al en nog steeds, dat ik denk dat ik mijn steentje, voor wat het waard is, heb bijgedragen aan de vrijspraak van de directeur. Het is eigenlijk heel gek. Ik was daar best wel blij mee. Terwijl het helemaal niet mijn klant was. Nee. Maar ik vond dat echt rechtvaardig. Maar ja, mijn klant die had ik aan de lijn. Die zei, ja, leuk en aardig. Wat koop ik daarvoor, Niels? Ja, dan had hij wel een punt.
20: Ja. Niels van der Laan, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
21: Geen dank. Graag gedaan.
20: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt. Naast Nieuwsradio kun je ook naar Muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
4: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
7: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
6: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
7: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
6: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
7: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland. Door de grenscontroles een klein kwartiertje vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 20 minuutjes oponthoud op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Oudenschans over 3 kilometer door de controles. Ook controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file en ruim een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen de knooppunten Grijsoord en Valburg.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In de Amsterdamse Koenhaven is een duwboot gezonken en een opvarende wordt nu vermist. Politie en brandweer zijn naar hem op zoek, maar zijn bang dat de opvarende niet meer leeft. Er zijn een sonarboot, duikteams en een drone ingezet. Waardoor de duwboot is gezonken is niet bekend. Het is nog onduidelijk waardoor iemand in het Drentse Klaasinaveen gisteravond is overleden. De politie heeft het over een incident en dat een persoon niet goed was geworden. Volgens een regionale nieuwssite ging het om een steekpartij, maar dat spreekt de politie met klem tegen. Over het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Op de kermis in Tilburg is vanmorgen een flinke knokpartij geweest. Er waren 9 mensen bij betrokken die een kwartier lang met elkaar op de vuist gingen. Er is zeker 1 jongen gewond geraakt. Volgens de politie zat hij flink onder het bloed. Als hij weer nuchter is, kan hij aangifte doen, zegt een woordvoerder. Er komen in Hongarije strengere regels voor fabrikanten van elektrische auto's. Oud-premier Orbán beschermde de sector jarenlang. Maar de nieuwe regering ziet die als grote milieuvervuilers en wil hogere belastingen. De industrie voor elektrische auto's is belangrijk voor de Hongaarse economie. En de leiders van de 3 organiserende landen van het WK voetbal zijn morgen bij de finale. Dat betekent dat de president van Mexico en de premier van Canada samen met president Trump in het stadion zitten. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. En grote afwezige is de Argentijnse president. Hij blijft thuis uit bijgeloof. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking met soms wat motregen. Vanmiddag ook hier en daar opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
12: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
13: Wat zeg je, Hugo?
14: Niks.
12: BMW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
15: Is dat een microfoon, Hugo?
16: Nee, joh.
15: Hugo, graag 2 glazen Pinot Noir.
14: Oh. Oké. Okay. Komt eraan.
16: Ja, nee, het is goed dat hij even weg is. Dan kunnen we even doorpraten over waar we het over hadden. Ja. Ja, want het is toch een beetje vreemd. Als je gewoon de afgelopen jaren zit te kijken, dan ja, zijn er 2 landen. 2 kleine landen, Oekraïne en Iran. Die hebben het toch voor elkaar gekregen om eigenlijk, in het geval van Iran, een heel groot land Amerika feitelijk op de knieën te krijgen. En ja, Rusland, die wordt het leven zuur gemaakt door Oekraïne. Dat had ook, hadden ook heel weinig mensen gedacht. Wat is er nou eigenlijk aan de hand, denk je?
15: Het is een hele opmerkelijke ontwikkeling. Hè? Middelgrote mogendheden kunnen een grote mogendheid het leven heel zuur maken. Ja, het heeft natuurlijk toch heel erg te maken met een Oekraïne met een ongelooflijke technologische genie. Hè? Dat ze met die drones op een fantastische manier experimenteren, voortdurend experimenteren, ook steeds verbeteren. En aan de Russische kant, er is natuurlijk een personeeloverwicht aan de Russische zijde, maar dat wordt niet heel erg slim ingezet. Nou,
16: dat is natuurlijk het hele bijzondere van wat we op het ogenblik zien. Hè? Van, ze vechten allebei tegen een numeriek superieure tegenstander. Tegen een tegenstander die ook technologisch superieur was. En ze zijn toch in staat om het vol te houden. Dat is echt heel erg bijzonder.
14: Ja. Hier is uw wijn, meneer Boekenstein.
15: Ah, dankjewel. Ja,
14: uit de koelkast van Rob.
15: Wat een mooie rode kleur. Ja. Prachtig.
16: Ja, die komt echt niet uit de koelkast dan, Hugo. Ik bedoel, kom op.
15: Maar weet je, Iran had natuurlijk ook het voordeel.
14: Waar hebben jullie het over?
15: We hebben het over hoe het nou komt dat middelgrote mogendheden soms grote mogendheden heel veel weerstand kunnen bieden. En soms misschien
14: wel. Nou, daar moeten jullie het maar over hebben, hoor. Dat geloof ik allemaal wel.
15: Het gaat over Oekraïne en Iran. Hè?
14: Ja,
15: en bij Iran is het natuurlijk belangrijk dat er is een knooppunt, hè? Of een zeestraat. Ja, als je dat in handen krijgt met militaire middelen, dan kan je dus Amerika ontzettend onder druk zetten met gewoon de benzineprijs. En dat is wat er gebeurt.
16: Ja, dat is natuurlijk ook wat er aan de hand is. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dat allemaal verder gaat lopen. Want ja, het doet me een beetje denken aan, laten we zeggen, maar die opstanden zoals we die hebben gezien in Afghanistan. En met de Taliban, maar ook in allerlei andere landen. En je ziet dat die opstandelingen, die guerrilla's, die kunnen niet winnen. Maar ja, ze kunnen gek genoeg ook niet echt verliezen. Dus dat zijn slepende conflicten. Het lijkt net een klein beetje alsof dat wordt vertaald naar het niveau van landen. En dat je dus op die manier het leven zuur kan maken van je opponent. Nou, we hebben natuurlijk gezien wat er gebeurd is in Afghanistan. Waar eigenlijk de Taliban de hele NAVO naar huis heeft gestuurd.
15: Ja.
16: Dat heeft natuurlijk ook Trump met een nogal merkwaardig vredesakkoord met de Taliban een bijdrage aan geleverd. Maar ja, ik vind het toch wel heel erg opmerkelijk dat de hele NAVO het hazenpad heeft gekozen. Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurd is.
14: Kan je eigenlijk niet min of meer zeggen dat oorlog gewoon best wel vaak een heel slecht idee is?
16: Ja, dat vind ik wel. En ik bedoel, agressors die moeten het vaak wel met een nederlaag verkopen. Dus dat klopt wel aardig, ja. Ik vind het, ja, echt oorlogen, dit soort oorlogen die heel goed zijn afgelopen. Laten we zeggen, sinds de Tweede Wereldoorlog.
15: Ik ken ze niet.
14: Gewoon echt een, nee, echt, dat je zegt, een geweldige oorlog. Was het echt een geweldige oorlog?
15: Ik ken alleen kleinschalige dingen. Want de Britse special forces gingen Sierra Leone binnen. Omdat daar...
16: Ja, dat is wat anders. Ja, maar dat zijn vredesoperaties waarbij een groot land een klein land binnenvalt. Als je dat dan niet kan, ja, Haiti is, dat is ook op een gegeven moment gelukt. Als je dat dan niet kan, ja, dan kun je beter je hele krijgsmacht opheffen. Dat kan je bij wijze van spreken met de politie doen. Dus dat...
15: zegt niks, hè?
16: Dat zegt niks. Ik ga even naar de brievenbus, jongens. Want ik verwacht een pakketje. Er is iets kapot en je kan hier niks kopen in Frankrijk. Dus dat moet allemaal worden ingevlogen.
14: Ja, we lopen wel even mee.
16: Ja, doe dat gezellig. En... Arjan, we hadden het over hoe kleine landen het leven van grote landen zuur maken. Dat heeft te maken met asymmetrie. Heb jij daar nog een beeld bij van hoe je dat eraan moet kijken?
15: Nou, weet je, als in Afghanistan, hè, moesten de westerse mogendheden dus alle bruggen in de gaten houden. Dat was een beetje veel, want er zijn veel bruggen. Terwijl dus de Taliban, die kan er gewoon eentje uitzoeken en dan kijken... of de bewaker daar, wanneer hij een sigaretje gaat roken en zo, weet je wel. En dan kan je dan die bommen doen. Roadside bombs hetzelfde. Je kunt gewoon, dus als je helemaal niet zo machtig bent, kan je met die wegbommen vreselijke ellende aanrichten.
14: En nu met drones.
16: Het is een andere vorm van oorlogsvoering. Dus een normale oorlogsvoering, dat is met manoeuvre-eenheden. Dat zijn grote eenheden. En die moeten op een bepaalde manier worden ingezet. En die moeten dus manoeuvreren. Dat is bewegelijke vormen van oorlogsvoering. En dat asymmetrische vormen van oorlogsvoering, dat is veel meer met, laten we zeggen... snelle, onverwachte, kleinschalige acties, guerrilla's, dat soort zaken. En dat zie je dus gebeuren binnen landen. Dat gebeurde door de Taliban bijvoorbeeld in Afghanistan. Maar dat zie je dus nu eigenlijk ook gebeuren door kleine landen die de grote landen het leven zuur proberen te maken. Wacht even hoor, ik moet even kijken of er post is. Ik zit al dagen te wachten op een pakketje dat er nog steeds niet is. Nou, dan schuiven we wel weer terug. Dus daar. Het is gewoon een totaal andere vorm van oorlogsvoering. En wat we dus weten, als je asymmetrisch gaat, dan kan zo'n klein land zo'n oorlog eigenlijk volgens mij helemaal niet winnen. Maar hij kan hem ook niet echt verliezen. Dat hebben we natuurlijk met Iran gezien. Waarbij dat land toch in staat is geweest om overeind te blijven tegen. De Amerikanen. Door. Horizontaal te escaleren, dat hoort er dus ook echt bij. Hè? Horizontaal escaleren betekent dus dat je het hele speelveld gaat verbreden. En in dit geval wordt er dus aangevallen tegen de Golfstaten. Nou, dan hebben de Amerikanen totaal niet meer onder controle. En raakt ook al zijn bondgenoten kwijt in de Golf. Maar eigenlijk, horizontale escalatie is ook precies wat Oekraïne heeft gedaan. Door de strijd te verleggen naar Russisch grondgebied. Dat is precies hetzelfde.
15: Ja. En het gekke is dat... Kijk, guerrilla-oorlog kennen we al heel lang. Hè? Ja. Dat is al eeuwen oud. En je zou denken dat ook na 1945... hebben de Fransen met Indochina... was natuurlijk ook een guerrilla. Ja. Vietnam ook.
16: Ja, Korea de Amerikanen ook. Hebben natuurlijk in Vietnam ook verloren.
15: Ja. Dus je zou dus denken dat je dan een beetje huiverig bent. Hè? Als je met zo'n oorlog begint. Trouwens de Russen ook, in Afghanistan.
16: Hè? Ja, die zijn er ook onderuit gegaan. En toch doen ze het iedere keer weer. En iedere keer, en dat heeft volgens mij te maken met een totale zelfoverschatting. Iedere keer zie je dat ze dus onderuit gaan. En in een aantal gevallen lukt het dan wel om toch enig succes te boeken. Maar door de bank genomen gaan die landen onderuit. De geschiedenis staat er bol mee, in ieder geval van na de Tweede Wereldoorlog. En toch doen ze het iedere keer weer. En wat is er nou? Waarom doen die leiders dat nou eigenlijk? Wat is dat nou?
15: Nou kijk, dat is een $6 miljoen kwestie. Ik denk bij iemand als Poetin dat hij dus naast die historische interpretatie, waarbij dus Rusland het meest christelijke land van de wereld is, en ook het beste ras, noem maar op, hè, dat hij daar ook echt een beetje in gelooft. En dat hij dan ziet dat er een grote krijgsmacht is en we kunnen toch eigenlijk alles. Maar ja, hij zou toch ook iets moeten weten over van guerrilla-oorlogen. wat er in
16: ja, ja, ik denk dat het is een. Het, ja, het is natuurlijk inderdaad hubris, de zelfoverschatting.
15: Ja.
16: Het is het geloof in eigen technologie. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Ja. En het heeft ook te maken in dit geval met de. Zowel met de Verenigde Staten als met Rusland. Met het idee dat je een soort uitverkoren beschaving bent. Waar de rest zich aan moet onderwerpen. Nou, die kleintjes die hebben daar helemaal geen zin in. En dan krijg je dus dit gedoe.
15: Het exceptionalisme. Je denkt dat jij beter bent dan anderen.
16: Ja.
15: Dat hebben zowel de Amerikanen als de Russen en ook de Chinezen.
16: Ja, absoluut. Alle grootmachten hebben dat. Ja. En dat is op zich is dat wel slecht nieuws.
15: Ja.
16: Want dat betekent namelijk dat al die grootmachten denken dat zij de wijsheid in de pacht hebben.
15: Ja.
16: En ja, dat leidt natuurlijk gewoon tot een discussie over onderwerping. En daar hebben we dus geen zin in met z'n allen.
15: Ja. Hopelijk is China van die drie nog het meest voorzichtige. Maar dat moeten we nog even afwachten.
13: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
17: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
18: Wat zit je nou weer in jezelf te praten, Hugo?
19: Niks.
15: Ik kan niet
16: vinden. Wat zoek je?
15: Nou, weet je, ik had nog een derde fles wijn meegenomen voor je.
16: Oh.
15: Maar die is dus tijdens de rit.
16: Op twee al zo weinig.
15: Is die helemaal onder de bank geraakt. En dus ik moet even voelen
16: wat
15: hier.
16: Wat is daar nou? Gadverdamme, er liggen verrotte bananen
14: op. Oh shit, dat is nog van de heenweg.
16: Tering, dit is een nieuwe auto, joh.
14: Sorry, BNR.
15: Ja, dat moet ik helemaal niet horen.
16: Wat een troep maak je ervan, zeg. Ook is mijn auto niet, dus het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Wel die viezigheid er maar uit. Nou, Jan, zoek mijn fles wijn.
15: Ja, ik zal maar eens even zoeken. Even kijken. Oh, hier is die, geloof ik.
16: Oh, ja.
15: Even doorduwen.
16: Is het een Barolo eindelijk?
15: Nee, dit is een Médoc. Moet je kijken hier.
16: Oh.
15: Heerlijk.
16: Oh ja, ja. Maar lekker, ja, weer geen Bourgogne. Nou, oké, okay, Zelensky.
15: Ja.
16: Wat was daar nou zo bijzonder aan?
15: Zelensky zegt dus nu van, ja jongens, we kunnen eigenlijk alle wapens maken. En hij heeft nu ook een licentie gekregen voor de Patriot-raket. Dat kan hij in de toekomst ook maken. En dat is bijzonder, hè?
16: Heeft niemand meer nodig.
15: Ja, want vroeger had je dus een grote mogendheid, maakte alles. Amerika maakte alles.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Onafhankelijk te worden van de Verenigde Staten.
5: Ja, want Oekraïne wijst de weg. Oekraïne kan ze helpen. Dus het kan veel korter. Het kan veel korter.
4: Ja, Oekraïne kan het al. Dus als Oekraïne dat kan, waarom kunnen wij dat niet? Mij ontgaat de logica totaal van de hele discussie die wordt gevoerd. Maar het zal ongetwijfeld aan mij liggen. Maar wat ik vind dat hier gewoon interessant aan is, dit heeft natuurlijk wel 4 jaar gekost. Ja. Om het voor elkaar te krijgen. Dus ze zijn begonnen met eigenlijk de wederopbouw van eigen krijgsmacht. Dat was natuurlijk gewoon een waardeloze zooi in Oekraïne aan het begin. Het is een godswonder dat ze in staat zijn geweest om die Russen uit het noorden te verdrijven. En vervolgens ook weer stukken van het zuidelijke front, zowel aan de west- als aan de oostkant, te veroveren. Dat is eigenlijk een enorme prestatie geweest. En je ziet nu dat er dan een technologische wapenwedloop is ontstaan. Waarbij Oekraïne eigenlijk op zich technologisch de bovenliggende partij is. Ze verliezen nog steeds land, maar niet zo heel veel meer. Maar dus het duurt gewoon lang om op stoom te komen. Maar dat hebben we in Iran ook gezien. Want asymmetrische oorlogsvoering, dat is een specialiteit van Iran. Dat had Trump natuurlijk ook wel kunnen weten. Of in ieder geval zijn adviseurs, voor zover hij die heeft. Hier zijn de Iraniërs eigenlijk mee begonnen vanaf het moment dat de Shah het land uit werd gegooid. En dan zie je dus dat ze bewust zijn gaan nadenken van hoe kunnen wij nou die sterkere tegenstanders van het lijf houden. Hoe doen we dat nou eigenlijk? Nou, dat doen ze dus op deze manier. En daar is goed over nagedacht. Met die strijdgroepen die ze steunen in
5: de proxies.
4: Ja, de proxies in het hele Midden-Oosten. Ze doen dat op dit ogenblik door Amerikaanse basis en door Amerikaanse bondgenoten te bestoken in het Midden-Oosten. Ja, daar heeft Amerika gewoon geen antwoord op. En Rusland heeft geen antwoord op die grote aanvallen die de Oekraïners uitvoeren diep in Rusland. Want dat land is te groot om verdedigd te kunnen worden.
5: Ja, het is echt een ongelofelijke ontwikkeling. Hè? Ja,
4: dus die asymmetrie, die heeft hier in toenemende mate de kenmerken van horizontale escalatie. Dus verbreed het terrein om eigenlijk de kosten-batenanalyse en de inschattingen van de tegenstander te compliceren. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
5: Ja. Dan zijn ze wel een beetje verschillend, want Iran heeft het enorme voordeel van die staat van Hormuz natuurlijk. Hè. Waarmee je echt een mondiale impact ook echt hebt. Hè. Maar goed, weet je, eigenlijk is het een heel positief verhaal. Hè? Want als Oekraïne het nu zo goed doet en Oekraïne ons ook helpt en heel veel kan leren, betekent het eigenlijk dat de Europese veiligheid, waar inderdaad heel veel mensen zich zorgen over maken, daar eigenlijk beter voor staat binnen 2 jaar.
4: Ja, dat vind ik dus ook. Dat roepen we al in 1,5-2 jaar in die podcast. En dat blijkt dus gewoon inderdaad te kloppen. Niet om gelijk te krijgen, maar als je snapt hoe dit soort dingen werken, dan kun je behoorlijk goed inschatten wat de gevolgen daarvan zijn en wat ook de consequenties voor ons zijn. Nou ja, goed, totdat het natuurlijk mis is en misgaat. En ja, toekomst voorspellen is wat dat betreft gewoon moeilijk.
6: Maar het grappige, jullie zijn nu eigenlijk veel optimistischer dan meestal als we de microfoon aan hebben staan.
4: Ja, maar weet je, Hugo, dat heeft ook te maken met het feit dat, ja, hoe zal ik het zeggen, dat het toch wat aan de hand is. En dat het nog steeds niet wil zeggen dat de Oekraïners dit gaan winnen, in de klassieke zin van het woord. Maar als ze het niet verliezen, als ze niet hoeven op te geven en ze dwingen de Russen tot een staakt het vuren, dan hebben ze op hun manier feitelijk gewonnen. Dan hebben ze een prestatie geleverd die ze eigenlijk niet hadden kunnen leveren, gezien de krachtsverhoudingen. Gezien de krachtsverhoudingen moet je dit gewoon ook militair hebben verloren. En dat is niet gebeurd. En dat komt door de asymmetrische manier van optreden, door de enorme technologische innovatie.
6: En dan ontstaat er ook een andere situatie, ook voor Europa.
4: Ja, ja, maar ook door, en dat is natuurlijk het hele punt, ook door het feit dat je ongelooflijk gemotiveerd bent om je land te behouden.
5: Ja, dat speelt een grote rol. Hè? Weet je, Oekraïne is gewoon in staat geweest om die Russische opmars te stuiten en ook hier en daar dingen terug te nemen. En tegelijkertijd weet Zelensky ook heel goed dat Poetin kan niet terug. Die kan helemaal niet goed onderhandelen.

0: Dus moet hij proberen die economie te bestoken. En dat lukt hem dan ook zo goed met die lange. Dat is al ongelooflijk. Want op een gegeven moment, als die economie echt nog zwaarder wordt geraakt, hè, dan nemen die spanningen zo toe in Rusland. Dan moet je op een gegeven moment komen de mensen zeggen, nou, laten we misschien toch maar gaan praten. Dus het is wel een hele slimme strategie van Zelensky.
1: En ruim je bananenschillen op, want je weet wat er dan gebeurt, Arend-Jan.
2: Arend-Jan!
0: Het is zo'n lekker zwembad, jongen. Heerlijk is het. En ook als het 35 graden is, dan wil ik er toch wel even inspringen.
1: Ik vind het dan nog te koud.
0: Het water is 27 graden.
1: Ja, dat is hartstikke koud, man. Daar ga ik toch niet in.
2: En wat hadden we daar net over?
1: Over waarom kleine landen het leven zuur maken van grote landen.
0: Ja.
1: En wat dat eigenlijk betekent voor de toekomst.
2: Ja, ja. En wat denken jullie dat het betekent voor de toekomst dan?
0: Als middelgrote mogendheden dus eigenlijk aan macht winnen door al die technologische ontwikkelingen, dan wordt de wereld dus multipolairder. Dan komen er nog meer spelers. Want ja, als Oekraïne gewoon Rusland kan verslaan, bij wijze van spreken, en Oekraïne Amerika, dan zijn er nog meer actoren die relevant zijn.
1: Nou ja, dat is denk ik ook zo. Ja, en wat je ziet, en dat is denk ik wat je nu ziet met de Straat van Hormuz, kleine landen die iets bijzonders hebben, en dat geldt ook voor Oekraïne, bijvoorbeeld technologie of een straat voor de deur.
2: Ja, ja.
1: Of grondstoffen die heel zeldzaam zijn, waar iedereen om zit te springen. Of gewoon iets anders waar mensen om zitten te springen.
2: ASML.
1: Ja, of bijvoorbeeld Groenland. Ja. 50.000 inwoners. Gigantisch land. Ja. Maar met heel veel grondstoffen en een strategische ligging. Die landen in een geglobaliseerde wereld, die kunnen dus een disproportionele macht uitoefenen. En die kunnen ook eisen stellen. En die kunnen het grote landen heel erg moeilijk maken. En dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dat is een enorme conclusie. God, sorry. Ik kan niet eens een normaal gesprekje voeren. Dit is denk ik een hele belangrijke conclusie als het gaat om de macht van landen. Dus kleine landen kunnen echt heel erg machtig gaan worden.
0: Neem bijvoorbeeld Indonesië. Die heeft de straat van Malakka. Hè?
1: Ja.
0: Nou, die heeft geleerd van de Iraniërs. Daar kun je verrekt veel lol mee hebben. Hè? Ze droomden nu al een beetje van ook om tol te gaan heffen daar. Hè. Ze doen ook wel iets. Je moet al wat betalen, geloof ik.
3: Noordzee. Hè? Noordzee. Hey.
0: Ja, Noordzee. Ja, bij Nederland gaan we een goede toekomst tegemoet. Hoewel wij wel erg voor de freedom of navigation zijn. Hè,
1: omdat we hebben zelf uitgevonden met Hugo de Groot. Het is een slecht idee om tol te gaan heffen bij straten. Maar, nee, maar het duidt er dus inderdaad wel op dat zo'n klein land, als die iets in de aanbieding heeft, dan kan die enorme macht uitoefenen. En dan moet je dus niet alleen maar denken aan straten of grondstoffen. Dan kun je eigenlijk aan alles denken. Ook ligging in algemene zin wordt dan in één klap belangrijk. Maar je moet iets unieks hebben waarmee je zeg maar die mondiale bijvoorbeeld bevoorradingsketens kunt verstoren. Dus als jij grondstoffen exporteert of je kunt iets afsluiten, dan kun je de mondiale bevoorradingsketens kun je kapot maken. En dat geeft een enorm machtsinstrument ten opzichte van grote landen.
2: En zou dat misschien ook kunnen gelden voor een plek die niet per se klein is, maar wel militair zwak, maar ook iets anders bijzonders heeft, zoals bijvoorbeeld een hele grote consumentenmarkt?
1: Ja, je hebt het vast over de Europese Unie. Ja, maar dat weten wij dus niet op een of andere manier om te zetten in macht. Wel natuurlijk in regelmacht, hoewel die dus aan het tanen is, die regelmacht. Omdat een aantal landen zeggen van nou, we houden ons er niet meer aan. En je ziet dus ook dat de regels in de Europese Unie worden afgezwakt. Het was ooit een regelsupermacht, dat is het nog steeds. Alleen dat wordt steeds minder. Maar het belangrijkste, denk ik, is dat je de economie moet omzetten in militaire macht. En daar zijn we dus nu enorm hard mee bezig. En dat betekent, die combinatie van die twee, ja, maakt van de Europese Unie een machtsfactor van belang. En dankzij Trump. Ja. Want dankzij Trump weten we gewoon dat wij Europeanen er alleen voor staan. En dat betekent dus dat de Europese Unie en de Europese NAVO-landen gezamenlijk bezig zijn om de boel hier militair op te krikken. Ja, dat maakt een enorm verschil. Arend-Jan, waarom blijf je goed doorspelen?
0: Als Europa een militaire reus zou worden, hè? naast de economische reus. Dan is het natuurlijk wel zo dat we economisch ook nog wel even wat dingen moeten regelen. Hè? Mijn hemel, we moeten nog wel heel wat doen.
1: Gaat het niet overdragen, huh? Die hebben, hoor. Echt, nee, dat wil ik niet horen. Ik bedoel, echt, helemaal niet.
0: Huh? Ik wil big tech, ik wil naast ASML meer.
1: Ja, ja, dat
0: ik wil een language model.
1: Geen draagje, geen draagje.
3: Ga maar verder
1: zwemmen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
3: wil
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ben je ondernemer of zzp'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
11: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in ons land op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer file en ruim een kwartier vertraging door de controles aan de grens. Daardoor ook de vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Duiven over 8 kilometer met nu ruim 20 minuten oponthoud. En de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de grens en Duiven.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In de Amsterdamse Koenhaven is een duwboot gezonken en een opvarende wordt nu vermist. Politie en brandweer zijn naar hem op zoek, maar zijn bang dat de opvarende niet meer leeft. Er zijn een sonarboot, duikteams en een drone ingezet. Waardoor de duwboot is gezonken is niet bekend. Het is nog onduidelijk waardoor iemand in het Drentse Klaasinaveen gisteravond is overleden. De politie heeft het over een incident en dat een persoon niet goed was geworden. Volgens een regionale nieuwssite ging het om een steekpartij, maar dat spreekt de politie met klem tegen. Over het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Op de kermis in Tilburg is vanmorgen een flinke knokpartij geweest. Er waren 9 mensen bij betrokken die een kwartier lang met elkaar op de vuist gingen. Er is zeker 1 jongen gewond geraakt. Volgens de politie zat hij flink onder het bloed. Als hij weer nuchter is, kan hij aangifte doen, zegt een woordvoerder. Er komen in Hongarije strengere regels voor fabrikanten van elektrische auto's. Oud-premier Orbán beschermde de sector jarenlang. Maar de nieuwe regering ziet die als grote milieuvervuilers en wil hogere belastingen. De industrie voor elektrische auto's is belangrijk voor de Hongaarse economie. En de leiders van de 3 organiserende landen van het WK voetbal zijn morgen bij de finale. Dat betekent dat de president van Mexico en de premier van Canada samen met president Trump in het stadion zitten. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. En grote afwezige is de Argentijnse president. Hij blijft thuis uit bijgeloof. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking met soms wat motregen. Vanmiddag ook hier en daar opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
16: Hey luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, een programma waar ik, ja, normaal gesproken in gesprek ga met
0: CMO's. En dan vraag ik hun naar het geheim van het behalen van marketing succes. Maar ja, we gaan natuurlijk het deze zomer helemaal anders aanpakken. Want we nemen een serie op met Nederlandse hoogleraren, wetenschappers op het gebied van marketing, communicatie. Ja, en ik ben heel erg benieuwd naar hun visie op ons prachtige vak marketing. En vandaag dus de eerste van een serie van drie met twee ja, toppers in de studio die ik ook persoonlijk ken, dus dat vind ik extra leuk. Professor Dr. Ingenieur Gerrit van Brugge, hoogleraar marketing aan de Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit en strategisch marketing expert, ook niet onbelangrijk. En tegenover Gerrit staat Dr. Joost Verhoeven, senior marketingdocent en verbonden aan de Universiteit Tilburg. En wij kennen elkaar ook vanuit het SWOC, waar je inmiddels ook alweer een tijd directeur bent. Nou, universiteiten zijn hofleverancier voor het afleveren van ja, de nieuwe marketingleiders van de toekomst. Hè. En ik ben nou heel erg benieuwd wat nu de staat is van deze, laten we het zeggen, educatieve productie. En ik wil ook met jullie hebben over de vocaliteit van klanten. Want steeds vaker weten mensen wat te vinden via social media over merken. Ja, dat pakt niet altijd goed uit. Ja, en hoe kunnen mensen en merken zich daar nou goed tegen wapenen? We hebben dus heel veel te bespreken hier de komende 30 minuten in CMO Talk. En allereerst Gerrit en Joost, van harte welkom.
1: Dankjewel, Klaas.
0: Kijk, wat leuk, bijna in koor. Ik zou willen beginnen met een stelling om meteen even de boel op scherp te zetten. En die raakt aan de essentie van de beroepsgroep. Hier komt-ie. Het Nederlandse onderwijssysteem leidt studenten onvoldoende op tot echte marketingleiders. Joost.
1: Ik denk dat we dan heel goed onderscheid moeten gaan maken tussen allerlei verschillende opleidingen. Ik denk dat heel veel opleidingen dat inderdaad niet doen. Ik denk dat sommige opleidingen dat ook niet beogen te doen. Dus dan kan je afvragen of dat een probleem is. Mm-hmm. En ik denk bovendien dat in de praktijk carrières heel anders verlopen. Dus ik denk dat mensen met een master in biologie ook CMO worden af en toe. Ja. En in die zin denk ik dat ze hun kennis wel elders ook kunnen halen en zichzelf bij kunnen scholen.
0: Ja, mooi. Ik zie al meteen alweer een wetenschappelijke benadering. Hè. Dat de hele stelling wordt ontleed, gefileerd. Maar ja, ik heb nog niet een oneens of een eens gehoord.
1: Nou, dan neig ik wel naar eens.
0: Eens, oké. Okay. Dan gaan we naar Gerrit. Want ik weet dat jij hier ook een uitgesproken mening over hebt.
2: Dan denk ik ook een eens. En ik ontleed hem ook een beetje, want je hebt het natuurlijk over marketing en over leiders. Ik denk dat wij op zich heel goed onderwijs geven, mensen heel veel marketingkennis bijbrengen. Dat gaat wel vooral, denk ik, om wat fundamentele kennis. Is dat altijd helemaal bij de tijd, volgt dat de allernieuwste ontwikkelingen, daar kun je soms wel een beetje een vraag bij stellen, denk ik. Maar of wij ook echt marketingleiders opleiden, dat betwijfel ik wel soms een beetje. Okay. En ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met de manier waarop onderwijssystemen zijn ingericht en zich ook hebben ontwikkeld.
0: Nou, mooi. Nou, Gerrit, ik blijf nog even bij jou, want je publiceerde onlangs een opiniestuk in het FD waarin je afstand nam van de verklaring van jullie bestuursvoorzitter Annelien Bredenoord van de Erasmus Universiteit, waarin ze stelde dat, quote, het door de universiteit opleiden van de beste managers een onderwerp van gisteren is. Vertel.
2: Ja, vertel. Dat was een uitspraak van haar die bij mij toch wel wat de wenkbrauwen deed fronsen. En niet alleen bij mij, ook wel bij andere collega's. Want ja, ik werk inmiddels ruim 35 jaar bij de Erasmus Universiteit. En ik denk dat die universiteit ook zijn bijzondere positie in Nederland heeft gekregen. Door altijd hele goede bedrijfskunde en ook economiestudenten op te leiden en af te zetten aan de arbeidsmarkt, op de arbeidsmarkt. En ik denk dat je ook ziet dat Nederlandse internationale bedrijven altijd een groot afnemer geweest zijn van onze studenten. Ja. En ja, stel dat je ons ziet als een soort van fabriek. En de grote baas van de fabriek zegt, ja, wij zijn niet meer zo geïnteresseerd in eigenlijk de beste producten maken. Dan vind ik dat een aparte uitspraak. Ja. En dan vind ik dat eigenlijk ook jammer. Want ja, ik denk dat wij en ook onze studenten eigenlijk wel heel graag het zo goed mogelijk willen doen. Zo goed mogelijk studenten op de markt willen zetten. En in ons geval gaat dat om managementstudenten, bedrijfskundestudenten. En dat ook mijn collega's en ik het liefst dag in dag uit aan zo goed mogelijk werken en zo goed mogelijk studenten opleiden.
0: Ja. Volgens mij hebben ze dan even ietsje dieper graafd. Toch wel even, waar gaat het dan over? De bestuursvoorzitter stelt dat door de geglobaliseerde economie de nationaliteit er niet meer toedoet en leiderschap in netwerken en in ecosystemen zit. Ja, en waardecreatie niet meer lokaal verankerd is. Dat vind je dus een beetje lariekoek.
2: Nou, geen lariekoek. Alleen, ik weet niet helemaal wat dat te maken heeft met gewoon goede studenten opleiden. Ja. Wat zij noemt, dat zijn in feite maatschappelijke ontwikkelingen. Nou, prima, maar het is nog steeds belangrijk, denk, dat je goede mensen aflevert. Ja. Hè? Wij zijn een universiteit. Onze primaire verantwoordelijkheid ligt, denk ik, bij het opleiden van goede studenten. Het doen van goed onderzoek en de combinatie van de twee. En ook als je aan netwerken wilt werken, of sterke netwerken of ecosystemen wilt opzetten, ja, dan heb je dan steeds goede mensen voor nodig. Ja. En natuurlijk internationaliseert de economie. En het is ook niet per se zo dat wij alleen mensen van Erasmus nodig hebben, of mensen van binnen. Maar wij zouden als Erasmus Universiteit wel de ambitie moeten hebben om daaraan bij te dragen. Ja. En ook ons deel van de input voor die netwerken en bedrijven voor onze rekening te nemen.
0: Helder, Joost, ik zie jou knikken. Daar ben je het mee eens?
1: Ja, uiteraard. Ik vind wat Gerrit zegt over de noodzaak om misschien meer up-to-date te zijn met recente ontwikkelingen, die onderschrijf ik. Maar tegelijkertijd, wat wij studenten aanleren is ook een onderzoekende houding. Een manier om met data om te gaan. Een manier om data te interpreteren en te vertalen in insights. En dat zijn dingen die je ook helpen om de allernieuwste ontwikkelingen morgen en overmorgen en over 5 jaar te gaan duiden. Ja. En we zijn nu sowieso, kijk, we stellen vaak een curriculum vast. Dat gaat dan vanaf volgend jaar geïmplementeerd worden. En die studenten die studeren dan over 3 of over 5 jaar af. En die zijn dan nog 10 jaar later leiders.
0: Ja.
1: Dus
0: dat is best wel een lange weg.
1: Die kennis die ze hebben opgedaan in hun inleiding marketingcommunicatie, die is dan al 15 jaar oud.
0: Maar dan heb je een heel mooi alumnusprogramma en dan word je een beetje bijgespijkerd, toch?
1: Nou, er zijn volop mogelijkheden tot de lifelong learning. Je kan podcasts luisteren, om te beginnen.
0: Help, deze vooral.
1: Ja. En inderdaad, je moet bijblijven. Ja. Je moet bijblijven. Maar die onderzoekende houding, hè, daarom zijn we ook erg gericht op het doen van onderzoek en het meer op hoger denkniveau analyseren van vraagstukken. Omdat dat je helpt om ontwikkelingen die we gewoon nog niet kennen en waar gewoon ook nog geen onderzoek naar is gedaan, om dat toch te gaan doorgronden.
0: Als je kijkt naar een universiteit, hè, dat is in principe ook een merk met een positionering. Gerrit gaf het net al aan, hè, Erasmus staat jaren bekend als de educatieve fabriek, om even jouw woord te gebruiken, voor economen en bedrijfskundigen. Hoe staat de Universiteit Tilburg eigenlijk bekend?
1: Nou, dat is grappig dat je daarover begint. Ik heb toevallig vorige week iemand van corporate communicatie erover gesproken. Ja. Toen hadden we het over positionering. Ja. Tilburg Universiteit is een hele brede universiteit. Ja. Hè? Dus anders dan bijvoorbeeld Wageningen of Delft, kunnen wij ons moeilijk profileren op onderwerpen. Want we hebben rechten, economische faculteit tot aan filosofie aan toe. Dus ja, wat onderscheidt in godesnaam Tilburg University van de Universiteit van Utrecht?
0: Nou,
1: Tilburg, denk ik.
0: Is de vooral met zachte G?
1: Ja. Nou ja, dat suggereerde ik wel bij corporate communicatie, maar dat ging er niet zo goed in.
0: Nee, maar het is niet een universiteit voor de echte, laten we zeggen, hardcore exacte vakken. Of bieden jullie dat ook aan? Want ik hoor wat meer sociale wetenschap.
1: Nee, dat klopt. Ja, sociale wetenschap, maar ook economische en ook rechten. En, ja. Dus het is gewoon heel erg breed. Het onderscheidt zich eigenlijk, als je heel eerlijk bent, niet op dat soort dingen.
0: Nee. Maar concurreren jullie bijvoorbeeld met de Erasmus als het gaat over het opleiden van marketeers?
1: Ja, absoluut. Maar wij concurreren met de gekste. Ik heb in surveys gezien dat studenten ook twijfelen tussen natuurkunde in Groningen en communicatie en informatiewetenschap in Tilburg.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: Dan
0: maar een tussenjaar.
1: Dat is ons omveld. Dan maar een tussenjaar. Daar concurreren we ook mee. Ja.
0: Mooi. Regeringen lijken wel steeds meer invloed uit te oefenen op het beleid van de universiteit. Hè. Laten we even naar de overkant van de Atlantische Atlantische Oceaan, Harvard, dat vorig jaar onder vuur lag door haar diversiteit, equity en inclusion beleid, waardoor Trump de Trump-administratie de geldkraan dichtdraaide. Zegt, it's my way or the highway, dan geen subsidie. Ja, in Nederland is het nog niet zo extreem, laat ik het zeggen, maar stond ook onder het vorige kabinet het onderwijs onder druk. Dreigt er verbod zelfs op Engelstalig onderwijs. Nou, vrij populistisch. Gerrit, had je daar last van op de Erasmus? Speelde dat?
2: Ja, dat speelde behoorlijk. En heel veel mensen maakten zich daar ook heel erg druk om. Kijk, onze bedrijfskundefaculteit was een van de eerste in Nederland, denk ik, die een internationale bachelorsopleiding in het Engels verzorgde. En dat is voor onze faculteit en ook voor de universiteit een enorm groot programma en ook een heel succesvol programma geweest. En ik denk ook dat je ziet dat door de internationalisering de kwaliteit van ons onderwijs, van onze studenten, enorm omhoog gegaan is. En ook de kwaliteit van onze staf, want die is ook helemaal geïnternationaliseerd, dat die ook enorm omhoog gegaan is.
0: Ja.
2: En als er dan natuurlijk het verhaal is van we gaan allemaal terug naar het Nederlands, ja, dan geef je natuurlijk een boodschap af. 1 aan studenten dat ze hier niet meer welkom zijn. En 2 aan de staf. Je pas je maar aan, anders is het wegwezen.
0: Ja. Maar dat zie je nu ook, hè? Dus er is een minder instroom van internationale studenten. Dat is eigenlijk het gevolg van het beleid dat is ingezet.
2: Ja, dus daar is kennelijk proeven mensen dat al wel. En hebben ze altijd misschien het idee van, nou, dan maar niet naar Rotterdam of naar een andere plek. Bij ons heb ik de indruk dat het nog wel meevalt, hoor. Dus wij trekken nog steeds heel veel internationale studenten. Ik zie wel dat er een probleem is met, als je van internationale studenten een soort businessmodel maakt. Zoveel mogelijk studenten trekken, zodat je zoveel mogelijk geld verdient.
0: Was dat dan een beetje aan de hand?
2: En dat was denk ik wel aan de gang. En daar had de universiteit misschien eerder zelf eens wat naar moeten kijken. Die lopen denk ik iets te vaak vooral achter financiële prikkels aan. Je ziet dat daar nu wel eens naar gekeken is en dat ook wel eens kritisch wordt bekeken welke programma's wel in het Engels, welke niet. Maar ik denk dat een business school zoals de onze, die moet in het Engels doseren. Anders krijgen we ook gewoon niet de docenten. En ja, dan moet de politiek zich afvragen, wat heb je liever?
0: Ja.
2: Geen docent of een docent die Engels spreekt en die bovendien ook nog eens een keer heel erg goed is.
0: We gaan Rob Jet uitnodigen in de volgende aflevering. Joost, dit is meer jouw vakgebied, hè? Sociale wetenschap, gedragswetenschap. Wat is de antidote tegen dit opkomende populisme?
1: Zo.
0: Ja,
1: dat is een grote vraag, Klaas.
0: Ik heb net gehoord dat ook filosofie een van jullie kerndisciplines.
1: Ja, maar niet per se mijn expertise meteen. Wat is daaraan te doen? Dat is. Nou, misschien moeten we eerst ook een heel scherp beeld hebben van wat er aan de hand is. Want als je kijkt hoe de opvattingen van mensen zich aan het ontwikkelen zijn, dan zie je eigenlijk dat die vermeende polarisatie eigenlijk wel meevalt. Er is vooral ook een polarisatie gaande in de media. En waarbij extreme stemmen extreem veel aandacht krijgen.
0: Mm.
1: En als je eigenlijk goed gaat luisteren naar wat mensen nu eigenlijk echt van allerlei zaken vinden, zelfs gepolariseerde onderwerpen als immigratie en dat soort dingen, dan zijn mensen vaak heel genuanceerd. En dat geluid hoor je nou eens nooit.
0: Nee, dus die nuance kan wel eens in de media onderbreken. Guilty as charged. Hè. Je wil natuurlijk ook graag luisteraars trekken. Dus een ronkende kop, dat helpt natuurlijk ook. Hè. Dus een fair punt. Ik heb zulke leuke dilemma's voorbereid. En daar gaan we nu naartoe. Jullie weten een beetje hoe het werkt. Hè. Ik ben streng, je moet 1 van de 2 kiezen. Ik wil een kort antwoord. Dus niet heel. Het is geen oratie, zeg maar, die dilemma's. Hè? Dus gewoon kort antwoorden. Zijn jullie klaar voor?
2: Zeker. Geef 45 minuten.
0: Oké. Gerrit, een hoge business school rating. Belangrijk voor het opleiden van marketeers of totaal niet relevant?
2: Belangrijk.
0: Joost, AI en data maken een CMO overbodig of een CMO is relevanter dan ooit?
1: Relevanter dan ooit.
0: Gerrit, data, attributiemodellen en performance of cultuur, medewerkers en betekenis?
2: Cultuur, medewerkers en betekenis.
0: Joost, merkdenken verdwijnt steeds meer uit de wetenschap of is voldoende belegd?
1: Het verdwijnt absoluut uit de wetenschap.
0: Gerrit, marketing krijgt voldoende aandacht in de boardroom of is een ondergeschoven kindje?
2: Is een ondergeschoven kindje.
0: Joost, AI in marketing, een vloek of een zegen?
1: Dan ga ik toch zeggen zegen.
0: Deze is voor allebei. Mag je tegelijk antwoorden? Kijken of jullie.
1: Dat kunnen.
0: Harvard of London Business School?
1: London Business School.
2: Harvard.
0: Te gast zijn Gerrit van Brugge van de Rotterdam School of Management en Joost Verhoeven van Universiteit Tilburg. Ja, die laatste vraagt een beetje om nuancering. Het is een beetje... ik had natuurlijk een Europese topschool en een Amerikaanse erin gezet. Maar Gerrit, jij zegt toch Harvard.
2: Nou, uiteindelijk is dat, denk ik, de topuniversiteit. Ja.
0: Is het ook iets waar jullie naar kijken? Wat doen zij? Wat is het curriculum wat ze aanbieden?
2: Jazeker. Ik denk dat wij ons altijd hebben geprobeerd te spiegelen aan zeg maar, de internationale topscholen. Mm. En ook al bevinden we ons natuurlijk in een hele andere omgeving en context. Ja, je kijkt altijd naar de beste. En hoe kunnen we daar wat van leren? En kunnen we dingen op vergelijkbare manier aanpakken? Mm. En bijvoorbeeld in ons onderwijs. Harvard is natuurlijk heel bekend geworden vanwege zijn case-based teaching. Ja. Nou, dat zie je dat dat bij ons ook in een aantal programma's heel sterk is doorgevoerd.
0: Ja, absoluut. Joost, jij zegt heel duidelijk London Business School.
1: Nou, dat is vooral omdat je me dwingt om keuzes te maken. Nee, maar heel eerlijk, ik ken die scholen minder goed misschien dan Gerrit. Ik zit heel erg in de sociale wetenschappen en daarbij kijken wij... Ja, ik zit erg in een Europees netwerk, ik voel me daar heel erg goed bij. En vind het ook interessant wat daar gebeurt.
0: Mooi.
1: Dat was de achtergrond.
0: We gaan naar het volgende onderwerp. En dat gaat over de publieke opinie. Merken krijgen namelijk steeds meer te maken met publieke kritiek. Dat komt door de opkomst van natuurlijk social media, waarin elk mens eigenlijk een mediakanaal is geworden. Soms komt de kritiek van klanten op een slechte productervaring. Soms zodat een merk met een controversiële influencer samenwerkt. Dat gebeurt ook regelmatig. Ja, publieke kritiek is misschien van alle dag, maar het is nu veel zichtbaarder geworden. En ik vraag me af hoe je hier als merk mee omgaat. Want dat kan je merken maken of kraken. En ja, Joost, ik zag op de socials dat je onlangs bij Nima, in samenwerking met Swok ook een evenement hebt georganiseerd. Althans, je was daar spreker over dit onderwerp. Kun je misschien de belangrijkste lessen voor de luisteraars delen?
1: Ja, dat ging over ophef. He, wat te doen als when the shit hits the fan. Ja. En iedereen het over jouw merk heeft in de context van de kritische issues. En we hebben daar een aantal audioartikelen over gemaakt. En die gingen over bijvoorbeeld cultuuroorlogen. Of over consumentenboycott. Ja. En de vraag is dan heel vaak, want... Nou ja, dus mensen delen vaak dat negatief sentiment heel erg. Maar wanneer gaan ze ook over tot een consumentenboycott?
0: Ja. Heb je een voorbeeld? Dan kunnen we het misschien daar aan ophangen. Is er een voorbeeld toen besproken, een casus besproken in die
1: sessie? Nou...
0: Staat er eentje bij? Ik heb er wel één zo, hoor.
1: Ja? Maar, geef hem.
0: Nou ja, Tesla bijvoorbeeld. Ja. Vorig jaar, het was natuurlijk het merk van innovatie, van duurzaamheid... Iedereen wilde die auto. Ja, en toen begon de eigenaar oprichter zich wat explicieter met het beleid van Trump te bemoeien. Ja, en het was ongelooflijk. De verkopen daalden ongekend hard. Mensen gingen anti-Musk stickers op de bumper plakken. Ja, er stond een nieuw woord, hè? Tesla-schaamte. Dus ook inderdaad die boycott. Ja, daar kan je toch bijna niet tegen wapenen, zou je zeggen. Of toch?
1: Nu moet ik wel zeggen, die Tesla-case, en daarom zit ik misschien verlegen om een case. Hmm. Omdat heel veel van die relletjes, die zijn ook kortdurend.
0: Ja. En dan de verkopen zijn weer ongekend hoog, las ik vanochtend in Europa.
1: Bij Dieselgate is het natuurlijk al heel snel weer gestabiliseerd. Dus Tesla is wel een bijzonder geval, omdat daar wel langdurig... en consistent die kritiek op is gebleven. En dan zie je inderdaad dat het zich vertaalt in een boycott. Ja. Maar eigenlijk zie je dat de waan van de dag het ook snel weer overneemt. En ik wil niet alles kapot relativeren, want slecht nieuws is geen goed nieuws. Nee. Maar... maar het waait ook snel over.
0: Is dan het oude gezegde, hè, als je geschoren wordt moet je stilzitten? Als zoiets gebeurt?
1: Nou, dat soms. Maar ook wanneer jij weet waar je als merk voor staat. Wanneer je duidelijke merkwaarden hebt. En je kan gewoon een heel geloofwaardig verhaal daarover ophouden. Want je moet je op een gegeven moment wel gaan mengen. Maar wel vanuit je kernwaarden.
0: Ja, maar als we kijken naar Odido. En dat is nogal wat recenter verhaal. Is gehackt. Daar is ook kritiek op gekomen. Dat de CEO pas 3 maanden later met een publieke mening kwam. En die uitleg gaf over het verhaal. Het verhaal gaat ook dat klanten niet, of onvoldoende of niet zijn gecompenseerd. Gerrit, die case ken je vast ook. Misschien ook wel besproken in de colleges.
2: Niet deze toevallig, maar ik ken hem inderdaad. En kijk, je zegt een paar dingen, die zijn denk ik belangrijk. Je zou kunnen zeggen, nou, Odido heeft het best wel sterk gedaan door zich niet te laten chanteren. Is misschien ten koste van klanten gegaan, dus nou, dan wordt het wel iets twijfelachtiger. Maar
3: heeft hij voor positie gekozen?
2: Heeft positie gekozen en ik denk ook een positie die wel uit te leggen is. En daar gaat het denk ik fout als de CEO dan pas zoveel later in beeld komt. En die zou natuurlijk veel meer uit moeten stralen dat hij zich zorgen maakt over zijn klanten, dat hij met hun meevoelt, met hun meeleeft. En ook uitlegt waarom hij doet wat hij doet. En ik denk dat dat vaak een probleem is, dat zeg maar de top van de organisatie misschien ook wel de CEO te weinig gevoel voor zijn klanten heeft. En misschien ook te weinig prioriteit legt bij het, nou ja, bij het managen van zijn klanten. Het meeleven met zijn klanten. Het nadenken vanuit het perspectief van die klanten. Ja. Want je zou kunnen zeggen, hier ligt ook een enorme mogelijkheid om het goed te doen. Je ziet dat in het verleden ook bij terugroepacties. Als een bedrijf dat op een goede manier aanpakt.
3: Heb je een voorbeeld? Heb je een voorbeeld die te binnen schiet van een bedrijf die in het oog van de storm zat en een briljante reactie had?
2: Ik heb niet 1, 2, 3 daar een voorbeeld van, als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar wel weet ik dat terugroepacties, bijvoorbeeld bij Toyota, op zich soms heel goed uitgepakt zijn. Omdat ze er snel bij waren, het uitleggen, het klanten gemakkelijker maken. Ja. En dan zie je dat het eigenlijk, en dat blijkt ook wel een beetje uit onderzoek, dat het helemaal niet ten koste hoeft te gaan van je bedrijf, van je resultaten. Het gaat er denk ik puur om de manier waarop je erop reageert. Ja. En ik denk dat, want je hebt het ook over hoe klanten reageren en klanten kunnen bedrijven maken of breken. Als bedrijven gewoon hun werk goed doen, merken doen hun werk goed, dan denk ik dat klanten ook best bereid zijn om fouten te accepteren. Ja. Maar wat ze denk ik wel belangrijk vinden, is dat je ze serieus neemt, het netjes uitlegt, met hun meegaat, kijken wat je voor ze kunt doen. En dan accepteert eigenlijk iedereen wel dat er fouten gemaakt worden.
3: Het is eigenlijk ook een beetje een menselijke aanpak. Hè? Dus op het moment dat je in een conflict zit met een collega of een vriend, dat je ook gewoon begripsvol opstelt, probeert te luisteren naar je gesprekspartner.
2: Tuurlijk, dat is
3: ook belangrijk. En ook je fouten kan toegeven.
2: En dat je ook duidelijk maakt dat relatie, echt menselijke relatie, ja, met je klant, dat die ook voor jou belangrijk is. Ja. Ja. En dat de klant dus niet een nummer is die zorgt voor vooral inkomsten en het betalen van de rekening, maar iemand die samen met jou eigenlijk het bedrijf maakt of de organisatie maakt.
3: Ja. Joost, missen wij nog iets, namelijk van die workshop over kritiek?
1: Nou, wat gewoon heel erg belangrijk is, is dat je geloofwaardig narratief weet te presenteren. Ja. En er is in de sociale psychologie is wel een leuk onderzoek gedaan, en dat gaat over de because heuristic. Mm-hmm. Wanneer je maar iets van een reden geeft die geloofwaardig klinkt, dan kunnen mensen dat wel accepteren. Ook omdat ze vaak helemaal niet zo vreselijk betrokken zijn. Dat is maar een hele kleine kritische groep die ongelooflijk betrokken is. En dat is een groep die je goed eigenlijk bij je moet houden. Maar een hele grote groep consumenten, ja, luistert nauwelijks en verwerkt die boodschappen heel oppervlakkig.
3: Ja, eigenlijk zou je, het moment dat je in het oog van de storm zit en iets overkomt, je een grote PR-crisis, het liefst wil je natuurlijk die narratief om te kijken of dat geloofwaardig is, even testen. We hebben het dan toch over de wetenschap, hebben data. Dat is meer Gerrits afdeling. Nou, jij ook natuurlijk. Maar ja, met socials, dus als je al een kleine groep mensen bereikt en die test is toch niet zo positief, het staat weer online. Ja. Dus heb je maar één kans dan om het goed te doen? Of kan je toch misschien wat meer controleren om te zien of die boodschap wel aankomt?
1: Nou, in zekere zin, kijk, die eerste reactie is ongelooflijk belangrijk. Want die zet verwachtingen voor hoe dat je het verder gaat managen. Maar als je één keer een weg bent ingeslagen, kan je dan nooit meer wat anders? Nee, natuurlijk niet. En natuurlijk kan je voortschrijdend inzicht, en dat is ook een geloofwaardig narratief, als je zegt van nou, we zaten er eerst naast. Ja. Maar dan moet je wel ballen hebben.
3: Ja, want worden de aandeelhouders niet blij, dan gaat de koers omlaag. Dat speelt vaak ook mee. Hè? Dus het is niet alleen de publieke druk van klanten, maar ja, dat zijn ook aandeelhouders die wat willen. En die speelt ook mee. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze eerste Summer School aflevering van CMO Talk. Nou, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie luisteraars ook genoten hebben van deze aflevering. Ik zie Gerrit van Brugge, hoogleraar marketing aan de Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, driftig knikken, dus die vond het ook leuk.
2: Zeker.
3: En Joost heeft ook een grote glimlach. Joost Verhoeven, senior docent aan de Universiteit Tilburg en directeur van SWOC. Allebei hartelijk dank voor jullie komst. Wil je nou nog meer inzichten en tips horen van, ja, toch mooie,
0: prominente marketinghoogleraar. Er komen nog twee heerlijke knetterverse afleveringen jouw kant op. Lekker voor op het strand als je aan het insmeren bent. Of op de racefiets ziet, net als Gerrit. Abonneer je dan op CMO Talk in je vertrouwde podcast-app. Uiteraard vind je hem ook hier op de BNR-app, op cmotalk.nl. En over twee weken ga ik in gesprek met een bekende van BNR, Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En Mirella Kleinen, decaan bij de School of Business en Economics van de VU. Dank voor het luisteren.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
1: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
1: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
0: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
9: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
10: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op verschillende plaatsen rijden de langzaam in ons land. Bij elkaar opgeteld is dat toch 150 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A1 Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer en een kwartier oponthoud door de grenscontroles. Ook grenscontroles op de A7 Groningen-Duitse grens. 10 minuten vertraging vanaf Oudeschans. Groter is de vertraging door controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Velpenbroek 14 kilometer met een half uur tijdverlies. Ook de andere kant op rijdt het langzaam over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. De kop van 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de Vierdaagse feesten die trekken natuurlijk veel bezoekers. En dat is te merken op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Tientallen woningen in Den Haag worden vandaag opnieuw ontruimd omdat het drugslab dat gisteren werd ontdekt wordt leeggehaald. Bij de ontmanteling van het lab kan het namelijk gebeuren dat giftige stoffen gaan lekken. Het zijn dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. De bewoners mogen pas vanavond na 10 uur terug. De enorme brand in een Noorse woonwijk is voor een groot deel onder controle. Maar volgens de brandweer gaat het blussen nog de hele dag duren, onder meer met helikopters. De brand woedt in een plaats op zo'n 50 kilometer van Oslo. Meer dan 100 huizen zijn in vlammen opgegaan en zo'n 400 mensen geëvacueerd. Het is druk met vakantieverkeer op de Europese wegen. Volgens de ANWB loopt het vast op de gebruikelijke punten. In Frankrijk doen automobilisten er uren langer over op de A7 tussen Lyon en Orange. In Duitsland is het filerijden van München naar Oostenrijk en daar vandaan weer naar Slovenië. Ook in Zwitserland en Italië staan lange files. In de Amsterdamse Koenhaven is een duwboot gezonken en een opvarende wordt vermist. Politie en brandweer zijn naar hem op zoek, maar zijn bang dat de opvarende niet meer leeft. Er zijn een sonarboot, duikteams en een drone ingezet. Waardoor de duwboot is gezonken is niet bekend. En de blessure van de stuntman die gisteren tijdens de Zwarte Cross met een katapult werd gelanceerd, valt mee. Eerst werd gedacht dat hij een gebroken enkel had en dat hij verkeerd op het landingskussen terecht was gekomen. Maar dat klopt niet, zegt de organisatie nu. De stuntman liep wel een schrammetje op. Het weer dan, van weer online. Droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
14: Essentiële vraag, Eden. Hoeveel kinderen heb jij eigenlijk?
15: 2,1.
14: Dus afgerond 2.
16: Migratie is geen oplossing voor het kindertal per se.
14: Wordt dit een 18-plus uitzending of valt het mee, Han?
17: Het valt mee, want ik hou het netjes.
15: De overheid kan niet alles oplossen. De overheid moet niet alles oplossen. Er is ook een wat grotere rol weggelegd voor de markt. En dat is ook omslag in denken. Ja,
17: weet je, als je dit soort opmerkingen maakt, dan krijg je meestal direct naar je hoofd geslingerd boomer.
16: In 2025 hadden we al meer 65-plussers dan jongeren onder de 20.
14: In tijden van grote crisis gaan we vaak op zoek naar een zondebok. En laat ik dat deze keer ook doen. U bent het. Tenminste, als u minder dan 3 kinderen heeft. Kijk, we moeten, om hetzelfde aantal mensen in ons land te houden, gemiddeld 2,1 kind krijgen per stel. Maar dat halen we bij lange na niet. We zitten in Nederland op 1,43. En wat we samen aanrichten is niet mals. De zorg wordt onbetaalbaar, de AOW wordt door steeds minder mensen opgebracht. Er zijn gewoonweg te weinig mensen om het werk te doen. Dus tja, wordt het tijd om uw verantwoordelijkheid te nemen. Als u in de vruchtbare leeftijd bent, wat let u om eens een keertje als de wiedeweerga onder de lakens te duiken? Of is dat een beetje makkelijk gezegd? Want zie het maar eens te betalen, tijd te maken, en krijg überhaupt in 2026 maar eens een huis waar al die koters in passen. De vraag is, hoe kan de overheid u helpen om meer kinderen te krijgen? Of is dat iets waar ze zich helemaal niet mee moeten bemoeien? Je luistert naar Het Grote Plaatje. We nemen een stap terug om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komen we toch vaak op geld uit. En daarom in de studio naast mij macro-econoom Han de Jong en belegger Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. En onze gast is Helga de Valk, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, het NIDI. Dag Helga.
16: Goedemorgen.
14: Fijn dat je er bent. Is het eigenlijk opportun om te vragen hoeveel kinderen iemand heeft? Of is dat eigenlijk een no-go question?
16: Nou, dat hangt er maar vanaf in welke context je die vraag stelt, denk ik.
14: In de context van mijn inleiding zojuist.
16: Jazeker. Nou, op zich is het natuurlijk, als je kijkt vanuit de economie of vanuit het landsbelang, best belangrijk om te kijken naar hoeveel kinderen er nu geboren worden. Al was het maar om daarmee ook naar de toekomst voorbereid te zijn. Dus die vraag stellen is niet zo'n hele gekke als je toch wilt weten wie er in de toekomst in Nederland woont, werkt en ook waarvoor zorg en onderwijs geregeld moet zijn. Dus vooruitdenken is daarin wel heel belangrijk. Ja, dus die vraag stellen is een essentiële.
14: Ja, essentiële vraag, Eden. Hoeveel kinderen heb jij eigenlijk?
15: 2,1.
14: Dus afgerond 2. Han?
17: Ik heb 4 kinderen en 3 kleinkinderen.
14: Ah, oké. Okay. Dus ja, jij hebt je best gedaan voor het land.
17: Nou ja, zeker. Ja, dat lijkt me wel. Ja.
14: Helga, mag ik het aan jou ook vragen of niet?
16: Jazeker, 1 en 2 bonus, maar dat telt niet als echt, hè?
14: Nee. Ik doe het een beetje grappend. Aan de andere kant, dit blijkt, als je kijkt naar cijfers en ook hoe overheden hier naar kijken, een serieus punt te zijn. En niet alleen van de Elon Musken van deze wereld. We zagen vanochtend, geloof ik, Han binnenkomen op Bloomberg. Wat kwam er binnen?
17: Dat in China, ze hebben ze het laagste geboorte, waarschijnlijk het laagste aantal geboorten in 2025. Ja, sinds ze dat dan bijhouden, kennelijk.
14: Ja. En dat is dan reden tot zorg, toch?
17: Dat is reden tot zorg, omdat daaraan was ook gekoppeld dat de beroepsbevolking krimpt. En dat geeft in een economie natuurlijk toch wel een wat andere dynamiek dan als de boel, als het aantal mensen en ook de beroepsbevolking gewoon groeit.
14: Ja. Helga, als je kijkt naar waar we het hier over hebben, demografie. Wij ontgroenen, of vanuit een ander perspectief vergrijzen. Wie kunnen we daar het beste de schuld van geven?
16: Nou, schuldvraag is denk ik niet zo handig als je met elkaar vooruit wil komen. Ik denk dat het beide kanten. Kijk, enerzijds, wat net al genoemd werd in de context van China. Minder geboortes heeft in een aantal gevallen te maken met minder vrouwen in de vruchtbare leeftijd. En dat betekent simpelweg dat er minder vrouwen zijn die kinderen kunnen krijgen. En als die vrouwen die kinderen kunnen krijgen dan ook nog minder kinderen krijgen, dan zie je dat natuurlijk een kleinere groep jongeren in de samenleving ontstaat. En in combinatie daarmee, en dat zie zie je ook in China, maar ook in Nederland, leven wij allemaal steeds langer. En dat betekent dat onze levensverwachting is toegenomen. En daarmee onze babyboom uit de jaren 40, 50, 60. Dat zijn degenen die nu in de vergrijzingsboom zitten. Dat betekent dat we naar verhouding veel meer ouderen krijgen. Enerzijds door het grote cohort wat destijds geboren is. En anderzijds leven die mensen ook nog eens veel langer. En wij allemaal leven veel langer. Ja. En dat is een verworvenheid, maar ook een uitdaging naar de toekomst toe. Omdat we dat eigenlijk nog niet kennen op deze manier.
17: Als ik dat zou horen, Helge, ik ben Han, maar dan ben ik toch eigenlijk wel redelijk tevreden met mezelf. Want ik heb, zoals Rens al eerder opmerkte, ik heb mijn bijdrage geleverd door samen met mijn vrouw vier kinderen op de aarde te zetten. En bovendien, ik ben 68 en ik ben nog volledig aan het werk. Dus ik ben ook nog productief. Dus
18: ja. Dubbele punten voor jou, hoor.
17: Ja.
16: Zeker. Maar dat zijn ook wel de soort, wat je nu aangeeft. De beroepsbevolking hebben we natuurlijk in het verleden heel snel gedefinieerd als degene tussen de 20 en de 65. Nou, als we een aantal voorzieningen betaalbaar willen houden, zullen we echt dat ook anders moeten inrichten. En daar anders naar moeten gaan kijken. En degene die door kunnen werken en dat ook willen mogelijk. Ja. Dan zul je toch meer moeten betrekken. En ook vrouwen, de combinatie van het hebben van kinderen en participatie op de arbeidsmarkt en dus de uren die je kunt werken, ja, daar zullen we met elkaar wel echt goed naar moeten kijken om het betaalbaar te houden.
18: Ik wil het eerste gedeelte van deze uitzending vooral focussen op het krijgen van kinderen en daarna kijken naar al die andere oplossingen. Toch, Helga, hè, als we het hierover hebben, in Nederland wordt er een beetje lacherig over gedaan over zo'n oproep, u moet meer kinderen krijgen. We horen het van Elon Musk, we horen het ook van Pieter Omtzigt, die partij is er overigens nog niet meer. We vinden het ook een beetje rieken naar iets nationalistisch. Is dat terecht?
16: Nou, je ziet eigenlijk dat dit soort beleid, kinderbeleid, dat in veel gevallen eigenlijk gevoerd werd door China, Hongarije bijvoorbeeld. Dus dat zijn toch andersoortige regimes dan wat wij misschien hier in Nederland willen en gewend zijn. Maar tegelijkertijd zie je ook in de Scandinavische landen, waarin de verzorgingsstaat zo is opgebouwd dat arbeid en zorg makkelijker te combineren is, het kindertal wel hoger ligt. En dus in dat opzicht zie je dat indirect kinderbeleid daar wel degelijk een effect lijkt te sorteren over de jaren heen.
15: Edin, ik kan niet beginnen te omschrijven hoezeer ik het oneens ben met jouw intro, Rens.
18: Oké.
15: Nou, kijk, we hebben het over het feit dat inderdaad het aantal kinderen per vrouw in het Westen in ieder geval afgelopen decennia is gedaald. Mm-hmm. En je zou je daar eigenlijk ook de vraag bij moeten stellen, waarom is dat zo gekomen? Waarom gebeurt het wel bij ons en in veel Afrikaanse landen bijvoorbeeld niet? En dan kom je heel snel bij iets wat ik toch als een feit neer wil zetten. Bij stijgende welvaart hebben we minder kinderen nodig. Kijk even naar de generaties voor ons. Het was eerder de regel dan de uitzondering dat er per gezin 6, 7 kinderen waren. Ja, dat had een reden, want zaken als AOW, pensioenen en dat soort zaken, mm-hmm, die waren er niet. Een andere reden was, de kindersterfte was behoorlijk. Nou, we zijn dus in loop der tijd, is de zorg verbeterd, zijn we welvarender geworden. Dat is de reden waarom dat gebeurt. En de stelling dat dit een gevaar voor de economie zou zijn, ja, laten we weer naar de basics gaan. Als we het welvaart definiëren voor het gemak als economische groei. Waar komt de economische groei vandaan? Inderdaad, meer mensen aan het werk. Maar er is ook een ander deel daarvan, namelijk de stijgende productiviteit van die mensen. Dus het is helemaal geen natuurwet dat als je minder kinderen krijgt, dat je welvaart op het spel staat. Als je maar zorgt dat de tweede helft van die definitie, dus productiviteitsstijging, dus meer investeren, dan los je dat zo op.
18: Nou, even checken bij Helga, is dat zo? Of zit er toch wel een behoorlijke, laten we zeggen, causaal verband tussen economische groei en hoeveel kinderen er zijn?
16: Ja, ik ben heel blij met de opmerkingen die net gemaakt werden. Want dat klopt natuurlijk voor een groot deel zeker. Dat het de hele analyse van waarom zijn er nu minder kinderen dan in het verleden. Vanuit economische groeiperspectief ongetwijfeld op deze manier. Maar als je nadenkt over onze verzorgingsstaat, die is ingericht op een manier, in een tijd ook, dat we veel jongeren hadden en relatief weinig ouderen. He, dus daar zit een grote crux, dat je dadelijk toch relatief weinig werkenden hebt ten opzichte van het aantal ouderen die die allemaal ook nog langer leven. En dat maakt dat daar wel degelijk uitdagingen zitten. Dus maar, de verzorgingsstaatinrichting, daar zul je wel over na moeten denken. Hoe je dat gaat realiseren. Dat kan ook met innovatie. Hè? Ja. Dus er wordt vaak nagedacht ook over innovatie daarin, of met technologische vooruitgang. AI kan daar mogelijke dingen in gaan doen. Maar dat is nog best een onbekende factor, ja, hoe dat gaat uitwerken.
15: Als je de vraag dan stelt, Rens, ja, wie kunnen we de schuld geven?
19: Ja.
15: Ik denk beleidsmakers van de afgelopen 30 jaar. En waarom? Omdat, kijk, wij economen houden ons bezig met zaken als inflatie en economische groei. En daar moet je voorspellingen van maken. En je probeert dat zo goed en kwaad te doen. Het lukt bijna nooit, maar we doen ons best. Vergrijzing, demografie, dat zijn geen voorspellingen. Dat is gewoon wiskunde, dat is gewoon doorrekenen.
19: Ja, we zien het alleen dus heel lang aankomen. Maar het is zo traag dat we er nauwelijks op reageren.
15: Dus toch, wie kunnen de schuld geven?
19: Wij reageren altijd heel traag op iets wat heel langzaam op ons afkomt, toch?
16: Nou, dat is zeker waar. En demografie, wij voorspellen ook al heel lang. En de demografie is namelijk best al oud, dus we weten er echt wel wat van. En die vergrijzingsboom, die hadden we echt zien aankomen. Dat is, nou ja, geen hogere wiskunde. Nee. Want als er meer kinderen geboren worden, dan zie je na de vergroene golf een grijze golf ontstaan op een gegeven moment. Kijk, de enige wat meer fluctuerende factor is migratie. Maar zelfs daar, nou, we hebben niet altijd het bij het rechte eind. Maar er liggen wel degelijk scenario's van bevolkingsontwikkeling. Dus daar meer naar kijken en die veel meer betrekken in je beleid is een essentieel iets. En dat is in het verleden toch in veel gevallen te weinig gedaan. Want je had het echt wel kunnen zien aankomen op sommige fronten.
19: Ik wil het toch hebben over die weinig kinderen. En of we daar iets aan kunnen doen. Want ik zei het al, 2,1 kind hebben we nodig. De westerse wereld zit op 1,5. Helga, waar komt dat door?
16: Nou, eigenlijk werd dat dan net mooi ingeleid. In het verleden hadden we natuurlijk veel meer noodzaak om meer kinderen te hebben, omdat er inderdaad allerlei voorzieningen niet waren. Dus je had je kinderen nodig om je oude dagvoorzieningen te organiseren. Je had ook heel veel religieuze factoren. Hè? Dus mensen die toch vanuit de religie, we zien daar eigenlijk een ontkerkeling in Nederland en in de westerse landen ontstaan. Dus mensen zijn meer geïndividualiseerd, maken individuele keuzes. En daarnaast, het feit, die individuele keuzes leiden ook veel vaker tot een uitstel van relatievorming. Dus we zien veel meer singles en veel langere periodes van alleenstaand zijn in de leven.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Al per vrouw wat daalt.
2: Ja. En kinderopvang en huizen, wat ik in mijn inleiding zei, is dat inderdaad een probleem of niet?
1: Nou, zeker als je het mensen ook vraagt, hè, dan zie je dat dat wel degelijk veel genoemd wordt ook. We hebben grote datasurveys waarin we mensen over dit soort dingen ook bevragen. En je ziet dus wat ik al aangaf eerder in Scandinavië, waar juist bijvoorbeeld kinderopvang zeer goed geregeld is, dat dat ook leidt tot een betere mogelijkheid van combinatie van werken en het zorgen voor kinderen en daarmee dus ook het krijgen van kinderen in gezinnen. Je ziet ook dat vaders daar bijvoorbeeld verplicht verlof moeten nemen. Nou, dus dat soort zorgarrangementen kunnen wel degelijk een bijdrage leveren aan het besluiten tot het krijgen van kinderen. Woningen, ja, maar we zien uit onderzoek ook dat eigenlijk de eisen die jongeren stellen aan bijvoorbeeld inkomen, maar ook huisvesting, voordat zij vinden dat ze in staat zijn om kinderen te krijgen, door de jaren heen ook verschoven zijn. Dus je ziet dat daar hogere eisen worden gesteld door jongeren voordat ze vinden dat ze eigenlijk klaar zijn om kinderen te krijgen.
3: Ja, ik wil toch nog eventjes één punt maken. Een additioneel punt. Hoe het komt dat we minder kinderen hebben. Mm-hmm. Dan duik ik even de techniek in, zeg maar.
2: Ik ben benieuwd. Wordt dit een 18-plus uitzending of valt het mee, Han?
3: Het valt mee, want ik hou het netjes. Maar weet je, toen mijn grootouders hun gezin aan het opbouwen waren, ja, toen was gezinsplanning, laat ik zeggen, het was lastig, omdat de middelen daartoe ontoereikend waren. Dat heeft ook wel een rol gespeeld. Waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, hè, Helga, die spreekt dan over in Scandinavische landen met betere kinderopvang. Ik kan me herinneren, maar ik kan me vergissen, maar ik denk het toch eigenlijk niet. Maar volgens mij heeft het Centraal Planbureau een aantal jaar geleden ook wel eens een studie gedaan. En die zeggen altijd dat gratis kinderopvang, dat eigenlijk helemaal geen zoden aan de dijk zet. Dus ik vraag me af hoe Helga daar dan naar kijkt en wat ze dan in Scandinavië ziet, of dat dan ook materiële verschillen zijn in kindertallen.
1: Nou, dat is een goede aanvulling die je daar vraagt. Je ziet in Nederland natuurlijk eigenlijk sowieso een grote norm van vrouwen die parttime werken. Dat is al heel lang zo. Vanaf de jaren 50 is dat hier gegroeid. Dat is in de Scandinavische landen veel minder het geval. Dus daar werkten vrouwen altijd al veel meer fulltime. Ook in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. En dat heeft gemaakt dat hun verzorgingsstaat eigenlijk daaromheen is opgebouwd. En eigenlijk vanuit dat perspectief georganiseerd is. En daar zie je ook dat het niet alleen maar om kinderopvang gaat, maar eigenlijk het hele systeem van school en opvang is op een hele andere manier georganiseerd dan hier in Nederland. Zie je overigens in veel andere ons omringende landen ook. Dus het gaat niet alleen maar om het gratis kinderopvangdeel. Het gaat ook om van, ja, willen vrouwen inderdaad meer op de arbeidsmarkt participeren en welke normen hebben we op dat front? En daar zit natuurlijk ook in Nederland een wat andere context dan in Scandinavië.
3: Maar liggen die geboortecijfers dan een stuk hoger in Scandinavische landen?
1: Ja, zeker. Ja, die liggen echt een stukje hoger. Die zitten niet op 2,1, maar toch echt wel, tot nog niet zo heel lang geleden, op de 1,7. 1,8, en dat zie je ook bijvoorbeeld in Frankrijk.
2: Dus, ja. Als we kijken naar de problemen die dat oplevert. Edin, die verzette zich daar al tegen over de problemen die ik opwierp. We zitten in het huidige systeem, laat me even kijken. Nederlandse Bank waarschuwt dat de economische groei tussen 2026 en 2040 nog maar 0,6% per jaar zal zijn door vergrijzing of, he, als je het anders perspectief, het ontbreken van vergroening. Ben je het daarmee eens of niet, Helga?
1: Nou, ik denk dat daar wel dat het een goed signaal is om daar met elkaar goed naar te kijken. Want als je kijkt in 2025 hadden we al meer 65-plussers dan jongeren onder de 20. En dus er gaat echt een demografische transitie aankomen. Dat die gevolgen gaat hebben, dat lijkt wel evident. Hoe sterk die gevolgen zijn, zal mede afhangen van andere zaken waar we het al over hadden, zoals technologische vooruitgang, productiviteit, maar ook keuzes voor wat voor economie wij in Nederland willen zijn. Hè. De Staatscommissie Demografische Ontwikkeling heeft daar ook goed op gewezen, dat dat ook een keuze betreft wat voor soort arbeid je in Nederland wil hebben en op welke manier je je economie wilt vormgeven.
4: Edin, nou, ik vind het heel knap voor een instelling zoals de Nederlandse Bank, maar dat geldt voor alle centrale banken en alle economen, zou ik bijna willen zeggen, dat je zulke stellige

0: voorspellingen kunt doen over de periode tot en met 2040, terwijl je niet eens in staat bent om iets te zeggen over hoe de economie zich volgende maand zal ontwikkelen.
1: Mm-hmm. Maar ja, hier ontvouwt zich toch een beetje het probleem van economen, zeg ik naar aanleiding van de opmerking van mijn collega-econoom Edin. Ja. Demografische ontwikkelingen die zijn volgens mij vrij goed voorspelbaar. Maar op korte termijn ja, beweegt het natuurlijk allemaal niet zo heel erg. Economen houden zich eigenlijk veel meer met korte termijnen bezig dan met lange termijnen. Mm-hmm. En omdat we in die korte termijnen helemaal, ja, dan speelt demografie geen of nauwelijks een rol. Dus daar kijken economen dan niet naar. En dan vergeten economen, naar mijn idee, heel vaak, als ze dan wel naar de lange termijn gaan kijken, ja, omdat ze helemaal niet gewend zijn om naar demografische ontwikkelingen te kijken, dan vergeten ze die gewoon. Ja. Dus ja, ik vind je opmerking van, ja, het is zo ver vooruit, dit kunnen we allemaal niet weten.
2: Er zit een hele sterke trend onder. En die kunnen we juist wel weten.
1: Dat lijkt mij ook, ja.
0: Maar het enige wat ik wil zeggen is, als zo'n instelling als de Nederlandse Bank met een goede naam met zo'n voorspelling komt, dan loop je het gevaar dat mensen dat als een soort waarheid gaan zien. Dit is geen waarheid. Dit is gewoon lukraak voorspellen wat zich over 20 jaar gaat afspelen. Als we erin slagen met de technologische vooruitgang, de arbeidsproductiviteit gedurende een lange tijd op 2% per jaar te krijgen, historisch is dat helemaal niet exceptioneel hoog. Mm. Dan is onze welvaart over 20 jaar echt behoorlijk hoger dan wat hierin staat.
2: Oké, Helga, help mij hier even uit.
3: Mooie opdracht.
1: Ja, succes, ja.
3: Nou, ik denk dat het sowieso goed is om juist wel vooruit te denken. Maar wat net gezegd werd, in veel gevallen worden dit soort berekeningen ook als de waarheid gezien. Ja. Alsof de enige looproute die er is. Ja, en dat is natuurlijk ook met bevolkingsontwikkeling niet het geval. Daar zitten fluctuaties in. Het is ook met het weer niet het geval. Hè. We weten het best wel goed op korte termijn. Maar zelfs dan weet je nog niet helemaal zeker waar het buitje valt. Ja. Dus je zit altijd met onzekerheidsmarges. En voor het gemak worden dit soort cijfers natuurlijk al snel puntschattingen, alsof dit de enige waarheid is. Vandaar dat het ook best handig is om met scenario's te werken en na te denken over hoe die toekomst eruit zou kunnen zien, mis er verschillende dingen veranderen. Maar goed, dan heb je iets meer variatie.
2: Ja, hier hebben we het over de economie. Maar jij zei eerder al, het gaat ook over de verzorgingsstaat. En daar weten we al van, ja, wij moeten straks met veel minder mensen eigenlijk bijvoorbeeld de AOW betalen van veel meer mensen. Dat heeft niet zo heel veel met de economie te maken, maar wel over
1: hoe. Dat heeft alles met de economie te maken.
2: Ja. Nou ja, hoezo?
1: Nee, maar, zeggen wij in duet.
2: Nou, want in principe moet er gewoon dat betaald. Die AOW moet gewoon betaald worden, hoe hoog of hoe laag de economie is, toch?
0: Nou ja, dat is toch de keuze, hoe betaal je die rekening?
2: Ja. En daar wil ik dus heen. Uiteindelijk is het dus zo dat we dus, hier hebben we dus bedacht ooit, we gaan de werkenden laten we betalen voor de ouderen, voor de AOW. Als we hier geen keuzes in gaan maken, en dat is een economische keuze, dan lopen we wel tegen een muur op.
1: Maar onze economie groeit natuurlijk. Hè? Dus als ik heb die cijfers niet helemaal precies in mijn hoofd zitten, maar ik kijk daar toch vrij vaak naar. Maar als je naar de afgelopen 15, 20 jaar kijkt, dan zie je dat wat we uitgeven aan AOW, dat is als percentage van het BBP eigenlijk opmerkelijk stabiel. En het laatste rapport, het 18e rapport van de studiegroep Begrotingsruimte van vorig jaar, dat becijfert dat in 2040 stijgt dat percentage wat we uitgeven aan de AOW, als we het stelsel laten zoals het nu is, dan stijgt dat van 4,7% BBP naar 5,7% BBP. En daarvan zegt de studiegroep, oh, dat is onbetaalbaar. Nou, ik zou zeggen, dat gaat over 15 jaar en 1% BBP, dat moet je kunnen accommoderen. Plus, ik zou ook zeggen, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe Helga daarnaar kijkt, maar als je dus zegt, de leeftijdsopbouw van de bevolking die verandert, hè, we vergrijzen en dat leidt tot hogere kosten voor die oudere mensen. Ja, maar dan zou je toch ook denken dat dat moet leiden tot lagere kosten voor die jongere groepen, want daar zijn er gewoon minder van. Ja,
2: heel graag. Hier wordt gezegd, nou, ook dat verzorgingsstaatsprobleem waar jij het over hebt, is eigenlijk niet zo enorm groot.
3: Nou, het werd nu toegespitst op de AOW. Hè. Dat is één deel van de verzorgingsstaat. Een heel ander deel is de zorg en de manier waarop de zorg georganiseerd is. En het gaat niet alleen maar om dat er meer ouderen zijn, maar het gaat er ook om dat een groot deel van die ouderen veel langer leeft dan ooit tevoren. Dat is natuurlijk een prachtige verworvenheid ook. En die heeft veel te maken met wat eerder ook al genoemd werd, onze betere zorg die er is, grotere hygiëne, betere omstandigheden van opgroeien. Maar het betekent dus niet alleen maar dat er meer 65-plussers zijn, maar het betekent naar de toekomst toe voor Nederland dat er vooral ook meer 80-plussers zijn. Hè. Dus die dubbele vergrijzing, dat is eigenlijk een groep die we in het verleden niet zagen. En daar zit de grootste groei. Dus dat betekent wel degelijk dat die kosten aan die kant groter zijn dan dat we hadden voorzien, denk ik, toen de verzorgingsstaat werd opgebouwd. Dus daar zit het grote verschil.
4: Daar zit het grote verschil. Daar gaan we straks over verder praten. Onder andere over de vraag, kunnen we het geboortecijfer een beetje opkrikken? Pun intended. Maar bij de radio zijn we alweer klaar. Het probleem en de oorzaak zijn duidelijk, maar de oplossingen, daar gaan we het intens de podcast over hebben. Hoe de rest van dit grote plaatje eruit ziet, dat hoor je in de BNR-app of in je favoriete podcast-app. Luister daar dus verder. Vergeet je overigens ook niet te abonneren. Mijn naam is Rens de Jong. Dank aan voorzitter Helga de Valk van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic. Tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
6: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
7: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer naar Nederland willen of kunnen investeren.
8: En daar kun je dan weer over discussiëren, want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
7: Nee, omdat we weten het allemaal
8: nog kunnen
7: niet.
8: Nog allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
9: Ja.
8: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington.
6: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
10: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
11: Europe is going in some bad directions.
12: Maar voor hoe lang nog?
13: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
14: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
15: Long live Europe, vive l'Europe, merci.
13: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
16: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
17: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
18: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
19: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
16: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
20: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
21: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
20: En naar wat er o zo fout is gegaan.
22: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
20: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
23: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
27: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
26: Dus we zijn nog niet verloren.
28: Want daarvoor luister je de grote techshow.
27: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
28: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
29: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
30: BNR Verkeer.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen loopt het vast. Bijvoorbeeld door grenscontroles op de A1 Hengelo-Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid een kwartier vertraging tot aan de grens. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. 16 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel met 20 minuten vertraging. De A2 is het alternatief naar het zuiden voor de A27. A12, Duitse grens Arnhem. Vakantieverkeer is daar onderweg. 9 kilometer tot aan Duiven rijdt het langzaam met dik 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum na een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. 20 minuten vertraging na een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Dat gebeurde op knooppunt Terbrechtseplein. Er staat nu 4 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Tientallen woningen in Den Haag worden vandaag opnieuw ontruimd omdat het drugslab dat gisteren werd ontdekt wordt leeggehaald. Bij de ontmanteling van het lab kan het namelijk gebeuren dat giftige stoffen gaan lekken. Het zijn dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. De bewoners mogen pas vanavond na 10 uur terug. De enorme brand in een Noorse woonwijk is voor een groot deel onder controle. Maar volgens de brandweer gaat het blussen nog de hele dag duren, onder meer met helikopters. De brand woedt in een plaats op zo'n 50 kilometer van Oslo. Meer dan 100 huizen zijn in vlammen opgegaan en zo'n 400 mensen geëvacueerd. Het is druk met vakantieverkeer op de Europese wegen. Volgens de ANWB loopt het vast op de gebruikelijke punten. In Frankrijk doen automobilisten er uren langer over op de A7 tussen Lyon en Orange. In Duitsland is het filerijden van München naar Oostenrijk en daar vandaan weer naar Slovenië. Ook in Zwitserland en Italië staan lange files. In de Amsterdamse Koenhaven is een duwboot gezonken en een opvarende wordt vermist. Politie en brandweer zijn naar hem op zoek, maar zijn bang dat de opvarende niet meer leeft. Er zijn een sonarboot, duikteams en een drone ingezet. Waardoor de duwboot is gezonken is niet bekend. En de blessure van de stuntman die gisteren tijdens de Zwarte Cross met een katapult werd gelanceerd, valt mee. Eerst werd gedacht dat hij een gebroken enkel had en dat hij verkeerd op het landingskussen terecht was gekomen. Maar dat klopt niet, zegt de organisatie nu. De stuntman liep wel een schrammetje op. Het weer dan van Weer Online. Droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
4: We noemen het altijd spray and pray. Dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt.
5: Als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, ja, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee.
4: Ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
7: Hij bouwde een energiereus, verkocht die voor ruim 200 miljoen euro en deed toen iets wat veel ondernemers na hun exit doen. Geld steken in andere bedrijven, als investeerder dus. Het grote publiek kent hem vooral van zijn periode op televisie, bij Dragon's Den. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is ondernemer en investeerder Pieter Schoen. Hij verkocht in 2018 de Nederlandse energiemaatschappij.
4: We hebben 4 keer echt het proces gestart om te kijken van kunnen we de Nederlandse energiemaatschappij verkopen. En elke keer begonnen we dat er heel veel mensen interesse hadden en eindigden we altijd dat we het gewoon niet genoeg vonden. Nee, dat hebben we vaker mee gehad. Mijn businesspartner is hier ook geweest, Harold. En die heeft ook verteld over CareerVive, dat we eigenlijk ook op het laatste moment een insulting offer vonden. Dat vonden we ook heel vaak bij de Nederlandse energiemaatschappij.
7: En dat bedrijf was een jaar later failliet, hè?
4: Dat bedrijf was helaas een jaar later failliet. En daarvoor hadden wij gewoon 40 miljoen hadden wij als een hele mooie non-binding offer, zoals we dat noemen.
7: Ongelooflijk.
4: Gekregen. En dat vonden wij insulting, omdat onze adviseur van PwC zei dat we tenminste 3 dubbele waard waren. Dus ja. Dat,
5: en die jaar later waren
7: ja. Fiet. Dus, ja, zo kan dat.
5: Het kan verkeerd. Ja.
4: Ja. Maar daar heeft Harold alles over verteld. Maar met de Nederlandse energiemaatschappij was, we hebben zo'n leuke tijd gehad, maar zo'n bumpy road. Toen wij begonnen in 2005 was het echt een beetje, ja, Harald, die vindt het altijd vervelend als ik dat zeg, maar een beetje Sjors en de rebellenclub. Hè? Wij tegen de grote mastodonten. Die energiemarkt was net open en wij zouden wel even openbreken. Eerst hebben we gezorgd dat het recht van verzet en het Bijlmer-Niet-register versneld werd ingevoerd in Nederland. Omdat wij heel veel werkten met corporatagepartijen en callcenters. Want toen had je dat nog niet.
6: Ja.
4: En toen ze dat hadden gestopt, toen dachten we van, nu gaan we naar bekende Nederlanders gaan we op zoek. Dus hebben we Natasja Vroger, Maurice de Hond, Johan Derksen, Frans Bauer. Ja. Iedereen hebben we zover kunnen krijgen om onze leus, ik zeg doen, te zeggen.
6: Harald heeft er nog zijn excuses voor aangeboden, voor al die reclames.
4: Ja. Maar Harald heeft al zo vaak zijn excuses voor mij moeten aanbieden.
8: Maar als je dan kijkt, wat je zegt, een aantal keren stonden er al potentiële overnamekandidaten op de stoep. In 2018 was het zover. Hoe heb jij die laatste weken / maanden ervaren? Was dat echt nagelbijtend?
4: Ja, dat was wel. Kijk, het voordeel was is dat we zeiden, we hadden een heel groot winstgevend bedrijf. Hè? Dus ik bedoel, het is niet dat we zeggen van het is nu of nooit en et cetera. En we hadden al dit was de vierde keer dat het proces inging. Hè? Dus, maar het is natuurlijk altijd heel erg spannend. En met name het spannende was, ik was toen in Amerika samen met mijn businessclub mede Holland hadden we daar een tripje om eigenlijk de voorloop van AI en alles te bekijken daar in Silicon Valley. En toen kregen we dus het eerste offer. En dat vonden wij wederom een insulting offer. En dat werd gedaan door Budget Energie en Waterland. En ik weet nog wel dat ik in de bus stapte om naar een locatie te gaan. En toen zei Holt, we hebben het binnen, kijk ernaar. Dus ik ben toen uit de bus gerend. En heb dat bezoek even links laten liggen. En toen hebben we alleen maar gezegd, ja, wat moeten we hiermee? En dit kan helemaal niet. En noem maar op. En dat was toen 143 miljoen euro. Dus het was ook niet een pepernoot.
8: Wat moeten we met 143 miljoen euro?
4: Wat
8: een belediging. Ja.
4: Want we hadden namelijk gezegd tegen Ruud, voordat we het verkooptraject ingingen, dat we een bare minimum hadden.
8: Ja, Harald heeft erover verteld. Ja.
4: En ik zei van, weet je de definitie? Die van bare minimum, moeten we dat nog een keer vertellen?
6: Maar uiteindelijk wel goed gekomen.
4: Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Alleen het grappige is, en dat zie je altijd bij dit soort processen, dan ligt er iets op tafel en dan vindt iedereen het te weinig, maar dan zie je toch dat er knikkende knietjes komen. Hè? En dan heb je dus de financiële aandeelhouders en dan heb je de operationele aandeelhouders en dan iedereen vindt er wat van. En dan op een gegeven moment wordt de mening die je dan eigenlijk hebt, die wordt dan steeds robuuster, tenminste bij mij en mij al. Dus wij waren er over eens dat het gewoon wederom een insulting offer was.
6: Ja.
4: We werden erop geattendeerd. Weten jullie de vorige keer toen jullie dat vonden? Ja, dat weten we. Ja. Maar in ieder geval, dus toen hebben wij gezegd thanks but no thanks. En altijd heel erg vriendelijk blijven. En toen echt afwachten, komen ze terug. Het is een beetje een soort playing hard to get verhaal.
6: En wie het langst wacht, wint.
4: Of ja, niet? Wie het langst wacht, wint. En dan in die week zit je echt te denken van, heb ik het wel goed gedaan?
6: Ja.
4: En elke keer discussie met Harald. En zei, stick to the plan. En we gaan er gewoon weer voor. Want wat wel namelijk was, die andere keren dat wij in de verkoop zaten, hebben we één ding geleerd. Elke keer dat ze zeiden, we doen het niet. De volgende keer dat we in zo'n traject zaten, was het altijd weer een paar tientallen miljoenen euro hoger. Dus dan gaan we weer voor de volgende ronde. En we vonden het hartstikke leuk. En toen heeft het 3 weken geduurd. En toen kwam Wouter Roduner van Waterland.
6: Ja.
4: Die zei van, zullen we toch nog even een kopje koffie doen?
8: Ach, yes.
4: We've got him.
8: En toen werd het 200 miljoen.
4: Nou ja, kijk, daar mogen we geen uitspraken over doen, maar er is voldoende over gezegd.
6: Ja. Het was zelfs ietsje meer, dacht ik. Maar was dat voor jou ook de deal van jouw leven, deze klapper?
4: Ja, het was, laat ik het zo zeggen, het was absoluut mijn mooiste deal. En eigenlijk ook een supermooie afronding met dat Harald en ik 100% van onze tijd stopte in het ondernemen. Ik bedoel, we doen nog steeds heel veel dingen samen. Maar toen vonden we echt een mooie strik van 20 jaar met elkaar intensief samenwerken. 8 bedrijven opgezet. Dat was waanzinnig mooi. En het gaf ons ook vleugels, om het zo maar te noemen, om onze droom te realiseren.
8: En voor Harald was dat een droom als filmmaker.
4: Ja.
8: Jij bent doorgegaan als investeerder. Dat deed je toen al wel. Ja. Hoe groot was die omschakeling? Want ineens zit je aan de andere kant van de tafel.
4: Ja, nou, ik was toen eigenlijk was ik al begonnen met een aantal studievrienden. Met VOC Capital Partners. Dat was een RVO-fonds. En een RVO-fonds wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. En dat betekent dus als ik een euro investeer, krijgen we 1 euro van EZ ook om mee te investeren. Als een soort achtergestelde lening. En nou, dat zijn wij nu, even kijken, 15 jaar geleden zijn we dat opgestart. We hebben 3 fondsen hebben gedaan. Dus VOC Capital Partners 1, 2 en 3. Ja, en dat was hartstikke leuk. Want daar leerde je eigenlijk al met start-ups, dus echt in de vroege fase te investeren. We noemen het altijd spray and pray. Dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt. Maar daar hebben we het wel heel erg van geleerd. We hebben 18 investeringen gedaan. Er zijn ook hele leuke bedrijven uit voortgekomen. Zoals Charlie Temple met die brillen, Studieportals. Zijn echt best wel leuke dingen. Met Handen Groot, Jan-Willem Gerritsen. Nou, allemaal wel
8: bekende namen.
4: Bekende namen, ja. En leuke ondernemers uit het Rotterdamse circuit.
8: Maar toch, en dan kijk ik ook even naar jou, David. Veel ondernemers, net als onze gast van vandaag, die gaan naar een exit investeren. En dat gaat niet altijd goed.
6: Nee, het gaat heel vaak niet goed. Eigenlijk zie je best wel vaak gebeuren dat na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
8: En misschien ook heel veel tijd ineens.
6: Ook wat tijd. En ik denk dat ondernemers in de basis allemaal wel een klein beetje opportunistisch zijn. Ja. Dus je denkt ook van, ja, maar als ik me ermee ga bemoeien, gaat het natuurlijk door het dak.
8: Ja.
6: Ik denk ook dat succesvolle ondernemers ook wel eens denken, oh, ik zou het zus en zo doen, als ik het zou aanpakken, zie ik het zomaar gaan vliegen.
8: Ja.
6: Maar ja, jij gaat dat zelf toch niet doen. Dus de kans dat dan een succes wordt, is denk ik wel wat kleiner.
4: Nou ja, ik denk dat je de spijker op zijn kop raakt. Wat klopt is, echte pure ondernemers, en ik hou van dat soort doelgroepen, want nou, Dragons Danny's, zelf iets opzetten, of met Dutch Dragons met de podcast, maar ze zijn per definitie heel erg opportunistisch en optimistisch. He, optimist tot in de kist, zeg ik wel eens. Ja. He, en dat betekent ook bijvoorbeeld, vandaag de dag zoek ik ook bijvoorbeeld een investering met Jasper de Rooij, makkelijk. Dus ik ga weer een energiebedrijf opzetten.
6: Kijk.
4: Gecombineerd met mobiele telefonie. Dus we gaan mobiele abonnementen combineren met energie en eventueel ook verzekeringen. Onder het label makkelijk. Dus hij had Simpel. Ah. En Simpel heeft hij verkocht aan T-Mobile. En nu gaat hij door met makkelijk. Hè? Dus, en dan doe ik de energiepoot, ga ik naar kijken. En hij doet de mobiele tak.
8: Ja. Dat is interessant, want jij zegt, hè, ik voel het ook aan je. Je werkt graag met ondernemers, daar word je blij van. Die zijn vrolijk, die zijn optimistisch, die willen wat doen.
4: Ja.
8: En tegelijkertijd, jij bent investeerder. Jij moet ook nu kijken naar de risico's.
4: Absoluut.
8: En dat opportunistische van aan de andere kant van de tafel, dat moet je misschien juist een beetje temperen.
4: Ja, nee, dat klopt helemaal. Dat moet je temperen. En daarom haalde ik Jasper even aan. Kijk, toen ik net begon met investeren, vond ik alles fantastisch. Ik denk, dit is gewoon dus een unicorn, schot in de roos. En ik werd helemaal verliefd op de mensen die het deden. En ik belde, et cetera. Maar wat je vergist is dat eigenlijk de drive en alles die je hebt, dat niet iedereen dat heeft. En dat, dat de succeskans bij startende ondernemers is zo laag. En daar kwam ik eigenlijk achter met dat VC Capital Partners. Hè, met dat spray and pray verhaal wat ik zei. Is dat 9 van de 10, die halen gewoon de tweede of derde jaar niet eens. Dus, maar daar leer je dus wel waar je op moet letten.
6: Ja, en als je dan nu kijkt naar jouw rol als investeerder. Hè? Veel ondernemers die luisteren, misschien een exit willen maken of jou als investeerder willen. Hoe beoordeel jij hun plannen of hun bedrijf?
4: Ja, dat is best wel leuk. Hè? Want er zijn eigenlijk 4 dingen waar ik heel erg op let. Ik zeg altijd eerst de vent en dan de tent. En als er een vrouw tegenover me staat, zeg ik eerst de vrouw en dan het gebouw. Dus, maar wat ik veel belangrijker vind is degene achter het plan. Hè? Dus ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
8: En waar kijk je dan naar? Is dat enthousiasme? Is dat ervaring? Is dat de manier waarop ze over de markt praten?
4: Nou, het is met name van zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin? Doen ze dit ernaast of zijn ze fully committed?
6: Ja.
4: Hebben ze, wat is hun track record? Dus ik kijk dan op een gegeven moment ook van, oké, als er geen cv is, wat hebben ze daarvoor gedaan? Hebben ze lang tijd genomen dat ze niks hebben gedaan? Noem maar op. En ik ga met hun, dat klinkt misschien wel stom, maar ook gewoon wijnen en dinen.
8: Oh ja,
4: en
8: het moet ook gewoon heel gezellig zijn.
4: Het moet ook heel gezellig zijn, maar dat is het belangrijkste. Ik moet ze ook bellen. En wat ik heel belangrijk vind, is er moet ook de willingness zijn dat zij met ons willen samenwerken. Want dus we hebben eerst de vent, dan de tent, hè, dus de ondernemer, wat we belangrijk vinden. Het moet schaalbaar zijn. En dat betekent dus dat we het versneld moeten kunnen laten groeien. Popcorn noem ik dat. Hè? Dus ik moet het heel snel kunnen laten groeien. Ik moet de business kunnen begrijpen. En het vierde is, ik wil meer toegevoegde waarde kunnen bieden dan alleen euro's. En dat laatste, daar refereer ik dan naar. Want dan moet het wel gezellig zijn. En moet die ondernemer het ook willen dat hij geholpen wil worden. Gewoon. Dus ik ga heel vaak wijnen en dinen. En tegenwoordig drink ik nu even niet. Dus dan is het meer, dan gaan we even sporten of een wandelingetje maken. Maar gewoon degene die achter het plan staat. Dus dat vind ik het belangrijkste, ja.
8: Jij noemt een aantal criteria die je dan wil afvinken. Je zei als eerste, iemand moet fully committed zijn. Ja. Ik denk dan, elke ondernemer is dat. Maar blijkbaar maak jij ook anders mee.
4: Nee. Weet je, ik heb echt mensen gezien die zeiden van, ja, ik heb een ontzettend leuk idee en dat doe ik er even naast. En dan zijn ze al 2-3 jaar bezig en...
8: Dan
4: weet ik al voldoende. Maar kijk, wat je ook bij mensen die... Ik heb heel veel plannen gezien dat ze 2 of 3 jaar helemaal stilstaan. En dan denken ze, gaan ze iets veranderen. En dan zou het in één keer het gouden ei zijn. Dat gebeurt niet. Kijk, ook... uitzonderingen daar gelaten, absoluut. Maar ik heb ook heel vaak dat mensen zeggen dat ze 50 jaar zijn... daarvoor altijd in loondienst hebben gezeten... en zeggen, nu ga ik opeens ondernemer zijn. Maar dat... Dat zie je zelden tot nooit, dat mensen dan in één keer dat het naar voren komt. Kijk, je wordt als ondernemer word je echt geboren. Het ondernemen is een stalen kind krijgen van het vallen. Het is gewoon echt een mislukkeling. En doorstaan, opstaan en je dromen achterna gaan. En dan kom je er. En als ik die spirit zie, die vuur in het ogen, ja, dan heb ik er vertrouwen in.
8: Jij zegt ook, de ondernemer is feitelijk belangrijker dan het idee. David, ben jij het daarmee eens?
9: Ja, voor 3000%.
8: Ja?
9: Je kan beter een slecht plan met een hele goede ondernemer hebben... dan een goed plan met iemand die het minder begrijpt. Want dat plan komt toch nooit uit. Dus je zoekt iemand die niet opgeeft, enorm ambitieus is... en net zo lang blijft knallen totdat het lukt. Ja, en dat zit toch in de persoon van de ondernemer. Overigens is daar ook allerlei onderzoek naar. De nummer 1 succesfactor van groeiende bedrijven... is de ondernemer die erachter zit en zijn of haar ambitie.
4: Ja. En een goede ondernemer die... verandert gedurende het proces gewoon ook zijn businessplan... en zoekt dan op een gegeven moment de perfecte product-market mix. Weet je? En dat zien we gewoon. Ook in het AI. Ik vind het allemaal wel heel, heel erg spannend. Want de laatste 12 investeringen die wij hebben gedaan... zijn allemaal in softwarebedrijven.
8: Oei.
4: Dus, oei. Ik bedoel, je moet je opnieuw uitvinden gewoon. Hè? En we hebben nu ook met Shoe Investments hebben een AI-dag... en dat alle CTO's bij elkaar komen en zeggen van... hoe doe jij dit en van elkaar leren. Maar als je ziet hoe snel dat Claude bijvoorbeeld een opmars neemt... die hebben nu in 1 maand tijd, hè? Ik zit er zelf in, ik investeer erin... maar die zijn dus van februari naar maart van 19 miljard... AR, dus omzet per jaar, recurring revenue, naar 30 miljard gegaan. Dus in 1 maand tijd hebben ze 11 miljard. Maar dat hou je niet voor mogelijk. En dat is best wel beangstigend, hè, waar je naartoe gaat.
8: Want, ja, voor mensen die dat niet gevolgd hebben met Claude... kun je inmiddels waanzinnig snel zelf applicaties ontwikkelen. Eigenlijk binnen een half uur tot een uur heb je al iets.
4: Het is onvoorstelbaar. Bestaande platforms die gewoon tienduizenden... of misschien wel honderdduizenden softwareuren... manuren, vrouwenuren erin hebben zitten. En als je dan de code geeft aan Claude en zegt... joh, maak dit beter en ik wil dit en dit en multilingual hebben of andere dingen, dan heb je het gewoon binnen een dag.
8: Ja, waanzinnig, hè? Stel dan nog even het moment waarop jij een pitch deck en de ondernemer aan de andere kant van de tafel als positief ervaart. Hè? Dus al die vinkjes, al die groene vinkjes, die zijn er. Hoe ziet zo'n samenwerking er dan vervolgens uit? Want veel ondernemers zijn ook wel een beetje bang dat de investeerder zich overal mee gaat bemoeien.
4: Ja, nou ja, dat willen we dus nu absoluut niet doen. Hè? Want wij zoeken die ondernemer wel uit... dat ik wel 100% het vertrouwen moet hebben... dat zij of hij echt wel op een gegeven moment die kar gaat trekken. Hè? Zij zitten op de box. Ze moeten ook het gevoel hebben dat het hun onderneming is. Dus wij nemen nooit gewoon... Dat is voor mij ook een no-brainer. Als er iemand een ondernemer is en die heeft zelf maar 5 of 10 of 15%... ja, dan doe ik het niet.
8: Ja, zo hoopt Pieter Schoen zijn investeringen dus te laten renderen. Vaak is dat met succes, maar niet alles gaat hem voor de wind. Tijdens de coronacrisis ging een van zijn deelnemingen over de kop. Een bedrijf in pellettransport. En recenter nog was het over en uit voor Dutch Finance Lab.
4: Je voelt dat het niet goed gaat, dan probeer je eigenlijk... een turnaround te creëren. En dan ga je samen met hun zitten en zeggen... oké, waar gaat het niet goed? Wat dan heel erg belangrijk is... is dat wij met Shoe Investments absoluut bereid zijn. En dat hebben wij meerdere... Nou, tientallen bedrijven hebben het gedaan om door te investeren als we er geloof in hebben. Dus dat is heel vaak heb je, dat noemen we spreadsheet managers, hè, investeringsmaatschappijen. Die kijken in Excel en als Excel nee zegt, dan doen ze het niet. Hè. Dus ik ben meer een humane investeerder, ondernemer ook. En dan ga ik ook gewoon echt tot het gaatje. Daardoor heb ik ook Mega, mijn tweede energiebedrijf, door die energiecrisis samen met Theo de Rooij, heb ik het doorheen kunnen sleuren. Gewoon, en hebben we tientallen miljoenen euro's als lening achter moeten stellen. Gewoon. Dus als ik er vertrouwen in heb en ik zie op een gegeven moment dat die ondernemer dag en nacht mee bezig is om het onderste gewoon boven te krijgen en ervoor te gaan, dan gaan wij er ook vol voor. Met die pallets bijvoorbeeld. Dat was tijdens de coronacrisis. De containervrachten die schoten omhoog. De kosten. En dat was gewoon niet te redden. Dus dat was gewoon een done deal. En ja, helaas. Met Dutch Finance Lab. Ik noemde het zelf niet. Maar kijk, tegen fraude kan je nooit...
8: Ja, was een fraudegeval, hè? Ja.
4: Tegen fraude ben je nooit opgewassen, laat ik het zo zeggen. Daar kan ik gewoon niks aan doen.
10: Maar als je tientallen investeringen doet, dan hoort dit er gewoon bij. Het zou ook heel bijzonder zijn als je dit soort voorbeelden, niet zou hebben. Wat ik interessant vond, Piet, in de voorbereiding zei je dat ondernemers die een doorstart hebben gemaakt, dat vind jij een extra bijzondere categorie,
4: ja,
10: toch?
4: Ja, joh, dat is onvoorstelbaar. Ik heb, dat was wel leuk, want ik had een Evert Mol had ik langs op onze podcast. En daar raakte heel erg door geïnspireerd. Want die zei van, luister eens, eigenlijk de mensen die een doorstart maken, want ze heeft zijn studie naar gedaan, die hebben het laagste losratio. En losratio is eigenlijk dus dat het niet meer lukt. He, dus mensen die op een gegeven moment in een surseance of een viesement terechtkomen en alles verloren zijn, maar wel denken van, joh, luister eens, ik ga op een nieuw zitten met de curator of de bewindvoerder en ik maak een plan voor een doorstart en ik stop er zelf weer centjes in. Die zijn zo doorgewinterd, dat zijn de commando's onder de ondernemers. Ja. Die zijn zo doorgewinterd dat je ziet dat die bijna altijd wel weer een succesverhaal ervan maken. En dat de kans tot failure daar gewoon minimaal is. Ja.
8: Hey David, interessant. Jij staat op het punt om te gaan investeren in een AI-startup.
10: Ja, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar een ondernemer die ik heb geholpen met de verkoop van zijn bedrijf, die belde mij van, David, ga je mee naar een AI-startup? Ik ben even benieuwd wat jij ervan vindt, want ik wilde eigenlijk wel in investeren, maar ik wil even een paar extra oren, ogen, et cetera. Dus ik ging mee. Een paar jonge jongens, begin 20, onwaarschijnlijk gedreven. En ik werd tijdens dat gesprek eigenlijk steeds enthousiaster en zat zo'n beetje te kijken naar die vriend van mij. Ik wil dan ook wel meedoen. De grap is dat wat zij precies doen voor de klanten, ik kan dat hier nu niet vertellen, maar is eigenlijk in de basis niet eens super, super uniek. Maar ze hebben wel al tractie. Ze zijn nog veel ambitieuzer. En ik weet zeker dat plan, zeker, nou, je moet nog 16 keer wijzigen. Maar ik zie dat de jongens gewoon doen. Het doet me een beetje aan Max Verstappen. Zo'n houding van verliezen is gewoon geen optie.
4: Not an option.
10: Maar wat ze dan ook nog heel slim deden, toen ter sprake kwam van, en die vriend van mij ging van, David, wat vind jij ervan? Ik zei, nou, ik wil misschien ook wel meedoen. Toen trokken ze dat eigenlijk een beetje, duwden ze een beetje weg. Van, ja, nee, we hebben zoveel interesse. We willen ook niet te veel investeerders op de cap table. Ja. Dus daar moeten we wel eens even heel goed over nadenken. Dus ik wilde nog liever.
8: Ja.
10: En toen dacht ik, als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee. Ja. Nee, het gaat door nu.
4: Ja, dus, geweldig.
8: Ja. Dus dit is ook
4: een voorbeeld. Ja,
8: voorbeeld.
10: Die wil ook meedoen.
8: Maar dit is echt weer zo'n voorbeeld van eerst de fan dan de tent.
10: Ja, 1000%. Ja. Maar dat is het ook. Zeker met AI, weet je wel. Want het verandert zo ongelooflijk snel. Dus je moet iemand hebben die ontzettend ambitieus is, ook wel pinter is en die meebeweegt en nieuw plan maakt als het nodig is. Want die gaan winnen.
8: Tot slot dan, Pieter. Stel, mensen luisteren, mensen met een bedrijf bijvoorbeeld, en die zegt, nou, het zou best leuk zijn als Pieter Schoen in mijn onderneming gaat investeren. Wat moeten ze vooral doen?
4: Nou ja, ze moeten de passie hebben gewoon. Ik moet hun in de ogen aankijken en dat ze echt zeggen dat ze dag en nacht mee bezig zijn. En zeggen, hier wil ik gewoon mijn volledige toewijding aan geven. En als ik dat zie, dan vind ik dat alleen al mooi. En dan moeten we natuurlijk een klik hebben en ze moeten geen belachelijke waardering hebben. En ik moet natuurlijk ook wel iets in dat plan zien. Maar ik weet, ik heb nu wel zoveel, ik denk echt, laatst vroeg iemand dat ik gewoon 2500 plannen wel de revue heb gepasseerd. En ook heel veel heb geïnvesteerd. Meer dan 100 investeringen hebben gedaan. Dus maar met name de drive, het enthousiasme. Als ik dat zie in zijn of haar ogen, dan ben ik, ja, dat is misschien een beetje stom om te zeggen, ben ik al voor 50% verkocht.
10: En wat moeten ze vooral niet doen?
4: Ik heb, kijk, ik zeg altijd, in Excel komt alles uit. Hè? Dus als we een Excel-sheet hebben met een enorme hockeystick en dat we een unicorn zijn binnen 2 jaar, dan denk ik van, oké, ja, het is goed dat je die passie hebt, maar ook realiteit, zin is goed. En waar ik, maar dat is persoonlijk. Mensen die op een gegeven moment, als ik zie dat ze heel veel gewicht geven aan een salaris of al aandelen willen verkopen voordat er een plan überhaupt een bedrijf is, dat is voor mij een no-go. Jullie wilden het ook nog over mijn failure hebben. Tenminste, Harold, die had het over Greenview, toch? Of niet?
11: Ja, jij had iets met Otrium, toch?
4: Ja. In 2016 kreeg ik de mogelijkheid om in het Otrium te investeren. En toen kwam Martijn Don. Die kwam bij me langs en die zei, luister, het is een fantastisch concept. En ik heb er toen naar gekeken. En toen een spreadsheet en toen keek ik naar de customer lifetime value. Het houdt in van, oké, als je een klant werft, hoe lang blijft een klant en hoeveel levert die op en alles. Nou, ik had er een soort wiskundig model van gemaakt.
8: Ja, overigens even, Otrium is een soort online modeplatform, hè?
4: Ja, klopt. Ja. Klopt. Dus waarbij ze het kunnen verkopen. Gigantisch succes geworden. Maar in ieder geval, toen kon ik voor 3 miljoen kon ik instappen. En toen zei ik van, nou, ik vind het toch te early stage. Dat noemen ze, dat is een Engels woord, maar in een te vroeg stadium. Kom dan even terug als jullie net iets verder zijn. Nou, dat was een hele domme fout.
11: Want hij ging naar,
4: in 2016 in mei kon ik voor 3 miljoen euro waardering instappen. En in 2021 hebben ze een ronde gedaan op een waardering van 750 miljoen.
8: Ja.
4: Zo. Ja. Maar ik gun het wel, de jongens, van harte. Dat ze hebben er hard voor getreden. Hebben ook weer een moeilijke periode gehad, maar nu ook weer de wind in de rug. Maar dat zie je met alle succesvolle ondernemen, ook bij mij. Het is gewoon een conjunctuurgolf. Up en down. En dat maakt het leuk. Dat maakt het leuk en spannend.
8: En dat zei Pieter Soen over zijn rol als investeerder, Dutch Dragons en geloofwaardigheid. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
12: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files. Dat telt op tot zo'n 150 kilometer bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1, Hengelo-Duitse grens. Controles aan de grens. Kwartiervertraging vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Werkzaamheden houden twee rijstroken van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp-Zuid. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file tot aan de grens met een half uur tijdsverlies. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven, 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En 20 minuten oponthoud bij Nijmegen als je over de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen rijdt. Kom je vanaf Elst in 4 kilometer file.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Na de ontdekking van een drugslab in een Haagse woonwijk gisteren zijn inmiddels 4 verdachten opgepakt. Eentje op hete daad. De man zat onder de vloeistoffen waarmee je synthetische drugs kunt maken. Omdat het drugslab nu wordt leeggehaald zijn net als gisteren tientallen huizen ontruimd. Politie en brandweer in Amsterdam denken dat de opvarende van een gezonken duwboot niet meer leeft. Er is in de Koenhaven gezocht met duikers en een sonarboot, maar niks gevonden. Waardoor de duwboot is gezonken is nog een raadsel. Er was geen aanvaring. Om de opvarende te vinden wordt een speciaal team ingezet. De bromfietser die vannacht bij een politieachtervolging in de binnenstad van Groningen zwaar gewond raakte, is een man van 30. Hij werd verdacht van een mishandeling en viel tijdens de achtervolging. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het gebeurde tijdens een politieactie, doet de Rijksrecherche onderzoek. De enorme brand in een Noorse woonwijk is voor een groot deel onder controle. Maar volgens de brandweer gaat het blussen nog de hele dag duren, onder meer met helikopters. De brand woedt in een plaats op zo'n 50 kilometer van Oslo. Meer dan 400 huizen zijn in vlammen opgegaan en zo'n 400 mensen geëvacueerd. En ten oosten van Zwolle zijn de regels voor het gebruik van water aangescherpt. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta roept mensen op om geen water meer uit rivieren, meren en sloten te gebruiken om grond te besproeien. Andere waterschappen kondigden de afgelopen dagen ook al een verbod op het oppompen van water aan. Het weer dan van Weer Online. Het is droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken, dan hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Als je in de diplomatie rode kaarten kon uitdelen, had Donald Trump zijn Europese bondgenoten al lang opgezadeld met een flinke schorsing. Tijdens de NAVO-top in Ankara haalde de president weer uit naar Spanje en herhaalde hij zijn wens om Groenland over te nemen. Aan scheidsrechter Mark Rutte de taak om het aantal kaarten te beperken. Maar hoe doe je dat als ook de oorlog met Iran weer opleidt? Of nee, de oorlog met Japan?
1: We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan.
0: Ja, die had eventjes een kopje koffie uit de Amerika-podcast-mok nodig. Lange dagen, ook voor Trump. Feit is dat de president een stuk minder chagrijnig vertrok van de top dan dat hij aankwam. Top geslaagd dus. En Trump kreeg het nog voor elkaar om een rode kaart van tafel te vegen. Maar tegen België bleek zelfs presidentiële invloed niet genoeg. Misschien had Amerika toch iets meer in zijn eigen defensie moeten investeren. Voetbalgrapje. Dit is aflevering 354 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een herstellend Washington D.C. Ik zag een t-shirt gisteren. Jullie Amerikanen wisten niet waar België is. Nu weten jullie het wel. Wij zitten in de kwartfinales.
2: Ik ben Bernard Hammelburg met koffie in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Ivo en natuurlijk onze eigen Luc.
0: Ja, gezellig. En Bernard, wat viel je op deze week?
2: Ja, de verhalen inmiddels over die nieuwe Air Force One die Trump in gebruik had genomen. Dat cadeautje, cadeautje van de emir van Qatar. Een prachtige 747, Boeing 747-8. Daar zijn er maar heel weinig van gemaakt. Dat is een prachtig toestel, had hij cadeau gekregen. En omdat hij de pest in had dat Boeing zo lang treuzelde met het afleveren van officieel bestelde nieuwe machines, twee stuks, heeft hij dat ding aangenomen en volgens hem zelf laten ombouwen tot Air Force One. En dat wil hij uiteindelijk, wil hij dat ding neerzetten in de Trump Library, die wordt gebouwd, als het allemaal doorgaat, in Florida. Moet je nagaan, zo'n joekel van een vliegtuig. En dat komt dan naast de gouden trap die daarnaast komt, roltrap.
0: Enfin, die waar hij vandaan van naar beneden kwam toen hij zijn kandidatuur bekend
2: maakte. Precies. Dat kan helemaal niet. Dat vliegtuig kan niet in een gebouw. Daarvoor moet het helemaal in kleine stukjes worden afgebroken. Enfin, dat zullen we zien. Maar er kwam inmiddels een ander verhaal overheen en dat is eigenlijk een beetje spannender. Hij was daar dus mee naar Ankara gevlogen voor de top. Maar de Secret Service en het ministerie van Defensie, dus de luchtmacht, hebben hem geen toestemming gegeven om ermee terug te vliegen. En waarom niet? Ja, hij zei zelf, ik stuur dat ding naar een basis in Engeland, want er zijn allemaal Amerikaanse soldaten die hem vreselijk graag willen bezichtigen en die wil ik een lol doen. En dan ga ik wel met zo'n oude Air Force One terug. Maar het verhaal was, die Air Force, zo'n Air Force One, daarom duurt de productie zo lang, dat is eigenlijk een gepantserd vliegtuig. Dus dat moet helemaal, vanaf het moment dat het wordt gebouwd, worden er al, iets van 130 mijl aan koperdraad in de wanden verwerkt. Er zitten afweersystemen tegen inkomende raketten. Hij is zelfs bestand tegen de schok die hij zou krijgen en de straling van een atoombom als die ergens in de buurt zou ontploffen. Er zit zo'n ventiel bovenop om hem tijdens de vlucht kunnen bijtanken. Dat had dat toestel uit Qatar allemaal niet. Dus die heeft wel de elektronica, dus het communicatiesysteem, maar niet al die beveiliging. Dus eigenlijk viel Trump met die 747-8 door de mand. En ging dus met zijn gewone oude machine ging hij naar Engeland en van daaruit gingen ze dan weer door. Ik weet niet met welke van de twee, maar daar deed het er niet meer zoveel toe. Maar waarom was de Secret Service nou zo bang? Omdat cijfertjes zijn gepubliceerd over de kans van aanslagen. En daar staat Trump ongeveer op de eerste plaats met een kans van, ik meen, 5,3% dat hij het slachtoffer wordt van de aanslag. Dat is echt heel hoog, statistisch. Dus de Secret Service en de luchtmacht zeiden, sorry vriend, maar je gaat niet aan boord van dat ding. Dat doen we niet.
0: Hey, en dat had natuurlijk ook te maken met dat opleidende conflict met Iran. En dan is Ankara niet heel ver weg van Iran. Nee. Dus Trump had er een heel mooi verhaal bij. Maar het komt er toch eigenlijk ook op neer dat dat hele dure cadeautje van Qatar, waar Trump nu dus al vrolijk in rondvliegt, dat dat niet zo veilig is als de oude Air Force One. Dat is best ernstig, toch? Nee. En iedereen weet dat dus nu ook.
2: Ja, precies. Natuurlijk. En het is ook niet voor niets dat, en daar ergert Trump zich trouwens terecht wel een beetje aan, maar dat Boeing er zo verschrikkelijk lang over doet om die twee nieuwe Air Force One toestellen af te leveren.
0: Ja. In zijn eerste termijn was Trump daar al mee bezig. Ja, hè? Toen dacht hij een dealtje te hebben. En nou, het is er nog steeds.
2: Nee, en nu wordt het 2028, zegt Boeing, voordat die twee machines klaar zijn. Maar het is daarom, je moet zo'n ding dus helemaal net als een gepantserde auto. Die kun je ook niet zomaar. Je kunt niet zomaar een auto laten pantseren. Dat is echt een. Dan moeten de deuren helemaal opnieuw. En er moeten nieuwe ramen in van iets van 1,5 centimeter dik. En gaan ze maar door. Dus dit is iets wat je vanaf het eerste schroefje en moertje helemaal moet opbouwen. En daar heb je heel veel tijd en verstand en kennis voor nodig. Dus dat was het verhaal. Maar ik vond het zo ontzettend leuk.
0: Fascinerend.
2: Ja, maar dat hij echt gewoon zo duidelijk ook stond te liegen, Jan. Van
0: Doe het allemaal voor jullie, voor die militairen die het graag willen zien.
2: Ja, ja, jullie mogen het bekijken en doe je best. En natuurlijk, hij is ook van jullie. Want jullie zijn onze dappere krijgers en zo. Dat is allemaal flauwekul. En wat is jou opgevallen, Jan?
0: Ja, ik wilde nog even terug naar dit weekend. Toen was die toespraak van Trump op de 4th of July. Met dat gigantische vuurwerk erachteraan. En er waren een paar dingen die ik even met je wilde delen. Een bijzondere dag. Er waren heel veel mensen van buiten de stad. Ze kwamen echt overal vandaan. Ik heb mensen gesproken die kwamen vliegen uit Californië, uit Arizona, uit Colorado. Mensen die kwamen met de auto uit Kansas. Die zeiden van, we zijn nog nooit in onze hoofdstad geweest. Dit is het moment, dus hier zijn we. En het merendeel daarvan was echt Trump-supporter. En dat is echt wel wat anders dan andere jaren. Dan zijn het vooral mensen uit Washington zelf, en dan gaat het gewoon om. Ja, het is helemaal niet politiek. Er zit geen enkele lading verder achter. Dit jaar was dat echt wel anders. Het deed me een beetje denken aan Trumps eerste termijn. Toen had hij op een bepaald moment ook een toespraak op de 4th of July. En toen zag je ook ineens allemaal Trump-petjes, T-shirts, waarin je ziet van, hey, dit is net even anders dan wat in Washington woont. Wat natuurlijk allemaal, vooral democraten zijn, meer dan 90%. Dus veel rode petjes, veel Charlie Kirk T-shirts ook. Allemaal signalen. Hele gezellige mensen trouwens, hele leuke gesprekken gehad. Wat me ook opviel, het was heel chaotisch. En dat zie je wel vaker bij Trump-evenementen. Omdat de vraag dan ook heel groot is. Er zijn heel veel mensen. Nu waren er ook heel lange rijen om binnen te komen. En het was 38 graden, dus ook veel oude mensen, gezinnen met kleine kinderen die allemaal in de zon stonden te wachten. Ik merkte er ook al wat frustratie over. En toen werd het ook nog een keer uitgesteld, de toespraak, vanwege naderend onweer. Hele veld werd geëvacueerd. Dus al die mensen die door die strenge beveiliging waren gegaan, moesten allemaal weer naar buiten. Op dat moment dacht ik van, nou, dit gaat helemaal niet meer door. Want dan moet je iedereen weer gaan checken. Dat gaat nooit lukken. En Trump was degene die zei, ik wil dit toch doen. En hij maakte er ook echt een Trump-verhaal van. Hij zei van, ja, op die day, hè, toen was het ook niet supergoed weer. Toen gingen ze ook gewoon de stranden op. Dan kan ik wel even een toespraakje houden. En ik zag dus aan de ene kant wat ingehouden frustratie bij bezoekers, ook bij Trump-supporters, die dachten van, ja, onze dag valt in het water. Wij weten niet wat we moeten doen. Moeten we terug naar ons hotel? Blijven we hier wachten? We hebben de hele dag al gewacht. Eén iemand die ze daar niet de schuld van wilde geven was Donald Trump. Maar het was Donald Trump natuurlijk die het allemaal doorzette. En ook dacht van, ik wil dit absoluut doen. En hij hield uiteindelijk die toespraak pas om 11:00 s'avonds. En ik zag ook op Fox News dat hij daar echt als een soort held werd onthaald. Want het ging toch maar mooi door. Hè? En hij doet dit allemaal voor jou en mij. En wat goed toch dat die man doorzet. En toen kwam die toespraak. En hij waarschuwde daar een paar keer voor communisme. Dat horen we hem wel vaker doen. Dan heeft hij het over democraten. En in dit geval socialistische democraten. Zoals Mamdani in New York bijvoorbeeld, de burgemeester. En het was echt een vermenging van patriotisme met politiek. En het was dus ook een campagnespeech met ook wel een beetje een donker randje. Want je had ook flyovers met B-2 bommenwerpers, B-52's, F-16's. Dat kwam ook allemaal voorbij. En ja, communisme in Amerika. Dus het rode gevaar op de verjaardag van het land. Ik had er een apart gevoel bij aan het eind van de dag.
2: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ik heb veel beelden bekeken en het was inderdaad anders dan anders. En die toespraak vond ik ook merkwaardig. Maar goed, dat zijn we inmiddels gewend, laten we eerlijk wezen. We hebben nu in Ankara ook weer twee hele bijzondere toespraken en momenten met Trump meegemaakt, toch?
0: Ja, laten we daar eens het over hebben, Bernard. Laten we even beginnen met zijn ongenoegen over de Europese bondgenoten.
1: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO. Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland. And then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
0: Ja, dat was het openingssalvo nog maar. Dit was aan het begin van de top. Aan het eind sprak hij toch een stuk warmer over de NAVO en over de bondgenoten. Oekraïne ging zelfs met een deeltje naar huis. Wat is het allemaal waard? Dat is denk ik een beetje de vraag, Bernard. Want we hebben weer een top overleefd, zo voelt het een beetje. We gaan ook zo van top naar top en we blijven kijken naar wat doet Trump nou en kunnen we hem een beetje erbij houden? Hoe kijk jij daarnaar? Wat is dit waard?
2: Ja, dat vind ik. Slaat de spijker op de kop. Alles draaide hier om Trump. En de vraag was, kunnen we een beetje pacificeren? Kunnen we iets doen waardoor hij wat minder boosaardig is of boos op ons is? Je weet, hij had een paar keer duidelijk gemaakt dat hij loyaliteit eiste van de bondgenoten. En dat was dan naar aanleiding van de kwestie Iran, waar die de bondgenoten verweet dat ze niet mee hadden willen doen aan die operatie, terwijl de NAVO gewoon voor niks wist. Hij heeft het steeds maar over loyaliteit en steeds maar over they love me.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Woede en frustratie. We hadden in BNR De Wereld hadden we Jaap de Hoop Scheffer als gast. De voorganger, een van de voorgangers van Rutte. En die noemde de opmerkingen over Groenland het gevaarlijkst. Hij zegt dat is eigenlijk binnen het bondgenootschap de gevaarlijkste situatie die we hebben met elkaar. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
2: Omdat die dreiging zo reëel is? Omdat het ook Europa uit elkaar speelt?
1: Ja, omdat die dreiging reëel is en er is geen antwoord op. Want het zou in feite een aanval zijn op een Europese bondgenoot. Namelijk Denemarken. Mm. En je moet je voorstellen dat er een conflict ontstaat tussen twee NAVO-landen. De grootste en een kleine in Europa. Afschuwelijk idee.
2: Dat kan gewoon niet. Ja,
1: dat kan.
2: In een bondgenootschap.
1: Ja, niettemin kun je zeggen, er zijn ook wel een paar dingen gebeurd die iedereen een beetje gerust stelden. Zowel Rutte als Trump zei na afloop, op een veel rustiger toon ook, dat het NAVO-bondgenootschap nog overeind is. Dus hij stelde iedereen wat dat betreft ook wel een beetje gerust. Maar het is typisch Trump. Hij hield op het ene moment een toespraak, daar hoorde je net ook weer een stukje van, waarin hij geweldig tekeer ging tegen bondgenoten waarvan hij vindt dat ze niet loyaal zijn. Maar in die eindtoespraak, toen het allemaal klaar was, toen was hij toch weer een stuk milder. En nou ja, en dan roepen wij allemaal tegen elkaar, hè, gelukkig. Het bondgenootschap valt nog niet uit elkaar. Maar ja, ik heb ook in mijn column, Jan, heb ik ook geschreven, het is een latrelatie.
2: Het is geen BNR-column is het, hè?
1: Ja, BNR-column heb ik geschreven. Het is een latrelatie en zo zie ik het ook.
2: En Bernard, nog even, want we hoorden Trump ook helemaal aan het begin zich verspreken. Hij had het over de islamitische staat Japan. Hij haalde ook Poetin en Zelensky op een bepaald moment door elkaar. Hebben jullie nog een vraag voor Poetin? En dan keek hij duidelijk naar Zelensky die tegenover hem zat. En dan probeerde hij zich uit te praten. Maar dat was gewoon echt. Hij zat er gewoon helemaal naast. Dat was Biden-achtig. Biden heeft letterlijk ook Poetin en Zelensky wel eens door elkaar gehaald. Hij was aan het begin wat chagrijnig. Hij was misschien ook wel moe. Had best een zwaar weekend gehad met die verjaardag van Amerika. En die toespraak waar ik het eerder over had. Speelt dat dan mee? Of is het meer zoals Merz zegt? Die zegt van ja, deze top hebben we weer gered. Was een succes dankzij Rutte. Die heeft hem weer goed op de goede manier aangepakt. En daardoor zijn we eruit gekomen. Dus ja, is dit bij Trump iets persoonlijks dat hij gewoon geen zin had? Een beetje chagrijnig begint en dat trekt er wel bij? Ja. Of heeft dat met Rutte te maken die de juiste snaar raakt? Hebben we met z'n allen, wat zit erachter? Of is het iets heel anders?
1: Nee, ik denk dat je weer de spijker op de kop slaat.
2: Godzijdank.
1: Ja, dat is betreurig ook. Ik betreur het zeer dat je zo vaak gelijk hebt, Jan. Nee, maar het is echt zo. Dat we zeggen, iedereen heeft hetzelfde verhaal. Binnenskamers was hij ook veel rustiger en vriendelijker tegen de andere landen, de bondgenoten, maar ook de gasten, zoals Zelensky, dan naar buiten toe. Nu is het de vraag, als je zoiets hoort, is dat nou ook echt waar? En we weten nu dat het zo is, want Jaap de Hoop Scheffer vertelde dat hij met een aantal mensen zelf contact heeft gehad die daarbij waren. En ook onze eigen Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, die had ook contact gehad met mensen die daarbij binnen waren. En die bevestigde dat ook.
2: Ja, dus, ik hoorde Michal ook zeggen trouwens.
1: Michal van de Toorn, ja, die als verslaggever was, die zei het ook. Dus ik denk dat het verhaal klopt, als je zulke goede bronnen hebt. Het is een man met twee gezichten. Het hangt af van het moment. Het hangt af van één opmerking waardoor die plotseling helemaal over zijn rooien gaat. Dat weet je gewoon niet. Het kan frustratie zijn. Je weet het niet. En ik weet ook niet of het nog zoveel zin heeft om daar steeds maar over na te denken.
2: Het is nou eenmaal zo.
1: Het is nou eenmaal zo. En het is een man met, om in bewapeningstermen te blijven, een kort lontje. Het is echt zo. Dus hij kan verschrikkelijk boos worden. En hij wil altijd gelijk hebben. En alles

0: gaat om hem. En als je daaraan meedoet, ja, dan wil hij best nog eens wat terugdoen. Maar het gaat allemaal om hem. En wat hij zegt, Jan, maar dan moet je maar kijken of je dat ook vindt. Maar alles wat hij zegt, waar dan ook, is in de eerste plaats gericht tegen zijn eigen achterban.
1: Ja,
0: hij praat niet. Hij praat niet tegen de bondgenoten of tegen de wereld. Hij praat tegen MAGA.
1: Het was ook met die eindtoespraak of persconferentie van hem. Hè. Dat ging heel veel over binnenlandse zaken. Ja. Allemaal dingen die ons niks kan schelen. Dat vindt hij veel belangrijker. En dan kijkt hij inderdaad naar de mensen thuis.
0: Ja.
1: En zou dat dan ook een tactiek zijn dat hij dan binnenkomt met veel bombarie? Achter de schermen is hij eigenlijk veel vriendelijker als we het zo horen. Dat hij dan ook denkt, nou, dit ziet mijn achterban niet. Dus ik pak het gewoon zo aan.
0: Dat zou kunnen. Je kunt ook de vraag blijven stellen, wie is nou de echte Trump? En ja, je had het al over Rutte, hè, even. Ik denk dat de verdienste van Rutte, wat je ook verder vindt van de manier waarop hij het doet, maar de verdienste van Rutte is dat hij uiteindelijk ook naar buiten toe toch altijd een beetje het optimistische plaatje kan laten zien, of zegt te hebben gezien, of zegt dat hij het waarneemt. En of dat nou helemaal klopt, dat weet ik niet. Maar ja, hij weet, om het zomaar te zeggen, toch de boel nog bij elkaar te houden. Dus,
1: ja, en dat is wel zijn werk uiteindelijk.
0: Dat is zijn werk. Dat is, hij heeft natuurlijk, oh ja, hij heeft 32 bazen, maar er is maar één die telt. En dat is Amerika.
1: Hey, ik wil nog even van jou één dingetje horen, want er kwam ook een deal met Zelensky.
0: Ja.
1: Trump die zei, jullie krijgen een licentie om de Amerikaanse Patriots, die raketten, zelf te produceren. Ik vraag me twee dingen af. Ik dacht van, oh, en ook hoe ze naast elkaar zaten van, hier is toch wel iets positiefs gebeurd. We zijn ver gekomen sinds dat conflict in de Oval Office. Dus dat viel me wel op. Maar is die situatie nu verbeterd? En de tweede was eigenlijk, wat heeft Oekraïne daar nou aan? Want zo'n Patriot bouwen, zo'n raket, dat kost al 2 jaar. Om een Patriot-fabriek te bouwen, nou, dan zijn we toch helemaal veel verder. Ja, wat zit hier achter?
0: Ja, nou, in de eerste plaats, hebben ze nodig? Jazeker. Het is het enige wat ontbreekt eigenlijk aan op het ogenblik aan hun krijgsmacht. Ze zijn heel goed bezig, ook in die oorlog, maar ze kunnen zich niet verweren tegen Russische raketten. Dat lukt gewoon niet. Die komen er steeds meer en dat is echt gevaarlijk. Je kunt zeggen, politiek is het heel belangrijk dat Trump dit gebaar heeft gemaakt van, nou weet je wat, jullie krijgen licentie om ze zelf te bouwen. Nederland en Duitsland, en ik meen Roemenië, hebben dat ook. Maar dit is echt een gunst die Amerika je moet willen geven. Maar dan de werkelijkheid. Het kost $1 miljard om zo'n fabriek neer te zetten. Dat duurt een klein jaar, denk ik. En inderdaad, de productie van één raket voor het systeem, afhankelijk van het type, is ongeveer $3 miljoen. En heeft een productietijd van een klein jaar. Dus je bent een hele tijd verder voordat het zover is. En dan komt het. De rekening moet gewoon betaald. Door Oekraïne of door de Europese landen. Maar het is niet zo dat hij geeft geen Patriot-systeem cadeau. Hij zegt, je mag er een maken en gebruiken, maar er moet gewoon worden afgerekend.
1: Dus hier is de handleiding.
0: Hier is de handleiding. Nee, er komen ook mensen mee. We gaan jullie trainen en opleiden, enzovoort. Komt allemaal goed. Maar wel tegen eigen kosten.
1: Ja, en daar zit ook een beetje eigenbelang, of veel eigenbelang voor de Amerikanen in. Hè? Want die Patriots, daar is een groot tekort aan. Amerika heeft er veel afgeschoten in Iran. Dus dit is ook een manier om de productie wat te vergroten. En dat is ook een probleem wat wordt opgelost.
0: Dat is ook een probleem. Zometeen in de Amerika-podcast dat Trump Groenland wil inlijven, daar kunnen Europeanen nog om zuchten. Maar wil je ze echt kwaad maken, dan moet je aan hun voetbal komen. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig? Want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
6: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
9: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
9: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Na de ontdekking van een drugslab in een Haagse woonwijk gisteren zijn inmiddels 4 verdachten opgepakt. Eentje op hete daad. De man zat onder de vloeistoffen waarmee je synthetische drugs kunt maken. Omdat het drugslab nu wordt leeggehaald, zijn net als gisteren tientallen huizen ontruimd. Politie en brandweer in Amsterdam denken dat de opvarende van een gezonken duwboot niet meer leeft. Er is in de Koenhaven gezocht met duikers en een sonarboot, maar niks gevonden. Waardoor de duwboot is gezonken is nog een raadsel. Er was geen aanvaring. Om de opvarende te vinden wordt een speciaal team ingezet. De bromfietser die vannacht bij een politieachtervolging in de binnenstad van Groningen zwaar gewond raakte, is een man van 30. Hij werd verdacht van een mishandeling en viel tijdens de achtervolging. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het gebeurde tijdens een politieactie, doet de Rijksrecherche onderzoek. De enorme brand in een Noorse woonwijk is voor een groot deel onder controle. Maar volgens de brandweer gaat het blussen nog de hele dag duren, onder meer met helikopters. De brand woedt in een plaats op zo'n 50 kilometer van Oslo. Meer dan 400 huizen zijn in vlammen opgegaan en zo'n 400 mensen geëvacueerd. En ten oosten van Zwolle zijn de regels voor het gebruik van water aangescherpt. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta roept mensen op om geen water meer uit rivieren, meren en sloten te gebruiken om grond te besproeien. Andere waterschappen kondigden de afgelopen dagen ook al een verbod op het oppompen van water aan. Het weer dan, van Weer Online. Het is droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken, dan hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.
17: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
18: Nog voordat Trump Europa tegen zich in het harnas joeg met uitspraken over Groenland en Spanje, zorgde hij al voor veel ophef in Europa met een telefoontje naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino.
19: Yes, I asked for a review by FIFA,
0: I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but, you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep.
18: Ja, ja, zelfs hierbij weer Biden. Hè, die deugde niet. Maar goed, het resultaat was dat de rode kaart van Spits Balogun, ik denk dat ik het zo goed uitspreek, werd ingetrokken. Waardoor die toch mocht spelen tegen België. De hele wereld had het erover, eerlijk is eerlijk. Ja. Jan, het is echt ongelooflijk. Ik zei nog, het zijn wat je noemt presidenten onder elkaar die het even hebben geregeld. Hè. Infantino en Trump, in die volgorde dan maar. Maar eigenlijk, de Belgen waren woest, Jan. Maar eigenlijk zo'n beetje heel Europa was woest. Je kan het niet anders uitspreken. En ook de echte voetballiefhebbers die zeiden, wat is dit vreselijk. Dit is zo schadelijk voor hoe het spel wordt beleefd. Enfin, dat soort dingen. Hoe hebben de Amerikanen gereageerd?
1: Ja, vorige week hadden we het nog over hoe het Amerikaanse succes het land ook verenigt. Hè? Country roads take me home. Ik denk dat dit het begin van het einde van die eenheid was. Ik zag meteen een politieke verdeling hier ook. Dat was een groep die meteen achter Trump ging staan. Daar zaten wel wat voetballiefhebbers tussen die gewoon niet zo over politiek nadenken en denken van wacht eens even, wij willen gewoon winnen. Maar ook heel veel Trump-supporters, zeg maar, ook de rechtse influencers, Fox News. En die vonden toch echt allemaal Trump. Dit is eigenlijk een manier waarop Trump ook voor ons vecht. Zelfs met voetbal redt hij ons. En het gevoel wat daar ook wel bij zat was, ja, die rode kaart, dat toch wel onterecht was. Dat eigenlijk een groot onrecht was wat Amerika ook was aangedaan. Vond ik ook wel grappig om te zien, want veel Amerikanen die hebben niet ook zoveel met voetbal, hebben er ook niet zoveel verstand van en helemaal normaal gesproken niet zoveel passie. Die was er nu wel echt, dus dat vond ik wel grappig, was mooi. Ja. Maar er waren ook mensen die meteen dachten, wacht eens eventjes, Trump die bemoeit zich nu met sport, dat is gewoon echt niet goed. Dit is gênant voor ons. Dus wat meer in lijn wat we in Europa ook vonden, denk ik. En voor dat groepje was ook, denk ik, wel het positieve gevoel over dit WK wat verprutst. Het viel eigenlijk allemaal mee. Hè? We hebben geen Ajax gezien. Trump die is niet constant in beeld. Het is eigenlijk gewoon een heel mooi toernooi tot nu toe, op een paar incidenten na. Maar het gaat vooral over voetbal. En nu was Trump die zich ermee bemoeide. En daarmee was de magie was even doorbroken. En die twee die botsen niet, want iedereen ging weer in zijn eigen bubbel daarna. Maar die tegenstelling zag je wel meteen. En het deed mij, Bernard, ook denken aan die, weet je nog, dat telefoontje naar Georgia, naar die verkiezingsnederlaag van Trump. Vind even 11.000 stemmen. Nu ging het over een rode kaart. En weer een beetje hetzelfde ook. Trump hoeft niet letterlijk dingen te zeggen. De mensen weten wel wat er van hem verwacht wordt. En volgens mij wist Infantino dat ook heel goed.
18: Ja, maar ik vind het ook een beetje een metafoor voor wat, we hadden het eerder in deze podcast over de top van de NAVO en al andere dingen. Ik vind tekenend de schuld in dit verhaal is natuurlijk Infantino. Mm-hmm. Trump mag zeggen wat hij wil en hij mag opbellen en die roepen zeggen ik ben het er niet mee eens of kun je daar niet wat aan doen. En dan hoort Infantino natuurlijk te zeggen sorry, maar ik ga mij niet bemoeien met wat een scheidsrechter in een van de wedstrijden heeft gedaan. Daar ben ik niet van. Nee. En dat heeft hij niet gedaan. Hij is braaf geluisterd en hij is gaan drukken en invloed heeft zijn invloed gebruikt om die rode kaart ongedaan te maken. Nou, dat is volgens mij, voor mij is dat het grootste verhaal. Hoe kan dat, dat zo'n man, en ik zeg een metafoor, er zijn zoveel mensen die op de een of andere manier zo in de ban raken of bang zijn of wat dan ook, dat ze vergeten wie ze zijn en dat ze vergeten hoe ze behoren te handelen. Het is ook wat Blatter, zijn voorganger, ook zei in een korte persontmoeting. En die was ook heel boos over wat er allemaal gebeurde. En die bekeek het ook vanuit de positie van de president van de FIFA. Die zei, dat kan helemaal niet zoiets. Dit kan echt niet. Dus dat vond ik.
1: Gelijk.
18: Ja, dat vond ik.
1: Weet je wat ik daar ook wel interessant aan vind? Dat is ook iets wat eigenlijk steeds op deze manier gebeurt. Infantino die zegt, maar hier is een commissie voor, die is onafhankelijk, ik heb daar niks mee te maken. Trump mag mij bellen, maar de FIFA is gewoon de FIFA, ik heb daar ook geen invloed op. Nou, best een goede uitleg op zich, kan ik. Misschien is dat ook gewoon zo. Al is de FIFA natuurlijk wel een verdachte organisatie als het om dit soort zaken gaat. En Trump die zegt dan gewoon, Het is dankzij mij. Ik heb dit geregeld. Ik heb even Infantino gebeld. En zo hebben we het gedaan. Dus de andere kant probeert het een beetje stiekem te doen. Een beetje voorzichtig. En dan komen we er wel mee weg. En Trump die schept er gewoon over op. En dan is het oude niet open. En dan... Ja, dan denk ik ook van, is het nog een schandaal als we het allemaal al weten dat het zo gegaan is?
18: Ja, ja. ik heb met het meest te doen had ik met die Balogun, die speler.
1: Ja.
18: Want die kon echt niet helpen. Ik bedoel, die heeft wel of niet een overtreding begaan. Daar is een discussie over, doet er even niet toe. Maar die was echt het kind van de rekening, toch?
1: Ja. Leidend voorwerp werd die man. En weet je wat ik zo interessant daar ook weer aan vind? Er zit een verhaal aan die Balogun. Ze zijn ouders die komen uit Nigeria. Die waren op bezoek in New York. Toen werd hij geboren in Brooklyn. Dus hij heeft hij is een Amerikaans staatsburger. Daarom speelt hij ook voor Amerika. En daarom juicht ook heel Amerika voor hem. Hij was de revelatie van de eerste paar wedstrijden van het Amerikaans elftal. De spits waarvan ze dachten, we hebben er eindelijk eentje. Want hun eigenlijke held, Pulisic, die maakt het niet helemaal waar. Die kan het niet helemaal aan, of in ieder geval dit WK niet. Dus er werd echt keihard voor hem gejuicht. Maar we weten ook natuurlijk met die uitspraak van het Hoge Rechtshof, waar Trump zo ontevreden over was, over birthright citizenship. Dat je als je in Amerika wordt geboren ook automatisch burger wordt. Ja, stel dat Trump zijn zin had gekregen, dan was deze spits van Amerika, was helemaal nooit de spits van Amerika geweest, maar van Nigeria. Of ik geloof Groot-Brittannië heeft hij ook nog gewoond. Dus ja, Trump die is ook een opportunist puur sang natuurlijk. Dat hij nu iemand redt, of heeft geprobeerd te redden, die eigenlijk, als het aan hem lag, nooit Amerikaan had mogen worden.
18: Nee. Nou ja, en dan natuurlijk de zoete wraak of de apotheose van een rare situatie. Namelijk dat Amerika door België niet werd verslagen, maar verpletterd, zullen we maar zeggen. Ja. Echt, ja, het was een enorme echt grandioos. De Belgen zijn ook boven zichzelf uitgestegen. En ik denk, die zijn
1: hun beste wedstrijd ook.
18: Ja, die zijn ook gewoon geïnspireerd geraakt van wat krijgen we nou? Deze moeten we binnenhalen, wat er ook gebeurt. Gaat niet meer over het WK, gaat gewoon over de vrede op aarde. Dit moet gebeuren. Maar nu de vraag is, is door wat er nu is gebeurd en de uitschakeling van Amerika door de Belgen, is nou dat beetje belangstelling wat er was voor voetbal in Amerika nu in één keer weg?
1: Ja, Bernard, ik denk dat ik hier jou gelijk moet geven over de toekomst van voetbal in Amerika. Want ik denk echt dat dat een beetje is ingestort op het moment dat de Amerikanen verloren. En dat was echt een keiharde reality check dat zij van België verloren. Ik vond het ook wel vermakelijk om te zien, hoor. Want wij hebben in Nederland hebben we oranje koorts. Wij denken dan ook altijd dat het zou dit jaar echt kunnen gebeuren. Hè? Maar in Amerika dacht een deel dus ook echt dat ze wereldkampioen konden worden. Wij wisten natuurlijk als Europeanen, dat verschil is nog steeds heel groot. Dat kan eigenlijk niet. Die kans is ongeveer nul dat Amerika... Het is leuk dat ze het goed doen, maar tegen de echte landen krijgen ze het natuurlijk gewoon heel moeilijk. Want dat verschil is gewoon heel groot. Maar de teleurstelling hier was echt enorm. Het was echt een soort ballon die leegliep ineens. Mensen hadden echt... Dat geloof was dus in één keer verbrijzeld. En ik hoorde wel wat goede analyses. Ook bijvoorbeeld Thierry Henry, die zat op Fox, die dit uitzendt. Die legde heel goed uit dat België gewoon beter was en hoe dat dan komt. En dat Amerika gewoon nu moet denken van, nou, we zijn in ieder geval redelijk ver gekomen, maar dit was ook wel de plek waar we een beetje thuis horen. Dat is helemaal geen schande. En wat ik toen merkte, een beetje aansluitend op het eerdere verhaal, dat het voor de MAGA-mensen werd dit ook echt een strijd tussen Amerika en Europa. Ik zag dingen voorbij komen van, als wij jullie niet hadden geholpen, dan hadden jullie allemaal Duits gesproken. Heel flauw, dat horen we al zo vaak voorbij komen. Het ging erover, maar wie heeft dan meer vliegdekschepen? Wie zijn nou sterker internationaal? Wie zijn rijker? Nou, daar kan je ook nog wel even over discussiëren, denk ik. Dus dat werd ook meteen een soort Amerika tegen de wereld gevoel, wat ook al een beetje door die rode kaart ook al wat werd aangezwengeld. En wat er nu volgens mij een beetje gaat gebeuren, we hebben dus nu die grote teleurstelling, een grote tegenstelling ook ineens weer. En Amerika is, die denken nu een beetje van, we zijn toch een beetje gepiepeld door de Europeanen, zo voelt dat. En ik denk wij, als wij uitgeschakeld zijn, dan gaan de voetbalfans gaan weer een beetje kijken van, nou, wat doet mijn eigen club eigenlijk? Hè? We gaan weer in de voorbereiding voor de Eredivisie. Het gevoel komt wel weer een beetje, je moet even over die teleurstelling heen. Dat zal ook voor sommige Amerikanen wel gelden. Maar een groot deel gaat nu denk ik ook denken van, nou ja, we gaan weer naar American football of we gaan weer naar honkbal. We hebben er even geen zin meer in. En ik vond een hele mooie uitspraak die het volgens mij samenvat. En dan kom ik eigenlijk een beetje bij wat jij een paar weken geleden bij het start van het WK ook al zo ongeveer zei. Voor Amerika is voetbal de sport van de toekomst. En dat blijft zo.
18: Ja, dat is echt zo. Ik hoor het al zo lang. Ik in Amerika woon en ben, en ik zie het ook aan de kinderen die allemaal gaan voetballen. Mijn eigen zoon, die een hele verdienstelijke linksbuiten is geweest en daar nog heel lang keeper en daarna, ik geloof, 25 jaar lang scheidsrechter. En ja, dus ik weet het ook van binnenuit. Het is gewoon marginaal allemaal. Hey Jan, ik weet niet, in een minuutje of anderhalf, twee minuutjes even nog, ja, snel de roddel van de week.
1: Ja.
18: Crisis bij de Democraten. Meneer Graham Platner trekt zich terug als kandidaat voor de Senaat in Maine. Een oestervisser, die man die Democraten heel enthousiast maakte, maar ook enorme schandalen aan kleven. Dat blijkt nu pas. En het zoveelste schandaal werd hem te veel.
2: We are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not. We're not doing it because of the allegations. We're doing it because of the structures that are being taken away from us by those in power.
18: Oké, Jan, even twee dingen. In de eerste plaats, waar werd hij nou van beschuldigd? Wat betekent het voor de partij? Want het is een democratische kandidaat.
1: Ja, de nieuwe aantijgingen die waren weer behoorlijk ernstig. Hij wordt beschuldigd van verkrachting. Ook nog een andere ex-vriendin die zei dat hij gewelddadig was geweest. Dat hij ook zonder toestemming tijdens de daad zijn condoom uittrok. Ik zeg maar gewoon zoals het verteld werd. Best behoorlijk ernstige beschuldigingen zijn dat. En het rare rond Platner is, er waren al langer schandalen rond hem. Er waren allerlei red flags. Dat je dacht van, wacht eens eventjes. Er zou best wel eens meer naar buiten kunnen komen over deze man. En dan zitten die democraten straks een beetje vast met de kandidaat. Waar veel om te doen is op een verkeerde manier. Nu zijn ze dus op het punt dat deze man gekozen is. Hij heeft zijn primary gewonnen. En nu is eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen is gekomen. Ik zeg het toch maar even, Bernard. Wij hebben dit aanzien komen. Wij hebben dit voorspeld eigenlijk zo'n beetje in de podcast.
18: Zeker. Is ook zo.
1: En wat dit betekent voor de partijen, ze moeten nu binnen 2 weken een nieuwe kandidaat brengen. Dat is ook nog best wel lastig, want je moet dus iemand vinden die, zoals deze Platner, een gevoelige snaar raakt bij de mensen in Maine. Hij was echt heel populair vanwege zijn politieke ideeën. Krijg maar eens iemand die dat enthousiasme ook zo los kan maken. Je hebt toch wel een kans dat nu een deel van de Platner aanhang straks denkt van, ja, wij zijn een beetje afgehaakt. En welke kandidaat kan het stokje overnemen? Ja. En voor de Democraten tenslotte, Maine is heel belangrijk in de Senaat. Want Democraten dachten, dit is een van de staten die wij kunnen overnemen van de Republikeinen. Susan Collins is daar nu de senator. En dat is nu een stuk moeilijker geworden.
18: Ja, en het sluit ook een beetje aan, want Susan Collins is een iets liberalere Republikein dan, laten we maar zeggen, de MAGA-beweging. En dus begrijp ik heel goed dat die Democraten dachten, wij zitten al redelijk dicht aan bij haar kiezers. Dus die kunnen wij inpikken. Nou, misrekening. Alright, ja. Hey Jan. Gaan we naar de luisteraars vragen?
1: Ja.
18: Ja, die zijn welkom via de mail, de BNR-app of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
1: Ja, en deze week geven we weer een mok weg. Dus blijf luisteren om te horen of jij de gelukkige winnaar bent. En ben je hier dan aangekomen in onze podcast, dan kun je ook wel eventjes abonneren. Gratis, hoor je helemaal bij de club. We verwelkomen je graag. Iemand die dat ongetwijfeld al gedaan heeft, want hij heeft ook een vraag voor ons ingesproken, is Robert de Jager.
3: Afgelopen week kwam het bericht naar buiten van de financiële handel en wandel van president Trump. En natuurlijk wat voornamelijk door zijn familie is uitgevoerd. En dat hij daar goed geld mee heeft verdiend. Nu is het natuurlijk niet ongebruikelijk dat ook in het congres daar goed verdiend mee wordt. Door verschillende senatoren. Nu weet ik ook dat er in de financiële wereld best wel verontwaardigd op wordt gereageerd. Maar hoe wordt daar naar gekeken in het land zelf? Wordt daar überhaupt enige aandacht aan geschonken of is het gewoon een gegeven?
18: Ja, jij mag het verhaal vertellen, Jan, maar ik heb één ding vooraf. Ik meen dat als je er goed induikt dat er in afval niks illegaals is gebeurd. Hè? Dus ik geloof niet dat Trump iets... Oké, nou de inhoud.
1: Ja, dat is ook omdat Trump gewoon doet. En zegt eigenlijk van, als jullie vinden dat dit niet kan... congres of wie dan ook, protesteer dan maar en hou me maar eens tegen. Dat is zijn oogpunt eigenlijk, dat is hoe hij het doet. En als niemand je dan tegenhoudt, is het ook niet illegaal. Nee. Er kwam een rapport naar buiten. Hij moet zijn financiën moet hij openbaar maken, verplicht. En daaruit kwam dat hij volgens mij 2,2 miljard heeft verdiend in een jaar tijd. 1,4 zeg ik uit mijn hoofd met crypto. Miljard hebben we het dus over, hè? 1,4 miljard. Zijn familie heeft ook veel geld verdiend natuurlijk. We horen af en toe over zaken, deals vrij regelmatig. We weten dus ook nog niet eens alles. Met crypto bijvoorbeeld is het heel moeilijk na te gaan... wat er bijvoorbeeld wordt gedoneerd aan Trump en zijn familie. Ook buitenlandse mogendheden kunnen dat doen. Echt best wel ingewikkeld. Daar is aandacht voor, daar wordt over gesproken. Maar tegelijkertijd, dit gebeurt allemaal dus in het openbaar. Het meeste daarvan in ieder geval. En omdat Trump die aanpak heeft van hou me maar tegen, dit is wat ik doe. En als je het een probleem vindt, laat maar weten. Ik ben de president. Congres doet niks. Waakhonden doen niets. Trump heeft ze allemaal in zijn macht eigenlijk, daar komt het op neer. Ook we hebben wel verhalen gehoord over aandelenhandel. Dat er vlak voordat er een besluit van Trump komt, dat er ineens enorm wordt gehandeld in bepaalde aandelen van bedrijven die wat met dat besluit te maken heeft. Zolang je er niet voor veroordeeld wordt, zolang er geen zaak over begonnen wordt, dan is het legaal. Ja. Dat is denk ik
18: even. Terwijl het duidelijk of heel vaak gevallen zijn van voorkennis. Oké, nou.
1: Ja, laten we dan meteen ook naar de volgende doorgaan. Jochem Beemster.
19: Wat mij opvalt de laatste tijd is dat op het moment dat er toch schermutselingen zijn tussen de VS en Iran, dat dat doorgaans in het weekend zich afspeelt. En dat dat voor maandagmorgen zo'n beetje wel weer afgerond is en dat de gemoederen weer tot bedaren zijn. Ik vroeg mij af, en ik hoor graag hoe jullie daarover denken, of dit niet intentioneel is. Veel Amerikanen hebben hun 401k. En met name het electoraat van Trump, dat over het algemeen iets oudere mensen en conservatieve mensen zijn, die dicht tegen hun pensioengerechte leeftijd aanzitten. Dat ook een van de redenen is om het voor maandag eigenlijk weer even tot bedaren te brengen, zodat de beurs daar niet ontzettend van schrikt.
18: Nee. Je kunt zeggen, deze week logen straft deze redenering, want het gebeurt midden in de week dat de oorlog wordt hervat. En overigens zo'n 401k... dat is een soort pensioenspaarregeling. Hè? Dus voor de luisteraars die dat niet meteen doorhebben.
1: En heel belangrijk, want miljoenen Amerikanen hebben dat.
18: Ja, zo is dat. Het is de meest verkochte vorm van pensioen. Ik geloof niet dat het... Ik heb niet de indruk dat het specifiek in weekenden gebeurt steeds. Maar dat heel veel mensen reageren op de beurs, dat blijkt. Dat is gewoon zo. Elke keer als die oorlog weer oplaait, dan zie je de gevolgen op de financiële markten. En ook een beetje de olieprijs, het hangt natuurlijk samen.
1: Ik heb dat gevoel trouwens wel een beetje. Ik merk toch dat vaak dit soort besluiten op vrijdagavond komen. En ook Trumps harde uitspraken. En deze week was inderdaad een uitzondering. Het is niet altijd zo. Maar ik merk het ook wel bij die NAVO-top. Hè. Hij begint heel hard. En daarna dan houdt hij toch de deur weer op een kier. Van we blijven wel praten. Dan denk ik, hij denkt aan de beurs nu. En aan de olieprijs.
18: Oké. Nou, het kan inderdaad. Het kan best zijn dat ze denken... vrijdag na beurs, zal ik maar zeggen, dan kun je, je kun je allerlei dingen doen, want je beïnvloedt niks. Dat is waar. Dus jij zegt, Jochem heeft wel een punt.
1: Ja, ik vond hem wel. Ik vond dat hij wel een punt had.
18: Oké.
1: Houden we in de gaten. Laten we ook nog even gaan naar de inzending van Jan Molenaar.
20: Bernard

0: dat is...
1: Wauw.
2: Ja, dat gaat over ons dus, hè.
1: Waanzinnig.
2: Ja, dit is een ontzettend mooi nummer. Ik weet niet of Jan Molenaar het zelf heeft ingezongen... of heeft samengesteld, of AI
1: heeft... Stond er wel bij, maar AI heeft een beetje geholpen, denk ik.
2: AI heeft een beetje geholpen, dat kan best, maar het is wel ontzettend leuk. En ja, mij wordt dus wijsheid aangeprezen en jouw nieuwsgierigheid. En jij bent de onderzoeker in ja, en die koffiemok is ook fantastisch, zegt hij.
1: Dus, ja, nou, ik heb hardop gelachen. Ik vond het echt supermooi gemaakt.
2: Ik ga hem ook even aan een paar vrienden laten horen, denk ik.
1: Precies, precies. Ja. Deze houden wij in de playlist staan bij ons thuis. Ja. Dank, Jan Molenaar. Hey, moeten we hem daar ook maar mee afronden op deze vrolijke noot?
2: Ja, oké, Jan. We gaan stoppen. Het is mooi geweest. Want de jury is bijeen geweest. Dat is Jan Postma solo. Of misschien heb je met Luc overlegd. Daar verdenk ik jullie van. Maar hoe dan ook.
1: Ja. Wij spannen wel eens samen. Ja.
2: Maar jij gaat namens de jury vertellen wie de volgende mok heeft gewonnen.
1: Ik kreeg een telefoontje van Luc Infantino en toen hebben we het helemaal omgegooid. Maar goed, stond ik er wel ook wel achter, hoor. Ik vond de vraag van Robert Reiners vond ik wel heel erg leuk. Waar je de beste vliegles kan nemen in Amerika. Omdat ik daar echt nog nooit over na had gedacht hoe dat precies werkt. En omdat jij dat ook al eens gedaan had, Bernard. Ja. Dus daar kwam een heel verhaal achterweg. En ik ben heel benieuwd hoe Robert het gaat hebben. En ik hoop natuurlijk dat hij die mok meeneemt de lucht in. En dat we daar nog een fotootje van te zien krijgen.
2: Oké.
1: Toch?
2: Gefeliciteerd. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp 06-2813-5020. En wie weet win jij ook zo'n schitterende Amerika Podcast koffiebeker.
1: Ja, gemaakt door Erik Kolen. En eervolle vermelding ook voor Jan Molenaar, hoor. Het nummer vonden we fantastisch.
2: Ja.
1: En Bernard, we nemen deze week ook nog weer een extra vragenaflevering op. Hè? Dus ik spreek je snel weer.
2: Tot gauw.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
10: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
9: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
11: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
9: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel nu bijna een 30 minuten vertraging. A12 richting Duitsland voor de grens een kwartier extra aan de andere kant op. Tussen Beek en Duiven 10 minuten vertraging vanuit Duitsland naar Arnhem. Dan de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid 20 minuten vertraging. En op de A325 Arnhem-Nijmegen tussen Elst en Nijmegen een kwartier extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Opnieuw zijn tientallen huizen in Den Haag ontruimd nadat gisteren in de buurt een drugslab was ontdekt. In het pand liggen nog vaten met chemicaliën die moeten worden opgeruimd. Ondertussen zijn 2 nieuwe verdachten opgepakt. Daardoor zitten er nu 4 mensen vast die bij het drugslab betrokken zouden zijn. In Zwitserland zijn bijna 100 schapen gedood door blikseminslag. 80 hebben het overleefd. De zwartneusschapen stonden bij Fisch in Wallis dicht bij elkaar op een terrein. Daar waren ze bijeengedreven om ze te beschermen tegen wolven die steeds vaker schapenkuddes bedreigen. Het is nog maar de vraag of de laatste voorstellingen van de musical Moulin Rouge door kunnen gaan. Die zijn in het Beatrix Theater in Utrecht. Maar door een fout van de sprinklerinstallatie kwam het podium onder water te staan, meldt RTV Utrecht. De koorstukken en apparatuur zijn beschadigd. Sowieso gaan de voorstellingen vandaag en morgen niet door. Een primeur voor India. Daar is voor het eerst een particuliere ruimteraket gelanceerd. Die is gebouwd door een ruimtevaartbedrijf dat satellieten in een baan om de aarde gaat brengen. Premier Modi noemde het een cruciaal moment voor India, dat na Rusland, Amerika en China al een ruimtevaartuig op de maan liet landen. En Max Verstappen heeft de 3e tijd neergezet in de laatste vrije training van de Grand Prix van België. Snelste was de Italiaan Kimi Antonelli, voor de Brit Lando Norris. Ook gisteren reed Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps de 3e tijd. Straks om 16:00 is de kwalificatie en morgenmiddag de race zelf. Het weer dan van Weer Online. Droog en bewolkt, maar ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost is het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app.
17: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Mil.
19: Hartelijk vrijdag, vrijdag 17 juli. Voor Netflix-beleggers is het meer een vrijdag de 13e. Het bedrijf komt namelijk alweer met slecht nieuws.
20: Engagement isn't really growing much. You know, it's up 2% over the first half of the year, year over year. This thing's going to start to slow even more. Revenue growth, which was, you know, going to be 12% for the year ex-currency. That's going to be single digits pretty soon.
19: En dan komt Netflix ook nog met de mededeling dat het minder transparant wil worden.
21: En we hebben het over een nieuw plan van Donald Trump.
22: Trump Media and Technology Group today announcing Truth API, a new business-to-business data feed that provides licensed real-time access to posts from the highest rank Truth Social accounts.
21: Oftewel, een betaalde service om voorkennis te krijgen. Hoe gaat dat jouw beursgedrag veranderen? Dat hoor je deze aflevering. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom.
23: Dankjewel.
19: Goed dat je er bent. En ik wil starten met president Trump met iets anders. Die leek laatst bezig om de relatie met China te verbeteren. Hij ging op bezoek bij president Xi Jinping, sloot allerlei deals. Maar nu zoekt hij ineens openlijk ruzie met China. Vanuit het Witte Huis zei hij live op Amerikaanse televisie dat China de verkiezingen in de VS heeft beïnvloed. Hij zegt de Chinezen hebben gegevens gestolen.
24: US spy agencies began learning about the compromise of voter registration files in 2020 when they discovered that tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen, or hacked by China. Yet those responsible for sounding the alarm instead kept the information secret and hidden. They did not disclose to me as president or to anyone else, and to the best of our knowledge, they did not inform Congress. In fact, all they kept saying is, this is the most secure election in the history of our country.
19: Moet er wel bij zeggen, die toespraak die werd niet overal live uitgezonden. ABC, NBC en CNN die weigerden dat te doen, waarop Trump dan weer zei dat ze hun licentie zouden moeten verliezen. Nou, terug naar de speech zelf. Dat is er een vol met complottheorieën, zegt onze eigen Amerika-correspondent Jan Posma. En die toespraak toevallig net op het moment dat Trump er in de peilingen beroerd voor staat vanwege de Iran-oorlog.
25: Al met al verdachtmakingen, complottheorieën die we al kennen. En al die eerdere beschuldigingen van Trump die zijn natuurlijk allemaal door rechters verworpen, ontkracht door inlichtingendiensten. Dus ja, het voelde ook wel een beetje bekend allemaal.
19: Errol, ik was blij dat we het niet meer over die handelsoorlog hoefden te hebben tussen de VS en China. Die leek al een beetje opgelost. Hij was dus daar naartoe. Xi Jinping die komt in september naar Washington. Gooit Trump hiermee zijn eigen glazen niet gewoon in?
26: Ik denk, de man heeft gewoon aandacht nodig, lijkt me, over ruzie. Het is wild om zich heen slaan. Dit is eigenlijk redelijk onbegrijpelijk. Misschien de aandacht afleiden van de fundamentele problemen.
21: Ik wil door naar een bijzonder voorval deze dagen. Een tech sell-off, nou, dat is niet zo heel bijzonder, maar wel zonder dat Zuid-Korea eraan meedoet. De beurs daar is dicht vanwege een feestdag, maar het mag niet baten. Wereldwijd gaat tech in de uitverkoop. De Nikkei verloor 4%, de Taiwanese beurs zelfs 6%. En in Nederland openden de chippers allemaal zo'n 4% lager. Het blijft een beetje gokken wat nou precies de aanleiding is.
27: There's not much of a Friday feeling when it comes to tech stocks. I mean, just in the last couple of days, of course, we got those numbers out of TSMC, which I know you talked about yesterday. Maybe the CapEx theme has had some time to marinate through markets. We add into that Oracle, what we've heard from S&P on the credit rating at Oracle, the Google story from our colleagues at Bloomberg that they're months behind on Gemini, and it all adds up to something a little bit risk-off when it comes to tech.
21: Vooral voor de Nikkei is het dus pijnlijk, en ook nog omdat het de grootste daling is sinds Trump's Liberation Day.
19: Gaan we door naar Atjen. Dat zag afgelopen week zijn Amerikaanse concurrent ineens een miljardenbod uitbrengen. Stripe, daar hebben we het over, wil samen met een private equity partij even $53 miljard neerleggen voor PayPal. Een bekende naam op Wall Street, maar wel echt een treurwilg op de beurs. Presteert niet goed, waardoor het een overnameprooi is geworden. Maar de vraag is nu, wordt PayPal nu wel of niet gekocht? De directie wijst het bod namelijk af, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Al gooien ze de deur nog niet helemaal dicht. Ze vinden het bod vooral te laag. En ze maken zich zorgen of de toezichthouder de deal wel gaat goedkeuren. We hebben het wel eens met jou gehad over Atjen dat een kleinere overname deed. Moeten zij nu ook door gaan pakken en flink veel miljarden gaan uitgeven aan een iets grotere speler?
26: Ja, in ieder geval PayPal volg ik zelf al enige tijd. En het is inderdaad zeer laag gewaardeerd. Ik geloof iets van 80% gedaald in 2 jaar. Nu zijn ze heel erg laag gewaardeerd. En dan ben je gewoon rijp om te worden opgepikt. Ja, dat zij nu zeggen, dit is een veel te laag bod, snap ik. Maar uiteindelijk zal PayPal ofwel zelf goed moeten gaan renderen. Hè, en daar zijn ze stevig mee bezig. En als ze daar niet in slagen, ja, dan worden ze voor een voorjaar opgepikt door welke partij dan ook. Of dat Stripe is, of ja, misschien Adyen, ik weet niet of die zo'n dergelijke overname durven te financieren of kunnen financieren. Maar
19: moeten zij meer overnames gaan doen nu, Adyen, om in het wiel te blijven?
26: Ik denk niet dat overnames op zich de oplossing gaat zijn om een beter verdienmodel te creëren. Adyen is wat daar gaat iets voorzichtiger geweest. Dat betekent autonoom en kleinere aanpalende dingetjes kopen. Dat hebben ze onlangs gedaan. Dat is een algemeen verstandige route dan grote overnames. En soms zelfs om een beetje vreemd terrein. Dus ik vind de voorzichtige route die Adyen heeft ingestoken een verstandige.
21: Goed nieuws nog voor ASML. Medewerkers dan, die worden binnenkort vanzelf ASML aandeelhouders. Of ja, binnenkort, ASML maakt er een soort loyaliteitsprogramma van. Medewerkers die op 1 januari 2030 nog in het bedrijf zijn, die krijgen een aandelenpakket. En wat voor een? Een aandelenpakket dat nu goed is voor zo'n 20.000 euro. Dat delen ze dus mogelijk uit aan dik 44.000 medewerkers. Betekent dat ze daar 900 miljoen euro voor apart zouden zetten. Al gaat ASML wel nog even kijken naar de kleine lettertjes, wie er allemaal precies wil wel en niet in aanmerking komen voor dat pakket. Het moet ook een beloning zijn. Ze gaan de productie flinks opschroeven de komende jaren. Dat zeiden ze al tijdens de cijfers deze week. En daar mag wel wat tegenover staan. Vandaar dit pakket, zegt een woordvoerder tegen het AD.
19: Voor we naar Netflix gaan, nog even naar een mini-concurrent. Eentje die heel wat beroerde jaren achter de rug heeft. Tot nu toe, want de zon begint namelijk weer te schijnen voor streamen via Play. Dat heeft voor het eerst sinds 2024 weer een kwartaal met winst afgesloten. Onderaan de streep hield het Zweedse bedrijf ruim 6 miljoen euro over. Ook de omzet steeg met meer dan een kwart. En er komen er binnenkort ook nog meer miljoenen bij. Allemaal dankzij de deal die ze hier in Nederland hebben gesloten.
1: Met veel bombardie kondigde Viaplay aan dat het vanaf 2022 de Formule 1 in Nederland zou gaan uitzenden. Ruim 4 jaar verder en inmiddels is duidelijk dat de Scandinavische partij toch weer de stekker uit het project trekt. Want DPG Media heeft de Nederlandse tak van het bedrijf overgenomen voor een bedrag van naar verluid rond de 142 miljoen euro.
19: Ja, en DPG doet dat met Videoland. Videoland neemt Viaplay over, de Nederlandse divisie, voor meer dan 140 miljoen euro. Nou, dat geld dat kan nu dus ook naar Viaplay. Dat kan dus nog een stukje kleiner worden, maar wel een stukje winstgevender. Het is ook goed nieuws voor het aandeel. Dat gaat vandaag omhoog. Dit jaar staat het al ruim 40% in de plus.
21: Straks hoor je hoe een nieuw plan van Trump zijn mediabedrijf jouw beleggingsstrategie overhoop kan gooien. Hij wil flink geld gaan verdienen aan zijn controversiële uitspraken. En we kijken of de overname van Commerzbank na deze week nog te vermijden valt.
19: Eerst naar Netflix. Dat gaat een dramatische beursdag tegemoet. Na beurs ging het aandeel namelijk al 9% onderuit. Beleggers die schrikken van de vooruitblik.
2: This is now a legacy media company and like good luck streaming instead of the old good luck bundle. And investors right now have no patience for this company and they're just puking it.
19: De omzet en winst die zijn lager dan verwacht en er komt er nog wat bij. Netflix wordt ook weer minder transparant.
3: After today's What We Watched report, which covers the first half of 2026. We will shift to publishing this report annually in the first quarter beginning in 2027. The goal of separating the publication of the report from our earnings results is to keep the focus on our primary financial metrics, which are revenue and operating profit. So Netflix is going to start reporting this metric once per year instead of twice per year. And this comes after Netflix also stopped reporting its overall members and members growth. In my opinion, the only reason for them to do this is because the numbers are not very impressive.
19: Ja, dus Netflix stopte eerder al met het delen van hun nieuwe abonnementcijfers per kwartaal. Nu vertellen ze dus ook minder over het kijkgedrag zelf. Errol, laten we eerst maar even naar afgelopen kwartaal van Netflix gaan. Dat was in lijn der verwachting. Wat ging er goed bij de streamer?
26: Ja, eigenlijk als je gewoon als neutrale observer ernaar kijkt, waren de cijfers echt prima. De markt daarentegen had misschien nog meer prima verwacht. En die waren meer op zoek naar puntjes waar die misschien wat aandacht vergen. En misschien is de markt ook steeds meer ervan overtuigd dat Netflix weliswaar een prima bedrijf is met mooie groeicijfers, maar niet meer de cijfers van vroeger. Dat wil zeggen 20% groei per jaar. Dat is niet meer aan de orde. Dus als ze 10, 12% halen, is dat al geweldig. beleggers maken zich zorgen, de markt maakt zich zorgen dat 10-12% mag dan nu al de norm zijn, maar misschien over een jaartje is dat alleen maar 5%. Tot op een gegeven moment een cyclisch bedrijf is dat misschien met de economie meeveert. Af en toe 2% groei, misschien een keertje 2% daling. Als dat het geval gaat zijn, dan past ook een ander soort waardering bij dit soort bedrijven.
19: Ja, bedrijf heeft dus gepiekt, zou je kunnen zeggen, maar financieel staat het dus wel goed voor.
26: Het is financieel prima, goed gefinancierd, sterke balans, dat is echt de issue niet. De kasstromen zijn positief. Ze hebben best wel grip op de markt. Het is wel een moeilijke business, hè? Media, waar jullie ook in zitten. Het is lastig om daar structureel geld in te verdienen. En eigenlijk heeft Netflix de laatste 10, 20 jaar de boel helemaal op slot gezet. Zij zijn gewoon bepalend geweest. De beleggers kijken daarna en zeggen, ja, en wat gebeurt er komende 10 jaar? En daar zijn nog wel wat onzekerheden om daar groei uit te halen. En daar is Netflix naast zich naar op zoek. Ze kijken naar bijvoorbeeld advertenties. Misschien toch overnames, alhoewel veel beleggers daar ook weer veel zorgen over gaan hebben. Overnames kunnen ook vaak mislukken, de boel afleiden, veel geld kosten. Ze kijken misschien naar live evenementen, meer sportuitzendingen, de bokswedstrijden, om daar misschien meer geld mee te verdienen. De zorg van de markt is van, is Netflix een bedrijf dat de komende 5 of 10 jaar nog steeds met dubbelcijferige percentages kan gaan groeien? Of is het een min of meer een saai bedrijf geworden in een mature, in een volwassen markt? Het is een beetje klaar met de groei. En daar is de waardering ook naar. En vandaar dat iedere keer als Netflix iets zegt over, ja, we hoeven misschien wat minder transparant zijn over de diverse zaken. Mm-hmm. De markt ziet het, en naar mijn mening terecht, als een zeer grote rode vlag.
19: Ja, dan in die outlook, om te beginnen met die omzet en winst, die is veel lager dan gedacht. Is dat een probleem?
26: Het is niet veel lager dan gedacht. We praten niet over een bedrijf dat eerst zegt, we groeien 15% en nu dalen we 5%. Je praat over enkele procentpunten verschil. Dus de markt is zeer nerveus. En die nervositeit, nogmaals, heeft ermee te maken dat op de lange termijn de markt twijfelt eraan of Netflix nog wel een goed bedrijf gaat zijn, of gewoon een bedrijf is in een verzadigde markt. En dan maakt het wel veel uit als een bestuur de 12% groei niet haalt en in plaats van 12% alleen maar 10% groeit in bepaalde markten. Dus beleggers hebben zorgen en ze zoeken naar aanknopingspunten om die zorgen te ontkrachten of juist bevestigd te zien.
19: Ja, en dan komen ze ook nog met het bericht dat ze minder gegevens willen delen over hun klant, in dit geval het kijkgedrag. Ik vind dat behoorlijk dom. Wat vind jij ervan?
26: Dat is extreem dom, want je zou zeggen, wat heb je te verbergen? En geef gewoon een complete verhaal aan beleggers. En dan kunnen beleggers, laat de markt zelf besluiten wat een bedrijf waard is. Alleen je beperken tot de financiële gegevens zonder de onderliggende fundamentele zaken te benoemen. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Een rode vlag van je welste.
4: Ja, maar waarom zou je dat dan überhaupt doen? Waarom schuil je dat weg van je beleggers?
26: Nou, misschien denkt Netflix dat de markt dom is. Dat de markt zegt, ja, we geven het slechte nieuws liever niet of houden het geheim. Ik denk dat het echt een verloren kwestie is. Je moet transparant zijn over de zaken die relevant zijn voor beleggers. En onderliggend wat uiteindelijk de winstgevendheid en de groei van het bedrijf gaat bepalen.
4: Jij zegt, ze hebben misschien een andere waardering nodig als ze inderdaad meer een volwassen bedrijf in een volwassen markt zijn. Is dat dan de waardering waar ze nu ongeveer op zit?
26: Netflix is niet belachelijk hoog gewaardeerd. En de reden is exact deze. Ik denk als je de winst van komend jaar in oogenschouw neemt, misschien 20 keer de winst zijn ze genoteerd. Dat is echt niet belachelijk. Dat is redelijk in lijn met een normaal bedrijf ook. Dus het is ook niet zo dat als het uiteindelijk duidelijk gaat worden dat Netflix een normaal bedrijf is, dat een beetje met de economie meegaat, een beetje de inflatie weet te dekken, ja, dan zijn ze nog steeds redelijk gewaardeerd. Maar het is niet een groeibedrijf dat van 20 keer de winst naar 30, 40, 50 keer de winst kan worden gewaardeerd, zoals het misschien vroeger was.
19: Je hebt het ook de hele tijd over die rode vlaggen, maar het is ook gewoon een grote middelvinger die ze opsteken naar beleggers. Want eerst ben je dus minder scheutig met het delen van die abonnementcijfers. Nu ben je dus minder scheutig met het delen van het kijkgedrag. Hoe gaan ze het vertrouwen van die belegger weer terugwinnen?
26: Nou, ik kan alleen maar zeggen, het getuigt wat mij betreft van een grote domheid om te denken dat beleggers hierin trappen. En de koersontwikkeling geeft mij gelijk in deze analyse. Dus je moet gewoon open en transparant zijn naar de beleggers van wat de kern, hoe fundamenteel het bedrijf.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstboom.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Maken, want die waren nu afhankelijk van handmatige monitoring van die feed. Al dus een woordvoerder van TMTG, het bedrijf van achter True Social. En dat is niet het enige. Volgens CNN heeft Trump ook nog eens 20 bedrijven gepromoot op True Social, vlak nadat hij er zelf een belang in had genomen. Maar er al eerst naar dat True Social plan. Ze zouden al klanten hebben zelfs. 1 augustus moet het van start gaan. En hoe verschrikkelijke pay-to-win dat dit ook is, moet je als beurshandelaar hierin meegaan?
2: Het ligt aan je eigen integriteit. Ja, dat is het enige. Dat is het echte antwoord. Het tweede antwoord is, het ligt ook aan het rechtssysteem van het land. Wat mij betreft is dit gewoon verboden. Dit mag gewoon niet. Dit is insider information. Informatie die zeer relevant is voor een markt, voor een bedrijf. En dat geldt zeker als de president van de Verenigde Staten iets roept op economisch vlak of militair vlak ook. Dat moet tegelijkertijd voor iedereen in de wereld kenbaar zijn. En om iemand een voorsprong te geven, moedwillig of tegen betaling, ja, dat tacht alle wetten.
1: En integriteit en beleggers is nou ook niet echt altijd een hele goede match. Zie jij het dan wel gebeuren dat bedrijven daar dan toch in meegaan?
2: Ik denk het wel. Als er veel geld te verdienen valt, dan zullen sommige bedrijven, en dat kunnen hele kleine bedrijfjes zijn, die zullen daarop inspringen.
1: Maar wat betekent het dan voor de particulier? Ik kan me voorstellen dat dit de dynamiek van zo'n beurs echt totaal kan omgooien. Maakt die dan hier de hele markt kapot?
2: Ik denk dat het slachtoffer, vermoed ik niet dat de particulier zelf gaat zijn. Want het is nu ook al zo dat de grote partijen sneller kunnen reageren op nieuwe marktontwikkelingen en informatie. Ook als die door de president tegelijkertijd door iedereen naar buiten wordt gebracht, dan hebben zij mechanismen om in millisecondes daarop te kunnen gaan traden. Dat kan een particulier niet. Dus de grote jongens, zo je wilt, die hebben eigenlijk al een voorsprong. En het is daarom ook meestal verstandig als particulier niet al te zeer in paniek of ad hoc te gaan reageren, maar gewoon voor de lange termijn te gaan beleggen, hoe saai het ook mogen zijn.
3: Ja, heeft die SEC heeft die eigenlijk in handen, die de beurswaak rond, hij bepaalt wie daar zit. Denk je dat ze hier gaan optreden, de toezichthouder?
2: Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze het niet doen. Als ze inderdaad zeggen van, nou, dit is prima, laten we vooral zomaar doorgaan. Ja, dan kun je beter die SEC gaan sluiten wat dat betreft.
3: Failliet van de toezichthouder, toch?
2: Er is nog iets anders wat daarbij komt. Het ene is dit hele belachelijke idee wat nu naar voren wordt gebracht. Het andere idee is dat een president denkt zomaar wat op willekeurig moment naar buiten te kunnen gaan brengen zonder rekening te houden of de informatie op een nette manier in de markten landt. Dus ook dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Zeer kwalijk ook als een president of nou Trump is of wie dan ook, voorafgaande aan dat hij iets bekend gaat maken aan vrienden of aan een portier doorgeeft van, weet je wat ik zo meteen ga roepen? En die portier, dat is onlangs bekend geworden bij een van de organisaties, die gaat daarmee handelen. Ja, dat is het echte issue natuurlijk. Een president die eigenlijk qua integriteit op een heel laag niveau staat.
1: Dan nog het verhaal van CNN. Trump neemt dus zelf belangen in bedrijven die hij vervolgens promoot. En dan wil hij ook nog informatie dus door gaan verkopen aan anderen. Loop je als particuliere belegger niet gewoon hopeloos achter de zaken aan zo?
2: Nou, op de lange termijn maakt het voor de particulier niks uit. Als je voor de lange termijn belegt, dus niet belegt voor de komende minuut of de komende 5 dagen of de komende maand, als je voor de lange termijn belegt, maakt het niets uit. Je koopt gewoon een breed gespreide ETF, een tracker, en je houdt het gewoon aan. En dan zul je zien dat over 10, 20, 30 jaar je veel meer hebt dan je aanvankelijk hebt geïnvesteerd. Dat is uiteindelijk sowieso de beste manier van beleggen voor de meeste particulieren.
3: En jij zegt dus dat er regelgeving eigenlijk hierop
2: dit is in Nederland mag het niet. Volgens mij mag het in Amerika ook niet. Hè, want veel wat wij in Nederland doen is aanvankelijk begonnen in de Verenigde Staten. Insider information. Daar waren de Amerikanen echt de laagste voorop op de rest van de wereld. Daar kwamen ook de heren waar het vooral die de markt hadden gemanipuleerd of daar van hadden geprofiteerd op een oneigenlijke wijze. Ze kwamen ook echt in de gevangenis. Dus het is terecht dat ze daar zo streng zijn. En nu met deze president blijkt dat daar uitzonderingen voor worden gemaakt als je daar vooraf voor betaalt.
1: Zolang die regelgeving er niet is, is investeren in die aandelen dan dus niet meer veilig?
2: Het ligt eruit. Kijk, de concurrentie zal zijn tussen de grote professionele beleggers. En dat sommige professionele beleggers zijn, wij gaan een abonnementje nemen dat wij die informatie een paar seconden eerder hebben dan de rest van de markt. Want reken maar, zodra die informatie er is, dan binnen een paar seconden zie je de koers omhoog en zie je handels. En dan gaan anderen weer op reageren. Het zijn allerlei algoritmes die erop gebaseerd zijn. Dus de informatie die gaat niet pas een kwartier later in de markt komen. Die seconde daarna komt die in de markt. Dus het is vooral de concurrentie tussen de grote jongens, de grote investeerders, waar hier een oneerlijk speelveld wordt gecreëerd.
3: Nog even advocaat van de duivel, dat Trump Media op de beurs, wordt het hiermee meer waard?
2: Ja, nee, het is wat mij betreft gewoon niks waard. Ik zou er gewoon weg van blijven. Dit heeft niks met beleggen te maken. Dit is hele duistere.

0: boel wat mij betreft.
1: Tijd om nog even terug te blikken op de beursweek. Een week die in het teken stond van overnames. Zo klopte een oud-bekende aan bij verfmaker Akzo Nobel.
2: Nippon kwam dit weekend met een nieuw bod op een deel van Akzo's verfactiviteiten. Namelijk de decoratieve verf inderdaad. Niet de coatingdivisie, maar de verf. Maar dat bod inderdaad is afgeslagen door Akzo opnieuw.
1: En dan was het dus ook nog die voor nu mislukte overname van PayPal.
3: Een overname die ook niet goed loopt is die van Warner Brothers door Paramount Skydance. Het kreeg in 1 week tijd 3 rechtszaken tegen zich.
4: De eerste begint deze week aangespannen door 12 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York. Tweede zaak, vergelijkbare orde van de Writers Guild van Amerika. En de verste zaak, aangespannen notabene door een aandeelhouder van Paramount, meneer Paul Robbins.
1: Het was vooral de week waarin het cijferseizoen dan eindelijk van start ging. En het was een knallend begin.
5: Major bank earnings are officially underway. And the biggest banks are putting up historic numbers for the second quarter.
6: Goldman Sachs beating on the top and bottom lines.
7: An impressive quarter for JP Morgan here. Very sizable beats on both the top and bottom line.
8: Bank of America also set a trading record. While Citi and Wells Fargo both topped expectations.
3: En ook op het techvlak was het geen slecht begin.
9: De Taiwanese chipmaker TSMC kwam vandaag met cijfers over het tweede kwartaal. Opnieuw verbrak het bedrijf alle records.
10: ASML lifting its annual sales forecast for the second time. The second time this year.
3: Behalve één bedrijf dan nog dat een kwart van zijn beurswaarde verloor.
11: IBM's stock was plunging this morning. It was the most ever.
1: Het was zo'n bizar drukke beurswijk dat er nog wat ondergesneeuwd raakte. Iets bij de Oosterburen. Daar lijkt namelijk nu ineens de deur open te staan voor de overname van Commerzbank. Jawel, Unicredit probeert de bank al jaren te kopen, maar daar had de Duitse regering geen trek in. Maar bondskanselier Friedrich Merz deed afgelopen week iets geks. Hij zegt nu in principe niet tegen een overname te zijn. En daarmee dachten wij, daar zet hij dus de deur voor die overname mee open.
12: Ja, als je mij dit speelt al een jaar of langer zelfs, die toenaderingspoging.
1: 2 jaar al zelfs.
12: Ja, vanuit Italië. Ik had toen gedacht aanvankelijk van, ik acht het de kans heel klein dat de Italianen hierin gaan slagen met Orcel als baas. Hij heeft daar geweldig werk gedaan, de baas van Unicredit. Heeft geweldig werk gedaan om die bank rendabeler te krijgen. Veel rendabeler dan Commerzbank. Maar dat soort overnames in de bankenwereld, zeker in Europa, zijn zeer, zeer moeizaam en eigenlijk heel zeldzaam. En het wordt op allerlei manieren tegengewerkt. Dat was ook mijn gedachte, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nou, het lijkt erop dat bijna de helft van de aandelen staat al achter hem. Daar heeft hij op de een of andere manier grip op gekregen. Mm-hmm. Dan zijn er nog meer hordes waar hij overheen moet, namelijk de politiek. Duitsland versus Italië, no way dat een Italiaan een Duitse bank kan gaan leiden. Nou, dat lijkt nu te zijn overwonnen. Er zijn natuurlijk nog meer hordes die kunnen moeten worden genomen. En misschien mededingingsachtige zaken. Misschien ook toezicht vanuit de Europese Centrale Bank, toevallig in Frankfurt ook. Dus er zijn nog wat hordes te nemen, maar dit is al bemoedigend vanuit de Italianen gezien.
3: Goed, we gaan afronden, maar niet voordat we je helemaal lekker hebben gemaakt voor de beursweek die eraan komt.
13: Je mag je weer opmaken voor een heleboel kwartaalcijfers. Stoelriemen vast dus. In Nederland mag je rekenen op de cijfers van CM.com, Wereldhaven, Randstad, KPM, Alberts, Besi, Relax, Heijmans en Akzo Nobel. Let vooral op Besi. Dat wist lange tijd mee te profiteren van alle AI-gekte dit jaar, maar de afgelopen maand keerde dat helemaal om. Het verloor juist weer een kwart van zijn waarde en heeft nu dus wat te bewijzen. En ook Alberts heeft nog wat te bewijzen. Zijn net terug in de AEX en ze moeten dus aantonen dat ze die plek nog steeds verdienen. Ook in de Verenigde Staten staat nog veel groots op de planning. Denk aan cijfers van Tesla, Intel en Alphabet. Alle drie staan garant voor spektakel. Maar de ogen zullen vooral gericht zijn op Alphabet. Daar zitten ze tot hun nek in de AI-investeringen. En afgelopen weken hebben we gezien dat ook maar de kleinste teleurstelling genadeloos zal worden afgestraft.
1: De beursdag is doorgenomen, de beursweek is doorgenomen, dus het is tijd voor weekend. En het mooie is, Errol Keijner is daar gewoon bij. Op zondag hoor je hem namelijk in onze podcastaflevering speciaal voor jou als je je abonneert.
3: Nou, wij danken Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters voor vandaag. En we bedanken jou voor het luisteren. Mocht je nog wat heel anders willen, luister naar Moerdijk, Dorp van de Rekening bijvoorbeeld, van ons aller
1: jongens.
3: Ja, we gaan
1: ook
3: gewoon weer
1: gebeurd.
3: Pluggen. Ja, het is zomer,
1: dus weinig luisteraars.
3: Misschien hebben ze nog inspiratie nodig voor op de luie strand. En dan zien wij je dus zondag weer bij Beurs in Zicht in je podcast-app. Tot dan.
1: Tot zondag.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.
16: Europa is een fantastisch continent. We
0: We hebben alles wat ons hartje begeert.
16: Europe is going in some bad directions.
17: Maar voor hoe lang nog?
18: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
19: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
20: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
18: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
21: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
22: In december moest er al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
21: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
23: Het is ongekend wat hier gebeurt.
21: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
25: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
24: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
26: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
27: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
28: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
27: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
29: BNR Verkeer.
30: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel 25 minuten vertraging. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans doe je er een kwartier langer over. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens ook een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland tussen Emmen-Oost en de grensovergang.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
31: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Opnieuw zijn tientallen huizen in Den Haag ontruimd nadat gisteren in de buurt een drugslab was ontdekt. In het pand liggen nog vaten met chemicaliën die moeten worden opgeruimd. Ondertussen zijn 2 nieuwe verdachten opgepakt. Daardoor zitten er nu 4 mensen vast die bij het drugslab betrokken zouden zijn. In Zwitserland zijn bijna 100 schapen gedood door blikseminslag. 80 hebben het overleefd. De zwartneusschapen stonden bij Fisch in Wallis dicht bij elkaar op een terrein. Daar waren ze bijeengedreven om ze te beschermen tegen wolven die steeds vaker schapenkuddes bedreigen. Het is nog maar de vraag of de laatste voorstellingen van de musical Moulin Rouge door kunnen gaan. Die zijn in het Beatrix Theater in Utrecht. Maar door een fout van de sprinklerinstallatie kwam het podium onder water te staan, meldt RTV Utrecht. De koorstukken en apparatuur zijn beschadigd. Sowieso gaan de voorstellingen vandaag en morgen niet door. Een primeur voor India. Daar is voor het eerst een particuliere ruimteraket gelanceerd. Die is gebouwd door een ruimtevaartbedrijf dat satellieten in een baan om de aarde gaat brengen. Premier Modi noemde het een cruciaal moment voor India, dat na Rusland, Amerika en China al een ruimtevaartuig op de maan liet landen. En Max Verstappen heeft de 3e tijd neergezet in de laatste vrije training van de Grand Prix van België. Snelste was de Italiaan Kimi Antonelli, voor de Brit Lando Norris. Ook gisteren reed Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps de 3e tijd. Straks om 4:00 is de kwalificatie en morgenmiddag de race zelf. Het weer dan van Weer Online. Droog en bewolkt, maar ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost is het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: The Green Quest. Harm Edens.
4: Onze systemen lopen aan alle kanten vast en de polder staat figuurlijk in de fik. Ik ga praten met de bekende transitieprofessor die deze chaos al jaren geleden voorspelde. Maar nu is zijn eigen leven ook in transitie na een loodzwaar medisch vonnis. Hoe verandert een academicus in een strijdbare scientivist die de wereld wil redden? Dit is Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. En we beginnen deze zomerserie, en daar ben ik heel blij mee, met Jan Rotmans. Fijn dat je er bent, Jan.
5: Ja, leuk om hier te zijn, Arne.
4: Je hebt een paar weken geleden je nieuwe boek Kanteltijd uitgebracht. Ja. Waarin je vertelt dat je ook behoorlijk ziek bent.
5: Ja.
4: Je hebt een boekpromotietour gedaan en niet een kleintje. Was het vol te houden?
5: Nou, het is wel een heftige tijd. Dus 2 maanden geleden maakte ik openbaar dat ik ongeneeslijk ziek was.
4: Ja.
5: Daar kreeg ik duizenden reacties op. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie. En toen begon ik aan mijn tour. En toen kwam Marjan Minnesma te overlijden.
4: Ja.
5: En ik wist al langere tijd dat zij ook ongeneeslijk ziek was. Toen nam mijn ziekte weer toe. Ja, hoeveel chaos kun je tegelijk krijgen?
4: Zo, je kreeg echt gelijk, ook van jezelf, hè?
5: Ja.
4: Zo.
5: Ja, ja dat, ik kan nu niet slapen zonder slaapmiddelen. Dat is te heftig.
4: Letterlijk ook te veel wat er gebeurt.
5: Ja, te veel. Als ik zo'n concertcollege doe, dat is fantastisch om te doen. Met muziek erbij. En het duurt 2 uur. Dan sta ik nog 2 uur handtekeningen uit te delen en boeken te signeren. Ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik wil die mensen ook even voelen en zien. En dan kom ik om 2 uur 's nachts thuis en dan kan ik niet slapen. Want
4: nee.
5: dan heb je zoveel adrenaline, ja. Je kent dat.
4: Ja.
5: En dan voel je net een artiest. En dat is even goed voor je ego, maar daar gaat het nou niet om.
4: Nee.
5: Het is fantastisch om te doen. Ik ga er ook mee door. Maar ik moet het ook kunnen volhouden, natuurlijk. En maar mentaal voel ik me heel sterk.
4: Misschien wel sterker daardoor, want je krijgt ook heel veel energie terug.
5: Ja, ik krijg ontzettend veel energie terug. Ik heb ook hartverwarmende reacties gekregen. Bijna 10.000 in totaal. Ongelooflijk. Per mail, per app.
4: Is gewoon niet meer te beantwoorden ook.
5: Nee, dat kan ook niet.
4: Bedankt allemaal, ja.
5: Daarom probeer ik dat dan ook in de kerken of theaters waar ik sta te doen.
4: Ja.
5: Maar dat sterkt je zeker.
4: Ja.
5: En fysiek moet je een beetje geluk hebben. Dus ik ben nu een interessante casus. Om de artsen begrijpen nu ook niet meer wat er aan de hand is. Volgens de onderzoeken zou ik me slechter moeten voelen dan ik mij voel. Dus ja. Ik heb second opinion aangevraagd en die arts zei, ik begrijp niet wat er gebeurt.
4: Nee.
5: Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ik heb me nooit een gewone patiënt gevoeld. Ik wil me überhaupt geen patiënt voelen. Af en toe.
4: Als ja, dat kom je waarschijnlijk niet aan, maar ik snap wat je bedoelt.
5: Ja,
4: is het wel frappant, Jan, dat je begint aan een nieuw boek. Heb je wel eens vaker gedaan. Dan kom je met een best wel krachtige titel Kanteltijd.
5: Ja.
4: Die gaat over de wereld en de kantelingen daarin, die ook nodig zijn en die ook onvermijdelijk zijn. En ineens wordt het ook een persoonlijke kanteltijd. Waarom besloot jij nou, want dat voorwoord heb je vast later toegevoegd, het eerste stukje, dat boek ook zo openlijk jouw verhaal moest bevatten?
5: Nou, ten eerste zou ik het anders noemen. Groot denken, klein doen. Dat was de werktitel. En ten tweede, ik ben begonnen met het heftigste hoofdstuk over mijzelf. Vlak na mijn chemobehandeling. Ik heb toen 3 behandelingen tegelijk gekregen. 2-voudige hormoontherapie en chemo. Zwaarder kun je niet krijgen. En daarna ben ik het gaan verwerken door het op te schrijven. Bam, in 1 keer. 3 weken lang.
4: Dan zeg je het eigenlijk hardop op papier.
5: Ja.
4: En ik vertel wel eens in dingen die ik met een publiek doe, als je je angst uit je hoofd haalt en je deelt het, dan wordt het gedeelde angst en dat wordt liefde bijvoorbeeld.
5: Ja.
4: Hielp het jou om het uit jezelf te zetten en daarmee ook te delen en daardoor sterker te beleven?
5: Ja, dat was mijn verwerking.
4: Mm-hmm.
5: Ik liet het lezen aan mijn naasten en die moesten echt huilen, want als het op papier staat is het toch veel confronterender. En
4: dan is het echt waar ineens.
5: Ja, en ineens zagen ze mij wel. Hè? Ook in mijn moeilijke momenten. Ja. Ik stap natuurlijk ook vaak huilend mijn bed in. De echte emotie laat ik zelden zien, maar die is er natuurlijk wel.
4: Nee, maar die kan je ook niet overal maar tonen, want dan blokkeert ook alles. Wat voor inzicht heeft het je opgeleverd? Want bijvoorbeeld over eindigheid, want daar heb je het over. We leven nu in een wereld, ik praat daar wel eens met filosofische types over, die zeggen, er is nu niks meer eindig. Websites en online omgevingen zijn oneindig, alles is hybride. Dit hele idee van een lineair leven is weg. En nu krijg je dat zo duidelijk gepresenteerd, van het is eindig.
5: Ja, het heeft me een paar inzichten gebracht. Ten eerste dat ik vrij lineair dacht over leven en dood. De dood verdring je. En dan ineens komt de dood in je en dringt zich op. Mm. En dan realiseer je dat de dood er altijd is. En altijd is geweest. Je kan niet het leven leven zonder de dood. Alleen, wij koppelen dat uit elkaar, gemakshalve. Maar emotioneel is die nu echt een onderdeel van mijn leven geworden. Mm. Dat heeft twee voordelen. Het heeft me ook iets afgepakt. Je bent niet meer zo naïef en onbezorgd. Je vertrouwt je lijf niet meer. Maar het heeft me ook iets gebracht. Namelijk, ik leef veel bewuster en doorleefder dan daarvoor. Dus de gewone dingen worden bijzonder. Het geluk zit in jou, met je naaste. Dat zit hem niet in 10.000 man die applaudisseren. Het zit hem niet weer in je volgende boek.
4: Nee.
5: Maar als ik nu hand in hand loop met mijn kleindochter, beleef ik dat veel bewuster dan daarvoor.
4: Het is een ontiegelijk cliché, maar wel waar.
5: Ja, en het gekke is, Harm, alle clichés worden waar.
4: Ja.
5: Maar daar heb je dan die twee persoonlijke kantelpunten voor nodig. Eerst dat fietsongeluk en nu weer.
4: Ja, dat heb ik nog niet eens genoemd, in 2004.
5: Ja,
4: heel ernstig ongeluk, dat was ook al zo'n wake-up ding.
5: 23 augustus en precies op dezelfde datum, 23 augustus, 20 jaar later, werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Toeval bestaat niet. Dus het geeft je ook wel iets. In feite ben ik gelukkiger dan 10 jaar geleden.
4: Ja.
5: Dat is heel raar. Dat is gewoon iedereen.
4: Ik heb het vaker gehoord, hoor.
5: Ja.
4: Van mensen die echt in een andere fase van hun leven belanden en ineens zeggen, met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk nu gelukkiger.
5: Ja, en dat je daar dan die crisis voor nodig hebt, dat is jammer. Dat gun ik anderen niet. Maar dat je zo bewust leeft en doorleeft, dat gun ik iedereen.
4: Is het nou moeilijk om datgene waar je over schrijft, waar je ook professor in bent, veranderingen, kanteldingen, dat is nu ineens direct aan je eigen leven verbonden? Dat lijkt me ook heel confronterend.
5: Ja, dat is het ook. Daarom heb ik het ook kanteltijd genoemd. Want ik leef nu in blessuretijd, extra tijd.
4: Mm-hmm.
5: Maar het sloeg ook op de macro-situatie in de wereld, maar ook op mijzelf.
4: Ja.
5: En nu open ik elk verhaal met, als we de wereld willen veranderen, dan moeten we eerst onszelf veranderen. Want ik ben gezakt van mijn hoofd naar mijn hart en mijn buik. Ik heb veel meer een eenheid nu. Dus wat ik uitstraal, ik probeer mensen nu in het hart te raken. En niet alleen in het hoofd. Dat heb ik tientallen jaren wel gedaan, al mijn kennis uitgedeeld.
4: Tuurlijk.
5: Maar kennis verbindt niet.
4: Niet alleen maar, er is meer voor nodig.
5: Nee, er is meer voor nodig.
4: Hoe zorg je nu, want je zit helemaal in dat proces, gaan we het later ook nog over hebben. Het gesprek van volgende week gaat daar ook nog over. Dat het niet pathetisch wordt. Het is een nieuw verworven gevoel en een nieuwe werkelijkheid waar je in zit. Kan je ook helemaal in doorslaan. Dat het echt, dat idee, Jan is Jan niet meer. Dat is die zit op een wolk ons van boven te vertellen hoe het allemaal moet.
5: Nee, ik probeer wel authentiek te blijven. Dus ik doe het ook op z'n Rotterdams, met beide benen op de grond. Mijn zoon maakt zich ook wel eens zorgen dat ik niet in de stratosfeer verdwijn. Maar
4: goeie zoon wel, ja.
5: Ja, een mooie spiegel. Hij is ook een beta man. De wetenschap en de kennis blijft de basis. Maar er is iets naast gekomen, vanuit het hart, het gevoel. Ik kan mensen nu ook raken, omdat ik mezelf heb geraakt.
4: Mm-hmm.
5: En dat is wel een mooi gevoel. Maar ik zeg dus, niet zweven, maar weven. Ik ben echt aan het weven.
4: Ja.
5: Dat vind ik wel een mooi motto, ook voor vandaag.
4: Laat vanuit dat weven eens even je boek induiken. Daar praat je over oude dingen, nieuwe dingen en een tussentijd.
5: Ja.
4: En met name die tussentijd, daar zitten we nu in, want het oude is eigenlijk op en het nieuwe is er nog niet.
5: Ja.
4: Is dit eigenlijk een soort fantastische, laten we het zeggen, proeftuin, die maatschappelijke crisis waar we nu in zitten, om tot iets waardevol nieuws te komen?
5: Ja, ik zou liever nu 30 jaar zijn dan toen ik zelf 30 jaar was. Want er is zoveel gaande, er zijn zoveel veranderingen. En het is zo'n heftige tijd. En dit is de voorbode voor een nieuwe tijd. In alle opzichten. Toen ik 30 was, lag alles vast. De gouden jaren van het poldermodel. Als je toen iets wilde veranderen, was het bijna onmogelijk. De gevestigde orde was heel sterk. En nu wankelt alles. Bedrijven, instituties, politiek. En dat is aan de ene kant zorgwekkend. Aan de andere kant, je ziet het nieuwe al ontstaan in de onderstroom, waar ik het altijd over heb. Dus alles wat we willen hebben voor die nieuwe wereld is er al in het klein.
0: Ja.
5: Het is aan ons om dat groot te maken.
0: Nee, ik herken heel goed, want we zijn precies even oud.
5: Dus ja, ik zou je niet zeggen trouwens.
0: Nee, het is heel wonderlijk hoe dat allemaal zo. Die grap heb je echt al 38 keer gemaakt. Maar dat is wel leuk dat je dat alles zo vast lag. En zelfs de angsten lagen vast.
5: Ja.
0: En het was eigenlijk heel saai daardoor.
5: Ontzettend saai.
0: Ja.
5: Ja, en 80 en 90.
0: Hè. Nu ben je op dit punt. Nou, daar komen we straks nog wel op wat dat dan weer betekent voor jou persoonlijk. Maar je noemt jezelf inmiddels een scientifist. Dat klinkt eigenlijk, als je het woord ziet staan, als een wetenschapper die uit zijn ivoren toren naar beneden is geklommen. En eigenlijk toch een beetje al dan niet letterlijk op de barricade is gaan staan. Is dat ook aan de hand?
5: Ja, ik werd al scientist na mijn fietsongeluk. Toen heb ik ook Agenda opgericht met Marjan Minnesma.
0: Mm-hmm.
5: Dus ik wilde wetenschap koppelen aan actie. En daar werd schande van gesproken. In die tijd moest je als wetenschapper objectief zijn.
0: Ja, geen partij, niks,
5: ik
0: geen
5: was
0: mening.
5: Was eerst in Nederland en nu zijn er duizenden, gelukkig.
0: Ja.
5: Nu ben ik meer het spirituele pad opgegaan. Ik pleit voor spiritueel activisme. Dus ik ben nog net zo activistisch, maar vanuit andere waarden. Niet vanuit boosheid of frustratie.
0: En even tussendoor, hoe zou je spiritueel activisme omschrijven? Wat is dat in de kern?
5: Nou ja, ik wil mensen die bezig zijn met innerlijke verandering koppelen met mensen die bezig zijn met uiterlijke verandering.
0: Mm-hmm.
5: Dus mensen die de wereld willen veranderen, doen dat vaak vanuit boosheid of frustratie. Dat is negatief. Je kan niet 40 jaar boos blijven, Harm.
0: Nee. Nou, ik probeer het niet te doen.
5: Nee, het is lastig.
0: Het is lastig.
5: Maar,
0: ja.
5: Ik ben wel milder geworden. Mm-hmm. Want ja, ik heb illustere voorgangers gehad en die waren boos.
0: Ja.
5: En ik denk, ja, boosheid verbindt ook niet. Ik begrijp de boosheid wel.
0: Nou, is het lastig, hè? Want niet iedereen kan zo'n levensveranderende ervaring zoals jij nu doormaakt hebben voordat we gaan veranderen. Dus ben je daar ook samen met mensen die dat met jou delen in voorop aan het lopen? Dat we ook van jou kunnen leren op die manier?
5: Ja, want ik wil mensen helpen, zeker jongere mensen, dat er niet altijd een crisis nodig is om tot dat inzicht te komen.
0: Die bedoel ik, ja.
5: Want dat heb ik wel gehad, maar ja, ik ben nu de mentor geworden die ik zelf nooit heb gehad. Iemand had tegen mij moeten zeggen, Jan, even dimmen. Je kan niet 40 jaar lang doorracen. Ik heb met energie gesmeten.
0: Ja.
5: Ik heb alles gegeven wat ik heb. Ik denk zelf dat ik daardoor ziek ben geworden.
0: Ik las het, ja.
5: En ik wil juist voorkomen dat die ongelooflijk talentvolle jongeren van 20ers, 30ers tegen hetzelfde aanlopen.
0: Die misschien nog wel meer tegenwerking hebben dan jij in de tijd.
5: Ja, maar ze hebben ook meer medewerking. Want er zijn allerlei soorten van initiatieven en bewegingen. Toen ik jong was, was er geen klimaatbeweging, was geen duurzaamheidsbeweging. Nee. Nu wel, maar ze zijn erg aan het zoeken.
0: Mm-hmm.
5: En ik merk twee dingen. Ze zijn ongelooflijk getalenteerd, maar heel kwetsbaar. Dus als het niet lukt, en ze hebben allemaal haast, terwijl ik zeg, als je de urgentie voelt, dan heb je geen haast. Urgentie is wat anders dan haast.
0: Ja, maar dat is moeilijk te begrijpen, hoor. Want ik eindig dit programma ook altijd, de tijd is op. We moeten gewoon echt snel veranderen. En dan zeg jij, nee, paniek en haast is wat anders dan
5: wat we zouden moeten doen. Ja, want als je haast hebt, dan ga je fouten maken.
0: Mm-hmm.
5: Bovendien zorg je dan slecht voor jezelf. Als jij niet uitgerust bent, kan je anderen niet meekrijgen. Dan ga je anderen overtuigen vanuit je hoofd, rationeel. En die anderen haken af. Als het dan niet lukt, ga je nog harder trekken en duwen. Effect is averechts. Dus je moet eerst goed voor jezelf zorgen.
0: Ja.
5: Als je de wereld wil veranderen, want dan pas krijg je mensen mee.
0: Ja, wat moeilijk is natuurlijk, hè?
5: Ja, want natuurlijk. Dat moet ultra-intuïtief.
0: Ja.
5: Want ik heb ook slecht voor mezelf gezorgd heel lang.
0: Maar ook dat je in deze tijd als jongere, en je al goed zorgend voor jezelf, eigenlijk die oude wereld nog gaan steunen. Want je moet eigenlijk al individueel in die nieuwe wereld stappen. En goed voor jezelf. Dat is ingewikkeld.
5: Nou ja, ik zeg dan ook, zorg eerst goed voor jezelf. Neem eens een jaartje vrij.
0: Hmm.
5: Ga even niets doen. Worden ze heel zenuwachtig.
0: Ja,
5: maar dan kan je jezelf opladen.
0: Ja.
5: Bovendien, als je het systeem wil veranderen, dan moet je de gevestigde orde kunnen bedienen. Anders krijg je ook geen geld.
0: Nee.
5: Maar onderwijl moet je heel ondeugend zijn en de randen opzoeken. Dus het is allebei. En sommigen gaan frontaal in de aanval en anderen die omzeilen dat weer. Maar het is een hele duale strategie. Dus ik werk inderdaad samen met ING en met Shell. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk nog steeds ondeugend.
0: En een hele grote kritiekasten van ING en Shell. Dus je zit op dat dubbele spoor.
5: Ja, ik mag die dubbelrol ook spelen. Ja. Want als je heel veel jaren hetzelfde beweert, die uitspraak die jij memoreerde, we leven niet in een tijdperk van verandering van tijdperk. Mm-hmm. 15 jaar oud.
0: Wou ik zeggen. Ik heb hem zo vaak gebruikt.
5: Ja, toen iedereen zei, waar heeft die man het over? Nu niet. Dus als je maar consequent blijft, je zorgt goed voor jezelf en je bent een pendelaar tussen de onder- en de bovenstroom, dan kan je heel ver komen.
0: Ja. Nou is jouw bekendste boek tot nu toe, Kanteltijd gaat er misschien nu overheen, maar Omarm de Chaos. En dat woord chaos heb jij echt uitgelegd en ook productief gemaakt. Kan het ook zo zijn dat deze wereld zoveel chaos gaat krijgen? Ik verwijs even naar het boek van Ian McEwan bijvoorbeeld. Speelt over 100 jaar, Oxford is onder water. 3 kernoorlogen geweest, dus zomaar een beeld. Maar dat die chaos te groot wordt, zodat er niks meer over is, kan dat ook?
5: Ja, ik heb ook nooit beweerd dat het vanzelf goed komt. Chaos is een absolute voorwaarde om dingen echt te veranderen. Maar dan kan het wel verschillende kanten omgaan. Ja. Of we gaan naar die betere, mooiere, duurzamere wereld. Of we breken hem zodanig af dat we onszelf uiteindelijk vernietigen. En ik heb dat laatste nooit uitgesloten. Ik heb alleen gezegd, ik hoop en ik denk en ik voel dat we naar die mooiere, betere wereld gaan.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Hoe maken we samen een volhoudbare toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van de Green Quest. Jan Rotmans is mijn eerste gast. We spraken net over de ernst van de situatie. Laten we in dit tweede deel eens kijken naar een paar sprankjes hoop. Dat is ook leuk, Jan. We spraken die bovenstroom, dit is allemaal chaos en ellende. Jij ziet gelukkig ook een onderstroom, zeg een begrip wat je al een paar jaar gebruikt. Miljoenen mensen die in stilte aan het bouwen zijn, aan het weven, zoals je het net noemde. Waarom horen we in de media eigenlijk alleen maar die bovenstroomschreeuwers? Met vaak ook nog niet zo wetenschappelijke informatie.
5: Ja, ik kijk ook bijna niet meer naar die talkshows.
0: Nee, het is niet te doen, zit, toch? Nee.
5: Wat ontbreekt in een land als Nederland zijn mensen die de tijdgeest kunnen duiden op een rustige manier. En die niet meegaan met de waan van alle dag. Dus ik heb laatst gepleit voor een journaal over de onderstroom. We hebben een journaal over de bovenstroom. En dan zie je allerlei incidenten, oorlogen, conflicten. Dat past ook bij deze tijd. Het is een hele harde tijd.
0: Is jouw chaos invulling eigenlijk?
5: Letterlijk dat kan verschillende kanten opgaan. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat het de goede kant op gaat. Want bijvoorbeeld Trump is de grootste katalysator van de energietransitie in de wereld. Hij weet het zelf niet.
0: Nee.
5: Maar eigenlijk een blessing in disguise. Dus zo zijn er allerlei tegenkrachten die wel de goede kant op gaan. Het is nog nooit zo snel gegaan met de energietransitie als nu. De versnelling is aan het versnellen. Maar waarom, als er 40% van de volwassenen in Nederland, 6 miljoen mensen, bezig zijn om die wereld wat mooier te kleuren, in de onderstroom. Op alle gebieden. Gezonder leven, schone energie opwekken, anders met elkaar omgaan. Waarom besteden we daar zo weinig aandacht aan? Als je elke dag naar het nieuws kijkt, word je pessimistisch en cynisch. Als je kijkt wat er onder de radar gebeurt, en daar heb je een soort journaal voor nodig. Ik heb niks tegen het huidige journaal, dat moet er ook zijn, maar gewoon, mensen hebben hoop nodig en voeding.
0: Ja.
5: En ik heb duizenden reacties gekregen op dat idee. Een aantal mensen, ook jongeren, hebben gezegd, wij gaan dat doen. Een journaal over de onderstroom.
0: Ik sluit me bij deze aan, ik doe graag mee. Want het is hartstikke belangrijk. Noem het een onderstroom en een streep klimaatjournaal, of in ieder geval andere soorten informatie over waar we aan het heen gaan zijn.
5: Maar laat zien wat er wel gebeurt. Hè. Als het over klimaat gaat, kan je heel pessimistisch zijn. Gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar wat hebben we aan de andere kant veel gerealiseerd? We hebben nu de rampscenario's afgewend.
0: Mm-hmm.
5: Je kan ook zeggen, we hebben de meest positieve scenario's ook niet meer in beeld. Maar dat is dan ook weer zo Nederlands.
0: Ja.
5: Maar we hebben echt een catastrofe weten te voorkomen. Laat zien wat er wel gebeurt.
0: Nou, we hebben nog een paar dingen, Jan. De grondstoffen hebben het ook al eens over gehad.
5: Tuurlijk.
0: De biodiversiteit, de ellende, we zijn er nog niet. Maar
5: door Trump, door China, is Europa wakker geworden.
0: Zeker.
5: Europa moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Op het gebied van de nieuwe macht. Tegenwoordig heb je de macht als je 3 dingen in handen hebt. Data, ook AI, grondstoffen en energie.
0: Ja.
5: Wij hebben dat niet in Europa. We zijn volkomen afhankelijk van China en Amerika. Niet alleen afhankelijk, maar we zijn chantabel.
0: Mm-hmm.
5: Nu begint het eindelijk door te dringen. Dus dat zijn weer die tegenkrachten. En nu beseffen we dat we veel meer gelijk op moeten trekken in Europa. Hè, qua ja, militair, maar ook economisch, strategisch, energie, grondstoffen. Wij moeten die nieuwe macht vormen. Want we zijn het wel in potentie, maar we hebben het tientallen jaren laten lopen.
0: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds het grootste handelsblok, of een van de grootste.
5: Ja, eigenlijk het grootste.
0: We zullen nu echt gezamenlijk op moeten gaan trekken. Even voor jouw kennis gebruik maken. Heb jij het gevoel dat we met hernieuwbare energie de boel gaan redden? Of hebben we toch ook nieuwe kernenergie doorbraken nodig? Gewoon wat dikkere energie uiteindelijk.
5: Nou, er zijn twee aspecten. Het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Dat gaat nu best goed. Mm-hmm. Ook in Nederland. Als je kijkt naar, nou ja, we hebben bijna 40% van de huishoudens heeft zonnepanelen. Maar investeren nu ook in thuisbatterijen, warmtepompen. Van alle energie is bijna een kwart nu duurzaam.
0: Ja.
5: Dat is één. Wereldwijd gaat het ook heel hard. We hebben wel alle opties nodig. Zelfs kernenergie. Al wordt er een mythe van gemaakt. We hebben te lang gewacht, dus we kunnen geen enkele optie uitsluiten. En ook niet aardwarmte.
0: Ik hoor wel hele spannende doorbraak op kernenergiegebied.
5: Ja, met name ook thorium.
0: Komt thorium 3.0 en zo.
5: Is nu al actief in Denemarken. Ik geloof daar wel in.
0: Ja.
5: Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie.
0: Nee, maar je ziet dat omslag ook een kantelpunt. Ik ook nooit. En nu zie je toch...
5: Nou ja, tegelijkertijd, als je kijkt naar al die opties... zal kernenergie in Nederland, in Europa... nooit meer dan 10% van de energievraag in kunnen vullen.
0: Ja.
5: 10%.
0: Mm-hmm.
5: Dus het wordt nu gemythologiseerd onzin. 10%. Maar niet onbelangrijk. Wereldwijd ongeveer ook. Maar het tweede aspect is nog belangrijker. We hebben een heel dom energiesysteem.
0: Mm-hmm.
5: Dus we wekken energie duurzaam centraal op nu. We slaan maar 1% op van wat we opwekken. Hoe dan? 1%. En we gaan het ook nog eens top-down distribueren. De natuur werkt heel anders. De natuur werkt met heel veel knooppunten die onderling verweven zijn.
0: Ja.
5: Dus we gaan van centraal top-down naar decentraal, uiteindelijk gedistribueerd. Met heel veel knooppunten. Dus in jouw huis gaat alles met elkaar communiceren. Je huis en je elektrische auto. De hele straat met elkaar. De buurt, de wijk. Zo gaan we dat opschalen. Laag voor laag. Dat duurt nog 2 generaties. Maar daar zit de essentie in.
0: Ik ga toch even weer de feitenwetenschapper tot rust brengen. Want
5: dat blijft, hè?
0: Ja, maar niet bij mij in dit gesprek. Want ik hoor je maar ook dat we leren van de natuur. Een boom doet niks zonder gratis energie. Daar word ik altijd zo blij van.
5: Ja.
0: Even naar die binnenstromen. Een belangrijk begrip in jouw boek.
5: Ja.
0: Jij zegt van de reis naar binnen, daar gaat het ook om nu. Hoe ver ben je op die reis?
5: Ja, dat is moeilijk te zeggen.
0: Mm-hmm.
5: Daar zijn ook geen doelen voor. Het gaat om de reis zelf. Het is wel onomkeerbaar. Dus als je die verbinding in jezelf hebt, dan raak je hem ook niet meer kwijt.
0: Het is mind over matter, noem jij het, hè?
5: Ja, ja, je zou ook niet meer terug willen. Maar dat hoofd blijft, dat hoorde je net ook.
0: Ja.
5: Maar dat hart, dat is bepalend. Omdat, wat ik net ook zei, we doen veel dingen onnatuurlijk. Niet vanuit het hart.
0: Mm-hmm.
5: En als we dingen onnatuurlijk blijven doen, dan werken we tegen de natuur in. En uiteindelijk gaat dat ten koste van onszelf. Dus in mijn reis probeer ik ook steeds een stapje verder te komen. Met allerlei hulp van anderen.
0: Wat ook mooi is natuurlijk.
5: Tuurlijk. Er zijn mensen die zijn daar meer ervaren in dan ik. Ik werk samen met een medium. Ik ben nu een project begonnen met 40 veldvernieuwers. Dus dat zijn koplopers die we elkaar laten steunen vanuit het hart. Zo'n medium heeft een totaal andere blik dan ik. Die staat ook in contact met het universum. Ik doe spirituele oefeningen. Ik doe opstellingen met paarden. Alles wat ik kan,
0: maar dan,
5: in handbereik, dat gebruik ik.
0: Jan Rotmans, dan komt die wetenschapskant weer helemaal in gevaar. Vroeger mocht die wetenschapper geen mening hebben, zei je net. Nu ga je de kant op waarvan menig wetenschapper zal zeggen, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
5: Ja, dat hoop ik zelfs. Ik kan genieten van die weerstand. Kijk, toen ik van wetenschapper activist werd, toen zei men wetenschopper. Dat vond ik niet zo'n mooi woord. En nu ben ik meer op een ander bewustzijn, noem het spiritueel. En dan krijg je weer die reacties, I don't care. Ik denk dat ik ook daarin een soort rolmodel wil zijn. Een voorbeeld van anderen. Over 10 jaar is dit heel normaal.
0: Ja.
5: Dan heb jij het ook. Dan ben je ook met die reis naar binnen bezig.
0: Ik woon samen al heel lang met zo iemand. Die is heel spiritueel.
5: Ja, maar daar heb je vele verschillende vormen in. Hè? Ja. Dus,
0: maar en uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit wat je doet. Het gaat erom wat wij van Jan Rotmans horen. Wat er daarna uitkomt.
5: Ja.
0: En dat is natuurlijk uiteindelijk het interessantst.
5: Ja, kijk, als je hardheid met hardheid bestrijdt, escaleert het.
0: Ja.
5: Als je oorlog met oorlog bestrijdt, escaleert het.
0: Ja.
5: Dus ik denk dat de zachte waarden in jezelf, maar ook in de wereld, gaan domineren. Dat het beste antwoord op al die hardheid en polarisatie liefde is, compassie. En dat kan alleen maar als je je hoofd je hart raakt en andersom.
0: Mm-hmm.
5: Dus naast die wetenschap heb je nog wat anders nodig. Ik werd geraakt door een uitspraak van David Byrne. Hè, toen ik naar dat concert ging in AFAS.
0: Ja.
5: Hij is de voorman van de Talking Heads. Groot fan van hem. De rebel naast David Bowie op muzikaal gebied.
0: Ja.
5: Ik ben ook een rebel. Nog steeds. Ik kwam altijd op met muziek van David Bowie. Rebel, rebel. En wat zegt die David Byrne? Het meest rebelse wat je in deze harde tijd kan doen is liefdevol met jezelf en met anderen omgaan. Dat is het meest rebelse. En toen werd ik emotioneel, omdat hij dacht, ja, hij voelt het aan, die tijdgeest. Het antwoord ligt niet in de ratio en in hard zijn. We moeten wel alert zijn, want er is veel wreeds en verkeerd om ons heen. Dus die alertheid, dat doe je vanuit je hoofd. Maar die compassie en die liefde vanuit je hart. Ik leerde van Eckhart Tolle, dat is de snelst groeiende beweging in de wereld. 5% van de mensen heeft dat. Het kantelpunt ligt volgens hem bij 10%. Dan stijg ik weer in mijn hoofd, want ik denk nee.
0: Moet 23,2 zijn,
5: precies,
0: maar dat geeft niet. Ja.
5: Maar dat geeft niet.
0: Nee.
5: Let it go.
0: Ja.
5: Dat is een onstuitbare beweging van onderop. Dat vind ik mooi.
0: En met een heel mooi omarmingsgebaar erbij.
5: Ja.
0: En
5: ja.
0: Ik omarm je nu van een afstandje, Jan. Kanteltijd, het nieuwe boek van Jan Rotmans, is nu overal verkrijgbaar. Volgende week praten wij verder, dat je het weet, Jan.
5: Ja.
0: Over jouw persoonlijke drijfveren om de planeet een beetje mooier achter te laten. Ik verheug me daarop. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken. Oh.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: BNR Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog een dikke 80 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte heb je 10 minuten vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leendeheide en Valkenswaard 25 minuten extra. Dan de A4 richting Rotterdam en vanuit Den Haag voor de Benelux-tunnel 10 minuten vertraging. 1 tunnelbuis is dicht vanwege schade aan de tunnel. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans een kwartier extra. Dan op de A9 nog, van Amstelveen naar Alkmaar, bij het Rotterpolderplein 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Die wordt omgeleid via de A22.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Dat iemand in een drukke woonwijk een drugslab runt, dat kan echt niet. Dat vindt de burgemeester van Den Haag. In zijn stad werd gisteren een lab ontdekt en tientallen huizen werden ontruimd. Bewoners mochten gisteravond weer terug naar huis, maar moesten er vandaag opnieuw uit, want het pand ligt nog vol chemicaliën. Een drama voor de musical Moulin Rouge. Gisteravond ging de sprinklerinstallatie van het Beatrix Theater per ongeluk aan. Daardoor gingen decorstukken en technische spullen kapot. De shows dit weekend gaan niet door. Moulin Rouge zou nog 2 weken op de planken staan. Maar of dat nog wel door kan gaan, is onduidelijk. In Ede is brand geweest op een gevaarlijke plek, in een schuur bij een schietvereniging. Om op het terrein te komen moest de brandweer met een ladder over het hek klimmen. Ook werden delen van de schuur gesloopt om beter bij de brand te kunnen. Er raakte niemand gewond. Een petitie om de OV-korting voor 65-plussers te behouden is al 40.000 keer getekend. Verschillende oudere organisaties zijn het niet eens met het schrappen van de korting. Ze zeggen dat ouderen veel gebruik maken van de trein, bus, metro en tram, en dat de korting geen luxe is, maar noodzakelijk om zelfstandig te blijven. En de Duitse politiek leider van het CDU is afgetreden na flinke ophef. Hij kreeg samen met zijn partner een kind via een Amerikaanse draagmoeder, terwijl hij daar eerder in de politiek uitgesproken tegen was en wetgeving erover had weggestemd. Dat hij nu zelf wel een draagmoeder gebruikt is hypocriet, dat zeggen zijn tegenstanders. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms nog wat regen en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken.
9: Rens de Jong.
10: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En bij veel familiebedrijven schuilt er vaak nog meer achter. Oude conflicten, valse verwachtingen, onuitgesproken frustratie. Carola en Liana de Ruiter maakten dat zelf van dichtbij mee. En nu willen ze familiebedrijven helpen om dat te voorkomen. Welkom.
11: Dank je.
10: Carola, wie zijn jullie en wat doen jullie?
11: Wij zijn Liana en Carola de Ruiter, twee zussen met een bedrijf Familiezaken. En wij werken met ondernemende families in Nederland en België op het vlak van opvolging.
10: Liana, waar hebben jullie het goed gedaan?
12: Waar wij het goed gedaan hebben is dat wij vanaf het begin geïnvesteerd hebben, ontzettend veel in onszelf en ons bedrijf.
10: En Carola, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
11: Nou, we hebben toch wel een beetje last gehad van het lieve meisjessyndroom. En we hebben daardoor een beetje te lang onder de radar gevlogen vanuit bescheidenheid en een beetje onzichtbaar geweest.
10: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, interessant. Familiezaken, zo heet het bedrijf. Carola, kun je me uitleggen wat jullie precies doen?
11: Nou, in één korte zin, wij werken in de business van het voorkomen van familieruzies in het familiebedrijf.
10: Hmm. En dat gebeurt heel veel, toch, of niet?
11: Ja, dat gebeurt heel veel, want ga er maar aan staan met een familie, zaken doen, jezelf uitspreken. Dat speelt veel onder de oppervlakte in een familie.
10: Ja, dus daar zijn jullie aan het helpen. Jullie zijn zelf zussen, zei je zelf al eens. Ja. Is het dan niet slimmer om met alle achtergrond die jullie de hele dag zien om privé en werk gescheiden te houden?
12: In sommige gevallen wel. Dat denk ik ook echt. Maar in heel veel gevallen is het ook enorm versterkend als je als familie samenwerkt. Ja. Dat kan echt 1 plus 1, 3 worden.
10: Ja. Vertel me eens even meer. Wat voor familiebedrijven moet ik aan denken?
11: Het zijn familiebedrijven uit verschillende sectoren. Dat kan de detailhandel, horeca, productiebedrijf, transport, weg- en waterbouw. Dus ze komen overal vandaan. Mm-hmm. En het zijn familiebedrijven met best wel een aantal medewerkers. Hè. Dat zijn echt wel grotere bedrijven. Want als het daar niet goed gaat met de familie, dan heeft dat heel veel impact op het bedrijf.
10: Ja.
11: Grote bedrijven eigenlijk.
10: Ja. Jullie worden dan gebeld als ze er niet meer uitkomen, toch of wel?
12: Als ze vastlopen of de spanningen lopen wat op. Hè, over het algemeen moeten mensen wel pijn hebben om te gaan bewegen.
10: Ja, en wat gebeurt er dan? Dan word je gebeld en dan?
12: Dan worden we gebeld of we krijgen een mail. Laten we vooropstellen dat het bellen niet heel eenvoudig is. Hè. Je gaat niet snel daar hulp voor zoeken. Nee. Familie hangt niet graag de vuile was buiten. Dus daar gaat vaak nog wel wat aan vooraf. Mm-hmm. Of het gaat via een doorverwijzer. Dan worden we gebeld en dan gaat het recht om een goed eerste gesprek te hebben.
10: Ja, en je zegt al, de mensen hangen natuurlijk niet graag de vuile was buiten. Zeker niet denken als het om familie gaat. Dus het is dan al 11:55 als ze jullie bellen, of niet?
12: Helaas, in sommige gevallen is het wel wat later. Mensen stellen toch van over het algemeen uit. En meestal bellen ze als ze denken van nu kan ik het echt niet zelf meer oplossen.
10: Ja. En eigenlijk denk je dan wel eens van had je me nou even iets eerder gebeld. Dat scheelt 10 ruzies en kwetsuren.
12: Ja, de meeste zijn wat later dan eigenlijk goed is voor de familie en het bedrijf.
10: Ja. Geef eens een voorbeeld. Je hoeft geen namen en rugnummers te noemen, maar wat kom je tegen in de praktijk?
12: Nou, we hebben natuurlijk heel veel voorbeelden. Het gaat eigenlijk over de familiedynamiek, dat daar zaken spaak lopen. Dus hoge loyaliteit van kinderen naar ouders, waarbij de kinderen in het bedrijf zitten vanwege de loyaliteit vaak aan vader. Hè? Mm-hmm. Want het bedrijf staat voor vader. Dus dan is het niet altijd je eigen pad. En over het algemeen hou je dat dan ook niet zo lang vol.
10: Mm. En vertel eens, wat kom je dan tegen qua dynamiek?
12: Dat kinderen in het bedrijf zitten die dat niet hun eigen passie is en niet hun eigen drive om zoals in het familiebedrijf te werken. Maar ze zijn wel trots op de familienaam en ze willen continuïteit. En ze willen ook graag vader helpen of moeder.
10: Ja.
12: Dus dan zit je op een plek die soms niet de jouwe is.
10: Nee, en je komt dan binnen en dan?
12: Wij starten altijd met de hele familie.
10: Hmm.
12: En daar geloven we ook in. Het bedrijf is gestart met een familie. Hè, met de familie, soms generaties daarvoor. En eigenlijk in bijzijn van elkaar je uitspreken. En over zaken die soms al heel lang spelen. Om dat op tafel te krijgen.
10: Welke vraag levert altijd tranen op als jullie die stellen?
12: Voor wie werk je zo hard?
11: Ja, ik zit ook in.
10: Ja?
11: Ja, voor wie werk je zo hard? Maar ook, wat heb je gemist?
10: Oh.
11: Of wat heb je nodig?
9: En voor wie werk je zo hard? Waarom levert dat vaak emoties op?
12: Dan kom ik weer terug op de loyaliteitsbanden. Van een kind naar een ouder zijn onnoemelijk hoog. We denken, hè, we hebben, als je kinderen hebt, dan denk je, nou, ik doe alles voor die kinderen. Maar andersom is de band van een kind naar een ouder, die is ontzettend, de loyaliteitsband ontzettend hoog. Ja. Dus een kind wil alles doen om een ouder gelukkig te maken en gaat soms voorbij de eigen grenzen.
9: Ja, dus gaat maar werken in dat bedrijf, omdat dat al vanaf jongs af aan, of vanaf 12. Ik heb voorbeelden gehoord van agrarische bedrijven. Maar dan is het, de eerste is een dochter, de tweede is een zoon. En dan gaat het geboortekaartje gaat eruit en dan krijg je reactie terug. Zo, je hebt je opvolger tenminste geregeld.
12: Ja, inderdaad.
9: Ja, dat krijg je hele jeugd, krijg je dat mee. Want straks is de boerderij van jou natuurlijk.
11: Dat is misschien in de agrarische wereld ook nog wat meer. In de andere sectoren, zeg maar, is dat niet meer zo.
9: Nee.
11: Als je de oudste bent of de oudste zoon, dat je automatisch de opvolger bent.
9: Ja, werken jullie nog met agrarische bedrijven of niet?
11: Nou, vrijwel niet.
9: Nee? Waarom niet?
11: Nou ja, dat is toch een aparte tak.
9: Want er zijn voldoende ruzies, weet ik uit ervaring.
11: Ja. Nou ja, dat is niet de sector waarin wij zo werken. Misschien omdat we het ook vanuit onze eigen ervaring hebben meegemaakt. Maar of van de zijlijn dan eigenlijk. Maar ik denk, in de agrarische wereld is echt een hele andere sector. Mensen werken ook wat meer alleen. En als je veel alleen werkt en met je hoofd bent, dan ga je geloven in wat je denkt.
9: Ja, ja.
11: En dan krijg je nog een hardere botsing van waarheden eigenlijk.
9: Toch even terug naar dat gesprek dan, hè, waar jullie de waarde toevoegen.
11: Ja.
9: Dus de vraag is, waarom werk je zo hard? Wat heb je gemist? En dan, wat gebeurt er dan?
11: Ik wil nog wel even toevoegen, omdat het eigenlijk bij elke familie gaat om waardering en erkenning en veiligheid. En als op die drie vlakken iets mist, dan loopt het niet.
9: Nee. En dat moet, en dus moet er ook uitgesproken worden, jij hebt je carrière bij X opgeofferd om hier te zitten. Of jij doet altijd dat. Of zie je wel.
11: Ja.
9: Je bent dat hele spinnenweb ben je eigenlijk aan het uittekenen voor ze. Ja. Met die hele familie erbij.
12: Ja. Klopt.
9: Oh.
12: En dat is zo mooi. In bijzijn van elkaar komt eigenlijk de realiteit naar boven.
9: Ja.
12: En worden de familiedynamieken blootgelegd.
9: Ja. Hebben jullie wel eens dat je zegt, dit kunnen we niet meer oplossen?
12: Dat hebben we zeker wel eens, maar dan beginnen we er niet aan.
9: Oh, dan is de eerste intake dat je denkt, wat is een red flag dan? Dat ik hier begin.
12: Nou, als er zoveel ruzie al is, ik ben zelf ook mediator. Maar dat is niet dat ik denk van, we gaan echt heel veel mediation trajecten doen. Ik vind ook, dat is ook weer een bepaald specialisme. Waarvan ik denk dat een mediator doet dat dagelijks. Mm. En dan kunnen ze beter naar een echte mediator die daar weer de beste in is.
11: Ja, en als ik denk van, wat werkt niet? Dat is jaloezie tussen de kinderen. Als we dat heel erg voelen. Dat komt eigenlijk vanuit een tekort van aandacht van de ouders in de eerste jaren van het kind.
9: Ja.
11: En daar, als je dat in een familiebedrijf hebt, dat is bijna onmogelijk.
9: Laten we eens even teruggaan naar het begin. Want jullie zijn 13 jaar geleden begonnen. Jullie werkten allebei in een andere sector en besloten het roer om te gooien. Corona, wat gebeurde daar?
11: Ik werkte in de bankaire sector en ik merkte op een dag, dit is niet meer mijn wereld en ga ik hiermee door. En ik had meer interesse in de mens achter de onderneming. En Liane speelde op dat moment ook dat hij niet zo heel erg lekker op haar plek zat. En wij waren toen op vakantie op Curaçao. En toen is eigenlijk het idee ontstaan om samen een bedrijf te beginnen.
9: Mm.
11: En wij komen niet. Onze moeder was een ondernemer en ons vader niet. Dus het zit wat meer in de vrouwenlijn bij ons. En toen is het idee eigenlijk ontstaan van een bedrijf, wat meer een wat algemener HR-bedrijf, coaching. En we zijn samen begonnen en we kwamen vooral bij familiebedrijven terecht. En toen dachten we van, wat gebeurt hier eigenlijk?
9: Oh, ja?
11: We zitten tegenover een familie. En welke dynamieken spelen hier nu? En dat vonden we zo interessant. En daar zijn we gewoon echt zelf een paar keer tegen aangelopen in onderhandeling met de familie. Dat we dachten, daar gaan we wat meer van, daar gaan we ons wat meer in verdiepen. En zo is ons idee ontstaan.
9: Dus jullie hadden eerst HR en toen dachten jullie, hier zie ik echt iets waar we ons op kunnen onderscheiden.
12: Ja, dat was ook niet de intentie om dat algemene HR-bureau te houden. Maar we wilden ons meer specialiseren. En we waren op een event en opeens viel dat kwartje. En eigenlijk pas later realiseerden we van nou, onze eigen familiegeschiedenis, als je daar teruggaat, daar zit ook wat pijn.
9: Ja, ja. Ja, laten we daar eens even over praten. Want jullie moeder heeft nog twee broers.
12: Meerdere
9: broers, ja. maar twee broers zijn gebrouilleerd geraakt, begrijp ik.
12: Ja, nou ja, in wij hebben dat natuurlijk wat van de zijlijn meegemaakt, hè, want wij waren jong. Ja. Maar we voelden natuurlijk, als kind voel je van alles. En onze oma, die liep er altijd tussendoor van, heb en hou het goed met je familie. Dus die was altijd heel druk om eigenlijk de spanningen te onderdrukken als we samen waren. Dat voel je gewoon als kind.
9: Ja.
12: En in die end is dat in die familie niet helemaal goed gegaan. En
9: had dat met bedrijfsopvolging te maken?
12: Ja, het had wel met mijn bedrijf te maken. Ja, ja.
9: Oké.
12: Ja. En daar is wel een zaadje geplant eigenlijk. Ja. En ik ben ook nog vernoemd naar mijn oma. Dat kwam ik later achter. Dat ik denk, oh, dat is toch ook wat. Dat je dat dan vanuit je oma ook zo meegekregen hebt. En
9: wat is dan de impact? Want ik wil toch iets meer weten. Jullie lopen er een beetje omheen. heb ik het gevoel, wat is daar precies gebeurd tussen die broers?
12: Dat vinden we gewoon lastig ook om te vertellen, omdat is onze eigen situatie.
9: Ja, je bent uit de radio gekomen. Dus,
12: nee, maar ook omdat we dat niet helemaal weten. Want dat is dus ook in een familie wel taboe. Ja. Je hoort wel fladden van je ouders. Maar bij die oom is ook wat. En ik heb ook wel eens gehad dat ik daarover heb geschreven. En dat ik dan wel opgebeld werd door een familielid. Snap je? Dus eigenlijk vuile was van een familie buiten hangen, dat is heel pijnlijk. En daar zit toch een taboe op. En ik merk, want dat voel je heel goed, dat er bij ons, dat ook omdat wij niet precies weten wat er gebeurd is. En het heeft ook allemaal, het is te ingewikkeld. Maar het heeft wel diepe groeven achtergelaten. Want eigenlijk de kinderen van die oom, die zien wij eigenlijk ook niet echt veel meer. Nee. Nou, tenminste één nicht nog wel. Maar snap je dat het laat diepe groeven achter.
9: En het is dus intergenerationeel dus.
12: Ja, absoluut.
9: Want jullie hebben helemaal geen ruzie met die nichten in principe.
12: Nee, helemaal niet. Maar, en ook dus niet met die oom en tante.
13: Altijd.
12: Maar het herhaalt zich. En dat is ook in het werk wat wij doen. De gebeurtenissen uit het verleden, die littekens achterlaten, die blijven zich herhalen totdat je het ziet of erkent.
9: Ja, ja. Zou je toch eens een keertje weer. Ik vind dat toch. Ik snap het, hè?
12: Ja.
9: En ik snap ook wel dat je er niet zoveel over zegt. Maar dit is toch ook wel weer precies het zonde dat het dus. Nou, dan de laagje zand eroverheen en dan hopen we dat het weg is. Terwijl dat dus niet zo is.
12: Nee. Nee, maar wij hebben het er zelf met onze familie wel over. Maar ook die desbetreffende oom, die is er niet meer.
9: Nee.
12: Weet je, dus. Nou, wij hebben het wel erkend, hè. Ik denk dat dat misschien wel goed is. Dat wij praten erover. Ik denk ook omdat wij niet precies weten hoe. Weet je, dus dat vind ik ook lastig. Ja, als je weet hoe precies de vork in de steel zit.
9: Je gaat zo'n bedrijf beginnen. Hoe reageert de omgeving?
12: En welke omgeving bedoel je? Nou, als ouder?
9: Vrienden, familie, ouders, et cetera. En zeker als je de draai maakt naar familie.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Zit van, oh, nu zijn jullie met z'n drieën in dat bedrijf. Hè, en we hebben nog meer collega's. Maar dat drie van zijn kinderen samenwerken, nou, dat is wel interessant.
5: Dat is natuurlijk interessant, zeg je dan. Want het is ook, jouw vader ziet het misschien goed, of jullie vader ziet het goed. Potentieel kan dat natuurlijk een scheuring opleveren als je het niet goed doet.
4: Potentieel zou dat kunnen.
5: Ja. Ja. Ja.
4: Alleen dat zit helemaal niet in ons systeem.
5: Oh nee?
4: Nee.
5: Zijn je zo opgevoed, zo harmonieus?
4: Harmonieus.
5: Ja? Oh, je moet er zelfs om lachen. Oh ja? Vertel. Ja.
4: Nou, we zijn thuis wel meer van het harmoniemodel geweest. Niet gewend om heel erg uit te spreken. En het duale is dat we dat nu wel doen met families. Hè, dat we hun uitdagen om zich uit te spreken. We hebben het wel meer geleerd in de loop van ons leven. Maar dat is zeker wel het geval.
5: Ja. Een van de dingen waar je zegt, nou, daar hebben we het niet zo goed gedaan. Dat is namelijk het lieve meisjessyndroom, zei je net.
4: Ja. Ja.
5: Wat bedoel je daarmee, Carola?
4: Nou, wij hebben heel erg geleerd om in de pas te lopen. En ons te houden eigenlijk aan de ongeschreven regels van thuis.
5: Is dit het harmoniemodel waar we het net over hadden? Ah, oké. Okay. Ja.
4: Dus dat je, je spreekt met twee woorden. Gewoon, de ongeschreven regels. Iedereen heeft ongeschreven regels. Dat je weet van, oké, zo moet je je gedragen om tot de familie te horen. En bij ons was dat ook inderdaad. En ook net taalgebruik. En dus toen wij een keer zijn klant tegen ons van, je wilt toch niet het bedrijf van je ouders verkloten? En dachten we, oh, wat een mooie titel. En dus we hadden een e-scene erover geschreven. En meteen de volgende dag onze vader aan de lijn. Nou zeg, weet je, die taal, snap je? Dus wij hebben ons echt wel moeten losmaken. Maar ook om jezelf uit te spreken. Want je bent het wel eens niet eens met je ouders. Nou, vroeger vond ik dat best wel lastig om mijn eigen pad te gaan. En nu we dat doen, ja, ze vinden nog niet alles leuk. Maar nu heb ik er geen last meer van.
5: Oh ja, maar je moest dat echt. Je vader is dus geabonneerd op de nieuwsbrief, begrijp ik.
4: Ja.
5: Dus die kijkt de hele tijd mee. Dus nu drie zussen werken hier.
4: Ja.
5: Dus die zitten de hele tijd te kijken van.
4: Gaat het goed?
5: Gaat het allemaal goed?
4: Zeker. Ja, nou, ik denk dat hij het wel losgelaten heeft. Maar feit is wel dat kinderen houden zich toch aan ongeschreven regels. En dat is ook in de opvolging. Hè, dat kinderen zich los moeten maken van ouders om hun eigen pad te lopen. Ook om het bedrijf weer een nieuwe koers in te sturen. Dus daar waar wij tegenaan gelopen zijn zelf, dat is heel mooi dat we daar families weer mee kunnen.
5: Ja, mee helpen.
4: Verder brengen, ja.
5: En is dat dan dat lieve meisjessyndroom? Heeft het jullie zakelijk ook echt nog wel problemen opgeleverd, of niet?
4: Nou, in het begin zeker. Want ondernemerschap is jezelf zichtbaar maken en je uitspreken. En dat daar hebben wij in het begin echt wel moeite mee gehad om dat echt te doen.
5: Mm-hmm. Ja?
4: Zeker.
5: Geef een voorbeeld.
4: Nou, ik denk door stellig te zijn en wat meer boutere taalgebruik. Als jij binnen de lijntjes wil blijven lopen, dan ga je meer op in de massa. Terwijl we wel een hele duidelijke visie hebben.
5: Ja.
4: En dat we nu veel meer dat naar voren brengen.
5: Ja, jullie durven iets meer stellend te zijn.
4: Ja. Ja,
5: ondanks de opvoeding, begrijp ik.
4: Ja.
5: Ja, ja.
4: Ja. Nou, en ik denk ook al wat Liaan zegt over onze unieke visie. Toen wij begonnen 13 jaar geleden. Nou, de opvolging ging alleen maar over fiscaliteiten, over cijfermatigheden, over juridisch, hoe je dat goed af kunt dekken. Maar ruimte voor de emotie en de gevoelens, dus voor de mensen achter de onderneming, was er gewoon echt helemaal niet.
5: Nee.
4: Sterker nog, er was nog niet eens echt een niche familiebedrijf. En toen wij 13 jaar geleden daarmee begonnen, waren we echt een van de eerste in Nederland. Kijk, nu heeft dat hele familiebedrijf een hele grote plek gekregen, gelukkig. En is er ruimte voor emoties.
5: Maar heb je dan het idee gehad, wij zijn de pionier, maar anderen lopen met de aandacht weg?
4: Nee, dat niet. Nee,
5: wat jullie
4: dat
5: zeggen,
4: niet.
5: We moesten meer uit onze schulp komen.
4: Nee, maar dat maakt nu wel dat je denkt, oh ja, weet je, we moeten ook wel naar buiten. We hebben een website en we bloggen. En ik ben ook eens uitgenodigd in België op een universiteit om te vertellen hoe we onze marketing deden, omdat ze dat zo goed vonden. Maar in die end gaat het erom, welke business haal je eruit?
5: Ja, uiteindelijk zijn jullie ook een boek gaan schrijven.
4: Ja.
5: Dat vind ik ook een manier van, borst vooruit, schreeuw het maar van de daken.
4: Nou, dat vonden we dus in eerste instantie ook wel lastig om inderdaad daarin ook je uitspreken. Het staat ook zwart op wit.
5: Ja.
4: En,

0: het was eigenlijk in die coronaperiode dat wij altijd het idee hadden om een boek te gaan schrijven. En dat op dat moment dat we dachten, nou, nu is het moment. En ons boek heet Familiezaken in opvolging. Hoe voorkom je dat de bom barst? Hm. Dus hoe voorkom je familieruzie?
1: Ja, en hoe heb je dat groot weten te maken?
0: We hebben de heer John Venten van Vlissingen gevraagd om het voorwoord te schrijven. Mm-hmm. En in die coronatijd was het ook niet mogelijk om een groot event te organiseren. En hij is toen wel naar onze locatie gekomen en de boekoverhandiging gedaan. We hebben dat met name in onze marketing heel erg verwerkt.
1: Maar goed, wel leuk dat je John Venten van Vlissingen had.
0: Ja.
1: Dan moet je ook eventjes over een drempel heen stappen, toch?
0: Ja.
1: Of was hij heel benaderbaar?
2: Nou ja, dat is het gekke. Mensen vroegen inderdaad, hoe heb je dat gedaan? Nou ja, we waren op een event van hemzelf, want hij deed de Family Business Award uitreiking. En ik zag hem en ik heb hem gewoon op zijn schouder getikt. En gevraagd van, kunnen wij een keer langskomen, een kop koffie drinken? En hij ging toen net, hij moest net voor televisieopnames werd hij gevraagd. En hij zei, kom erop terug. En we zijn langs geweest op zijn bedrijf. Ja. En hebben een heerlijk kopje koffie, cappuccino gedronken. En we hebben toen ook meteen een podcast met hem opgenomen. We hebben één podcast gemaakt ooit.
1: En dat is deze.
2: En dat is die gebleven.
1: Heb je een goede gescoord, zeg maar. Ja, maar dan leer je dus wel van, je moet af en toe even over de schroom heen stappen en het gewoon dragen.
2: Juist,
1: toch?
2: Absoluut.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Wat is de ambitie? Familieruzies zullen niet een typisch Nederlands fenomeen zijn.
2: Nee.
1: De cultuur misschien wel.
2: Ja, nou ja, familie, het is het voorkomen van. Hè. Dus hoe houd je het goed in de familie? Ondanks dat je jezelf moet gaan uitspreken of dat er zeg maar een verandering moet plaatsvinden. Dus hoe hou je het goed? Ja, en onze ambitie is, wij werken met mooie grote families. En dat kunnen aandeelhouders, certificaathouders zijn of mensen die werken in het bedrijf. En wij zijn nu bezig om communities op te zetten. Hè, dus dat families ook met elkaar worden verbonden. En wij hebben de ambitie, we werken ook al in België, dus hè, Nederland en België. En misschien wat meer ook met families op reis gaan.
1: Oh ja.
2: Op externe locaties.
1: Om te kijken van hoe het daar is.
2: Ja.
1: Oh ja.
2: Nou ja, als je op een andere locatie zit, hè, dan sowieso, als wij met families werken, dan werken ze nooit op hun eigen bedrijf. Hè. We trekken ze er altijd uit, in een andere omgeving. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat het heel fijn is om een paar dagen naar het buitenland te gaan met elkaar en te werken. En dan de doorbraak
1: te forceren.
2: Ja, nou ja, patronen te ontrafelen, doorbraak te forceren. Maar kijk, zo'n opvolgingsproces is echt een transitieproces. Hè? Ja. Ze staan op punt A, ze willen naar B. En doordat we met ze werken, krijgen ze vaak wel een ander perspectief.
1: Ja, ja. En dan moet je even uit de normale gang van zaken.
2: Ja, ja, om het nieuwe perspectief te zien.
1: Ja, jullie oma zei al, dat begreep ik net, heb en hou het goed met de familie. Als zij hier aan deze tafel zou zitten, ik neem aan dat ze er niet meer is.
0: Nee.
1: Wat zou ze zeggen over het bedrijf van de twee zussen met nog een zus die erbij werkt?
0: Nou, het klinkt gek, maar wij hebben vaak het gevoel dat ze ook bij ons is. Hè? Dus ik denk dat zij het ontzettend mooi zou vinden en ook daar trots op zou zijn.
1: Ja. Ja. We sluiten met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Welke hebben jullie?
2: What else is possible here is onze tegeltjeswijsheid.
1: En waarom, leg eens uit?
2: Omdat wij altijd geloven dat er een oplossing is. Met elke familie waarmee wij werken, er is altijd een oplossing. Er komt altijd duidelijkheid. Dus what else is possible here? Dus dat je om je heen kijkt van wat is hier allemaal mogelijk.
1: Ja, mooi. Mooi. Een open blik. Dankjewel voor het open gesprek ook. Carola en Liane de Ruiter van Familiezaken. Volgende week dan praten we met Nathan van Domseler van Atlas Power. Met zijn bedrijf in zonnepanelen beleeft hij hoogtijdagen totdat de vraag naar zonnepanelen ineens stil komt te vallen en voor die een belangrijke keuze staat. Hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast en mis helemaal niks.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.
5: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
6: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
5: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
7: Ik open de vergadering.
8: Ja, voorzitter.
9: Ja, dank voorzitter.
10: Voorzitter,
9: dank
10: voor
11: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
12: De hete zomer, crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Crayon rolluiken.
15: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
16: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
15: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Den Hoorn en de Keteltunnel een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grens bij Zevenaar. 10 minuten extra reistijd.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
21: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Dat iemand in een drukke woonwijk een drugslab runt, dat kan echt niet. Dat vindt de burgemeester van Den Haag. In zijn stad werd gisteren een lab ontdekt en tientallen huizen werden ontruimd. Bewoners mochten gisteravond weer terug naar huis, maar moesten er vandaag opnieuw uit, want het pand ligt nog vol chemicaliën. Een drama voor de musical Moulin Rouge. Gisteravond ging de sprinklerinstallatie van het Beatrix Theater per ongeluk aan. Daardoor gingen decorstukken en technische spullen kapot. De shows dit weekend gaan niet door. Moulin Rouge zou nog 2 weken op de planken staan. Maar of dat nog wel door kan gaan, is onduidelijk. In Ede is brand geweest op een gevaarlijke plek, in een schuur bij een schietvereniging. Om op het terrein te komen moest de brandweer met een ladder over het hek klimmen. Ook werden delen van de schuur gesloopt om beter bij de brand te kunnen. Er raakte niemand gewond. Een petitie om de OV-korting voor 65-plussers te behouden is al 40.000 keer getekend. Verschillende ouderenorganisaties zijn het niet eens met het schrappen van de korting. Ze zeggen dat ouderen veel gebruik maken van de trein, bus, metro en tram, en dat de korting geen luxe is, maar noodzakelijk om zelfstandig te blijven. En de Duitse politiek leider van het CDU is afgetreden na flinke ophef. Hij kreeg samen met zijn partner een kind via een Amerikaanse draagmoeder, terwijl hij daar eerder in de politiek uitgesproken tegen was en wetgeving erover had weggestemd. Dat hij nu zelf wel een draagmoeder gebruikt is hypocriet, dat zeggen zijn tegenstanders. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms nog wat regen en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast.
8: Daniel Mol.
9: Welkom in de CryptoCast. We hebben het gaan hebben over het bankencommunicatienetwerk Swift. Want dat werkt aan een nieuw eigen betaalsysteem met hulp van blockchain technologie. En we kijken naar een update van de Amerikaanse Clarity Act. Want die dreigt dit jaar niet meer te halen. Dit is CryptoCast 438 en ik heb een co-host, Marol Halve. Welkom. Je bent voorzitter van branchevereniging VBNL. En wij gaan eens even het nieuws doornemen deze week. Te beginnen met Swift, namelijk dat grote bankencommunicatiebetaalnetwerk. 17 grootbanken gaan namelijk tests uitvoeren met blockchain als onderliggende technologie. En dat moet dan 24/7 internationale betalingen kunnen waarmaken. Dat belooft nogal wat. Ze komen eindelijk in de moderne tijd, daar ook bij Swift, moeten we maar zeggen. Swift is een term die je vaak hoort, maar mensen weten misschien niet zo goed wat dat precies nou inhoudt. Kan jij dat ons uitleggen, Mauro?
10: Ja, je hebt het misschien wel eens gezien als je geld moet overboeken, dat je dan de Swift-code nodig hebt van de ontvangende bank. Swift staat voor de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
9: Kijk,
10: en dat laatste woord, telecommunication, verklapt misschien een beetje uit welke tijd het komt. Het is in 1973 opgericht door toen 239 banken uit 15 landen. En het is dus geen bank of geen betaalsysteem zelf, maar een soort wereldwijde coöperatie die dat berichtenverkeer tussen de banken dus verzorgt. Het stuurt de instructies tussen banken van wie voor de afwikkeling wat naar elkaar moet overmaken. En ik heb een bankier wel eens horen zeggen dat het het duurste e-mailbedrijf ter wereld is. Kijk, zo moet je het een beetje zien. En inmiddels zijn er meer dan 11.500 banken, effecteninstellingen en bedrijven in 200 plus landen daarbij aangesloten. En ter schaal, Swift-berichten dekken jaarlijks zo'n 150 biljoen. Dus dat is 150.000 miljard. Ja. En is dus wel echt het fundament van het internationaal banksysteem.
9: Ja, en we weten ook dat het een heel machtig systeem is. Omdat op het moment dat Rusland daaruit werd gezet, dat was echt een ding. Hè? Dat de Russische banken daar geen toegang meer toe hadden. Dat was echt een groot moment. Het uitsluiting van het SWIFT-systeem. Ja. Een nieuw systeem met blockchain. Wat houdt het in? Want het is... Ja, 10 jaar geleden was het een onwijs buzzword. Nu begint het toch wel aardig realiteit te worden dat dit gewoon kan en misschien ook wel werkt. Wat houdt het in?
10: Ja, op 9 juli maakten ze bekend dat hun nieuwe blockchain gebaseerde ledger, dus administratie, klaar is voor gebruik. Dat hebben ze dan in 9 maanden ontwikkeld. Vond ik vrij rap. Maar samen met de deelnemende banken. En dat zijn dus niet die 11.500, maar een paar die eigenlijk in het experiment hebben gezeten. En het idee is dat banken dan hun eigen tokenized deposits, dus zijn bank uitgegeven digitale tegoeden. Ja. Eigenlijk de bankbalansen die op de blockchain worden geadministreerd. En dat ze daarmee dus de voordelen van die blockchain kunnen gaan benutten. Grensoverschrijdend, 24/7, dus ook 's nachts en in het weekend. En voordat de uiteindelijke afwikkeling via de bestaande systemen dan blijft plaatsvinden.
9: Ja, nou, dat is toch best wel spannend. Welke partijen, ik noem net 17 grootbanken, wie doen er allemaal mee aan dit experiment?
10: Ja, 17 banken, 6 continenten. En dan moet je denken aan HSBC, Hongkong, Citibank, UBS, BNY, Wells Fargo, Standard Chartered, BNB Paribas, Lloyds, nou, bla bla bla bla.
9: Nederlandse banken?
10: Nee, heb ik niet tussen gezien. Dit zijn echt mondiale grootbanken. En dus geen fintech experimentje meer, zou ik zeggen.
9: Ja, dus oké, er gebeurt wel echt wat. Dit klinkt toch ook voor mij een beetje als iets wat met stablecoins in principe ook zou kunnen. Dat zijn de getokeniseerde dollars en euro's, zou ik maar noemen. Je noemde net getokeniseerde banktegoeden. Nou, je hebt ook dollars en euro's die op de blockchain leven. Zoals bijvoorbeeld de Tether en de USDC, de Circle variant van de stablecoin. Waarom moet dat dan per se op deze manier weer? En kunnen ze niet gewoon die stablecoins gebruiken?
10: Ja, je hebt dus naast stablecoins tokenized deposits en je hebt natuurlijk ook nog de Central Bank Digital Currency, de CBDC.
9: Waar nog maar over te zwijgen.
10: Lijkt allemaal inderdaad heel erg hetzelfde, maar het verschil zit denk ik in de aard van de uitgever. CBDC zijn publiek geld, centrale bank uitgegeven. Stablecoins zijn van private bedrijven. En dit zijn bank uitgegeven tokenized deposits. Dus ze hebben dus niet te maken met een derde partij die het geld heeft uitgegeven. Maar we dat echt in eigen interbankaire systeem met volledige controle over compliance, kredietrisico's, klantrelaties en dus geen externe afhankelijkheden. En dat past dus volledig in het al bestaande regelgevingskader. Dus het is voor hen ook heel makkelijk om niet met nieuwe wetten en dergelijke te moeten gaan werken.
9: Ja. Hoe zit het dan met de concurrentie met al deze alternatieven? Is er nu, wie gaat dit winnen? Want het is aan de ene kant heb je dus dit systeem wat helemaal compliant is en helemaal binnen de kaders pas die al geschetst zijn, dat is hartstikke leuk. Aan de andere kant denk ik van het is misschien ook wel tijd voor iets nieuws. Hoe zie jij die verhoudingen?
10: Ja, dus die CBDC, die Central Bank Digital Currency, is echt natuurlijk een consumentenproduct. Ja. Dat zou ik zeggen. Dat
9: die is er overigens ook nog lang niet.
10: Nog lang niet, inderdaad. Dus ja, die strijd die wordt wellicht door de stablecoins. Ook natuurlijk voornamelijk een consumentenproduct als start. Maar we zien nu wel dat steeds vaker de stablecoin rails en bankconsortia natuurlijk ook wel op dit soort wholesale interbankaire schaal wordt onderzocht. En daarnaast heb je dan natuurlijk ook nog de concurrent uit de cryptowereld, jouw vrienden van Ripple, die positioneert zich natuurlijk ook al heel lang als de blockchain bankenoplossing. Maar Swift positioneert zich nadrukkelijk dan neutraal, noemen ze in het persbericht, deposito gebaseerd, dus geen publieke blockchain, alleen voor de leden en geen extern token nodig.
9: Ik denk dat er enkele Twitter-gebruikers heel blij zijn dat we Ripple even noemen. X-gebruikers moet ik dan natuurlijk zeggen. Maar zo'n partij als Ripple, die dan heel graag met banken wil samenwerken, toch een van de belangrijkere cryptomunten / netwerken die we hebben op de cryptomarkt. Daar kunnen we niet omheen. Maar die richt zich expliciet op die banken om die internationale betalingen te doen. Dus ja, is dit ook niet een beetje de business model van Ripple wat nu...
10: Dat is precies waar het debat dus over losbarstte na de aankondiging. Kijk, als banken dus 24/7 kunnen afwikkelen op eigen infrastructuur, dan is er heel weinig, misschien wel geen reden meer om de liquiditeit via Ripple's on-demand liquidity, het ODL-netwerk, te gebruiken. We hebben het vaak over netwerkeffect. Swift's eigen volume, die 150.000 miljard dollar per jaar, overschaduwt natuurlijk wel een beetje de 95 miljard dollar die Ripple op dit moment doet.
9: Ja.
10: Maar het tegenargument dat werd gevoerd is dat Swift natuurlijk de berichtenlaag is. En dat dus niet de afwikkelingslaag van Ripple zou hoeven uitsluiten.
9: Ja.
10: Dus 30 van de Swift-banken die hebben ook al banden met Ripple. Zo'n 40% daarvan gebruikt dat ODL, dat On-Demand Liquidity Network. Dus banken zouden optioneel via de Swift-rails alsnog op XRP liquiditeit uit kunnen komen.
9: Op Ripple,
10: In theorie.
9: In theorie. Toch nog even, wat zegt dit dan over de houding van al deze grote banken tegenover crypto-technologie, zou ik maar zeggen. Want dit is toch wel... Deze banken lijken gewoon toch te accepteren dat dit heel relevante en belangrijke technologie is. En dat is wel eventjes weer een stukje signaal in al deze ruis.
10: Ja, absoluut. Het is wat mij betreft weer een datapuntje die laat zien en bevestigt dat banken die onderliggende technologie, het tokeniseren van financiële instrumenten, 24/7 afwikkeling, programmeerbaar geld, echt wel omarmen inmiddels. En dat doen ze nadrukkelijk dan nu zij via hun eigen gereguleerde, gecontroleerde kaders en een private blockchain als het ware. Maar we zien natuurlijk ook tal van voorbeelden van partijen die dit op publieke infrastructuur doet.
9: Ja, precies. Ja. En het is dan misschien niet het keiharde decentrale idee van Bitcoin.
10: Niet overal inderdaad, maar de onderliggende blockchain technologie en de gedachte is misschien voor heel veel partijen veel belangrijker dan crypto als de asset class.
9: Ja. Goed, daar houden we het voor nu even bij, maar wel echt heel interessant om te blijven volgen wat ze bij Swift zelfs aan het doen zijn met blockchain, wie had dat gedacht. Gaan we blijven volgen. Goed, waar we ook nauwkeurig iedere week naar kijken is de cryptomarkt natuurlijk. En deze week gaan we de prijsanalyse doen met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
8: Hey Daniel.
9: Ja, de prijs bleef afgelopen week toch een beetje stabiel. Er waren wel wat schokjes. Is dit nu de zoektocht naar de bodem van de bear market waar jij het de afgelopen weken over hebt gehad, Bert?
8: Ja, de afgelopen 10 dagen lag de koers grotendeels tussen $62.000 en $64.000. Ja, er is net 3% verschil tussen. Dat is echt wel heel stabiel of weinig spectaculairs. Terwijl er op zich zat spectaculaire dingen gebeuren op financiële markten de afgelopen anderhalve week. En dat is nu wel, dat past wel een beetje bij het veranderde karakter van de Bitcoin-markt. Daar hadden we het vorige week wat uitgebreider over. We zagen kracht bij Bitcoin op de momenten dat AI-aandelen zwakte vertoonden. We zagen ook kracht bij Bitcoin op de dag dat Strategy bekend maakte dat ze voor het eerst een serieuze hoeveelheid Bitcoin hadden verkocht. Ja. 3500 Bitcoin, een dikke $200 miljoen. En op die dag ging Bitcoin omhoog, de koers. En dat in die hele periode ook telkens de zone rond de $60.000 verdedigd wordt. Dat gebeurt eigenlijk al anderhalve maand. We hebben in juni 60.000 gezien, 59, 58, 57,7. Heel kort elke keer, maar daar is blijkbaar vraag. Want er ontstond niet een vrije val, een waterval naar een volgend lager niveau, zoals we de afgelopen 9 maanden vaker gezien hebben. In de data zien we dat het vooral langetermijnbeleggers zijn die hier bitcoin kopen en hun positie vergroten. En bij elkaar ontstaat dan een interessant beeld. Niet dat we niet lager kunnen, dat kan best. Zeker als er zich een schok voordoet, van buiten de bitcoinmarkt bijvoorbeeld. Maar wel dat de investeerders die bitcoin voor de lange termijn aanhouden deze koersen als redelijke waardering zien. Value noemen we dat in het Engels. Een prima deal, zou je kunnen zeggen. En dat is inderdaad wat je wil zien als je op zoek bent naar de periode en het prijsbereik waar de bodem gevormd kan worden.
9: Ja, precies, ja. Een ander signaaltje misschien. Het conflict tussen VS en Iran leidt natuurlijk weer op deze week. Er is wat meer onzekerheid op markten geslopen. Dat zien we bij AI-aandelen. De olieprijs is weer wat opgelopen. Wat betekent deze situatie voor Bitcoin? Want volgens mij hield Bitcoin zich dan wel sterk.
8: Ja, klopt. Ik denk eigenlijk, ik zou willen zeggen dat de situatie in het Midden-Oosten niet zoveel betekent voor Bitcoin op het moment. Überhaupt voor financiële markten. Die lijken zich eigenlijk allemaal niet zoveel aan te trekken van het geflipperkast in de straat van Hormuz. Ja. Ja, de olieprijs natuurlijk. Maar voor de rest, aandelen, ja, die zijn ook een beetje met hun eigen verhaal bezig. Maar op 2 manieren kan dit alsnog de Bitcoin-markt raken, uiteindelijk. Bijvoorbeeld, 1, als de situatie in korte tijd sterk verandert. Dat zou kunnen, een grootschalige escalatie of onmiddellijke vrede. Even beide kanten van het spectrum pakken. Alles daartussen wordt een soort van genegeerd. En de 2e manier is dat als de centrale bank, met name de Amerikaanse, in een situatie wordt gebracht waarin die heel ander beleid moet gaan voeren. Ligt allebei nu niet voor de hand. En ik heb ook het idee dat centrale banken, en dan in het bijzonder die in de VS, voor inflatie en werkgelegenheid, belangrijke factoren, nu meer kijken naar AI dan naar Iran en het Midden-Oosten. En bij AI gaat het dan om de vraag, kost dat banen of levert het juist nieuwe werkgelegenheid op? En gaan we de dure chips terugzien in de inflatie? We zagen al allerlei fabrikanten van consumentenelektronica hun prijzen verhogen, waaronder Apple. En verwijzend naar de dure geheugenchips. Als we dat gaan terugzien in de inflatiecijfers, dan kan het zijn dat daardoor ook risicobeleggingen zoals Bitcoin geraakt worden. Nou, deze week Amerikaanse inflatiecijfers. Over 2 weken het rentebesluit. Dus ja, de komende weken gaat dit beeld wat scherper worden.
9: Ja, precies. Als we dan toch nog even terugkomen op die bodem. Wanneer denk jij dat we die achter ons hebben gelaten? Met andere woorden, naar welke prijsniveaus kijk jij en op welke tijdschaal zit jij te kijken?
8: Ja, als je het over bodem hebt, dan heb ik het over de bodem van de cyclische bearmarkt. Het einde van de dalende gedeelte van de marktcyclus. En die marktcyclus duurt bij Bitcoin zo'n 4 jaar. 3 jaar stijgen, 1 jaar dalen. Dat was de afgelopen 12 jaar het ritme. En die daling en die stijging, die zie je het mooiste als je kijkt op de weekgrafiek. Daar zie je dat die stijging een mooie reeks is van hogere toppen en hogere bodems. Je kunt een kind een krijtje geven en dan markeert hij ze zonder twijfeling voor je. Ja. En de koers is in die periode boven het dominante gemiddelde. En dan heb je eigenlijk de 3 belangrijkste eigenschappen van een stijgende trend. Tot het punt dat de bullmarkt eindigt en overgaat in de bearmarkt. Dan klapt die trend om van stijgend naar dalend. Lagere toppen, lagere bodems en een koers onder het gemiddelde. En dat is waar we nu in zitten. Ja. Een belangrijk signaal zou zijn als we weer tekenen zien van een stijgende trend. Dus als we dat vertalen naar de situatie van nu, is dat een hogere top boven de $83.000 van 6 mei. Daarna een hogere bodem boven de 57.7 van 1 juli. En dan uiteindelijk een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde. Dat ligt nu op 86.500. En als die drie vinkjes hebben gezet, dan zouden wij ons basisscenario veranderen van we zitten in de bearmarkt naar we zitten in de nieuwe bullmarkt. Ja. Nou, waar let jij op, vroeg je? Van dit zijn natuurlijk de soort van harde bewijsstukken. Maar je kunt al eerder wel wat dingetjes zien. Dus er zijn bijvoorbeeld nog 2 andere prijsniveaus die wat dichterbij liggen. Dan ga ik niet mijn basisscenario aanpassen, maar dan ga ik wel op het puntje van mijn stoel zitten. Dat is namelijk $68.000. Dat is het hoogste punt van de afgelopen maand. Als we daar boven komen, dat is interessant. En $74.000 loopt het 200-daagse gemiddelde. Daar kijken ook best wel wat analisten naar. Kijk, als de koers daarboven gaat handelen, dan ja, dat zijn geen bewijsstukken op zich, maar wel weer extra signalen dat het karakter aan het veranderen is van pessimistisch naar optimistisch.
9: Kijk, dankjewel. Nou Bert, ik zit nu al op het puntje van mijn stoel, dus het gaat spannende tijden gaan we tegemoet op de cryptomarkt. In ieder geval dankjewel weer voor dit gloedvolle verhaal. Mauro, wij gaan nog even doorpraten over Amerikaanse wetgeving. Dat is een van jouw hobby's. Het was ooit een soort van je werk, maar goed. Goed, we gaan het hebben over de Amerikaanse Clarity Act. Een hele belangrijke cryptowet. En die heeft nog één kans om dit jaar door het Amerikaanse congres geloodst te worden. Maar of dat gaat lukken, is maar de vraag. En ja, Amerikaanse politici werken nu met man en macht om een nieuwe wettekst op te stellen om die belangrijke cryptowet toch er doorheen te krijgen. Eerst even de Clarity Act. Wat is dat nu precies en waarom is het zo belangrijk dat die wet slaagt dit jaar?
10: Ja, dit is een marktstructuurwetgeving en op dit moment heeft de VS dat niet. De Clarity Act moet vastleggen wie waarover gaat. Welke cryptomunten vallen onder de SEC, dus worden behandeld als effecten. Wat valt er voor de CFTC, de grondstoffentoezichthouder? Moeten er nieuwe specifieke cryptoregels bijkomen? En wie gaat toezicht houden op die dienstverlener? Naar welke eisen moeten zij zich dan voldoen?
9: En even wat achtergrond schetsen. Dit was voorheen echt een zootje in de VS. Hè? Want
10: het ontbreken van antwoord op al die vragen is precies inderdaad waarom het een zootje was. Hè? Het was handhaving via rechtszaken. Regulation by enforcement noemen ze dat. In plaats van heldere federale regels vooraf. Ja,
9: geen regels, wel rechtszaken. Dat is een beetje een rare situatie.
10: Ja, en het is dus nu extra actueel, omdat natuurlijk 1 juli de Europese MiCAR volledig van kracht werd. We kennen hem al 3 jaar. Ja. Je kan al 1,5 jaar ook een vergunning halen, maar nu moest iedereen het hebben. En Europa heeft dus nu een uitgewerkt, geharmoniseerd kader en de VS nog niet. Ja. En dat zet druk, hè. Grote Amerikaanse partijen zien hun eigen thuismarkt eigenlijk achterblijven bij Europese duidelijkheid.
9: Ja, precies. En waarom is het dan nu zo belangrijk dat die wet er dit jaar doorheen komt?
10: Nou, het wetsvoorstel ligt er al sinds vorig jaar zomer. En het Huis van Afgevaardigden, dus de Tweede Kamer kunnen we zeggen, die nam in juli 2025 het ook al aan. Met een ruime tweeledige meerderheid. Ja. Zo'n bipartisan bill. Dus beide partijen waren voor. Maar het probleem zit hem in de Senaat. En daar is een drempel van 60 stemmen nodig. En de Republikeinen hebben er 53. Ja. Dus ze hebben naar minimaal 7 democratische steun nodig. En ja, dat stokt op een aantal punten. Het grootste, we hebben het al een aantal keer ook wel besproken, is die ethiekbepaling voor overheidsfunctionarissen. Inclusief de president zelf. Die zou moeten verbieden dat de persoonlijke belangen in crypto hebben. En het gaat bij uitzondering niet een keer over Nancy Pelosi, maar dit is direct gericht aan Donald Trump natuurlijk. Hij moest deze maand ook zijn financiële openbaringen publiceren.
9: Ja, vermogensverklaring inleveren vanuit het Witte Huis.
10: Ja, dat was honderden pagina's. Terwijl het normaal gesproken een pagina of 12
9: Ik had uitgezocht voor de crypto-update. Dat was wel grappig. De vorige presidenten, Bush, Obama, Biden, et cetera, allemaal een aangifte van een pagina of 10, 15, misschien 20. En Donald Trump had volgens mij 490 pagina's aan de aangifte.
10: En daarin stond onder meer dat hij zo'n $1.4 miljard aan crypto-gerelateerde inkomsten had. Onder meer via eigen memecoin en het World Liberty Financial. Ja. Nou, senator Gillibrand, een van de democraten die nodig zijn, die zei letterlijk, zonder ethiekregel geen stem. En er is deze week een nieuwe samengevoegde tekst verwacht. Dat zijn dan de 70 pagina's van die Senate Banking Committee, Senate Agriculture Committee, een soort comité die het natuurlijk ook nog wat over te zeggen hebben. En voor zover bekend en gelekt en over gespeculeerd wordt, bevat die tekst nog steeds geen oplossing voor dat ethiekpunt.
9: Ja.
10: Dus volop in onderhandeling nog.
9: Dus eigenlijk de democraten houden hun poot gewoon stijf. Omdat Donald Trump, de president, de grote baas van ook de Republikeinen, waar de Republikeinen grotendeels allemaal trouw aan zijn, die gaat totaal.
10: Maar daar rommelt het ook een beetje.
9: Ja,
10: met deze,
9: inmiddels, zeker. Dus uit onderzoek blijkt inderdaad dat ook best wel een groot deel van de Republikeinse stemmers zoiets heeft van, meneer Trump, kunt u alsjeblieft stoppen met al uw cryptopraktijken en al dat geld verdienen over de rug van normale Amerikanen? Daar valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Maar de democraten houden op dit punt dus gewoon hun poot stijf en maken er echt een politiek dingetje van.
10: Zeker. En je noemde al nog 1 kans om het door te krijgen. Ja, dat is echt puur agenda technisch. De Senaat heeft nog zo'n 2-3 werkweken voor het zomerreces. En die tijd moet ook nog gedeeld worden met andere grote wetgeving. de defensiebegroting, om maar iets te noemen. En elke procedurele stap, en er zijn er dus nog twee nodig, ja, die kost snel een hele werkweek. En als de Senaat, zelfs als ze het halen, moet dan ook het Huis afgevaardigd nog een keer stemmen over de aangepaste tekst, nou, et cetera. Er is wat interne republikeinse oneenigheid. En dan moet ook Trump nog tekenen, die op dit moment ook nog een andere populaire controversiële wet op zijn bureau laat liggen. Dus veel politiek, veel onrust en zelfs met een geslaagde senaatstemming nog niet automatisch het einde van het verhaal. En dat zien we terug op de prediction markets. Hè. Dus het is een make or break week. Maar de kans die speculanten nu toedichten dat de wet er dit kalenderjaar gaat komen, viel in de afgelopen 24 uur van 47% naar 36%.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is duidelijk dat de buitenwacht die heeft zoiets van, dit gaat hem niet worden. Donald Trump wil trouwens wel graag. Hè. Die heeft op Truth Social getweet, gemeld, gepost, dat hij toch echt doorheen moet komen, die wet. Dan nog even tot slot, want in november krijgen we natuurlijk al die tussentijdse verkiezingen. Ja. Nou ja, ook als je op prediction markets zoals Polymarket kijkt, zie je dat de Republikeinen daar ook niet al te best voor staan. Daar gaan dus misschien wel meerderheden verloren in beide huizen. Ja, dan wordt het misschien nog wel lastiger om die Clarity Act er doorheen te krijgen.
10: Ja, en dat is precies de kern van waarom deze weken zo zwaar wegen. Hè. Dus ten eerste dat procedurele deel. Als de wet voor het zomerreces er niet doorkomt, dan komt hij op de herfstagenda. Dat is gelijktijdig met de midterms. En dat zijn de periodes waarin zo'n bipartisan bill nou niet vaak tot stand komen. Want het is campagnetijd. Het is us against them natuurlijk
0: waarom
10: vooral.
0: Waarom zou je dan nog als democraat gaan samenwerken op zo'n gevoelig onderwerp als Donald Trump zijn crypto?
10: Precies. Ja, en het tweede, precies jouw punt ook, de samenstelling van de Senaat gaat veranderen. En als de Democraten de verkiezingen veel zetels winnen, de partij die niet aan de macht is vaak ook wel wat zetels inlevert in de eerste ambtstermijn van een president. Ja, als dat een crypto-vriendelijke meerderheid aanzienlijk moeilijker gaat samenstellen, ja, dan kan het zomaar eens kunnen dat natuurlijk het überhaupt niet meer in het congres tot stand komt. En senator Loomis, een groot voorstander, die heeft dat met zoveel woorden verbonden aan een uitstel tot 2030, als dit venster niet wordt gehaald.
0: Ja, dat klinkt als Clarity Act dood te begraven.
10: Nou, de realistische kans om na dit congreswindow dit nog tot stand te krijgen, die is inderdaad wel heel erg klein.
0: Ja, goed. Mauro, wij gaan toch een beetje in dezelfde spirit gaan wij een podcast opnemen.
10: Dat is positiever.
0: Vanmiddag. Dat gaan we met z'n tweeën doen. Dat is ook wel eens leuk. Waar gaan we het over hebben?
10: Ja, we gaan een micro-special doen, omdat zoals net gezegd die deadline in Europa niet voorbij is. Dus we kunnen echt de definitieve balans opmaken van alle cryptopartijen. Een paar kleine spoilers. Amsterdam is de crypto capital of Europe, kunnen we wel zeggen. Dus de meeste vergunningen op stadsgebied zijn in Amsterdam. Amsterdam heeft zelfs meer vergunningen dan heel veel landen überhaupt hebben. Nederland staat zelf op nummer 3. En we gaan eens kijken, wat is er nou in al die landen gebeurd dat die verschillen ook zo groot zijn?
0: Ja, ik ben zelf heel benieuwd, nu we de deadline echt hebben gehad. We hebben het natuurlijk vaak over deze Europese cryptowet gehad. Hoe gaat het met België?
10: Ja,
0: dat is wel een gedeelde hobby van ons om naar België te kijken. Daar was niet het meest crypto-vriendelijke, crypto-minded land tot nu toe. Hoe gaat het in Malta?
10: Zeker.
0: En waar hebben alle grote partijen zich uiteindelijk gevestigd? Er zijn altijd ook nog een aantal grote partijen afgehaakt.
10: Zeker.
0: Binance bijvoorbeeld, als grote partij die het alsnog in Frankrijk willen proberen. Nou goed.
10: En niet te veel spoilers, maar België heeft wel iets wat Nederland niet heeft.
0: Kijk, nou, een goed voetbalteam misschien. Ook niet echt eigenlijk. Hè? Goed, nou, wij houden het hierbij. We gaan in de podcast lekker door over Mika. Misschien ook wel een beetje over voetbal. Wie weet, er zijn veel parallellen te vinden. In ieder geval, tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor Bitcoinbedrijven, VBNL. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
19: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de grote techshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelofaar en Sveen 5 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar. Voor Beverwijk 10 minuten extra door werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de A22.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp.
10: Er zijn grote problemen met de Merwedebrug. Dat is de A27 bij Gorkum. De constructie van de brug is niet veilig en daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen. Straks vanaf 5:30 mogen er geen vrachtwagens meer overheen. In Duiven bij Arnhem is brand uitgebroken bij een afvalverwerker. Het vuur ontstond buiten op een van de afvalhopen. Dikke zwarte rookwolken zijn al van ver te zien. Volgens Dagblad De Gelderlander was er de afgelopen maanden bij hetzelfde bedrijf al 4 keer eerder brand. Ook in Amsterdam-West is er brand bij een afvalverwerker. Daar komt veel rook bij vrij. Daardoor stinkt het in delen van de Amsterdamse binnenstad. Het ruikt er naar verbrand plastic. In Slotervaart was er nog brand in een appartement in een flatgebouw. Die is inmiddels onder controle. In het westen van Rusland zijn twee magazijnen van een webwinkel aangevallen met de Oekraïnse drones. En het aantal slachtoffers loopt verder op. Het zijn nu 8 doden en bijna 40 gewonden. Oekraïne viel vannacht ook de regio rondom de Russische hoofdstad Moskou aan met drones. Dat waren er honderden. En het is file rijden voor veel vakantiegangers. In Frankrijk staan honderden kilometers file door mensen die naar het zuiden gaan. En voor de Gotthardtunnel moeten mensen die achteraan aansluiten rekening houden met 3 uur stilstaan. De Zwitserse ANWB raadt aan om een andere route te nemen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen dan krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms met wat regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
12: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. En dit is onze zomerserie waarin we iets bijzonders gaan doen. Terwijl jij lekker op vakantie bent, aan het strand ligt, in de berg bent, in het bos wandelt of misschien gewoon zit te werken. En wat is er dan leuker dan horen wat er allemaal gebeurt in Nederland waar je nog geen weet van had op het gebied van innovatie. Dat gaan we dus doen in deze serie. 6 weken lang praten met leiders in innovaties waar je waarschijnlijk nog niet van gehoord hebt. En daar komen allerlei hele mooie voorbeelden die de revue gaan passeren. Want ook deze zomer verandert tech onze wereld. En hier hoor je hoe. Ik ben Joe van Buurik.
13: En Ben van den Burg.
12: En straks horen we hoe Resonate op Nederlandse bodem een eigen audio-taalmodel traint. Dat is heel interessant. Maar eerst gaan we praten met Hightech Binders. Met Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Welkom.
13: Dankjewel.
12: Goed dat je bent, Teun. Wat doen jullie bij Hightech Binders?
13: Wat we bij Hightech Binders doen is dat wij bitumen vervangen met een biopolymer uit afvalwater. Nou, bitumen is het kleverige spul wat op wegen gezet wordt om de weg bij elkaar te houden.
12: De toplaag van asfalt, moet ik het zo zien?
13: Ja, een beetje. Maar het zit ook in de onderlagen. Ja. Het is echt het zwarte goedje, okay. De lijm.
12: Het is ook wat de weg de kleur geeft, zou ik maar zeggen.
13: Exact. Okay. Exact. En dat vervangen we met een biopolymer uit afvalwater. Ja. En dat heeft een paar voordelen. Aan de ene kant wordt de weg er sterker van, waardoor er minder onderhoud hoeft uitgevoerd te worden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heeft het minder CO2 nodig om te maken. Dus het is een afvalproduct, wat anders ofwel voor biogas gebruikt wordt, of gewoon sowieso verbrand wordt. En daardoor, doordat het uit afvalwater komt en andere wegen of de andere richtingen van het als afval gebruikt wordt, en wij het opslaan in asfalt, is het eigenlijk een opslag van CO2 ook.
12: Dus okay.
13: Per kilo EcoBind, sla je 2 kilo CO2 op in de weg.
14: Nou, okay. Dat is toch de oplossing? Dus dan willen we toch morgen, als ik dit hoor, alle bitumen vernieuwen wegen, bitumen eruit en de biopolymer uit afvalwater erin?
13: Ja, dat vinden wij ook en dat willen wij ook. En dat wil de wegenbouw ook. Zij zijn veel aan het experimenteren, de hele sector is aan het experimenteren met 30% biobased in de wegen.
12: En in Nederland?
13: In Nederland.
12: Okay.
14: En, maar doen ze het nu al op grote schaal? Er wordt nu een nieuwe weg aangelegd en dan doen ze het al? Of zijn er nog wat restricties?
13: Nee, we zijn nu nog in de testfase. Want wil je opeens je wegen vervangen en het bitumen vervangen in je wegen, dan krijg je, ja, dat moet wel goed in blijven liggen. Want anders krijg je over een jaar, bij de volgende keer dat er goede vorst is, ligt alles open.
14: Nou. En dat weet je nog niet of jouw oplossing echt werkt voor vorst of voor lange termijn? Dat weet je nog niet?
13: Nee, dat weten we nog niet, 100% zeker. We weten het uit het lab, nou, dat is altijd leuk. Maar de praktijk is altijd grillig. En dat, daar zitten wij nu in die fase. We gaan in Eindhoven een eerste testweg aanleggen deze zomer. Mm-hmm. Daar komen de eerste resultaten echt uit.
12: Ja. Wat zijn nou uitdagingen voor jullie? Waar lopen jullie tegenaan?
13: Waar wij tegenaan lopen is, in de eerste fase heb je natuurlijk je financiering nodig. En dat duurt, dat moet allemaal bij elkaar gebracht worden. Mm-hmm. Dat kost tijd en kost energie. Maar daarnaast zijn er wel mogelijkheden in Nederland, gelukkig. En zien wij gewoon dat we daarop verder kunnen bouwen.
14: Even over die financiering. Ik bedoel, dit idee, als het werkt uit het lab, het werkt. Was dat dan echt zo moeilijk? Want als je alles vervangt wereldwijd, is er zoveel wegen, alle polymeren eruit.
12: Enorme markt.
14: Enorme markt.
13: Ja, de markt is huge. 40 miljard. Zo. Dat is enorm.
12: Ja.
13: De bitumenmarkt. Dus de markt is groot genoeg. Maar voordat het echt op de weg komt en de industrie overtuigd is, kost dat tijd. En die tijd, dat is voor het hoofdwegennet, kan dat echt lang zijn. Kan soms 3-4 jaar duren voordat men overtuigd is voor het hoofdwegennet. Eerder de provinciale wegen of de wegen hier in Amsterdam, die kunnen al wel eerder. Die kunnen al met iets minder validatie eerst de wegen neerleggen.
12: Ja, want waar zijn ze bang voor? Waarom zeggen ze niet gelijk, nou, goed idee, mes snijdt aan twee kanten, gelijk doen?
14: En zoveel geld is er toch niet nodig? Hoeveel was er nodig? Ik bedoel, voor de eerste fase.
13: Voor de eerste fase van het bedrijf, bedoel je?
12: Ja, want jullie zijn de spin-out van TNO, begrepen. Ja.
13: Voor de eerste fase zijn we nu een seedronde aan het doen van ongeveer 1,5 miljoen. Mm-hmm. En daarmee kunnen we die eerste testwegen neerleggen en kunnen we precies zien hoe het fabriekje eruit moet komen te zien om deze materialen te maken. Ja. Want deze materialen die komen dus van afvalwater. Er zijn andere bedrijven die dit al aan het doen zijn voor verpakkingsindustrie. Pax Biomaterials is daar mee bezig en daar werken wij mee samen. Maar er zijn nog geen partijen die het in asfalt doen. En daar zijn wij de eerste van. Ja. Maar alles kost tijd om alles op te bouwen en de eerste stappen te doen. Ja. En daar zijn we nu druk mee bezig.
12: Maar de enige vorm van terughoudendheid bij de Nederlandse overheid, is dat gewoon van, joh, dit moet helemaal bewezen zijn. Zijn er afbreukrisico's? Wat is de reden dat niet gelijk alles zijn op groen springen?
13: Dit is een gefaseerd traject wat de overheid doet. Dus men is bezig met tenders om... Een project wat vrij bekend is in de wegenbouw is Circuit Road. Waar ze inderdaad die 30% biobased aan het testen zijn op verschillende testvlakken in Nederland. Mm-hmm. Nou, dat is iets waar wij in mee willen gaan. Want uiteindelijk is de wegenbouw en het maken van wegen een beetje ook koken. Je doet een beetje van het ene materiaal erin, een beetje van het andere materiaal erin. Zodat je uiteindelijk een weg maakt die past bij waar die voor nodig is. Op het hoofdwegennet heb je andere wegen weer. Heb je een andere samenstelling, een andere set nodig dan een provinciale weg of een weg om de hoek hier.
14: Ja, wat is jouw oplossing? Wat voor type weg heb je dan
13: onze eerste
14: voor gebruiken?
13: Wij kunnen als ingrediënt in een heleboel recepten meegenomen worden. Uiteindelijk zien wij een hele brede toepassing. Okay. We beginnen nu met de toplaag en we willen langzaam en zeker ook naar de basislagen van asfalt. Want er zijn een aantal lagen asfalt. En wij kunnen mee in al die lagen, maar we beginnen met de toplaag nu.
14: Ja, kun je iets vertellen over de techniek? Wat is de oplossing? Wat hebben jullie gedaan?
12: Het is een scheikundig proces, kan ik me voorstellen, met nadruk. Of zit er meer bij?
13: Ja, nou, het is een scheikundig proces. Het is eigenlijk een biologisch proces. Dus Het is fermentatie van afvalwater. Mm-hmm. En vervolgens moet dat gezuiverd worden om het polymeer eruit te krijgen, het biopolymeer. Want het is eigenlijk, je hebt een aantal cellen en die gaan zich vol eten. En daarna moet je ze openen om dat plastic uit die cel te halen. En vervolgens moet je dat drogen en kan je dat gaan gebruiken in je asfalt. Dat gebeurt allemaal al. Maar wat wij doen is eigenlijk het niet heel schoonmaken. Niet 99% schoonmaken. Voor de verpakkingsindustrie wordt dat nu gedaan. Mm-hmm. Wij kunnen dat in 1 of 2 stappen doen, waardoor het wat viezer is, maar ook goedkoper en minder energie nodig heeft. En precies dan begint het interessant te worden om het ook in asfalt toe te passen, want de hoogwaardige toepassingen zijn veel duurder.
14: Ja, heb je niet verschrikkelijk veel afvalwater nodig dan? Want je houdt toch heel, heel weinig over, uiteindelijk?
13: Nee, ja, uiteindelijk is het heel veel water.
14: Ja.
13: Maar ja, er komt ook heel veel water doorheen.
12: Ja, ja.
13: Uiteindelijk het product wat eruit uitkomt, je kan zo 1 kiloton bijvoorbeeld uit een grote water waterzuivering al halen per jaar.
12: Ja.
13: En 1 kiloton, als je dat dan gaat verwerken in het bitumen, in uiteindelijk ons product, hoeveel kilometer weg is dat dan? Dat is dan rond de 300 kilometer weg die je daar al mee kan doen.
14: Okay.
13: En dat is uit 1 afvalwaterzuivering.
14: Ja. Oh, netjes. En het is een bioproduct. Is het niet dat, ja, dat ben je nu aan het testen, dat snap ik, maar dan denk je, ja, bioproduct, over 3-4 jaar breekt het weer op een manier af, want er komt een of ander beestje tussen of je hebt de lucht.
13: Ja, heel, heel goed punt. Deze biopolymeren staan ook bekend om goed af te breken. Maar doordat je ze in bitumen mengt, dus we gebruiken nog bitumen erbij, is die eigenlijk geïncapsuleerd en kunnen die beestjes er niet bij. En blijft het dus in een goede staat. En dat zien we, daar zien we nu de goede resultaten ook van terug.
12: Ja, nou, je hebt het al over die meerdere lagen in een asfaltweg gehad. Hè? In hoeverre zorgt jullie innovatie voor een stukje minder afhankelijk zijn van de rest van de wereld? Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel we afhankelijk zijn van materialen buiten Nederland, buiten Europa om asfalt.
14: Ja, toch. China weer, denk ik.
12: Nou ja, vertel.
13: Nou ja, dat precies waar nu de olie vandaan komt. Waar zitten de raffinaderijen? En de bitumenraffinaderijen, die zitten niet meer in Nederland in ieder geval. Hmm. In Nederland zijn ze de afgelopen jaren weggegaan.
12: Ja.
13: En moeten we dat uit het buitenland halen. En dat is ook steeds meer een punt. Bitumen uit die raffinaderijen. 1, de kwaliteit die gaat omlaag. Omdat benzine, kerosine, die worden eerst gemaakt. En wat er overblijft is bitumen. Nou, dat wordt steeds slechter van kwaliteit. Of de kwaliteit gaat langzaam maar zeker omlaag. Dat zegt de hele industrie in Nederland ook. En dus je moet gaan bijmengen met andere producten om het weer sterker te gaan krijgen.
14: Okay.
13: En het tweede punt is dat je inderdaad, krijg je het wel? Nou, wat er allemaal gebeurd is begin van dit jaar.
12: Ik wou zeggen.
13: Is het überhaupt de vraag of je bitumen wel krijgt? In Nederland is dat nog goed en hebben we dat nog redelijk op orde. Maar dat is wel iets om op de langere termijn over na te denken. Kunnen we dat niet veel meer van dat proces in Europa zelf doen, in Nederland zelf doen. En dat kan. Je kan met je eigen afval dat in je eigen wegen stoppen.
14: Ja. En het belang, ik zit heel erg te denken, het belang in Europa. Dus als je dat in Europa doet, dan zijn we totaal nu meer afhankelijk. En dat betekent dus ook dat we soevereiner worden enzovoorts.
12: Dan trekken we het asfalt-ecosysteem weer meer naar ons toe.
14: Is dat,
12: zeg maar dat goed?
14: Is dat een van jouw waarden of denk je van, joh, prima?
13: Nee, dat is zeker wel iets waar we over na zitten denken om dat voor elkaar te krijgen. En dat zou mooi zijn als we dat langzaam maar zeker ook die kennis weer in Europa krijgen. En wat minder afhankelijk zijn van andere partijen. Dat helemaal gaat gebeuren, dat is dat zie ik als een fabeltje, dat we ons helemaal gaan isoleren weer. Maar iets meer dat wij zelf weer de leiding daarin nemen, dat is wel belangrijk.
14: Ja, zie jij dus, want je zit in de seedfase, zie je dat Brussel, Den Haag, de investeerders dat meenemen in hun beslissing of totaal niet?
13: Nou, investeerders totaal niet. Dat zit veel te ver weg.
14: Dankjewel. Dat je dit even helder maakt.
13: Ja, en overheden die zien dat wel. Ja. En er zijn in seedfase ben je ook erg afhankelijk nog van softloans en dat soort zaken. Mm-hmm. En die zien natuurlijk wel ook dit gedeelte. Bijvoorbeeld, we zijn bezig met de Brabant Startup Fund nu, met een aanvraag. En daar zijn ze van plan ook een centrale, hun waterzuivering te gaan gebruiken om biopolymeren te gaan maken. Nou, dat zou perfect zijn om daar dan op verder te borduren. En het leuke is dat de waterschappen bijvoorbeeld ook eigen wegen hebben. Dus ze zouden zelfs afname het biopolymeer kunnen afnemen voor een eigen wegen.
14: Is het trouwens een kostenbesparing of niet?
13: Nee, het is geen kostenbesparing op dit moment.
12: Duurzaamheid kost geld, man.
13: Nee, maar kijk, bitumen is een klein gedeelte van de kosten van de weg. Je hebt heel veel meer kosten dan alleen het asfalt. Je moet het ook neerleggen, je moet het onderhouden, je moet het plannen. Ja. En wat dat betreft is het maar een paar procent duurder uiteindelijk als je de hele weg neerlegt. Ja. Op materiaalniveau is het natuurlijk wel duurder, maar dat is waar we nu zitten, is dat nog acceptabel.
12: Ja,
13: en waar we naartoe willen, dan verwachten we een heel groot gedeelte van de markt te kunnen pakken ook.
12: Ja, en je zei het al in het gesprek, binnenkort de eerste weg in Eindhoven waar dit geïmplementeerd wordt, toch?
13: Juist, exact.
12: Waar is dat en wanneer?
14: Ja, precies, we willen gaan rijden erop.
12: September 2026.
13: Als alles goed gaat, gaat die in september neergelegd worden.
12: Nou, wij weten waar we naartoe moeten rijden.
14: Precies.
12: Weet je wel welke weg exact dat is? Kunnen we een nummer noemen?
13: Het zou op de Ringweg Eindhoven. Maar meer komt nog.
12: Nou, we horen het graag hier en dan gaan we verder praten over wat ze allemaal doen bij Hightech Binders. Dank, Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Nu dan gaan we praten met Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. En dat schrijf ik als R-E-S-O-N-8.
15: Klopt, ja.
12: Mooi. Wat doen jullie daar?
15: Ja, dus in principe bouwen wij foundational speech models. Dus we kennen de large language models, dat noemen we ook al taalmodellen.
12: Ja.
15: En waar wij vooral heel goed in zijn, is wat nou als je spraak als input erin stopt en spraak als output.
12: Ja.
15: En dan ken je drie modellen, drie smaken. Je hebt speech to text.
12: Ja.
15: Je hebt text to speech. En dan heb je ook nog een speech to speech.
12: Ja.
15: En wij zijn nu heel goed in dat speech to text en text to speech. Ja. En voor ons is dat speech to speech nog iets waar een groot vraagteken achter zit. Maar wij specialiseren echt in het bouwen van die modellen van de grond op.
12: Ja, dus jullie zijn voor een derde een concurrent van Eleven Labs.
15: Eigenlijk voor drie derde.
12: Voor drie derde, want zij doen ook alle takken.
16: Hi, I'm Andrew van Australië en New Zealand Reis

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Opgelost.
4: Ja, maar het is dus helemaal niet
3: dat
4: zo.
3: Dat valt heel erg tegen.
4: Vertel, waarom is dat niet opgelost?
5: Ja, we merken het al aan de dicteerfunctie. Als we niet een berichtje willen typen op de telefoon, maar willen inspreken, dat toch niet altijd alles goed herkend wordt.
3: Ja, toch? Dus ik denk dat in large language models ook eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt. Waar de Nederlandse taal langzamerhand steeds meer achterhaald wordt. Dus voor bij Juvelie, mijn vorige bedrijf, toen gebruikten we LLM's om een gesprek tussen een patiënt en dokter samen te vatten. En eigenlijk hebben we 2 jaar lang vastgehouden aan GPT-4o. Mm-hmm. We zijn er nooit van afgeweken.
4: Ja.
3: Elk nieuw model wordt steeds slechter in het schrijven van Nederlands en het verstaan van Nederlands.
5: Echt?
3: Wat heel grappig was.
5: Okay.
4: Dus, maar ook even, hoe komt dat?
3: Nou ja, als je kijkt naar wat verkoopt goed en hoe groot is de markt.
4: Dan is Nederlands interessant.
3: Ja, en benchmarks zijn er niet in het Nederlands.
4: Nee.
3: We zien wel wat initiatieven om wat meer multilingual benchmarks te krijgen.
4: Ja.
3: Dus je ziet en op zich GPT 5.5, Claude, Sonnet 5 en Opus 4.8, die zijn weer een beetje beter aan het worden in het Nederlands. Maar wat je met die schrijfvaardigheid, je ziet hele rare dingen soms verschijnen. En voor speech to text en text to speech is er eigenlijk een parallel. Sinds OpenAI Whisper heeft uitgebracht, wat een open source spraakherkenningsmodel is, ook daar merk je eigenlijk al dat Nederlands een beetje achterhaald is. En dat is eigenlijk zo gebleven voor de afgelopen 3 jaar. En als je kijkt, het verschil tussen Nederlands en Engels is daar nog een gigantisch gat tussen.
4: Ja.
3: Qua spraakherkenningskwaliteit. Zo erg zelfs dat gewoon nu pas, echt pas in 2026, zien we dat voice agents voor talen zoals Nederlands beginnen te werken op een consistente manier.
4: Hmm.
3: Maar als je denkt aan Sloveens, Grieks.
5: Er zijn heel veel relatief kleine talen waar nog markt ligt, zeg je.
3: Dus er is een gigantisch gat. En ook denk aan de Nordics, de Finse taal, de Zweedse taal, de Noorse talen.
5: Dus jij richt je nadrukkelijk op Europese landen?
3: Nou, dat is wat men denkt.
5: Hmm.
3: Maar stiekem hebben we nu een van de allerbeste spraakherkenningsmodellen voor Amerikaans Engels.
5: Oh.
3: Dus,
5: hallo Whisper.
4: Want dat is dus ook niet 100% goed.
3: Nee. Dus het laatste was er een benchmark waar we zijn gebenchmarkt. En dan zie je dat de foutmarge die je vaak meet, dus de word error rate, scoort voor 11 Labs 7,4%. En wij scoren dan 6,4%. En dat gaat over echte gesprekken tussen Amerikaans-Engelse gesprekspartners.
4: Hmm.
3: En dat is al, als je erover nadenkt, een gigantische foutmarge. 6% is, vind ik al, super, super dat we daar heel goed in zijn. Maar 6% klinkt eigenlijk helemaal niet zo heel goed.
5: Maar jullie zijn veel kleiner dan 11 Labs, stel ik me voor. Dus hoe krijg je dat dan voor elkaar?
3: Ja, ik denk dat we kleiner zijn in team- en fundingsgrootte.
4: Hmm. Maar groter in?
3: Nou ja, ik denk dat we vooral heel veel. We denken echt anders na over hoe je spraakherkenning moet doen.
4: Vertel.
3: Dus vanuit een architectuurperspectief van de modellen hebben we een heel andere mening. Dus wat je vooral ziet is dat spraakherkenningsmodellen doen het heel goed op benchmarks momenten dat je een large language model eraan vaststopt. Dus waar je ziet dat de industrie naartoe beweegt, eigenlijk was Whisper dat ook een beetje. Hoe groter het model wordt vanuit de kant van een language model, dus we hebben eigenlijk 2 kanten van een spraakherkenningsmodel. We hebben de oren, wat horen ze, en een beetje het brein. Van wat maken ze ervan?
5: Ja.
3: En bij Whisper was eigenlijk het allereerste spraakherkenningsmodel waar ze dachten, oké, weet je wat, we maken het brein even groot als de oren. En wat je dan krijgt is eigenlijk een best wel goed model, wat redelijk goed kan horen, maar vaak dingen die dan redelijk goed gehoord zijn, vaak weer heel goed kunnen verbaliseren naar een zin die kloppend is. En heel belangrijk, kloppend. Betekent niet vaak dat 1-op-1 is met wat er gezegd is. En hoe komt dat? Whisper is getraind op eigenlijk YouTube-video's. Hele grote reeks YouTube-video's met de ondertiteling erbij.
5: Ja, ja.
3: En wat er dus gebeurt is vaak als men handmatig ondertiteling schrijft, dan zie je dat het gaat parafraseren.
5: Ja. Dus, nee, dan komt het niet 1-op-1. Dat weet ik zelf ook,
3: En de industrie is dus dat brein steeds groter aan het maken. Dus kunnen wij bijvoorbeeld, als je kijkt naar Mistral, die heeft de Foxtral-reeks van spraakherkenningsmodellen. En die is eigenlijk helemaal niet zo goed in de praktijk, maar best wel goed in benchmarks. En hoe komt dat? Ze hebben dat brein heel groot gemaakt. En dat brein, dat is dan 4 miljard parameters tot 20 miljard parameters. En dat kan gewoon heel goed ongeveer gokken wat er is gezegd.
5: Ja, okay.

0: Maar op benchmarks is er een hele grote kans op contamination. Er is een hele grote kans dat de zinnen gewoon te logisch zijn. Of het zijn als je kijkt naar de meeste benchmarks, zijn er soms mensen die iets uit Wikipedia voorlezen. En er is een hele grote kans dat die data dan in die large language
1: models. Ja, dan komt het één op één over. Ja.
2: Dus de breiden ze, de compute power beuken ze erin. Daar winnen ze op. Maar waar win jij dan op? Hoe heb jij de architectuur dan aangepakt?
0: Wij hebben het eigenlijk deels hetzelfde aangepakt. Maar wat nou als we de oren veel groter maken?
2: Een hele grote, oren nodig.
0: En een wat kleiner brein. En we merken dat eigenlijk een hele mooie sweet spot is. En qua trainen is dat best ingewikkeld. Dus we hebben ook ontzettend veel geïnvesteerd in onze stack. Om ervoor te zorgen dat, de compute die we hebben. Dus we hebben nu ongeveer, we gaan richting de 250 Blackwells. Dat is al best wel veel computers.
1: Die heb jij ergens in Rotterdam staan draaien?
0: Over 16 weken hebben ze allemaal draaien.
1: Ah, okay. In een eigen datacenter?
0: Ja. Ja, dus het zal een van de grootste computerclusters zijn, privately owned in Nederland.
1: Mooi.
2: Die hebben gewoon gekocht.
0: Ja.
2: Even tussendoor. Ja, we hebben het over soevereiniteit.
1: Nvidia-adept.
2: Nee, maar we hebben het even over soevereiniteit in Nederland. Maar kijk, hier zie je iemand die koopt gewoon. Die gaat naar Nvidia, naar de sales manager. En die koopt dat. Ik bedoel, dan heb je toch gelijk je eigen AI factory.
0: Ja, nou ja, kijk. En ik denk dat dat iets is waar ik zelf heel veel moeite mee heb af en toe. Omdat ik hoor hier heel vaak over van de soevereiniteit we moeten doen. Ik heb al 2 jaar moeten aanhoren dat we dat moeten doen. Hmm. En in de tussentijd kopen wij gewoon die dingen.
2: Koop gewoon dat
0: in de datacenters. En we kunnen wel schreeuwen
1: van. Maar reageer dan even inhoudelijk op. Ja. Jij zegt, je moet het gewoon doen. Je moet gewoon het geld ophalen en die dingen kopen. Nou, en je hebt je
0: wat je heel vaak hoort, is dat men zegt dat we het moeten doen.
1: Nou ja, maar jij hebt het gedaan.
0: Alleen het grootste probleem is, waarom? Waarom moeten we compute kopen?
1: Nou, vertel maar.
0: Dat weet ik niet. Want als ik kan die compute heel goed toepassen. Ik heb ik heb 10 miljoen uur aan audiodata. En het gaat niet snel met 1 GPU. Met 64 GPU's. Dan is zelfs je GPU's niet meer je bottleneck. Dan is je storage de bottleneck. Ja. Dan moet je weer storage kopen. We geven haast even uit aan storage als aan compute.
1: Okay.
0: Maar mijn theorie is dat, stel je voor, jij hebt een idee. En met dat idee kan jij een model bouwen of uitvoeren. En dat heeft een bepaalde waarde die dat toevoegt. Dan moet de compute het allergoedkoopste dingetje zijn om te kopen. En dat is een hele logische formule. Om dan gewoon te zeggen, weet je wat, ik koop die compute. Maar dat doet men niet. Omdat vaak wat je ziet is dat om zo'n model te bouwen, om daar te komen naar iets wat echt daadwerkelijk geld oplevert met de compute, dat hebben we hier gewoon niet.
1: Het is in ieder geval een interessant verhaal. En hou ons op de hoogte wanneer jullie een volgende doorbraak bereikt hebben met wat jullie allemaal kunnen met jullie drieledige spraakmodel. Zou ik zeggen.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
4: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
5: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
6: Dankjewel.
5: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
2: En waar gaan we het over hebben, Hans?
6: Large language models. Zoeken in digitaal bereik.
2: Zoeken in digitaal. Ja, precies. Digitaal zoeken. Want dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
6: Dat klopt. Ja, of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
2: Ja, dan ben ik gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
4: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
7: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
8: Europe is going in some bad directions.
9: Maar voor hoe lang nog?
10: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
11: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
12: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
10: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
14: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
15: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
16: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans een kwartier vertraging. En de A9 naar Alkmaar bij het Rotterpolderplein 10 minuten vertraging.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
23: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Er zijn grote problemen met de Merwedebrug. Dat is de A27 bij Gorkum. De constructie van de brug is niet veilig en daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen. Straks vanaf 5:30 mogen er geen vrachtwagens meer overheen. In Duiven bij Arnhem is brand uitgebroken bij een afvalverwerker. Het vuur ontstond buiten op een van de afvalhopen. Dikke zwarte rookwolken zijn al van ver te zien. Volgens Dagblad De Gelderlander was er de afgelopen maanden bij hetzelfde bedrijf al 4 keer eerder brand. Ook in Amsterdam-West is er brand bij een afvalverwerker. Daar komt veel rook bij vrij. Daardoor stinkt het in delen van de Amsterdamse binnenstad. Het ruikt er naar verbrand plastic. In Slotervaart was er nog brand in een appartement in een flatgebouw. Die is inmiddels onder controle. In het westen van Rusland zijn 2 magazijnen van een webwinkel aangevallen met de Oekraïnse drones. En het aantal slachtoffers loopt verder op. Het zijn nu 8 doden en bijna 40 gewonden. Oekraïne viel vannacht ook de regio rondom de Russische hoofdstad Moskou aan met drones. Dat waren er honderden. En het is file rijden voor veel vakantiegangers. In Frankrijk staan honderden kilometers file door mensen die naar het zuiden gaan. En voor de Gotthardtunnel moeten mensen die achteraan aansluiten rekening houden met 3 uur stilstaan. De Zwitserse ANWB raadt aan om een andere route te nemen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen dan krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms met wat regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
24: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
25: Dit is de eerste aflevering van onze zomerserie. We zijn deze keer te gast bij De Duke, een golfbaan in het Brabantse Nistelrode. De komende weken interviewen Maarten en ik een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met de man die aan het hoofd staat van een van de grootste bouwbedrijven van ons land. Hij werkte zich hier op van de operatie tot de hoogste plek aan de bestuurstafel. Ton Hille, de CEO van Heijmans. Van harte welkom. Fijn dat je hier naartoe wilde komen op deze prachtige golfbaan. Maarten de Gruiter, zoals
0: Elke week naast mij. Maarten, waar zijn we?
1: Ja, we zijn bij de Duke. Schitterende golfbaan in Nistelrode.
0: Check ook even de foto's op de socials.
1: Jazeker. Een beetje tussen Den Bosch en Os, zeg maar, in. En dat is een hele mooie baan. Ooit door de familie van Eert gestart. En we zijn hier met Stichting Don. De Don Masters vinden hier plaats.
0: Dat wil ik zeggen. We zijn hier niet zonder reden. Wij starten onze zomerserie. Ja. Met een prachtige gast. Maar jij hebt vandaag ook een bijzondere dag hier.
1: Ja, bijzondere dag. Stichting Don. Diabetes Onderzoek Nederland. 20 jaar geleden. Met onder andere Pieter Akkerman opgericht. En om geld op te halen voor de financiering van onderzoek naar genezing van diabetes type 1. En dat doen we dus nu 20 jaar.
0: En daar ben je 20 jaar geleden mee begonnen, ja, omdat jij zelf diabetes type 1 hebt.
1: Ja, ik heb zelf diabetes type 1 sinds mijn 8e. En vond het op een bepaald moment belangrijk dat daar meer geld werd opgehaald voor deze ziekte, slopende ziekte. En met name dat geld werd geïnvesteerd in genezing van diabetes in plaats van, dus cure in plaats van care.
0: Ja, hoe beïnvloedt het eigenlijk jouw dagelijks leven? Want ik ken je nu 5,5 jaar, je bent een druk baasje.
1: Ja, nou, beïnvloedt mijn leven zeker. Aan de ene kant korte termijn complicaties. Dus als je suikerspiegel enorm fluctueert, dan heeft dat op korte termijn invloed. Dus ja, je voelt je heel belabberd gedurende de dag. Ja, en met name toch wel de angst en onzekerheid voor complicaties op lange termijn. De diabetes is de hoofdoorzaak bijvoorbeeld van blindheid in de westerse wereld. Maar ook nierfalen, amputatie van ledematen, hart- en vaatziekten. Nou ja, mijn ogen zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren hard achteruit gegaan. Dus dat is natuurlijk iets waar ik me wel zorgen om maak.
0: Ja, en tegelijkertijd een prachtig golftoernooi vandaag om heel veel geld op te halen.
1: Zeker.
0: Voor dat onderzoek. En daar gaan je ogen nog prima op, want ik heb wel eens met je gegolft.
1: Nou,
0: en je slaat
1: mensen,
0: ze recht uit.
1: Ik sla ze recht uit, maar mensen moeten wel meekijken, want ik zie hem niet. Nou, en natuurlijk wel leuk, want dat is natuurlijk logisch. Er zit natuurlijk heel veel vastgoed.
0: Ja.
1: En ik zag net al...
0: je hebt je netwerk ingezet.
1: Zeker. Ik zag net Bas van Vechel al binnenkomen. Sponsor van dit mooie toernooi overigens, ja, samen met Victor van Bommel.
0: Ik zag Michael Reiziger binnenkomen.
1: Ja, die speelt ook vandaag mee. Dus wordt een mooie dag vandaag.
0: Ton Hille, ben je een golfer eigenlijk?
2: Ik ben wel een golfer, maar ik mag vandaag nog een beetje werken.
0: Ja, nou, hier nog één. Want laten we erin duiken. Eind juni presenteerde het kabinet haar stikstofplannen. Ik wil uitgebreid met je over je carrière spreken, maar eerst dit. Koen van Oostrom van VNO-NCW en Arno Visser van Bouwend Nederland reageren eigenlijk positief op die stikstofplannen van het kabinet Jetten. Ben je net zo positief?
2: Ik ben in ieder geval niet negatief. Ik denk dat het goed is dat er een samenhangend pakket is voorgedragen. En dat dat pijn doet in alle segmenten. He, dat is duidelijk. En dat het ook pijn doet voor boeren, dat moeten we niet onderschatten. Maar dat we wel nu een langere termijnvisie krijgen. Hopen dat die spoedwet erdoor komt. En dat we dan ook volgende stappen kunnen nemen. Ik denk dat dat van belang is. Zowel voor wonen, voor werken, voor landbouw als de natuur in zijn totaliteit.
0: Ja,
1: we hadden het er net al even over voordat we begonnen. Maar want het wordt aan mij ook vaak gevraagd. Maar ik vind het nog best wel moeilijk in te schatten wat nou de impact gaan worden.
2: Nee, maar dat is ook heel moeilijk in te schatten. En dat kan ik ook niet. Maar dat we enig perspectief krijgen naar de toekomst toe. En dat we weten waar we naartoe gaan. Ik denk dat dat veel, veel belangrijker is dan nu exact weten waar gaat het eindigen. Maar we moeten perspectief hebben. En dan vooral ook dat we nu een besluit nemen en dat we consistent beleid hebben. Ik denk dat dat het meest belangrijke is.
0: Het wordt heel spannend, want de weerstand is natuurlijk niet van de lucht. Van allerlei kamerfracties tot en met boerenorganisaties. Er is een minderheidskabinet. Dus ja, dit moeten ze nog maar wel door de besluitvorming heen krijgen.
2: Ja, ik ben dat met je eens. Hè. Maar goed, er zijn ook hiervoor een aantal kabinetten geweest. Die hebben er niet veel van gepresteerd op dit onderwerp. Dus laten we nou met elkaar eens even handen ineens slaan, wat mij betreft.
0: Jullie hebben natuurlijk met allerlei factoren te maken. Lange vergunningstrajecten, netcongestie en dus inderdaad stikstof. Wat heeft nou het meeste impact op die vertraging van woningbouw en projecten van jullie?
2: Nou, dat maakt het zo ingewikkeld. Het is een samenstel van allerlei problematieken die er zijn. Het gaat over capaciteit bij overheden voor het begeleiden en het afgeven van vergunningen. Überhaupt het vergunningentraject en hoe vaak mensen bezwaar kunnen maken. Plancapaciteit die ontbreekt, mede als gevolg van die hele stikstofdiscussie. Dus ja, en dan heb ik het nog niet over bijvoorbeeld de institutionele investeerders, zeker de buitenlandse investeerders, die natuurlijk onze markt hebben verlaten. Dus het is een samenstel van elementen waardoor die woningbouw, zeg maar even zo traag op gaat.
1: Verwacht jij veel van het vergunningsvrij bouwen in de nieuwe omgevingswetten? Of nieuwe omgevingsplannen?
2: Nou ja, wij hebben daar zelf het initiatief genomen in Vught, hè, om dat te doen.
1: Hebben we behandeld in de show ook.
2: Ja, en het is interessant om ook weer zo'n initiatief te nemen en vooruit te lopen om te kijken van wat wel kan. Je kunt heel erg lang praten wat niet kan. Maar je kunt ook stappen vooruit zetten en zeggen, we nemen gewoon het initiatief en we gaan die stap maken.
0: En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, als we nou nog concreter maken hoeveel vertraging van hoeveel woningen er zijn, dan kan dat ook politiek wel helpen om die stikstofwetten aan te nemen. Want het wordt toch een afweging tussen het boerenbelang en het belang van de woningzoekende. Zelf noemen jullie altijd Willemsport Zuid in Den Bosch. Dat gaat over 500 woningen. En je hebt wel eens gezegd, dat is een halve koe aan stikstof te veel en daarom mocht er niet gebouwd worden. Maar zou het niet helpen om nog meer concrete projecten te noemen en te zeggen, jongens, het gaat alleen al bij ons om 4000 woningen. Dus kom op.
2: Nou ja, kijk, ik heb 3 jaar geleden geloof ik gezegd dat 3500 woningen onder de hamer van de Raad van State zat. Dat geeft aan wat je kunt versnellen. Dus er gaan heel veel dingen goed, maar het kan er zoveel beter. Het kabinet wil 100.000 woningen. Ik zeg eigenlijk altijd 70.000 woningen. Nou, als we dat halen, dan ben ik dan al best wel tevreden. Ik hoop in ieder geval dat er concrete maatregelen komen. En in die zin heb ik wel een beetje mijn hoop gevestigd op de nieuwe minister, Eleonore Boekholt. Zij is in ieder geval een doener. En zijn werk komt ook vanuit de defensiekant. Zij is gewend om besluiten te nemen. Ze is gewend ook om crisis te activeren. En ze is echt enorm geëngageerd vanuit haar persoonlijke motivatie om de woningmarkt vlot te trekken. Maar en dat vind ik een positief beeld.
1: Want jij hebt haar ontmoet, je hebt haar gesproken.
2: Ja, meerdere keren.
1: Meerdere keren, want ik, haar eerste paar optreden in de Kamer waren natuurlijk niet echt best. Maar hoe was jouw eerste indruk van haar?
2: Nou, kijk, er zijn twee onderscheiden. Eén, hoe ga je om met de politieke wereld, wat voor haar compleet nieuw is, wat natuurlijk enorm ingewikkeld is, hè? Als je aan alle kanten wordt aangesproken op het beleid. Als je kijkt hoe ze vanuit de inhoud het dossier oppakt, daar ben ik best heel positief over.
0: Nou, laten we daar straks over doorpraten. Want ook defensie, wat je al noemde, wil ik heel graag even met je over spreken. Mm-hmm. Maar eerst even naar je carrière. Je groeide op in een echte aannemersfamilie. Je vader was directeur van het Amsterdamse bouwbedrijf Hillen en Rozen. Ging je thuis alleen maar over bouwen en ontwikkelen?
2: Nou, tot mijn 12e in ieder geval wel, zeg maar.
0: Tot je 12e?
2: Tot mijn 12e, want toen is mijn vader, zeg maar, even uit het bedrijf gestapt. Ook omdat hij toen niet meer de capaciteiten had om dat bedrijf te besturen. Nou, dat heeft ook een impact in het gezin. Maar voor mij was tot mijn 12e in ieder geval bouw aan de keukentafel was wel gewoon.
0: Nee, je ging naar de HTS, studie weg en waterbouw, heet nu civiele techniek. Dat was dus wel de logische stap.
2: Ja, nou ja, het is wel van huis uit ingegeven. Maar ik heb wel de lange weg moeten doen. Hè, want ik heb MTS bouwkunde, MTS weg en waterbouw, HTS weg en waterbouw. Dus ik was,
0: zoals ze dat zeggen, het onderwijs een stapelaar.
2: Speelskind. Nou, een speelskind, laat ik het zo zeggen.
0: Maar dat is het extra geweldig dat je nu aan de leiding staat van Heijmans. Je begon in de jaren 80 bij de BAM groep. Als je nu naar je jongen zelf kijkt van toen, wat voor persoon was dat die toen zijn carrière begon?
2: Nou, het was echt, zoals ik ook zei, wel een speelskind die heel veel van sporten hield. Ik moet wel zeggen, ik heb verder ook nog heel actief aan de rallysport deelgenomen. En dat heeft me wel gevormd. Omdat je op je hele jonge leeftijd, ja, je wilt winnen. Ik heb veel gewonnen, maar ik heb nog veel meer verloren. Laat dat helder zijn. Maar door te verliezen, ga je ook weer continu verbeteren. Want je wil beter zijn dan je concurrent. En dat is wel een hoeksteen hoe ik altijd opereer.
0: Je noemt nu de rallysport. Je was navigator toch in de rallysport. Dat zegt ook iets over dat je een goede bestuurder kunt zijn. In plaats van dat je de coureur bent.
2: Ja, zeker. Want je kunt een auto als navigator harder of zachter laten gaan. Risico's inschatten, goed voorbereiden. En dat is niet anders bij een project. Stick to the plan. En daar ga je hard.
1: Die opbouw van, zeg maar, MTS naar HTS, heeft dat ook, helpt dat ook met het begrijpen van alle lagen binnen een bouwonderneming?
2: Nou ja, ik heb zelf op een bouwplaats gestaan, dus ik weet nog wat een standleiding is en hoe, zeg maar, even we echt buiten moeten bouwen. Dus ik heb echt veel contact met het bouwveld. Ja. Laat ik daar helder in zijn.
0: Ja.
2: Dus
0: kom je nog wel eens op een bouwplaats?
2: Ja, ik probeer iedere week op een bouwplaats te zijn.
0: Oh, mooi. In 92 ga je naar Heijmans, waar je nu dan uiteindelijk de CEO bent, al lange tijd. Was het uiteindelijk het doel om inderdaad naar die hoogste stoel te streven?
2: Nee, en buiten dat, je gaat daar op een gegeven moment ook niet over. Wat ik wel altijd heb, is dat ik wil graag winnen. Dat komt ook uit die rallysport. Hè? Winnen vind ik wel leuk. Dus je wil het beste uit je eigen, ja, de kennis en kunde halen die je hebt. En op een gegeven moment kom je in de leiding van het bedrijf. En toen ging het ook in 2016 natuurlijk heel slecht met Heijmans. Ja, en toen heb ik wel mijn vinger opgestoken.
0: Ja, want je kwam in 12 in de Raad van Bestuur. Je werd CEO in december 16. Precies het jaar van het recordverlies van 110 miljoen. Wat zag je toen waarom je vinger opstak? Waarvan je zegt, ja, maar ik zie wel hoe we dit kunnen omdraaien.
2: Er zijn twee dingen. Eén, er werkten toen 3500 mensen in dit bedrijf waar ik me verantwoordelijk voor voelde. Het was een te mooi bedrijf, Brabants bedrijf. Maar ik dacht, ik werkte er toen al 25 jaar van. Het kan me niet gebeuren dat dit bedrijf failliet gaat. En ik had wel een beeld hoe ik, zeg maar even, door, ja, stick to the plan, op basis van focus, discipline, action, dit bedrijf weer op orde zou kunnen brengen.
1: Hoe dicht bij een faillissement zat het bedrijf?
2: Nou ja, laat ik het zo zijn. 1 december 2016 ben ik begonnen in mijn nieuwe rol. Toen zat ik op de 24e verdieping in de Rabotoren in Utrecht. Met 25 bankiers en juristen van bijzonder beheer. Dat zijn niet de lachenbekkies van de bank.
0: Nee. Dus, en toen, ja, toen liep je naar buiten, was het de volgende dag eerste kerstdag. En hoe zat je toen aan het diner?
2: Nou nee, dan ben je heel snel zeg maar even plannen aan het maken. En de banken verweten ons natuurlijk heel veel dingen dat we dingen niet geleverd hadden. Ik heb gezegd, oké, binnen 14 dagen krijg je al die documenten. Soms was dat 's avonds 5 voor 12, soms 5 over 12. Maar dat is dan vertrouwen winnen. En gewoon heel gewoon snel een plan maken.
1: Maar was je niet heel erg bang dat jij degene zou zijn die als verantwoordelijk het licht zou moeten doen?
2: Ja, dat was zeker een risico. Dus ik heb op 26 november mijn kinderen geïnformeerd dat ik dit zou doen. En ik heb toen letterlijk gezegd, kijk, ik maak deze keuze. Maar jullie zullen in je sociale leven, als het fout gaat, daar meer last van hebben dan ik. En dat is nog altijd zo. Dat wij op social media zie je mij wel, maar zie je mijn gezin veel minder. Of niet?
0: Ja. Je wil ze uit de wind houden.
2: Ik wil ze daarbij uit de wind houden. Maar dat risico was er.
0: Nou zei je stick to the plan. Maar wat was dan het plan? Want stick to the plan suggereert dat er een plan lag van voor 16. Maar heb je niet het gevoel gehad, we moeten een nieuw plan maken? Want ja, dit was verliesleidend.
2: Nou ja, ik zat natuurlijk al van 2012 in de Raad van Bestuur. Dus dat de commissarissen het besluit hebben genomen om mij voorzitter te maken. Dat is ook, daar kun je best respect voor hebben. En we hebben toen gezegd, we gaan de buitenlanden verkopen. We gaan hekken zetten om de grote probleemprojecten. En er waren er best een aantal. En we gaan de herfinanciering organiseren. En dat heb ik ook gedaan.
0: En die grote probleemprojecten waren van die publiek-private samenwerkingen. Waar je uiteindelijk voor te veel had getekend en te veel risico had genomen.
2: Absoluut. En sommige werken kosten heel aangenomen voor 25 miljoen. Maar die kosten 50, 60 miljoen.
0: En de overheid zei gewoon, ja sorry, maar het is afgesproken voor 25 miljoen.
2: Ja, maar dan kan ik de overheid niet kwalijk nemen. Ik kan dan alleen naar onze eigen mensen kijken.
1: En waar was dat allemaal infra, al die probleemprojecten?
2: Er zat een groot deel bij infra, ook een stukje bij bouw. Maar infra was toen wel, zeg maar even, de bottleneck.
0: En wat is dan een in de ogen springend traject daarvan?
2: Nou, een oogspringend project. Project even. Kijk even, we hebben de energiefabriek in Tilburg gehad. Dat is algemeen bekend. De N23 in Noord-Holland. Er waren er nog een aantal. Maar een stapeling van projecten. En wat ik wel toen gedaan heb, wij moesten op 23 februari onze cijfers rapporteren. En ik heb tegen de banken gezegd, ik wil een week eerder naar buiten met de cijfers. En dan moeten jullie de herfinanciering onderschreven hebben. En waarom heb ik dat gedaan? Normaal gesproken een week voordat we naar buiten gaan, wordt er al geschreven in de pers over Heijmans en over de cijfers. En de week daarna, dat heb je de werkelijke cijfers. En ik heb gezegd, ik wil een week naar voren buiten. Het probleem wordt veel groter dan iedereen denkt. Maar ik wil dan tevens de oplossing rapporteren. Dus het probleem was erg. De oplossing had ik bij me. En daarmee was er ook rust in de onderneming en ook in de markt.
0: Ja.
2: Dus soms moet je ook gewoon, ja, acteren.
0: Nou, laten we straks ook kijken naar wat dat heeft opgeleverd. Dan toch nog even in relatie hiertoe, want je zei stick to the plan, we moeten focus hebben. Dat betekent dat als je nieuwe projecten beoordeelt, vanaf toen tot de dag van vandaag, dan hebben jullie leren nee zeggen.
2: Mm-hmm.
0: En hoe voel je nou tegenwoordig aan? Nu is het waarschijnlijk routine geworden, maar hoe heb je nou die organisatie zover gekregen dat niet alleen jullie als raad van bestuur, maar ook in de organisatie mensen makkelijker nee zeggen?
2: Het begint door, zeg maar even, we hebben een risk-office opgezet die niet gaat over juridisch of financieel, maar een project inhoudelijk. Iemand gaf daar leiding aan, onder mijn verantwoordelijkheid. En dat betekent dat ieder project boven de 20 miljoen wordt door de Raad van Bestuur gezien. En daarmee kijken we van, kennen we de klant? Is het contract goed? Kunnen we het überhaupt? Want even in de techniek denken mensen dat ze alles kunnen. Is er een goede balans tussen verdienvermogen en risicoacceptatie? En marge boven volume. En die laatste is echt heel belangrijk.
0: Marge boven volume.
2: Ja, en in een bouwbedrijf is het niet zo ingewikkeld om omzet te kopen. Als je scherper aanbiedt, dan heb je het werk. Maar dat wil niet zeggen dat het beter is. Dat doen en daaraan vasthouden, dat is het belangrijkste wat er is.
0: Ja.
2: Tweede is, mensen vroegen natuurlijk ook, wat is onze strategie? Nou, laat ik heel simpel zijn. 2017 was gewoon overleven. En daarna zijn we pas begonnen met hoe ziet de toekomst eruit.
0: Ton Hille is onze gast in deze eerste aflevering van de zomerserie van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over het vak, de ambities en de dromen. En dat doen we allemaal vanaf de golfbaan De Duke in Nistelrode, waar we heerlijk zitten, Maarten.
1: Schitterend.
0: En langzaam komen de gasten van jouw prachtige golftoernooi binnen.
1: Ja, van de Don Masters.
0: De Don Masters. Heijmans behoort natuurlijk tot de top van de Nederlandse bouw- en vastgoedwereld. Met ruim 6000 medewerkers en een omzet nu van 2,8 miljard. Daar praten we zo nog even over door, Ton. Maar we vragen ook altijd onze gasten in de zomerserie, is er nou één gebouw waarvan je zegt, dat vind ik nou echt een bijzonder gebouw in Nederland, dat wil ik aanwijzen?
2: is er een bijzonder gebouw wat ik wil
0: Wat aanleggen. Ik zelf had willen bouwen, maar wat een ander heeft gebouwd. Waar ik jaloers op ben.
2: Ja, ik ben niet zo gauw jaloers.
0: Maar
2: ja,
0: toch?
2: Ik vind dat je dat niet moet zijn. Je moet tevreden zijn met de dingen die je doet.
0: Wat vind jij een pareltje?
2: Nee, ik zeg heel erg van... ik kijk heel erg naar dat wij de dingen doen die we kunnen. Dus bijvoorbeeld Heijmans zegt... we gaan niet bouwen boven de 70 meter. Maar er zijn gebouwen die zijn hoger dan 70 meter. Dat vind ik prachtig mooie gebouwen.
0: Ja.
2: Maar dat wil niet zeggen dat de sociale cohesie van zo'n gebouw zo goed is. Dus het is de vraag, wat is een mooi gebouw?
0: Maar
2: is dat architectonisch een mooi gebouw? Is dat een mooi gebouw omdat mensen er kunnen samenwonen en samenleven?
1: Maar wat is dan een mooi gebouw of mooi project van jullie zelf? Waarvan je zegt, van, als ik nou eentje moet uitkiezen... dan ja. Vind ik dat toch wel een project waar we heel erg trots op zijn.
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf ooit het gebied Broekpolder mogen ontwikkelen in Beverwijk Heemskerk. En daar heb ik afgesproken, toen ik het contract ondertekende... dat we 15 jaar na dato zouden we met de mensen die dat contract ondertekenen... door de wijk lopen en kijken of de dingen die we hadden bedacht... of die goed zijn gegaan. En toen ik daar liep, werden wij aangesproken door mensen die er heel prettig wonen. Dat vind ik belangrijk.
1: Ja.
2: Dus wij maken dingen, niet zozeer of het mooi is... maar we maken dat mensen in een sociale cohesie samen kunnen wonen... in een prachtige omgeving... die ook gezond en veilig is.
0: En niet bouwen boven de 70 meter is ook gewoon een risicomanagementmaatregel. Want boven de 70 meter zijn er veel meer voorwaarden... bijvoorbeeld voor sprinklerinstallaties. En jullie zeggen gewoon, dat soort projecten wil ik niet meer doen. Is dat leren nee zeggen?
2: Ja, dat is zeker leren nee zeggen. Want de kosten gaan kwadratisch omhoog, maar de markt blijft de markt.
1: Ja.
0: Dus vind je eigenlijk respectvol elke projectontwikkelaar die boven de 70 meter ontwikkelt?
2: Ik vind het fantastisch, ik vind het knap, ik vind het uitdagend. Maar ik zeg daar even, pas op de plaats.
0: Ja. Laten we nog even naar die wooncrisis kijken en het aanpakken daarvan. Want jullie hebben de afgelopen tijd flink ingezet op industrialisatie, conceptueel bouwen. Huis uit de fabriek. Dus is dat nou een oplossing om een beetje snelheid te maken voor betaalbare nieuwbouw?
2: Er zijn twee dingen. Wij zien in de komende jaren de arbeidsmarkt, zeker met de blauwe overals, blauwe boorden, zien we enorm afnemen. En sterk, als je dan nog iets zou verder kijken... en door je oogharen zou kijken als er vrede komt in Oekraïne... en Oekraïne moet worden herbouwd... waar gaan die Polen, Bulgaren en dergelijke allemaal weer naartoe? Dus wij zien naar de toekomst toe dat de arbeidsmarkt... zeker in de vakmanschap, handwerk, dat dat echt gaat verschralen. Dus vinden wij dat we moeten industrialiseren... dat modulair moeten denken... en daar zijn digitale hulpmiddelen een onderdeel van.
1: Ja. Ja, je hebt best wel veel van dit soort initiatieven... die meestal niet borende overigens op een grote bouwonderneming... die allemaal fiets zijn gegaan de laatste jaren... of het heel moeilijk hebben.
2: Zeker is het heel moeilijk, want wij hebben een fabriek in Heerenveen staan. En als dan bijvoorbeeld een project geen bouwvergunning krijgt... dan valt er in één keer een gat in de productie. Terwijl uit de fabriek moeten iedere dag koekjes komen.
1: Ja.
2: Dus het is zeker niet makkelijk. Maar wij denken wel dat dit de enige oplossing is... ook om het betaalbaar te houden... En waarbij we dan vooral zeggen, achter de gevel moet het gestandardiseerd zijn. Maar het betekent natuurlijk wel dat je qua uitstraling van een gebouw... dus een voldoende variëteit moet hebben.
1: Maar waarom lukt het dan toch niet? Want je weet ook Hugo de Jonge zette er al op in. Maar toch lukt het maar niet.
2: Nou, een van de dingen waarom het niet lukt is... als je kijkt zeg maar even naar de regelgeving in de woningmarkt... heeft de gemeente een behoorlijk primaat. En die kunnen ook zeg maar even allemaal extra eisen stellen... waardoor het weer niet meer past in het industriële productieproces. Dus wij zeggen ook, stop met het optoppen van regels.
1: Ja.
2: Leg de lat wat mij betreft hoog. Ook qua duurzaamheidsmaatregelen of andere maatregelen die je hebt. Maar hang dat dan wel 5 tot 10 jaar vast. Zodat we industrieel kunnen gaan produceren.
0: Inclusief dus de standaardisatie van de goedkeuring, de type goedkeuringen van die woningen. Net
2: zeker.
0: Zoals bij auto's. 1 type goedkeuring is goed voor heel Europa.
2: Ja.
0: 1 type goedkeuring is goed voor alle gemeenten. Nu zei je, ik heb de minister al een aantal keer gesproken. Is dit een van de dingen die ze gaat regelen?
2: Nou, ze is in ieder geval bereid om daar wel mee te stappen. En we zien dat ook in een van de Kamerbrieven die ze heeft gemaakt... waar ze duidelijk ook gemeentes oproept... om niet het optoppen van regels te gaan doen... en allemaal nieuwe extra duurzaamheidswijzen
1: te stellen.
2: Ja, maar ik vind
1: het toch wat ik toch bizar vind. Hè? Want dit is iets wat het is natuurlijk iets heel erg logisch.
2: Mm-hmm.
1: Maar het wordt eigenlijk al 3 jaar gezegd. En iedere minister zegt het. Maar waarom lukt het dan toch niet?
2: Nou ja, omdat ons vergunningenstelsel zo is georganiseerd... dat het primaat bij de gemeentes ligt. En dus het Rijk kan wel stimuleren, maar kan niet eisen. En een van de dingen die ik heb ingebracht is... je zou kunnen nadenken op bijvoorbeeld... je hebt stimuleringssubsidies van de bouw. Hè, om eerder te starten met de bouw. Als je die dan eens hangt aan bijvoorbeeld... als u meer dan 2/3 betaalbaar doet, krijgt u geen subsidie. Wel als u 2/3 betaalbaar doet. Als u de optop van regels doet... krijgt u geen subsidie.
0: Ja, koppel dat aan
2: elkaar. Dus koppel nou de financiële parameters voor een subsidie en een project aan de gemeente aan, zeg maar even, de criteria die je meegeeft.
0: Want jullie huidige woningfabriek in Heerenveen is ook nog niet winstgevend. Want die draait nu gewoon te weinig woningen.
2: Wij hebben afgelopen jaar hadden we een verlies van 3 miljoen in de fabriek. Ja. Eerlijk is eerlijk. Maar toch zeggen we, op de lange termijn hebben we het nodig vanuit onze productiecapaciteit en de arbeidsmarkt. Dus gaan we daarmee door. Maar het zou nog zoveel beter kunnen.
0: Dan nog het aspect waar je voor de break al iets over zei. Namelijk, een marge komt voor, laten we zeggen, nieuwe omzet. Stijging. De CFO zegt dat ook onomwonden. Marge gaat voor volume. Dat betekent dat de wooncrisis van Heijmans eigenlijk, laten we zeggen, ondergeschikt is aan het rendement. Zegt, ik wil best bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis, maar wel met mijn rendementseisen. Die kunnen niet naar beneden.
2: Nee, maar even doordat ik die rendementseisen stel, kan ik ook weer investeren in modulair denken, in digitaliseren. Kijk, het is niet een filantropische instelling.
0: Nee, maar dus zijn wel rendementseisen van bijna 10%.
2: Nee, maar we zijn een bedrijf die willen, zeg maar even, 1, geld verdienen. Dat is 1. We zeggen ook tegen aandeelhouders, 50% dividend zijn we akkoord, maar die andere 50% investeren we weer in ons bedrijf. Dus het is een balans tussen aan de ene kant, we zijn beursgenoteerd, maar met een familiair karakter. Dat betekent dat we winst moeten maken en het deels zetten we terug in de onderneming en het deels komt terug bij de vierde aandeelhouder.
0: Leidt het wel eens tot spanningen, omdat je juist als het gaat over woningen, hebben we het voortdurend over die onrendabele top. Het kan niet uit, het kan niet uit, het kan niet uit. Iemand moet die onrendabele top betalen, omdat we nou eenmaal 30-40-30 willen bouwen. Ja. En jullie blijven natuurlijk zeggen, ja, maar onze marge kunnen we niet aan tornen. Dus terwijl eigenlijk er overal druk op zit om te zeggen van, ja, als iedereen nou wat inlevert, tot en met projectontwikkelaars die gemotiveerd worden om voor 2% te werken, ja, dan moeten de bouwers ook wat inleveren.
2: Ja, ik zeg niet dat wij. Ik denk dat wij vooral slimmer moeten bouwen en dat daarmee ook het rendement kunnen houden. En als je dan slimmer bouwt en daarin investeert, investeringen kosten geld. Zo'n fabriek neerzetten kost geld en moet ook terugverdiend worden. Dus ja, uiteindelijk wordt het wel terugverdiend, maar kost het een langere horizon. Ja. Ik moet ook eerder bekennen, die 2/3 betaalbaarheid, die zie ik buitenstedelijk, zie ik wel mogelijkheden toe. Ik vind dat binnenstedelijk heel ingewikkeld. En dat is een van de remmen die er zit op de ontwikkeling van binnenstedelijk bouwen.
1: Ja. Je had het net al even over het familiaire karakter van het bedrijf. Jullie hebben in 2023 Van Wanrooy overgenomen. Natuurlijk echt een Brabants familiebedrijf, schitterend bedrijf. Hoe belangrijk is die overname geweest voor de firma Heijmans?
2: Ja, die was natuurlijk best belangrijk. Zeker als je kijkt naar de marktwaarde die Heijmans had. 300 miljoen. En we konden Van Wanrooy overnemen voor 300 miljoen. Hè. Dus dat is bijna gelijk. Dus iedereen snapte de strategische rationale wel. Nou, dat was tevens zo dat toen ik in 16 begon, we ook de grondbank moesten afbouwen om cash te genereren en te overleven. Ja, wist ik ook op dat moment al. En ik zat natuurlijk in het vastgoedvak. Er moet weer een grondportefeuille opgebouwd worden. En dat is gelukt met de overname van Van Wanrooy. Dat is echt een fantastisch bedrijf.
0: Dat heeft de grondpositie verdubbeld. En de VEB zegt daarna, ja, daardoor is het bedrijf ook kapitaalintensiever en kwetsbaarder geworden. Is dat gevaarlijk?
2: Nou ja, dat was toen zeker gevaarlijk. Hè? Want ik durf toen te zeggen, als iemand ons bedrijf toen gekocht had met, als je kijkt hoe de aandeel zich ontwikkelde, had je 2-in-1 gehad. Hè? Voor dezelfde prijs bijna. Dat is later heeft zich dat wel anders ontsponnen. En nu zijn we bijna 3 miljard waard op de beurs. Maar het is echt een heel mooi bedrijf, wat ook vanuit een conceptdenken, procesdenken, heel goed georganiseerd was.
0: Ton Hille, hartelijk dank voor dit gesprek. Voor de radio moeten we afronden. In de podcast praten we nog verder. Abonneer je dus vooral even. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A28 naar Utrecht heb je bij Den Dolder een kwartier vertraging. Dan op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. Er staat 3 kilometer file door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook en dat kost je ongeveer 10 minuten extra.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Vrachtwagens mogen zometeen vanaf 5:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. De constructie van de brug is op verschillende plekken minder sterk dan gedacht, zegt Rijkswaterstaat. Auto's mogen er wel overheen blijven rijden, net als lijnbussen en hulpdiensten. De brug is oud en moet vervangen worden. In Krommenie in Noord-Holland is iemand aangevallen met een stroomstootwapen. Het slachtoffer liep gisteravond in een park toen hij ineens klappen kreeg en daarna werd getaserd. Er zijn 4 daders die volgens de politie hun gezichten hadden bedekt. Ze zijn nog niet gepakt. Een grote brand bij een afvalverwerker in het Gelderse Duiven is onder controle. Er was buiten een berg afval in brand gevlogen en dat zorgde voor veel rook. Om alles goed te blussen is het vuilnis met kranen uit elkaar getrokken. Het was al de 5e brand bij het bedrijf in Duiven in een paar maanden tijd. Sinds Amerika weer aanvallen uitvoert op Iran zijn er aan Iraanse zijde al zeker 50 burgers gedood. Dat zegt de Iraanse regering. Ook zouden er al zeker 500 mensen gewond geraakt zijn. De regering zegt eigenlijk nooit iets over militairen die gedood zijn. Amerika en Iran bestoken elkaar vanwege ruzie over de straat van Hormuz. En in Duitsland is een beveiliger uit een rijdende trein gevallen. Hij was samen met een collega in gevecht geraakt met een dronken passagier toen de deuren plots opengingen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. De beveiliger vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. De trein is door de politie voor onderzoek in beslag genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en bewolkt. Soms laat de zon zich even zien. Het is 18 tot 24 graden. Vannacht en morgen in het noorden kans op regen. In de rest blijft het droog. Het wordt morgen iets frisser dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
13: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Amerika wil het internationale strafhof de nek omdraaien. Of de Amerikaanse kritiek hout snijdt, bespreek ik met advocaat Geert-Jan Knoops. Maar nu eerst, de oorlog tussen Iran en Amerika woedt weer in alle hevigheid. Hebben de strijdende partijen militair nog opties of kan alleen creatieve diplomatie nog soelaas bieden?
14: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
15: To me? I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
13: Ik praat erover met Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelaar. Maarten, we zijn nu een maand na de ondertekening van dat Memorandum of Understanding tussen de VS en Iran. Is dat nu dood en begraven?
9: Ja, dat weet ik niet, in alle eerlijkheid. Kijk, ik denk dat vredesonderhandelingen zijn denk ik wel een van de moeilijkste onderhandelingen. Omdat dat vaak ook over identiteit gaat. En over een situatie waarin twee landen zijn bezeild, waar je echt heel moeilijk uit kan komen. Dus dat daar tijdens de onderhandelingen nog animositeit over en weer plaatsvindt. Dat zie je vaker in de geschiedenis. Wat je minder vaak in de geschiedenis ziet, is dan een president van de een die de ander scum noemt en sick people. Dat is niet heel behulpzaam, denk ik.
13: Nee.
9: Ik heb de hoop nog niet helemaal opgegeven. Dit kan dus ook dit klinkt soms wat plat, maar dit kan ook een stap zijn in de ruzie. Hè? Dus dat je dat in onderhandeltermen heet dit constructieve wanhoop. Hè? Dus echt even een punt organiseert waarop je echt even uit elkaar gaat om vervolgens weer aan tafel te komen. Dat is niet, een unprecedented. Hè? Dat zie je vaker.
13: Ja. Dat Memorandum of Understanding, wat het uitgangspunt was, dat had op een aantal kritieke punten was dat ingewikkeld, zou ik maar zeggen. Zoals over toezicht op de scheepvaart in de Golf van Hormuz, over het nucleaire programma, over de opheffing van sancties. Was het op deze manier geformuleerd een doodgeboren kind?
9: Ja, of het best haalbare is het positieve frame van misschien hetzelfde. Kijk, het is natuurlijk een heel incompleet en kwetsbaar MOU geweest, hè, Memorandum of Understanding. Ja. En het idee daarbij is natuurlijk ook dat je met, laat ik wel zeggen, wat holle frazen en vage afspraken mensen wel op een gegeven moment in de volgende fase van de onderhandeling krijgt. Als je daar al hele concrete dingen wilt onderhandelen, dan zit je eigenlijk al in de onderhandeling. En daar waren beide partijen duidelijk nog niet aan toe.
13: Nee.
9: Het gevaar daarbij is natuurlijk altijd dat je met zo'n thin deal, als het heet, een heel dun akkoord. Ja, dan heb je een hele lage drempel om er ook weer vanaf te stappen en toch weer tot geweld over te gaan. Met name als jij vindt dat aan de onderhandeltafel, het niet loopt zoals jij het wilt.
13: Nee. Nee, ik denk ook steeds terug aan het verdrag van 2015. Dat was geloof ik 165 pagina's dik. Ja. En niet twee velletjes. Ja. Dus dan zie je al een beetje verschil. Oké, Amerika en Iran zijn.
9: En het is ook dat soort verdragen zijn natuurlijk ook gestold wantrouwen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk is het zo dat je in dit soort situaties vooral wil opschrijven wat de ander niet meer mag doen.
13: Nee.
9: Dat is dus vaak. En dat zijn ook niet hele vruchtbare verdragen. Hè? Normaal gaan verdragen natuurlijk ook uit van een soort kracht. Van laten we dit samen proberen op te pakken. Dat is gelukkig een heel groot deel van de verdragen. Maar dit soort verdragen zijn eigenlijk ingericht om te zorgen dat de ander niet meer uit de pas loopt.
13: Ja, nou goed, misschien is het MOU geschiedenis. Jij zegt misschien ook niet. Je moet altijd een kans geven. Tegelijkertijd wordt in Qatar nog steeds onderhandeld. Waarover en hoe werkt zoiets? Oorlog voeren en tegelijkertijd onderhandelen.
9: Ja, dat is dus wat ik zei. Op zich niet vreemd. Dat zie je in meer eindes van conflicten. Tegelijkertijd is iedere keer als je een raket naar de ander toestuurt of de ander pijn doet, heeft dat gevolgen aan tafel. Wat er meestal onder zit, is dat de ene partij vindt dat het aan tafel niet goed genoeg loopt. Niet snel genoeg, of dat ze niet krijgen wat ze willen. En dan toch weer teruggaan naar geweld om dus je positie aan tafel te versterken. Eigenlijk creëer wat extra leverage, wat extra hefboom aan tafel. Ik denk waar nu over onderhandeld wordt, maar dat zeg ik er wel eerlijk bij, Bernard, dat is ook speculeren voor mij, want ik zit daar niet aan tafel, is vooral het proces om te komen tot een echte vredesonderhandeling. Want dit MOU is natuurlijk eigenlijk niks anders dan een voorportaal daarvan, waarbij je afspreekt hoe gaan we dit uiteindelijk met z'n tweeën doen.
13: Ja, even concreet wat er dan misging. Volgens mij was dat op het moment dat olietankers in de straat afweken van een vaarroute die Iran had gedecreteerd en langs de kust van Oman vervoeren. Iran viel toen die tankers aan. Amerika reageerde met bombardementen op Iraanse stellingen langs de straat. Iran nam wraak op Amerikaanse bases in de Golfstaten. En we zijn weer helemaal terug bij af. Is dit de crux van het verhaal? Wie gaat er over de straat van Hormuz?
9: Ja, waarbij ik ook wel voorzichtig ben. Want beide landen hebben ook behoren in ieder geval tot de top 10 inlichtingendiensten in de wereld. En kunnen dus ook verhalen soms zo presenteren aan ons. Dat we denken dat dat gebeurd is, maar dat er in werkelijkheid iets anders gebeurd is. Dus ik probeer dan heel makkelijk ook heel veel brede nieuwsmedia ook uit de andere dan westerse media te halen. Van kijken hoe het verhaal wordt gepresenteerd. Dat uiteindelijk Iran de eerste stap heeft genomen in de animositeit is duidelijk. Maar is dat veroorzaakt of onveroorzaakt is natuurlijk wel een vraag. Hè? Dus ik kan ook jou zo lang uitlokken tot je mij een klap geeft. En dan zeggen ja, maar jij hebt de eerste klap gegeven. Ja. Dus mag ik jou nu terug aanvallen?
13: Jawel, maar
9: dat is wel een pittig hier.
13: Ja, maar goed, die vaarroute is natuurlijk toch een beetje de crux. En Iran zegt wij maken dat uit. En als een schip stiekem dichter langs de kust van Oman gaat, ja, dan hebben ze een probleem.
9: Ja, nou, en dat is denk ik, je ziet hier heel veel asymmetrie eigenlijk in dit conflict. Hè. Dus Amerika heeft als leverage zoveel mogelijk bommen op de ander gooien. Terwijl de leverage van Iran natuurlijk zit. Die hebben ineens ontdekt van wacht even, we hebben de straat van Hormuz. We hebben daarmee een van de machtigste wapens ter wereld in handen gekregen. Ja. En dat zullen ze dus ook uitspelen. Ieder mini overtredingje op hun beste nieuw gevonden wapen zullen ze aanpakken. Dus dat is denk ik wat je hier hebt gezien.
13: Oké, laten we even kijken hoe deze crisis militair en politiek speelt in Iran, de Verenigde Staten en Israël. En hoe diplomatie daarmee om moet gaan. Eerst maar even Iran. Kan je zeggen dat Teheran militair en misschien ook onderhandelingstechnisch Trump en ook Netanyahu door een hoepeltje laat springen?
9: Trump in ieder geval. Netanyahu durf ik zo even nog niet te zeggen. Maar ik heb het eigenlijk vanaf de start van dit conflict gezegd. Kijk, Iran ligt tactisch gezien onderop. Hè, want ze krijgen bommen en granaten over zich heen. Dat wens je niemand toe. Maar strategisch gezien liggen ze hartstikke bovenop. Hè. Zij dicteren eigenlijk de snelheid, de toegevingen. Ze dicteren eigenlijk alles hier. En dat is denk ik heel lastig ook om mee om te gaan. Want je kunt, een oorlog win je door de moraal van de ander te breken. Niet door alles kapot te maken. Dus als jij mijn huis bombardeert en ik vervolgens denk ik slaap vannacht onder een tent en morgen vecht ik weer verder. Ja, dan heb je nog steeds niet gewonnen. Hè. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Ja. Dus de Amerikanen kunnen natuurlijk heel veel kinetische kracht op het land loslaten. Maar daarmee, en volgens mij is het een vrij taaie spirit om te breken, maar hebben ze in ieder geval niet de spirit van het regime nog gebroken.
13: Nee, en hoe ligt het binnenlands? Binnenlands, we zien honderdduizenden, volgens Iran zelfs 2 miljoen betraande mensen bij de begrafenis van Khamenei. Wat vinden de overige 89 miljoen Iraniërs?
9: Ja, vind ik heel moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Want daar weten we eigenlijk te weinig van. Ik heb zelf in Afghanistan gezeten en daar had je 2 groepen. En ik vond de 2e groep altijd de meest verwonderlijke. 1 groep die, net als wij, hunkert naar vrijheid en zelfbeschikking en alles wat daarbij hoort, zeg maar. En dat past in ons westerse denkbeeld. Dus dat vond ik een groep die heel logisch gedrag vertoonde. Maar er is ook gewoon een hele grote groep die zei, ja, daar heb ik allemaal niks aan al die vrijheid. Ik wil gewoon dat we een duidelijke leider hebben hier. En dus die eigenlijk hunkerde naar een sterke vorm van dictatuur. En dat was voor mij toen een enorme ontdekking. En ik weet niet hoe dat in Iran speelt. Dat zeg ik in alle eerlijkheid bij. Ik kan me voorstellen dat ieder mens in de kern hunkert naar vrijheid. Maar dat weet ik niet. Het ligt ook heel erg aan hoe je bent opgevoed en waar je dagelijks meer aan hebt. Ja. Aan vrijheid of aan duidelijkheid.
13: Dit is BRD De Wereld. Mijn gast is oud-diplomaat en onderhandelaar Maarten van Rossum. Laten we even kijken naar de positie van Amerika.
16: We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
13: Ja, Trump riep eerder dat hij een beschaving zou wegvagen als Iran zo door zou gaan. Tegelijkertijd roept hij dat Iran ook een deal wil sluiten. In mijn beleving roept Trump iedere 6 minuten iets anders. Wat is nou zijn boodschap?
9: Nou, feitelijk gezien klopt jouw gevoel, denk ik. Want hij roept iedere 6 minuten wat anders. En dat is ook het moeilijke. De public messaging, hè, die je bij iedere grote onderhandeling is. Hè, dus dat wat je aan het publiek vertelt over de onderhandeling varieert zo. Dat het heel erg lastig is om te snappen wat de Amerikanen nu, of in casu Trump, aan het doen is. Dus de doelen zijn niet heel helder. Wij hebben laatst een boekje geschreven dat heet Van Doel naar Deal. En het idee is dat als je een helder doel hebt, kom je ook wel tot een goede deal. En hier weten we eigenlijk gewoon niet wat het doel is. Want dat het verhaal daarover verandert steeds. Nou, dat maakt het dus ook heel moeilijk om te zeggen of de Amerikanen dit goed doen of niet. Want ik kan pas zeggen of jij goed onderhandelt als ik weet wat je eruit had willen halen. Dus dat is stap 1. En het tweede is dat het Trump natuurlijk wel te maken heeft met een democratie anders dan in Iran. En de democratie binnenkort ook aan het woord is in Amerika als de midterm elections daar gaan plaatsvinden in het najaar. En dat is toch wel een plek waardoor hij steeds zal moeten laten zien dat ik ben hier sterk, ik behaal hier succes. Terwijl de feiten natuurlijk niet altijd helemaal voor hem spreken. En hij roept ook natuurlijk dat die olieprijs, dat is allemaal niet zo'n probleem. Dat is vooral een probleem van andere NAVO-landen. Terwijl ja, toch de olieprijs grotendeels op de wereld wordt bepaald. En dat snappen Amerikanen wel. Dat zien ze ook aan de pomp. En dat gaat wel gevolgen hebben. Ja. Plus het feit, het blijft toch onze vredespresident. Hij heeft ook niet voor niks de FIFA-vredesprijs gehad natuurlijk. Dit is een oorlog die is gestart. Zonder echt duidelijke aanleiding, zonder duidelijk belang voor Amerika. Anders dan dat Iran geen nucleair programma mocht hebben. Dat is ook vreemd voor een president die heeft beloofd oorlogen te zullen beëindigen en vooral niet te zullen starten.
13: Nee. Staat hij op dit moment schaak?
9: Ik heb jouw stuk daarover gelezen. Ik denk dat ik het met je eens ben. Hij staat niet schaakmat, maar... ik weet niet hoe dat... Ik heb vroeger mijn pionnendiploma gehaald bij schaken. Ja. Ik weet niet hoe het heet als je zelf vrijwillig de koning omgooit op een gegeven moment. Omdat iemand kan je niet schaakmat zetten, maar het is wel duidelijk dat je...
13: Dat heet opgeven. Dat mag in schaken.
9: Maar goed, ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat wat ze in Amerika... is getting worn out. Hè. De energie gaat er op een gegeven moment uit. En dan kun je ook gewoon wegbewegen bij iets. Hè. Dat is ook een oplossing. Niks doen is dan ook iets doen. En naar de midterms toe is dat wel een verliezerstrategie voor hem. Dus ik denk niet dat hij dat gaat doen. Maar mentaal denk ik dat hij een uitweg zoekt om hierbij weg te komen. En voor ons is het vervelend, want... hoe meer aandacht er is voor het conflict in en met Iran... hoe minder aandacht natuurlijk is voor het Oekraïne-conflict van de Amerikanen. Dat zag je bij de NAVO-top wel weer oplaaien. En dan lijken er toch wel een aantal goede bewegingen weer te komen. Maar daar hebben wij de Amerikanen ook erg hard nodig.
13: Ja, nou zeggen militaire experts... zonder een veel grotere vloot en grondtroepen bereikt door Trump niks. Nou, de meerderheid van de Amerikanen is tegen die oorlog. De oppositie in het congres neemt toe, ook onder MAGA. Levensgevaarlijk dus, zoals jij zelf al zegt, voor de midterms. Zou Trump het moment bereiken waarop de bekende Amerikaanse formule wordt toegepast... declare victory and leave?
9: Ja, dat is heel geestig. Laatst zei iemand tegen mij, het is heel interessant dat alle oorlogen... waar Amerika bij betrokken is altijd, die heette de Vietnam War of de Iraq War. Die heette naar het land waar de oorlog plaatsvindt. En nooit de America War of de United States War. Dus je ziet het, dat ze natuurlijk wel een track record hebben van... op een gegeven moment maar gewoon zeggen, dit was het en we gaan er vandoor. Nou, je ziet in Afghanistan waar dat toe leidt. Dus dat zou denk ik een ramp zijn voor het land Iran. Maar goed, het regime wat er nu in Iran zit... na de regime change door Trump is dusdanig veel harder, denk ik, dan het vorige regime en veel gemotiveerder geraakt. Dit was denk ik niet het idee wat Trump in zijn hoofd had toen hij over regime change sprak. Maar hier is bijna niet van te winnen. Ook omdat natuurlijk de omgeving van Iran ze graag helpt bij het zo moeilijk mogelijk maken van de VS.
13: Ja. Tenslotte Israël, die derde partij in dit verhaal. Een overgrote meerderheid van het Israëlische volk vindt dat Netanyahu de oorlog met Iran verloren heeft. En ook onder Netanyahu's achterban vinden heel veel mensen dat. Wat voor belang heeft Netanyahu nou om dan toch door te vechten?
9: Ja, ik denk dat hij dat zelf een aantal keer al heeft duidelijk gemaakt. Hij vindt Iran zo'n existentiële dreiging voor Israël in de regio... dat ze zo ver mogelijk weg moeten worden gebracht van het zijn van die dreiging. Of dat nou nucleair is of gewoon militair. Hij wil Iran gewoon alle wapenen ontnemen, om het zo maar te zeggen. Dat is zijn doel. En dat blijft, ik denk dat zie je in heel veel onderhandelingen en processen, dat mensen op een gegeven moment helemaal vast komen te zitten in hun eigen geloof. En als je dan niet mensen om je heen hebt die ook kunnen zeggen tegen je, misschien moet je je koers bijstellen. Dat is een hele gevaarlijke dynamiek. En ik denk dat in alle eerlijkheid Netanyahu in die dynamiek vastzit, zijn de mensen om hem heen ook. En het is denk ik dan aan het Israëlische volk om hier zich over te blijven uitspreken.
13: Ja.
9: Maar dat is een gevaarlijke dynamiek, want ze hebben een enorme sleutel in handen met Libanon. Want iedere keer als daar iets naartoe schiet, dan maakt Iran daar een heel groot punt van. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van laten we eerst even focussen op de VS en Iran.
13: Ja.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis special.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Slagen gaan plegen of wat dan ook, om het proces te verstoren. Dus laat ik het zo zeggen, ik hoop met jou, maar ik vrees dat de realiteit wel eens tegen kan vallen.
4: Ja, komen we tenslotte aan het allerbelangrijkste onderdeel van dit gesprek. Namelijk Maarten van Rossum. Ga eens benoemen wat jij zou doen als jij hoofdonderhandelaar was. Hoe zou je het aanpakken?
3: En hoofdonderhandelaar namens, ben ik mediator of ben ik hoofdonderhandelaar namens een van de partijen?
4: Natuurlijk, jij bent mediator, dat is jouw vak.
3: Ja. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het zou een beetje pretentieus zijn om nu boven de Qatari en alle mensen die daar nu mee bezig zijn daarover advies te geven. Maar waar alle deals eigenlijk doorgaans goed gaan, is dat de partijen die aan tafel zitten moeten eerst, want het zijn nog proxy-onderhandelingen, moeten eerst bij elkaar worden gebracht. Dat is echt stap 1. En je zult moeten gaan zien dat je samen wat moet inschikken om eruit te komen. En dan is het allerbelangrijkste dat je het verlies van de andere kant weet te verkopen, niet per se als jouw winst. Want op het moment dat je victorie gaat kraaien en je hak als het ware op de kaak van de ander zet en roept ik heb hier gewonnen, dan wordt het niks. Als je kunt zeggen, we hebben eigenlijk als het ware allebei gewonnen, een soort gezichtsreddende operatie. Dat is waar je in de tussentijd naartoe moet komen. En uiteindelijk zal de harde noot gekraakt moeten worden als Amerika daaraan vast blijft houden van hoe ziet dat nucleaire programma van Iran eruit. En dat is een denk ik iets waar de Amerikanen zichzelf de afgelopen tijd enorm achteruit hebben onderhandeld. En dus zal het heel lastig zijn voor de Amerikanen om iets van winst hieruit te halen.
4: Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat de conclusie is, verrijking mag van uranium, maar niet meer tot zulke hoge waarden. En daar gaan we dan toezicht op houden. Als dat zo wordt geformuleerd, dan kan Iran zeggen, zie je wel, wij mogen gewoon ons nucleaire programma voortzetten. Dus daar zie ik wel een gaatje.
3: Ja, volgens mij lag die deal er ongeveer al. Hè? Ja. Dus dat, daarmee bedoel ik, ze hebben zichzelf flink achteruit onderhandeld.
4: Ja.
3: Dus je moet heel erg vanuit wat heb ik al en welke alternatieven kan ik creëren zonder de ander in onderhandelingen. Zo moet je daarover nadenken. En dat is hier niet gebeurd, waardoor er een ergere situatie is ontstaan. En dan wordt het dus, dat is mijn punt, steeds lastiger om de tactiek toe te passen. Mensen echt bij elkaar te brengen. Maar uiteindelijk zullen ze met elkaar door één deur moeten kunnen. En dat zie je eigenlijk wat Clinton destijds ook heeft gedaan met Arafat en Rabin, is dat je ze in een heel lang traject met heel veel persoonlijke investering en heel veel betrokkenheid en heel veel diplomatie mensen tot elkaar moet brengen en ze samen moet laten inzien dat vrede een betere optie is en dat winnen niet je enige optie is.
4: Nee. Dank, Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelaar.
5: Blik op Europa.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voert weer wisselingen door in zijn regering. Voor het eerst in 4,5 jaar oorlog leidt dat tot protesten op straat. Met name vanwege het ontslag van de minister van Defensie, Mykhailo Fodorov. Welkom Europa-verslaggever en BNR-Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan. Hoe groot zijn die protesten en waarom zijn de Oekraïners zo boos?
6: Ja, in verschillende steden zijn die protesten aan de gang, maar in Kiev het meest zichtbaar. Duizenden mensen daar op straat, kan vanavond nog aanzwellen. Op een dag die eigenlijk feestelijk had moeten zijn vanwege de komst van Ursula von der Leyen en Keir Starmer naar Kiev. Maar de demonstraties domineren nu de berichtgeving. Een regeringswisseling, ook een nieuwe premier, veel nieuwe ministers. Maar het gaat de protesterende Oekraïners om het wegsturen van Fedorov. 35 jaar oud, maar al sinds 2019 minister. Eerst van digitale transformatie, nu van defensie, de dronekoning van Oekraïne. En de Oekraïners reageren erop alsof je Messi zou wisselen vlak voordat je de WK-finale zou kunnen bereiken. Zo boos zijn ze. Maar ja, Fedorov's kijk op drones, die heel innovatief was, die schuurde blijkbaar, en dat hoorde ik ook vanuit Oekraïne, die schuurde te veel met de opvattingen van de legerleiding. En nu heb je dus dat de populariteit van Fedorov misschien wel weer de opperbevelhebber Sirski in de weg zit. Hoe dan ook, er zijn veel protesten.
4: Kan dit tot een probleem worden voor Zelensky?
6: Ja, dat zou kunnen. Al staat Zelensky natuurlijk al jarenlang

0: voor hetere vuren, maar Zelensky ontslaat Fedorov met het idee dat hij politiek en legerleiding weer dichter tot elkaar kan brengen. Maar wat de president misschien onderschat is dat de opperbevelhebber totaal niet populair is. Dat was hij al niet toen hij de opvolger werd van Valery Zaluzhny, wat het volk Zelensky ook niet in dank afnam, maar waar ze niet de straat voor op gingen. Nu dus wel, en Zelensky moet uitkijken dat de protesten die voor Fedorov zijn niet anti het leger worden. Dat geldt ook voor Scheuring in zijn eigen politieke partij, waar ook fans van Fedorov zitten. Er zijn ook mensen uit het leger die zich al solidair met Fedorov ook hebben betuigd en hun ontslag hebben aangeboden. En hier is eigenlijk sprake van een botsing tussen twee denkrichtingen, Bernard. De Oekraïnse generaals vinden het lastig dat Fedorov zo innovatief werkt en zo volledig inzet op drones. Wat voor de generaals dan weer spreekt, is dat zij zeggen, ja, met drones kun je het front wel stabiliseren, maar misschien niet land bevrijden in de toekomst. Dus het blijft een soort botsing, een soort richtingenstrijd. Je kunt ook zeggen, Oekraïners gaan de straat op uit angst voor nieuwe mogelijke mobilisaties. Want als het leger weer wat minder drones wil gebruiken, dan heb je mensen nodig, en daar hebben ze in Oekraïne een tekort aan.
1: Ja, Fedorov heeft zojuist een persconferentie gegeven. Wat zei
0: hij? Hij zegt, Syrsky is incompetent, houdt militaire hervormingen tegen, verdeelt het land. Een bevestiging dus van wat ik zojuist zei. Het was echt een pittige persconferentie van de man die ook wel gezien wordt als mogelijk toekomstig president van Oekraïne. Hij zegt, Syrsky praat niet open en eerlijk, ook niet één op één. Hij is achterdochters. En in plaats van na te denken over hoe we Rusland met asymmetrische oorlogsvoering op de knieën kunnen krijgen, verdeelt hij het land. Fedorov zei ook echter dat Zelensky tegen hem had gezegd dat hij Syrsky niet zou ontslaan. Dat Fedorov dat accepteerde, dat ze wel door wilden met samenwerken. Maar ja, uiteindelijk is er anders besloten. Fedorov was trouwens een paar weken geleden terug in Nederland, tijdens een van zijn laatste reizen. En collega Michal van de Toorn die sprak ook met hem. En die spanning tussen Fedorov en Syrsky was toen al voelbaar. Want Michal die stelde hem een vraag over de ambitie die Oekraïne heeft om 50.000 dode Russen per maand te realiseren. Omdat dat het kantelpunt zou zijn, het moment dat Rusland misschien op zou willen geven. Maar Michal en ik ook, wij dachten dat dit het plan van Syrsky was. En daar dacht Fedorov dus anders over.
2: I said it. This goal. Ja. No problem.
0: Ja, we hadden het al kunnen weten, Bernard. Ja,
1: heeft het invloed op de oorlog?
0: Moeilijk te voorspellen, want die 40 dagen campagne die Oekraïne momenteel voert richting Rusland, die gaat gewoon door. Het zorgt er wel voor dat allerlei adviseurs van Fedorov nu ook opstappen en verdeeldheid onder de bevolking. Dus ja, het wordt vooral iets dat, denk ik, Zelensky met de maatschappij moet managen.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever en BNR's Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
10: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
9: Gelukkig lees jij ze wel.
10: Ja, tot en met de voetnoten.
9: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
10: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
9: Voetnoten. Taaie rapporten.
10: Maar wel helder uitgelegd.
9: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
13: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Vrachtwagens mogen zometeen vanaf 5:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. De constructie van de brug is op verschillende plekken minder sterk dan gedacht, zegt Rijkswaterstaat. Auto's mogen er wel overheen blijven rijden, net als lijnbussen en hulpdiensten. De brug is oud en moet vervangen worden. In Krommenie in Noord-Holland is iemand aangevallen met een stroomstootwapen. Het slachtoffer liep gisteravond in een park toen hij ineens klappen kreeg en daarna werd getaserd. Er zijn 4 daders die volgens de politie hun gezichten hadden bedekt. Ze zijn nog niet gepakt. Een grote brand bij een afvalverwerker in het Gelderse Duiven is onder controle. Er was buiten een berg afval in brand gevlogen en dat zorgde voor veel rook. Om alles goed te blussen is het vuilnis met kranen uit elkaar getrokken. Het was al de 5e brand bij het bedrijf in Duiven in een paar maanden tijd. Sinds Amerika weer aanvallen uitvoert op Iran zijn er aan Iraanse zijde al zeker 50 burgers gedood. Dat zegt de Iraanse regering. Ook zouden er al zeker 500 mensen gewond geraakt zijn. De regering zegt eigenlijk nooit iets over militairen die gedood zijn. Amerika en Iran bestoken elkaar vanwege ruzie over de straat van Hormuz. En in Duitsland is een beveiliger uit een rijdende trein gevallen. Hij was samen met een collega in gevecht geraakt met een dronken passagier toen de deuren plots opengingen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. De beveiliger vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. De trein is door de politie voor onderzoek in beslag genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en bewolkt. Soms laat de zon zich even zien. Het is 18 tot 24 graden. Vannacht en morgen in het noorden kans op regen. In de rest blijft het droog. Het wordt morgen iets frisser dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
14: Amerika heeft nooit deelgenomen aan het internationale strafhof in Den Haag en is altijd kritisch geweest. Maar nu gaat de Trump-regering een stap verder. Het wil het strafhof bestrijden en ontmantelen.
15: Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
14: Ja, als minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Ik praat erover met Geert-Jan Knoops, hoogleraar en advocaat bij het Internationaal Strafhof. Welkom.
16: Goedemiddag, Per.
14: Fijn je te zien.
16: Ja.
14: Hele stevige woorden van Rubio, maar eigenlijk weten we al langer hoe Trump en de zijnen over het strafhof denken. Is die kritiek in dat opzicht dan ook logisch?
0: De kritiek van Amerika is vanuit de Amerikaanse rechtscultuur wel begrijpelijk, omdat men erg gebrand is op, zoals de Amerikanen noemen, checks and balances. En bij het strafhof is gekozen voor één aanklager die de macht heeft om een zaak te beginnen, weliswaar met toestemming van 3 rechters. De Amerikanen zijn daar tegen geweest, hebben aanvankelijk wel ingestemd met het strafhof in 1998 onder Clinton, maar waren voorstander van een grote rol voor de Veiligheidsraad als meer controlemechanisme en niet bij het leggen van de macht bij één persoon. Toen dat niet gebeurde, hebben de Amerikanen zich in 2002 onder president Bush teruggetrokken.
1: Ja, even over Clinton, want ik herinner me dat nog wel. Die zei toen, hij stond sympathiek tegenover het idee, om daarmee te beginnen. Hij vond het eigenlijk een goed idee. Maar hij zei, het probleem dat wij hebben is dat wij hebben zo'n enorme krijgsmacht. En die is zo verdeeld in allerlei vredesmissies en andere stabiliteitsmissies in de wereld. Dat de kans dat ergens een soldaat wordt beschuldigd van overtreding van het oorlogsrecht of misdaad is zo groot dat wij zijn altijd pineut. Dus ik kan daar niet aan meedoen.
0: Ja, nou, het bewijs daarvan is inderdaad geleverd in 2020... toen het internationaal strafhof een onderzoek autoriseerde van de aanklager in Afghanistan. Waarbij dus ook Amerikaanse militairen onder de rechtsmacht zijn gekomen van het strafhof, hoewel Amerika dus geen partij is bij dat strafhof. En dat was voor Amerika tegen het zere been. Dat is ook de reden geweest dat de sancties bij de eerste termijn Trump zijn uitgevaardigd tegen het strafhof. En er dus nu ook 3 rechters zijn gesanctioneerd onder de huidige termijn Trump. Die dus het onderzoek in Afghanistan hebben geautoriseerd. Dus de Amerikanen hebben dat voorbeeld aangehaald om die sancties nu verder op te voeren en dus de strop verder om de nek van het ICC te trekken, om het maar zo te zeggen, doordat ze nu ook andere landen willen gaan bewegen, diplomatiek, om zich terug te trekken uit het strafhof.
1: Ja, even daarop en dan direct over wat ze terugdoen, want ze blijven niet zomaar zitten, neem ik aan. Er zijn 124 landen lid, dus ook een heleboel, er zijn 193 landen, dus een heleboel landen niet. Wie niet lid zijn, onder andere Amerika, China, Rusland, Israël, India, Turkije, Saoedi-Arabië, Indonesië. Dat zijn niet de kleinste landjes. Wat voor mandaat heeft het strafhof dan in werkelijkheid?
0: Nou, dat is heel beperkt, blijkt nu wel. Omdat zelfs onder de ICC-landen, dus de landen die het strafhof wel hebben ondertekend en hebben geratificeerd het verdrag, er nu ook steeds meer landen zijn die om eigen politieke, economische belangen de medewerking aan het strafhof soms helemaal niet meer willen verlenen. Denk aan Hongarije, denk ook aan Italië. We hebben het ook gezien met Mongolië, waar Poetin op bezoek ging. En er is zelfs een rechter uit Mongolië die benoemd is in het strafhof. Dat zijn allemaal landen die de arrestatiebevelen in kwestie van in zaken Poetin en Netanyahu niet hebben willen uitvoeren. En dat betekent dat de Achilleshiel van het strafhof is gelegen in het feit dat men afhankelijk is van de landen die het strafhof hebben ondertekend en die dus moeten meewerken. Maar als die om allerlei redenen dat niet willen doen, dan kan het strafhof niks doen. En B, er staan ook geen sancties tegenover. Er wordt dan weliswaar een gele kaart uitgedeeld aan bijvoorbeeld Italië of Hongarije. Maar daar blijft het bij.
1: Ja. Je kunt zeggen, het is heel lastig ook. Ik denk weer even aan Clinton. Maar ik denk nu ook aan wat Nederland heeft veroorzaakt, zal ik maar zeggen, in Habadja. Bij die aanvallen op IS. Goed bedoeld en goed gepland, alleen verkeerd uitgepakt. Er waren heel veel burgerslachtoffers. Zou je kunnen zeggen dat toenmalige minister van Defensie Janine Hennis moet worden berecht?
0: Nou, theoretisch zou dat kunnen. Ja. Puur theoretisch. En dat is dus ook het schrikbeeld wat Amerika voor ogen heeft.
1: Exact dit is wat Clinton voor ogen had.
0: Ja, dit scenario dat dus een militaire operatie verkeerd uitvalt. En ook als dat niet opzettelijk is bedoeld, dan nog kan een strafhof in zo'n geval onderzoek instellen. Tenzij natuurlijk Nederland in zo'n situatie, of Amerika als het gaat om Amerikaanse soldaten zelf, het onderzoek doen. We moeten niet vergeten, het strafhof komt eigenlijk pas in beeld als het ICC-land zelf het onderzoek niet kan doen. Nee. Bijvoorbeeld in de zaak Afghanistan had Amerika kunnen zeggen, nou, wij gaan zelf onderzoek doen naar die soldaten. De Amerikaanse soldaten dan zouden aanklagen van een strafhof dat moeten afwachten. Maar dit scenario dat een minister verantwoordelijk voor de inzet van militairen en een operatie die mogelijk uitmondt in oorlogsmisdrijven, dat schrikbeeld is voor de Amerikanen inderdaad nu de reden om verder de druk op te voeren. Maar het zijn scenario's die zich inderdaad kunnen voordoen.
1: Ja, en terwijl zij zelf het concept hebben bedacht, hè, van een tribunaal.
0: Nou ja, sterker nog, de Amerikanen hebben aan de basis gedaan van het internationaal recht met het Nuremberg-tribunaal 1995, de blauwdruk van eigenlijk het huidige ICC. Ze zijn voorstander geweest ook van het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal in 1993-94. Ze hebben ook het Sierra Leone-tribunaal omarmd met een eigen hoofdaanklager. Dus als de Rubio nu zegt, dus het so-called international law, het zogenaamde internationaal recht, dat is wat hij in zijn toespraak nog eens benadrukte, dan is dat natuurlijk redelijk cynisch als je bedenkt dat de Amerikanen juist altijd dat internationaal recht hebben omarmd. Maar als het dus nu in de achtertuin terechtkomt, dat internationaal recht, zie je dat de Amerikanen dus nu een terugtrekkende beweging verder maken van het strafhof. Want vergeet niet, onder Biden hebben de Amerikanen meegewerkt met het strafhof om bewijsmateriaal te leveren voor potentiële oorlogsbedrijven van Rusland jegens Oekraïne. Dus er zijn heel veel voorbeelden dat Amerika wel dat strafhof tot op zekere hoogte erkent, althans daaraan meewerkt. Denk ook aan het onderzoek Libië en Soedan. Daar hebben de Amerikanen niet het vetorecht ingeroepen bij de verwijzing van de Veiligheidsraad van de situatie Libië en Darfur naar het strafhof. Dus in dat opzicht kun je niet zeggen dat de Amerikanen altijd Mordekus tegen zijn geweest. Maar het systeem van het strafhof, daar kunnen ze zich niet in vinden.
1: Nee. Ik neem aan dat als het strafhof steeds maar al dit soort, mag ik zeggen, laster, kwaadsprekerij of misschien terecht kritiek over zich heen krijgt, dat ze het er ook niet bij laten zitten. Doen ze wel eens wat terug.
0: Ja, intern is er natuurlijk, zijn er tegenmaatregelen genomen. Denk ook aan andere computersystemen. Omdat het ICC afhankelijk is ook van soms Amerikaanse diensten die voorwerp van de sancties zijn. Wij als advocaat bij het strafhof hebben dat ook ondervonden doordat wij onze eigen systemen ook hebben moeten aanpassen. De dossiers bewaren, et cetera. Maar er zijn recentelijk 3 rechters van het strafhof geweest. Rechter uit Benin, Oeganda en Canada. Die zijn naar de federale rechtbank gestapt in Manhattan, in New York, en hebben daar de regering Trump aangeklaagd wegens de sancties die nu die waren al aangekondigd bij de vorige set sancties vorig jaar, voordat Rubio deze uitspraak deed. En die hebben dus gevraagd aan de federale rechter om die sancties onrechtmatig te verklaren. En dat zijn sancties die hen dus treffen, bijvoorbeeld bij Amerikaanse banktegoeden, diensten die men van Amerikaanse bedrijven wil verkrijgen. Die rechters kunnen dat dus niet meer doen. En zij beroepen zich op het feit dat er geen noodtoestand is geweest om die sancties uit te vaardigen. Want het Amerikaanse standpunt is, er is een noodtoestand voor Amerika, doordat het strafhof eigenlijk de veiligheid van Amerika in gevaar brengt.
1: Ja.
0: En die procedure loopt dus nu in Manhattan. Ja. En ja, daar is dus de kans aanwezig dat de federale rechter zal zeggen tegen Trump, ja, die sancties naar rechters kun je niet handhaven.
1: Nee, en dan gaat de regering in beroep en dan gaat het naar het Hoge Rechtshof en dan wordt het echt spannend.
0: En dan wordt het echt spannend.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof.
2: The Rome Statutes of the International Criminal Court. May it serve mankind well in generations to come. Thank you.
1: Ja, bijzonder moment. Dat was de toenmalige VN-secretaris-generaal Kofi Annan tijdens de oprichting van het internationaal strafhof in 1998. 4 jaar later ging het hof van start. In een kwart eeuw zijn voornamelijk Afrikaanse dictators en ministers berecht. Kun je dan niet zeggen, met al dat gedoe en het toch een beetje het opblazen van het imago, dat het allemaal ook niet zoveel voorstelt?
0: Nee, dat is inderdaad een kritiek die het strafhof zich zeker nog meer moet aantrekken dan het al heeft gedaan. Want ik zeg erbij dat het strafhof heeft jaren geleden kritiek gehad van de Afrikaanse Unie dat men puur gericht was op het Afrikaanse continent. Toen heeft het strafhof eigenlijk het selectiebeleid bijgesteld. Er zijn dus onderzoeken ingesteld voor Venezuela, Filipijnen, Oekraïne. Maar als je kijkt naar de populatie van gedetineerden in Scheveningen, waar ik toevallig vanochtend ook was bij mijn cliënt in het bij het ICC, dan zie je dat daar van de 8 gedetineerden, dat er 7 uit Afrika komen en 1 uit de Filipijnen. En dat betekent dat die kritiek nog steeds bestaat. Burkina Faso, Mali en Niger hebben nu sinds een paar weken geleden het verdrag opgezegd van het ICC. Dat zijn dus 3 Afrikaanse landen die zich gaan terugtrekken. Ook vanwege onder andere deze kritiek. Ja, dat betekent het ICC, het imago van het ICC is zeker in gevaar. Niet alleen door het probleem dat zich voordoet dat men eigenlijk geen handhavingssysteem heeft om arrestatiebevelen zelf uit te voeren. Dat is afhankelijk van de medewerking van landen. En het grootste uitdaging van het ICC zal nu zijn om die 124 landen binnenboord te houden. Ja. Kijk, Amerika zul je niet binnenboord krijgen.
1: Nee, en maar Rusland ook niet.
0: Maar het kan dus zijn dat de campagne van Rubio zal leiden dat meer landen zich gaan afvragen, is het wel verstandig? Want het ICC heeft een budget van 200 miljoen euro per jaar. En dat wordt betaald door die landen zelf.
1: Ja. In hoeverre is het strafhof, want dat voelen veel mensen, een politieke instantie?
0: Het is natuurlijk niet opgezet als een politieke instantie. Het is een juridische instantie, maar je kunt niet ontkennen dat er een politieke factor meespeelt bij de beslissing welke zaken er aan het ICC worden voorgelegd. Met andere woorden, de aanklager zelf moet ontegenzeggelijk een selectie toepassen. Want ik zei net, het budget is 200 miljoen euro per jaar. Nou, daar kun je maar een paar zaken goed van onderzoeken. Dat betekent dat je moet selecteren. En daar speelt ook een politieke factor zonder meer een rol, ook al wordt dat naar de buitenwacht ontkend. Maar wij merken dat natuurlijk in onze praktijk bij het ICC zeker. En dat maakt het ook moeilijk, omdat soms beslissingen over wel en niet vervolging niet altijd transparant zijn. En dat betekent dus dat het ICC meer zal moeten doen om die beslissingen meer transparant te maken.
1: Ja, en jij bent advocaat, er zijn er meer.
0: Ja.
1: Doen jullie als advocaten, en in dat strafhof ook op moeite om de aanklagers daarvan te overtuigen? Zijn er discussies over? Is er een soort beweging intern in de organisatie?
0: Ja, daar wordt wel over gediscussieerd en soms ook in de rechtszaal. Dat men zich afvraagt van kijk, hier staat meneer A terecht van deze politieke partij, maar meneer B van die politieke partij die dezelfde verwijten treft, die wordt niet vervolgd. En dat kan dus een discussie zijn in de rechtszaal, hoewel rechters over het algemeen daar niet voor gevoelig zijn, want die willen zich juist niet met dat selectiebeleid inlaten. Maar op het niveau van de aanklager vindt die discussie wel plaats. Een voorbeeld is natuurlijk dat toen Netanyahu en Gallant werden aangeklaagd namens de staat Israël, de aanklager direct ook een aantal leiders van Hamas heeft aangeklaagd om daarmee in ieder geval het beeld naar buiten toe op te werpen dat beide kanten van het conflict werden onderzocht. Even los van de vraag of dat wel een doorzichtige tournure is geweest van de aanklager. Ja. Maar los daarvan, men is zich er wel van bewust dat je natuurlijk een conflict alleen goed kunt onderzoeken en eerlijk als je het aan de beide kanten doet. En daar ontbreekt het nog wel eens aan bij het ICC. En dat maakt ook dat landen als Amerika en andere landen zeggen, ja, maar kijk eens, het ICC is voornamelijk politiek gericht op de zwakkeren in de strijd. He, want Afrikaanse landen zijn over het algemeen natuurlijk in meerdere opzichten een zwakkere partij vanuit het Westen bezien. En dat maakt ook dat de vervolging van dat soort mensen politiek veel gemakkelijker is voor de aanklager dan een mogendheid in het Westen.
1: Ja. Begrijp ik, daar begin je niet zo snel aan. Als het strafhof zo doorgaat en niet zichzelf corrigeert, want dat is eigenlijk wat nodig is, is het dan wel een lang leven beschoren?
0: De toekomst van de strafhof is zeker niet in steen gegoten en is zeker op zijn minst onzeker. Wil het strafhof eigenlijk blijven overleven, dan zal het dus exterieur het nodige moeten gebeuren, wat ik al zei, om die 124 landen binnenboord te houden. Dat is al een hele klus. Er zijn nu 3 Afrikaanse landen die het verdrag, wat ik al zei, hebben opgezegd recentelijk. Maar ook intern zal er veel gedaan moeten worden om de procedures van het strafhof eerlijker, transparanter en sneller en efficiënter te maken. Ook vanuit de verdediging bekeken. Ik kan er veel voorbeelden van geven, maar de gelijkheid in het strafproces is bij het strafhof niet gewaarborgd tussen aanklager en verdediging. Dat is ook voor veel landen de vraag van, moeten we onze eigen politiek leiders dan overleveren aan een tribunaal waar die rechten niet 100% zijn gegarandeerd? Een voorbeeld is dat Amerika in het Amerikaanse strafproces geen participatie kent van slachtoffers in het strafproces. Nou, dat bij het ICC dus wel inmiddels geïncorporeerd. En dat betekent dus dat je het systeem ook intern efficiënter en sterker moet maken. Maar ook extern zal het strafhof veel meer moeten doen om dat vertrouwen terug te winnen, wat nu tanende is.
14: Ja. Dank, Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en co-auteur van het boek Leiders voor het Gerecht, hoe het internationaal recht wordt ondermijnd. Nogmaals, dank.
3: Postma in Amerika.
14: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump houdt vandaag een toespraak vanuit het Witte Huis. Verkiezingsfraude wordt een belangrijk onderwerp. Het gaat nooit weg, lijkt het wel. Die verloren verkiezingen van 2020 zijn voor Trump eigenlijk altijd een belangrijk onderwerp gebleven.
16: Ja, hij heeft het nooit losgelaten. We zijn 6 jaar verder. Hij blijft bezig met het herschrijven van dat verhaal. Hij heeft eigenlijk gewonnen. De Democraten pleegden fraude. Dat is voor hem persoonlijk natuurlijk belangrijk, want hij kan niet verliezen. Dat past niet in zijn wereldbeeld. Maar het is ook wel tactisch. Hij kijkt naar november, hij kijkt naar de congresverkiezingen. En hij wil bijvoorbeeld die SAFE Act door het congres krijgen, met erin strengere regels voor het stemmen. Maar hij wil ook zijn eigen achterban motiveren om te stemmen, want het staat er nu niet zo goed voor in de peiling. En dit is iets waar ze wel boos over zouden kunnen worden. En dan gaan ze misschien wel toch naar dat stemhokje. Zijn eigen partij is daar niet altijd blij mee. Die denken vooral van, ja, wij moeten het over de economie hebben. Dat vinden de mensen belangrijk. De hoge benzineprijs, dat soort dingen. Nou, Republikeinen in Washington hebben dat heel lang maar een beetje gelaten, dat Trump daar steeds over wil praten. Maar en ze buigen tegelijkertijd ook mee, want Trump is natuurlijk wel de baas. Gisteren was er een hoorzitting, zeg maar een soort sollicitatiegesprek van Jay Clayton. Hij moet de directeur van de inlichtingendiensten worden. En hij krijgt dan van 3 verschillende senatoren de vraag: wie won de verkiezingen van 2020? En hij wil wel erkennen dat Joe Biden naar de gevolgde procedure dan wel de president was. Hij wil ook erkennen dat Biden de meeste kiesmannen had, maar hij wil niet zeggen dat Joe Biden de verkiezing heeft gewonnen.
17: I believe he had the most electoral votes.
18: So he won the election.
17: He followed our process, had the most electoral votes, was declared the winner. And
18: who has the most electoral votes? Is it the person that wins or the person that loses?
17: I think that's your characterization.
16: Ja, wie heeft dan de meeste kiezenmannen, de winnaar of de verliezer van de verkiezingen? Hij wil het niet zeggen. Hij weet dat Trump meekijkt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En Republikeinen zeggen dan ook van, ja, het is een beetje flauw, hè, semantische discussie. Hier gaan wij niet aan meedoen, maar het zegt natuurlijk wel iets. En in Trumps tweede termijn zagen we al heel veel kandidaten op dezelfde manier ontwijkende antwoorden geven. En als ze dan in hun positie komen, als bijvoorbeeld minister, dan is het ineens een heel ander verhaal.
14: Ja, het zijn niet alleen kandidaten voor belangrijke posten, ook verschillende congresleden willen niet zeggen dat Biden die verkiezingen won.
16: Ja, of ze het nou echt geloven of niet, er wordt echt heel veel ontweken. De verwachting is ook dat Trump bijvoorbeeld zou claimen in die toespraak dat de 2 democratische senatoren van Georgia niet eerlijk verkozen zijn in 2020. Ossoff en Warnock zijn dat. En net na die hoorzitting waar we het net over hadden, werd de Republikeinse senator Cynthia Lummis uit Wyoming daarna gevraagd.
19: In your mind are senators Ossoff and Warnock duly chosen and sworn?
20: I don't know.
16: Ja, die Lummis die werd gekozen in 2020. Hetzelfde jaar als Warnock en Ossoff, haar democratische collega's. Andere staat weliswaar, maar gewoon dezelfde verkiezingen. Dus aan haar eigen verkiezing twijfelt ze niet, maar aan die van haar collega's wel. En dat is dus ja, precies de Trump-methode.
14: Ja. Trumps FBI heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar verkiezingsfraude.
16: Ja, er is voor Trumps tweede termijn al veel onderzoek gedaan. Hè. We hebben het hier veel gehad over die rechters die zich hebben uitgesproken. Nooit werd er bewijs gevonden voor verkiezingsfraude. Er waren incidenten, maar geen grootschalige fraude. Onder Trump is dat allemaal eigenlijk opnieuw gedaan, met Trumps mensen aan de leiding. En dat was met name in Georgia. En ook vanuit de FBI hoor je daar eigenlijk al maandenlang, sinds Trump aan de macht is, er is fraude gepleegd en wij hebben dat allemaal boven water gehaald. Met name Kash Patel die zegt dat, dat is nu de baas van de FBI. Die roept dat ook al jaren, ook al voordat hij dat werd. En tijdens zijn confirmation hearing was hij heel ontwijkend daarover. Dus precies zoals je die eerste meneer hoorde. Als FBI-directeur veranderde dat weer. En zei hij van, er gaan heel snel arrestaties komen.
21: We've got all the evidence. I can announce on your show that we've got all the information we need. We're working with our prosecutors, the Department of Justice and their Attorney General Todd Blanche. And yeah, we are going to be making arrests. And it's coming, and I promise you, it's coming soon.
16: Ja, dit was in april. Tot nu toe zijn er nog geen arrestaties geweest, Bernard. Maar dit houdt het vuurtje steeds brandende. En dat is wat Trump ook de hele tijd aan het doen is. En uiteindelijk maakt het misschien ook helemaal niet zoveel meer uit. Want het zaadje is geplant, wordt regelmatig bewaterd door Trump en de mensen om hem heen. Ik zag dat Brad Beyer, een bekende presentator van Fox News, zichzelf weer aan het verdedigen is op dit moment voor de verkiezingsnacht, toen Fox News Arizona callde voor Biden. En ik hoor het ook als ik met mensen praat, vooral Republikeinen, die denken dat 2020 niet eerlijk was. Maar 2024, toen Trump natuurlijk won, daarover hebben ze geen twijfel. Okay. Dus ook dat weer net als Trump.
1: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de BNR-app en de site of je favoriete podcast-app. Redactie Michiel Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Musical Moulin Rouge stopt eerder dan gepland door waterschade. Gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie aan, net voor de show. Het decor is volgens producent Stage Entertainment daardoor onherstelbaar beschadigd. De laatste 19 shows, die dus niet doorgaan, waren bijna allemaal uitverkocht. Wie tickets heeft, krijgt geld terug. Sinds een half uur mogen er geen vrachtwagens meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat is het staal op sommige plekken minder sterk dan gedacht. Auto's mogen er nog wel overheen. In 2016 was de Merwedebrug ook een tijd dicht voor vrachtwagens. Die is oud en wordt vervangen, maar dat duurt nog jaren. De Sloveense renner Tadej Pogačar is heer en meester in de Tour de France. Hij won vandaag de zware bergetappe in de Vogezen. Het was zijn vierde etappewinst van deze Tour. Pogačar droeg al de gele leiderstrui en hij heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement dus verder uitgebreid. De grootste bosbrand van dit jaar in Spanje is nog altijd niet onder controle. Ten noorden van Zaragoza is een gebied uitgebrand zo groot als anderhalf keer de stad Utrecht. De bewoners van 6 dorpen zijn hun huizen uitgehaald. En het kan zijn dat nog meer dorpen worden ontruimd. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix in het Belgische Spa-Francorchamps als tweede. Hij werd tijdens de kwalificatie slim geholpen door teammaat Isaac Hadjar, die zo reed dat Verstappen veel aerodynamisch voordeel had. Toch was Kimi Antonelli nog sneller. Hij start morgen van pole position. Dan nog het weer van Weer Online. In de noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
9: Duolingo is a language learning app that has been around for a little while now, but in its lifetime, it has seen its share of ups and downs.
10: Dan krijg je allemaal sterretjes en pluimpjes en er zit zo'n blij uiltje in. Die gaat allemaal heel fijn dansen als je dingen goed doet.
11: I don't like speaking in platitudes, but this is truly the worst decision Duolingo has ever made.
12: Mijn paard is geen artiest, maar een architect.
9: Okay.
13: Of het nou Engels is of Japans, Duits of Portugees, je kunt bijna elke taal leren met Duolingo. Miljoenen mensen doen dat dan ook. Elke dag een lesje om die streak te halen. En als je het vergeet, dan krijg je gewoon een pushbericht die je eraan herinnert. Een app met een mascotte die inmiddels cult is geworden, maar die wel zwaar onder vuur ligt sinds ze AI hebben ingezet. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de educatieve app, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Duolingo-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
4: Hoi Nina.
13: Hi. Wij gaan het dus hebben over Duolingo, de bekende app. Dat was een suggestie ook weer van luisteraar Bas. Dankjewel Bas. Hij schrijft, ja, dit merk kent vrijwel iedereen met een duidelijke en interessante strategie rondom gamification en gebruikersbinding. Tegelijkertijd is het aandeel het afgelopen jaar flink gedaald. Dus ja, in mei 2025 was het nog $520. En op dit moment zo'n $91. Dat schreef hij in april naar ons. Er is inderdaad behoorlijk wat aan de hand bij Duolingo. Zit jij erin?
4: Ik dacht van niet, maar toen ik even beter nadacht, wist ik van wel.
13: Oh ja?
4: En ja, we zitten erin. Heel klein weliswaar. En dat heeft ermee te maken dat we veel beleggen in zogenaamde holdings. En wij beleggen in een holding, en dat is Scottish Mortgage. En die heeft deelnemingen in veel bedrijven voordat ze naar de beurs gaan. En zo hebben ze dus ooit een belang genomen in Duolingo. Mm-hmm. Ze hebben ook een belang in SpaceX. Ze hebben een belang in Claude, of eigenlijk moet ik zeggen Anthropic. En ja, op het moment dat ze naar de beurs gaan, dan maak je een eerste klapper. En Duolingo zit dus in het portfolio van deze holding.
13: En, oh ja.
4: Ja, goed, de afgelopen tijd, je noemde het al, is het wat minder gegaan. Maar hij zit erin, dus indirect... Klopt het dat vermogensbeheer in Duolingo zit?
13: Nou, een hele belangrijke disclaimer die wij meteen dan maar geven is dat we hier geen beleggingsadvies geven, dat beleggen risicovol is. Je kunt je inleg verliezen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Nee, maar wat we natuurlijk wel gaan geven is heel veel achtergrondinformatie, cijfers en feiten over Duolingo, zodat je zelf kunt beslissen of dit een bedrijf is dat bij jou past als aandeel.
13: Mm-hmm.
4: En ook belangrijk om te benoemen, doe zelf je eigen research. Kijk op het platform van de Giro. Kijk de cijfers, koersontwikkeling. En dan zul je in dit geval bijvoorbeeld zien dat het best wel een volatiel aandeel is. En pas dan beslis je of het wel of niet interessant is om aan te kopen.
13: Ja.
4: Dus wij geven geen advies.
13: Maar je geeft wel een feitje.
4: Ja, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Er zitten 56 miljoen mensen per dag op Duolingo.
13: Per dag?
4: Ja.
13: Wauw.
4: En die moeten natuurlijk allemaal een beetje aan de gang gehouden worden. Ik hoorde het net al even. Het uiltje die iedere keer roept van... ja, kom op, je moet weer eventjes wat doen.
13: Het groene uiltje, dat heet Duo trouwens.
4: Die heet Duo.
13: Ja.
4: Ja, en Lingo betekent taal, hè. Dus Duo, die leert jou een taal.
13: Ja.
4: En om jou een beetje aan de gang te houden... hoeveel berichtjes denk je dat er per dag verstuurd worden... naar al die gebruikers, pushberichten?
13: Van, hey, let op, je streak is bijna voorbij. Je moet nu iets gaan doen. Als er, nou, 56 miljoen.
4: 1,5 miljard.
13: Oh, echt?
4: Ja.
13: Dat is gemiddeld 3 per dagelijkse gebruiker.
4: 30.
13: Oh nee, veel meer. 30
4: ja,
13: keer.
4: Maar er zijn ook mensen die het niet gebruiken. Die worden juist opgeroepen om weer aan de gang te gaan.
13: Ja.
4: Dus je wordt nogal gedwongen als appgebruiker om in elk geval bij de les te blijven.
13: Mm.
4: En dat werkt dus ook wel. Want een heleboel gebruikers, jij noemde het net al eventjes, een streak, dus het aantal achtereenvolgende dagen aansluitend, die jij gebruik hebt gemaakt van Duolingo en je lesje hebt gevolgd. Er zijn 3 miljoen mensen die al een jaar lang elke dag hebben ingelogd en keurig netjes hun taal hebben geleerd.
13: Nou, die willen ook nooit meer stoppen, want dan ben je je streak kwijt.
4: En exact.
13: Ja, dat is het natuurlijk onderdeel van het spel.
4: Heb jij een streak?
13: Ik had het wel, want ik heb het heel vaak gespeeld om een beetje mijn Frans op te halen. En dan denk ik dat mijn langste streak was dan een paar weken. En op een gegeven moment heb je echt andere dingen aan je hoofd. Althans, ik wel. En dan kap je ermee. En dat deed mij niet zoveel. Maar ik kan me wel voorstellen, als je echt een hele lange streak hebt, dat je denkt, ja, nee, maar dat ga ik
4: geef
13: nu
4: niet meer
13: niet
4: op. Nee, en je kunt ook daarmee dus in een leak komen. Dat je ziet waar staan je
13: vrienden. Ja, precies. Je staat in de top 10. En dat is allemaal leuk. Dan krijg je gouden beker. En het is echt gamification.
4: Nou, exact. En
13: dat is super slim.
4: Dat woord is zo belangrijk in deze. Dat ze dus eigenlijk leren tot een spel hebben gemaakt. En gamification, ja, ik vind het een briljant idee.
13: Ik ook.
4: Dat je dus ineens heel aantrekkelijk maakt voor volwassenen, voor jongeren, om dus een taal te leren.
13: Wij gaan eens even in de geschiedenis duiken van Duolingo. En voor de geschiedenis gaan we terug naar het jaar 2011, het jaar van deze zomerhit.

0: cocktailtje in de hand. Standje. Beetje salsa erbij. Lekker plaatje voor Duolingo ook, want dit is in het Spaans en in het Portugees, voor de goede verstaanders onder ons. Duolingo begint allemaal bij oprichter Luis von Aam. Deze jongen groeit op in Guatemala, werd opgevoed door een alleenstaande moeder en hij gaat daar wel naar een Engelstalige privéschool. Hij gaat daarna studeren in Amerika en hij promoveert in de computerwetenschappen. Nou, hij kan echt wel wat, want hij valt daar al op met projecten die je kent. CAPTCHA en de ReCAPTCHA-systemen. Zo'n vakje wat je dan in moet vullen om te bewijzen dat je geen robot bent. Hij verkoopt dit CAPTCHA-systeem, later aan Google. Nou, dan kan je je voorstellen, financieel is deze gast binnen. Maar hij wil iets anders. Hij heeft namelijk in Guatemala gezien...
1: 500 miljoen is ervoor betaald. Heeft hij niet gekregen, maar...
0: Nee, maar hij heeft wel heel veel gekregen, toch?
1: Hij heeft geld gekregen, ja.
0: Nee, dus hij is binnen, maar goed, hij wil natuurlijk wel wat doen. Hij is nog jong. Hij heeft in Guatemala gezien hoe moeilijk en ook vooral hoe duur het is voor mensen om daar Engels te leren. Hij wil iets maken waarmee je op een goedkope, misschien wel gratis, laagdrempelige manier een andere taal kan leren. Dat wordt dus Duolingo. Samen met medeoprichter Severin Hacker weet hij $3,3 miljoen op te halen bij investeerders. En dan lanceren ze in 2011 de app Duolingo. Een beta-versie weliswaar, maar toch. Op dat moment staan er al meer dan 300.000 gebruikers op de wachtlijst. Die willen allemaal aan de slag. En in 2012 gaat de app dan echt live. Vanaf dat moment raken honderdduizenden mensen verslaafd aan dit geluid. Ja, dat herken ik ook nog. Heb jij het eigenlijk gespeeld, Duolingo?
1: Ik ken het geluid heel goed, maar dat heeft niet te maken met het feit dat ik het speel, maar mijn dochters bijvoorbeeld wel.
0: Wat grappig. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dit hoor je als je een goed antwoord geeft. En dat is dus eigenlijk meteen de kern van het idee. Hè? Je leert dus een taal door middel van een spel. Je verdient punten, je gaat naar nieuwe levels, je stelt dagelijkse doelen. En, jij noemde het al even, Jim, en ik ook, de streak. Het aantal aaneengesloten dagen achter elkaar dat je dus oefent. En als je dan die streak dreigt te verliezen, dan krijg je daar dus pushberichten over, meldingen van de Groene Uil, Duo. En dat begint heel vriendelijk, zoals reminder, het is tijd voor je dagelijkse oefening. Maar uiteindelijk wordt dat inderdaad ook af en toe wat passief. Agressief van kom op, deze les Frans doet zichzelf niet. Aan de slag ermee. Of learn Spanish or vanish is ook zoiets wat hij dan roept. Nou, daardoor, door dit soort dingen, wordt die uil eigenlijk een cultfiguur. En staat het internet vol met memes over Duo de Uil.
2: Looks like you forgot your Spanish lessons again. You know what happens now.
3: Intruder alert. Back door. Proceed with caution.
0: Ja, het is effectief wel, want miljoenen gebruikers keren dus elke dag terug naar deze app. En als je bijna gestopt bent, dat je dan dreigt je streak te verliezen, dan weet Duolingo toch met allerlei manieren, pushberichten, leuke kleine gebbetjes om je weer op dat platform te krijgen. Dat zegt ook de CEO Luis von Aam.
4: We decided that the last notification we would send you was telling you, hey, these notifications don't seem to be working. We're going to stop sending them for now. Sending that got people to come back a lot. Because they felt guilty. It's like your mother telling you like, okay, well, I'll stop. Like guilt tripping you.
0: Wat slim. Ja, toch?
1: Ja, absoluut. Het is briljant.
0: Zo gaan miljoenen gebruikers dus uit schuldgevoel gewoon toch verder. Elke dag moeten ze een paar zinnetjes doen. Dat is echt, je kan 5 minuten of 10 minuten, dan ben je klaar. Om die taal steeds iets beter onder de knie te krijgen. Maar soms zitten daar ook hele gekke dingen tussen. Dat merkte ook deze Amerikaan die Nederlands probeerde te leren.
5: Duolingo slams you with the sentences like day and laced the krant. The duck reads the newspaper. Mijn schildpad draagt een hoed. My turtle wears a hat. Ik ben een banaan. I am a banana. Who needs this? Who is out there identifying as a banana in Dutch?
0: Dan denk je, ja, is dit dan fout? Nee, het is niet fout. Volgens Duolingo werken dit soort gekke zinnen om te zorgen dat jij de woorden onthoudt. Terug naar de ontwikkeling van het bedrijf. Duolingo groeit die eerste jaren hard. Het bedrijf schaalt wereldwijd omdat de drempel laag is. Dus de app is natuurlijk gratis. Beschikbaar eigenlijk op elke smartphone. In simpele termen verdient Duolingo geld via een freemium model. De basis is dus gratis, maar wie extra functies wil, zoals geen advertenties, offline leren, extra uitleg, dan kan je dus een betaald abonnementje nemen. De Duolingo Plus, later de Duolingo Super. Ben jij fan van, toch Jim? Dit soort abonnementsdingetjes.
1: Ja.
0: Dus dat doen ze ook. Daarnaast verdient het bedrijf aan advertenties natuurlijk, die getoond worden aan de gratis gebruikers. Ja, als jij honderden miljoenen gebruikers hebt, dan willen er mensen ook wel adverteren op jouw platform. De volgende verstelling komt door investeerders. Grote namen als Google Capital en later ook durfkapitalisten, die steken honderden miljoenen in dit bedrijf. En Duolingo wordt dus echt een scale-up. En dan komt er een beursgang.
1: Ja, 2021. Belangrijk, want dat is natuurlijk wel rond corona en iedereen zat thuis, moest wat. Dus wat ging je doen? Talen leren met Duolingo. En in juli 2021 dan gaat het bedrijf naar de beurs op de Nasdaq. En het aandeel wordt geïntroduceerd op een prijs van $102. Nou, voor de oplettende luisteraar, aan het begin kwam het al even ter sprake. Dat is ook waar we nu staan. Dus in 5 jaar tijd is de koers per saldo niet van zijn plek gekomen. Nou, op dat moment geeft het bedrijf een waardering van ongeveer 4 miljard. Er wordt nieuw geld opgehaald voor verdere groei. En dat moet met name bijvoorbeeld in AI geïnvesteerd worden. Er wordt ook 5% bestaande aandelen door zittende aandeelhouders verkocht. En eigenlijk is het toch ook wel opmerkelijk dat $100 per aandeel op dat moment wel echt makkelijk geplaatst kon worden. Er was veel interesse. Aan het einde van de dag stond het aandeel op $139. En een paar weken later al op $200. Dus een verdubbeling vanaf de IPO-prijs.
0: Ja, had je dan moeten verkopen? Maar ja,
1: had gemoeten.
0: Dat weet je niet, hè?
1: Maar wat ook heel belangrijk is, in die periode was de rente nul. Geld was gratis. En alle bedrijven die zetten eigenlijk alleen maar in op groei. En niet zozeer omzetgroei, maar gebruikersgroei. En ja, vandaag de dag willen aandeelhouders gewoon winst zien. Dus dat is ook wel een beetje waar Duolingo tegen aangelopen is. Het gaat niet alleen maar om gebruikers. Je moet uiteindelijk gewoon geld verdienen.
0: Ja, maar in 2021 leek het allemaal nog heel goed te gaan. En dat was dus natuurlijk een platform dat razend populair is. Maar aan de andere kant vragen beleggers zich op dat moment ook al wel af hoe houdbaar dit model is. Vooral omdat een groot deel van de gebruikers dus nooit betaalt. Het succes hangt dus heel erg sterk af van een relatief kleine groep abonnees. CEO Louis van Aan verdedigt die keuze.
4: We could tomorrow massively increase the fraction of subscribers by doing certain things. For example, right now you get one ad at the end of a lesson. We could play 5 ads at the end of a lesson. That would get a lot more people to subscribe. We could maybe even force people to subscribe. And it is true, we would have an amazing next quarter. However, that would also stifle our growth.
0: Ja, dus hoe meer advertenties je laat zien, hoe meer mensen dan een betaald abonnementje gaan nemen. Maar, zegt hij, dat levert 1 kwartaal hele goede groei op. Daarna gaat die groei alleen maar remmen. Want hoe meer mensen je laat betalen, hoe minder mensen toch gebruik gaan maken van de app. En al die gebruikers die ze nu hebben, leveren Duolingo natuurlijk wel een enorme bak aan data op. En dat is ook een goudmijn. Brengt ons bij het volgende hoofdstuk, AI. Want het bedrijf heeft afgelopen jaar aangekondigd om helemaal AI first te worden. Ze willen zoveel mogelijk taken automatiseren. En ze stoppen met het inhuren van freelancers. Nou, met AI kan Duolingo ook lessen personaliseren. De app past zich dan helemaal aan jouw niveau, aan jouw fouten, aan jouw tempo. En ook introduceert het allerlei features waarbij je gesprekken kunt oefenen met AI-personages. Gewoon praten met iemand in AI. Geweldig natuurlijk. Maar toch ontstaat er een enorme storm aan kritiek onder gebruikers.
6: So Duolingo announces that they're going all in on AI. And the internet turns on them faster than the fucking Roadrunner in my morning cartoons as a kid. Count your fucking days, Duolingo, because the internet is pissed. Within hours, they become a trendy thing to hate. And everyone is convinced that this announcement is going to be the platform's undoing.
0: Ja, waarom dan? Veel gebruikers hebben het gevoel dat Duolingo hiermee karakter en eigenheid verliest. Uit protest schrijven veel gebruikers zich uit. En Duolingo's Instagram en TikTok-kanalen die worden overspoeld met commentaar. Leidt er zelfs toe dat het bedrijf een aantal video's van de kanalen verwijdert. Terwijl ja, ze werden daarvoor juist altijd geprezen om het hippe social media beleid. Maar nu was er dus een storm van kritiek. En ook op de beurs krijgen ze klappen. Sinds de aankondiging van AI First is het aandeel in een vrije val geraakt. Stond het ruim een jaar geleden nog op zo'n $530. Nu krijg je er amper $100 voor. Duolingo lijkt dus nu in zwaar weer te zitten. Is dat tijdelijk? Kunnen ze het fixen? Gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we een SWOT-analyse maken, Jim. De sterktes, de zwaktes, kansen en bedreigingen voor Duolingo. Te beginnen met de sterke punten.
1: Nou, wat ik heel sterk vind, is dat het in principe voor iedereen is. Of je nou 10 jaar oud bent of 80. Iedereen kan in principe de app downloaden en gaan leren met Duolingo. Dus het is een hele brede doelgroep die je kunt bedienen wereldwijd. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook wel zo dat freemium model, dat is heel erg slim. Hè? We hebben het gehad over gamification, maar dus inderdaad ook eerst gratis weggeven. Dan word je een beetje afhankelijk, je krijgt advertenties te zien. Wil je geen advertenties meer, moet je gaan betalen. En andersom, als je niet betaalt, doordat je steeds op die app zit weten ze meer over Nina van den Dungen. Wanneer ben je gevoelig voor wat? Hoe kunnen we je targeten? Zodat je meer advertentieinkomsten gaat krijgen. Mm-hmm. Nou, ander punt. Nu noemen ze dat dan spoken word. Dat is dan voor 2026 een van de verbeteringen. Dat je dus in plaats van tikken, dus ook gewoon kunt zeggen hoe het zit.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Als je het dan hebt over wat is nou sterk, op een gegeven moment wil je natuurlijk van die vervelende advertenties af.
2: Ja.
1: En dan moet je gaan betalen. Niet heel veel, wel veel voor een scholier, maar je kunt een gezinsabonnementje nemen.
2: Mm.
1: En dat kost je omgerekend, is iets meer dan een tientje per maand. Voor mij €10,99, dus zeg even ja. €123 per jaar.
2: Ja.
1: En dan heb je dus super Duolingo.
2: Mm-hmm.
1: Nou, je kunt ook nog naar Duolingo Max, heet dat. Dan betaal je €180 per jaar en dan krijg je dus ook die AI-personages erbij. Dus
2: dat is nog duurder.
1: Freemium okay. model, wat vervolgens overgaat in een abonnementsmodel, het is briljant.
2: Oké, dus dit zijn allemaal sterke punten.
1: Ja.
2: Zwakke punten, dan wil ik het meteen even hebben over die kritiek. Want één, is die kritiek dan heel erg terecht?
1: Ja, die kritiek is wel terecht. En het grote probleem is eigenlijk dat in dit geval dat er veel te weinig abonnees zijn. Het aantal abonnees van alle gebruikers bedraagt slechts 9,2%.
2: Mm.
1: Dus ja, de meeste mensen die Duolingo gebruiken, die gebruiken de gratis versie. Dan kun je twee dingen zeggen, van ja, daar ligt dus een enorme kans. Maar je kunt ook zeggen dat op dit moment het management onvoldoende in staat is om al die gratis gebruikers op het platform
2: betaalde abonnementen
1: te confronteren.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nee, maar de kritiek richtte zich op, oh, AI first, nu verliest het zijn karakter en nu gaan we ons massaal uitschrijven als gebruikers.
1: Ja.
2: Vind jij die kritiek terecht?
1: Nou, er is wel heel veel scepsis eigenlijk onder beleggers ook. Over softwarebedrijven in de educatieve sector in het algemeen. Omdat er dus eigenlijk wordt gezegd inderdaad van ja, straks kan het allemaal gratis, want dan heb je een chatbotje en dan ga je daarmee praten.
2: Ja.
1: Dus wat dat er gaat, is AI een bedreiging gelijktijdig. Investeert Duolingo behoorlijk in AI om dus die lessen te ontwikkelen en zorgen dat die beter aansluit op de behoeften van de gebruiker. Nou, een ander punt, 56 daily active users. Ze zeggen wel van nou, we willen naar de meer dan 100 miljoen toe in de 3 jaar tijd.
2: Mm.
1: Maar als je bedenkt dat er zijn schattingen dat nu ongeveer 2 miljard mensen een taal proberen te leren. Ja, dan kun je twee dingen zeggen. Of Duolingo weet nog onvoldoende die mensen te bereiken, of er ligt heel veel potentieel. Dus
2: ja,
1: dat is eigenlijk ook gewoon een kans dat
2: ja,
1: er heel veel onbenut potentieel ligt.
2: Ja, precies. Nog meer zwakke punten?
1: Nee, want ik was eigenlijk een brugje aan het maken naar de kans.
2: Het
1: leek me mooi om te zeggen van nou, ze weten veel mensen niet te bereiken, maar het kan dus wel. De echte kans ligt natuurlijk daar, als je bedenkt dat 9% van de gebruikers nu betaalt, dat he, als het 10, 11, 12 wordt, ja, dan heb je al zoveel meer omzet.
2: Mm-hmm.
1: Ik denk ook dat het advertentiemodel toch wel meer omzet in het laadje zou moeten kunnen brengen. Want ongeveer 85% van de omzet komt nu voort uit abonnee-inkomsten.
2: Ja.
1: En 15% uit advertenties.
2: Ik vind dat echt weinig.
1: Ja.
2: Als je bedenkt hoeveel gratis gebruikers erop zitten.
1: Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Meta, maar ook naar een Alphabet, dan zijn substantiële inkomstenstromen komen voort uit de advertentiemarkt.
2: Mm-hmm.
1: Ja, daar liggen gewoon nog kansen voor Duolingo.
2: Oké, zijn er ook bedreigingen?
1: Ja, ik moet hier natuurlijk wel de angst voor AI noemen onder beleggers. Die is er wel, hè, want Google Translate kent iedereen natuurlijk. De Claude, Gemini, je kunt alles erin gooien en je hebt je vertaling te pakken.
2: Ja.
1: Hele documenten. Dus dat zijn meer vertaalcomputers.
2: Ja, ik wou zeggen, dat is niet leren.
1: Nee.
2: Dat is niet de gamification waar je juist eigenlijk op wil leren.
1: Dat klopt, maar je kunt tegenwoordig natuurlijk al je telefoon boven een menukaart houden en je ziet in het Nederlands wat er op het menu staat.
2: Maar dan leer je dus, je leert niks.
1: Maar de volgende stap is dat nu kun je iets inspreken in je telefoon en vervolgens leest hij het op. De volgende stap is dat het er gewoon live ongeveer uitkomt.
2: Ja, precies.
1: Terwijl jij iets inspreekt.
2: Ja.
1: En dat is wel echt artificial intelligence. Dus AI is in die zin ook echt een bedreiging.
2: Oké, we gaan even de boeken openen. Wat zien we?
1: We zien toch wel een behoorlijke omzet. Ook Q1 2026, die is net binnengekomen. Nou, het afgelopen kwartaal is dat toch bijna $300 miljoen geweest. Dat is over een groei van 27%.
2: Mm-hmm.
1: Dus afgelopen jaar is er forse groei geweest. Het bedrijf is ook winstgevend. Nou, wat wel zo is, het bedrijf bestaat nog niet zo heel lang. Dus ja, de eerste jaren is het bedrijf heel hard gegroeid. Maar dat loopt nu misschien een beetje terug, is de angst voor beleggers. Nou, ik ga niet alle jaren doorlopen, maar om een indicatie te geven. In 2021, toen was de omzet 250 miljoen.
2: Mm-hmm.
1: 2023 ruim 500.

0: 100 miljoen, dus een verdubbeling in 2 jaar tijd. 2025 ruim 1 miljard, weer een verdubbeling in 2 jaar tijd.
1: Ja.
0: En nu wordt er een groei verwacht naar ongeveer 1,2 miljard. Dus die groei is nog steeds hoog, maar echt afvlakkend.
1: Ja.
0: Waar het eerder 40-50% was.
1: Zie je dat gewoon rap omlaag gaat.
0: Ja, is de omzetgroei dit jaar misschien 20%. Dus dat is wel eigenlijk het probleem van Duolingo. En dus ook de reden dat beleggers het bedrijf behoorlijk afstraffen.
1: Voor wie kan een aandeel Duolingo interessant zijn, Jim?
0: Nou, allereerst degene die natuurlijk gek is op deze app, maar vooral degene die denkt dat het management uiteindelijk wel tot inkeer komt en zal realiseren dat ze meer abonnementen moeten verkopen, dat ze eigenlijk al op de gebruikers zitten waar het geld aan verdiend kan worden en dus die omzetversnelling er weer in krijgen. Want als dat gebeurt, dan is ook al lijkt een koers-winstverhouding van 30 nu hoog, ligt er ook wel weer heel veel potentie. Het aandeel is 80% gedaald. De CEO zit zelf met een groot belang in Duolingo. Dus zou er ook alle belang bij moeten hebben dat er uiteindelijk geld verdiend wordt.
1: Mm-hmm.
0: Dus de dag dat hij bedenkt, ik ga meer mensen converteren naar zo'n max-abonnement of een super-abonnement. En ik ga gewoon voor de harde cash en niet maar alleen maar voor het leren. Dan heeft hij de app, hij heeft de gebruikers en eigenlijk ook de onbenutte potentie.
1: Dit was Duolingo doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan weet je misschien ook dat we een podcastversie hebben. Die is een stukje langer, dus dan hoor je ook meer diepgang en duiding over Duolingo. Zoek ons even op in je favoriete podcast-app. Gewoon zoek op Doorgelicht. En lekker even abonneren en een review geven. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over Ubisoft. Toch wel een bedrijf dat ook heel groot is geworden in korte tijd, Jim. En een interessante toko om door te lichten, lijkt mij.
0: Ja, en ook weer eens wat anders, want we hebben nou allemaal Amerikaanse aandelen gehad. En dan gaan we weer eens een keertje naar Frankrijk.
1: Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel ook voor alle leuke mailtjes die we van jullie krijgen. Met veel complimenten en heel veel verzoekjes ook. We proberen er zoveel mogelijk te doen. Als je zelf een verzoekje hebt, dan kun je ons mailen op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
0: En mijn naam is Jim Terboering.
1: Doei doei.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
4: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
5: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
6: Dankjewel.
5: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
7: En waar gaan we het over hebben, Hans?
6: Large language models en zoeken in digitaal bedrijf.
7: Zoeken in digitaal, ja, precies. Digitaal zoeken, want dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
6: Dat klopt, of we alles vinden, dat weten we niet, maar je kunt wel makkelijker zoeken.
7: Ja, dan ben je gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
4: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
8: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
9: Europe is going in some bad directions.
10: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
11: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
12: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
10: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
15: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De company info die je nodig hebt.
16: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
18: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Musical Moulin Rouge stopt eerder dan gepland door waterschade. Gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie aan, net voor de show. Het decor is volgens producent Stage Entertainment daardoor onherstelbaar beschadigd. De laatste 19 shows die dus niet doorgaan, waren bijna allemaal uitverkocht. Wie tickets heeft, krijgt geld terug. Sinds een half uur mogen er geen vrachtwagens meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat is het staal op sommige plekken minder sterk dan gedacht. Auto's mogen er nog wel overheen. In 2016 was de Merwedebrug ook een tijd dicht voor vrachtwagens. Die is oud en wordt vervangen, maar dat duurt nog jaren. De Sloveense renner Tadej Pogačar is heer en meester in de Tour de France. Hij won vandaag de zware bergetappe in de Vogezen. Het was zijn 4e etappewinst van deze Tour. Pogačar droeg al de gele leiderstrui en hij heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement dus verder uitgebreid. De grootste bosbrand van dit jaar in Spanje is nog altijd niet onder controle. Ten noorden van Zaragoza is een gebied uitgebrand zo groot als 1,5 keer de stad Utrecht. De bewoners van 6 dorpen zijn hun huizen uitgehaald en het kan zijn dat nog meer dorpen worden ontruimd. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix in het Belgische Spa-Francorchamps als 2e. Hij werd tijdens de kwalificatie slim geholpen door teammaat Isaac Hadjar, die zo reed dat Verstappen veel aerodynamisch voordeel had. Toch was Kimi Antonelli nog sneller. Hij start morgen van pole position. Dan nog het weer van Weer Online. In de noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
19: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het extra defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR, en naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
20: Hi.
19: Terug uit Ankara. Wat gaan we doen vandaag?
20: Vandaag gaan we nog 1 keer terugkijken op de NAVO-top in Ankara vorige week in Turkije. En dit nadat we dus de afgelopen 3 afleveringen al vooruit hebben geblikt. Ja. Dus dit wordt echt onze finale, de nabeschouwing.
19: Hierna is het echt afgelopen.
20: Precies, hierna stoppen we ermee. Maar tot die tijd hebben we eerst nog Bart Hollands te gast. Hij was net als wij ook in Turkije en is bij de NAVO een zogeheten innovation broker. Oftewel, hij is de man die innovaties bij de westerse defensieindustrie onder de aandacht van het bondgenootschap moet brengen.
19: Ja, heel interessant. Dat gaan we zo meteen doen. Maar voordat we naar onze gast gaan, hebben we wel een en ander te bespreken. We zijn dus net terug uit Ankara. Daar was de NAVO-top. Ria, een beetje van bekomen?
20: Nou, ik ben nog bezig. Het was loeidruk. We hadden natuurlijk Trump, die eerst bij binnenkomst al meteen zijn bondgenoten schoffeerde. En toen toch weer heel veel liefde en respect in de room van hen voelde. Vervolgens hadden we de Turkse president Erdogan, die wilde stralen als een wereldleider. Maar ondertussen de aandacht op zich vestigde met het uitdelen van pistolen en ondertussen ook nog allemaal demonstranten arresteerde. Ja. En dan hadden we ook nog 50 miljard aan orders voor de industrie en ga zo maar door. Dus er gebeurde van alles.
19: Ja, we hebben ons niet verveeld.
20: We hebben ons niet verveeld. Hè? Wat waren jouw belangrijkste indrukken?
19: Nou, de belangrijkste conclusie die ik toch uit deze top heb getrokken, en dat heb ik ook al in de andere podcast die ik maak, Make Europe Great Again, uit de doeken gedaan, is dat ik vond dat er een hele grote tegenstelling was van wat er voor de schermen gebeurde en wat er schijnbaar achter de schermen gebeurde. We hoorden inderdaad Trump heel erg tekeer gaan, zeker 's ochtends, woensdagochtend. Daarna hoorden we uit alle hoeken, nou ja, de vraag is hoe betrouwbaar dat is, maar dat hoorden we wel, dat de vergadering zelf, de raad, heel nou ja, gewoon gemoedelijk was verlopen. En dat Trump eigenlijk daar helemaal niks over heeft gezegd over zijn beledigingen aan het adres van Iran, aan het adres van Spanje, aan het adres van de NAVO zelf, dat hij zich helemaal stil heeft gehouden en dat er toch een discussie kon zijn gewoon over het, het opschalen van de Europese en Canadese defensie.
20: Zelfs Groenland heeft hij niet genoemd.
19: Zelfs Groenland zou hij niet genoemd hebben, ja. Dus dat vond ik wel een interessante tweestrijd. En dan Mark Rutte die dan als conclusie heeft dat deze top herinnerd gaat worden aan de eenheid. Dat durf ik toch ook wel een klein beetje in twijfel te trekken.
20: Dat gaan wij niet doen in elk geval.
19: Nee,
20: hè?
19: Zo gaan wij hem denk ik niet herinneren. We hebben ons niet verveeld volgens mij in Ankara. Ander nieuws van deze week. Sommige leiders pakten door eigenlijk. En kwamen deze week bij elkaar in Parijs. Voor een vergadering van de Coalition of the Willing. En daar kwam toch wel iets concreets uit. Namelijk, een coalitie van Europese landen zet een raketschild op, zo noemen ze het. Onder andere Nederland. En Nederland gaat ook meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heb jij, neem ik aan, ook direct gevolgd toen je hier terug was op de redactie.
20: Ja, uiteraard. Hartstikke spannend. En een beetje ook een voortborduring op de top, hè? Want ja, op de top werd natuurlijk al gezegd van, goh, wij gaan samen kijken hoe we Oekraïne kunnen helpen aan producten waar ze niet aan kunnen komen, met name de Patriots. En er werd ook gezegd door Donald Trump in een van zijn weinige goede ogenblikken van, ja, ik ga Oekraïne echt helpen. Ze krijgen licentie om Patriots te produceren in Oekraïne. Een aantal landen wilden aan meedoen. En nu blijkt dat ze een soort van alternatief eigenlijk ook tegelijkertijd willen bouwen, hè, de Freya. Ja. En deze moet natuurlijk een soort van Europees raketschild worden van drones die Oekraïne al heeft, maar ook een soort van alternatief voor die Patriots, dus tegen de Russische antiballistische raketten. Tegen de Russische ballistische raketten moeten wij antiballistische raketten gaan opzetten. Ja. En dat gaan we met onder meer Denemarken, Zweden, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland. Nou ja, een hele stapel landen doen. En het is eerst de bedoeling om dat voor Oekraïne op te zetten. En uiteindelijk dus een soort van voor heel Europa een soort, ja, een soort Iron Dome moet het worden.
19: Hoe belangrijk is het dan dat die leiders elkaar dan al even hebben gezien in Ankara? Want daar ging het natuurlijk ook over toch wel meer onafhankelijkheid van Europa op dit gebied. Zeker op het gebied van luchtverdediging. Het ging daar inderdaad ook over de luchtverdediging van Oekraïne en hoe nijpend het tekort daar eigenlijk is. Was het anders niet gebeurd als we elkaar die week van tevoren niet hadden gezien?
20: Ik denk dat dat wel geholpen heeft. Ook omdat voor de NAVO-top was er natuurlijk al de G7 in Evian in Frankrijk. En daar werd voor het eerst ook Amerika ging weer mee met, oké, we moeten Oekraïne steunen. Dat wordt nog een keer bevestigd op de NAVO-top. En ja, als je dan nog een keer bij elkaar komt met iets concreets, ik denk dat dat wel degelijk helpt. Ook omdat we in de tussentijd natuurlijk hebben gezien hoe Oekraïne verschrikkelijk bestookt wordt en er steeds meer en op een nadere manier burgerslachtoffers vallen. Dus je moet wel heel ijskoud zijn als dat je niet raakt. En volgens mij, ik hoorde iemand zeggen op die top van, ja, weet je wat het is? Trump houdt absoluut niet van verliezers. Die wil winning, winning, winning. Die wil niet bij zwakkelingen en weak, et cetera, horen. Dus nee, als je maar hard genoeg roept, ook op die NAVO-top en in de G7 en de afgelopen weken, van Oekraïne is nu weer de bovenliggende partij. Ze zijn zo goed in die drones. Ze weten die Russen behoorlijk te weerstaan. Ja, dan denkt Trump, egocentrisch als hij is, daar moet ik bij horen. En misschien toch iets minder naar Poetin luisteren. Ja. En hij is natuurlijk zelf nat gegaan in Iran. Dus hij heeft Oekraïne
19: hij
20: ook
19: heeft
20: nodig.
19: Hij heeft weer zin in winst. Een beetje een cynische lezing, maar het zou zomaar eens kunnen kloppen.
20: Ja, de wereld is cynisch. Of niet? Wat denk jij?
19: Ja, en het is ook wel op het gebied van vrijheid interessant om in de gaten te houden op wat voor termijn dit kan gaan gebeuren. Want ik heb wel vaker gehoord dat dit soort dingen opgezet gaan worden. Maar ja, het is natuurlijk wel goed nieuws, maar op welke termijn en hoe het gaat in Oekraïne en hoe snel het dan uitgebreid kan worden naar de rest van Europa. Dus dit is niet de laatste keer, denk ik, dat je in deze podcast over dit
20: denk
19: project
20: ik niet.
19: Hoort.
20: Jette heeft gezegd, binnen een jaar kunnen we de eenvoudige spullen leveren. Binnen anderhalf jaar ook de wat geavanceerdere luchtverdediging. Nou ja, dat is wel heel snel. Dat gaan we zien, hè?
19: Ja, We komen erop terug. Hierbij deze belofte. We gaan door naar onze gast. Iemand die ook op de NAVO-top in Ankara was, is Bart Hollands, innovation broker bij de NAVO. En hij is nu bij ons. Welkom. Of tenminste bij ons vanuit Amerika, vanuit Norfolk, Virginia. Jij was dus ook op het Defense Industry Forum, waar wij ook rondhingen. Wat viel je daar op?
0: Inderdaad, maar Ankara was interessant om te zijn. Ik denk dat wat me het meeste opviel is wel dat de toon heel anders was met vorig jaar. Dus vorig jaar was het heel politiek. Het ging om het bouwen van politieke wil, het verhogen van defensiebudgetten. Dat is echt een heel politiek thema. Dit jaar was het veel meer gericht op de uitvoering. De industrie stond ook een stuk meer centraal dan vorig jaar.
19: Mm-hmm. Je bent al een keer bij ons te gast geweest in deze podcast. En toen heb je ook al geschetst wat je doet bij de NAVO. Kun je voor ons nog even kort schetsen, wat zijn jouw taken op zo'n top? Want ik ben even langs geweest, jullie hebben zo'n stand. Maar waarvoor kom je daar?
0: Ja, voor ons is voor ons hoofdkwartier, wat zich richt op de toekomstige ontwikkeling van de NAVO en de militaire capaciteiten binnen de NAVO, is zo'n top belangrijk om de innovatieve component te laten zien. Dus in ons geval hebben we daar producten laten zien waar wij aan werken. Hoe we dus nieuwe technologie sneller kunnen integreren in bestaande systemen. Hoe we ook onbemande technologie kunnen integreren in bestaande systemen. En eigenlijk ook hoe we innovatie aanjagen binnen landen. Dat was de display die je gezien hebt. Ja. Dat is eigenlijk het respect wat we daar willen voeren.
19: En waren er een beetje mensen die langskwamen? Was er veel interesse?
0: Vanuit de media hebben we veel interesse gezien dit jaar. Dat was vorig jaar niet zo. Maar vorig jaar stonden we op een plek waar de media niet heel makkelijk kon komen. Dat was dit jaar anders. Dus we hadden echt wel wat aanloop. We hebben ook een aantal armaments directors bij ons langs gehad. Dus je ziet wel dat die interesse die is echt wel aanwezig.
20: En als je nou een vergelijking mag maken tussen dit industrieforum in Ankara en die van vorig jaar in Den Haag. Was het dan veel groter nu dit keer?
0: Nou, niet veel groter. Het was wel groter en het was ook groter opgezet. Maar ik denk dat qua aantal mensen dat er niet een heel groot verschil in zat. Vorig jaar zaten we in een kleinere ruimte, dus leek het denk ik misschien zelfs drukker. Dit jaar waren er, ik geloof, 700 of 800 mensen. Maar de ruimte was ook veel groter. Ik denk dat het belangrijkste verschil in de grootsheid is wat voor deals er zijn aangekondigd en hoe concreet die waren. Dat was een veel groter platform voor vooral grote industrie. En dat hadden we vorig jaar eigenlijk helemaal niet.
20: En we hoorden ook dat Rutte de afgelopen maanden steeds heeft gevraagd bij bondgenoten, spaar jullie orders op, houd ze onder de pet, zodat we dat allemaal kunnen presenteren als één bundel op die NAVO-top. En dan kunnen we daar shinen, kunnen we Trump overtuigen dat het ons echt menens is. Is dan zo'n industrieforum niet eigenlijk een soort van PR-podium?
0: Ja, je korte antwoord is natuurlijk ja. Het is een PR-podium, maar ik denk dat je het daar ook wel een klein beetje tekort mee doet. Want de orders die gepresenteerd worden zijn natuurlijk wel echt. Het is niet dat het orderboek leger is omdat we industrie vragen dat op het Defensie Industrie Forum te presenteren. En de NAVO-top is daar ook niet uniek in. Hè? De Paris Air Show en dat evenement dat in Farnborough in de UK plaatsvindt ieder jaar. Dat doet in principe precies hetzelfde. Dus er zit zeker een PR-component aan. Maar ik denk niet dat het daarmee minder echt is.
20: Maar kun je zeggen, wat heeft de industrie concreet aan zo'n congres?
0: Ik ga specifiek zijn voor dit jaar. Vorig jaar is de belofte 3,5%, 5% uitgesproken. Dat is dus een signaal naar de industrie dat er geld wordt uitgegeven. Maar het bleef toch heel erg onduidelijk waaraan precies. De verantwoordelijkheid lag erg bij de lidstaten zelf. Ik denk dat tijdens deze top de NAVO echt wel een voorschot heeft genomen op hoe wij zouden willen zien dat dat geld wordt uitgegeven en hoe ook lidstaten daar alvast mee bezig zijn. Dus vanuit de industrie gezien zien we dat het demand signal, zoals het hoofdkwartier dat graag noemt, nu een stuk concreter is gemaakt. We gaan geld uitgeven en het liefst hieraan. En dan gaat het om onbemande systemen, de vernieuwing van de NAVO-tankvloot, de vernieuwing van de NAVO-AWACS-vloot. Dat waren best wel concrete onderwerpen die daar gepresenteerd werden.
20: En vanuit jullie bekeken, hebben jullie nog echt onbekende parels ontdekt op die top waarvan je dacht, hey, goed dat we dit weten?
0: Ik denk dat het korte antwoord daarop nee is. Maar dat heeft ook een beetje met de aard van zo'n top te maken. Dat wordt zo goed voorbereid van tevoren. Daar zitten voor ons heel weinig verrassingen in. Ik denk wel dat qua inhoud het veel variaties op al bekende thema's waren. Dat ging veel om onbemand, het ging veel om cyber, het ging veel om supply chain management dit keer ook. Dat ging over die 1,5% investeringen die dan in infrastructuur kunnen worden gedaan. Daar werd ook wel gedetailleerd over gesproken in een aantal van de sessies. Dus er zaten een aantal verdiepingslagen in die we normaal gesproken niet op een NAVO-top zouden zien. Dus laat dat dan de verrassing zijn. Maar echt onbekende parels denk ik niet dat we op zo'n top zouden vinden.
19: Want het zijn dit jaar waren het ook veel grote bedrijven. Je omschreef het net al even, maar er worden dan deals gepresenteerd met grote bedrijven als Airbus, Saab, Northrop Grumman. Enorme projecten in het aviation veld. Die komen vast niet, en sorry voor de woordgrap, maar binnen een paar maanden van de grond. Op wat voor termijn werpen nou dit soort projecten dan hun... Wanneer hebben we er wat aan? Wanneer werpen ze hun vruchten af?
0: Ja, ze komen misschien niet binnen een paar maanden van de grond, maar ze vallen ook niet zomaar uit de lucht, als ik dan een grap af mag maken. Deze projecten zijn al in gang gezet. Dus ik verwacht daar de komende jaren al wel voorbeelden van te zien. Ik weet de precieze levertijd van deze dingen niet. Dit zijn projecten die eigenlijk vooral door het NAVO-hoofdkwartier samen met Allied Command Operations, ons zusterhoofdkwartier, worden besproken. Dus ik heb daar niet volledig inzicht in. Maar dit zijn projecten die jaren duren. Dus de levertijd en ook de inzet hiervan, dat zijn echt jaarplannen. Waar we de komende tijd pas resultaat van gaan zien. Het is ook een vervanging van een al bestaande capaciteit. Dus de haastfactor daar is iets minder groot dan op het moment dat je echt iets volledig nieuws wil integreren.
19: En zijn dit dan de goede producten? Dingen die Europa natuurlijk te weinig heeft, of missen er nog wat om die gaten te vullen?
0: Ik denk, ja, goed of niet, dat vind ik altijd een lastige bewoording. Ik denk dat het de juiste producten zijn die we nu nodig hebben. Okay. Vanuit de NAVO gezien. Dit zijn capaciteiten waar de NAVO een heel grote rol in speelt, omdat we als coördinator tussen lidstaten en soms ook als mede-eigenaar van de capaciteit, dan gaat dat om die AWACS loopt bijvoorbeeld, een rol spelen. Dus we hebben daar ook wat meer zeggenschap over.
20: En voor mensen die het niet weten, het de AWACS, dat zijn de grote radarvliegtuigen, hè? En die worden vervangen. Wat zijn precies die capaciteiten die de NAVO nu heeft en die we moeten uitbreiden en hebben het juiste gekocht?
0: Ik denk dat we vanuit NAVO-perspectief de juiste investeringen doen, maar die doen we binnen capaciteiten waar we zelf grote zeggenschap in hebben, als NAVO. En dan gaat het om die AWACS radarvliegtuigen, maar ook om de tankvloot. Dat zijn capaciteiten die door de NAVO gecoördineerd worden, en waar we dus ook wat meer zeggenschap in hebben. Uiteindelijk zouden we willen, en gaan we zien hopelijk, dat lidstaten natuurlijk investeren in hun eigen capaciteit, waar we geen eigenaar van zijn. En daar hebben we zelf niet... Daar kunnen we in adviseren, maar daar hebben we minder zeggenschap over. Dus, eigenlijk logischerwijs, presenteren we zulke soort capaciteiten ook niet op de NAVO-top, omdat het meer de nationale verantwoordelijkheid is. Ze hebben de juiste dingen gekocht. Vanuit NAVO-perspectief zeg ik ja. Maar ik ben heel benieuwd wat de landen zelf ook gaan aanschaffen.
20: Maar dit is heel lastig, toch? Want bijvoorbeeld die AWACS, die zijn zo verschrikkelijk duur. Dat kan een land eigenlijk niet in zijn eentje kopen. Je moet dat toch als NAVO zeggen van, nou, dit moeten we met z'n allen doen. Die grote tankenvliegtuigen, die radars, et cetera.
0: Absoluut, en daarom doen we dat dus ook. Daarom is dat dus ook een capaciteit die tijdens zo'n NAVO-top besproken wordt. Maar als we het op nationaal niveau bekijken, hoe een land de luchtmacht inricht en wat voor gevechtsvliegtuigen daarvoor worden aangeschaft. Dat is een nationale beslissing. Daar hebben wij minder over te zeggen.
19: Jij, even genoeg denk ik over de hele grote orders. Jij let meer op de wat kleinere bedrijven. Wat zijn er wat voorbeelden waarop je dan op zo'n... Wat voor hoek moet ik dan denken? Bedrijven die dan op zo'n top daar ook rondlopen?
0: Ik vond eigenlijk het publiek heel divers. Dus er waren inderdaad ook wat medium bedrijven, zal ik zeggen. Ik denk niet dat er heel veel start-ups rondliepen, eerlijk gezegd.
19: Denk ik ook niet.
0: En dat gaat dan vooral om onbemande systemen. Dus dat zijn USV's, dat zijn onbemande bootjes, zonder dat vervelend te bedoelen. Of UAV's, dat zijn drones. En dat zijn toch vaak wel de bedrijven waar we, of de producten waar we ook kleinere bedrijven in zien leveren. Er zit ook een stuk software in, hoor. Dat is redelijk makkelijker te doen met een wat kleinere schaal. Dus het zijn eigenlijk vooral zulke soort bedrijven.
20: En wij hebben daar hard gezocht, maar we konden eigenlijk geen orders voor Nederlandse bedrijven direct ontdekken. Terwijl Nederland wel daar heeft aangekondigd dat ze voor ruim 3 miljard willen gaan investeren en orders uitzetten. Keken wij nou ergens overheen? Of heeft Nederland de boot gemist?
0: Ik zal niet zeggen dat Nederland de boot gemist heeft, maar het is mij wel ook opgevallen. Dus ik denk niet dat je er overheen hebt gekeken.
20: Yes,
0: Wat mij opviel. Ja. Nou, wat mij opviel aan de Nederlandse presentatie en de houding van de Nederlandse delegatie daar, is dat Nederland zich eigenlijk vooral manifesteerde als investeerder en als partner binnen internationale programma's. Het woord launching customer is geloof ik op een gegeven moment ergens ook gevallen. Daar krijg ik altijd een beetje jeuk van. Maar een beetje op die manier werd Nederland gepresenteerd door onder andere de minister. En op zich is dat niet gek. Nederland koopt vaak, en ik geloof dat in de defensienota daar ook naar gerefereerd wordt, gezamenlijk in met andere landen. En dan gaat het om landmachtcapaciteit, is het vaak samen met Duitsland, de luchtverdediging, die doen we in Benelux-verband. Dus Nederland zoekt toch vaak wel die internationale coalities op. En ik denk als je dan kijkt naar het type industrie wat op zo'n Defense Industry Forum in het zonnetje werd gezet, grote fabrikanten voor grote capaciteiten, dat past precies in dat plaatje. Of Nederland daarmee de boot gemist heeft, dat weet ik niet. Ik denk dat er nog wel wat uit te werken is voor de Nederlandse industrie. Want ik heb geen deals gezien voor de Nederlandse industrie.
19: Als we dan even een beetje uitzoomen, dan komen we toch terecht bij Amerika. Trump was op de top weer wispelturig als vanouds. Jij zit in de VS, dus ik weet niet, misschien zie je mogelijk wat meer. Is Washington, als je naar deze top kijkt, nog te vertrouwen? En is die wens van, of is de richting van Europa om weer wat meer zelfstandig te zijn, dus logisch?
0: Ja, de vertrouwensvraag ga ik natuurlijk niet beantwoorden. Ik denk niet dat ik dat kan ook. Ik denk wat wel belangrijk is, dat zowel hier in de VS, maar ook in Europa, bestaat er consensus over het belang van een sterker Europa in een sterkere NAVO. En de Amerikaanse focus ligt ook lang niet altijd meer op het transatlantische bondgenootschap. Zij hebben ook de Pacific waar ze naar kijken, de Stille Oceaan. En hun westkust en ook het Arktisch gebied wat meer. Dus dat die focus verschuift, dat zal je onder een democratische of een republikeinse president altijd wel blijven zien, denk ik. Het belang van een sterker Europa en een sterkere NAVO volgt daar eigenlijk logisch uit. Kijk, Donald Trump heeft een heel eigen stijl, om het even zacht uit te drukken. Dus hij zorgt voor veel opschudding, maar ik denk dat de grote strategische lijn niet per se anders is. Na de eerste Trump-administration zag je ook dat Biden de lijn richting China eigenlijk voortzette. Zoals dat Trump hem uiteindelijk heeft uitgezet. Dus ik verwacht niet dat daar grote verschillen tussen democraten en republikeinen zijn. Wat me wel opvalt is dat Europa, het sterkere Europa, heel serieus is gaan nemen. En dat dus ook, dat zag je ook aan die grote bedrijven, dat daar dus ook veel Europese producenten in zitten. En dat het geld dan dus ook in Europa wordt uitgegeven.
20: En dat zie je ook bij jou, want zelf krijg je binnenkort in Norfolk, Virginia, voor het eerst ooit een Europese baas, namelijk een Brit. Is dit ook een teken aan de wand dat Europa meer doet en de VS dus minder aan het Europese deel van de NAVO?
0: Nou, dit is een ander hoofdkwartier, dat hoofdkwartier waar ik werk. Mijn viersterrengeneraal is Frans en al lange tijd is dat een Fransman. Operationele deel van de NAVO zie je wel dat inderdaad Amerikaanse posities worden vervuld door Europeanen nu. En dat zijn Britten, maar ik geloof ook een Duitser ergens in Europa. Dat past in de trend van minder nadruk op de NAVO vanuit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten noemt dit burden rebalance. En dat is iets wat we denk ik nog wel zullen blijven zien de komende jaren.
19: Als we het hebben over de veiligheid van Europa, moeten we natuurlijk ook heel kort even Oekraïne aanstippen. Eén toezegging die Trump eer wel deed in Ankara was dat Oekraïne onder licentie Patriot-raketten mag gaan ontwikkelen. Is dat een goede ontwikkeling voor Europa?
0: Ik denk het wel. Ik zal niet zeggen dat ik heb staan juichen toen ik het las, maar ik was daar wel heel positief onder de indruk van dat Trump dit gezegd heeft en dit ook uit laat voeren. Omdat het voor Oekraïne zelf een game changer is dat dit nu kan gebeuren. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk ook een voorbeeld is van hoe de VS nu toch ook realiseert dat als Europa meer op eigen benen gaat staan, dat ze creatiever moeten zijn met samenwerkingen met de Amerikaanse defensieindustrie. De Trump-administration heeft veel gedrukt op investeringen in de VS door Europese lidstaten. Maar de Europeanen geven nu vaak het geld ook aan Europese bedrijven uit. En dat is ook een wake-up call voor de VS.
19: Heb je heel kort, want we moeten afronden helaas alweer. Zo. Het idee dat Oekraïne tevreden op deze top kan terugkijken... ook als we al die deals zien die er toch ook wel met Oekraïne zijn gemaakt.
0: Ja, absoluut. Er is 70 miljard toegezegd. Een langjarige toezegging aan Oekraïne. En er zijn op bilateraal gebied met verschillende lidstaten best wel wat samenwerkingsverbanden opgezet en aangekondigd. Dus ik denk dat Oekraïne echt wel tevreden kan zijn met de vooruitgang die is geboekt. Ik zag ook dat de atmosfeer tussen Zelensky en Trump was een stuk ontspannender dan dat hij op vorige toppen was geweest. Dus ik heb het gevoel dat ook dat beter is dan dat het geweest is.
20: Dus al met al, hoe kijk jij terug op deze top?
0: Positief en met veel verwachting. Er zijn grote toezeggingen gedaan. De industrie is gericht. We zien nu waar het geld aan uitgaat. Ja, wordt gegeven hopelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat lopen en hoe dat zich vertaalt naar nationaal beleid.
19: Veel dank en we spreken je graag weer een volgende keer. Bart Hollands, Innovation Broker bij de NAVO. Dit was In het Defensief. Veel dank voor het luisteren. Vind je ons leuk? Abonneer je dan. Je kunt ons vinden in je favoriete podcast-app. Heel graag tot volgende week.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
1: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
2: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
7: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
8: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen.
7: Dus we zijn nog niet verloren.
9: Want daarvoor luister je de grote techshow.
8: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
10: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
11: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is voor veel vrachtwagens ineens omrijden geblazen, want ze mogen op de A27 voorlopig niet meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. De brug blijkt voor zwaar vrachtverkeer niet veilig. Op sommige plekken is het staal minder sterk dan gedacht. Voor auto's, lijnbussen en hulpdiensten blijft de Merwedebrug wel open. Hoofdrolspeler Carlo Boszhard vindt het maar moeilijk te bevatten dat musical Moulin Rouge zo abrupt wordt afgebroken. Eigenlijk zou de musical begin augustus stoppen, maar gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie op het podium aan en werd het decor onherstelbaar beschadigd. Mensen met tickets voor de afgelaste shows krijgen geld terug. In Zeeland heeft brand gewoed op een stuk grond waar tarwe op verbouwd wordt. De brand was vlakbij de Belgische grens in Westdorpen en kon vanwege de droogte snel groter worden. Bij blussen kreeg de Zeeuwse brandweer hulp van collega's uit België. Na een tijdje kregen ze het vuur onder controle. De stad Leiden kan wel eens een stuk ouder zijn dan gedacht. Volgens Omroep West zijn in de binnenstad houten palen opgegraven en die komen uit de 7e tot 9e eeuw. Tot nu toe gingen archeologen ervan uit dat de eerste mensen pas rond het jaar 1000 in Leiden kwamen wonen. En Max Verstappen is blij met zijn tweede plek in de kwalificatie van de Grand Prix van België. Hij heeft daar zijn teammaatje van Red Bull voor bedankt, Isaac Hadjar. Die bleef vlak voor hem rijden en hield Verstappen zo letterlijk uit de wind. Kimi Antonelli pakte pole position. Hij start morgen dus helemaal vooraan. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. En morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden is er kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
15: Studio Den Haag van de 17e juli in het jaar 2026. Met Leendert en ik ben Mark. En onze speciale gast vandaag, Michal van der Toorn.
16: Hallo.
15: We gaan beginnen vandaag met onze zomerserie. We hadden het er eerder al over dat het bij radio eigenlijk een heel lelijk woord schijnt te zijn. Maar het is precies wat we doen, een serie voor de zomer.
16: En ik ben de eerste gast. Dat
15: en
16: is
15: jij trapt de serie af. Wat we gaan proberen te doen is even uit onze BNR-reflex te trappen. Zijn dat van de constructieve journalistiek bij BNR. Dat is een mooie stroming in de journalistiek. En die gaat over hoe je dingen oplost. Er is een probleem, wat zullen we er eens mee doen? En bij de voorbereiding heb ik alweer gemerkt hoe verschrikkelijk dat in onze genen is gaan zitten. Dus we gaan proberen om het over defensie te hebben met Michal, zonder meteen overal alles op te lossen. Maar om het even een stapje achteruit te doen en te vragen, wat is nou eigenlijk de politiek, de afweging die hieronder zit. Ja. Welke keuzes voor wie? Wie wordt er misschien genegeerd? Als je dit vanuit een SP-frame bekijkt, zie je dan ander probleem dan wanneer je vanuit een PVV-frame bekijkt? Zoiets.
16: Het kan wel.
15: Ja, precies.
16: Maar dan niet geen oplossingen vandaag.
15: Over de thema's waarvan de regering bij het begin van deze regeerperiode heeft gezegd: het kan wel.
17: Ja. En ik zat te denken, we hebben de afgelopen weken heel veel over geld gesproken. En over de aankomende zomer en de prins. En de prins is toch stuk.
15: Defensie hebben, gaat het weer over geld natuurlijk.
17: Precies, ja. We gaan
15: geld
17: weer over geld
15: is
17: hebben.
15: Is geld de oplossing?
17: Dat is een van de kritiekpunten op de vorige maand gepresenteerde defensienota. Er komt natuurlijk heel veel geld bij, maar is het de oplossing?
15: Oké, en op het moment dat wij in oplossingen gaan denken, ga ik proberen om ons een beetje tot de orde te roepen. Ja. Dan weten jullie meteen wat er aan de hand is. Geleend uit een andere podcast, napleiten. Die een belletje hebben.
16: Met een mooie toeter.
15: Ja, het is een fantastisch toetertje waar ik gisteren zeker een half uur mee bezig ben geweest om dat te vinden.
17: Natuurlijk, niks leukers dan audio-fragmentjes of dingetjes zoeken.
15: Ja, dit zit gewoon ergens in de database. Ja. Maar er zijn 1500 toetertjes en dit waren de toeters die ik zocht. Als we het hebben over defensie, want iedereen lijkt het erover eens te zijn. We hadden het er gisteren al heel even over, Leendert, toen wij elkaar even belden. Defensie is een probleem. Maar als je dan in de defensienota gaat lezen, de eerste regel zegt meteen: ja, maar we gaan niet uitleggen wat het probleem is.
17: Nee,
15: dat is een mooie aflevering van deze serie.
17: Ja, we hebben de defensienota 2026.
16: Ligt samen, op tafel?
17: Ja, ligt op tafel, samen voorwaarts. Daar zit ook een inleiding uiteraard in. Maar er is natuurlijk politiek consensus dat de veiligheid, in ieder geval voor NAVO-landen en in Europa, dat ons vredesdividend voorbij is en dat het een onveiligere wereld is geworden. En zodoende is ook afgesproken dat we meer geld gaan uitgeven voor onze veiligheid. En daar is wel consensus over dat er iets moet gebeuren. De 3,5% norm.
15: Maar wat dat dan precies betekent, dat onze veiligheid niet meer hetzelfde is als vroeger. Want je kan richting Rusland kijken, wat voor de hand ligt. Want die zijn in de Oekraïne een oorlog begonnen. Je kan richting Amerika kijken. Die zijn in Iran een oorlog begonnen. Je kan richting China kijken, die ons de ene na de andere handelsoorlog om de oren slaan.
17: Maar je ziet wel
15: wat is veiligheid in deze?
17: Ja, je ziet wel dat het begint. Je hebt een voorwoord. Een voorwoord geschreven door minister Dilan Yeşilgöz en door staatssecretaris Boswijk. En daarin worden verschillende punten worden daar aangestipt. Bijvoorbeeld de hybride oorlogsvoering. Tegenwoordig hebben we ook te maken met cyberaanvallen, met desinformatie, spionage, sabotage.
15: En China.
17: Onder andere, ja. De vraag is hoe Nederland en Europa sterk genoeg wordt om de vrijheid en veiligheid en de manier van leven te beschermen. En het is aan ons om nu keuzes te maken. En we moeten doen wat nodig is. Daar komt het
15: is altijd goed om te doen wat nodig is. En het is altijd aan ons om keuzes te maken. Dat is wat een democratie doet.
17: Ja, en dan komen we bij het eerste hoofdstuk. Dat is samen voorwaarts. En daar wordt duidelijk gesteld: de grens tussen vrede en oorlog vervaagt. De handelstromen, zoals de energieimport, raken verstoord door de effecten van bijvoorbeeld de oorlog in Iran. En dat raakt ook de Nederlandse welvaart en economie. Belangrijk is dat Nederland ziet dat Oekraïne cruciaal is. Een cruciaal onderdeel voor de Europese veiligheid. En streeft daarom naar verankering van Oekraïne daarin.
15: Oké, dit is een oplossing, hè? Dus dit...
16: Ik lees het woord roepen. Het is een citaat. Dan mag het dan
15: ook. Oké, dan mag het toch, ja.
17: En Defensie moet zich in NAVO-verband voorbereiden op verdere escalatie. En een mogelijk groter conflict. En dat kan al een jaar nadat het conflict in Oekraïne, verwachten ze.
15: Ja,
16: dat zeggen de diensten.
17: Ja, dat zeggen de diensten.
15: En wanneer is dat? Wanneer is het conflict in Oekraïne klaar?
17: En daarom moet er gebouwd worden aan een andere krijgsmacht.
16: Maar er is deze consensus. Ik denk ook wel, er is in ieder geval brede politieke consensus over dat dus...
15: Over Rusland.
16: Dat de veiligheid van Nederland serieuzer genomen moet worden. En dat komt inderdaad, Leendert heeft het net een beetje opgesomd, maar dat komt niet door één van deze drie actoren, Amerika, China of Rusland, maar natuurlijk door allemaal. Sowieso hebben we heel veel bezuinigd. Ook Nederland ook. Als je nu de NAVO-chef Mark Rutte spreekt, dan zegt hij: ja, het is mijn schuld. Ik heb heel veel bezuinigd op defensie. Dus dat heeft hij inmiddels geaccepteerd. Dus dat moet ingehaald worden.
17: De grootste bezuinigingen zijn nog van voor zijn tijd.
16: Ja, maar hij steekt nu wel een beetje de hand in eigen boezem als nu NAVO-chef. Okay. En de oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk heel erg duidelijk gemaakt, of heeft duidelijk de meeste regeringen in Europa duidelijk gemaakt, dat een oorlog niet iets is wat in Afghanistan alleen maar is, of in Irak, maar ook dichterbij kan komen. Hybride is ook een hele serieuze dreiging. Kijk, we zijn in Nederland best wel ver van het conflict in Oekraïne, maar er zijn wel heel veel cyberaanvallen vanuit staten, vanuit Rusland en vanuit China. En wat er dan ook nog bij komt, is dat de onzekerheid die er ontstaat doordat Trump voor de tweede keer in het Witte Huis zit en je gewoon niet weet wat hij gaat doen, dat allemaal samen zorgt ervoor, denk ik, dat er dus wel heel breed draagvlak is om
15: Te doen met defensie. Maar
16: iets te doen met de veiligheid.
15: Afhankelijk van hoe je je probleem definieert, ga je proberen om de NAVO op te heffen en vervangen door iets anders? Of ga je proberen om een raketschild samen met de Amerikanen tegen de Russen te maken? Dus dat maakt nogal uit wat je vindt dat het echte probleem is dat je aan het oplossen bent.
16: Ja, daar is dan ook weer.
15: Daar is volgens mij helemaal geen consensus over.
17: Nee, en dat is ook wat hier in dat eerste deel staat. Er valt wel wat op af te dingen. De wereld is onveiliger geworden, ja. Nu voor ons, want de wereld was voor heel veel. In het Midden-Oosten was de wereld altijd al onveilig. Sinds altijd al, in ieder geval de afgelopen decennia was het daar onveilig. Dan wordt er ook gesproken over Oekraïne. Oekraïne is natuurlijk cruciaal. En ook de steun aan Oekraïne is een pijler waar het kabinet in ieder geval niet aan wil tornen. Nou, en dan horen we bijvoorbeeld gisteravond bij WNL,
15: Even de steun aan Oekraïne wordt gepresenteerd als een oplossing. Hè? Ja. Niet om hem nu te gaan aftoeteren, maar dat is zeg maar niet eens het probleem. De steun aan Oekraïne is een oplossing voor het probleem wat wij denken te hebben met Rusland.
17: Nou, maar nu gaan we naar een probleem toe. Ja? Mona Keijzer zat bij WNL en die zei eigenlijk, ja, we zijn het braafste jongetje uit de klas. Dat is natuurlijk zo'n standaardzinnetje waar ze alles mee beginnen. Ongeveer als het over Europa gaat en steun aan Oekraïne. En wij dragen heel veel af. Andere landen doen dat niet. Maar we moeten ook onze eigen welvaart in de gaten houden. En Mona Keijzer zei, ja, ik heb ook al een motie ingediend. Dat heeft ze ook gedaan om geloof ik 250 miljard... van het budget voor Oekraïne af te halen, om toch wat gerichte steun hier, bijvoorbeeld aan de pomp, aan mensen te geven.
15: Ach, ja, want dat zijn natuurlijk ook, dat is ook onveiligheid, als je niet kan tanken.
17: Dus, en dan heb je nog de NAVO. Dus ik wil zeggen, Oekraïne, ja, er is brede steun dat Oekraïne dat werkelijk geholpen moet worden. Maar of alle partijen, en zeker op rechts, ook inzien of hetzelfde standpunt hebben dat cruciaal is. Mm-hmm. Dan kan je bij de PVV bijvoorbeeld zeggen ook minder geld naar buitenland, dus ook naar Oekraïne. Daar zit op rechts ook wel spanning op. En de NAVO speelt natuurlijk een belangrijke rol. En onze Bernard Hammelburg zegt, die NAVO die bestaat niet meer zoals
16: het idee
17: die er vroeger
16: van
17: was.
16: NAVO bestaat
17: het idee van de NAVO bestaat nog.
15: Nee, de organisatie bestaat nog, maar het idee niet meer.
17: Ja, dus,
16: Bernard zegt dat het hele uitgangspunt waardoor de NAVO is opgericht, namelijk Europa veilig houden voor Amerika tegen de Russen, heel platgeslagen, dat niet helemaal meer bestaat, omdat Amerika dat belang niet meer heeft.
17: Nee.
16: Dus dan, verandert natuurlijk het hele idee waarop zo'n bondgenootschap is gestoeld. En ja, als dat dan verdwijnt, dan krijg je dus dit soort.
17: Ja, maar ik lees hier wel een idee over de oude NAVO bestaat nog in dit
15: stuk. In het stuk van Defensie, het stuk van Jezilgus staat nog, de NAVO is een belangrijke organisatie en de Verenigde Staten zijn onze bondgenoot.
17: Ja, en die moeten we vooral binnen woord houden. Dat was natuurlijk ook het doel van de NAVO-top. Maar het is natuurlijk, is de NAVO nog de NAVO zoals we hem kenden? En de NAVO was dat is wel een koerswijziging. Was natuurlijk afschrikking, hè?
15: Ja.
17: En nu wordt er toch wel gekeken naar een mogelijke grootschalige inzet. Daar wordt rekening mee gehouden.
15: Dat is toch ook nog steeds afschrikking, neem ik aan.
16: Ja, wat vooral veranderd is binnen de NAVO is de wens, de meer onafhankelijkheid van Europa. Daar wordt al heel lang om gevraagd door de Amerikanen. Haal weer Rutte aan, maar die zegt, heeft het altijd over Eisenhower. Maar nu is dat dan ook, dat nu gebeurt dat ook
15: maar
16: echt.
15: Is dat echt waar? Ik heb altijd het idee dat de NAVO zo is ingericht
16: dat
15: Amerika, wat er ook gebeurt, dat Amerika altijd aan de touwtjes trekt.
16: Ja, alleen, dus dat is ook geen toeval waarschijnlijk.
15: Nee, dat is volgens mij de organisatie. Maar, met een saqueur, de hoogste militair, de Amerikaan in Europa. Nog steeds toch?
16: Ja, maar ja. Bijvoorbeeld de bazen over hoofdkwartieren, dat worden steeds meer Europeanen. De baas over de Oekraïne-raad was tot voor kort een Amerikaan. Dat is nu een Brit of een Duitser, die doen het samen. Dus er wordt wel meer Europees. Het
15: schuift onze kant op.
16: En de Amerikanen dragen, want elke bondgenoot moet geld bijdragen aan de NAVO als organisatie. Dat doen de Amerikanen nu ook minder. Ze dreigen om troepen terug te trekken. Dus het is wel degelijk zo dat Amerika zich wel terugtrekt, zodat ze zich ook kunnen richten op China bijvoorbeeld. En dat Europa meer doet.
17: Europa is ook zo'n punt. Er wordt hier ook uitgegaan van verregaande Europese samenwerking. Ook op bij de defensieindustrie. Maar dat is ook nog een groot politiek twistpunt.
16: Zeker. Daar wil ik het zo nog even
15: over hebben. Maar leger?
16: Maar nog één ding over de NAVO. Wat natuurlijk, je noemde de NAVO-top. Die 3,5%, dat is natuurlijk een aan defensieuitgaven. Dat is een groot ding wat veranderd is.
15: Offer aan
16: een groot offer. Dat betekent, volgens mij in Nederland heeft een brede meerderheid gewoon ingestemd in de Kamer met die NAVO-norm. Dat was voor de top in 2025 die in Den Haag was. En dat betekent dus ook instemmen met veel hogere uitgaven en defensie. 19 miljard per jaar ongeveer, afhankelijk van de economische groei.
17: Waar je naartoe groeit, ja.
16: Afhankelijk van de economische groei. Dat is natuurlijk heel veel geld. En dan kan je wel het inderdaad eens zijn met steun aan Oekraïne of een veiliger Europa. Maar de vraag, een hele belangrijke vraag is natuurlijk wel, en daar zijn politieke partijen het niet over eens, waar moet dat geld dan vandaan komen?
15: Waar doen we het voor? Doen we het om Amerika binnenboord te houden, of doen we het om onze eigen defensie op te bouwen?
16: Dat ook, en ten koste waarvan gaat het?
15: Want en dat is grappig, hè? Want nu hebben we dus, die 3,5% is eigenlijk een oplossing uit een top gekomen. En de 5% ook. Ik bedoel, er was een crisis en die is bezworen met we doen 5%, wat 3,5% betekent.
16: Ja, dus 3,5% aan de defensie en 1,5% aan dingen als infrastructuur, cyberveiligheid.
15: Ja, die mag ook een brug bouwen en dan zeggen, ja, maar die hebben we voor defensie nodig. Ja. Maken we hem wat steviger, zodat er een tank overheen kan. Maar dit is echt een oplossingsprobleem, toch? En dit is dus precies waar deze serie over gaat. Want dat is volgens mij waar nu Den Haag ook mee worstelt. Dat we die 3,5% en die 5% hebben afgesproken.
17: Ja,
15: en maar eigenlijk niet weten precies waarom.
17: Nou ja, dan is het ook wel interessant te kijken, hoe staan politieke partijen in Den Haag er nou in? Nou, als je dan bijvoorbeeld Pro neemt, de SP en Partij voor de Dieren. Zij zeggen, ja, op het moment dat je zoveel geld gaat uitgeven aan defensie, en je wil daar draagvlak wil je daarvoor hebben, dan moet je ook ervoor zorgen dat de sociale zekerheid zoals wij het opgebouwd hebben, en wat je vraagt mensen een offer te brengen, dat je dat niet helemaal daarvoor gaat afbreken. Want dan raak je de maatschappelijke steun raak je kwijt.
15: Je doet het om onze samenleving overeind te houden, dan moet je hem niet afbreken.
17: Ja.
15: Maar ik voel al aan dat de VVD vindt dat de sociale zekerheid wel wat minder mag.
17: Nou ja, dat moet hervormd worden. Nee, niet wat minder, dat moet hervormd worden omdat het te duur is.
15: Ja, dat klinkt beter.
17: Ja.
15: Het is minder, toch?
17: Maar oprecht hebben ze andere zorgen. Dat is vooral over, hoe gaan we dit geld goed uitgeven? Kunnen we het uitgeven? Is de defensieindustrie in staat om te leveren? Duurt het allemaal niet te lang?
15: Ja.
17: Wordt het geld efficiënt uitgegeven?
15: Maar dat weet je van tevoren al. Nee. Als de hele westerse wereld allemaal ineens massaal zijn defensiebudget verdubbelt, dan gaan defensiebedrijven hogere tarieven rekenen. En wat we van de week ook op de radio in een reportage hoorden, van iemand die elektrische stepjes maakt, die voortaan zijn subsidie bij defensie haalt. Want als je er twee aan elkaar last met een plankje ertussen, dan kan je daar kratten met spullen mee naar het front brengen. Die man maakt gewoon elektrische stepjes en dat heeft niks met defensie te maken, maar die heeft voortaan wel daar zijn inkomsten.
17: Mm-hmm. Ja.
15: Dus nee.
17: Nee, ja, goed. Ook op rechts is de vraag, dus op rechts is dan weer de vraag van de Europese integratie waar we het over hebben. Ja, we moeten dat geld liefst in Nederland uitgeven natuurlijk. Met grote Europese projecten aan de gang gaan. Want daar hebben partijen als PVV bijvoorbeeld weer moeite mee.
15: Ja.
17: Groep Markushouwer, Mona Keizer, dat soort BBB. Ja, dus dat is ook
16: altijd wel, als ik in Brussel ben, bij bijvoorbeeld de NAVO of bij de EU, vind ik dat altijd wel lastig om te zien van landen. Want natuurlijk, defensie is een nationale bevoegdheid. Dus logisch dat je natuurlijk ook voor je staatsveiligheid wil investeren in je eigen bedrijven. Alleen, de schaal is gewoon niet groot genoeg. Dus als elk land dit zegt, en dat zeggen ook heel veel landen, sommige landen staan wat meer open voor Europese samenwerking, die maken ook gebruik van de SAFE-leningen die er zijn. Dat zijn Europese leningen die je, ja, die ervoor moeten zorgen dat Europese landen meer gaan samenwerken. Maar als je een land als Frankrijk of Nederland hoort die zo nationale investeringen willen gaan doen, dan vraag ik me wel af, ja, dan ga je nooit kunnen concurreren met Amerika of met China. Dus het is, ik snap het en het is heel logisch vanuit een nationaal oogpunt. Maar als je het vanuit de andere kant bekijkt, dan vind ik dat wel lastig soms om te zien, omdat dan kom je nergens. Dan...
15: Ja, nou ja, maar wat Leden net zegt, het moet wel efficiënt uitgegeven worden, dat geld.
16: Ja, tuurlijk.
15: En dan gaan we het per land zo efficiënt mogelijk uitgeven. En dat is eigenlijk al strijdig.
16: Ja, ik denk het wel. Want je hebt natuurlijk te maken met allerlei aanvoerketens binnen Europa. Dus het is een beetje een illusie, denk ik, om te denken dat je dat op nationaal niveau kan oplossen. Wat ik wel interessant vind, en dat zegt inderdaad dus heel erg het kabinet, deze investeringen in defensie zijn ook goed voor de rest van de economie. En dat zei bijvoorbeeld ook Jessicus op de NAVO-top.
18: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in...
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Je denkt ook een beetje de defensieindustrie in Nederland begrijpen hoe die eruit ziet. Want je hebt eigenlijk maar twee grote bedrijven, Thales en Damen. En ja. Dan heb je ook nog Rijnmetaal Ede. Dat is eigenlijk natuurlijk een Duits bedrijf, maar zit een Nederlandse vestiging. Ja. Dus dat zijn een beetje de grote bedrijven. Verder hebben we heel veel MKB in Nederland. Dus 95% van de defensieindustrie in Nederland is MKB. Dat zijn heel veel bedrijven die soms ook dual use goederen maken. Dus
2: drones.
1: Drones, onderdelen daarvoor. Dus ja, eigenlijk het beste wat die bedrijven eigenlijk kunnen doen is in de keten komen van een heel groot bedrijf. Dan hebben zij daar het meest aan. De Rekenkamer en CPB zeggen ja, deze investeringen gaan ook een beetje ten koste van de koopkracht. Van de koopkracht.
2: Ja.
1: Dus het is best wel te betwisten hoe ver dit nou op korte termijn.
2: Ja, op het moment dat je kogels gaat maken, een heel makkelijk voorbeeld, en je schiet die weg, dan heb je niet zoveel toegevoegd aan de economie. Dat is gewoon eigenlijk gewoon. En dat is ook met personeel. Ze willen 100.000 plus mensen willen ze bij Defensie aangenomen hebben. Of werkend hebben. Ja, dat zijn mensen die wel voor Defensie aan het werk zijn. Maar verder natuurlijk aan de economische van de welvaart en de groei van de Nederlandse economie niet toevoegen.
3: Nee, dus als we dan even teruggaan naar de grote vraag, wat is nou de politieke kwestie die hieronder ligt, dan hebben we het dus eigenlijk over, we vinden het wel fijn om onze eigen bedrijf een beetje te helpen.
1: Ja.
3: Toch? Dat is, ja, als je het heel plat slaat. En dus we hebben het over veiligheid, maar wat is de oplossing? We gaan onze eigen bedrijven een beetje overeind houden. En dan hopen we dat die iets gaan doen waar Defensie wat mee kan.
2: Nou, maar de frustratie, en ook zeker bij de VVD, is dat de Nederlandse defensieindustrie, en ik werk nu 4,5 jaar in Den Haag.
3: Ja. En al voelt al veel langer leven.
2: Precies, ja. Precies op het moment dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. En bij de VVD spreekt al vanaf moment 1 over het tekort aan. De defensieindustrie in Nederland groeit niet sterk genoeg. En we hebben niet genoeg spullen, we kunnen niet genoeg produceren. En na 4,5 jaar is daar nog steeds geen antwoord op. En we gaan natuurlijk wel vanuit dat we miljarden extra gaan uitgeven.
1: Dus de groot vraagstuk, als we het toch over problemen hebben, is dus hoe zorg je ervoor dat dat geld dan goed terecht komt?
3: Dat het tot veiligheid leidt.
1: Ja, dat het ook echt tot ertoe leidt wat je wil. En dat je het überhaupt uitgegeven krijgt. Want dat is eigenlijk ook nog een probleem wat we nog niet hebben aangestipt. Maar het komt.
3: Dat gaat, op het ogenblik gaat het meeste geld, denk ik, naar de VS en Israël, hè, voor defensie.
1: Ja, dat weet ik niet.
3: Nee, ik weet het niet eens exact, maar dat zijn volgens mij de twee plekken waar in ieder geval bedrijven zijn die orders aannemen.
1: Een ander probleem van Nederland is natuurlijk, dat zeg je ook, Leonard, dat we weinig produceren zelf. En dat komt dus onder andere omdat er zoveel. We hebben niet veel bedrijven.
3: Er was wel heel veel vrede hier.
1: Dat ook, maar we hebben niet veel bedrijven die echt eindproducten maken. En we importeren dus heel veel. En die extra bedrijvigheid komt dan niet per se in Nederland terecht. Dus wij kopen dan, en dat is natuurlijk een andere vraag of je dat. Ja, wil je, en dan kom je terecht van, oh, willen we dan Nederlandse spullen, willen we Amerikaanse spullen, of willen we spullen uit de rest van Europa en zijn die er? Dus dat zorgt wel voor een probleem wat niet zo heel makkelijk op te lossen is.
3: Nee.
1: De staatssecretaris, om nog maar even een bewindspersoon aan te halen, die zegt, of die heb ik even gevraagd van hoe zou dit er nou goed uitzien? En volgens mij, als ik de quote luister, is het toch geen oplossing.
4: Ja, gaan we ook concluderen dat er geld verspild is en dat er fouten zijn gemaakt. Als je namelijk niet bereid bent in deze tijd om risico's te nemen, dan weet je één ding zeker. Dan heb je misschien allemaal hele mooie Excel-sheets, maar uiteindelijk niks gerealiseerd. En we zitten nu eenmaal in een rat race. Heel de wereld is natuurlijk aan het kopen geslagen. Ik bedoel, dat zien we ook in het Midden-Oosten. De oorlog in het Midden-Oosten. Ineens komt het hele Midden-Oosten bij en denkt, oh shit, wij hebben ook luchtverdediging nodig. En dat zorgt ervoor dat je met elkaar aan het concurreren bent in al een hele schaarse markt.
3: Ik heb in het verleden ook wel eens gedacht, een paar jaar geleden, misschien die 4,5 toen jij bij BNR begon. Ja. Ik heb helemaal geen verstand van defensieindustrie, maar laat ik gewoon een bedrijf oprichten om iets te doen. En dat noem ik dan defensieindustrie. En dan hoop ik dat het geld vanuit de overheid mijn bankrekening binnenstroomt. Dat zal toch wel gebeuren. Ik bedoel, ik heb dat niet gedaan, maar er zijn vast wat zal ik zeggen,

0: meer kwaadwillende types in de handelswereld die dat misschien wel doen.
1: Ja, dit is natuurlijk een ander probleem. Dat merk je wel.
0: Hij had het over verspilling en toen dacht ik, aan mijn geld overmaken zou verspilling zijn geweest.
1: Dat zou, nou, gelukkig is dat niet gebeurd. Nee. Nee, je merkt natuurlijk bij het ministerie, die dus gaat over die opschaling ook wel. Niemand wil daar natuurlijk een nieuwe mondkapjesdeal. Maar het is wel lastig om, dat wordt er vaak gezegd.
0: Ja.
1: Wel lastig om een beetje te laveren tussen, oké, we willen inderdaad onze bedrijven stimuleren. Want dat wil
0: en dat willen alle landen in Europa natuurlijk.
1: Maar we willen ook niet dat dus bij cowboys of terechtkomt of bij verspilde of niet efficiënt wordt besteed of bij producten die we misschien uiteindelijk helemaal niet nodig blijken te hebben. Dus dat is wel een dilemma.
2: We hebben natuurlijk bij Verantwoordingsdag gezien dat Defensie in een spagaat zit en het aan de stok kreeg met Duisenberg van de Rekenkamer om aanbestedingsregels onder andere.
0: En hou die gedachte heel even vast. Dan gaan we namelijk na de reclame gaan we door met de aanbestedingsregels.
1: Kiezen met aanbestedingsregels. Nou, ja,
0: dat is de eerste keer in de geschiedenis van Nederlandse Radio dat we daarmee mensen weten vast te houden. Let maar op hoe dat uitpakt.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
7: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is voor veel vrachtwagens ineens omrijden geblazen, want ze mogen op de A27 voorlopig niet meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. De brug blijkt voor zwaar vrachtverkeer niet veilig. Op sommige plekken is het staal minder sterk dan gedacht. Voor auto's, lijnbussen en hulpdiensten blijft de Merwedebrug wel open. Hoofdrolspeler Carlo Boszhard vindt het maar moeilijk te bevatten dat musical Moulin Rouge zo abrupt wordt afgebroken. Eigenlijk zou de musical begin augustus stoppen, maar gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie op het podium aan en werd het decor onherstelbaar beschadigd. Mensen met tickets voor de afgelaste shows krijgen geld terug. In Zeeland heeft brand gewoed op een stuk grond waar tarwe op verbouwd wordt. De brand was vlakbij de Belgische grens in Westdorpen en kon vanwege de droogte snel groter worden. Bij blussen kreeg de Zeeuwse brandweer hulp van collega's uit België. Na een tijdje kregen ze het vuur onder controle. De stad Leiden kan wel eens een stuk ouder zijn dan gedacht. Volgens Omroep West zijn in de binnenstad houten palen opgegraven en die komen uit de 7e tot 9e eeuw. Tot nu toe gingen archeologen ervan uit dat de eerste mensen pas rond het jaar 1000 in Leiden kwamen wonen. En Max Verstappen is blij met zijn tweede plek in de kwalificatie van de Grand Prix van België. Hij heeft daar zijn teammaatje van Red Bull voor bedankt, Isaac Hadjar. Die bleef vlak voor hem rijden en hield Verstappen zo letterlijk uit de wind. Kimi Antonelli pakte pole position. Hij start morgen dus helemaal vooraan. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. En morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden is er kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
15: Je luistert naar Studio Den Haag met Leendert, ik ben Mark. En onze speciale gast Michal van der Toorn van onze geopolitieke redactie. Deze hele serie in de zomer maken we met allemaal mensen die iets met BNR te maken hebben. De meeste werken gewoon voor ons. En eentje is een oud-collega. die inmiddels... Nou, daar gaan we vanzelf merken over een paar weken.
0: Ik ben benieuwd.
15: Deze podcast heel veel gehoord in het verleden. Jij begon over de aanbestedingsregels. Ja, en ik geloof niet dat mensen daarvoor zouden blijven luisteren. Ik weet zeker van
0: maar
15: wel.
0: Maar welkom terug.
1: Europese aanbestedingen, de rekenkamer, kritiek op Defensie... niet transparant genoeg. En dat heeft er ook mee te maken. De reactie van Defensie was... we moeten af en toe gewoon snel schakelen. Dat hoor je ook
15: Defensie ontkende dat er een probleem was.
1: Als we altijd maar... de regeltjes moeten volgen. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Ja, dan wordt het lastig om dat die vele miljarden weg te gaan zetten. En we moeten dat toch uit gaan geven.
15: Maar via corruptie raak je je geld razendsnel kwijt. Als je zegt, regels zijn niet belangrijk. We maken gewoon geld over naar random Nederlanders.
0: Nee.
15: En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Maar het is wel... Het is,
15: we hebben toch die aanbestedingsregels niet voor niks.
0: Volgens mij concludeerde de rekenkamer toen dat er meer dan 4,4 miljard... euro niet zorgvuldig was besteed.
15: Maar fouten van bonnetje, en onzekerheden. Waarvan het er niet was of zo.
0: Dat is natuurlijk wel veel.
1: Nou, de aanbesteding niet goed was gegaan.
0: Maar het is wel een lastig domein. Want je wil natuurlijk niet dat er, dat er geheimen op straat liggen. Dus het is heel goed dat mensen controleren of Defensie transparant genoeg is. Maar ik weet niet of jullie... Ik begrijp
15: de rekenkamer moet wel achter de komma kunnen controleren of het klopt, toch?
0: Ja, misschien ook
15: vind
0: wel.
15: Ik. En maar trouwens, onze minister van Financiën die werd er ook op afgestuurd, toch? Om vrede te sluiten met Defensie. Voorlopig.
0: Ja, daar zitten ook wel veel.
15: En dat moet ook lukken, want die zijn van dezelfde partij. Allemaal VVD onder elkaar. Ja. Door een D66er veroordeeld om in een kamertje te gaan zitten tot ze het met elkaar eens zijn.
0: Laatst bleek uit een onderzoek van instituut Klingendaal dat bijna de helft van de Nederlanders er geen vertrouwen in heeft dat de overheid het geld, defensiegeld, goed besteedt. En dat heeft dus niet te maken met dat ze geld besteden aan defensie, maar juist met dit. Dus dat mensen bang zijn dat het...
15: Zelfs Boswijk zegt dat net.
0: Dat het niet goed terechtkomt. Dat het dus niet zorgvuldig genoeg gebeurt. Dus eigenlijk alles wat... de Rekenkamer en het CPB hebben gezegd, maken mensen zich dus ook zorgen om. Dus dat is wel een probleem, denk ik, omdat dat draagvlak, niet alleen onder de politieke partijen, maar ook onder de bevolking, is wel heel belangrijk om dit te kunnen blijven verantwoorden.
15: Ja, maar om even terug te gaan naar de bedoeling van het gesprek. Waar komt dit nou van? Dit komt er toch van dat we zijn begonnen met een oplossing, 5%. En dat we daarna zijn gaan bedenken, wat hebben we eigenlijk nodig? Ja. En dan blijkt dat dat in de praktijk misschien dingen zijn die we helemaal nog niet kunnen kopen, omdat die pas over 5 jaar geleverd kunnen worden. Dingen die nog ontwikkeld moeten worden. Een Nederlandse industrie die er niet is.
0: Dus je wil zeggen, begin altijd met het probleem en niet met de oplossing.
15: Hoe begin je, als je gaat boodschappen doen, dan ga je toch ook niet random producten uit de schap halen omdat je vandaag €50 aan boodschappen moet uitgeven. Dan pak je eerst je boodschappen en denk je, ik ga macaroni maken. Dan heb ik macaroni nodig en dan doe ik misschien ham doorheen en wat prei.
1: Dat is de grote weeffout van die 3,5%.
15: Ja.
1: Dat zijn er twee. We weten niet hoe we het gaan uitgeven, maar we weten ook niet waar het geld vandaan halen.
15: Ja, precies.
1: Ja.
15: Die kant die moeten we zo meteen ook even opgaan, waar het geld vandaan moet komen. Want daar zit natuurlijk ook al even politieke kwesties.
1: Ik wil nog heel even wat speerpunten uit de defensienota halen. Dus samen voorwaarts, want dat gaat dus tot 2035. De speerpunten zijn voorbereiding op een langdurig conflict. Dat hebben we net al besproken. Sterke groei van personeel dus naar 100.000 plus medewerkers, waarbij ook naar burgers en reservisten dus wordt gekeken. Reservisten spelen een belangrijke rol daarin. Maar er is ook wel het idee dat op het moment dat er niet genoeg aanmeldingen zijn, dat er toch naar een soort dwang-drangachtig systeem gewerkt moet gaan worden. Dat wordt nu niet meer uitgesloten.
15: Dat is een oplossing, hè?
1: Ja. Drones en onbemande systemen moeten over 5 jaar al verantwoordelijk zijn voor de helft van het operationele effect van de krijgsmacht.
15: Ik ga niet elke keer toetertje doen, maar soms nu de oplossingen uit de defensienota op.
1: Weten mensen wat er in die defensienota staat. En er is heel veel aandacht geweest voor AI in de defensienota en drones. Maar er wordt ook wel bij gezegd dat de gevechtskracht en de voortzettingsvermogen, zoals ze dat noemen, van bestaande systemen ook versterkt moet worden. We moeten naar een langdurig conflict, moeten we dat aankunnen. Dus er moet meer munitie moet er komen, betere logistiek, betere infrastructuur, meer ondersteuning. De NAVO-normen hebben we het ook over gehad. En een sterkere samenwerking met de industrie en samenleving. Dat is een beetje...
15: En staat er nou ergens in dat document wat zij denken dat de veiligheid is die ze proberen te bereiken? Want we hebben het heel in het begin natuurlijk even over gehad. Dus je kan richting Rusland kijken, je kan richting Amerika kijken. En dat zijn andersoortige onveiligheden. Je kan richting China kijken. Je zou zelfs kunnen zeggen, binnenkort is heel Afrika veel groter dan Europa. Op het moment zijn er ongeveer evenveel, geloof ik. Maar binnenkort zijn er echt 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen. Er zijn mensen die dat een bedreiging vinden. Je kan alle kanten uitkijken. Wat staat er in die defensienota beschreven wat nou... Welk probleem ze proberen veilig te houden?
1: Nou, ja.
0: Alles. Volgens mij staat dat er wel in te gaan.
1: Ja, het komt er zeker in voor. Want het gaat er natuurlijk om dat we te afhankelijk zijn. We zijn
15: de veiligheid... kijken richting Amerika.
1: Wat zeg je, sorry?
15: Ze kijken richting Amerika voor wat het gevaar is.
1: Ja, en we zijn te afhankelijk. Maar of het nou over Amerika gaat of de defensieindustrie aan zich... maar ook de slagkracht van Europa zelf. We zijn te afhankelijk van het buitenland. En vooral de oplossing, want dan mogen we niet tuut.
15: Ja, je hebt het woord oplossing nog niet gezegd.
1: Ja, maar we moeten ervoor zorgen dat we onze eigen broek kunnen ophouden in Europa. Ja.
15: Dus eigenlijk naar een hele boze buitenwereld.
1: Ja.
0: Nou ja, wel de afhankelijkheid. Ja.
15: Want de afhankelijkheid van China dan misschien ook?
0: Ja, zeker. Zeker wat betreft China. Ook natuurlijk op het gebied van allerlei ondersteunende grondstoffen, technologieën.
15: Maar bij China denken we heel vaak aan handelsoorlogen en aan bijvoorbeeld beschikbaarheid van zeldzame aardmetalen.
0: Ja.
15: Die zijn misschien ook wel zwaar, wie zal het zeggen. Maar dat verwacht je niet in de defensienota. Maar als dat daar eigenlijk wel ook op voor sorteert, dan is het breder dan ik had gehoopt.
1: Het gaat ook over cyber wordt natuurlijk ook een belangrijk punt. Dus dat we te kwetsbaar zijn voor aanvallen van buitenaf, desinformatie. Dat speelt ook een belangrijke rol. Ja,
0: dit is natuurlijk, om maar weer een Europees rapportje aan te halen, de Draghi en Letta, die beschrijven het toch ook heel erg. Ze beschrijven heel goed hoe afhankelijk... Zij geven ook wat oplossingen, maar die zal ik nu niet zeggen.
15: Die
0: afhankelijk zijn van andere landen. En dat als we Europa willen behouden, ook de democratie, de rechtsstaat, et cetera, dan moeten we dus... volgens hen in ieder geval ook meer doen aan onze
15: meer
0: eigen veiligheid.
15: Meer op gericht worden.
0: Meer, maar niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van economie, om een speler te blijven in de veranderende wereld.
15: En dat is een...
0: Maar dan hoort dan zo'n soort defensienota verbaast me dan niet heel veel. Het is best een wordt ook wel bijvoorbeeld door de Belgen wordt er best jaloers naar gekeken, naar zo'n defensienota, naar ons documentje. Omdat er ook veel innovatie in voorkomt. Dat er überhaupt in staat dat er samen gewerkt moet worden met bedrijven. Dat wij in Nederland de 3,5% serieus nemen. In België gebeurt dat wat minder. Ja. Het is natuurlijk inderdaad, het is een beetje een uit de lucht gegrepen percentage. Alleen als de werkelijkheid dus is dat alle andere Europese landen dat gaan doen, dan is het wel vervelend voor je als land, dat je dan achterblijft natuurlijk.
15: Ja, en het is goed dat je de Belgen even noemt, want die kwamen ook te sprake in de Technoloog deze week met een Vlaams-Nederlands bedrijf. Precies over het onderwerp dat inderdaad in Vlaanderen ze heel erg jaloers kijken naar ons overheidsbeleid.
0: Ja,
15: dat hebben wij dan toch maar weer mooi geregeld op de een of andere manier.
1: Nou, ik ben wel benieuwd hoe daar dan bij zo'n NAVO-top of in Brussel überhaupt naar gekeken wordt. Naar landen als België en Spanje.
0: Ja.
1: Die echt achterblijven wat betreft.
0: Ja,
1: of helemaal niet mee willen doen, Slovenië. Maar Slovenië, ja. Is daar niet wat meer compassie voor? Omdat het economisch gezien ook minder gaat. Hè?
0: Nou, Spanje is natuurlijk wel. Of is een interessant voorbeeld. Omdat zij kiezen de lijn Mark Beekhuis. Zij zeggen: hallo, wij kijken eerst naar de capabilities, dus wat wij moeten doen om ons land veilig te houden. En dan kijken we hoeveel dat kost. Dus we kunnen het voor veel minder dan die 5%. En daar blijven ze aan vasthouden. Hoe daarnaar wordt gekeken. Ja, sommige landen, sowieso Amerika is daar niet echt van gediend.
15: Nee, hoewel, willen graag onze euro's hebben.
0: Hoewel, precies, die willen graag dat wij in Amerika Patriot kopen, luchtverdedigingssystemen. Maar de Europese landen, hoe groter dat verschil wordt, hoe meer er een beetje op neer wordt gekeken. Maar waar we vooral nu tegenaan lopen, is dat er de hele tijd dezelfde landen steun aan Oekraïne geven. Dus Nederland is daar inderdaad,
15: daar lopen wij
0: inderdaad koploper in. dat zeggen ze natuurlijk ook graag. Maar en andere noordelijke landen, Duitsland ook. En ja, de wat meer zuidelijke Europese landen, die geven veel minder aan Oekraïne, omdat het voor hen veel minder belangrijk is, dat conflict veel minder dichtbij voelt dan bij ons. En dus in,
15: het is ook fysiek verder weg natuurlijk.
0: Ja, dus goed, maar er zijn allerlei redenen waarom zij verder van het conflict afstaan. En daar wordt nu wel een beetje met scheef ogen naar gekeken. En ook actief opgeroepen, ook door Nederland, kunnen jullie alsjeblieft wat meer doen. Want wij zitten nu de hele tijd op te draaien voor de veiligheid van Europa. Jullie horen daar ook bij.
15: Ja, je zou ook kunnen denken, dat zijn die landen waar we in het verleden altijd van hebben gezegd, jullie hebben je begroting niet op orde. Nou zeggen we, ga meer geld uitgeven.
0: Ja, de tijden zijn veranderd. Maar ook weer niet.
15: Nou ja, zo lang geleden is dat niet dat we dat...
1: Nou, ze hebben natuurlijk ruimte om 1,5% extra te lenen. Om dat begrotingstekort verder op te laten lopen. In belang van Defensie.
0: Ja.
15: Ja. Ja. Misschien moeten we even kijken. Zijn er. We kijken nu van wat is eigenlijk het probleem onder de defensienota, onder het defensiebeleid van Nederland. Zijn er belangen van mensen of van delen van de wereld die we gewoon helemaal niet in het oog hebben? Die we hierbij gewoon buiten. Jij noemde al heel even Afrikanen en mensen die in het Midden-Oosten wonen.
1: Nou, als wij zeggen de wereld is onveiliger geworden,
15: ja.
1: Dan bedoelen we natuurlijk de wereld voor ons. Ja.
15: Ja. Ja. En dat is ook voor een Nederlands rapport over Nederland, voor Nederlands beleid misschien ook niet eens zo heel erg gek. Maar zijn er belangen die waar we geen aandacht voor hebben als we het hebben over defensie of over veiligheid van de samenleving, voor het overeind houden van onze...
1: Maar waar denk je dan aan?
15: Want ja, dat probeer ik juist te vinden. Ik zit te denken, als je de SP vraagt wat het probleem is in de defensie, dan zeggen ze, we moeten gaan praten over veiligheid met de Russen in plaats van dan het leger opbouwen. Dus die hebben een hele andere manier van naar... Die zullen die defensienota niet onvoorwaardelijk steunen.
1: Nee, zeker niet. Omdat zou ik bij de SP vinden dat er veel te veel geld nu naar defensie gaat. En dat het geld waarschijnlijk, zoals zij dat dan zeggen, zij denken dat het waarschijnlijk niet juist...
15: Het gaat sowieso ten koste van sociale zekerheid.
1: En het wordt snel uitgegeven aan dingen die we dan nog niet nodig hebben of te veel voor betalen. En je hebt natuurlijk wel je vraagt nu om het buitenland, maar we gaan ook zo meteen...
15: Het mag ook zijn dat je zegt, de mensen rond...
1: Defensie gaat heel veel ruimte vragen. Dus we gaan zien dat ze bijvoorbeeld op een vliegveld F-35's willen stationeren. Daar zijn we Lelystad, hebben we het over.
15: Ja, nou, die nooit discussie, meer rustig op de Veluwe.
1: Nee,
15: maar dat is dus een afweging die je moet maken. Vinden wij de rust op de Veluwe zo belangrijk dat we geen F-16 willen hebben of F-35 zouden willen hebben.
1: Ja, en dan is de eis ook dat het voor commerciële vluchten opengaat. Want
15: dat heeft de provincie gezegd.
1: Onder andere, maar ook Schiphol zelf. Nou, Schiphol wel, een groot aandeelhouder is het Rijk zelf. Maar goed, Schiphol vindt van, dan moeten we ook Lelystad open kunnen doen.
15: Die stijgen daar van de grond, hè?
1: We hebben ook nog te maken met kazernes die gebouwd moeten gaan worden, oefenterreinen. We hebben ook een brand gezien, hè? Een grote bosbrand dit jaar.
15: Een heel aantal. Wekenlang was het
1: misschien wel waarschijnlijk veroorzaakt door Defensie. Waarbij ook het verhaal bij Defensie was van ja, maar we moeten wel oefenen.
15: Er zal ook wel eens oorlog zijn met mooi weer.
1: Ja.
0: En merk je dan bij partijen, want ik denk dan belangrijk is dat het draagvlak onder bevolking. Ik merk wel dat er een maatschappelijke verandering toch al is geweest afgelopen jaren, dat een deel van de bevolking die nooit over defensie per se nadacht, nu wel ziet van oké, veiligheid is wel belangrijk.
15: Kennelijk is het zo. Ja.
1: Nou, om een concreet voorbeeld te geven. Op het moment dat je bijvoorbeeld een oefenterrein wil maken, of een kazerne, of een vliegveld open wil doen, dan zijn er natuurvergunningen voor nodig. Maar er zitten ook heel veel pasmelders op natuurvergunningen te wachten. We hebben nog een grote BBB in de Senaat zitten.
0: Ja.
1: En bij BBB zeggen ze, ja, allemaal leuk en aardig, maar we moeten eerst, dat is afgesproken, pasmelders moeten we gaan helpen. En dat is een gevecht. Dat gaat ook een gevecht om ruimte worden.
0: Ja, zeker.
1: En ook als we zo meteen heel veel defensiepersoneel willen hebben. We hebben in de samenleving, of we hebben nog andere grote problemen, zoals woningbouw, de energietransitie. We hebben een hele krappe arbeidsmarkt.
0: Ja.
1: Dus als we dat arbeidspotentieel uit de markt gaan trekken om naar defensie toe te brengen, we hadden het er net al over. De vraag is wat dat toevoegt aan een Nederlandse economie. Maar op het moment dat dezelfde mensen dan niet kabels kunnen trekken of huizen kunnen bouwen, omdat ze met een kazerne bezig zijn die ze uit de grond aan het stampen zijn. Ja. Er kan geen woning komen. De mensen die dat aan het doen zijn, kunnen er niet een huis bouwen die de kazerne aan het bouwen zijn. En het personeel dat daar gaat werken gaat ook niet in de Nederlandse. Dus
0: die vissen
1: is wel
0: echt in dezelfde vijver, hoor ik ook al van alle bedrijven die ik spreek.
1: En ook met de AI-technologie, als dat ingezet gaat worden voor defensie, ook drone, dan zijn ze met defensie bezig en niet met iets anders.
0: Maar wat merk je dan bij bijvoorbeeld de VVD of andere partijen die al natuurlijk al dit al klassiek in hun agenda hebben. En nu al helemaal heel erg voor deze veiligheid en voor die opschaling zijn. Hoe zien zij dit voor zich op lange termijn om dit... Ja, om dit te kunnen blijven doen.
1: Nou, veiligheid, voor de VVD is het heel duidelijk. Je kan pas... Je hebt al pas wat in je economie als je in een veilig land leeft.
0: Ja, dus,
1: want de slechtste voor de economie is op het moment dat er oorlog komt, uiteraard. Maar,
15: zij zullen toch ook moeten worstelen, denk ik, binnen de VVD... met dat ze zowel 100.000 mensen naar de maakindustrie willen hebben... en 100.000 mensen naar defensie. En we hebben al... we zitten geloof ik nu op 3,5% werkloosheid. Dat is hartstikke laag voor historische begrippen, dus er zijn gewoon daadwerkelijk geen mensen. Die zullen toch moeten worstelen met dat ze allerlei dingen willen, maar niet alles kan altijd overal.
1: Maar volgens mij is de grootste worsteling, en ook bij de VVD, maar bij alle politieke partijen, we hebben met z'n allen uitgesproken dat we een deel van onze welvaart aan defensie gaan uitgeven. Dus extra aan defensie. En dan kan je dat geld niet in de sociale zekerheid stoppen of een brug versterken. Hè,
15: dus want dus de minister van de VVD zie je die worsteling niet eigenlijk. Die jawel, zegt, we hebben allebei nodig.
1: Ja, eigenlijk willen we, en dat is politiek breed, we willen graag dat geld naar defensie, maar we willen er geen welvaart voor inleveren. Ja. Dus ook de koopkracht
15: is ook weer allemaal op peil blijven. Wat onbenoemd blijft, ja.
1: We willen onze sociale zekerheid willen we op peil houden. We willen dat de wegen onderhouden worden. We willen dat partijen, dat boeren er verder kunnen gaan. Dus dat ze ruimte hebben om een koeien op een grasveld neer te zetten. Dus kortom...
15: Ja,
1: we willen iets, maar we zijn niet bereid om er iets anders voor in te leveren. En dat is de grote worsteling nu in Den Haag.
0: Ja,
15: wie gaat het betalen? Dat is de vraag die daaronder ligt.
1: Ja, maar ook
15: dus hoe gaan we verdelen? Gaat het? En wiens ruimte? Ja, maar dat
0: het moet ten koste gaan van iets, maar dat willen we inderdaad niet. Ik denk dat het een goede conclusie is inderdaad van eigenlijk altijd als je het over geld hebt, wat jullie dus
15: ja. altijd ten koste van iets.
0: Ja, we willen veel dingen en zijn nog niet bereid om dat in te leveren. Ja, ik wil...
15: Maar mogen we dan Sigrid Kaag citeren? Die zei toen de oorlog uitbrak in Oekraïne... we gaan gewoon allemaal iets charmer worden.
1: Ja.
0: Ja.
15: Nou, en we hebben eigenlijk politici nodig die dat hardop durven zeggen.
1: Ja.
0: Ja, en in andere Europese landen zie je dat wel.
15: Sorry, dit was een oplossing.
0: In sommige andere Europese landen, bijvoorbeeld in Polen... waar ze al heel lang heel veel geld aan uitgeven aan hun veiligheid. Logisch, omdat zij natuurlijk een hele andere ligging hebben...
15: Ja,
0: andere politiek. Maar daar, als je daar met mensen spreekt, dan hebben zij daar wel. Accepteren meer dat meer geld naar luchtafweer ten koste gaat van het salaris van een leraar. Dus ja, dat is. Het is wel bijzonder. Ja, het is nu heel moeilijk om dingen.
1: Ook ten koste van ons salaris. Want we hebben natuurlijk de vrijheidsbijdrage. Dat zit technisch. Dat is gewoon een belastingverhoging in box 1. In de schijven.
15: Box 1, dat is inkomstenbelasting.
1: Ja.
15: Als je werkt.
1: Maar aankomende zomer moet er gesproken gaan worden. Voor steun voor de begrotingen. En we weten dat bijvoorbeeld ja 21, waar wel naar gekeken wordt voor op het moment dat ze over rechts willen gaan. Waar je in de Eerste Kamer nog niet zo heel veel aan hebt. Nee, maar daar hebben we vorige keer besproken. Bij ja 21 zijn ze bijvoorbeeld. Willen ze echt dat er gekeken gaat worden naar die vrijheidsbijdrage? Want daar zijn ze gewoon fel op tegen. Want de lasten mogen eigenlijk niet stijgen.
15: Oké, dus we willen wel, dat zijn 19 miljard in de komende jaren... langzaamaan opbouwen voor uitgaven. Maar de belastingen, de inkomsten die daar misschien wel bij horen... dat dan toch maar liever niet.
1: Nou, dan wordt er door partij als J21 gezegd... ga maar lekker snijden in de overheid. Ga maar minder uitgeven.
15: Maar dat kan helemaal niet. Ja, dat kan wel, maar daar hou je geen 19 miljard mee op.
1: Nou, zij denken van wel.
15: Ja?
1: Ja. Maar die vrijheidsbijdrage hoef je niet in één keer... Nou, maar het gaat gewoon om een kleinere... Zij zeggen gewoon, de overheid moet kleiner. Dus op alle fronten moet de overheid kleiner.
15: 19 miljard
1: dus is zoveel. In het sociaal domein moet het kleiner, de zorg moet het kleiner... De overheid zelf moet kleiner.
15: Ja. Alleen jij in het
1: maar 19 miljard is pas over 10 jaar. Hè, waar we net,
15: ja, bedoel,
1: het begint bij de vrijheidsbijdrage.
15: Ik
1: weet even niet uit mijn hoofd. Maar voor mij is het een miljard of zo. Wat er voor in eerste instantie opgehaald
15: wordt. Jawel, maar dat gaat langzaam oplopen. En als je dat nu bij de salarissen probeert op te lossen. Zou je dat in de toekomst waarschijnlijk daar ook proberen te indexeren. Terwijl je kan ook nu zeggen. Nou ja, we gaan die defensieindustrie zo enorm oppoken. Met allerlei overheidssubsidies. Ik ga richting een oplossing, maar ik probeer hem toch net te schampen. Je kan natuurlijk ook denken dat je dan misschien daar heel veel bedrijfswinsten, overwinsten maakt. Even een SP-term te lenen. En dat daar dus geld is wat je ook weer kan afromen aan de andere kant. Toch?
1: Er komen minder vruchtbare en vruchtbare voorstellen komen er uit de Kamer om de defensie te betalen. Want bij de PVV zeggen ze gewoon, doe maar geen buitenland meer. Dus geen Oekraïne, geen Nazio,
15: die definiëren het probleem echt heel anders. Ze zeggen, we gunnen Nederlandse bedrijven en Nederlandse mensen heel veel. Alle buitenlanders gunnen we helemaal niks.
1: Ja.
15: Dat is een hele andere definitie van wat het probleem van defensie is.
1: Ja.
15: Of van de veiligheid.
1: En van het geld. En,
0: het grootste probleem, denk ik, met deze verhoogde defensieuitgaven is dus, waar ga je het van betalen? Of ten koste waarvan gaat het? En dus inderdaad de onderliggende discussie die we ook hebben besproken. Waarom eigenlijk? Is het nodig?
15: Zou misschien die volle 19 miljard, of misschien is het tegen die tijd wel meer als onze economie gegroeid is. Zou het ook kunnen zijn dat we uiteindelijk over een jaar of 5, als Donald Trump alweer vergeten, en hebben we weer andere presidenten, dat we dan denken, nou, die Spaanse aanpak was zo gek nog niet.
1: Nou, dat is een van de kritiekpunten, hè? Ja.
0: Ja, het zou kunnen. Dat kan natuurlijk. Dat wordt
15: zeg maar het inzicht dat we moeten nadenken, dat we daarmee moeten beginnen.
0: Oh, ja, we hadden toch eerst het probleem moeten definiëren. Maar ik hoor ook wel weer dat de Europese leiders zodanig deze weg zijn ingeslagen dat een nieuwe president ook weer niet zoveel
15: uit gaat
0: maken.
15: Wel heel lang afscheid
0: in Amerika. Ja, en dan hoor je inderdaad van dit is al veel langer aan de gang en nu luisteren we er alleen naar. Dus ik weet niet of dan binnen de Nederlandse politiek en trouwens ook in de politiek van andere landen kan natuurlijk wel dat besef opeens komen. Maar ik denk binnen bijvoorbeeld de NAVO is het wel echt, gaat het niet meer terug naar.
15: Nee, dat kan wel de norm worden. Maar die 2% was ook heel al 20 jaar een norm. En die hebben we daarvoor nooit gehaald. Of sinds we 5 hebben.
0: Nee, dus of landen daadwerkelijk halen is natuurlijk.
15: Ja, of het
0: ook
15: proberen,
0: een tweede
15: zelfs
0: vraag.
15: Maar. Ja.
0: Wat ook nog. Wat ik me ook afvraag is dat, want we kregen nu in aanloop naar, of tijdens de NAVO-top in Ankara 2 weken geleden, weer een lijst van wat er nou, of die
15: hoe ver alle landen gaan. Ja.
0: Hoe ver iedereen was. En dan zie je gewoon heel veel landen die gewoon nog blijven steken op 2% of juist lager zijn geworden.
15: Ja, ik ga hem anders formuleren, want het zijn allemaal landen die inmiddels wel de 2% halen, wat ze tot nu toe nooit deden.
0: Precies, dat wel, maar dan vraag je je wel af, worden de verschillen tussen landen niet veel groter? En wat gebeurt er als er andere regeringen komen?
15: Ja.
0: Want ook in Frankrijk bijvoorbeeld vraag je je af, politieke stabiliteit is ook belangrijk, want
15: Volgens najaar, dan weten we het weer.
0: Ja, precies, maar dat is ook wel belangrijk voor hoe je uitgaven terechtkomen. Want als je een beetje een stabiele politiek hebt, dan kan je er ook voor zorgen dat het efficiënt terechtkomt. Maar als je de hele tijd een andere regering hebt, of als het helemaal de hele tijd wisselt, dan is het natuurlijk wel veel lastiger om het ook efficiënt voor je eigen burger terecht te laten komen.
15: We gaan de laatste halve minuut in. Ik wil nog één vraag aan jou stellen, Leendert. We hebben nu de minderheidsregering. Dat hebben we helemaal nog genegeerd, want dat is een deel van het probleem, en zeker niet de oplossing. Gaan we daardoor misschien beter zien wat de discussie is die op de achtergrond speelt, omdat gewoon meer partijen mee mogen praten, mee moeten praten?
1: Absoluut. En we gaan ook meer horen van waarom willen we geld wel of niet naar Oekraïne of naar defensie? Of doen we dit op de juiste manier? Geven we het niet te snel uit? Hebben we de boot wel nodig? Is AI wel verstandig?
15: We gaan een heel mooi schip kopen voor de marine,
1: ja.
0: Maar vinden jullie goed, deze discussie?
1: Dat is natuurlijk wel goed om daar.
15: Ik hoop dat dit een mooie aftrap is, dat ze in Den Haag allemaal denken, oh ja, nu gaan we het nieuwe jaar fris anders beginnen.
0: Lekker met de inhoud en zo.
15: Dankjewel, Michal, dat je er vandaag bij wilde zijn. Dankjewel, Leendert, dat je er elke week bent bijna.
1: Yes.
15: Behalve binnenkort
1: de vakantie
15: gaat. Ja, precies. We komen aan het einde van Studio Den Haag voor deze week. Je kan altijd reageren. studiodenhaag@bnr.nl. We lezen alles en we reageren best wel vaak. Dus doe je er voordeel mee. Tot volgende week. En dan hebben we. Oh, wie hebben we volgende week? Nou, dat hoor je vanzelf. Wie we volgende week hebben. Dag.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Ik pak je vast.
3: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
4: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
3: Vandaag is er en morgen weten we niet.
4: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
5: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
6: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens is een pijnlijk signaal, dat zegt de transportsector. Het laat volgens hen zien hoe kwetsbaar de Nederlandse infrastructuur geworden is, terwijl we als land afhankelijk zijn van goede logistiek. Ook vrezen ze meer files op de omleidingsroutes. In Oosteind, boven Breda, heeft een maaltijdbezorger met zijn auto een huis geramd. Volgens regionale media vloog hij uit de bocht en crashte hij tegen de gevel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft nog gecheckt of het huis na de klap nog veilig is. En dat is zo. De dood van iemand gisteravond in het Drentse Klazinaveen is geen misdrijf, zegt de politie. Die deed onderzoek naar een incident waarbij een persoon niet goed was geworden en daarna overleed. Er gingen verhalen over een steekpartij in Klazinaveen, maar daar is niks van waar. Volgens de geestelijk leider van Iran laten de Amerikaanse aanvallen van afgelopen tijd zien dat Trumps handtekening onder de voorlopige vredesdeal niets waard is. Iran heeft het nu officieel opgezegd, omdat ze vinden dat de Amerikanen zich er niet aan houden. Door de aanvallen vielen er afgelopen tijd tientallen Iraanse doden. En de voorbereiding op de finale van het WK voetbal gaat voor Spanje niet helemaal zoals gepland. De laatste training van de Spanjaarden in New Jersey is afgelast vanwege heftig onweer. Bij tegenstander Argentinië hebben ze er ook last van. Hun training begon later. De WK-finale is morgenavond. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond af. Vannacht wordt het maximaal 13 tot 15 graden. Lokaal kan het ook regenen. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app.
12: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
14: Boardroom Panel. De overheid stond in zijn recht met het verbieden van de overname van Solvinity tot onvrede van het bestuur. En Poetin besloot deze week dat de Russische divisie van de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel onder Russisch staatstoezicht komt te staan. Twee onderwerpen die we gaan bespreken in het Boardroom Panel met Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overname en associate partner bij Qfinity. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom allebei.
15: Goedemorgen.
14: Zullen we beginnen met AkzoNobel. De Russische activiteiten van het Nederlandse verffabrikant AkzoNobel die zijn dus onder staatstoezicht in Rusland geplaatst. Russische president Vladimir Poetin die heeft maandag de opdracht gegeven. En dat heeft inmiddels AkzoNobel ook bevestigd nadat eerst Bloomberg daarmee naar buiten kwam. AkzoNobel zegt nu, dit is tijdelijk toezicht. Wat denk je dan, Harm-Jan? Tijdelijk?
15: Nou, het zal ongetwijfeld tijdelijk zijn. Alleen, hoe lang die tijdelijkheid gaat duren...
14: Niks dat is een permanent als tijdelijke
15: precies,
14: maatregelen.
15: Precies, niks is zo permanent als tijdelijkheid. Dit was natuurlijk iets wat je al lang kon zien aankomen. De zaak is ook al afgesplitst. Eigenlijk de facto van AkzoNobel. Dus functioneert daar al zelfstandig. Dus daar zal niet heel veel ruimte zijn geweest voor eigen initiatief. Nee. En nu wordt dat nog een keer bevestigd.
14: Je mag ook aannemen dat ze zich hier gewoon serieus op voorbereid hebben... dat dit een dag zou zijn die een keer zou moeten komen.
15: Zeker. Nee, dat kan niet anders. En dat geldt zowel voor het bestuur van AkzoNobel als ook voor de aandeelhouders. Dus het zal ook nauwelijks invloed hebben gehad of geen invloed hebben gehad op de koers. Nee, het is ook een klein deel van de omzet. Het gaat ongeveer 2% van de totale omzet.
14: Ja, het is in de marge, maar het is natuurlijk wel een symbolisch momentje.
15: Ja, het is wel een symbolisch momentje, maar het is eigenlijk in zekere zin zou je kunnen zeggen ook gek dat het nog zo lang geduurd heeft.
14: Ja.
15: En dat ze het nog zo lang hebben kunnen uitzingen. Dit zag je aankomen.
14: Ja, hoe bereid je op zoiets voor, Jeroen?
16: Nou ja, ik vind het verbazingwekkend dat ze zich niet hebben voorbereid, om het maar zo te zeggen. Kijk, je had eigenlijk al 2-3 jaar geleden kunnen zeggen, zoals veel andere buitenlandse partijen hebben gedaan. Zeggen van, oké, die activiteiten zetten we niet alleen apart, maar we gaan die activiteiten ook verkopen. Mm-hmm. Mijn vermoeden is wel een beetje dat er toenertijd een te groot boekverlies zou worden gerealiseerd, waardoor ze zeiden van, oké, laten we het dan maar apart zetten en dan kijken we misschien naar de markt.
14: Ja, maar dat is toch niet veranderd in die jaren?
16: Nou ja, dat is dus inderdaad, je kan natuurlijk op hoofd van zegen denken van, oké, misschien kunnen we dan tegen een betere prijs later verkopen, 3 jaar geleden. Dus dat je denkt, maar dat het nu nog niet verkocht is, met alle toezeggingen, alle ontwikkelingen, zou je zeggen van ja, op een gegeven moment moet je toch echt kwijt en pak het verlies dan maar. Ja. Dan in plaats van nu heb je eigenlijk een activiteit die onder Russisch toezicht wordt gehouden. Dus eigenlijk ga je nou nog geld verdienen waar de Russen van profiteren. Dus eigenlijk ben je eigenlijk nog verder van huis, denk ik zelf.
14: Ja, en je kan toch ook het geld vanuit Rusland niet hierheen halen. Dus je verdient het in Rusland voor de Russische werknemers dan misschien?
16: Ja, nou ja, goed. Kijk, het argument van veel van die buitenlandse partijen is natuurlijk van, joh, we doen dit omdat wij onze mensen niet in de steek willen laten. Willen niet mensen ontslaan, et cetera.
14: Als je het zo zegt, geloof jij daar niet in?
16: Nou ja, weet je, ik denk dat het enige argument is wat een beetje steek houdt. En voor de rest is er geen argument. Want inderdaad, je verdient geld. Je steunt daarmee indirect de Russische economie, hoe het wint of keert. Ja. Want alle winsten, inderdaad, de investeringen die je doet, moet je in Rusland houden. Dus ontegenzeggelijk, je kan van alles roepen. Maar sanctiegewijs doe je iets wat niet mag.
14: Waarschijnlijk mag het juridisch precies net wel, hè?
16: Ja, dat voor anders zou je niet doen.
15: Dat is natuurlijk zo. Maar wat ik wel interessant aan vind, is dat het onderstreept hoezeer de geopolitieke situatie ook in de boardroom oprukt. Hè?
14: Ja.
15: Want hier moet men natuurlijk over na hebben gedacht, scenario's hebben opgesteld. Nou, wat gaan we links doen, gaan we rechts doen? En dat is Rusland. Hetzelfde geldt natuurlijk voor China, geldt voor andere landen.
14: Ja, voor de VS dus, tegenwoordig, denk ik.
15: En de VS ook.
14: Eigenlijk
15: ook,
14: gewoon de hele wereld, is buiten Nederland. Zekerheid.
15: Ja. En wij hebben een heel groot buitenland, zoals ooit een keer een Nederlands minister van Buitenlandse Zaken.
14: Meneer Luns was dat, lang geleden.
15: Maar dat is natuurlijk wel interessant. Dat je, waar je vroeger kon zeggen, nou, dit is gewoon een puur bedrijfseconomische afweging, waar Jeroen ook een beetje op duidt. Dat nu is geworden tot het betrekken van allerlei geopolitieke overwegingen.
14: Het is een
15: in je bedrijfsbeslissing. Ja.
14: Het is ook moreel, denk ik, hè? Want je de vraag net, de Russische economie steunen? Het lijkt mij een gewetensvraag als je daar je bedrijf wat opbouwen bent.
15: Ja, nou vind ik dat wel. Dat is een beetje theoretisch natuurlijk, omdat het bedrijf, ook als je het verkoopt, blijft het daar gewoon en steun je in jouw woorden de Russische economie. Dus dat is een beetje, dat is sowieso het geval eigenlijk.
14: Oké, dus die mag je wegstrepen.
15: Ja, die mag je wat mij betreft wegstrepen.
16: Ben ik het niet helemaal mee eens, maar ik bedoel dan, natuurlijk verkoop je het bedrijf dan, maar tegelijkertijd trek je je dan wel terug en laat je wel principieel zien van, oké, wij willen niks met Rusland te maken hebben. En zoals het nu gebeurt, ja, weet je, hoe je het went of keert, je verdient geld daar.
15: Ja, nou, je kan natuurlijk zo zullen niet veel in Nederland naar Nederland hebben kunnen halen.
16: Goed, die Russen geven waarschijnlijk alles uit nu.
17: Ja. Je kan natuurlijk ook het voetbal en het andere sportargument nemen. Dat, die moet je niet mengen met politiek.
16: Klopt.
17: Je kan ook zeggen, zaken doen moet je niet mengen met politiek.
16: Ik ben het op zich ermee eens. Maar goed, wat er aan de overkant hier wordt gezegd, is helemaal waar. De geopolitieke situatie is de afgelopen jaren zodanig veranderd dat je eigenlijk wel als bedrijf daar, en zeker in de boardroom, rekening mee moet houden.
17: Ja, want als we
16: allerlei aspecten.
17: Als we hier de conclusie van trekken, is nou Akzo Nobel een slachtoffer? Of is dit gewoon, ja, dit is wat je gebeurt als je hulp met de vijand?
15: Nou, ik denk eerlijk gezegd, geen van beide. Dit is iets wat je begon met te zeggen, dit kon je zien aankomen. Dit was de dag.
17: Ja, waarvan je wist dat die moest komen.
15: Waarvan je wist dat die moest komen om in een beroemde
17: frase
15: te spreken. En dat geldt voor hen natuurlijk ook. En dat zal voor de aandeelhouders gelden. Dus niemand zal daar verder verrast over zijn.
17: Nee, oh ja, dat gesprek met de aandeelhouders, daar moeten we het misschien nog wel even over hebben. Want wordt dat moeilijk, denk je?
15: Want die aandeelhouders weten ook dat dit...
17: Wat Jeroen net zegt, ze hebben zich niet echt voorbereid. Wel een beetje.
15: Nou, dat weet ik niet. Want ze hebben gewoon niet zoveel gedaan. Het is aan zichzelf overgelaten. Ja. Hè? Het adagium was, het blijft in Rusland voor de Russen. Dus dit heeft eigenlijk geen effect op de onderneming buiten Rusland.
17: Nee, en ze moeten het gewoon opgeven en dan is het klaar.
16: Ja, kijk, het is 2% van de omzet. Dat is niet wereldschokkend. Aan de andere kant, ja, 2% daling. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de winstgevendheid wel heel erg mee zal vallen daardoor.
17: In Rusland, in een oude Russische fabriek. Ja, ik heb daar meteen een heel romantisch...
16: Ik denk eerlijk gezegd dat het al afgeroomd werd, et cetera. Ja. Dus, maar goed, je weet het niet precies. Maar 2%, ja, dat is ook weer niet wereldschokkend.
18: Zaken doen. Mark Beekhuis.
17: Je luistert naar het Boardroom Panel in BNR Zaken doen. Vandaag met Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames. En associate partner bij Qfinity. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Klarna, dat houdt ons de hele week al bezig. De stichting Massaschade en Consument startte maandag een massaclaim tegen de betaaldienst van Klarna. En die stichting stelt dat Klarna op grote schaal de regels voor de consumentenkredieten overtreedt. Want Klarna kijkt bijvoorbeeld niet naar de kredietwaardigheid van klanten. De claimstichting zegt wel dat Klarna dat had moeten doen, omdat ze leningen uiteindelijk verstrekken. En de stichting eist nu dat al die onterechte kosten worden terugbetaald. Dat gaat bij elkaar om misschien wel 500 miljoen euro. Jeroen, wat gebeurt er dan in de boardroom bij Klarna?
16: Ja, nou ja, kijk, weet je, Klarna stelt zich op het standpunt dat ze niet aan consumentenkrediet doen. Dus zij zeggen van, wij zijn ook niet gehouden aan die wetten en die regels. Ik denk dat zij hier wel van schrikken. Aan de andere kant, het wordt echt een juridische strijd. En dan is er maar de vraag van hoe een rechter daarnaar kijkt. Kijkt hij inderdaad van consumentenkrediet? Dan hebben ze een heel groot probleem. Want hun hele businessmodel is juist gebaseerd op deze uitgangspunten. Zegt de rechter, nee, het is geen consumentenkrediet. Ja, dan is het eigenlijk geen probleem, om het zo te zeggen. En ik ben wel benieuwd hoe zij binnen de boardroom tegen dat probleem aankijken.
17: Ja, en die reflex om te zeggen dat er niks aan de hand is, dat zie je natuurlijk bij bedrijven die in hun businessmodel aangetast worden, altijd. Dus daar mogen we misschien niet verbaasd over zijn. Maar is het overtuigend?
15: Ja, het is een beetje wat je vaker ziet met andere soort ondernemingen. Dit is een onderneming die op de grenzen van het toelaatbare opereert. Ik moet altijd aan Uber denken, hè, waar het natuurlijk hetzelfde het geval was. Dan weet je als boord dat je de grenzen gaat opzoeken. Je weet ook, en je zoekt eigenlijk ook die procedures
17: op. Je weet dat er rechtszaken komen.
15: Je weet dat er rechtszaken komen. Je had dat ook met die besteldiensten die op een gegeven moment... waar op een gegeven moment de vraag was, zijn dat
17: werknemers of niet?
15: Werknemers. Dus het hoort een beetje bij het businessmodel. Als je dat als boord in kaart hebt en dat risico neemt... dan hoort dat bij je businessmodel. Als het zo is dat je als boord denkt, nou, dit is een fijn bedrijf en we hebben geen enkel probleem, dan zou het wel...
17: Dan hebben ze nu wel een probleem.
15: Dan hebben ze nu wel echt een heel groot probleem. Ja. Dus dat hangt er vanaf, wat heb je verwacht? Wat is je idee? Wat is je businessmodel? En wat ik zeg, Uber was natuurlijk een perfect voorbeeld dat men heel bewust die grenzen opzocht. Ja. En die procedures ook uitlokte.
17: En die zijn uiteindelijk toch in zekere zin getemd door de juridische wereld.
15: Ja, die zijn getemd, maar er is ook aan de andere kant hebben ze ook een nieuwe markt opengebroken.
17: Ja.
15: Er zijn heel veel mensen in Amsterdam die als ze een taxi nodig hebben een Ubertje bestellen.
17: Ja. En niet van de concurrenten.
15: En niet alleen in Amsterdam. Dus dan werkt het businessmodel en dan is het een instrument om je model te ontwikkelen.
17: En is dat een legitieme manier om het zo te doen? Om te zeggen, nou, we gaan het over de grens in de hoop dat we dan daarna zover mogen gaan als de rechter toestaat?
16: Ik denk, op zich is het natuurlijk legitiem, daar is niks mis mee. Kijk, zij zijn in een gat in de markt gesprongen natuurlijk. Want, en dat is natuurlijk wel, hier speelt wel een bijzonder aspect, dat met name jongeren gebruik maken van dit soort taaldiensten. Ouderen, die ook een baan
17: hebben, etc. Die hebben zelf,
16: die hebben vaak een creditcard. En niet, dat is eigenlijk hetzelfde principe. Alleen jongeren kunnen die creditcard nog niet halen. Er zijn heel veel regels aan gebonden. Ja, die kies je dan voor deze dienst. En dat maakt het natuurlijk wel, en daar hebben ze wel een punt, juist door jongeren geld later te laten betalen, of zeg in ieder geval betaling laten doen en later betalen. Daar komt wel een spanningsveld wat schuurt natuurlijk. Ik denk dat daar wel een issue zou kunnen ontstaan.
17: Plus de dark patterns die we op internet altijd overal zien. En dat roze knopje van Klarna valt daar misschien ook wel onder. Dat heb ik nooit precies onderzocht, maar ik kan me goed voorstellen dat je het zo kan interpreteren.
16: Ja.
17: Dus dat mensen gemanipuleerd worden in het, weet je wat, ik kom het nu.
16: Ja.
17: Want ik wil het nu hebben.
16: Ja, het is natuurlijk opgezet vanuit de webshops natuurlijk. Hè? De gedachte van we gaan meer, we kunnen meer bestellen, we kunnen meer uitgeven. Want het betalen komt later. Ja, kopen op de pof is eigenlijk van oudsher natuurlijk nooit de beste manier geweest om dingen aan te schaffen.
17: Is dit een stukje van de Amerikaanse cultuur die langzaam Europa binnendringt? Dat we daar, zeg maar, want de Amerikanen houden wel heel erg van leven, van lenen en daarvan leven.
15: Nou, het interessante is dat het een Europees bedrijf is. Hè?
17: Ja, dat bedoel ik.
15: Het is een Zweeds bedrijf. Ze zijn 15 geleden opgericht, 20 jaar geleden, ik weet niet precies. Is het een Amerikaans? Het is wat Jeroen zegt, het is heel erg natuurlijk gestimuleerd vanuit de webshop. Dus het hangt samen met de opkomst van de webshops. En je ziet nu dat ze bijvoorbeeld ook heel dicht zitten op de artificial intelligence slag. Ik zag dat ze het aantal werknemers bijvoorbeeld is van 7000 naar minder dan de helft gegaan. En heel veel artificial intelligence. Dus ze zitten wel heel dicht op de ontwikkelingen. Of die Amerikaans zijn, dat zou ik niet onmiddellijk zeggen.
17: Nee, Amerikaanse mentaliteit dacht ik erin te herkennen. We hadden gisteren in Ongevraagd Advies het advies aan webshops juist. Daarom dat ik daar nu even aan denk. Die zei, maar je moet niet met Klarna in zee gaan. Als webwinkel moet je het gewoon niet doen. Is dat een overweging? Die zegt, dat is gewoon op het ogenblik. Straks komt er betere regulering. Dan zijn onze klanten weer beschermd. Tot die tijd een beetje vanaf blijven.
15: Ja, dat is op zich een sympathiek standpunt. Ja. Ook vanuit de overwegingen die Jeroen aangeeft.
17: Het klinkt als een enorme disqualificatie.
15: Nee, helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat je als webwinkel zegt, nou, we doen dat wel. Klarna is natuurlijk voor de webwinkels op zich wel een mooi platform. Het gaat lekker snel, het is redelijk zeker. Je betaalt er wel voor, hè? Je betaalt natuurlijk een percentage aan Klarna als je als webwinkel.
17: Maar dat geldt ook voor creditcards.
15: Dat geldt ook voor
17: creditcards. Ja.
15: Dus ja, dat vind ik een lastige vraag. Ik begrijp dat men dat doet. En het is denk ik aan de overheid en de rechter om daar strepen te trekken.
17: Ja, zou ze eigenlijk verzekerd zijn voor zoiets? Want 500 miljoen is natuurlijk wel een bedrag waar je eventjes over na moet denken voor je dat overboekt.
16: Ja, maar 500 miljoen wordt ook maar over de schutting gegooid. Hè? Ja. Ik bedoel, het is gewoon een compleet bedrag. Ja, weet je. Goed, er zijn al. Klarna zegt zelf ook van, ja, weet je, als je alles bij elkaar optelt. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En dan is ook nog de vraag, aan wie die 500 miljoen, aan wie wordt dat dan uitbetaald? Is dat dan voor iedereen? Of is dat dan specifiek, moet je hele bewijslasten? Dat is niet zo makkelijk als je zomaar een bedrag.
17: Het getal kan je gewoon makkelijk noemen, maar alle bankrekeningnummers.
15: Ja, je ziet dat bij al die massaschade claims, hè, dat men onmiddellijk komt met een miljard, 2 miljard, 3 miljard.
17: Nemen jullie het wel heel serieus? Want nu klinkt het alsof je het een beetje wegrelativeren. Want zelfs als ze verliezen, valt het misschien er wel mee.
16: Nee, kijk, ik neem het zeker serieus. Want het is wel een aspect, wat ik ook zeg, over de jongere generatie die er veel meer gebruik van maakt, et cetera. Het is zeker een aspect waar je rekening mee moet houden als bedrijf. Maar tegelijkertijd, ik zeg het dan even, populisme is een groot woord, maar het is natuurlijk wel, massaclaims komen snel.
17: Ja.
16: Ja, men gaat snel zeggen van, joh, we gaan met z'n allen ageren tegen het bedrijf, want ze doen iets verkeerd. Ja. En uiteindelijk is het aan de rechter om te bepalen van, wat is daar werkelijke schade? En in Nederland is dat niet zo makkelijk te bepalen.
17: Doet het wel iets met de reputatie? Ik kan me goed voorstellen dat als nu wij het er elke dag over hebben hier op de radio, dat dan ouders tegen hun kinderen zeggen, dat Klarna, dat was een probleem, wacht daar nog even mee tot de nieuwe regels in november komen.
16: In alle eerlijkheid, het is alleen maar beter natuurlijk. Want ja, weet je, als Klarna failliet gaat bij wijze van spreken en je hebt nog niet betaald, dan probeer dan maar eens als curator het geld terug te krijgen.
17: Nou, daar zijn curatoren heel handig in, hoor.
16: Ja, maar goed.
17: Ja, maar Maar doet reputatie schade in deze iets bij zo'n massaclaim?
15: Ja, reputatieschade is natuurlijk altijd een belangrijk punt. Aan de andere kant, als het een aantrekkelijke propositie is voor klanten...
17: En dat is het.
15: Ja, dan is reputatie ineens minder belangrijk. Dus reputatie moet je altijd zien in verhouding tot de kosten... En de mogelijke andere effecten daarvan. En naarmate een bepaald aanbod aantrekkelijker is... Ja. Dan zal reputatie minder een rol spelen.
17: Waarschijnlijk heb je gelijk ook, want Klarna is natuurlijk al vaak in opspraak geweest. Ja, ook door het klachtinstituut Kifit, die daar een uitspraak over gedaan heeft.
15: Ja, ja.
17: En dat heeft in Nederland in ieder geval geen effect gehad op de groei. Want die gaat gewoon lekker door.
15: Zo is het.
17: Je had denk ik wel even wel een paar keer genoemd... vanaf het najaar komen er strengere regels... voor dit soort diensten vanuit Europa. Ik kan me ook goed voorstellen dat die scherpere regels... en meer toezicht van AFM... dat eigenlijk ook wel lekker is voor Klarna. Omdat ze gewoon kunnen zeggen... Nou, wij voldoen gewoon aan de regels voortaan.
16: Ja, nee, ik denk sowieso zijn ze dan in de boardroom natuurlijk flink mee bezig... om te kijken wat voor effect dat heeft binnen het bedrijf.
17: Ja.
16: Ik denk dat ook ze AI daarvoor ook gebruiken, onder andere... om te zorgen dat je de processen, governance en compliance... allemaal wel goed gestructureerd worden. Dus ja, misschien zijn er ook een aantal partijen... waarvan zij zullen zeggen van consumenten... van nou, daar gaan we helemaal geen dienst meer aan leveren.
17: En dat is denk ik de opdracht van die strengere regels.
16: Ja, dat zou misschien werken. En dan kom je eigenlijk als Klarna helemaal goed uit de bus weer.
17: Dan heb je gewonnen.
16: Ja, feitelijk wel, ja.
17: Dan is het merk waar iedereen het hele zomer over had, al die problemen die ze hadden.
15: Ja.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist, Travel Essence. In

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Alles was een soort tussen.
2: Het was een kort geding, hè?
1: Ja. Een kort geding eigenlijk, hè? Daar komt het op neer. En daar is de vraag dan, moeten we nu dat verbod opheffen of moeten we dat verbod niet opheffen? En wat de rechter eigenlijk alleen maar nu heeft gedaan, want de procedure gaat gewoon door. Wat de rechter nu heeft gedaan is een afweging van als ik linksom ga, komt er dan onherstelbare gevolgen?
2: Ja.
1: Of als ik rechtsaf ga, gebeurt het daar. En de rechter heeft nu gezegd, als ik nu zou zeggen dat verbod wordt geschorst, dan komt die overname er en die is eigenlijk niet meer terug te draaien. En dat geeft dus een soort onherstelbaar effect. En daarom laat ik het in stand.
2: En de andere kant uit zou er misschien wat kosten bij de aandeelhouders terechtkomen.
1: Precies.
2: Nou, dat kunnen ze wel dragen.
1: Dat is eigenlijk eerlijk gezegd. Je zegt het nu even heel kort het bocht. In feite heb je gelijk. Dat staat eigenlijk in het.
2: Dus eigenlijk weten we nog niet precies waar we staan.
1: Precies. Het is echt afwachtig blazen. En er komt nu een bezwaarprocedure. En dan komt er nog weer een andere mogelijkheid om naar de rechter te gaan.
2: Er zijn altijd, dus hoe dit gaat altijd aflopen, nog vervolgrechtspraak.
1: Hoe dit gaat aflopen, dat weten we echt pas over een half jaar of over een jaar. Dat kan echt nog een tijdje duren.
2: Wat ik interessant vond, was dat deze zaak eigenlijk ging tussen de aandeelhouders van Solvinity en de staat. Maar Kyndryl, het bedrijf wat we overnemen, dat heeft helemaal geen. Dan heeft ze helemaal niet gezegd dat er een probleem is. Oké, mogen we het niet overnemen? Nou, dan nemen we het niet over, was grofweg hun houding. Wat zegt dat?
1: Dat de rechter goed heeft aangevoeld dat het allemaal niet zo van uitmaakt, dat je het rustig nog even verder kunt laten gaan. Dus Kyndryl zegt, we willen het best overnemen. Maar goed,
2: doen we het niet.
1: Nemen we het niet over, vinden we het ook prima.
2: Nou die hadden ook naar de rechter kunnen gaan en kunnen zeggen, maar we wilden het kopen.
1: Ja, het is nog niet zo makkelijk om dan ook als belanghebbende te kwalificeren in die procedure. Maar goed, het had gekund.
2: Ja.
1: Maar waarom zouden ze dat doen? Ze zeggen, we hebben een
2: bot. De aandeelhouders zeggen
1: we zien het wel. En als jullie willen dat wij het kopen, moet je maar zorgen dat je het oplost. En dat is in wezen wat er nu gebeurt. Dat het bestuur van Solvinity en de aandeelhouders proberen om die blokkade op te heffen.
2: Ja, Jeroen, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ik denk dat het juist heel slim is dat zij de procedure niet zijn gestart of een belanghebbende daarin zijn. Want voor hun is het slimme onderhandelaars. Hou die houding gewoon zo aan. Want de prijs kan alleen maar omlaag gaan op die manier. Het is lastig, risicoprofiel. Dan ga je natuurlijk als Kyndryl als koper zeggen. Ja jongens, er zit toch wel wat meer problemen in het dossier dan ik had verwacht. We gaan de prijs wat lager doen, of we gaan een stuk earn-out doen, of we doen op een andere manier. Die gaan dit gewoon gebruiken.
2: Ja, als het uiteindelijk toegestaan wordt dat ze het mogen overnemen. Ja. Want ze lopen natuurlijk de kans om de boot te missen.
3: Ja, oké, maar goed, dat is natuurlijk altijd het risico bij dit soort processen waarbij de overheid een stem heeft, om het maar zo te zeggen.
2: Ja.
3: Tegelijkertijd vraag ik me af of het inhoudelijk zover komt dat een rechter zegt via deze over. Want dan moeten echt wel zwaarwegende belangen zijn. En die zijn er natuurlijk ook. Tegelijkertijd zijn ook de garanties die een koper zou kunnen geven over de privacygevoeligheid en hoe je dat gewoon goed op een goede manier vastzet. Je kan ook zeggen van we gaan een server in Europa neerzetten of in Nederland neerzetten. We kunnen een aantal andere dingen doen. Dus er zijn best wel wat regeltjes waar je als koper aan kan voldoen. Zonder dat gelijk betekent dat die privacygevoeligheid helemaal.
2: Daar zijn de deskundigen het niet met je eens.
3: Ik weet dat daar wel een discussie over zijn.
2: De overheid heeft een aantal wetten die gewoon Amerikaanse bedrijven kan dwingen om nu gegevens te leveren.
3: Nee, dat klopt ook.
2: Ook met servers in Europa.
3: Ja, maar kijk, ik trek de parallel altijd een beetje met de ABN AMRO's van deze wereld. De banken, et cetera. Die hebben ook heel veel gegevens van jou.
2: Ja.
3: En als de ABN AMRO wordt overgenomen door een Amerikaanse partij, gaan we dan ook zo ageren ertegen? Ik wil wel zeggen. Dat is ook een discussie die je kan voeren. En uiteindelijk is het wel zo dat de vraag is ook, en dan trek je de vraag veel breder. Moet je als overheid dan natuurlijk ook zeggen van gaan wij ervoor liggen als buitenlandse partijen geïnteresseerd zijn in Nederlandse bedrijven.
2: Moeten buitenlandse partijen tegengehouden worden als ze onder dat soort redelijk extreme Amerikaanse wetten vallen? Die zeggen alle gegevens van onze bedrijven ook in het buitenland zijn van ons, van de Amerikaanse overheid?
3: Als je zo redeneert, dan zou je volgens de AVG geen enkele buitenlandse partij meer toestaan om Nederlandse bedrijven over te nemen.
2: De meeste andere landen hebben geen extraterritoriale
3: Amerikaanse bedrijven dan. Okay. Ja.

0: specifiek dus, Amerikaans dan, bedrijf.
1: Amerika, ja, dan moet je dat gewoon zo gaan zeggen. Ja, want, ik volgens
2: kies graag voor de extreme.
1: Ja, nee, oké, okay, maar dan zou dat moeten zijn. En ik denk niet
0: maar
1: dat
0: Jan,
1: je...
0: Wat we gaan de laatste seconden zitten.
3: Nou, we hebben natuurlijk heel bewust gezegd in Europa... en alle EU-landen, hier moeten we wat aan doen. We willen juist zorgen dat we controle houden... over welke buitenlanders hier in Europa komen.
0: Ja.
3: Dus het is een heel bewuste keuze. Die we maken. En daar houdt ook iedereen vast. En je ziet dat die regels alleen maar scherper worden.
2: Elk jaar
3: zal
2: een beetje,
3: ook, ja. En dat zal ook in de toekomst gelden. En for good reasons. Hè?
0: Ja.
3: Dus ik zie dat niet zo snel omdraaien. En ik ben er ook niet zo ongelukkig mee, moet ik eerlijk zeggen.
2: Dankjewel, Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames. En associate partner bij Qfinity. En dit panel is natuurlijk te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via jouw podcast-app of die van BNR.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... Zaken doen.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
11: Geeft ruimte.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
14: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens is een pijnlijk signaal, dat zegt de transportsector. Het laat volgens hen zien hoe kwetsbaar de Nederlandse infrastructuur geworden is, terwijl we als land afhankelijk zijn van goede logistiek. Ook vrezen ze meer files op de omleidingsroutes. In Oosteind, boven Breda, heeft een maaltijdbezorger met zijn auto een huis geramd. Volgens regionale media vloog hij uit de bocht en crashte hij tegen de gevel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft nog gecheckt of het huis na de klap nog veilig is. En dat is zo. De dood van iemand gisteravond in het Drentse Klazinaveen is geen misdrijf, zegt de politie. Die deed onderzoek naar een incident waarbij een persoon niet goed was geworden en daarna overleed. Er gingen verhalen over een steekpartij in Klazinaveen, maar daar is niks van waar. Volgens de geestelijk leider van Iran laten de Amerikaanse aanvallen van afgelopen tijd zien dat Trumps handtekening onder de voorlopige vredesdeal niets waard is. Iran heeft het nu officieel opgezegd, omdat ze vinden dat de Amerikanen zich er niet aan houden. Door de aanvallen vielen er afgelopen tijd tientallen Iraanse doden. En de voorbereiding op de finale van het WK voetbal gaat voor Spanje niet helemaal zoals gepland. De laatste training van de Spanjaarden in New Jersey is afgelast vanwege heftig onweer. Bij tegenstander Argentinië hebben ze er ook last van. Hun training begon later. De WK-finale is morgenavond. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond af. Vannacht wordt het maximaal 13 tot 15 graden. Lokaal kan het ook regenen. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
15: Nederlanders laten de fles steeds vaker staan. En niet alleen wij doen dat, we doen dat. De hele wereld schijnt dat te doen. En dat moet iets betekenen voor een wereldspeler op dat gebied. Het gebied van drank namelijk. De koninklijke, de Kuiper. Weten zij de tering naar de nering te zetten? Is er een probleem überhaupt dat we steeds minder drinken? Dat is iets wat we gaan bespreken met Leo Evers, de CEO bij cocktailspecialist Koninklijke, de Kuiper. Welkom.
16: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
15: We zaten net naar het verkeersinformatie te luisteren. File voor de camping van Zwarte Cross. Ja. En ik zag je opveren, dat zijn mijn klanten.
16: Ja, klopt. Goed nieuws. Sinds eigenlijk een paar jaar, sinds wij de focus van onze strategie verlegd hebben naar premix cocktails, dus kant-en-klare cocktails, serveren we die ook in 10, 20 en 30 liter fusten. Waarmee we dus toegang hebben tot dit soort grote evenementen. Dus wij zijn ook ruimschoots present op Zwarte Cross al 3 jaar lang.
15: 100.000 cocktails in een paar dagen.
16: Ja, nou, er komen bijna 400.000 man. Dus
15: goed, 1 op 4?
16: 1 op 4. Sommige mensen
15: misschien wat meer, als ik ze ken.
16: Nou ja, een mooie score. En ja. Wat je ziet, ik was er vorig jaar zelf. Dan zie je een treetje met 24, waar dat voorheen 24 biertjes waren. En dat zijn nu 18 biertjes en 6 hele mooie gegarneerde kwalitatieve cocktails.
15: Ja, die kwaliteit moeten we het even over hebben, want het is premix, hè? Is dat net zo goed, net zo lekker als een met de hand gemaakte, voor mij in elkaar geschudde cocktail?
16: Nou, ik denk dat als je naar een high-end cocktailbar gaat en met een echte mixologist, ja, dat proef je nog wel. Alleen ik denk dat wij er bij de Kuiper wel in geslaagd zijn de afgelopen jaren.
15: Als ik het gewoon zelf mix, dan merk ik het verschil niet.
16: Nou, als je het mixt met een van onze premix cocktails, met de flessen die je dus gewoon in de supermarkt kan krijgen. Je doet ijs in een shaker, je shake 15 seconden en je schenkt je cocktail. Nou, dan heb je een hele mooie, kwalitatieve en vooral hele consistente cocktails. Want onderschat niet, hè.
15: Het is een vak.
16: En om zelf thuis een espresso martini te maken, nou, ik heb het een paar keer geprobeerd. Dat is niet makkelijk, kan ik je verklappen.
15: Het is precies het voorbeeld wat een collega van mij gaf. Die zei, okay. Ik heb in de horeca gewerkt. Dus, ja. Espresso martini, dat moet je de mensen achter de bar eigenlijk niet aandoen.
16: Nee, dat vinden ze ook heel vervelend. Want ze moeten naar een ander apparaat gaan, het koffieapparaat, om de espresso te maken. En dan weer teruglopen naar de cocktailbar. Dus je kan een mixologist, een bartender, geen... Als je niet zegt, geef mij 5 espresso martinis, dan kijkt je denk ik niet al te vrolijk aan.
15: Nee. En wat is er gebeurd? Dat mensen vroeger bier bestelden, zeker bij de Zwarte Cross associeer ik volledig met bier. Ja. En dat ze dan nu ineens een tray van 24 cocktails voorbij laten komen.
16: Nou, ik denk dat mensen steeds meer kiezen voor kwaliteit en genieten. Wat je wereldwijd ziet is überhaupt dat alcoholconsumptie neemt af. Ja. Ik vind dat overigens, daar zijn we blij mee, denk ik. Wat je ziet is dat bier, wijn en sterke drank neemt sterk af. Wij zitten wat dat betreft in een hele goede categorie, want wereldwijd cocktails verwachten wij. Die nemen met 12% toe in de komende 8 jaar, wordt verwacht. En ik denk dat het ook een goede trend is. Want cocktails wordt op een andere manier geconsumeerd dan bier en dan wijn.
15: Dat is niet het krat wat je naast de tent opstapelt om daar een mooi kasteel mee te bouwen.
16: Nee, wat wij ook heel duidelijk aangeven bij de Kuiper is van nou geniet van je cocktail. En je ziet ook dat mensen die een cocktail bestellen, die mooi gegarneerd is, ja, die doen daar 30, 40 minuten over. En die drinken er 1, misschien 2 op een avond. En die drinken dat niet elke avond. Dus ik denk dat een heel positieve ontwikkeling is.
15: Ja, ja, voor de omzet. Want ik neem aan dat het is wel ietsje duurder. Misschien wel 3 keer zo duur als je het hiernaast haalt. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de omzet niet handig is.
16: Nou, voor de omzet, kijk, ons volume stijgt daarin. Wat wij vooral de laatste 3 jaar gedaan hebben, is de cocktail toegankelijker te maken voor consumenten. Mm-hmm. Waar het vroeger echt niche was, high-end in een dure cocktailbar. En daar betaal je vandaag de dag gemakkelijk meer dan €20 voor een cocktail. Hebben wij dat nu meer toegankelijker gemaakt voor een brede groep aan consumenten, die het ook op meerdere momenten kunnen drinken. We hadden het net over...
15: Maar we zijn het, ze drinken minder.
16: Ja, ze drinken...
15: Een keer, dan drink je er eentje in plaats van 40 minuten, terwijl bier er misschien met een kwartiertje wel doorheen gaat.
16: Ja, nou, ze drinken dus minder wijn, bier en gedistilleerd. Ja. Maar ze drinken wel meer cocktails. Dus is heel duidelijk een verschuiving, voornamelijk onder jongeren, naar cocktails. Want 70% van het cocktailvolume wereldwijd wordt gedronken door millennials en Gen Z. En het interessante wat wij dus gedaan hebben die laatste paar jaar, we hadden het net over het Zwarte Cross. Dus we hebben nu toegang tot festivals, maar ook bijvoorbeeld tot theaters. Ook tot de gewone bar. Elke bar vandaag de dag heeft een mooie cocktailkaart en ook een mocktailkaart. Maar ook voor mensen thuisverbruik. We hebben nu net gelanceerd, ook in de supermarkten, onze kleine cans, 20 centiliter single serve cocktails. Espresso martini, pornstar martini, amaretto sour. En die nemen mensen gewoon mee vandaag de dag naar het strand of picknicken. En dat is denk ik een hele positieve ontwikkeling om eigenlijk cocktails toegankelijk te maken tot een bredere groep consumenten.
15: Ja, je bent echt een heel ander bedrijf dan hoe jullie begonnen zijn, denk ik. Hè?
16: Ja,
15: het was ooit een distilleerderij voor jenever. Nou, in Schiedam, waar dat hoort.
16: Ja, het is eigenlijk nog... Ik wil even terug.
15: Nog verder?
16: Ja, want het is wel het verhaal van de Kuiper van Nieck altijd heel erg mooi. Eigenlijk is in 1695 begonnen. Het is een van de oudste familiebedrijven in Nederland. Met het maken van houten kuipen.
15: Ach, natuurlijk, de Kuiper. Ja.
16: Precies, toen de tijd kon je je achternaam nog zelf maken. En vandaar de Kuiper. Totdat de tweede generatie van de familie de Kuiper erachter kwam... dat het eigenlijk veel interessanter en winstgevender was... om te verkopen wat... in de Kuip zat, in plaats van de Kuip zelf. Toen zijn ze overstapt naar jenever. En van jenever begin jaren 1900 naar liqueuren. Toen naar cocktails. En eigenlijk de laatste paar jaren echt naar kant-en-klare premix cocktails.
15: Ja.
16: Dus een mooie.
15: Er zit een hele langzame trend in over de eeuwen heen.
16: Ja.
15: Ja. En jullie richten je op de hele wereld. Ja. We zijn net al, Engeland is de grootste afnemer. Zuid-Korea is nummer 2. Waar staat Nederland in die hele rij?
16: 3.
15: Nummer 3.
16: Ja. Ja. 15% van onze omzet komt uit Nederland. En daar zie je ook wel heel duidelijk een verschuiving naar cocktails. En naar kant-en-klaar cocktails. Vorig jaar 35% van ons totale volume komt uit kant-en-klare cocktails. Waar we eigenlijk pas 2-3 jaar geleden mee gestart zijn.
15: Hoe heb je dat zo snel voor elkaar gekregen?
16: Ja,
15: want de productie moet in één keer op vol vermogen. De distributie, je moet heel veel supermarkten of horeca. Ja. Moet je in één keer overtuigen?
16: Nou, er was heel duidelijk een vraag. En eigenlijk is het wel leuk. Die vraag is eigenlijk ontstaan gedurende COVID. Want toen ging de horeca ging dicht. Mensen bleven thuis.
15: Ja, die gingen ineens allemaal zelf cocktails maken.
16: Precies.
15: Maar dat was hoop werk.
16: Dan moet je 3-4 flessen kopen. En voor het weet ben je €60 kwijt. Wij hebben daarop ingespeeld door met premix cocktails te komen. Onze ready to serve. En dat was een heel groot succes. En daarna eigenlijk na COVID... is eigenlijk de horeca heeft een ontzettend probleem gekregen... met mensen binnenhalen in hun staaf. Daar hebben we dus ook op ingespeeld. Door met die premix cocktails in literflessen te komen en op de tap. Want het is al moeilijk om goed personeel te krijgen. Mm-hmm. En dan ook nog eens een keer personeel te krijgen... Die weet hoe ze een cocktail moeten maken. Nou, dat is ontzettend moeilijk. Dus je ziet ook echt dat de horeca heel blij is... dat een cocktailspecialist als de Kuiper in dit segment gestapt is.
15: Maar jullie waren nog helemaal geen cocktailspecialist dan voor corona, voor COVID.
16: Nou, absoluut.
15: Of wel?
16: Absoluut.
15: In de losse flessen, zeg maar.
16: Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben... we zijn gegroeid van een ingrediënt van de totale cocktail... Ja. Naar de totale cocktail. En dat hebben we in de laatste... Nou ja, de laatste 4 jaar gedaan. Dus dat is eigenlijk heel snel gegaan. En je hebt gelijk, ik leg het altijd uit... we zijn van een soort slow-moving consumer goods company... zijn we nu veel meer naar een fast-moving consumer goods company gegaan. En dat
15: is wennen, denk ik.
16: Ja, dat is wennen. En ik moet je zeggen, dat vind ik ook wel heel mooi... als ik kijk naar onze mensen... dat die ook echt wel die knop omgezet hebben. Die van oudsher produceerden die standaard... eigenlijk wel hele hoogwaardige kwalitatieve liqueuren. En die zijn eigenlijk naar veel meer volume... met onze premix cocktails gaan. Dus ook een groot compliment aan onze mensen voor hun flexibiliteit.
15: Maar betekent dit ook dat je nu dus veel vaker... nieuwe producten op de markt moet zetten om wel relevant te blijven?
16: Absoluut. Ik denk dat ook de twee belangrijkste waarden zijn van ons familiebedrijf. En dat is vakmanschap, kwaliteit aan de ene kant en innovatie aan de andere kant. Ik denk dat als de Kuiper niet de focus had gelegd op innovaties, maar gedurende eigenlijk de eeuwen heen, dan had het niet meer bestaan. En nu is het een gezond 331 jaar oud, 100% familiebedrijf. Hoe leuk is dat?
15: Ja. 331 jaar is een mooie leeftijd.
16: Ik
15: neem aan dat jullie daar vorig jaar iets op hebben geproost.
16: Nou, dat doen we ook dan. We scheiden. Maar
15: wat komt er dan op tafel? Toch een champagne of een cocktail?
16: Nee, daar komt zeker geen champagne. Daar komt natuurlijk een hele mooie cocktail. We hadden ook voor die gelegenheid een hele mooie jenever en een liqueur geproduceerd.
15: Kijk aan. We gaan eens even naar een dilemma.
2: Het dilemma.
15: En dat heeft te maken met alcohol. De mocktail wordt het drankje van de 21ste eeuw. Of een echte cocktail. Ja, daar moet nou eenmaal alcohol in. Je mag nu ja of nee zeggen. Nou ja, de een of de ander. Dan gaan we daarna naar de nuance.
16: Tweede.
15: Er moet alcohol in een cocktail. Eigenlijk ben ik dat wel met je eens. Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Leo Evers, CEO bij cocktailspecialist Koninklijke de Kuiper. Van waar? dat antwoord?
16: Nou, ik denk dat als je echt een traditioneel, mooie, goede cocktail wil drinken, dan is alcohol een belangrijk onderdeel om een hele mooie balans te krijgen. Wat je ziet in cocktails tussen zoet, zuur en bitter, daar speelt wel degelijk alcohol een bepaalde rol in. Mm-hmm. Dus,
15: jullie maken ze wel, hè, mocktails?
16: Nou, ik wil het eigenlijk geen mocktails noemen.
15: Jullie maken 0.0 cocktails?
16: Er is wel, vind ik, daarin ook wel een nuance. Voor ons is 0.0 eigenlijk niet een aparte categorie. Wij kijken naar de totale cocktail en zeggen daar willen we dus ook een 0.0 variant in hebben. Om een idee te geven, onze master distillateur Mirjam Hendricks is heel erg betrokken geweest bij het maken van onze 0.0 varianten. Mm-hmm. Dus wat we eigenlijk gezegd hebben.
15: Maar het blijft gewoon eigenlijk onbegonnen werk, toch? Ik bedoel, bij bier schijnt het eruit te kunnen, maar bij wijn lukt het dan niet, want daar is alcohol deel van de smaak. En ik denk dat bij cocktails datzelfde probleem bestaat.
16: Nou, ik zou.
15: Misschien moet ik nu gewoon al jullie mocktails een keertje proberen. Nou, anders noemen.
16: Dat wilde ik net zeggen. ik denk dat mocktails in het algemeen hebben toch niet zo'n men heeft daar niet zo'n goed idee bij. Ook omdat het voor ook een mixologist en een bartender niet zo makkelijk te maken is. Ik denk dat onze range met 0.0 cocktails echt heel erg goed is. En zelfs heel dichtbij onze cocktails die alcohol. Okay. Want als je kijkt naar een passion fruit martini, dan is de 0.0 en de met alcohol is zelfs heel moeilijk te onderscheiden van elkaar. En om je idee, Passion Fruit Martini 0.0 is nu onze derde premix cocktail in ons hele assortiment. Okay. En de Mojito 0.0 nummer 6. Dus binnen.
15: Die concurreert gewoon één op één met alcohol, zonder alcohol, is niks aan de hand.
16: En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik denk dat dat ook een hele goede trend is. Wij willen gewoon consumenten een alternatief geven. Consumenten die besluiten om geen alcohol te drinken, die moeten gewoon ook een hele mooie cocktail kunnen drinken.
15: Die wil je natuurlijk blijven helpen. Ja, ik zit net te denken, jullie hebben eigenlijk al als branche op de een of andere manier het ook knap gedaan. Want vroeger heette dit een mixdrankje. En dat had een hele slechte pers. Ja. Maar nu, en dat was ook een blikje natuurlijk. En nou stop je het in een blikje en dan zeg je, nee, dit is een 0.0 cocktail. Was dat moeilijk om van het oude imago af te komen, denk je?
16: Ja, ik denk zeker mix. Dan praat je namelijk voornamelijk over een spirit, sterk alcohol met bijvoorbeeld.
15: Ja, maar niet zoets meestal doorheen.
16: Nou, kijk, onze cocktails, daar gaan minimaal 3 ingrediënten in. Mm-hmm. Dus ik vind er een heel groot verschil tussen een mixdrank en een cocktail. En ik moet je zeggen, ook onze recente cocktails die we in de supermarkt verkopen in 20 centiliter blikjes, dat zijn zeer kwalitatieve cocktails.
15: Daar kan ik wel van meepraten. Ja, misschien moeten we het even over hebben, want we hebben het nu dus over die dingen die in de supermarkt liggen, maar jullie hebben een heleboel merken. Misschien wel 100, 200. Ik weet niet, toen ik de website doorbladerde, het ene fles na de andere kwam voorbij.
16: Hoeveel ik zou bijna zeggen te veel.
15: Nou, in ieder geval te veel om ze allemaal te onthouden. Ja. Voor mij. Van welke merken moeten mensen de Kuiper kennen?
16: Nou, steeds meer kennen mensen de Kuiper van de cocktail. Ik moet je wel zeggen, ik ben 2,5...
15: Maar er staat niet de Kuiper als merk op, toch? Ja. Of wel? Oh, er staat wel de Kuiper op.
16: Ja, staat op al onze premix cocktails. Dus op zowel de halve liters in de supermarkt als op onze blikjes in de supermarkt. Maar ook als je onze literflessen achter op de backbar ziet in de horeca, staat er de Kuiper op. En ook op onze fusten. En dat ziet er heel goed uit. Ik moet je wel zeggen, je hebt gelijk, toen ik 2,5 jaar geleden bij de Kuiper begon, ik zei, jongens, ik ga bij de Kuiper werken, zijn mensen, ja, oké, maar van de jenever. Ik zei, nee, niet van de jenever, van de cocktails. Ik merk wel dat de laatste 2 jaar, zeker ook omdat wij op al die verschillende momenten dat consumenten een cocktail kunnen drinken aanwezig zijn, merk ik, en dat merken wij ook het onderzoek, dat de Kuiper steeds meer naamsbekendheid krijgt als de cocktailspecialist.
15: Ook als een zelfstandig merk en niet alleen een merk wat boven allerlei andere merken. Want jullie hebben, we hadden het van tevoren toen je hier binnenkwam al heel even over gin. Jullie hebben Roku gin, wat uit Japan geïmporteerd wordt. En Rutte gin. Ja. Nee, precies, maar dat verkopen jullie wel.
16: Ja,
15: de Rutte is waarschijnlijk wel van jullie.
16: Ja.
15: Dus jullie, dat zijn een paar merken die ik zo kan benoemen. Wat zijn de merken die mensen nog meer zouden moeten kennen?
16: Nou, zeg maar, onze 2 grote pilaren zijn aan de ene kant de Kuiper, uitgebreid over gehad. Aan de andere kant zijn dat onze perzikenlikeuren, die wereldwijd heel populair zijn. Dat is Peachtree en Archers. Het Archers-merk.
15: Daar heb ik nooit van gehoord. Is dat heel erg? Had ik dat moeten kennen?
16: Nou, Peachtree in Nederland had je kunnen kennen. En Archers is dus heel groot. Als je aan een Brit vraagt, ken je Archers perzikenlikeur, zegt iedereen ja. Wij zijn ook wereldwijd marktleider op perzikliqueur. Waar we het net over hadden, groot in Zuid-Korea en Japan. Mm-hmm. Vooral met Peachtree.
15: Ja, dat ook komt uit Japan. Ja,
16: ja, ja,
15: en daar zijn we allebei stiekem een fan van.
16: Ja. Ja, dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Nou,
15: voor mij mag het wel.
16: Wij importeren het van Suntory. Wat ik ook net zei, wij hebben een hele goede kwalitatieve gin, ook onder het Rutte-merk. Daar verkopen wij onze jenevers onder. Wij hebben dus binnen de Kuiper geen jenever meer. Bij de Kuiper focussen we heel erg duidelijk op range liqueuren. Daar zijn wij de nummer 1 producent in de wereld. En focussen wij ons op perzikliqueuren, waar we wereldwijd marktleider zijn, met Peachtree en Archers.
15: En hoe hou je dat vol? Want je bent de wereldleider,
16: ja.
15: Maar dat blijf je nooit zomaar.
16: Nou, ik denk dat je dat onder andere volhoudt door constant te vernieuwen. Als je ook aan mij vraagt, waarom bestaat de Kuiper 331 jaar? Mm-hmm. Dat is omdat
15: Vaten te maken.
16: Dat ze gestopt zijn om vaten te maken, met dank aan de tweede generatie, maar dat ze zich eigenlijk in die 331 jaar constant opnieuw hebben uitgevonden. En die laatste 4 jaar dat wij dus die focus hebben op de premixed cocktails, is daar denk ik een ontzettend goed voorbeeld van.
15: Ja, komt bij Heineken vandaan, hè?
16: Dat klopt.
15: En nog bij een ander biermerk.
16: Ja.
15: Bent u daar weggegaan of bent u naar Kuiper toegegaan? Ik bedoel, wat was het?
16: Nou, ik heb een overstap gemaakt van de Kuiper naar de concurrent, de Deense concurrent.
15: Van Heineken.
16: En toen opeens kwam de familie de Kuiper kwam voorbij. En die zei, joh, heb je interesse om het bedrijf te leiden? Nou, een unieke kans. En ik heb er geen moment spijt gehad. En ik kan me voorstellen dat je denkt van, ja, oké, maar de Kuiper is toch een stuk kleiner bedrijf dan Heineken. Maar dat is aan de ene kant is dat ook wel weer de charme van het bedrijf. Je kan sneller groeien. Ik vind het ontzettend leuk om hands-on dingen te doen. Dat doen we samen met 122 fantastische mensen.
15: Oh, dat is niet eens zo heel goed.
16: Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet veel. Maar die mensen zijn heel goed en werken heel hard. En daar komt heel veel energie vandaan. Dus ik vind het ontzettend leuk dat ik deze kans nog gekregen heb in mijn loopbaan.
15: Ja, als nou Heineken belt en zegt, we hebben toch nog een CEO nodig.
16: Nou, die hebben ze net ingevuld.
15: Ja, dat weet ik. Maar is het bij Heineken net zo leuk als bij een liqueur en een cocktailbedrijf?
16: Nou, als ze zouden bellen, dan zou ik nee zeggen. En heel serieus, dus absoluut zou ik nee zeggen. Het leuke van de Kuiper is dat je echt kan ondernemen en dat je dingen zelf kan doen. En dat er ook in de categorie, in de cocktailcategorie, waar we net mee begonnen zijn, nog ontzettend veel potentie en groei zit. En dat spreekt mij heel erg aan. Vind ik ontzettend leuk.
15: Want cocktails hebben de toekomst, hè? Dat is wel wat ik heb opgepakt uit dit gesprek. Waar gaat het heen? Over 10 jaar hebben we 12% meer. Nee, 8 jaar zijn geloof ik. 12% meer omzet in de wereld.
16: Ja.
15: Wat voor soort ontwikkelingen moeten we verwachten?
16: Nou, ik denk dat de cocktailmarkt blijft groeien. Het grote voordeel is dat de cocktails ook blijven veranderen. Dat is ook het grote belang van de mixologist, die echte bartenders die cocktails kunnen maken. Die helpen ons ook ontzettend om de cocktail van de toekomst uit te vinden. We zijn net ook.
15: Wat voor soort trends zitten daarin?
16: Ja, dat kan heel variërend zijn.
15: Ik
16: was laatst in Azië en toen waren ze ontzettend experimenteren met cocktails met liche. Wij hebben een liche liqueur ook, Kwaifei. Ja, ontzettend lekker. Ze kwamen met een liche martini. Dus dat is denk ik ook de reden waarom cocktails blijven groeien. Omdat ze elke keer weer met wat nieuws komen. En
15: veel creatiever dan bier, denk ik nu ineens.
16: Veel creatiever. Veel creatiever. Nee, en veel innovatiever. En dat is denk ik de sleutel aan naar de groei die wij gaan doormaken, ook in de komende jaren bij de Kuiper.
15: Ja, maar zit er een soort onderstroom in? Dat je zegt van, die liche, dat is leuk, dat is een liqueur. Maar zit er iets in waarvan je zegt, nou ja, dit soort patronen gaan we in de komende jaren meer zien? Houd ons in de gaten, want hier gaan we mooie dingen doen.
16: Nou, ik denk dat je sowieso een trend ziet, wat wij ook gedaan hebben, naar minder alcohol.
15: Ja.
16: We hebben recent ook, vorige week overigens, onze hele spritz range geïntroduceerd met limoncello spritz, peach spritz, elderflower spritz en orange spritz. Dat is een trend.
15: Met en zonder alcohol?
16: Nee, vooralsnog met alcohol. Okay. Maar alle succesnummers binnen de Kuiper, die ontwikkelen wij ook op 0.0. Dus ik denk ook dat je...
15: Vroeger of later wel, ja.
16: Ja, en ik denk ook dat je 0.0 verder ziet groeien. Dat is op dit moment 10% van ons totale volume. Dus dat is al substantieel. Dus dat is wel iets waar we in de toekomst rekening mee houden.
15: Heel hip, hè, spritz?
16: Heel hip.
15: Ja.
16: Ja, loop hier maar naar buiten en je ziet...
15: zeker.
16: En het ziet er ook fantastisch uit. Mooi kleurtje, ijs, verfrissend, fruitig.
15: Ja. Dat lijkt me. Als je vroeger altijd gewend was om liqueur te maken als bedrijf, dat is voor je tijd, maar toch. Dan moest je gewoon voor zorgen dat het de allerbeste liqueur was. En dat was het enige waar je op moest letten. Maar nu moet je eigenlijk een soort trendwatcher de hele tijd in het bedrijf, ja, denk ik, hebben rondlopen.
16: Ja, nou, dat is voor ons ook heel belangrijk. Wij houden ook heel erg bij wat voor smaken populair zijn. Overigens, nog steeds is kwaliteit essentieel. Wij brengen geen product op de markt waar die niet een hoge kwaliteit hebben. Nogmaals, ook wil je nog 330 jaar bestaan, dan is kwaliteit essentieel.
15: Ik wou zeggen dat, maar dat zegt natuurlijk elke CEO die hier te gast is, dat ze alleen voor kwaliteit gaat.
16: Maar ik heb een historie van 331 jaar die ik daarvoor pleit.
15: Dat denk je wel. Dankjewel, Leo Evers, CEO bij cocktail specialist Koninklijke De Kuiper. Wil je meer gesprekken horen met de top van Nederland, van het bedrijfsleven of van andere plekken in de samenleving? Bijvoorbeeld het gesprek met André van Kruijsen van Plantion over de geplande btw-verhoging op bloemen en planten. Abonneer je dan even op de top van Nederland om geen enkele aflevering te missen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Een grote tegenvaller, zo noemt Rijkswaterstaat de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brug is afgeschreven en technici vinden de constructie nu te zwak voor vrachtwagens. Er zijn nu grofweg twee opties: of de oude brug nog een allerlaatste keer oplappen, of er komende jaren geen vrachtverkeer meer over te laten rijden. Er zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen in Jordanië na een reeks raket- en droneaanvallen door Iran. Ook wordt er nog een soldaat vermist en zijn vier anderen gewond geraakt. Het is voor het eerst sinds de aanvallen tussen Amerika en Iran weer oplaaiden dat er Amerikanen sneuvelen. Zeeland mag van de rechter voorlopig geen damherten laten afschieten. En daarmee hebben twee dierenrechtenclubs gelijk gekregen. Zeeland wil op drie plekken van de damherten af omdat die een gevaar zouden zijn voor het verkeer en gewassen kapot vreten. Maar de rechter vindt dat de provincie dat niet goed heeft onderbouwd. De New Yorkse burgemeester Mamdani onderzoekt de mogelijkheid om de Israëlische premier Netanyahu te arresteren. Binnenkort is er een VN-top met wereldleiders in New York, onder wie Netanyahu. En volgens Mamdani is Netanyahu een oorlogsmisdadiger die thuis hoort in de rechtszaal van het Internationaal Strafhof. En de grote zaal van het Beatrix Theater in Utrecht heeft geen schade opgelopen door de sprinklers die gisteravond ineens afgingen. Wel liep het podium van de musical Moulin Rouge helemaal onder water. De koorstukken en apparatuur zijn onbruikbaar. En daarom zijn alle voorstellingen van Moulin Rouge geannuleerd. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden. En er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk. En in het noordoosten kan het ook gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
9: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
10: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
11: Stephen Colbert.
12: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late-night hosts.
6: Wilfried Gené.
13: En jou hoor, daar zijn we helemaal vanaf Curaçao. Avila Beach Hotel. En we gaan er een topshow van maken. 2,5 uur. The Friday Move.
6: The best of the Friday Move.
13: En wat een interessant meer zeg. Ongelooflijk, maar waar. Het is ook dat we onze eigen floor manager hebben meegenomen. Paul, die doet dat uitstekend. En onze eigen DJ, dat is eigenlijk de hoofdredacteur van BNR. Mark Adriani, dames en heren. Applaus, ja! Ja, ze moeten op het geld letten bij BNR. Dat begrijp ik ook wel. Dus de hoofdredacteur is nu ook even discjockey geworden. En mijn co-host van vandaag, dames en heren. Niemand minder dan Bente. Dat is een beetje als Gordon eigenlijk. Kijk, Gordon heeft ook geen achternaam, maar die heeft hij wel natuurlijk. Jij hebt toch wel een achternaam, of niet?
14: Ja, Fokkens.
13: Fokkens.
14: Ook niet zo, het klinkt gewoon niet zo sexy.
13: Vind je niet lekker?
14: Nee. Nee, maar ik ben wel trots op die naam, hoor. Maar het klinkt gewoon niet lekker. Ik vind Bente gewoon vetter.
13: Ja.
14: Ja. Maar jou is het wel vet, je achternaam.
13: Echt waar?
14: Ja, vind ik wel.
13: Wilfred Gené.
14: Ja.
13: Dat vind je vet?
14: Ja. Oh. Vind ik wel.
13: Ook wel eens leuk om te horen, hè?
14: Ja.
13: Wat er iets is wat ik heb dat vet is. Maar goed, dat geldt terzijde. Bente, goed dat je er bent.
14: Ja.
13: Ik las eigenlijk dat je actrice en zangeres was. Maar dat je bent gestopt als actrice. Je bent geen actrice meer.
14: Nee, niet echt. Nee, ik vond eigenlijk zingen gewoon altijd het allerleukste. En acteren is toen op mijn pad gekomen. En dat heb ik best wel lang gedaan. Ik denk echt van mijn...
13: Ja, Misfit 1, 2 en 3 zag ik ook staan.
14: Ja,
13: Ja, moet je erom lachen?
14: Ja, nee, ja, dat was echt heel leuk hoor. Maar nu achteraf gezien denk ik ja.
13: Wat denk
14: nee,
13: je dan?
14: Ja, ook weer niet of zo.
13: Ook weer niet?
14: Ja, nee, het was wel heel leuk.
13: Maar,
14: maar acteren ook weer niet, nee, nee.
13: Waarom niet dan?
14: Ja, omdat het ook weer echt een andere wereld is. Zeg maar, hier ben je... Als artiest ben ik echt meer dan wat ik kan mezelf. Hmm. En daar speel je natuurlijk constant een rol. En dat is ook wel soms vermoeiend, zeg maar. Dus okay. Ja, het heeft allebei zijn charme, hoor.
13: Je vindt het niet fijn om een rol te spelen. Wie ben je dan, Bente?
14: Ik ben best wel een blij mens. Ik ben nu nog blijer omdat ik hier met jullie op Curaçao zit. Ja. En ben ook wel een gevoelig mens. Ik maak gevoelige liedjes. Ik schrijf over wat ik voel. En ja, ik ben er vaak met de dingen in mijn dagelijks leven schrijf ik liedjes over. Dus daar ben ik wat bewuster mee bezig. Omdat ik niet een studio in kan stappen zonder een soort gevoel van waar ga ik het vandaag eens over hebben.
13: Alles moet kloppen bij jou.
14: Alles moet kloppen.
13: En als het niet klopt, dan doe je het niet.
14: Doe ik het niet, nee.
13: Wat bijzonder eigenlijk ook. Dat nummer wat je zong in Beste Zangers voor Paul de Leeuw.
14: Ja.
13: Dat was ook vanuit het hart.
14: Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Ja.
13: Hoe kom je bij dat nummer eigenlijk? Het was natuurlijk van Believe, van Cher.
14: Ja. Nee, dat nummer was voor hem heel speciaal.
13: Ja.
14: En hij had er was iemand in zijn directe omgeving was overleden. En dat liedje was sowieso voor de queer community was dat een heel belangrijk lied. En toen dacht ik, ja, ik vind dat heel mooi om dat te doen. Alleen, ik ga niet dat in het Engels doen. Ik wil dat in het Nederlands doen. Dus daar heb ik er een Nederlandse vertaling van gemaakt.
13: Nou, dan luisteren we heel even naar.
14: Is goed.

0: zou hem heel graag helemaal willen laten horen. Maar dat kan helaas niet.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Het is praatradio.
1: Dus het is 2,5 uur zo voorbij.
0: Ja. Alhoewel het in mijn toestand best lekker was om even lekker muziekje te gaan luisteren.
1: Lekker uit te kunnen zuchten, ja.
0: Want we zijn gisteren met allen nog even een kleine redactievergadering hebben gevierd. Gisteravond.
1: Ja, op een boot.
0: Dat is heel gezellig hier op Curaçao, een redactievergadering.
1: Dus, heel veel bako.
0: Oh ja, dat was het ook nog zo inderdaad. Ja. Dat was hartstikke gezellig allemaal. Maar alles moet kloppen, zeg jij. Want ik las ook op een gegeven moment dat jij toen bij The Voice Kids erachter kwam dat de tv-wereld helemaal niet echt is. Dat het allemaal namaak is.
1: Precies.
0: Dat Nick en Simon jou ongelooflijk in de steek hebben gelaten.
1: Ongelooflijk in de steek.
0: Ja, die hebben jou gewoon kapot gemaakt.
1: Helemaal kapot, helemaal kapot. Ja, dat ik hier nog zit is een wonder.
0: Ja, echt niet te geloven. Hoe oud was je toen?
1: Ik was 11. Ja. En nee, ik kwam er toen echt achter als kind van, oh ja, het is best wel bizar eigenlijk dat als er dan wat je op televisie zit, dat klopt gewoon heel vaak niet.
0: Nee, kan ik je allemaal over vertellen hoor.
1: Ja. Maar, ja. Oh ja, dat had ik niet gedacht.
0: Alhoewel die ruzies altijd echt zijn, kan ik je ook vertellen.
1: Ja. Oh ja, oké. Maar
0: toen deed je mee aan The Voice Kids?
1: Ja, toen deed ik mee. En toen kwam ik er gewoon achter van, oh ja, als er dan wordt gefilmd, dan zijn mensen daar en dan word je gecoacht en zo. Alleen als die
0: Nick
1: camera
0: en Simon was, zouden jouw coach worden.
1: Precies.
0: En jij dacht, die gaan met me mee naar huis, die gaan met me oefenen.
1: Leren
0: dat mijn stem beter wordt. Ja, Nick en Simon gingen gewoon naar hun eigen huis toe.
1: Precies.
0: Die gingen gewoon naar Volendam toe. Dat niet te geloven zich. Zaten gewoon in Volendam die twee.
1: Ik vis te eten de hele dag.
0: Ja.
1: Nee, dus het was dat was toen, vond ik dat heel jammer. Alleen, kijk, nu ben ik volwassen en ik snap dat nu, zeg maar. Tuurlijk. Ja. Alleen als kind vond ik dat best wel heftig om dat ineens zo mee te maken dat televisie gewoon anders is dan dat je denkt dat het is. Ja, zeker.
0: Maar ben je daar zo kritisch op? Dat alles moet kloppen? Dat mensen, als het niet klopt, ook meteen klaar zijn? Dat je er meteen mee klaar bent ook dan?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld ook nog, we hebben gisteren natuurlijk ook lekker zitten kletsen en daar heb ik nog over nagedacht. En toen dacht ik, ja, bij mij boeit het dus heel erg soort, ik vind het dus best belangrijk wat mensen van mij vinden.
0: Ja.
1: Per ongeluk, want ik vind dat heel vervelend. Maar dat komt omdat ik zo mezelf ben. Omdat bij mij alles juist zo echt is. Dat als mensen dan ook iets van mij vinden, dan is dat ook echt van mij. Dus
0: maar ze kennen je toch niet? Dat is nog steeds, dat probeerde ik je gisteren uit te leggen.
1: Ja,
0: in het gesprek.
1: Ja.
0: Als mensen je niet kennen, kijk, de meeste mensen vinden, eigenlijk iedereen vindt mij ontzettend aardig en lief en warm. Maar zo nu en dan zijn er wel eens mensen tussen die het niet vinden. Iedereen begint te lachen. Dat is nou zo gek. Heel raar is dat inderdaad. Maar wat maakt het uit? Dat probeer ik wat te zeggen. Zolang mensen niet
1: precies
0: in jouw buurt komen, jou niet kennen.
1: Ja.
0: So what?
1: Ja. Nee, ja, tuurlijk. Alleen dus als kind vond ik dat best wel spannend. Ook om ineens zo dan op het internet te komen en op televisie en dat mensen dan iets van je vinden. Ja, ik vond dat best spannend. Ja. Ik denk dat ik in dat opzicht misschien ook wel gewoon een wat gevoeliger mens ben of zo. Dat ik me dat heel erg dan aantrek of zo. Als iemand mij een berichtje stuurt met, ik vind je dom of zo, ja, dan ga ik daar echt aan twijfelen. Denken, ben ik dat dan? Zeg maar, ja, dat is heel vervelend dat ik dat heb. Ik zou ook willen dat ik het niet had, maar ja, ik heb het wel.
0: Toch gek, want je hebt hele warme ouders. Ja. Je hebt een hartstikke leuke vriend. Hebben we gisteren ook mogen ontmoeten,
1: ja,
0: Sam.
1: Ja. Ja,
0: groot talent, zeg je ook. Hij moet zijn eigen vleugels uit gaan slaan nu, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Hij is daar ook echt mee bezig. Het is vandaag een liedje van hem uitgekomen. Het is echt fantastisch wat hij allemaal doet. Dus, hij is,
0: dus je hebt alleen maar mensen om je heen die warm voor je zijn, die je steunen, coachen,
1: zeker,
0: enzovoort.
1: Ja.
0: En toch kan je dat niet loslaten dan, dat soort kritiek niet.
1: Ja. Ja, maar net als bijvoorbeeld sommige mensen die, soms spreek ik wel iemand die bijvoorbeeld depressief is of zo, en dan eigenlijk alles om diegene heen is goed. En toch gaat het in iemands hoofd dan niet goed, zeg maar. En het is niet dat ik dat heb, het gaat goed met mij. Maar ik heb wel inderdaad een heel fijne basis om me heen. Alleen, ja, soms dan is dat toch best spannend allemaal.
0: Ja, maar gelukkig, hij zit verderop te kijken naar je.
1: Hé, schat! Met mijn zonnebril, hij heeft ook een paar bakootjes op.
0: Die indruk heb ik ook gezegd.
1: Kijk, dat zielen!
0: Ja. Waar is mijn zonnebril?
1: Ja.
0: Maar het is belangrijk om te onthouden. Vergeet vooral niet dat als je weet wat je zelf doet en het klopt, dat maakt niet zoveel uit wat andere mensen vinden.
1: Nou, lief. Wat lief en warm van jou. Dat meen ik echt.
0: Nee, maar nu ben je mijn imago aan het kapot maken.
1: Shit, sorry.
0: Maar afgesproken dat je het niet zo doet.
1: Een koude man ben je ook.
0: Ja, een enorme lul. Onthoud dat van. Hou dat vast, dit. Kijk, die Mark Adriani gewoon lekker het nummer indraaien.
1: Ja, niet goed, normaal,
0: die voelt dat gewoon aan. Die denkt,
1: zo.
0: Dit gesprek wordt te sentimenteel. Even muziek erbij.
1: Save by the bell.
2: The best of the Friday move. Friday
0: move. En nog een nummer erachteraan. Het is niet te geloven. Twee nummers in één keer. Dat is, hoe doet die man dat? Hoe is hij ooit hoofdredacteur geworden? Had hij niet beter een ander vak kunnen kiezen? Ja, wel grappig trouwens. De beste zangers was bijzonder. Dat is je doorbereik, zeg maar? Of,
1: nou, ik denk het wel. Ik denk wel dat het soort waar het tegen het plafond een beetje zo kwam en wat heel goed ging, daar is het echt door het plafond geschoten.
0: Ja.
1: En echt fucking dankbaar voor. Het is echt bizar. Jij bent er ook geweest. Ja, het is echt
0: het grappige is, de nieuwe gast van ons is Tania Cross. Hartelijk welkom dat je er bent.
3: Hallo.
0: Nou, eigenlijk zijn we bij jou bezoek, hè, hier.
3: Jullie zijn allemaal bij mij bezoek, ja. Ja, want ik woon hier en ik ben van hier.
0: Ja, maar je bent heel vaak in Nederland. Je doet natuurlijk heel veel dingen in Nederland ook.
3: Ja, absoluut. Ik heb heel lang ook daar daar gewoond, hoor. Dus,
0: maar hoe moet ik jou nou omschrijven? Ben je nou operazangeres? Wat ben je eigenlijk precies nu op dit moment al?
3: Ik ben mezzosopraan. Ik ben operazangeres. Ja. En, maar ik heb het geluk gehad.
0: Mark, het is nu wel mooi geweest met die muziek. Ja. Ja, nee, ja. Je moet op een gegeven moment... Ik weet dat je het leuk vindt dat je erbij staat, maar je moet niet overdrijven nu. Hè? Hij is hoofdredacteur en ik ga net zo lang door met die muziek dat ik het zelf bepaal. Maar,
3: hij zat er net lekker in. Kan bepalen, maar nu gaat hij mee stoppen. Nee, nee. Of zet even een klassieke nummertje eronder. Misschien past het meer bij mij. Nee, maar kijk, ik ben mezzosopraan. Ik heb het geluk gehad dus om mijn vak te kunnen laten horen aan een heel groot publiek. Waaronder ook de beste zangers. Dus,
0: ja, wat betekende dat voor jou, beste zangers dan?
3: Ja, het was echt eigenlijk een wereld voor de beste zangers, een wereld na de beste zangers. Toen ik ook aan meedeed, zeiden de producenten tegen mij, nou, nadat je hier hebt meegedaan, geloof mij, al je zalen zitten vol. En ik dacht, nou, weet je, mijn vak is toch wel een heel conservatiever vak. Ja. Een ouder publiek. En dat zal dan wel. En ja hoor, die konden echt 70, 80 shows draaien. Helemaal uitverkocht. Met een Carmen. Met echt mijn klassiek repertoire.
0: Ja.
3: Want die format maakte dat de mensen een beetje dicht bij jou komen. Ze gaan jou voelen. Ze gaan denken dat je de beste vriend van bent. Hè?
1: Absoluut,
3: dus,
1: ja.
3: Heb je ook mensen die denken van, oh, ik vind je zo leuk. En ik ken jou niet, mevrouw.
1: Ja, nou ja, maar ik vind dat super. Dus heel gezellig. Ja, ik vind dat zo leuk. Het vormt echt een beetje een soort band met al die mensen. Ik vind dat zo leuk. Ja, hoeveel mensen daar naar kijken.
0: Dus jullie zeggen, dat zou ik een keer moeten doen, Wilfred. Meedoen aan de beste zangers.
3: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
0: Nou, die komt van de week uit Korrelzout. Die is goed, hoor.
3: Ja,
0: maar de vorige single hebben ze toch wel klaarstaan of hebben ze niet klaarstaan? Dat is echt een top. Je hebt mijn laatste nummer niet gehoord.
3: Nee.
0: Hebben hem hier ook niet meer. Doodzonde. Maar het heeft wel een impact gehad. Daar komt het op neer. Wat is die techniek langzaam vandaag? Het is toch niet te groot?
3: Ik kan het gewoon niet vinden.
0: Ja, hij is weggegooid waarschijnlijk ook.
3: Maar kijk, dat maakt wel een verschil. Dat mensen dan voelen dat ik klassieke muziek en het genre wat ik zing en de manier waarop ik mijn strot opengooi, dan gaan ze dus iets heel heftigs voelen.
0: Ja.
3: En daarbij komen emoties los. En dat vind ik fijn, want ik ben niet bang voor emoties. Ik vind dat juiste muziek is emoties die ingepakt worden. En dan dat wij dan het doel hebben dat dan de mensen het makkelijker te maken die emoties te voelen. En ik zei net tegen Bente ook net, nou, de beste zangers, ik heb echt iedereen daar een potje laten huilen.
1: Ja, maar je staat ook zo dicht op elkaar.
0: Iedereen zit janken daar. Het is iedereen is emotioneel incontinent daar. Het is echt niet te geloven.
3: Maar het is wel zo, want kijk, mensen beseffen ook niet dat je daar eigenlijk... Ik was toen in Ibiza. En je bent 3 dagen op Ibiza en 10 shows moet je dan maken.
0: Ja.
3: Dus 3 op een avond. En dan ben je om 2 uur 's nachts heb je dan 1,5 wijnglaasje gedronken. En dan ben je helemaal kapot.
1: Ja. Ja. Oh.
3: En dan ga je niet van iedereen houden. En vind je alles mooi. En dan ga je weer heel mooi zien. dat gebeurt dus.
1: Ja, zeker.
3: Maar dat maakt wel hele mooie tv. Maar het komt wel vanuit een echte plek. En wordt heel goed voorbereid. Het is een fantastische band die daar ook speelt. En ik heb het geluk gehad om meerdere keren ook aan Beste Zangers mee te mogen doen.
0: Oh ja? Dat?
3: Ja, maar er zijn ook allemaal specials. Bijvoorbeeld de Eurovisie Songfestival special.
0: Okay.
3: En we hebben er eentje gedaan voor Kika.
1: Oh ja.
3: En dan heb je dan net...
0: Maar er is geen aflevering voor de slechte zangers bijvoorbeeld? Dat ze dat kunnen doen?
3: Dat is reguliere concerten op tv.
0: In plaats van de beste. Ja, dan zou ik nog kans maken natuurlijk. Doe ik allemaal. Maar dat heeft echt een belangrijk verschil voor je
3: absoluut,
0: gemaakt.
3: Absoluut, absoluut. En ik ben daardoor bekend geworden bij het publiek die normaliter niet naar de Schouwburg gaan.
0: Ja.
3: En dan zei ze, nou, ik woon mijn hele leven hier in, ik zeg maar, Zoetermeer. Nooit in de Schouwburg geweest. Maar ik dacht, jij staat er nu. Ik heb zo gehuild toen op tv. Ik ga naar de Schouwburg. En dat wil ik dus zijn. Ik wil die brug zijn van, ik ben een coverzangeres met liedjes van 450 jaar oud, hè?
1: Ja, echt bizar. Dus, ik vind dat zo vet. Dus, ja, ik vind het, doe het je niet nou, hoor.
3: Maar het is wel, die nummers zijn niet voor niks goed.
1: Ja, tuurlijk.
3: Al die jaren gebleven.
1: Ja.
3: Dus ik voel dat mijn taak is om dan ook dat andere palet dan te laten horen.
0: Ja.
3: Van wat de muziek inhoudt en wat het dan met je doet.
0: Er zorgt voor een crossover, zeg maar. Dat mensen
3: crossover met een K.
0: Ja, eigenlijk wel inderdaad. En toen ging het zo goed, toen ben je gaan rentenieren. Ben je lekker weer terug gaan naar Curaçao?
3: Nee, dat niet hoor.
0: Nee, dat is het niet.
3: De rentenieren was het niet.
0: Okay,
3: maar
0: ik was hier
3: gekomen toen in de COVID. Jullie weten de pandemie van de wereld. Ja, jullie kennen het, weet je het toch? Ja. Oké, nou dat was er toen aan de hand. Toen waren alle theaters dicht. Dus ik dacht, niemand mist mij. Dus ik ga naar Curaçao kijken hoe het gaat.
0: Want hier was alles open gewoon. Hè? Iedereen ging gewoon door.
3: Hier was alles open. En ja, want er was natuurlijk een eiland. En het was nog niet, laat ik zeggen, overgevlogen.
0: Nee.
3: COVID. En toen we hier waren, en het was zo'n andere wereld. Mijn kinderen, ik heb gewoon jonge kinderen. Die zaten natuurlijk binnen en achter een laptop school te volgen in Nederland. En toen waren we hier en toen zeiden ze, mama en papa, we willen met jullie praten. Oeh. Wij willen blijven. En ga jij maar lekker zingen, mama. En dan blijf bij oom en opa. En dan gaan we hier naar school, net zoals onze neefjes en nichtjes. En toen dachten we, oké, we doen een half jaar sabbatical. Want dat kan dan nu, met de pandemie van de wereld, blijven we hier. En 6 jaar later ben ik nog steeds hier. En, maar ja, dat maakt wel
0: en je
3: dat
0: man je... vindt het ook een goed idee. Die vond het ook een goed idee.
3: Ja, mijn man heeft een internetbedrijf. En iedereen ging thuiswerken. En hij dus ook.
0: Is dat je man?
3: Nee. Nee, jij zou wel willen, joh. Nee, het is een hele aardige buurman, had ik net maar nemen. Mijn man is gewoon nu aan het werk en aan het luisteren naar de BNR Radio.
0: Oké, dus dat beviel, zijn jullie hier gebleven?
3: Zijn we gebleven.
0: Ondertussen maak je wel steeds die overstap.
3: Ja, ik bleef ook op en neer vliegen, nu nog steeds. Ik ben net terug in Nederland en over 2 weken ga ik ook weer.
0: Ja.
3: Dus mijn carrière gaat wel goed, maar ik kan wel vanuit de afstand heel goed ja en nee zeggen.
0: Oké.
3: En dat vind ik prettig, nu ik ook ouder ben en ik word het jaar 50, dus dan denk ik, wat wil ik doen?
0: Heerlijk,
3: wil ik
0: lijkt me dat,
3: blijven doorjodelen totdat ik dan 80 ben? Nee, ik wil ook iets kunnen betekenen voor het eiland. En daardoor ben ik me wel erg gaan inzetten voor een aantal zaken hier. En dat is wel exciting. Dan krijg je purpose.
0: Oké, want jij kan ons iets meer over dit eiland vertellen. Eigenlijk zou de premier komen, Pisas. Pik voor de insiders, heb ik begrepen. Pik,
3: ja. Leuk, hè?
1: Hoe komt hij aan die bijnaam?
3: Ja, ik heb vermoedens, maar ik ga er niet nu. Nee hoor, ik heb geen idee.
1: Ik was er echt benieuwd naar.
3: Ik denk dat, ik weet niet.
1: Hij wordt gewoon zo genoemd hier.
3: Ja, maar pik is niet een woord dat wij hier gebruiken. Het is een Nederlands woord, maar we weten wel wat het betekent. Maar
1: ja, tuurlijk.
3: Zijn voornaam is Gilmar en bijna iedereen die een voornaam heeft een bijnaam. En dat is dan van hem. Zijn bijnaam.
1: Wow.
3: Pisas.
0: Ja. 5 minuten voor de uitzending heeft hij afgebeld.
3: Oh,
0: is dat gebruikelijk hier op Curaçao? Dat mensen snel afbellen? Of?
3: Het hangt er vanaf wat voor grote emergency.
0: Ja, dat zal wel iets aan de hand zijn.
3: National emergency. Er nu
0: grote golf die ergens
3: overheen
0: gegaan is en zo. Dat zou je ook kunnen voorstellen.
3: Ik zal kijken. Want ik ga zo ook naar mijn eigen radioprogramma. Ik ben ook een radiomaker hier. Dus dan ga ik vragen.
0: Maar heeft hij het zo druk? Want de komende 4 weken had hij ook geen tijd om bij Vandaag in Site aan te sluiten. Schuiven.
3: Ja.
0: Ik vond het al opmerkelijk dat hij hier wilde komen. Toen belt hij 5 minuten voor tijd af. Ik denk dat hij gelezen heeft dat ik dezelfde presentator ben als wij vandaag in Zeit. Dat dat een kleine rol heeft gespeeld.
3: Oeps.
0: Maar hoe belangrijk is hij voor het eiland?
3: Ja, hij is onze premier.
0: Ja.
3: Dus,
0: we hebben Robjette. Hoe belangrijk is Robjette voor Nederland? Dat vraag ik me ook wel eens af.
3: Robjette was dat gaat zo ook meteen, op de eilanden gekomen.
0: Meer alleen aan vertellen.
3: Ja. Hij is op het eiland gekomen.
0: Ja, gebeten ook
3: is
0: achterwerk.
3: Gebeten
0: is achterwerk, ja.
3: Ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, dat kan.
0: Dat zou ook met Pik aan de hand kunnen zijn, dat hij gebeten is nu.
3: Ja, maar hij heet Pik, dus misschien op andere plekken wordt hij... Nee, sorry.
0: Alsof je bij Vandaag in Zijn zit. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, het is gewoon een heel net programma dit. De hoofdredacteur staat erbij. Ja, levensgevaarlijk. Maar vertel eens iets over het eiland. Hoe staat het ervoor op dit moment? Want je zet je enorm in.
3: Nou, het eiland is natuurlijk nu helemaal in de ban van het WK.
0: Ja.
3: En dat maakt dat we wel een soort saamhorigheid gevoel krijgen. Wat ik dan voor elk land wel heel fijn vind. Maar wij hebben dat nog nooit eerder op zo'n schaal meegemaakt.
0: 150.000 inwoners, hoe is het mogelijk?
3: Ja. Ja, maar er komt heel veel talent uit Curaçao. En ik bedoel, als je maar gewoon kijkt naar... Alleen maar de voetballers, maar ook de honkballers die er hier zijn. Het zijn van wereldkwaliteit.
0: Die spelen gewoon in Amerika.
3: En, ja, absoluut. En dus, laat zeggen, de meest verdienende sporters.
4: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee,

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Studeren totdat zij terugkomen. Ik ben teruggekomen door COVID, maar gebleven doordat ik mantelzorg moest doen. Mijn moeder werd heel erg ziek.
5: Alzheimer.
4: Ze is Alzheimer en ze is ook overleden afgelopen januari. En dan, dank je. Het is een soort circle of life dat je natuurlijk op deze leeftijd ga je meemaken van hey, de kwetsbare ouders, je moet gaan helpen. En het is pas op deze leeftijd, ook van collega's van mij en mensen waar ik mee heb gestudeerd, naar school ben geweest op Curaçao, pas op deze leeftijd komen ze terug. En dan gaan ze kijken, maar wat zijn mijn mogelijkheden op Curaçao? Hoe kan ik hier dan ook mijn inkomsten hebben? Dezelfde niveau, dezelfde denkniveau dat ik dan had in Nederland of elsewhere waar je dan was. En dan kom je dan een aantal dingen tegen waarbij je denkt van, nou, dat kan anders. Maar er is al een systeem hier dat al 100 jaar hetzelfde is van de mensen die zijn gebleven en niet de midden, laat zeggen, de midlife mensen, zoals vanaf je vormende jaren, je studiejaren, en dat je dan een young professional bent. Nu ben je net voordat je dan die laatste 15 jaar voor je pensioen bent, ben je een dure kracht. Dus de aantrekkingskracht om dan naar Curaçao te komen en te blijven is veel minder. Dus
5: maar er moet toch wel wat gebeuren. Jullie kwamen uit een heel arm gezin, heb je wel eens verteld.
4: Ja,
5: je ouders
4: absoluut.
5: Werkten bij Shell, je hadden niet veel. Ja. 30% van de mensen hier leeft onder de armoedegrens nog steeds.
4: Absoluut,
5: dat is veel.
4: En daarom denk ik van, als je dan denkt aan wat de inkomstenbronnen zijn voor Curaçao, dat is natuurlijk toerisme.
6: Ja.
4: We hebben het heel lang, en dat is een goed onderwerp om te hebben met onze premier die dan niet komt vandaag, maar de raffinaderij, dat
5: druk.
4: Ik dan denk
5: heel
4: van,
5: druk
4: ja,
5: heeft niet. Ja.
4: Ja. Ja, dat kan. Hè. Ja. Maar de raffinaderij, dat je denkt van, moet dat weer opgestart worden? Nee, vind ik niet. Niet.
5: Maar met die olie van Venezuela, waar Amerika mee aankomt, willen ze dat misschien wel, toch? Of?
4: Ja, maar wat is het? Olie van Venezuela. Ik heb mijn vader is een Shell-man, hè, dus ik weet het onderwerp wordt heel vaak besproken in ons aan de keukentafel. Maar de olie van Venezuela is dikke, ongeraffineerde, echt zware olie. En dat kon je dus hier op het eiland raffineren. Maar daar heb je dus het oud beest dus voor nodig. En de uitlaatgassen die daar dan uitkomen, dat is zo toxic. Wanneer dat weer gaat starten, dan gooi je die ruwe olie erin en dan doe je dan zeggen de generator aan en dan gaat het raffineren. Zo simpel, hè, kort in de bocht. Dan zou je merken dat het hele eiland weer onder de zwarte smog zou zitten.
5: Nou,
4: en dat willen we niet.
5: Nee,
4: het is zo dus
5: mooier.
4: Vind ik dat we meer moeten investeren in toerisme. Maar ook in
6: nog meer, want dat is toch al heel erg.
4: Ja, maar er zijn onderzoeken geweest van de Curaçao Toeristenbureau en zo. En ik volg dat natuurlijk heel, heel nauw, want ik wil natuurlijk ook iets kunnen betekenen voor het eiland. En dan komt erbij kijken van, mensen komen naar Curaçao, ervaren stranden. Die zijn ook allemaal hier, al deze leuke mensen zijn naar een mooie strand. Gaan ze allemaal zwemmen, visjes kijken en zo. Maar ik weet niet of je het weet, alle andere eilanden in het Caribisch gebied hebben ook stranden. En mooie visjes. We zijn niet zo bijzonder als je gewoon kijkt naar het eiland. Wat we wel hebben, is een prachtige binnenstad.
5: Mm-hmm.
4: We hebben cultuur. We hebben iets te bieden. We hebben meertaligheid. We hebben iets te bieden in de culturele economie dat we dan moeten stimuleren op het eiland. Want niet alleen maar we gaan zwemmen met dolfijnen. Dat kan je ook in Jamaica doen. Dat kan je ergens anders op de Martinique ook doen.
5: Je stuurt ze weg nu, hè? Dat heb je door, hè?
4: Nee, maar
5: je stuurt ze weg nu.
4: Wat ik stuur ze niet weg.
5: Je twee mensen opstaan, die gaan gewoon weg.
4: Nee, die gaan
5: niet
4: weg.
5: We gaan naar Jamaica
4: die
5: toe.
4: Denken,
5: jawel.
4: Wat kunnen we hier als anders beleven op Curaçao. En daar zet ik me voor in. Want wij zijn een zeer getalenteerd volk. We kunnen meer doen aan culturele economie. Dus laten we investeren. En dat is gelukkig is de overheid van Curaçao daar ook mee eens. Laten we gaan investeren in natuurlijk Curaçao als brand. Of wat je hier kan beleven. Dit weekend al is de Soul Beach Festival. Er komt Jodeci en komt de Babyface.
5: Babyface, die komt ook.
4: Dus het is allemaal.
5: Maar er is echt heel veel te doen.
4: Heel veel
5: soort
4: te doen voor evenementen.
6: Ik heb er zin in.
5: Maar ondertussen staat die hoofdredacteur van ons die muziek in te starten.
6: Ja, die is gek. Het liedje is bijna afgelopen.
4: Ik weet niet, je muzieksmaak is ook bijzonder. Voor een dame van mijn kaliber.
5: Voor een man op zijn leeftijd inderdaad.
6: Komt door de denk ik.
5: Ja, ik moet er helaas mee stoppen.
4: Ja, maar
5: er zijn meer gasten. Maar
4: de boodschap is in ieder geval, Curaçao heeft veel te bieden.
5: Zoveel meer.
4: En ik ben er hiervoor.
5: Oké,
4: Tanja
5: Kos.
6: Fantastisch.
4: Succes.
7: The best of the Friday Move.
8: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
9: De Nationale Autoshow.
10: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
11: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
10: Bijna de helft.
11: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning hier?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
11: Het kwartje valt nu pas.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Een grote tegenvaller, zo noemt Rijkswaterstaat de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brug is afgeschreven en technici vinden de constructie nu te zwak voor vrachtwagens. Er zijn nu grofweg 2 opties... Of de oude brug nog een allerlaatste keer oplappen, of er komende jaren geen vrachtverkeer meer over te laten rijden. Er zijn 2 Amerikaanse soldaten omgekomen in Jordanië na een reeks raket- en droneaanvallen door Iran. Ook wordt er nog een soldaat vermist en zijn 4 anderen gewond geraakt. Het is voor het eerst sinds de aanvallen tussen Amerika en Iran weer oplaaiden dat er Amerikanen sneuvelen. Zeeland mag van de rechter voorlopig geen damherten laten afschieten. En daarmee hebben 2 dierenrechtenclubs gelijk gekregen. Zeeland wil op 3 plekken van de damherten af, omdat die een gevaar zouden zijn voor het verkeer en gewassen kapot vreten. Maar de rechter vindt dat de provincie dat niet goed heeft onderbouwd. De New Yorkse burgemeester Mamdani onderzoekt de mogelijkheid om de Israëlische premier Netanyahu te arresteren. Binnenkort is er een VN-top met wereldleiders in New York, onder wie Netanyahu. En volgens Mamdani is Netanyahu een oorlogsmisdadiger die thuis hoort in de rechtszaal van het internationaal strafhof. En de grote zaal van het Beatrix Theater in Utrecht heeft geen schade opgelopen door de sprinklers die gisteravond ineens afgingen. Wel liep het podium van de musical Moulin Rouge helemaal onder water. De koorstukken en apparatuur zijn onbruikbaar en daarom zijn alle voorstellingen van Moulin Rouge geannuleerd. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met de 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het ook gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
15: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
16: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data, maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
17: Stephen Colbert.
18: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late-night hosts.
9: Wilfried Genee.
16: 2,5 uur weer vanaf Attila Beach hier op Curaçao met The Friday Move.
9: The best of The Friday Move.
16: Dat is een gek idee, dat is hier nog ochtend. Dat is hier gewoon nog ochtend op dit moment, terwijl iedereen thuis denkt, hè? Goedemorgen, goedemiddag, ik weet het allemaal niet meer. Bente Fokkens, maar die achternaam halen we er niet bij, is mijn co-host van vandaag, Bente.
19: Nou, ik ben er trots op hoor, mijn achternaam. Want anders krijg je de hele familie achter me aan.
16: Ja.
19: Maar ik ben er trots op, maar het klinkt gewoon lekkerder, Bente.
16: Bente, Gordon, Bente.
19: Ja, Gordon.
16: Ja.
19: Ik ben gewoon de nieuwe Gordon.
16: Merel. Ja,
0: Ja, maar ik vind fokkens vind ik ook wel lekker bek, hoor.
19: Ik ook. Fokkens. Kijk, als ik bijvoorbeeld ergens op plekken kom waar ik even stoer moet doen, dan zeg ik altijd, nou, bent de fokkens. En dan kijken mensen me serieus aan. Ja, wow.
16: Dat begrijp ik. Goed, je zei net tegen mij, ik moet niet te veel koffie drinken met mijn ADHD.
19: Ja.
16: Heb je er veel last van, dan?
19: Ja. Ik heb er wel veel last van, ja. Ik word helemaal gekker van. Ik zit de hele dag te stuiteren. Maar ja, dit is mijn eerste, hè? Eerste koop, dus het gaat nog.
16: Maar daardoor sta je ook meer open voor alle impulsen waar we het eerder in deze uitzending over hadden.
19: Precies.
16: Als mensen dus dan kritiek uiten op jou, dan vind je dat iets lastiger. Ja. Maar dat komt mede daardoor dus ook.
19: Ja, en ADHD is voor heel veel mensen een soort van alleen dat je dan heel druk zou zijn. Nou, dat ben ik ook. Maar het is vooral bij mij heel intern. Dus ik kan heel erg me zorgen maken over kleine dingen. Of ik maak me gewoon snel druk. Ja,
16: okay.
19: Ik ben gewoon echt wel een gevoelig mens daardoor. Ik weet niet of het daardoor is, maar ook mede dankzij daardoor.
16: Ja, dan zit je heel veilig, hè? Bij de warmste presentator van Nederland, toch? Of niet meer op?
0: Wat? Bij de wat?
16: De warmste presentator van Nederland.
0: Ja, dat is echt een warm bad bij Wilfred altijd.
19: Ja, maar we hebben beloofd dat we vandaag heel lief voor elkaar zijn.
0: Oh, oké. Okay. Kijken of die dat ook voor anderen is.
16: Dat is meer al ietsje lastiger natuurlijk. Ja. Hè? Want ik was het helemaal vergeten. Maar we hadden dus een groepsapp gisteren.
0: Oh, god. Nee, daar gaan we weer.
16: En daar vroeg iemand om een diarree-remmer. Maar ik had niet gezien dat het Merel was. Ja. Maar dat bleek Merel te zijn uiteindelijk.
0: Vol in de uitzending zegt hij, ik zag een appje voorbij komen. Ja, dan schiet ik in de lach.
19: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik zei, dat was ik. Ja, voor 1 miljoen kijkers ongeveer.
16: Ja, heeft gekeken het programma van Nederland gisteren.
0: Was één keer ochtends en daarna was het ook gelijk weer goed.
19: Ja. Ah, het is ook allemaal hartstikke hot. Gewoon dat je daar gewoon eerlijk over bent.
0: Ja, daarom. Ja, jij bent ook al 3 keer aan de diarree geweest. Dat zeg je alleen niet.
16: Nee, ik ben hier al langer natuurlijk ook. Want ik was hier ook voor een ander programma over de liefde. Ook heel bijzonder natuurlijk allemaal. Want dat gaan we binnenkort. 2 augustus is dat op tv. Schiet me nou opeens.
19: Ja, ik wil er echt heel mooi uitzien. Van wat ik heb gezien.
0: SBS6?
16: SBS6.
0: Ja, kijk. Hoe laat?
16: Zondagavond, 9:30.
0: Okay, kijk, zijn we er weer.
16: Ja, dan hebben we alles gedaan. Ja. Hey, Pisa's komt niet. Pik, hij is gewoon op laatste moment. Komt hij gewoon niet. Hoe kan dat nou?
0: Nou ja, ik moet zeggen, dus ik heb al helemaal aan het begin toen we hier waren, heb ik dit uitgezet. Ik dacht, je kan niet op dit eiland komen en dan
16: Merel
0: de premier niet spreken.
16: Land, gelijk bellen. Ja. Gelijk bellen voor de premier.
0: Ja, ik denk, ik moet de premier spreken. Of een interview, of hij komt langs bij Vandaag in Site. Want je wilt toch weten van de premier, joh, wat doe je nou aan de armoede?
16: Ja.
0: Hoe gaat het hier op het eiland?
16: Hij wilde meer gelijkwaardigheid, zei hij laatst tegen Rob Jetten, toen Rob Jetten hier was. Dus ik was wel benieuwd wat hij precies mee bedoelde.
0: Ik was ook benieuwd naar het bezoek van Rob Jetten. Wat heeft hij daarvan gevonden? Wat
16: heeft
0: vindt hij van
16: gehad?
0: Nederland? Nou, nee, komende weken was het antwoord. Heeft hij geen één gaatje in zijn agenda om één van ons te woord te staan? Nou, toen was ik dus heel verbaasd dat hij wel een gaatje voor jou had gevonden hier in de radio-uitzending.
16: Zo gek, hij komt langs. Ja.
0: Nee, maar inderdaad, 5 minuten voor deze radio-uitzending zei hij opeens af.
16: En toen heb jij weer gebeld, toch, met zijn woordvoerder?
0: Ik heb er even gebeld met die woordvoerder. Ik zeg, joh, hoe zit dat nou? Waarom heeft hij afgezegd? Ja, dat wisten ze eigenlijk niet zo goed.
16: Nee, is toch gek?
19: Ja. Ik denk dat we dit aankomende 2,5 uur ook de hele tijd gaan horen. Ja.
16: Ik zie alle mensen van de toeristboord daar zitten. Die denken ook, hoe kan het nou dat onze premier gewoon niet even kan komen om even het eiland te verkopen.
0: Nee, maar ik weet dat straks als ik terugloop, kom ik langs het parlement. Dus dan ga ik even naar binnen kijken.
16: En dan zit hij waarschijnlijk gewoon aan een Bacardi Cola. Zit hij een beetje op de binnenplaats niks te doen waarschijnlijk.
0: Dat wil ik niet zeggen. Maar nee, heel eventjes kijken hoe het zit. Want ze hebben hier bijvoorbeeld ook vragenuurtjes, zoals we ook in Nederland hebben.
16: Heeft
0: maar dan
16: ook
0: om de 2 weken.
16: Ja.
0: Dus ik ga heel eventjes kijken of er toch niet ergens een mogelijkheid is om hem te pakken te krijgen komende week. Moet dan wel even iemand anders doen, want ik ben morgen weg.
16: Je gaat alweer weg,
0: Ja,
16: hè?
0: Ik ga lekker weg,
16: Je wilt terug naar je kind?
0: Ja, ik wil even terug naar mijn kind.
19: Nou, leeg is dat gezellig.
16: Beren is ook heel gevoelig eigenlijk.
19: Het is hartstikke gezellig. Ja. Ik vind het tot nu toe helemaal niet zo koud en kil, hoor. Ik vind het hartstikke gezellig met jullie.
16: Nee, maar ze is hartstikke lief. Alleen ze kan al die politie zo achter het bank plakken. Echt.
19: Ja, dat vind ik heel
16: Vooral
19: cool.
16: Dylan Jazielkus, die had op een gegeven moment een soort... Ja, die een soort
0: dat heb jij ervan
16: oorlog
0: gemaakt.
16: Die
0: nee, ik stelde gewoon kritische vragen.
16: Ja, maar
0: dan wordt het gelijk weer een bitchfight.
16: Ja, dat was bijna een bitchfight geworden toe, Even de situatie in Nederland. Ik zie dat de corona... De procedure is begonnen, de debatten erover?
0: Nee, dat is vanaf 29 mei begint dat. De corona-enquête, de parlementaire enquête. Gaan ze kijken inderdaad, wat is er nou allemaal gebeurd? Ze gaan alle hoofdrolspelers spreken. Meer ook om te kijken, hebben ze al aangegeven van wat is er allemaal gebeurd? Waar is het fout gegaan? En hoe kunnen we ons beter voorbereiden op een volgende pandemie? Want daarvan zei de voorzitter...
16: Dat jullie zo gaan, heb ik net gehoord.
0: Dat is ook een optie. Nee, Daan de Kort, die is de voorzitter, VVD-Kamerlid. En die zei, het is namelijk niet of de vraag of, maar wanneer we weer een volgende pandemie krijgen. En dan willen we gewoon veel beter voorbereid zijn. Dus alles komt eigenlijk weer langs. Het dichtgaan van de bejaardentehuizen, het onderwijs, wat ze nou precies deden om het tegen te gaan. Dus Hugo de Jonge, Mark Rutte, iedereen komt weer langs.
16: Maar krijgen die ook iets als straf? Of,
0: Nee, dat is niet het geval eigenlijk. Kijk, als zo'n enquête heel slecht voor je uitkomt, terwijl je nog actief bent in de politiek, zagen we bijvoorbeeld bij de Groningen enquête, parlementaire enquête, daar kwam Mark Rutte heel slecht uit. Dan is de vraag, stapt zo iemand op of stuur je hem weg? Dat kan nog een consequentie zijn. Maar voor de rest heeft het niet echt consequenties voor de mensen die niet meer in functie zijn op dit moment. En is het vooral dus om lessen te trekken voor een eventuele volgende pandemie.
16: Oké. Ja, want er gaat wel weer eentje komen. Dat zei Ab Oosterhuis laatst ook bij ons. Dus,
0: heeft Ab Oosterhuis het ook weer gezegd?
16: Ja, als Ab het zegt. Dat schijnt gewoon de missie van de mensen, van de virologen te zijn. Hè?
0: Ja, dat was René van der Gijp, toch?
16: Ja, dat is René. Ja. Maar...
19: Denken jullie echt dat gaat gebeuren? Dat echt weer...
16: Nou, dat wordt door die deskundigen gezegd. Dus je hebt nu dat Hantavirus. Daarvan denken ze dat het niet heel veel verder gaat. Nee. Is weer een hele gevaarlijke variant van het Ebola-virus nu.
0: Er is nu één bevestigd geval nu wel weer net binnen in Nederland. Een bemanningslid van dat schip dat toch positief is getest. Die zat in thuisquarantaine, is nu naar het ziekenhuis verplaatst. En iemand met een hele lage verdenking staat er dan. Wat dat precies is met Ebola. Die nu ook in het...
16: Ebola?
0: Met Ebola. Maar dus een lage verdenking van. Dus ze gaan nog kijken of het echt zo is. Maar die is nu in het Radboud UMC ook opgenomen.
16: Ja. Dus dat gaat wel gebeuren vroeg of laat weer.
19: Nou, ik heb er echt geen zin in. Ik heb zo hard gesport. Nee, ik ben helemaal summer ready. Ja.
0: Maar
19: moet
0: nu...
19: ik in quarantaine?
0: Nee,
19: daar heb ik echt geen zin in.
0: Nee, want de experts zeggen over deze ook Ebola, maar ook het Hantavirus, dat dit is niet het nieuwe corona. Dit verspreidt zich niet zo makkelijk en zo snel als dat virus.
19: Ja, niet zo makkelijk
0: virus.
19: op mens,
0: nee.
19: Toch? Ja.
0: Dus daar hoeven we op dit moment met deze virussen niet bang voor te zijn, zeggen ze ook. Dus die summer body, die komt nog wel uit.
19: Ja. Oké, yes. Toch iedereen heeft een summer body.
16: Summer body gaat zitten denken op het moment dat het over een virus gaat. Heel bijzonder is dat.
0: Dan kan ik mijn lichaam niet showen. Ja.
19: Ik heb zo hard gewerkt. Ja.
16: Ook is het gek om in deze omstandigheden, prachtig weer hier, hè?
19: Prachtig, jongens.
16: Asila Beach Hotel. Om het over asielprobleem te gaan praten. Toch doen we dat steeds op tv ook, want je kunt er gewoon niet omheen. Die asielwet moet ook aangescherpt worden.
0: Ja.
16: Dat is eerder niet gelukt. Gaat dat nu wel lukken?
0: Ja, want de Tweede Kamer lijkt er meerderheid voor om dingen die in de Eerste Kamer laatst niet erdoorheen zijn gekomen, om die toch dan...
16: Maar ook strafvoorstelling van illegaliteit dan?
0: Nee, dat is iets waarvan Bart van den Brink, de minister van Asiel, heeft gezegd, daar moet ik echt een aparte wet voor gaan maken. En wil je D66 bijvoorbeeld nu wel meekrijgen in die strafbaarstelling illegaliteit, dan moet die wet ook heel goed en heel duidelijk in elkaar zitten. Want daar vielen ze onder andere over in de Eerste Kamer, dat er helemaal niet goed was opgeschreven voor wie dat nou precies geldt. Zij willen dat voor echt een heel klein groepje gaat gelden, die ook een terugkeer frustreert. Dus Bart van den Brink heeft gezegd, daar moet ik echt een aparte wet voor gaan maken. Dus dat duurt iets langer. Maar de ongewenst verklaring van overlastgevende of criminele asielzoekers, die gaat er waarschijnlijk toch snel komen. En ook het afschaffen van die dwangsommen, waar ontzettend veel geld heen gaat. Hè,
16: daarin ter Apel is het betaald, hè? En niet zo'n beetje ook.
0: Ja, maar dit gaat dan ook over dat je, als je langer moet wachten op je procedure als asielzoeker, dan kan je constant daar aanspraak op maken op die dwangsommen. En dat kost de overheid heel veel geld. En dat willen ze nu ook af gaan schaffen, dat zo is. Dus dan zijn twee van die drie maatregelen die toen niet doorheen gingen, in ieder geval wel snel waarschijnlijk weer gerepareerd. Alleen die strafbestelling illegaliteit, dat gaat nog wel een tijdje duren waarschijnlijk.
16: Ja, lange tijd was het natuurlijk op het Europese migratiepact gerekend.
0: Ja, 12 juni moet die ingaan.
16: Maar ja, als je het hoort, is zo lekker als een zeef, toch?
0: Ja, het wordt inderdaad zeker de vraag of dat wel echt goed gaat werken op de manier waarop ze dat hadden bedacht.
16: Ja.
0: Absoluut.
16: Heb jij gestemd de laatste keer eigenlijk, Bente?
19: Ja, Partij van de Dieren.
16: Partij voor de Dieren?
19: Ja. Ik ben echt een linkse rakker. Ik vind echt dat iedereen lekker mag komen.
16: Iedereen mag binnenkomen.
19: Mm-hmm.
16: Vol is vol, dat ken je niet.
19: Nee,
16: dat
19: vind ik echt zo dom. Ja, sorry. Dat vind ik gewoon.
0: Ja, dat mag ook.
16: Is
19: ja,
16: mening,
19: dat mag
16: hè?
19: Ook.
16: Is
19: ja, vind ik echt. Vind ik zo harteloos als je dat zegt. Ja, vind ik gewoon.
16: Maar dat ons zorgstelsel overbelast raakt, onderwijs, alle andere faciliteiten.
19: Ja, ik denk dat dat allemaal media is en dat dat heel erg groot wordt gemaakt.
0: Kijk, er is een commissie geweest, demografische ontwikkelingen, en die heeft wel gezegd, als je zo doorgaat, dan groeit je bevolking echt gewoon veel te snel. Dus je moet goed kijken welke soorten migratie wil je binnen laten.
19: Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon expats zijn. En dat wordt ook allemaal onder dezelfde bron gegooid.
0: Ja, arbeidsmigratie. Ja, welke vorm van arbeidsmigratie wil je binnenlaten? Welke asielzoekers inderdaad? Ook een grote frustratie zit in het feit, asielzoekers die terug moeten, maar niet terug kunnen of niet willen. Dat zijn allemaal dingen waar ze oplossingen voor proberen te vinden, maar wat toch heel moeilijk blijft.
16: Zo is het. En ga je vanavond terug of morgen?
0: Nee, morgen ga ik terug. Hoe zit Leendert erbij, vraag ik me nu af. Want die zit normaal natuurlijk gewoon hier
16: Leendert,
0: altijd op vrijdag de politiek. Nee, Leendert.
16: Die zit zich thuis te verwijten nu natuurlijk. Ja, die Leendert denkt, had ik maar meegemogen. Nee, dat kon natuurlijk niet. Ik kan niet iedereen meenemen met
0: Volgende keer misschien, Leendert.
16: Ja. Dankjewel, Wereld. Zie je straks weer. Tot later.
9: The best of the Friday move.
16: En weer een razendstrakke overgang van onze DJ Mark Adriani. Tevens hoofdredacteur van deze zender. Moet dus op mijn woorden passen. Heb ik al toeien gezegd? Dat had ik al gezegd, toch niet? Ja, nee, dat had ik bij deze absoluut gezegd. En aangeschoven inmiddels in het goddelijk roze zie ik vandaag Tina Nijkamp.
19: Dankjewel.
16: De rest van je kleding is bij de wasserette, hoor ik toch?
19: Ja, dit nog steeds. Ja. Ik heb dus dinsdag het ingeleverd. Ik heb niets terug. Dus nou, ik hoop...
16: Je dat vliegt vanavond toch terug?
19: Ja, daarom. Dus ik hoop dat het op tijd terug is. Ja. Maar we gaan het zien.
16: Maar je had nog wat rozes liggen. Je denkt, dat trek ik even aan.
19: Ja, dit is dus totaal niet wie ik ben ook. Ik vind het zelf helemaal niet mooi. Maar goed, dit is het enige
10: ik vind het je mooi staan.
19: Nou,
10: heel
19: dat goed.
10: Ja, vind ik echt.
16: Ja, vind ik ook.
10: Ja, ik vind het echt mooi.
16: Ja, en Tina is altijd... Ken je Tina een beetje eigenlijk? Weet je wie Tina is?
10: Nou, we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Ik weet dat je kijkcijfer specialist bent.
16: Ja. Specialist. Kanon. Nee, kanon niet. Orakel.
19: Ja. Ja, ja. Nee, dat klopt.
10: Dus, en een goede kledingstijl heeft.
19: Nou, zeker vandaag. Zeker vandaag. Maar ik sloeg wel aan op wat jij zei over Nick en Simon net. Over The Voice.
10: Oké, nou laten we het er nog eens over hebben.
19: Maar zij hebben jou dus helemaal niet goed begeleid, begreep ik.
10: Nou, kijk, ik denk dat allemaal wel meevalt. Het enige wat het natuurlijk is geweest, is dat ik als kind dacht ik... oh ja, dan word ik nu gecoacht en dan krijg ik nu superveel begeleiding. En ik denk dat ergens ook wel zo is geweest. Maar je bent natuurlijk ook televisie aan het maken. Dus je kan natuurlijk niet 30 kinderen de hele dag coachen en de hele dag... vertellen wat ze moeten doen en met hun afspreken. Als kind vond ik dat heel erg en heel verdrietig. En dat ik dacht, dat zou toch gebeuren, want dat zie je toch op televisie. Dat was het niet. En dat vond ik toen heel jammer. Maar wij hebben elkaar weer gesproken op de Drie Sterren Camping. Maakte hij toen een programma.
19: Ja, weet ik, ja.
10: En toen hebben we het erover gehad. Toen was ik denk ik 19 of zo. En toen begon Simon daar geloof ik even over. Ik heb dat toen meegekregen dat je dat toen zo verdrietig hebt gevonden. En toen zei ik, maar ik was ook gewoon een kind, zeg maar. En het is voor mij helemaal oké. En zij waren daar super lief over.
19: Maar dat is wel een probleem, denk ik, wat The Voice heeft. Dat het eigenlijk, dat coachen, wat je nu ook zag afgelopen seizoen... ik weet niet of je het gevolgd hebt, dat eigenlijk nergens op slaat. Hè. Dus het wordt in 3 maanden opgenomen. Ja, wat kun je dan coachen? Wat is dan de groei die je kunt laten zien als artiest? Dus ik vind wel dat aan het format The Voice sowieso echt wel wat hiccups zitten... waar ze echt nodig mee aan de slag moeten.
10: Oh ja, ik sprak wel iemand die dus ook coacht... En die zei echt van, het is wel echt anders en beter. En het is natuurlijk een nieuw team, of course. Ja. Maar hij was daar wel enthousiast over. Dus,
19: maar wat er ook niet aan klopt, is dat de coach zelf bepaalt wie er doorgaat of niet. Weet je wel, snap je? Dus je bent coach van iemand, maar daarna moet je iemand naar huis sturen. Maar goed,
16: Je kunt er samen zometeen even een...
19: We gaan The Voice straks even
16: weer. Ja. Doorgaat met z'n tweeën gezellig, hartstikke leuk. Gaan we nog even op de radio. Wat waren onze kijkcijfers gisteravond eigenlijk?
19: Ja, heel goed. 913.000 kijkers. En dat was zeker voor gisteren heel goed, want het weer is natuurlijk steeds mooier aan het worden, ook in Nederland. En het journaal had maar 916.000. Dus met 3.000 verschil, dan had je de nummer 1 geweest.
16: Maar hoe kan het nou zo zijn dat heel Nederland, die verstand heeft van tv, op jou na allemaal zo kritisch zijn dat wij hier zitten, maar dat mensen massaal blijven kijken? Hoe kan dat nou dan?
19: Ja, omdat het natuurlijk is bij een succesvol iets. Dan zoeken mensen naar iets om de kop eraf te hakken. Daar houden we in.
16: Maar we zijn zo sympathieke mannen allemaal.
19: Zo sympathiek. Ja. Maar jullie nemen iedereen de maat. En als er dan iets is waarvan ze denken, hey, nu kunnen we hen de maat nemen, dan gebeurt dat. Maar ik heb vandaag wel een eerste hele positieve column ook gelezen op spreekbuis.nl. En daarin zegt, jongens, stelletje zure mediajournalisten, dit is commerciële televisie. Daar wordt gewoon geld mee verdiend. Ja, dit is het bestaansrecht van een commerciële televisie. Eigenlijk wat ik ook al zei deze week.
16: Ja.
19: Dus volgens mij is de kritiek nu ook wel een beetje verstomd. En zeker met dit soort kijkcijfers.
16: Ja, alleen, maak me zorgen over de kijkcijfers. Want jij gaat weg. Jij gaat vertrekken,
19: ik ben
16: Tina.
19: Geen kijkcijfer.
16: Ja, jij bent een kijkcijferkanon. Jij bent het zonnetje in huis altijd. Je bent altijd vrolijk. Hoe gaan we nou die week doorkomen volgende week zonder jou?
19: Nou, je hebt Valentijn en je hebt Job Knoester.
16: Over een zonnetje gesproken. Valentijn Driessen, zeg hé. Dan gaat het zelfs hier op Curaçao nog vriezen als Valentijn binnenkomt. Dat is echt niet te geloven. Ja.
19: Nee, maar die twee zijn de echte kijkcijfermagneten.
16: Is dat zo?
19: Ja.
16: Job Knoester ook?
19: Ja, Job ook.
16: Dat komt door die bloesjes waarschijnlijk.
19: Ja, door die bloesjes en ook omdat hij soms zo verwonderd kijkt volgens mij wat jullie allemaal aan het zeggen zijn. Dus ik vind het altijd opvallend als zij er zitten, dan scoor je eigenlijk altijd goed. Ja. Dus die twee zijn de kijkcijfers. En die heb je nog de komende week. Dus.
16: Maar ben je nu zo belangrijk? Stond je nou op de voorpagina van de Telegraaf met jouw column? Of heb je
19: gisteren.
16: Begrepen?
19: Ja,
16: dat niet geloof. Dan ben je echt iemand. Hè? Dan, somebody ben je dan. Hè? Somebody.
19: Ja. Nou, nee, maar dat doen ze af en toe. Af en toe doen zij een columnist, halen ze eruit en dan met zo'n quoteje. En dit ging dan over BNR-shows, dat daar tv-bazen daar verslaafd aan zijn. Maar dat klopt. Dus,
16: maar scoort dat wel dan, BNR-shows?
19: Ja, nou, de nieuwe niet. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld Verraders, die hebben ze zonder bekende Nederlanders gedaan. En daar dan scoort het veel en veel minder.
10: Oh.
19: Ja, dat is echt heel opvallend. Dus dat heeft dan echt wel een derde minder kijkers. Dus ja, al die tv-bazen raken dan in paniek. En die denken, ja, we moeten weer BN'ers hebben. En
10: dat hebben ze ook met Expeditie Robinson toen toch een keer gedaan.
19: Ja. En nu komen daar volgens mij dit seizoen voor het eerst Belgische mensen bij. Dus dat wordt ook alweer spannend. Want dat is toch ook weer een andere cultuur. En dat moet dan weer ondertiteld worden.
16: Maar voor hoeveel programma's ben jij gevraagd inmiddels? Bent er dan?
10: Ik heb Verraders gewonnen.
16: je de finales gewonnen.
19: Deze BNR, ja. Ja. Ja, ik heb dat gewonnen. Ik vond het echt leuk, dat programma. Maar echt, ik ben hondsdol van. Echt, het is echt een heel heftig programma. Om aan mee te doen.
1: Ja, qua wantrouwen en vertrouwen. Hè?
19: Ja, ja, en ik op een gegeven moment was ik dan dus verrader geworden. En dan moet je de hele tijd liegen tegen iedereen. En nou, we hebben het erover gehad. Ik ben heel erg van het echt en heel erg mezelf. Dus het was echt vreselijk. Ik moest de hele dag kotsen van de spanning. Het was echt vreselijk.
16: Nou, maar leuk. Leuk was wel dat gewonnen, dus. De hele dag bijna kotsen. Nou ja, goed. Ja. Maar zou je voor meer programma's willen gevraagd willen worden?
19: Nou, op dit
16: Wie
19: moment...
16: Wie is de Mol of Expeditie Robinson of dat soort dingen allemaal? Dan luisteren ze mee, dan gaan ze bellen.
19: Nou ja, dat hebben ze gedaan. Alleen ik kon niet, want ik heb dit jaar gewoon 70 shows. Ja,
1: voor wie is de Mol ben je gevraagd?
19: Ik ben ervoor gevraagd, ja, maar ik kom niet. Ja, heel jammer. Ik vind het fantastisch. Ja. Hallo, ik ben
16: Deze is bij jou ook zo mysterieus.
19: Heel mysterieus vrouw.
16: Je mag het niet verder vertellen.
19: Ja, ja. Zeg, hoezo mag
16: ik
19: dat. Ja. Ja,
16: hoezo mag
19: leuk.
16: Ik het niet verder vertellen? Jij belt mij toch? Ik bel jou toch niet? Wat is dit voor onzin?
19: Ja. Nee, ik kon niet. Ja, ik wil gewoon heel graag lekker optreden. Ik vind dat gewoon belangrijker dan... Kijk, een programma is bijvoorbeeld voor mij... zou handig kunnen zijn om weer even je gezicht te laten zien of zo. Maar ja, mijn focus ligt gewoon bij muziek maken en muziek uitbrengen. Dus... Ja, dat gaat
1: dat
19: voor.
1: Kan altijd nog. Volgend jaar word je weer opnieuw gevraagd, dat weet ik zeker. En ja, de slimste mens, vet. Ben je daar al voor gevraagd?
19: Ja, maar dat durf ik niet.
1: Nee.
19: Durf ik echt niet.
1: Nee, jij hebt er ook nooit aan meegedaan.
16: Nee, durf ik ook niet. Dat ben ik serieus. Nee.
19: Ja, dat is toch echt eng. Ja.
1: Nee, maar je zit niet voor lul.
19: Ja, je zit wel, hoor.
16: Je zit geheid voor lul, want op dat moment denk je bij jezelf... ik moet het goed doen, dan gaat het fout. Dus
19: helemaal blackout. Nee, vreselijk. Nee, durf ik echt niet. Maar mijn vriend is heel fan, dus die had het wel leuk gevonden als ik dat had gedaan.
16: Ja, maar dan kunnen ze hem toch vragen?
19: Ja, maar hij zou het winnen ook, want hij is echt goed daarin.
16: Hij is echt slim.
19: Ja, hij is echt slim.
16: Hij heeft alles. Hij zit te glimmen.
19: Slim en brak van de Baco.
16: Ja, hij moet nog een beetje bijkomen. Maar als je nu vanavond in de uitzending zet... Hè, is hij reten. Ja. Over televisie gesproken trouwens. Kijken nog een beetje mensen überhaupt? Of wordt dat steeds minder?
1: Nee,
16: eigenlijk?
1: Ik vind het wel... Dat is wel een goed punt. Ik schrik er wel van hoe weinig...
16: Het valt wel ook aan je op dat je vaak een beetje geschrokken binnenkomt. Ja.
1: Nou, zo erg is het niet.
16: Oh, zeg je dat? Ja. Oh, doe je dan altijd?
1: Nou, ik schrik dan wel soms, ja. En als het journaal onder een miljoen zit... Gisteren waren natuurlijk play-offs, dus daar heeft het ook wel mee te maken.
16: Ja, voetbal.
1: Dus, en het was dan al vroeg. Maar nee, ik schrik er wel van. Ik vind eigenlijk dat vorig jaar een beetje de turning point was. Dat het toen zag je echt dat het heel erg inzakte. En nu hebben we wel weer het WK voetbal. Eventjaren worden sowieso beter bekeken. Maar het is onmiskenbaar dat het wel daalt. Dat klopt.
16: Ja. En dat heeft te maken met? Omdat steeds meer jonge mensen andere dingen doen?
1: Ja, jonge mensen kijken veel minder. En die streamingdiensten wordt echt wel een concurrent. Ook van lineaire televisiezenders. Netflix gaat bijvoorbeeld volgend jaar ook reclame doen. Ja, dat wordt eigenlijk allemaal concurrent. Het wordt steeds meer versnipperd, zoals dat al zo mooi heet.
16: Dus ons bestaansrecht is bijna...
1: Nou, dat van jullie niet, want actualiteitenprogramma's en talkshows... VI staat al 2 weken op nummer 2 na het journaal. Nou, dan zegt wel dat dat best wel een populair programma is. En je ziet sowieso in de top 10 dat 8 van de 10 programma's... zijn meestal actualiteitenprogramma's, talkshows en nieuwsuitzendingen. Dus alles wat actueel is, live en actueel, dat blijft. Maar programma's als De Verraders, Wie is de Mol, hele dure programma's. Ja dat moeten we wel op rekenen dat daar wel wat minder van komt in de toekomst. Omdat het gewoon heel duur is om te maken.
19: Nou, nee.
16: Nee,
19: ik kijk nu naar Temptation Island, kijk ik naar. Omdat ik het gewoon lekker gezellig vind om daar naar te kijken.
16: Temptation Island?
19: Ja, op Prime Video. Maar
1: dat is niet eens meer op televisie, het is nu op Prime.
19: Oh ja, nee, dus eigenlijk nee. Nee, ik kijk geen televisie, nee.
16: Nou, dat is toch wel heel ernstig dit.
19: Ja, echt vreselijk. Ja, knal het voor jullie. De jeugd maakt jullie kapot. Ja.
16: Maar dan heb
19: Tanja.
16: Tanja zat er net. Ja, iets te veel doen. Tina. Ja, klein kaartje. Tina, die heeft er ook... ook geen bestaansrecht meer dan natuurlijk, hè?
19: Nee, zo is het ook. Ja, want jij schrijft ook columns over nieuwe televisieprogramma's, toch?
1: En over, precies. Dus over media eigenlijk, heel breed.
19: En wanneer beslis jij dan, want jij schrijft daar columns over... wanneer beslis jij dan of iets goed is of slecht?
1: Ja. Als ik het denk dat de gemene deler in Nederland het goed vindt. Ik zie mezelf wel als een soort gemiddelde Nederlander.
19: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus dan vind ik...
16: Ook in deze roze outfit vandaag?
1: Nee, nu vind ik me... Nee. Ik voel me nu echt wel echt heel erg niet mezelf in dit. Maar goed, vanavond in de uitzending heb ik vast wel iets zwarts aan.
16: Ja, daar ga ik wel vanuit, ja.
19: Maar oké, dus de gemiddelde Nederlander neem jij als in je achterhoofd?
1: Ja, heb ik altijd al gedaan. Okay. Ik kom ook uit een gemiddeld gezin. Uit Badmen. Boerengezin en de gemiddelde Nederlander.
19: Oké,
16: En Tina Velde vertelde me van de week, ze wil uiteindelijk weer terug naar Badmen, toch?
1: Ja, zeker weten. Ik mis het heel erg. Ja, ik mis het heel erg. Ja.
16: En jij wil ook ooit op een boerderij wonen?
19: Zeker, met allemaal dieren. Ja, heerlijk.
1: Ja.
19: Leuk. Nou, worden we buren.
1: Ja, precies.
19: En dan kom ik met een hooivork als je dan een slechte column over een nieuw programma van mij schrijft. Ja, kom ik bij je voordeur.
16: Dat is goed. Dat zou ben jij rancuneus, Bente? Ja. Ben jij rancuneus?
19: Nee, ik ben niet zo rancuneus. Nee, ik ben altijd ook wel... Nou, wat ik zei, als iemand mij bijvoorbeeld dom doet, ga ik eigenlijk meteen aan mezelf twijfelen. Dus nou ja.
16: Dat heb je toch niet, Tina?
19: Je bent volgens mij hartstikke lief.
1: Ik ben op zich niet... Maar ik kan wel kritisch zijn. Als het slecht is, heb ik het wel.
16: Zo, dan gaat ze erop, hoor.
19: Ja, dood aan. Nou, ik ga geen nieuw programma maken.
16: Nou, we zien elkaar straks, Tina.
1: Zeker, gezellig.
16: Tot zo.
2: The best of the Friday Move.
14: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... The Friday Move.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen daarvan. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het is nog onduidelijk hoe lang de ellende zal duren voor vrachtwagenchauffeurs die normaal over de Merwedebrug moeten. Die is in zo'n slechte staat dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. Rijkswaterstaat gaat extra onderzoek doen naar de oude brug. Die moet worden vervangen, maar dat duurt nog jaren. Door een aanval van Iran zijn in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een andere militair wordt vermist. Het is voor het eerst dat er Amerikaanse militairen sneuvelen sinds het geweld in het Midden-Oosten weer is opgelaaid. Wie de slachtoffers zijn, zegt de VS niet, omdat hun families eerst nog moeten worden ingelicht. Zeeland mag van de rechter voorlopig geen damherten laten afschieten en daarmee hebben 2 dierenrechtenclubs gelijk gekregen. Zeeland wil op 3 plekken van de damherten af, omdat die een gevaar zouden zijn voor het verkeer en gewassen kapot vreten. Maar de rechter vindt dat de provincie dat niet goed heeft onderbouwd. En de FIFA gaat na het WK eens analyseren of de drinkpauzes tijdens de wedstrijden terugkomen. Die zijn bedoeld om in hete stadions voetballers even af te koelen. Maar volgens het hoofd voetbalontwikkelingen bij FIFA zijn veel supporters kritisch. In veel stadions was er airco en mensen hadden het gevoel dat de pauzes er vooral waren voor extra reclame. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait dan ook behoorlijk en in het noordoosten kan het ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
7: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
8: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
9: Stephen Colbert. Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
4: Wilfried Gené.
8: 2 uur weer van deze uitzending van de Friday Move vanuit Attila Beach Curaçao. Met de klanken van Mark Adriani.
4: The best of the Friday Move.
8: Zo leuk. Hij heeft een goede artiesten dan, die Mark Adriani. Als je het zo hoort, is het goed, hè?
10: Ja, zo. Hij heeft zo'n Ibiza-DJ.
11: Dat is echt zo'n naam dat je denkt, ik zoek het even op Spotify.
8: Ja, dat is
11: zo'n echt een artiestennaam, ja.
8: Ja, ik zou er wat mee doen.
10: Ja.
8: Nou, ik zag hem gisteren ook op de dansvloer. Ging hij ook helemaal los, hè? Ja. Echt een Mark Adriani. Die dip hebben we nog voorbij zien komen.
11: Ja, hij deelde zelfs handtekeningen uit.
8: Ja, het is populair, man, hoor.
11: Ja.
8: Je doet gelijk mee, hè, Raymond Mens. Je denkt, ik ben er, ik doe mijn mond open.
11: Ik heb er zin in,
8: ja. Ja, ik had je nog niet aangekondigd. Dus mensen dachten, wat is dit nou?
10: Wie zat?
8: Ja, zit er gewoon iemand erin te testen opeens.
11: Ik doe een stapje terug, neem je tijd.
8: Nee, je bent er nu al bij. Oh. Je kunt nu niet meer terug.
10: Oh, bedankt.
8: Kennen jullie elkaar eigenlijk?
11: We hebben elkaar net de hand geschud.
10: Ik ben net even tussen alle tafels en stoelen geklommen om even handje te geven.
8: Oké, weet je wat hij doet, Raymond?
10: Over Amerika lullen.
8: Dat is het, ja.
10: Nou, toch?
8: Ja, dit is heel onderbiedig wat je nou zegt.
11: Nee, dat is wat het is.
8: Zelf noemt beste.
10: Dat bedoel ik niet onderbiedig, hoor. Nee, dat bedoel ik niet onderbiedig. Gelukkig.
12: Maar je bent de beste van Nederland, toch? Amerika-deskundige.
11: Ja, zelfverklaard, hè?
12: Ja, zelfverklaard.
11: Vooral omdat jij er heel vaak naar vraagt.
12: Ja. Ja.
10: Nee, je bent expert over Amerika, toch?
11: De expert.
10: Ja.
11: Ja, de meest gestelde vraag is altijd, hoe word je nou Amerika-kenner? Gewoon zeggen dat je het bent.
10: Oké.
11: Er is geen opleiding voor. Maar het gewoon volgen elke dag. En dat doe ik al ruim 20 jaar.
10: Jeetje, wow.
12: Maar ik volg het ook.
11: Ja, nou ja, jij mag ook op mijn plek gaan zitten dan.
12: Maar ben ik dan ook kenner?
11: Ik denk dat jij een heel eind komt, want jij volgt het nieuws op de voet. Maar...
12: Ja, maar er is een moment dat je dan opeens kenner bent. Dan ga je een grens voorbij en dan kijk je om je heen en denk je, nu ben ik een kenner.
11: Ja, dat is meestal als je een boek geschreven hebt.
12: Oh, oké.
11: Ik was toen 30 en iedereen dacht, die snotneus, ja, die kan wel zeggen dat hij er veel verstand van heeft. Maar is dat wel zo? En als je dan een boek geschreven hebt, niemand leest dat boek, maar dan denken ze, nou, die is toch slim, die gozer.
12: Maar ja,
11: dan is hij kenner.
12: Er komt toch weer een boek aan? Er
11: komt nu weer een boek aan, ja.
12: Dat gaat niemand lezen dus.
11: Nou, inmiddels wel, maar dat was mijn eerste boek. Jawel. Dus toen was het vooral een manier om door te breken. Dat ging over Trumpisme toen. Dit boek gaat over Amerika dat over 2 maanden 250 jaar bestaat. En ik verbaas mij er altijd over dat men nu in één keer heel negatief is over Amerika. Terwijl je kunt een land niet definiëren, natuurlijk speelt het mee, maar niet definiëren op basis van wie er wel of niet in het Witte Huis woont. Alsof je wel of niet naar Nederland kunt, afhankelijk van wie er in het torentje zit. Dus er is nog heel veel, denk ik, om te vieren. En dan deel ik wat persoonlijke reisverhalen en dan sta ik stil bij wat er volgens mij te vieren valt.
10: Ja. En waar is dat dan vandaan gekomen dat jij zoveel jaar geleden hebt gedacht, ik ga me in Amerika verdiepen en ik ga daarover schrijven en vertellen?
11: Nou, dat begon, denk
10: ik... Zo specifiek is dat natuurlijk.
11: Ja. Nou, dat is een aantal redenen gehad. Maar als ik het meest teruggraaf, dan kom ik altijd bij Bassie en Adriaan terug uit.
10: Echt waar?
11: Die een rondreis maakte door Amerika. Ja. Ik was ook al best wel snel in gewoon het nieuws geïnteresseerd. En ik keek altijd naar Max Westerman. Vond het heel interessant. En toen ik dat net een beetje begon te volgen, ik was 1 jaar of 12, waren de spannendste verkiezingen ooit in Amerika. En dat waren de verkiezingen in 2000. Tussen Al Gore en George Bush. Die werden op 500 stemmen beslist. En ik was toen een 12-jarig jongetje. Maar ik heb dat elke dag gevolgd. En toen is dat nooit meer weggegaan eigenlijk.
12: Het is nog steeds een klein jongetje, toch?
10: Dat is nog steeds zo grappig.
12: Ja,
10: want soms als je... Ik weet niet of het is niet specifiek, maar ik vind dat dus wel specifiek. Soms als ik in mijn geval dus mannen over hun passie zie praten, dan zie ik gewoon dat lieve kleine jongetje weer. Die oogjes. Ook als jij over je passie praat, dan zie ik gewoon hoe je eruit zag als kind. Ik zweer het je.
11: Nu zeker op het eiland. Hij zit goed in zijn vel, maar dat heeft hij in Hilversum ook.
10: Ja, dat is leuk om te zien. Dat is lief. Zie je zo iemands kind in zichzelf? Ja, dat is toch schattig? Wilfred denkt, shit, mijn imago weer.
11: Ik heb oprecht het gevoel, ik weet niet of Wilfred dat heeft, maar ik heb oprecht het gevoel alsof ik al 5, 6, 7 jaar niet gewerkt heb. Want ik doe gewoon mijn hobby.
10: Ja, fantastisch.
11: Ja, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik echt heel leuk.
10: Ja, leuk.
11: Daar ben ik ook heel blij mee.
12: Thuis denken die mensen allemaal, wat een zoetsappig gelul. Denk je ook niet?
11: Ja. Dat is al best, maar dat interesseert me niet. Ja. Dat is de waarheid.
12: Ook weer belangrijk, dat interesseert me niet, zegt hij. Neem dat mee, Bente.
10: Ja, ik ga het echt doen. Ik leer hier wel allemaal dingen, hoor.
11: Maar het is toch altijd leuk als iemand enthousiast is over zijn werk of wat hij doet. Ja. Dus dat lijkt mij niet zo'n punt.
10: Ja, je merkt dat gewoon altijd aan mensen. Als ze echt geënthousiasmeerd zijn over wat ze doen, dat is leuk om te zien.
12: Dat moet altijd puur zijn. Autotune is niet aan jou besteed waarschijnlijk dan.
10: Absoluut niet, nee. Ik vind dat vals spelen. Behalve als het een sound is. Dus zeg maar, je hebt de autotune zeg maar erop zetten dat als je een beetje vals zingt dat je het niet hoort. En je hebt het als bijvoorbeeld hoe Ronnie Flex het gebruikt, vind ik fantastisch.
12: Dat
10: is echt een verschil natuurlijk.
12: Als je nou deze artiest hoort, vind je dat dit kan of niet?

0: beetje autotune misschien.
1: Fantastisch. Ben jij dit?
0: Ja.
1: Wat een koorstroom. Ben jij dit? Dat wist ik helemaal niet dat jij muziek maakt. Wat leuk.
0: Je kent mijn andere hit ook niet.
1: Nee, heb je die ook hier paraat?
2: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja.

0: Nee, dat moet maar even toelichten. Dan ga je gaar.
1: Welkgat?
0: Nee, ho, ho.
1: Wilfred
0: nee,
1: Welkgat.
0: Nee, niet van die gekke dingen gelijk denken, Bente.
1: Maar welk gat moet ik in kijken?
0: We hebben een bar. En daar zit vaak Raymond. Eigenlijk zit Raymond altijd aan de bar. Die is nog nooit aan tafel geweest.
2: Regelmatig, ja.
0: En in die bar zit een camera. En er zit een gat in.
1: Oh.
0: En alle mensen die bij het programma komen, die moeten, als ze de eerste keer komen, in het gat kijken. En dan gaat er een koekoek af. Dan kijken ze, koekoek, gaat zo de koekoek af. En dan gaat dit nummer en dan hoor je erbij. Dan ben je one of the guys ben je dan.
1: Oh my god.
0: Ja. Maar Boris Geld Becker heeft het bijvoorbeeld gedaan.
2: Boris Becker, Anouk Merel, heeft het zelfs
0: gedaan.
2: Tina.
0: Anouk heeft het zelfs gedaan.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Nou,
0: dus
1: lekker in het gat kijken. Ja. Moet ik dat dan ook maar een keer gaan doen?
0: Ja, dan Bente moet een keer komen kijken in het gat.
2: Ja, ik zou het doen bij deze afgesproken.
0: Hoe voelde dat om in zo'n gat te kijken eigenlijk?
2: Het voelde best wel lekker, ja. Ja, ik heb dat een aantal keer moeten doen voor jullie. En het was heel leuk. Maar dat zijn ook weer van die dingen. Ga dat maar aan een gemiddelde Amerikaan uitleggen. Ja. Dat je in zo'n programma zit, is niet te doen.
0: Nee. Het komt allemaal te spontaan, komt het op.
1: You have to look in the hole.
0: Ja, we hebben het één keer voor de gedaan. En daarna heb ik het gewoon vastgehouden als traditie. En nu doet gewoon iedereen het.
1: Oh.
0: Dat ook iedereen het doet. Dat
2: iedereen doet dat,
0: Rico Verhoeven was er vorige week. Staat ook weer zo in het gat te kijken. Ja.
2: En mensen vragen erom.
0: In het gat kijken.
2: En mensen van Frank van Leeuwen laatst, die aan tafel zat, mag ik ook.
0: Raven van der Vaart,
2: Raven
0: die is van de
2: Vaart.
0: Tafel opgestaan om in het gat te kijken. Dus het is ook een soort,
1: Er gaat een heel gat voor mij open.
0: Ja,
1: ik wist dit niet.
0: Nee. Was jij nou verwekt of ben je geboren op een luchtbed?
1: Geboren.
0: Geboren?
1: Ja, de rest heb ik niet gevraagd.
0: Nee?
1: Nee. Ik ben geboren op een luchtbed in een antikraakpand in Amsterdam.
0: Ja.
1: En het was mijn vader was. Trouwens, ik ga dit weer zeggen. En elke keer zegt mijn vader, dat is niet zo. Ik heb dus de veronderstelling dat mijn vader toen aan het blowen was.
0: Ja.
1: Maar hij zegt elke keer dat het niet zo was.
0: Maar je weet het niet zeker?
1: Nee, ja, ik heb het gewoon niet heel bewust meegemaakt.
0: Nee, je was er wel bij, maar ja.
1: Was er wel bij, maar ook weer zeggen. Niet helemaal. Ja.
0: Maar goed, je hebt eigenlijk een hele bescheiden opvoeding gehad, neem ik aan. Met de laatste verhuisd naar Zuid, of waar zijn je naartoe gegaan toen?
1: Ik ben geboren daar in Amsterdam-Zuid, Antikraak. Ja. En toen zijn we naar Canis en Meiland verhuisd in Amsterdam. En daar heb ik tot mijn zevende gewoond. Alleen, wij woonden toen in een flat in de Swings op Canis en Meiland. En toen was ik eigenlijk al een heel druk kind. En mijn ouders waren mij constant kwijt. Dus dan was ik weer op straat. En in Amsterdam is dat gewoon niet heel verstandig. Nee. En toen hebben zij gewoon gedacht, we gaan verhuizen. En toen zijn we naar Muiden verhuisd. En toen ben ik op mijn 18e ben ik weer in Amsterdam gaan wonen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En nu gaat het je hartstikke goed. Je hebt zelfs al in Carré gestaan.
1: Ja, echt een
0: Hoe
1: droom.
0: Hoe was dat? Want je bent ooit als meisje op Carré geklommen.
1: Ja.
0: Om te zeggen, hier wil ik gaan spelen.
1: Ja, ik was met mijn beste vriend, Joël. Waren we best wel vaak gewoon buiten. En waren we gewoon in de stad.
0: Niemand wist waar je was.
1: Niemand wist waar we waren. En dan waren we gewoon lekker aan het feest. En dan struinden we zo'n beetje door de stad. En toen liepen we langs Carré. En toen zijn we zo aan de voorkant, bij dat trappetje heb je dat hek. Zijn we naar boven geklommen.
0: Helemaal.
1: Ja, nou ja, het klinkt dus wat romantischer dan wat het is. Gewoon daarboven, zo bij die gevel, hebben we gezeten, zo bij die trap. En toen zei ik, over 10 jaar sta ik hier. En dat is toen gelukt, dit jaar. Of nee, vorig jaar.
0: En hoe was dat?
1: Ja, echt een droom die echt uit is gekomen. Het was echt fantastisch. En de zaal was gewoon niet normaal. En ik kwam daar binnen in de ochtend. En toen was iedereen zo aan het opbouwen. En ik was heel gespannen. En toen moest ik zo hard huilen. Maar echt van geluk. Van dat ik dit mag meemaken. En op zo'n, ja, het klinkt echt heel cliché, ik weet het. Maar op zo'n jonge leeftijd en ja, het raakte me echt. Het was echt magisch, die avond. Ik zei het ook toen, ik had een interview daarna. Het was echt de mooiste avond van mijn leven. Echt waar. Ja.
2: En je had het net over onze pretoogjes, maar jij hebt dat ook eens hierover verteld.
0: Ja,
1: zeker. Ja, maar ook soort als kind droomde ik daarvan.
2: Natuurlijk is het toch mooi, hè?
1: Precies, ja. Dus het was zo fantastisch om dat dan te mogen doen. En dat mensen dan je liedjes meezingen. En iedereen vond het volgens mij ook een hele magische avond. Ja, het was een soort, het was net na Beste Zangers. Dus net eigenlijk nadat alles zo ontploft was. Zaten we daar, deden we die show en voelden het nog. Die show was uitverkocht voor Beste Zangers al. Dus het voelde nog een beetje als nog echt het oude publiek, zeg maar, van vroeger nog. Alleen die er toen nog waren.
0: De echte fans, zeg maar.
1: Nou ja, de fans van nu zijn natuurlijk net zo goed echte fans. Maar wel echt die diehard van vroeger. En het voelde gewoon heel bijzonder om dat dan die periode een beetje soort af te sluiten. Weer naar een nieuw begin van iets. Het was heel speciaal. Ja, het was echt mooi.
0: Je hebt vast nog meer dromen. Droom je ook van Amerika bijvoorbeeld? Om internationaal te gaan?
1: Nou, ik zou echt absoluut niet in het buitenland willen doorbreken. Want ik vind dus
0: Sorry,
1: een mening.
0: Wacht even, wat zeg je nou?
1: Ja, ik hoef dat niet. Nee, ik hoef dat echt
0: één keer.
1: Niet.
0: Wat zei je precies?
1: Ik zou absoluut niet in het buitenland willen doorbreken.
0: Nou, het is wel heel opmerkt. Dat hoor je niet vaak
1: maar
0: van een
1: artiest. Maar kan toch ook niet? Ik zit toch in het Nederlands?
0: Nou, je kan toch makkelijk Engels zingen?
1: Nee.
0: Volgens mij deed je Rollercoaster toch ook met Danny Vera laatst?
1: Zong ook Nederlands.
0: Was dat Nederlands?
1: Zong Nederlands.
0: Maar je kan toch wel Engels zingen?
1: Tuurlijk kan ik, maar ik wil het gewoon niet. Want ik vind gewoon Nederlandse taal vind ik sowieso heel direct en fijn om in te schrijven. En België dan dus ook. Alleen, ik weet niet, ik vind gewoon de mening van Nederland vind ik al wel genoeg. Ik vind het al, ik zou ook niet in het buitenland. Ik vind het heerlijk als ik naar het buitenland ga, dat ik daar lekker gewoon weer mezelf ben en dat ik even lekker anoniem ben.
2: Ja, dat scheelt wel. Ja. Dat kan scheelt. Dan ook niet meer.
1: Precies, ja.
2: Maar tegenwoordig valt het toch wel mee. Europapa was ook een klein hitje in Amerika. Ik bedoel, je kan best met Nederlands een hit scoren internationaal.
1: Ja, en hij gaat nu gewoon de hele wereld over. Ja, dat is echt bizar. Ja.
2: En die zingt voor 70% in het Nederlands.
1: Ja, ik zou het gewoon niet. Ik denk dat ik het niet zou trekken als mens. Ik denk dat ik het te veel zou vinden, als ik heel eerlijk ben. Ja.
0: Wel heerlijk, hè? Zeker? Toch?
2: Ja. Ja, zeker.
0: Had jij niet Amerika-deskundige in Amerika, of tenminste een andere deskundige, maar in Amerika willen doorbreken? Had jou dat leuk geleken? Daar,
2: dat had mij wel leuk geleken. Ja,
0: of een talkshow doen daar?
2: Talkshow doen daar.
0: Er zijn vacatures in, begrijp ik, hè?
2: Nou, ik heb er wel eens over nagedacht, omdat ik nu natuurlijk in Nederland over Amerika praat, om dan misschien op de Amerikaanse tv over Nederland of Europa te gaan praten. Ja, en dan gebeurt in Europa genoeg dat je zegt, nou, ik praat u even bij over de Brexit en wat er met de NAVO allemaal speelt. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Misschien doet het ook nog eens, maar
0: ja, moet je doen,
2: ik
0: man.
2: Heb het druk genoeg.
0: Oh, maar dan zijn we kwijt, dat kan ook niet natuurlijk.
2: Nee, dat moeten we ook niet hebben, nee. Maar daar heb ik wel over nagedacht, omdat het heel grappig lijkt, ja, om dat gewoon eens te proberen. Van even kijken of ik bij Fox News kan binnendringen en dan een update geven over Europa. Dat we even omdraaien, weet je wel. Ja.
0: Of een talkshow dus.
2: Nee, maar ik hoef geen eigen talkshow. Nee, maar ik zou er wel. Ik vind het wel leuk om aan te schuiven en dan te praten over iets waar ik wat van weet. Maar ik hoef het niet zelf te presenteren.
0: Die talkshows hosts hebben het niet makkelijk op dit moment daar in Amerika, hè? Met die Trump erbij.
2: Nee, dat klopt. Alleen ik denk dat wij hier een enorme denkfout maken om daar continu maar Trump de schuld van te geven. Kijk,
0: oh,
2: het klopt
0: wacht
2: dat.
0: Even. Ja, die hebben de Trump fans, sorry.
2: Ja, nee, maar. Ja, nee, dat was ik even laat ik wat context geven, dan kun jij dan zeggen wat je daarvan vindt. Het klopt dat Trump geen gevoel voor humor heeft als het over hem gaat. Het klopt ook dat Trump ze liever kwijt dan rijk is. Hè. Al die kritische komieken, dus Stephen Colbert, maar je hebt ook Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. Alleen de reden dat bijvoorbeeld Stephen Colbert nu stopt, ja, dat heeft net zoveel, al dan niet veel meer te maken met de kijkcijfers. Ik ben vroeger ooit bij, maar dat zat ik in het publiek, bij de talkshow van David Letterman nog geweest.
0: Ja, echt waar?
2: Grootheid, dat was echt heel leuk om mee te maken. Ja. Maar die trok gewoon 5, 6 miljoen kijkers. Stephen Colbert momenteel 1, 2, heel soms 3 miljoen. Maar het kost gewoon tientallen miljoenen dollars per jaar om zo'n show te maken. Alleen zijn salaris is al 15 miljoen dollar. Ja, dat is gewoon niet meer van deze tijd om dagelijks dat soort shows te maken. Kijkcijfers lopen ook in Amerika terug. Dan wordt die jongen eruit bezuinigd. Nou, klopt het dan ook dat zijn zender CBS, want die zijn overgenomen door een conservatieve investeringsclub, dat die zender rechtser, conservatiever willen maken? Ja, maar dat doen ze omdat ze daar denken meer geld mee te verdienen, omdat er een groot rechtspubliek is in Amerika. Dus
0: net als in
2: veel te makkelijk, net als in Nederland, ja. Dus veel te makkelijk om dan Trump de schuld te geven, terwijl, tot slot, geen gevoel voor humor, ik zei dat net. Maar Trump heeft ook een vrijheid van meningsuiting. Is het presidentieel? Nee. Maar hij mag zeggen, ik vind die presentator niks. Dat mag.
0: Ja, ja. Nou, onze premier heeft altijd gezegd dat hij enorm fan van Vandaag Gezeid is. Je bent hem laatst nog tegengekomen, Mark Rutte, de voormalige premier.
2: Ja. Nou, maar, en hij heeft toen gezegd, ik kom weer gezellig een keer langs. Ik denk dat dat lastig is in zijn huidige functie, maar hij heeft het gezegd. Dus laten we hem daar wel aan houden, toch?
0: Het kan toch niet. Je kan toch niet de belangrijkste man van de aanval weer een dildo-helm meegeven? Dat kan
2: lijkt mij buitengewoon lastig, maar
0: dat kan echt niet.
2: Ik zou er vooral nog steeds voor gaan. Hij heeft gezegd dat hij een keer zou komen.
0: Maar binnenkort bestaat de NAVO ook niet meer, hè, toch?
2: Ik denk dat de NAVO wel blijft bestaan. Wel. Alleen de Amerikanen gaan zich terugtrekken. En ook daarin geldt, natuurlijk brengt Trump dat als een hork. En is hij af en toe heel erg ene dag A, andere dag B. Alleen dat is ook wel een ontwikkeling die al 30, 40 jaar gaande is. President Clinton zei al achter de schermen, en trouwens president Bush ook, jaren 90, begin jaren 0, dat we die Amerikaanse afhankelijkheid in de NAVO moeten afbouwen.
0: Ja.
2: Dus dit is ook een veel langere ontwikkeling die begonnen is voor Trump en doorgaat na Trump. Dus ik vind het hartstikke tof en leuk. Ik doe het ook om iedere dag over Trump te praten. Er gebeurt genoeg. Maar om alles op Trump toe of af te schrijven, dat werkt zo niet, denk ik.
0: Nee, maar hoe lang gaat het nog duren dan dat Amerika in de NAVO blijft? Wat denk je?
2: Ik denk dat Amerika in de NAVO blijft, maar dat ze willen dat wij wel op eigen benen gaan staan en dat er heel veel troepen van de Amerikanen wel degelijk Europa gaan verlaten binnen de komende 10 jaar. Omdat zij zich in toenemende mate op China willen richten.
0: Ja. Oké. Okay. En wat vindt Rutte daarvan? Heb je er nog wat gehoord over de laatste dagen? Want die doet zo zijn best namelijk om het bij elkaar te houden.
2: Ja, nee, Rutte die zegt dan dat was ook mijn idee. En dat moeten we allemaal gaan doen. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Hij wil dat wat meer uitsmeren. In het buitenland en zeker ook in de Amerikaanse media wordt ook wel enigszins cynisch over Rutte gesproken. Niet zozeer vanwege die daddy-opmerkingen. Maar er wordt wel in alle Amerikaanse media continu bijgezet dat ja, als Rutte weer zegt Europa moet veel meer investeren in defensie, dat hij als minister-president juist bezuinigde op defensie. Dat zijn die Amerikanen ook niet vergeten. Dus die nemen ook wat hij zegt daar wel met een korreltje zout. Maar ja. Rutte zegt dan, dit is allemaal onderdeel van het plan en bla bla bla bla.
0: Maar over defensie gesproken, er moet ook meer geld bij, want de wereld staat in brand.
2: Ja.
0: Wanneer komt de duidelijkheid over het Midden-Oosten, wat er nu met Iran gaat gebeuren? Wanneer is er nou een moment dat hij gaat zeggen, het gaat niet meer?
2: Dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Maar ik denk in ieder geval dat dat nog heel lang gaat duren. Want iedereen denkt steeds dat door de hoge brandstofprijzen, bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten, dat Trump dan op hete kolen zit. En nee, hij vindt dit niet prettig.
0: Leuke woordspeling, brandstof, ja, en hete kolen.
2: Ja, heel goed. No pun intended. Ja. De peilingen die zijn ook niet zo goed voor Trump op dit punt. Juist omdat dit de Amerikanen in de portemonnee raakt. Alleen, ja, Trump denkt, ik zit sowieso nog wel 3 jaar in het Witte Huis. Niemand krijgt mij daar weg. Die tussentijdse congresverkiezingen, ja, die zijn voor een groot deel al verloren. Dus Trump denkt ook, ik heb best een lange adem en die wil wil toch Iran tot enige concessies gaan dwingen als het gaat om het verrijken van dat uranium. Vervolgens zijn er heel veel partijgenoten van hem, echte havikken binnen de Republikeinse Partij, in combinatie met Bibi Netanyahu, maar ook met allerlei golfstaten, dat is opmerkelijk, hè, die allemaal zeggen, doorpakken, doorpakken, doorpakken nu. Dus ik denk dat dit voorlopig nog wel doorgaat en dat er niet snel een conclusie komt.
0: Wel gek, want eerst val je aan. Dan zeg je binnen de kortste keren moet het gebeuren. En dan...
2: Ja, omdat hij, en dat, ik denk dat die kritiek terecht is... hij heeft zich laten ringeloren door Bibi Netanyahu. Die zei, we doen dit en dan valt het regime vanzelf om. En toevallig Barack Obama nog vorige week, maar ook Bill Clinton... die allebei zeiden, ja, dat heeft Bibi Netanyahu tegen ons ook gezegd... maar wij geloofden dat niet. Nee. En een belangrijke generaal van Trump heeft ook gezegd... maar die zegt dat dan heel diplomatiek, die zegt dan... ja, ik weet niet of dit wel zo is. En Trump zegt, nou, ik denk dat Bibi gelijk heeft... en die is ervoor gegaan, ja, dat valt dan toch tegen. En nu kan hij eigenlijk niet 1, 2, 3 meer terug... Als je, en dat hoor je ook van medewerkers om hem heen... terwijl hij eigenlijk wel een beetje klaar is met dit conflict. Hij wil door naar Cuba. En gisteren werd weer bekend dat er toch Amerikaanse bedrijven... Venezuela aan de slag gaan om daar olie te winnen. En dat vindt hij veel belangrijker. Dus ik denk dat hij dit wel snel wil afronden. Maar ja, hij kan niet zonder deal dat doen. Dus ik denk dat we nogmaals voorlopig nog wel even in die stalemate... zoals ze dan in Amerika
0: zeggen. En wat gaat hij met Cuba doen dan, denk je, als hij er helemaal klaar voor is? Wat, wil hij dat ook net als Venezuela zo oplossen?
2: Ja, bij Cuba staat nu op stapel exact hetzelfde als wat bij Venezuela gebeurde. Dus je ziet ook dat de aanloop exact hetzelfde is. De druk wordt opgevoerd namens Trump. Er is nu een arrestatiebevel uitgevaardigd. In dit geval niet voor Maduro, maar voor Raúl Castro. Vervolgens zijn er een aantal vliegdekschepen... die heel erg dicht in de buurt van Cuba momenteel varen. En ja, ik denk dat de Amerikanen hopen... en die kans is ook best groot, want Cuba heeft een aantal signalen gegeven... die daarop doelen dat er een deal komt met Cuba. Omdat ze dus bang zijn om exact zo'n Venezuela-scenario te krijgen. Dus ik denk dat daar mogelijk wel een deal uitkomt. Nogmaals, omdat ook Cuba zegt, we willen graag onderhandelen. Maar als dat niet zo is, ja, dan is er een enorm grote stok achter de deur. Namelijk, kijk wat er met Maduro is gebeurd. Dat kunnen wij met jullie ook doen. En achteraf, denk ik, zou je kunnen zeggen... dat het voor Trump vele malen verstandiger was geweest... als hij niet naar Bibi Netanyahu had geluisterd. Mm-hmm. En naar een aantal andere adviseurs die zeiden... laten wij in Iran meegaan met bijvoorbeeld het bombardement op dat gebouw... waar de Iraanse top het heel verstandig leek... om met 40 mannen vergadering te houden. Ja. En dan kijken wat er gebeurt, maar dan ook weer die troepen terugtrekken. En mogelijk misschien nog wat nucleaire installaties bombarderen... maar niet massaal binnenvallen. Want dan weet je nooit, dat is de hele lange geschiedenis van Amerika... in Azië en het Midden-Oosten, wanneer je daar weer uitkomt.
0: Zijn Bente even kwijt, heb ik het idee, of niet?
1: Ja, ik was eigenlijk een beetje uitgetuned, ja.
0: Ja, ik zag het inderdaad. Ja. Ja,
2: ik ben klaar, hoor.
0: Ja, ja. Ja. Kan als co-host kan dat niet, hè? Je moet er altijd bij blijven, Bente.
1: Ja,
0: je moet scherp blijven natuurlijk. Maar het is ook een onderwerp waarvan je denkt van, ja...
1: Nou, ik ben er geen expert in, dus ik kan... Ik,
0: dat is waar,
1: ik wil er niet over. Ja. Als in, ik vind het ingewikkeld om over mee te praten. Ik heb natuurlijk over... Hou me natuurlijk mee bezig, absoluut. En,
0: maar maak je ook zorgen?
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Wel, daar waar de hele wereld in brand staat, maakt hij zich meer druk over de inrichting en het ontwerp en dat soort zaken dan over de wereldproblematiek, lijkt het dan?
2: Dat denk ik wel, omdat Trump maar momenteel met één ding bezig is. Ik zei dat net ook al even ten aanzien van Iran, met zijn legacy. Dus hoe hij in de geschiedenisboekjes komt. En die balzaal is belangrijk. Hij wil dat als jij met jouw kinderen of kleinkinderen over 30 jaar in Washington loopt, dat je zegt, dat enorme gebouw, dat gouden gebouw, dat is door Trump gebouwd. Dat wil hij graag.
3: Nou, hij mag zich denk ik wat meer bezighouden met vrijheid van andere mensen in plaats van zijn legacy, denk ik.
2: Ja, ja. Nee, ik zal doorgeven aan hem.
3: Als je hem belt, zeg het hem.
1: Ja, maar hij kent hem goed, hoor.
3: Ja, bel hem maar. Zeg maar dat ik vind dat hij daar wat meer bezig mag.
2: Ik ga het doorgeven. Ja.
1: Nou, Raymond, ik zie je later weer, denk ik.
2: Ik denk het ook. Gezellig, man.
1: Ja. Tot later.
2: Tot.
4: The best of the Friday Move.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
9: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
11: kozijnen. Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot twee keer toe geëvacueerd. Gisteren naar de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen daarvan. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het is nog onduidelijk hoe lang de ellende zal duren voor vrachtwagenchauffeurs die normaal over de Merwedebrug moeten. Die is in zo'n slechte staat dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. Rijkswaterstaat gaat extra onderzoek doen naar de oude brug. Die moet worden vervangen, maar dat duurt nog jaren. Door een aanval van Iran zijn in Jordanië twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een andere militair wordt vermist. Het is voor het eerst dat er Amerikaanse militairen sneuvelen sinds het geweld in het Midden-Oosten weer is opgelaaid. Wie de slachtoffers zijn, zegt de VS niet, omdat hun families eerst nog moeten worden ingelicht. Zeeland mag van de rechter voorlopig geen damherten laten afschieten en daarmee hebben twee dierenrechtenclubs gelijk gekregen. Zeeland wil op drie plekken van de damherten af, omdat die een gevaar zouden zijn voor het verkeer en gewassen kapot vreten. Maar de rechter vindt dat de provincie dat niet goed heeft onderbouwd. En de FIFA gaat na het WK eens analyseren of de drinkpauzes tijdens de wedstrijden terugkomen. Die zijn bedoeld om in hete stadions voetballers even af te koelen. Maar volgens het hoofd voetbalontwikkelingen bij FIFA zijn veel supporters kritisch. In veel stadions was er airco en mensen hadden het gevoel dat de pauzes er vooral waren voor extra reclame. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait dan ook behoorlijk en in het noordoosten kan het ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
14: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
15: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
16: Stephen Colbert.
17: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
11: Wilfried Gené.
18: Laatste uur alweer van deze uitzending van de Friday Move vanaf Curaçao. Avila Beach. Oh, wat is het lekker hier, jongens.
11: The best of the Friday Move.

0: hoofdredacteur dat hij gewoon zijn oude vak op gaat pakken. En hij staat er zo te glimmen, die gozer, niet te geloven allemaal. Maar daar staan we allemaal een beetje, ook van het zweet natuurlijk.
1: Zeker,
0: ja. Jij zweet overal, zei je net.
1: Overal, echt. Ja. Ook overal, ja.
0: Ja, nee, dat is goed dat we dat weten. Hè? Maarten, goed dat je er bent. Maarten Schakel.
2: Ja, leuk man.
0: Jij woont hier al een hele tijd, toch?
2: Tijdje wel, ja. Ruim 20 jaar.
1: Wow.
0: En hoe oud ben je?
2: Ik ben 43. Vorige week geworden.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Gefeliciteerd.
0: Wat was jouw keuze ooit om hier naartoe te komen dan?
2: Ooit kwam ik hier voor de liefde voor radio. Dolfijn FM. Ik was 21 jaar en ik kon het jaartje radio maken in de tropen. Dat leek me te gek. En voordat je het weet wordt 1 jaar, wordt 1,5 jaar, wordt 2 jaar. En 2 jaar wordt 5 jaar. En dan denk je misschien moet ik maar eens een huis gaan kopen. En dan bouw je een huis. En dan wordt 5 jaar, wordt 6, 7, 8 jaar. Dan ontmoet je de vrouw van je dromen. En voordat je het weet heb je kinderen en een koophuis.
1: Oh.
2: En een radiostation.
1: Lief.
0: Daar zit ze of niet?
2: Nee, dat is een collega.
0: Ja. Weer niet.
1: Oh, kut.
0: We hebben nu 2 keer gedacht dat er iemand een partner bij zich had. En 2 keer zit ik er al naast.
2: Ik sprak Tanja Kros vanmorgen. Die zei ook van, ja, Wilfried die betichtte mij van allerlei relaties. En zo.
0: Ja, nee, maar die zat ernaast. En nu zit deze dame, die kwam hiermee binnen volgens mij. Dus.
2: Ja, nee, klopt. Die komt mee voor de socials.
0: Ja, maar de vrouw van Droom zit gewoon thuis.
2: Die zit thuis, ja.
0: Oké. Okay. En toen ben je dus bij de radio gaan werken, Dolfijn FM.
2: Mm-hmm.
0: Dat doe je nog steeds volgens mij, al niet meer Dolfijn
2: Lang volgehouden, Dolfijn. Ik ben wel overal geweest. Dolfijn, Paradise. En nu zijn we 1,5 jaar geleden begonnen met een nieuwe radiozender, Curaçao.nu. De nieuwswebsite bestond. En je moet een beetje voorstellen, nu.nl breidt uit met een radiozender. Dan heb je al een groot merk, dan heb je al een bekende merknaam. En dan heb je al een mooi platform. Dus je dat uitbreidt met een radiostation, dan heb je meteen iets wat toch wel een beetje body heeft. En ze hebben die keuze gemaakt. Dus nu hebben we van Curaçao nu naast
0: maar
2: de nieuwswebsite.
0: Maar er wonen hier 150.000 mensen, toch?
2: Ja.
0: Hoe kan je nou zoveel radiostations hebben hier dan?
2: Goeie vraag.
0: Nee, dat vind ik fijn dat ik het nog
2: Nee, dat is een goede vraag. Nee, maar het is, ja, klopt. Het is ook gekke werk. En het is, de markt is klein, de vijver is klein. Iedereen moet een beetje van diezelfde taart snoepen. Maar het lukt kennelijk.
0: Je kan ervan leven?
2: Ja.
0: Je wordt gewoon betaald?
2: Ik word betaald, ja. Het zijn geen Nederlandse radiosalarissen. Het is geen Edwin Evers salaris. Nee. Jij gaat er ook niet van doen, denk ik. Dus dat weet ik niet.
0: Ik sluit het niet uit dat dat zo is, ja. Ik moet echt wel proberen rond. Nee, is wel te gek. Ik verdien gewoon heel goed. Dus ik ga er ook niet moeilijk over lopen doen. Ja, dat is gewoon helemaal zo.
1: Nee,
0: ja. Johan Derksen roept elke week ons salaris op tv. Dus wat dat betreft, iedereen weet wat wij verdienen.
2: Ja.
0: En dat is prima. Maar je doet het ook omdat het passie is, dus begrijp
2: ik. Het is liefde. En dat herken jij misschien. Jij bent ook een mediadier en ook een radiodier, denk ik. En dat doe je vanuit een bepaalde liefde voor het vak. Ik zeg altijd, als je geld wil verdienen, moet je hamburgers gaan verkopen. En radio doe je inderdaad.
0: Verdient dat goed hier, hamburgers verkopen?
2: Ik denk het wel.
0: Ja?
2: Ja, ik denk het wel. Ja,
0: hoe gaat het met jou eigenlijk met de vrienden? Gaat dat een beetje, Bent, eigenlijk? Nee, maar kan je nu zeggen
1: ik ga niet mijn salades op tafel gooien.
0: Dat mag, hoor,
1: door. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Oh, okay.
1: Maar eigenlijk, kijk, in de muziek is het precies zo. Je kan net beter in de Albert Heijn gaan werken dan dat je voor je passie gaat leven. En dat kan natuurlijk ook in de Albert Heijn werk zijn. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is gewoon heel lang heel hard geloven in iets. En dan ineens gaat het goed. Ja. Maar er zit niet echt iets tussenin. Het gaat of goed, of het gaat gewoon bikkelen. Zeg maar
2: hoop jij dan uiteindelijk die klapper te maken? Want je misschien ook een keer wat ruimer in je...
1: Nee, die klapper is vorig jaar gelukkig gebeurd. Ja,
2: okay.
1: Als in dat het goed, het gaat goed.
0: Ja, ja, maar 70.
1: Ik heb 70 shows dit jaar. Ja. Ja, ja,
2: dus wat voor auto rij je, Bente, als ik vragen mag?
1: Een hele mooie auto, ja.
2: Merk? Ja, ik ben wel benieuwd, toch?
1: Ik rijd in een Audi.
2: Audi. Bouwjaar?
1: 2022.
2: Hoppa. Nou, hier. Bedoel maar. Toch?
0: Nou, goed.
2: Ja.
0: Nee, maar het belangrijke is...
1: Nee, daar gaat het natuurlijk niet om. Nee.
0: Je moet het nooit omdraaien.
1: Bedankt.
0: Je doet iets vanuit passie. Ja. Je doet het omdat je het geweldig vindt. En als je het heel goed doet, als je het vanuit passie doet, dan groei je daarin. Tenminste, zo heb ik... Kijk, ik krijg heel vaak jongens of meisjes van de school van journalistiek en die vragen, hoe kan ik zo snel mogelijk beroemd worden?
2: Ja.
0: En zo snel mogelijk rijk worden?
2: Slechte vraag.
1: Ja, dat slaat echt inderdaad helemaal nergens op.
0: Zo werkt het niet. Je moet ergens goed in worden. Dat moet je ook nog eens heel leuk vinden. Je moet een eigen stijl ontwikkelen. En dan is de kans aanwezig dat je daar heel succesvol in wordt. Dat is geen zekerheid. En als het dan wat gebeurt, dan kun je inderdaad gaan groeien en dan kan er ook iets meer op je afkomen.
2: En geld is natuurlijk nooit het doel. Hè? Geld is het resultaat van je werkzaamheden. Het doel is een zo mooi mogelijk product maken, denk ik in ons geval, toch?
0: Ja.
1: En wat Raymond net ook zei, van ik heb het gevoel dat ik al 6 jaar niet meer heb gewerkt. Dat is natuurlijk wat je wil. Dat je niet het gevoel hebt dat je aan het werk bent, maar dat je echt iets aan het doen bent. Wat jij ook zegt, je bent hierheen gekomen, je bent je passie aan het volgen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Ja, we zijn met een nieuwe zender bezig. Ik werk gemiddeld 10 uur per dag, denk ik. Ik vind het helemaal niet erg.
1: Nee, fantastisch. Heerlijk. Ja, want je doet wat je leuk vindt.
2: Ja, ik vind het jammer als ik naar huis moet. Ja. Oh shit, ik ga dit nog even af willen maken.
0: Want je doet de ochtendshow?
2: Ja, 6 tot 9.
0: Ja.
2: En meestal ben ik dan tot een uurtje of 3, 4:30 op de zaak.
0: Oké. Okay. Ja. Ik heb ook een tijdje ochtendradio gedaan, maar dan deed ik ook nog tv 's avonds erbij. Dat vond ik best een lastige combinatie.
2: Maar dat is mega zwaar.
0: Ja.
2: Je hebt een gezin ook, toch?
0: Ja.
2: Hoeveel kinderen?
0: 2 kinderen.
2: 2 kinderen.
0: Een jongen en een meisje.
2: Vind je dat zwaar te combineren met een zwaar avondleven of een ochtendshow?
0: Nee, want ik ga meestal om 9:15 de deur uit. Ik ben om 9:00 in de studio en ik ben om 11:00 weer thuis. Dus ik ben eigenlijk bijna altijd thuis. Ja. Daar maak je zich wel zorgen over. Maar.
2: Ik voel geen pressure, maar ik heb wel een beetje schuldgevoel. Hè, want we hebben 4 kinderen thuis. Twee wat oudere jongens en twee kleintjes. En mijn vrouw moet ochtends, doet ochtends alles zelf. In ja. eentje. Ik ben om 17:15 de deur uit.
0: Die ochtendshow vond mijn vrouw eerlijk gezegd ook zwaarder toen ik dat nog deed. Dus, maar ik vond het ook zelf wel die combinatie pittig, maar dat vind jij niet.
2: Maar wie vond die ochtendshow zwaarder? Jij of je vrouw?
0: Nou, ik denk allebei. Een beetje hetzelfde gevoel. Wat je nou zegt, inderdaad. Dat doet hij wel heel goed, dit, hè?
1: Ik zit er echt met heel veel verwondering naar jullie te kijken.
2: Maar ik vind het leuk.
1: Ik vind het leuk.
2: Ik hoorde net het gesprek wat jullie met Raymond hadden. De tempo was zo hoog. Ik vind het leuk, gezellig. Lekker kletsen. Vrijdagmiddag, toch?
0: Wat voor soort muziek is het op jullie station dan?
2: Wat ons
0: onderscheidt... Draaien jullie Bente bijvoorbeeld?
2: Nee, draaien we niet.
1: Waarom niet?
2: En de reden is dat wij met Curaçao benieuwd waar we ons op willen onderscheiden. Kijk, je hebt een aantal andere Nederlandstalige zenders. En dat zijn Nederlandse zenders die op Curaçao uitzenden. En waarin wij ons proberen te onderscheiden. Zullen een Curaçaose zender zijn die toevallig Nederlandstalig is. Het verschil zit hem in de benadering van onderwerpen. De muziekkeuze. Hoe de presentatoren naar het eiland kijken. Het is een beetje een mindset dingetje, zeg maar. Dus
1: zit daar verschil in per zender? Dat ook hoe er naar het eiland wordt gekeken, naar de muziek?
2: Ja, natuurlijk. Want jullie kijken op een hele andere manier naar Curaçao dan mensen die hier al 15, 20 jaar wonen.
1: Dat denk ik wel, ja, zeker.
0: Ligt dat dus toe dan? Hoe kijk jij nu naar dit eiland dan?
2: Ik benader het als een bewoner, denk ik. En niet als een fun vakantieeiland waarbij zoveel mogelijk Nederlandse invloed probeert te importeren, zeg maar.
1: Maar hoe vind jij het dan bijvoorbeeld dat het hier helemaal vol staat met al die luxe resorts? Ik bedoel, want dat vertelde Tanja. Nou, nu hou ik het elkaar.
2: Ja.
1: Vertelde Tanja ook dat het natuurlijk heel erg gebouwd is op toerisme. Maar het is natuurlijk ook, het heeft ook een gekke kant, natuurlijk, eigenlijk.
2: Ja, klopt.
1: Er zijn heel veel Nederlanders hier. Tuurlijk, ik kan me best voorstellen dat.
2: Maar het is heel dubbel inderdaad, want dit is waardoor het economisch nu goed gaat op Curaçao. Er wordt ongelooflijk veel bijgebouwd momenteel. En dat is ook wel iets waar mensen zich heel veel zorgen over maken. Allemaal grote nieuwe hotelcomplexen die erbij komen en zo. En dat is best wel, het is gentrificatie is natuurlijk ook. Oude oorspronkelijke wijken die worden helemaal opgeknapt en gepimpt. Waardoor de huizen voor de oorspronkelijke bewoners onbetaalbaar worden. En dat is natuurlijk ook iets wat gebeurt. En dat is best wel iets wat tot zeer veel zorgen leidt op het eiland. Kunnen we dit aan? Wat is de grens? Verliezen we onze identiteit niet? Weet je wel? En dat zijn best wel dingen die enorm spelen momenteel op het eiland.
0: En hoe wordt er dan naar jou gekeken? Je woont hier nu 20 jaar, maar je bent nog steeds... Makamba heet dat geloof ik, of niet?
2: Makamba. Nee, ja, op de een of andere manier, als je hier zo lang woont... en ik deel die zorgen ook, weet je wel. Dus ik weet niet hoe er naar mij gekeken wordt. Ik denk wel oké, of zo. Wel geaccepteerd, ook omdat ik die zorgen deel, zeg maar. Ik sta wel aan de kant van het eiland, in dit geval.
0: Dus eigenlijk zeg je, het moet een beetje stoppen nu. Met die enorme explosie van...
2: Nee, ik denk dat we zorgvuldiger moeten zijn. Je kan het eiland maar één keer vol knallen met gebouwen. En dan is het vol, weet je wel. En dat is natuurlijk zonde als dat gebeurt. En we denken daar niet goed over na. En ik heb het gevoel dat dat gebeurt. En dat is iets waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Als je nu hier door de stad rijdt, als je zo meteen naar Corendon rijdt... dan kom je langs 2-3 plekken waar grote nieuwe complexen verrijzen.
0: En die torens daar, bij die nieuwe jachthaven.
2: Ook dat. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat bijvoorbeeld foei lelijk vinden. En zich zorgen maken van, luister, dan is dit volgebouwd zo meteen. Dan staat het hier. Dan staat het er voor altijd, weet je wel. Het aangezicht van Curaçao verandert heel snel momenteel. En dat is momenteel, denk ik, een van de grootste zorgen op het eiland.
0: Ondertussen ben jij geïntegreerd, zoals dat mooi heet. Je hebt zelfs aan het carnavalsfestival hier meegedaan.
2: Ja, klopt.
0: Een aantal jaar geleden.
2: Je hebt, het carnavalsmuziekgenre heet de tumba. Bekend bij sommige mensen ook het publiek, toch? Anoushka? Ja, hè? 12 jaar geleden was ik de eerste Nederlander in 22 jaar tijd... de tweede Nederlander ooit, Europese Nederlander... die meedeed aan het tumba festival. Zingen in een papiemens. Ik ben geen zanger. Dat kun je ook horen nu.
1: Hoor je, is dit?
2: Oh god, je hebt hem. Ja.

0: Je hoort het.
1: Me gusta lenga.
0: Geboren van hem, toch?
2: Nou, niks mis mee. Applaus, ja.
0: Maar dat zie je nog steeds een hit, hè? 12 jaar later. Nee, maar luister, ik ben anti-zanger. Ik hou van uitdagingen, weet je. Want ik zag dit ook als een kans om deze kant van het eiland te ontdekken. Ik geloof, als je net op het eiland komt, zit je in je Nederlandse bubbel, hè, wat we het net over hadden. Je kent misschien 5% van wat er gebeurt, ben je van bewust. En ik heb vanaf dag 1 altijd het gevoel gehad van, maar die andere 95%, die wil ik ontdekken, die wil ik leren kennen. En een van de uitdagingen en leuke dingen die erbij horen, was meedoen aan dit. En ik kwam op een gegeven moment in de positie, ik maakte veel radio, ik had een beetje bekendheid. En toen gebeurde dit. En ik kreeg de kans. En ja, dit was er niet. En dat heeft me wel geholpen. Want tot op de dag van vandaag zijn er mensen op straat die me daaraan herinneren.
2: Je hebt vrienden gekregen daardoor.
0: Weet je wel, ja.
2: Ja. Lekker is dat,
3: vet, hoor. Ja, ik vind het echt heel cool. Hebt, ja.
0: Ik hoop muziek. Betekent dat iets? Of,
2: Nou ja, bij de radio is het vaak zo dat het dan afgelopen is.
0: Ja, ik voel me aankomen.
2: Ja, dat weet jij misschien niet, maar dat is wel vaak zo.
0: Goed dat je daar bent.
2: Wel grappig dat onze hoofdredacteur nu met zijn zonnebril achter de knop, hè.
3: Hij heeft ook nu zijn zonnebril opgezet.
2: Even een korte hoekje aan.
0: Blijf ik in de basis,
2: ja. Het gekke is, ik kreeg net van een paar mensen appjes die zeggen, je kan het zelfs horen op de radio dat jullie ergens anders zitten qua sfeer en qua gevoel. Gek is dat hoe dat dan werkt.
0: Voelt het tropischer?
2: Het voelt tropischer, het voelt nog net iets lichter en vrolijker.
0: Voelt gezelliger, ja ook.
2: Ja, gek is dat. Ja, nou. Misschien moeten we het vaker doen. He?
3: Ik vind het leuk.
0: Goed plan. Ja. Kom eens langs.
2: Ja. Ja, doen we zeker. Maar goed dat je er was.
0: Leuk man.
2: En succes.
4: The best of the Friday move.
2: Het zijn inderdaad ook die vrolijke klanken hier op Curaçao. We zitten bij Avila Beach. En er staat de hele tijd een TUI-vliegtuigje voor. Waarom zouden ze dat dan neer hebben gezet eigenlijk? Ik snap dat niet helemaal, maar er zat vast een idee achter.
3: Nou ja, dat maar duidelijk is, toch?
2: Oh, wacht even, de sponsor.
3: Ja.
2: Oh, kijk, nou heb ik hem door. Ja, dat is stom voor mij natuurlijk allemaal. Wat ook bijzonder is, er komen natuurlijk op allerlei vormen Nederlanders hier naartoe, die er op allerlei manieren allerlei dingen doen. En aangeschoven is inmiddels Eddie ter Staal. En die heeft gewoon zijn film meegenomen. Eddie, goed dat je er bent.
5: Hoi.
2: Ja, je hebt er nu letterlijk meegenomen, maar hij is gisteren in première gegaan. Hier,
5: ja,
2: toch?
5: Gisteren in première.
2: Het Land van Johan.
5: Ja, het Land van Johan. De Antilliaanse première, daar ben ik hier voor. Daar ben ik door ingecorrendond, zeg maar.
2: Oh ja, in de vloek in de kerk waar je bent, he, met die vliegtuig.
5: Oh, oké.
2: Ja.
5: En dus ik heb allemaal mediadingen bij de lokale radiostations en zo.
2: Je ziet hem net voorbij komen, die gozer, hè?
5: Ja, en nu ben ik hier.
2: Ja, hoe is het ontvangen gisteren?
5: Ja, wel goed. Het is, er waren wel heel veel mensen die wat ouder waren. Hè? Hippies veel uit die tijd en zo. En lokale kunstenaars. En eigenlijk helemaal niet zo gek voor anders als in Nederland. Ik heb een tour van 50 steden gedaan in Nederland. En eigenlijk is het altijd wel een beetje hetzelfde. Het zijn mensen die herinneren zich die tijd en weet je. En,
2: misschien moet je even kort uitleggen. Bente, ken je dat Land van Johan, de film of niet?
3: Nee.
2: Het is een film.
5: Het zijn 4 films over het Nederland vanaf 1966 tot nu.
3: Oké.
5: Het eerste deel is zeg maar de hippietijd. En dan zien we onze hoofdfiguur. Een beetje een soort introductie in het verhaal. Onze hoofdfiguren komen. De een komt uit Limburg, de ander komt uit Marokko. De ander komt uit Suriname of uit de Veluwe. We komen in Amsterdam terecht. En ontmoeten elkaar. En dan gaat de wereld voor hun open, zeg maar. Ze ontmoeten mensen uit andere groepen, zeg maar, voor het eerst.
2: En die film maakte wat los, ook op het gebied van seksualiteit.
3: Oh.
2: Want er zat er nog wel eens een blote piemel in.
5: Ja, ook.
2: En een blote borst.
5: Ook, maar ja, weet je, het zijn andere tijden. Hè? Ik bedoel, voor oudere mensen die hebben er niet zo'n last van. Die vinden het allemaal wel leuk of gewoon, of weet ik veel wat. Maar soms jongeren vinden dat heel confronterend. Dat in die tijd het allemaal wat minder preuts was en zo. Maar ja, we gaan niet het verleden aanpassen aan het heden natuurlijk.
3: Waarom kijken jullie mij nou aan alsof ik dat ook vind?
2: Nou, ik geruim.
5: Nee, bij het woord jong.
2: Kijk, jij kijkt geen tv meer. Dus
3: nee,
2: jij maakt de televisiemakers kapot. Maar kun je ook slecht tegen bloot in een film?
3: Nee, helemaal niet. Functioneel naakt zijn. Ja, tuurlijk. Ja, anders vind ik het gewoon. Ik zit nu naar Euphoria te kijken dan op HBO. En dan komen de hele dag komen daar dan allemaal borsten in voor. Dan denk ik, ja, op een gegeven moment heb ik het ook wel weer gezien.
2: Genoeg borsten gezien.
5: Het gaat er ook een beetje om van hoe logisch is het dat die persoon op dat moment bloot is.
3: Absoluut.
5: Als hij uit bed komt, dan gaat het bad dan weer wel of zo. Maar als hij in de auto gaat zitten, is het wel raar.
3: Nou, absoluut. Ja, dus ik vind echt dat het functioneel naakt moet zijn. Vind ik echt, ja.
2: Maar je hebt er wel eens over nagedacht om iemand bloot in een auto te zetten, of nooit?
5: Nee, eigenlijk niet, nee.
2: Het zou wel weer anders zijn natuurlijk.
5: Nee, ja, dan kom je altijd op ideeën natuurlijk.
2: Ja, maar heb je het eruit geknipt hier? Want in Nederland heb je het eruit moeten knippen.
5: Omroep Max heeft een korte, gekuiste versie gedaan van 1,5 uur. Maar op Pathé Thuis en Amazon en Apple TV en zo krijg je gewoon de echte
2: versie. De full monty krijg je dan gewoon.
5: De full monty.
2: En gisteravond ook.
5: Ja, daar doen ze hier niet zo moeilijk over.
2: Ja.
5: Zeker de oudere mensen niet weer, hè. Toch andere tijden, ja.
3: Bij de oude mensen ligt natuurlijk nog de oude mentaliteit.
5: Nou, ik weet in Amsterdam een keer was een meisje. Ja, met dezelfde moeite had je ook die dames hun BH'tje aan kunnen doen. Ja, maar dat was toen niet, weet je?
3: Ja, nee, dat is absoluut. Dus, mijn oom is fotograaf en die fotografeerde altijd in Amsterdam. En dan ook soms wel ongevraagd van mensen. Maar heel vaak altijd gewoon lekker in het Vondelpark lag iedereen altijd lekker topless.
5: Er was ook een ouder iemand die zei toen van ja meid, kom op, doe even normaal. Dat was juist lekker, dat knellende ding kon af. Dan hadden we evenveel textiel als de mannen. Dat was bevrijding en zo.
3: Ja.
5: Maar het zijn andere tijden. Ik ben ook oud, hè?
3: Nou, ik zou dat niet zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld naar fotoboeken kijk...
2: Je bent oud.
3: Nou, ja. Als ik naar fotoboeken kijk van mijn ouders bijvoorbeeld... als we naar foto's gaan, dan iedereen lag altijd de hele dag naakt op dat strand, ja?
5: Ja.
3: Dat was gewoon normaal.
5: Ik ken dat.
3: Ja.
2: Jij lag ook altijd naakt op het strand?
5: Ja, wel hoor.
2: Dat is een vrij gevoel, was dat. Bevrijdend, zeg maar.
5: Nou ja, weet je, het was niet een ding of zo. Weet je, je had iedereen wel eens een keer in zijn blootje gezien of zo. In de
2: dan gaat dat zand ook overal zitten dan?
5: Ja, dat gaat overal zitten. Ja. Maar dat is sowieso, hè. Heb niet de illusie dat je niet afspoelt dat je een zwembroek aan hebt.
2: Nou, dat is altijd wel makkelijker, vind ik. Maar goed, daar zitten we op te lullen. Belangrijk is dat die film een beetje succes wordt. En is natuurlijk ook. Want, kijk, financieel hebben we het er ook over gehad. Je was eerder al bij ons aangeschoven. Het is best lastig om een film te maken in Nederland.
5: Ja.
2: En dan wordt ook een beetje uit de financiële problemen.
5: Ja, dat is ook gelukt. Nou, nee, nog niet.
2: Je hebt die klappen nodig zoals Spint. Ga met beste zanger zitten. Ja.
5: Mijn regiesalaris heb ik in de film gestopt. Dus nu kan ik mijn huur niet betalen. Zeg maar, letterlijk niet.
2: Echt niet?
5: Nee, echt niet. Ik heb gewoon niets nu. Maar ik ga straks lopen naar Harbor Hotel.
2: Nee, dan breng ik je even. Ik wil met de auto.
5: Oké, dan breng ik me even. Nou, kijk, zie je? Beetje bedelen is goed. Kunstenaar moet je af en toe bedelen.
3: Tuurlijk.
5: Maar hij gaat wel goed op, die streamers. Hij scoort hoog. Hij heeft 8,4 gemiddeld wordt er gegeven. Nu is het wel een rare film in de zin van normaal. Bijvoorbeeld in de hoge regionen krijgt het meestal 8 en een 9.
2: Mm-hmm.
5: Maar ook zo'n 4-10%, afhankelijk van de site, die geeft ook een 1. Nooit daartussen in tussen 2 en 6. Je vindt het of kut.
2: Ja. Echt wel heel kut. Ik kwam heel tegen laatst die hem kut vond. Ja, maar dat heb je ook gehoord waarschijnlijk. Ja. Heel veel mensen geven dus een heel hoog cijfer.
5: Ja. Ja.
2: Ik ga nu toch een keer kijken.
5: Ik weet ook niet hoe die leeftijd verdeelt. Dat staat er natuurlijk niet bij. Er staat alleen dat zoveel mensen geven dit en zoveel mensen gaan dat. En ja, nu zitten we bij Pathé Thuis zitten voor een 8,4. Maar ik denk dat is heel hoog. Maar ik denk dat ook daar ene tussen zitten. Want dat is elke keer. Dus ik weet inmiddels dat 5-10% vindt het kut. Ik weet elke keer als ik een vertoning heb en ik zie 60 mensen, denk ik, oké, 6 mensen gaan een kutavond hebben vandaag.
3: En ben je zelf blij? Wat zou je het zelf geven? Ben je blij met wat het is geworden?
5: Ja.
3: Zo'n lang proces natuurlijk.
5: Ja, het is natuurlijk pas het eerste deel van. Weet je, deel 1 is ook een beetje een introductie van de personages. Ja. De hippie tijd, meer in zee. Dus het echte drama begint pas in 2, 3 en 4. Ja. En nu zijn het gewoon 4 verhalen die gelijk oplopen, die langzaam naar elkaar toe komen. En dat is goed gelukt. Het is, kijk, als je wat meer ervaring krijgt, dan lukt het in ieder geval meer om de films precies zo te maken zoals je het wil.
3: Ja, precies. Want...
5: Maar dan weet je nog altijd niet hoe de reacties zijn.
3: Ja. Nee, maar zolang je zelf er blij over bent, dan is dat...
5: Ja, maar het zou wel lekker zijn als er 200.000... dus mensen kunnen aanklikken, kopen of huren bij Pathé Thuis, Amazon. Ja,
2: maar dan moet je huur betalen.
5: Dan moet het wel opschieten, maar...
2: Ja.
3: Nou, en je hebt er gewoon heel veel liefde in gestopt. Dus je wilt gewoon dat het heel veel mensen bereikt.
5: Ja, toch? En ik vind het ook heel mooi. Het is goed gelukt.
3: Ja. Daar gaat het om.
2: Gaan bekijken dan. Ik ga dat even doen wat jij
3: net hebt kijken.
2: Inspireert dit ook eigenlijk om hier eens een keer een film te gaan maken? Je hebt natuurlijk Bambini allemaal gehad, dat soort films. Of is dat niet jouw omgeving deze?
5: Nou, als ik het zo zie. Ja. Ik breng me niet op ideeën. Maar dat wordt weer duurder, hè?
2: Ja, maar goed, je noemde net een reisorganisatie. Je ziet nog een reisorganisatie. Ja. Die vindt dat misschien best interessant als je daar een leuke film over kan maken nog.
5: Reclamefilmpjes maken, dat wil ik ook wel doen.
2: Ja.
5: Ik ben echt een hoer, hè, wat dat betreft.
2: Echt waar?
5: Ja, absoluut.
2: Je bent overal
5: ik moet wel.
2: Maar je hebt ook wel een mening, want je hebt ook een column in de Telegraaf.
5: Ja.
2: Dan ben je altijd redelijk uitgesproken. Jullie zijn volgens mij op dezelfde... Je bent nogal links, toch, over het algemeen?
5: Ik heb deze keer niet links gestemd, maar ik noem mezelf wel sociaal-democraat. Ik ben een soort liberaal nu, in feite.
2: Oké, je bent een beetje bijgeduid, want je was veel linkser volgens mij.
5: Ja, ik zat bij de Partij van de Arbeid, maar ik ben, omdat GroenLinks erbij kwam, vind ik toch een beetje zo'n rijk-linkse partij. Heb ik niks mee. Ja, en dan wordt het een beetje zoeken en spitten. Dan ga je gewoon kijken naar... personen die je oké vindt op een lijst. Hmm. En die ga je die maar kiezen.
2: En wie was oké in jouw ogen dan, laatste keer?
5: Ik heb Ulisse Elian gestemd.
2: Omdat?
5: Omdat ik het een dappere jongen vind. Is een vluchteling. Zijn vader is een vluchteling en hij durft het op te nemen tegen het Iraanse regime. En dat is aan de linkerkant veel te weinig aanwezig.
2: Ja. Dat kun je toch ook veel vaker doen? Gewoon ergens aanschuiven en een beetje mening geven. Kunnen mensen goed geld mee verdienen, hoor.
5: Ja, oké. Maar
3: ja. Je ziet er iemand.
5: Als je contacten hebt, graag.
2: Ik schijn nog wat mensen te kennen. Nee, daar gaan we nog even naar kijken. Komt er nog weer een volgende film aan? Wat zeg je? Onmogelijk op dit moment.
5: Nou ja, film 2 is de bedoeling. Ik wil ook een film maken met Henk Poort over een demente Jordaanese zanger. Maar zo'n low-budget film, daar ben ik, moet ik 3 ton voor ophalen. Dan kunnen we het low-budget maken. Dus ik ga ook flink weer bedelen.
2: Want deze, hoeveel heeft deze nou in totaal gekost?
5: 3 miljoen.
2: 3 miljoen?
5: Ja, en film 2 is 2 miljoen. Dat is de 80er jaren, zeg maar.
2: Oké.
3: Het is toch duur, hè? Een film maken. Het is toch bizar?
5: Ja, maar er werken 100 mensen mee.
3: Ja, ik vind het fantastisch.
2: En Bente was ooit actrice, maar die zegt die wereld, ik vind allemaal niks.
3: Ik vind het fantastisch.
2: Je moet iemand anders zijn, zei je. Dat wil je liever
3: niet. Jawel, tuurlijk. Alleen ik vind op het moment dat als je moet kiezen, zeg maar, in het segment van bijvoorbeeld een misfit, zeg maar, echt die commerciële kant, zeg maar, dan maak ik liever kunst.
2: Ja. Dat... Dus dan moet hij jou wel bellen, want hij maakt kunst.
3: Ja, toch? Ja.
5: Nou, mijn hoofdrolspeler is eigenlijk ook kunstenares. Die is dichteres eigenlijk, maar die heeft dit gedaan.
3: En Misfit was ook kunst, hoor, moet ik trouwens wel zeggen. Anders krijg ik dat weer op mijn dak. Maar het is wel commerciële kant van de kunst.
2: Commerciële kunst was het.
3: Ik vind dan gewoon de andere kant vind ik dan gewoon net iets interessanter.
2: Nou, dat zou wat ook niet aan het doen zijn. Wij maken hier commerciële kunst.
3: Ja,
2: en dat voelt ook zo. We schilderen hier. Ja, hè? Zo is het eigenlijk. Succes. Goed, hier was Eddie. En we zien elkaar snel weer.
3: En succes. Ja. Met, ik hoop dat het heel veel mensen gaat bereiken.
5: Dank je wel. Doei.
4: The Best of the Friday Move.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het centrum van Almere is iemand gewond geraakt na een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Het slachtoffer is volgens een 112-fotograaf meerdere keren gestoken en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Studenten die in ons land een muziekopleiding volgen komen steeds vaker uit het buitenland. Volgens de NOS is het aandeel Nederlanders op conservatoria flink gedaald. In 20 jaar tijd van 52 naar 22%. Dat komt doordat schoolkinderen weinig muziekles krijgen en er dus niet zo snel voor kiezen om daar later iets mee te doen. Door een aanval van Iran zijn in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een andere militair wordt nog vermist. Het is voor het eerst dat er Amerikaanse militairen sneuvelen sinds het geweld in het Midden-Oosten weer is opgeleid. Wie de slachtoffers zijn, zegt de VS niet, omdat hun families eerst nog moeten worden ingelicht. En de Franse sterspeler Kylian Mbappé eert vlak voor de troostfinale op het WK zijn vertrekkend bondscoach. Mbappé schrijft op zijn Insta: "Je hebt ons zoveel gegeven. We hadden je een beter afscheid moeten bezorgen, maar dat is niet gelukt." De troostfinale tussen Frankrijk en Engeland begint nu. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
9: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
10: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor Tata. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
11: Stephen Colbert.
12: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
6: Wilfried Gené.
13: Alweer het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move vanaf Attila Beach. Curaçao.
6: The best of the Friday Move.
13: Ja, maar hoorde je het? Hij was te laat deze keer. Onze eigen disjoe zat niet op te letten. Hij had zijn koptelefoontje niet op.
14: Hij begint arrogant te worden.
13: Ja, hij gaat ook overmoedig worden. Gelukkig is hij ook nog hoofdredacteur. Ik hoop dat hij dat beter doet. Nee, gaat hartstikke goed, Mark. Gaat hartstikke lekker natuurlijk
14: super.
13: Allemaal. Dus een beetje zeiken moet natuurlijk allemaal kunnen. Hé, hey, wanneer komt jouw nieuwe single uit, Bente?
14: Volgende week vrijdag komt er weer een nieuw liedje uit.
13: Zo, en hoe heet dat nummer?
14: Dat liedje heet 321.
13: 321?
14: Ja. Het gaat eigenlijk over afgelopen jaar. Dat afgelopen jaar zo ontploft is. En ook hoe Sam en ik, mijn relatie en ik, daar dan mee omgaan. En dat ook af en toe weer even een soort nieuwe balans zoeken was. En daar heb ik een liedje over geschreven.
15: Maar dat is toch meer aftellen, 3-2. Oh. Dat betekent dat bijna dat het klaar is, toch?
14: Nee, het mag nooit klaar zijn. Nee.
13: Wacht, nou juist.
15: Oh, sorry.
13: Jij denkt gelijk aan affluiten, denk jij.
15: Ik denk affluiten.
13: Ja, dat denk jij gelijk
15: aan. Klaar, denk ik dan.
13: Ja.
15: Maar ja. Ik dacht dat
13: je bent ook geen poëet, hè, Bas? Niet. Je bent gewoon een nuchtere
15: boer
13: uit de Achterhoek, zeg maar.
15: Klopt, net zoals die man die naast mij zit.
13: Ja, die komt uit Westland.
16: Die doet niet alles voor het geld.
15: En dat slaat ook helemaal nergens op.
16: Nee, tussen twee snobbers komt hier even.
15: Nee, maar je zit nu weer met een vliegtuigje van TUI voor je neus.
16: Twee snobbers van Showbird.
13: Ja, hij wordt veel geboekt, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Hij is volgens mij onze best geboekte artiest.
15: Ja. Ben je dat?
13: Ja,
15: ongekend, hè?
13: Het gaat helemaal nergens over. Hij wordt zo vaak aangevraagd.
15: En ze bieden jou ook al aanvallen, maar dat haalt niemand.
16: Nee. Denk je dat ik heel het land door wil rijden?
15: Nou, dat denk ik wel.
16: Voor de patiënten.
15: Nee, je zit al bij VI, die hebt al genoeg.
16: Ja, daarom. Ja. En ik word gesponsord door Corenda natuurlijk. Dat wil ik wel even noemen.
13: Ja, dat mag jij noemen. Ja, daar is hij.
16: Nee, want hij staat hier te schreeuwen over Tui. Maar ik ben hier...
13: Via Corendon.
16: Via Corendon. Ja. En jij?
13: Ik ben nog via Corendon, maar ik zit hier nu voor Tui.
16: Oh ja. Dus jij bent eigenlijk de ergste van allemaal.
13: Maar is dat erg? Ik zorg er ook voor dat jullie hier allemaal kunnen komen daardoor.
16: Ja, maar je wordt gevraagd. Ja, ik kan ook nee zeggen, maar ik doe het voor jou en voor...
15: Ik ben ook gevlogen met Tui. Was echt perfect hier naartoe, hoor.
14: Ik heb echt het gevoel alsof ik bij een soort live conferentie zit met voetbalvragen. En dan ook zo, ja.
15: Het begon met
14: ik vind
15: 3-2-1,
14: het helemaal fantastisch.
15: Toch?
14: Ja, daar begon het mee.
13: Je hebt geen flauw idee wie deze mensen zijn? Of
14: wel? Jawel,
13: je hebt
14: het
13: uit de mond gisteren?
14: Ja, ik heb mij natuurlijk verdiept. En toen mijn vriend is echt voetbalfanaat. En die kijkt gewoon echt conferenties voor u.
16: Ben je dat?
14: Ja, omdat we dat gewoon. En toen heb ik dat echt zitten. Ja, ik ben goed opgevoed. Ja,
16: maar kan die niet aan tafel komen zitten dan?
13: Hij zit daar, net zoals
14: hij zit daar.
13: Ja.
14: Kijk,
13: hij is een beetje bijgekomen net. Ja, en deze man, ken je die ook met die pet?
14: Nee,
15: Bjorn Kuipers.
14: Hallo.
15: Dus Bjorn Kuipers. Ik heb heel veel WK's, EK's finale, WK's gefloten. Dus,
14: fantastisch.
15: Ja, fantastisch. Mooi toernooi gehad.
14: Ja, leuk.
15: Dus echt, geweldig. Ja.
13: Ja, staat hij ook onbekend dat hij altijd heel goed floten als Bjorn Kuipers zijn. Ja. Ja. Hij is gewoon jaloers op Bjorn Kuipers. Hij is zelf namelijk ook scheidsrechter, maar hij heeft zich altijd misdragen. Hij heeft altijd van die gekke dingen gedaan op radio en tv, waar hij nooit helemaal serieus werd genomen. Hij ging zich gewoon als reisleider gedragen toen hij met een gezelschap in Kopenhagen was, terwijl hij daar voor een wedstrijd was. Ja,
15: klopt.
13: Sorry, dan gaat het mis.
15: Dus Mark Adriani niet weer een plaatje? Is nu,
14: Oh, is ook weg.
13: Hij is weg, Mark Adriani. Ja, trouwens over plaatjes gesproken. Wij hebben ook ooit nog een plaatje gemaakt, weet je dat nog?
15: Nou, dat was een wereldnummer.
13: Ja.
15: Heb je die?
14: Ah!

0: gewoon. De extra staat hier.
1: Ja, maar joh, de extra staat in de gang.
2: Kaars in de gang.
0: Je ziet direct hier ook enthousiast iedereen meedoen.
2: Dat vinden de mensen leuk hier. Kaars in de gang.
0: Dat zouden ze vaak moeten draaien hier.
1: Ja, echt hoor.
0: Nee, dat was een absolute hit.
1: Ja, dat was echt.
0: Nou, eigenlijk moet ik eerlijk bij zeggen dat je toen wel verteld. Eigenlijk wilde ik dat eerst met John de Bever doen, maar ik mocht het niet van zijn vriend doen.
1: Oh, nee.
0: Omdat de kaars in de gang lag te gevoelig. En toen zei ik wil wel als we zingen, er staat een wolf in de gang. Ik zei, ja, sorry. Ga jij nu over een beetje de teksten beslissen? Dat is het allemaal
3: voor
0: ons in.
3: Maar dat is de vriend van John.
0: Dat is de vriend van John.
3: Ja, wel
0: Kees.
3: Alles voor het zeggen.
4: Oh, zingen ze kaars? Ik dacht kaart.
0: Nee, kaars.
4: Oh, dat zing ik dan niet mee. Nee, dat zing ik niet mee.
0: Nee, dat heeft met een kleine rel te maken.
4: Ja, dat vind ik dan weer stom.
0: Ja.
4: Ik dacht kaart, omdat je scheidsrechter bent. Ik leuk, kaart.
1: Kaart, ja. Nee, ik snap hem rustig.
4: Ja,
1: vrij
4: dat dacht ik leuk. Agressief?
0: Nee, ze is pittig. Dat is het wel. Pittig.
1: Ja. Ja.
4: Ik ben gewoon een pittige tante.
1: Pittige tante, ja. Oh, hier, Adriani is ook weer terug. Welkom. Leuk.
0: Je moest net wat instarten, maar je was er niet.
1: Dit programma ook serieus neemt.
0: Echt? Ja. Hij is totaal niet serieus, deze man.
1: Nee, hij doet gewoon zijn eigen ding. Hij denkt, jongens, ik ben hier gewoon op kosten van het vliegtuig hier.
0: Ja. Toei?
1: Toei.
4: Toei.
0: Oh ja, Toei staat daar. Ja, jij wordt er heel ongemakkelijk van. Ik zie het aan je, Valentijn. Maar je bent er wat gewend. Zolang je niet over jouw vrouw begint, is er niks aan de hand. Dat weet je ook. Ik zag haar net zitten hier trouwens. Waar zit ze nou dan? Ze was hier net nog, toch?
3: Nee, die is al weggelopen.
0: Oh, die dacht ook.
3: Die wilde het niet meemaken.
0: Deze
3: niet. Nee, nee.
0: Nee,
3: nee. Okay. En dat begrijp ik heel goed.
0: Hey, je was positief van de week op Nederlands elftal finale, waarschijnlijk, zei je?
3: Ja, ik denk de eerste ronde. Ja, was nog wel. Tweede ronde, eruit. Brazilië, Marokko, die gaan ze krijgen. Nee, maar er zijn gewoon te veel spelers. Zijn er gewoon of niet bij, of niet fit. Ja, dan heb je niks te zoeken en niemand heeft wat gewonnen. Er zijn overal spelers die meelopen, maar geen leiders zijn van hun elftal. Van Dijk wordt dan altijd genoemd, maar ja, die zijn...
0: Dat is een echte leider, zeg ze allemaal.
3: 50 eindigt, zijn die. Nou ja, een echte leider, dat vind ik ook wel meevallen. Maar ik zit niet in die groep, maar ik denk, omdat hij er zo lang zit... dat hij de basis van de selectie, samen met Koeman... en die kunnen natuurlijk samen heel goed. Dus iedereen is ook wel een beetje voorzichtig, denk ik. Voor de leider.
0: Ik zit even aan zijn opstelling, denk ik. Wat is jouw ideale opstelling dan?
3: Ja, dat moet je me vooraf vragen. En dan schrijf ik het even op en dan...
0: Ja, dat schud je niet zo uit je
3: Nee, dat schud ik niet zo uit.
0: Rechtsachter, Dumfries.
3: Dumfries, ja.
0: Centraal.
3: Timber, Van Dijk. Op goal Verbrugge. Linksback Van de Ven. Middenveld. Reinders. Gravenberg. Ja, maar dan moet die Frenkie wel fit zijn. Nou, dan zet ik die er ook op. Maar ze hebben geen enkele keer goed gepresteerd met die drie. Dus moet eigenlijk Kluivert spelen. En dan zou ik hem laten spelen voor Reinders. Want die speelt bij Manchester City ook niet. En dan voorin Depay, Gakpo en Malen.
1: Wat zijn de 12?
3: Nou, dat tel je niet goed.
1: Nee, dat zijn 12 spelers nu die je opnoemt.
3: Zo schrijf je ook je facturen zeker.
1: Hoe? Nee, maar je noemt 12 spelers op nu.
3: Nee.
1: Nou, ik hoor het echt goed.
3: Of.
1: Of.
3: Ja.
0: Oh, ja.
1: Oké.
3: Okay. Ongelooflijk. Ja. Maar past dit allemaal bij BNR?
0: Het is warm.
3: Ja,
0: het is gezellig.
3: Stellen, ja.
0: En de Friday Move is altijd net iets lichter dan al die zware andere inhoudelijke programma's natuurlijk. Maar daarom liep de hoofdredacteur ook even weg net, denk ik.
3: Ja.
0: Die werd er een beetje ongemakkelijk
3: door.
0: Nou, die is te laat nu wat dat betreft. Kun je een beetje meegaan in Bas, wat Valentijn nu zegt? Opstelling?
1: Nee, ik ben wel wat positiever. Je kunt niet zo aan het toernooi beginnen als je al zo negatief bent als jij bent.
3: Ja, maar ik voetbal niet, hè?
1: Nee, maar jij moet
3: ben
1: ook...
3: er wel bezig om het een beetje te beoordelen.
1: Maar jij
3: bent
1: verkopen.
3: In dienst van de KNVB. Maar ik ben niet in dienst van de KNVB om te zeggen wat de KNVB graag wil.
1: Ja, maar je moet het ook wel een beetje verkopen, hè, dat het toernooi eraan komt. Ja, aan de mensen die jouw krant lezen.
3: Ja, maar
1: zo.
3: Je moet die mensen toch niet besodemieteren.
1: Nee, maar die mensen worden wakker op het strand en die gaan jouw krantje open doen en denken, nou, het wordt weer zo'n dag.
3: Ja, ja. Ja, nou, en dan krijgen ze ook zo'n dag. En dan zeggen ze, nou, dat heb je toch goed gezien.
1: Nou, ik vind het heel raar. Ik zou toch iets positiever erin gaan zetten.
3: Ja.
1: Hetzelfde,
3: dat begrijp ik. Hetzelfde zoals jij fluit.
1: Nou, dat vind ik echt ongelooflijk.
3: Zo fluit jij ook, ja.
1: Ja.
3: Jij hoopt, maar ja. Dat moet je niet doen.
1: Okay.
0: Je moet eerder ingrijpen eigenlijk, vind jij. Hij laat te veel lopen.
3: Hij laat echt veel te veel lopen, ja.
0: Nee. Hij vergeet zijn kaart ook wel eens. Die heeft hij dan thuis laten liggen. Denk nou, weet je wat er ook gebeurt.
3: Ja,
0: hoofden vliegen er vanaf, alles gebeurt maar.
3: Hij heeft al een half jaar heeft hij niet gefloten. Als je meer ziet lopen, hij komt wel zijn manke.
1: Hij zegt het jaar geworden, hè? Bij de Voetbal International.
3: Na een half...
1: Kom, dat ik een half jaar niet gefloten.
3: Ja, dat is zeker, ja.
1: Het is ongelooflijk. Maar ja, goed. Nee, maar leuk, gezellig zo.
4: Ja. Nou, ik zit ook lekker met twee zonnestraaltjes hier in huis, ja.
1: Nee, maar dat weet je als je met hem zit.
4: En ik dat is mijn vriend, zei dat,
3: ja.
1: Het is echt, je begint de week zo demper eerst de pest. Ja.
0: Yves Berensen zei van de week toen hij een foto zag van Valentijn in het vliegtuig. Ik zet liever mijn ogen uit dat ik bij Valentijn in het vliegtuig wil zitten.
3: Wat vind jij nou eigenlijk van Yves Berensen?
4: Ik vind dat topgozer.
3: Dat gaat niet. Kan hij een beetje zingen?
4: Je vraagt het me toch?
3: Ja, maar kan hij zingen? Ja, maar ik vraag niet hoe hij is als jongen.
4: Oh ja, oké. Ik vind hem fantastisch.
0: Ook als zanger dus, hè?
4: En nu dan, Valentijn?
3: Nee, ik vind het helemaal niks.
4: Waarom niet dan?
3: Nee, ik vind al die muziek smaaksoort. Nee, ja. Is genre? Al niet mijn genre.
4: Ja.
3: Maar nee, sowieso niet. Hij is mij te glad.
4: Oké. Okay.
3: Dus...
1: Te glad ook. Ik
4: te glad.
3: Ja. Ja. Nee, het is niet mijn favoriet. Nee.
4: Nou, maar dat groot is
3: gemaakt.
4: Prima.
3: We hebben hem wel groot gemaakt.
0: Hij heeft hem ooit in een podcast een keer gehad. En toen heeft hij hem groot gemaakt.
3: Hij had
4: Wat dan?
3: Hij had het glazen huis. Daar kan je een wens indienen. En daar moet je dan wel voor betalen.
4: Ja.
3: Nou, dat had hij ook iets van 2500 euro betaald... om bij ons maar in de podcast te kunnen komen. Kick-off. Ik heb abnormale hoge hartslag.
4: Een medicijnen nemen.
1: Hij heeft een soort horloge.
3: In godsnaam.
1: Nee, dat is de kaching. Er wordt weer bijgeschreven.
0: Ja, horloge geeft het echt aan. Ja, abnormale hoge hartslag.
4: Oh, zielig. Ja, maar dat is
3: tegenover jou zit.
4: Ja.
3: Maar,
4: nou, Valentijn.
3: Dat wil je niet hebben, hè. Maar, nee, dus hij... Toen was hij eigenlijk nog helemaal niemand. En daarna is zijn carrière in een enorme stroomversnelling terechtgekomen. En doet hij het commercieel, doet hij het prima.
0: Ja, maar zijn fantastisch leuke nummers, man.
4: Ja, jongens, het is hartstikke
3: allemaal,
4: leuk.
3: Allemaal gestolen nummers.
4: Dus nou, geen enkel
3: eigen nummer bij. Dat nummer waar hij succesvol mee is geweest, ik weet niet hoe het heet. Maar
0: jongens, terug in de tijd. Ja, die is geschreven door een aantal jongens uit Groningen, volgens mij.
3: Terug in de tijd.
0: Maar zo gaat het met al die hitzangers. Al mijn hits worden ook geschreven door
3: mensen. Maar jij schrijft ze er ook zelf, of niet?
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Niet?
1: Nee, wanneer komt jouw nieuwe nummer uit aan Wilfred? Die,
0: over anderhalve week komt hij uit.
1: Dat wordt een kaskraken, jongen.
0: Korreltje zout.
1: Korreltje zout.
0: Ja.
1: Ja, dat wordt echt heel
3: maar wanneer is nu iets een kaskraken? Een kaskraken.
0: Nou, dat kun je beter aan Bente vragen. Ja. Wanneer is iets een kaskraken?
4: Nou, ik denk op het moment dat het gewoon de juiste mensen bereikt... en wanneer het doet wat jij wil dat het doet... Dat denk ik.
3: Zo.
4: Sommige liedjes hebben bijvoorbeeld geen stream.
3: Daar kunnen we wel wat mee.
4: Nou ja, echt. Sommige liedjes die van mij bijvoorbeeld niet in streams, zeg maar, miljoenen streams hebben behaald. Maar wel bijvoorbeeld mijn fans allemaal elkaar meezingen. Dan is het voor mij een succes.
3: Ja, ja.
4: Dat vind ik echt.
0: Zo werkt dat dus. Prachtig. En mijn fans zingen mijn nummers ook mee.
3: Ja.
1: Maar heb je ook al van die sjaaltjes van jezelf? Of zo
0: nog niet, daar moet ik aan beginnen. Ja, zeker weten. Dat grappige is dat mijn kinderen, mijn dochter zit het heel vaak met die vrienden van haar. Die zitten dat waarschijnlijk om haar te pesten. Zetten ze dat nummer op dan. Ja. En dan sturen ze dat helemaal.
3: Die vindt het natuurlijk verschrikkelijk. Wat jij maakt, je dochter. En je zoon ook.
0: Ja.
3: Ja, maar zo zijn kinderen toch?
0: Nee,
3: die vinden ze ook verschrikkelijk thuis.
0: Nou ja, ik had iets op TikTok gezet. Dat moest van de platenmaatschappij. Toen zei ze, dit is echt heel slecht, papa. Dit gaat niet werken. Ja. Dit staat echt helemaal nergens.
4: Maar ik vond die in net niet hoor. Vond ik gezellig.
0: Het is vrolijk.
4: Korrelzout.
0: Korrelzout. Ja. Wordt echt heel vrolijk.
3: Ik heb mogen zongen.
0: Nee, die heb ik nog niet gezongen.
3: Oh, okay.
1: Maar ik heb één iemand horen zingen van de week... die zingt nog slechter dan dat jij zingt, hoor. Chris Woods. Heb je die gehoord?
4: Ik ken die niet.
1: Nee, hij is een hele bekende zanger.
3: Oh, maar ja, die lacht natuurlijk iedereen uit. Die heeft 27 miljoen op zijn rekening staan. Dus ja.
0: Maar dat moest we eruit knippen.
3: Dan wil ik ook wel vals zingen.
0: Nee, maar dat mag je niet meer vertellen, dit.
3: Oh,
0: 27 miljoen? Dat moest uitgeknipt worden, want anders was je bang dat hij hier op het eiland bedreigd zou worden.
3: Oh, oké. Okay.
0: Dus nu heb jij het weer geroepen.
4: Oh.
3: Oliemaatschappij verkocht.
1: 27 miljoen?
3: Ja.
0: Ja, een energiemaatschappij had
3: verkocht. Of energiemaatschappij, ja. Dat is allemaal hetzelfde.
0: Hij was daar niet blij mee dat verteld is. En nu wordt het weer herhaald. Hoeveel zei je?
3: 27 miljoen,
0: volgens mij.
3: 27 miljoen,
0: dat is veel. Dat is echt heel veel. Terug naar het Nederlands zelf, want volgens mij zijn jullie daarvoor gekomen, al merk ik daar niks van. Heb jij iets meer vertrouwen, aan in de namen die hij net noemde? Of zag jij dat opstellingje niet helemaal zitten?
1: We gaan echt, nee, die namen die je noemde, ben ik wel mee eens. Maar het is ook echt gewoon team. Dit wordt een team, wordt dit.
3: Ach, jezus.
0: Dat is de kracht van Koeman ook, hè?
1: Denk ik echt, de kracht van Koeman. Die houdt het soortje bij elkaar en het wordt echt gaat echt goed komen.
3: Maar het is een heel oud team, is het ook.
1: Dat maakt
3: het
1: niet uit.
3: Er zijn heel veel dertigers. Je komt daar in Amerika, is het net zo heet als hier.
0: Ja, geen wind.
3: Geen wind.
0: Lekker windje hier.
3: Hier heb je gelukkig nog wind.
0: Ja. Echt lekker windje hier.
3: Ja, want anders is het hier ook niet uit te houden.
1: Alleen denk wel de eerste week van het toernooi wordt denk ik wel doorkomen. Ik denk dat niet zo leuk is met al die grote uitslagen zo. Denk je wel? Met al die kleine landen die
0: meedoen. Zoals Curaçao.
1: Ja.
3: Nederland heeft wat dat betreft al direct slecht geloot. Japan, Zweden.
1: Ja, dat zei je.
3: Tunesië. Dus niet echt een lekkere loting. Niet om lekker te beginnen. Zeg maar.
0: Je kan alleen maar verliezen. Ik bedoel, als je daarvan verliest, zegt iedereen belachelijk enzovoort. Dus als je wint, zegt hij normaal dat je daarvan wint.
3: Ja. Nou, dat vind ik ook. Dat zou ook normaal moeten zijn. Want die Zweden die hebben geloof ik 1 punt gehaald ooit ergens. En daardoor zijn ze bij het WK terechtgekomen.
0: Ja, ze hebben een aardige spits, die van Arsenal.
3: Ja, maar je kan toch niet alleen op 1 spits leven?
0: Hadden wij maar een goede spits. Ja. Ik bedoel, Depay is gewoon niet fit.
3: Nee.
0: Ik denk niet dat hij veel gaat leveren.
3: Hij gaat wel mee.
0: Gaat altijd mee.
3: Ja.
0: Ook als reisleider. Als
1: ik denk, weet je wie er in de spits moet?
3: Nou.
1: Brian Linsen.
0: Hoe lang ben je nu op het eiland? Heb je nu al zoveel van die zon? Ja? Nee, dat je te lang...
1: Ik wou even kijken of dat een naam is die je wel oké vindt.
3: Ja, ik vind die naam prima, maar niet voor het Nederlands zelf.
1: Nee,
3: dat is...
0: Die is ouder dan Johan Derksen volgens mij.
3: Ja, hij springt ook hoger wel dan Johan Derksen hoor.
0: Dat wel.
3: Dat is wel ja,
0: nog steeds
3: hij heeft het wel goed gedaan, Benes.
0: Wat hij goed... Hey, waarom is Makkely nou weer voor geselecteerd? Waarom worden nooit andere Nederlandse scheidsrechters daar een keer voor gekozen?
1: Ja, dat is wel... Kijk, de FIFA die kiest weer andere die kiest zelf de scheidsrechters, niet bij de UEFA. Maar die zien natuurlijk wel welke wedstrijden worden gefloten in Europa. En die houden ze wel in de gaten als Makkely veel wedstrijden fluit in de Champions League. En ook beslissende wedstrijden fluit in de Champions League. En dan word je eerder uitgekozen dan dat je misschien één, twee poolwedstrijden fluit in de Champions League. Die misschien niet zo zwaar zijn.
3: Maar hij is geselecteerd voordat het spannend werd in de Champions League.
0: Ja.
3: En toen werd het spannend in de Champions League bij Atletico Madrid. En toen ging hij door het ijs.
1: Ja.
3: Dus niet de beste scheidsrechter van Nederland staat op het WK.
0: Nee, de beste scheidsrechter van Nederland staat hier. Ja. Zit hier.
3: Nou, dat
4: ja,
3: vindt
4: van
3: hij zelf.
4: Het jaar. Nee, ja. Dat vind ik ook. Als het is uitgeroepen, dan bent u het.
1: Nou, maar,
3: nee, ja. Maar wij hebben ook een verkiezing van de voetballer van het jaar. En dat wordt gedaan door allemaal oud-internationals.
0: Mm-hmm.
3: Gullit, Kieft, Van Basten en dergelijke.
0: Ja.
3: En die vinden Kusserbuuk de beste. Kijk, daar hecht ik meer waarde aan dan aan de verslaggevers van VI. Die allemaal met gekleurde brillen op zitten.
0: Is dat zo?
3: Ja, natuurlijk zitten die met gekleurde brillen op. Want
0: hoezo?
3: Die moeten weer verhalen maken met die jongens. Die zijn niet onafhankelijk.
0: Dus die hebben,
3: maar die ex-internationals, die zijn gewoon onafhankelijk.
1: Maar die cijfers
3: en die hebben Bas allemaal over het hoofd gezien. Want je moest de top 5 inleveren. En Bas staat in geen enkele top 5.
0: Dat is toch gek?
3: Nee, dat is niet gek, want de man heeft maar een half jaar gefloten.
4: Ja,
3: maar
4: dus het alarmpje van de hoge bloeddruk gaat weer af.
0: Ja, ik
1: weet wat dit is. Ik weet wat dit is.
3: Aankomen, ja.
1: Dit is een leugendetector. Elke keer als je dat met die kloppen, gaat het ding af. Dus dit klopt ook weer die faaltijd. Het is gewoon een leugendetector.
0: Bas is gewoon een goede scheidsrechter.
3: Het is een goede scheidsrechter, maar op dit moment een half jaar heeft hij gefloten. Dus hij hoort niet bij de beste 5 van dit seizoen. Van afgelopen seizoen.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ja.
0: Nou, het eerste half jaar ging het best lekker, Bas.
1: Ik vind die Sjoerd Moussou ook altijd goed van het AD, hè? Goede verhalen altijd.
3: Ja. Ja, dat is een goede verhaal, ja.
0: Je kreeg alweer belangrijkere wedstrijden namelijk.
1: Nee, maar dat was
0: natuurlijk
1: wel zo. Tot
0: het moment dat het misging met je blessure.
1: Ja, toen kwam die blessure, die Achillespees, werd ik eigenlijk wel gewoon die wedstrijd van PSV Feyenoord. En ik stond ook op de rol om voor de bekerfinale uitgenodigd te worden. Omdat ik, ja, als Twente daar niet mee zou doen, dan was ik wel een van de kansen hebben. Dus
3: maar
1: dat was
3: dat
1: wel mooi.
3: Dat zegt al alles. In januari weet hij al dat hij die bekerfinale
1: gaat
3: fluiten.
1: Nee, dat weet ik
3: helemaal niet. Terwijl ze helemaal niet weten hoe die op dat moment ervoor staat.
1: Nee, maar er wordt wel eens
3: dus kijken helemaal opties. Niet. Nee, je roept net van ik sta op de rol voor de bekerfinale.
1: Ja, maar je moet eerst kijken wie eruit. Je hebt een aantal kandidaten die zo'n wedstrijd kunnen fluiten.
4: Gezellig,
1: ja.
4: Hè?
1: Het is echt, het is ook zelfs die omgeving. Ik denk, het is anders met jou als je hier zit. Maar het is overal hetzelfde waar je bij jou zit.
3: Ja, maar omdat ik ken jou een beetje, dus ja.
1: Nee, maar ik vind het gewoon ook niet... Nou ja, doe maar.
3: Ja.
1: Ik snap ook niet dat je me uitnodigt.
4: Oh, ik ben echt weer helemaal live bij zo wat we gisteren allemaal op de iPad hebben gekeken. Al die interviews met al boze vader.
0: Je kende het niet, hè?
4: Nee, ik kende het niet.
0: Jouw vriend heeft speciaal opgezocht.
4: Mijn vriend is echt... Ja, toch zo? Ja. Die zegt echt, ja, ik kijk conferenties voor u. Voor die gezelligheid.
3: Ja. Nou, ik mis wel één iemand bij die persconferentie. Want vroeger... Voor wel een 2-1-heid. En hij was nog veel erger.
4: Echt?
3: Nou, zoals hij af en toe ook...
0: Wij waren de schrik van de bondscoaches. Waren wij heel algemeen. Dan begonnen we om de beurt met zagen. Dan begon ik met zagen of Valentijn begon. En dan nam de ander het weer over. Dan ging het nog ietsje dieper het mes erin. En zo, weet je wel. Dus toen ik ermee gestopt ben, ging er een zucht van verlichting volgens mij.
3: Ja, nou, 100% ja.
4: Maar waar komt dat vanuit? Dan is zo die hele heftige critici zo altijd zo in die interviews. Waarom is dat altijd zo kritisch? Ik snap dat je kritisch moet zijn.
3: Omdat mensen lopen allemaal maar de polonaise om niets.
0: Juist, hier.
4: Ja, maar ze doen wel iets wat wij allemaal niet kunnen.
3: Ja, maar als ik voor iedereen de polonaise moet lopen voor iets wat ik niet kan en iemand anders wel, ja, dan blijf ik de polonaise lopen.
1: Dat zal
3: lopen.
1: Niet snel gaan gebeuren hoor, dat jij de polonaise loopt. Dat kan je wel vertellen.
4: Ah, ja, nou ja, oké.
0: Ja.
1: Maar loop je daar wel zoals buffet van het hotel? Vind je dat dan wel lekker?
3: Nee, daar ga ik ook niet lekker.
1: Nee, nou dat bedoel ik.
3: Nee. Je hebt ook een à la carte. Je kan gewoon à la carte. En dan krijg je hetzelfde wat bij de buffet. Nou, maar dat is een heerlijk uitzicht op zee. Dat kan je toch veel beter doen.
0: Okay. Je geniet er wel van, hier op Curaçao.
3: Ja, maar ik kon nooit meer terug.
0: Sorry, waarom niet dan?
3: Nee, ja, het is heel ver vliegen.
0: Ja.
3: Loekje heet.
0: Ja.
3: Ja, en, ja, ik geloof het wel.
0: Er zitten al mensen van de toeristenboer.
3: Oh, ja, die hele aardige mevrouw. Ja. Die dochter zit er ook. Nee,
1: maar wat vind jij echt
3: Ik heb al bijgeboekt. Ik heb bijgeboekt. Blijf nog een week. En dan ga ik hier vandaan naar het WK.
0: Oh ja, heel verstandig. Ja. Ja. Nee, Bas, jij vindt het wel lekker, toch?
1: Ik vind het heerlijk. Het is echt superleuk hier. Het is hartstikke mooi. Het eiland is mooi. En gezelligheid. Ik wil eigenlijk nog met zo'n gekleurde eend even over het eiland gaan. Die hebben van die hele ouderwetse eendjes. Hebben ze hier. Dat is echt fantastisch. Ga dan even mee, Fante. Leuk zo'n dag.
3: Nee. Gezelligheid is niet voor mij weggelegd.
0: Nou, gisteren was het
3: keihard werken.
4: Gisteren was hartstikke leuk. Op de boot.
3: Dat was gisteren aardig, ja.
4: Nou, dat was hartstikke leuk.
3: Ja. Maar ik ben de afloop gevraagd over de zonsondergang. Maar ik wist eigenlijk niet dat de bedoeling van de.
4: Nee, ja, maar het was ineens donker.
3: Ja,
4: toch? Het was ineens donker op die boot.
0: Maar hij is wel ondergegaan, hoor, kan ik je vertellen.
4: Ja, nee, ja zeker. Nou, bij ons allemaal is het licht uitgegaan.
0: Ja. Nee, niet bij Valentijn. Die is gewoon naar huis gegaan.
4: Ja, die is naar huis gegaan.
3: Ja. Jullie hebben het nog laat gemaakt.
0: Ik heb jou niet op de dansvloer gezien.
3: Nee, dat zou je me niet zien ook, hoor.
4: Oh, en
3: ook
4: niet een
3: karaokebak.
0: Ook niet? Nee? Jij bent geen danser, Valentijn?
3: Nee, totaal niet. Mevrouw wel, dus dan moet je mevrouw uitnodigen.
0: Oké.
3: Staat je vrij?
4: Zo.
3: Ja, maar daar doe je een plezier mee als je met haar gaat dansen.
4: Een beetje
3: ja?
4: gezelligheid.
3: Ja. Een stuk weinig thuis.
0: Bas zit hem aan te kijken de hele tijd.
1: Kijk, echt. Ja. Er zit geen levenslust meer in die man.
3: Nee.
1: Het is echt ongelooflijk.
3: Nee, jongen. Het toneelspel allemaal. Het is
1: figuren. Het is minuten hoe lang het nog gaat duren. Die is er klaar mee, denk ik. Ja.
0: Je denkt, die gaat zo ergens van afspreken.
1: Ja. Ja. Ja. Het duurt niet lang meer.
3: Die brug
1: is hier wel hoog.
3: Ja, die is hoog genoeg hier. Ja.
0: De Julianenbrug, dan moet je echt oppassen, hoor. Elke keer als ik eroverheen ga, trouwens, denk ik, hij zal toch niet instorten nu. Heb jij dat ook, als je eroverheen rijdt?
3: Dat heb ik ook, ja.
0: Echt spannende.
5: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Kijk, dat doe je goed, hè? Ja,
3: zo krijg je dus applaus.
4: Ja, ja.
2: Jij denkt dat Curaçao geen punt gaat pakken, zeg jij?
4: Dat
2: gaat
4: niet lukken. Dat weet ik wel zeker, hoor.
2: Ik denk
4: dat er wel wat op te zetten.
3: Duitsland, gelijkspel.
4: Nee, joh.
3: Dikkie gaat er helemaal voor.
4: Dikkie gaat alles geloven in Dikkie, maar echt waar. Je moet geloven in de spelers. En die spelers die kunnen dat niveau gewoon niet aan. Dit zijn allemaal spelers die spelen bij Groningen, bij Volendam, bij NEC. Ja, dan wordt het hem gewoon niet. En dan gaat hij weer, die abnormale ogen.
2: Ja, hij blijft maar afgaan.
4: Word jij daar niet gek van? Of niet?
2: Nou ja, laten we er maar weer stoppen van, Martijn, voordat iedereen hier een depressie krijgt en het eiland wil verlaten.
4: Ja,
2: dat gaat bijna sneeuw als jij hier zit. Het is echt niet geloof. Ja. Je zegt niet makkelijk hier met jou.
4: Nou, niemand hoeft achter mij aan te lopen, dat vraag ik helemaal niet. Maar
2: nee.
4: Mag wel.
3: Nee, dat doen we ook echt niet.
4: Beetje mezelf zijn. Toch?
2: Heel goed. Nou, leuk dat jullie er waren. Ik zie jullie straks weer. Gaat het weer voor door, zo waarschijnlijk op die manier. Hey, Bas?
3: Ja, zeker gezellig.
2: Ja, hartstikke gezellig. Bent, ik wil jou enorm bedanken.
5: Nou, en ik jou. Ik vond het echt heel leuk.
2: Ja, was gezellig.
5: Ja, vond ik wel. Vind je heel lief.
4: Twee uur met Wilfred Gené.
5: Nou, ik vond het echt gezellig.
4: Dat vind ik een lintje. Dat wilde je even sommige mensen aanvragen.
5: Ik vond het echt serieus gezegd. Zeg niet om te slijmen of zo.
3: Nee, maar mensen hebben een verkeerd beeld van Wilfred. Dat wil ik wel zeggen. Dat is wel zo. Nee, dat meen ik echt.
2: Dat hou ik graag in stand als je niet echt vindt.
5: Je houdt het zelf in stand. Dat doe je wel zo. Maar moet je gewoon eens een keer met kappen.
2: Oh, oké. Nou, dat vind ik heel lief van je. Misschien elkaar straks nog wel even, denk ik, met z'n allen, jongens. Neem er nog eentje. Volgende week een nieuwe uitzending. Dan zit Jord Kelder op mijn plaats. Zit hij volgens mij in het Sofitel. Oh. Dat wordt ze een keer diepte in. Hè? De inhoud enzovoort. Het zou ook een keer leuk zijn in dit programma.
3: Ja. Dan worden wij in ieder geval niet uitgenodigd. Ja.
4: Nee. Nou, laat even voor jezelf.
2: Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
6: The Best of the Friday Move.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
4: ik
5: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
9: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
8: En naar wat er o zo fout is gegaan.
10: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
8: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
11: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
12: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het centrum van Almere is iemand gewond geraakt na een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Het slachtoffer is volgens een 112-fotograaf meerdere keren gestoken en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Studenten die in ons land een muziekopleiding volgen, komen steeds vaker uit het buitenland. Volgens de NOS is het aandeel Nederlanders op conservatoria flink gedaald. In 20 jaar tijd van 52 naar 22%. Dat komt doordat schoolkinderen weinig muziekles krijgen en er dus niet zo snel voor kiezen om daar later iets mee te doen. Door een aanval van Iran zijn in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een andere militair wordt nog vermist. Het is voor het eerst dat er Amerikaanse militairen sneuvelen sinds het geweld in het Midden-Oosten weer is opgeleid. Wie de slachtoffers zijn, zegt de VS niet, omdat hun families eerst nog moeten worden ingelicht. En de Franse sterspeler Kylian Mbappé eert vlak voor de troostfinale op het WK zijn vertrekkend bondscoach. Mbappé schrijft op zijn Insta: "Je hebt ons zoveel gegeven. We hadden je een beter afscheid moeten bezorgen, maar dat is niet gelukt." De troostfinale tussen Frankrijk en Engeland begint nu. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
15: Onze systemen lopen aan alle kanten vast en de polder staat figuurlijk in de fik. Ik ga praten met de bekende transitieprofessor die deze chaos al jaren geleden voorspelde. Maar nu is zijn eigen leven ook in transitie na een loodzwaar medisch vonnis. Hoe verandert een academicus in een strijdbare scientivist die de wereld wil redden? Dit is Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. En we beginnen deze zomerserie, en daar ben ik heel blij mee, met Jan Rotmans. Fijn dat je er bent, Jan.
16: Ja, leuk om hier te zijn, Arne.
15: Je hebt een paar weken geleden je nieuwe boek Kanteltijd uitgebracht. Ja. Waarin je vertelt dat je ook behoorlijk ziek bent.
16: Ja.
15: Je hebt een boekpromotietour gedaan en niet een kleintje. Was het vol te houden?
16: Nou, het is wel een heftige tijd. Dus 2 maanden geleden maakte ik openbaar dat ik ongeneeslijk ziek was.
15: Ja.
16: daar kreeg ik duizenden reacties op. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie. En toen begon ik aan mijn tour. En toen kwam Marjan Minnesma te overlijden.
0: Ja.
16: En ik wist al langere tijd dat zij ook ongeneeslijk ziek was. Toen nam mijn ziekte weer toe. Ja, hoeveel chaos kun je tegelijk krijgen?
0: Zo, je kreeg echt gelijk, ook van jezelf, hè?
16: Ja. Zo. Ja, ja dat, ik kan nu niet slapen zonder slaapmiddelen. Dat is te heftig.
0: Letterlijk ook te veel wat er gebeurt.
16: Ja, te veel. Als ik zo'n concertcollege doe, dat is fantastisch om te doen. Met muziek erbij. En het duurt 2 uur. Dan sta ik nog 2 uur handtekeningen uit te delen en boeken te signeren. Ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik wil die mensen ook even voelen en zien. En dan kom ik om 2 uur 's nachts thuis en dan kan ik niet slapen. Want nee. dan heb je zoveel adrenaline, ja. Je kent dat.
0: Ja.
16: En dan voel je net een artiest. En dat is even goed voor je ego, maar daar gaat het nou niet om. Nee. Het is fantastisch om te doen, ik ga er ook mee door. Maar ik moet het ook kunnen volhouden, natuurlijk. En maar mentaal voel ik me heel sterk.
0: Misschien wel sterker daardoor, want je krijgt ook heel veel energie terug.
16: Ja, ik krijg ontzettend veel energie terug. Ik heb ook hartverwarmende reacties gekregen. Bijna 10.000 in totaal. Ongelooflijk. Per mail, per app.
0: Is gewoon niet meer te beantwoorden ook.
16: Nee, dat kan ook niet.
0: Bedankt allemaal, ja.
16: Daarom probeer ik dat dan ook in de kerken of theaters waar ik sta te doen.
0: Ja.
16: Maar dat sterkt je zeker. Ja. En fysiek moet je een beetje geluk hebben. Dus ik ben nu een interessante casus. Om de artsen begrijpen nu ook niet meer wat er aan de hand is. Volgens de onderzoeken zou ik me slechter moeten voelen dan ik mij voel. Dus ja... Ik heb second opinion aangevraagd en die arts zei... ik begrijp niet wat er gebeurt. Nee. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ik heb me nooit een gewone patiënt gevoeld. Ik wil me überhaupt geen patiënt voelen. Af en toe.
0: Als ja, dat kom je waarschijnlijk niet aan, maar ik snap wat je bedoelt.
16: Ja,
0: is het wel frappant, Jan, dat je begint aan een nieuw boek. Heb je wel eens vaker gedaan. Dan kom je met een best wel krachtige titel Kanteltijd.
16: Ja.
0: Die gaat over de wereld en de kantelingen daarin, die ook nodig zijn. En die ook onvermijdelijk zijn. En ineens wordt het ook een persoonlijke kanteltijd. Waarom besloot jij nou, want dat voorwoord heb je vast later toegevoegd tot het eerste stukje, dat boek ook zo openlijk jouw verhaal moest bevatten?
16: Nou, ten eerste zou ik het anders noemen. Groot denken, klein doen. Dat was de werktitel. En ten tweede, ik ben begonnen met het heftigste hoofdstuk over mijzelf. Vlak na mijn chemobehandeling. Ik heb toen 3 behandelingen tegelijk gekregen. 2-voudige hormoontherapie en chemo. Zwaarder kun je niet krijgen. En daarna ben ik het gaan verwerken door het op te schrijven. Bam, in 1 keer. 3 weken lang.
0: Dan zeg je het eigenlijk hardop op papier.
16: Ja.
0: En ik vertel wel eens in dingen die ik met een publiek doe... als je je angst uit je hoofd haalt en je deelt het... dan wordt het gedeelde angst en dat wordt liefde bijvoorbeeld.
16: Ja.
0: Hielp het jou om het uit jezelf te zetten... en daarmee ook te delen en daardoor sterker te beleven?
16: Ja, dat was mijn verwerking. Mm-hmm. Ik liet het lezen aan mijn naasten en die moesten echt huilen. Want als het op papier staat, is het toch veel confronterender. En
0: dan is het echt waar ineens.
16: Ja, en ineens zagen ze mij wel. He, ook in mijn moeilijke momenten. Ja. Ik stap natuurlijk ook vaak huilend mijn bed in. De echte emotie laat ik zelden zien, maar die is er natuurlijk wel.
0: Nee, maar die kan je ook niet overal maar tonen, want dan blokkeert ook alles. Wat voor inzicht heeft het je opgeleverd? Want bijvoorbeeld over eindigheid, want daar heb je het over. We leven nu in een wereld, ik praat daar wel eens met filosofische types over, die zeggen, er is nu niks meer eindig. Websites zijn online omgevingen zijn oneindig, alles is hybride. Dit hele idee van een lineair leven is weg. En nu krijg je dat zo duidelijk gepresenteerd, van het is eindig.
16: Ja, het heeft me een paar inzichten gebracht. Ten eerste dat ik vrij lineair dacht over leven en dood. De dood verdring je. En dan ineens komt de dood in je en dringt zich op.
0: Mm.
16: En dan realiseer je dat de dood er altijd is. En altijd is geweest. Je kan niet het leven leven zonder de dood. Alleen, wij koppelen dat uit elkaar, gemakshalve. Maar emotioneel is die nu echt een onderdeel van mijn leven geworden.
0: Mm.
16: Dat heeft 2 voordelen. Het heeft me ook iets afgepakt. Je bent niet meer zo naïef en onbezorgd. Je vertrouwt je lijf niet meer. Maar het heeft me ook iets gebracht. Namelijk, ik leef veel bewuster en doorleefder dan daarvoor. Dus de gewone dingen worden bijzonder. Het geluk zit in jou, met je naasten. Dat zit hem niet in 10.000 man die applaudisseren. Het zit hem niet weer in je volgende boek.
0: Nee.
16: Maar ik, als ik nu hand in hand loop met mijn kleindochter, beleef ik dat veel bewuster dan daarvoor.
0: Het is een ontiegelijk cliché, maar wel waar.
16: Ja, en, dus, en het gekke is, Harm, alle clichés worden waar. Ja. En, maar daar heb je dan die twee persoonlijke kantelpunten voor nodig. Eerst dat fietsongeluk en nu weer.
0: Ja, dat hebben we nog niet eens genoemd in 2004. Ja, heel ernstig ongeluk. Dat was ook wel zo'n wake-up ding.
16: 23 augustus en precies op dezelfde datum, 23 augustus, 20 jaar later, werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Toeval bestaat niet. Dus het geeft je ook wel iets. In feite ben ik gelukkiger dan 10 jaar geleden.
0: Ja.
16: Dat is heel raar. Dat is gun ik iedereen.
0: Ik heb het vaker gehoord, hoor.
16: Ja.
0: Van mensen die echt in een andere fase van hun leven belanden en ineens zeggen, met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk nu gelukkiger.
16: Ja, en dat je daar dan die crisis voor nodig hebt, dat is jammer, dat gun ik anderen niet. Maar dat je zo bewust leeft en doorleeft, dat gun ik iedereen.
0: Is het nou moeilijk om datgene waar je over schrijft, waar je ook professor in bent, veranderingen, kanteldingen, dat is nu ineens direct aan je eigen leven verbonden? Dat lijkt me ook heel confronterend.
16: Ja, dat is het ook. Daarom heb ik het ook kanteltijd genoemd. Want ik leef nu in blessuretijd, extra tijd. Mm-hmm. Maar het sloeg ook op de macro-situatie in de wereld, maar ook op mijzelf.
0: Ja.
16: En nu open ik elk verhaal met, ja, als we de wereld willen veranderen, moeten we eerst onszelf veranderen. Want ik ben gezakt van mijn hoofd naar mijn hart en mijn buik. Ik heb veel meer een eenheid nu. Dus wat ik uitstraal, ik probeer mensen nu in het hart te raken. En niet alleen in het hoofd. Dat heb ik tientallen jaren wel gedaan. Al mijn kennis uitgedeeld.
0: Tuurlijk.
16: Maar kennis verbindt niet.
0: Niet alleen maar, er is meer voor nodig.
16: Nee, er is meer voor nodig.
0: Maar hoe zorg je nu, want je zit helemaal in dat proces, gaan we het later ook nog over hebben. Het gesprek van volgende week gaat daar ook nog over. Dat het niet pathetisch wordt. Het is een nieuw verworven gevoel en een nieuwe werkelijkheid waar je in zit. Kan je ook helemaal in doorslaan. Dat het echt, dat idee, Jan is Jan niet meer. Dat is die zit op een wolk ons van boven te vertellen hoe het allemaal moet.
16: Nee, ik probeer wel authentiek te blijven. Dus ik doe het ook op z'n Rotterdams, met beide benen op de grond. Mijn zoon maakt zich ook wel eens zorgen dat ik niet in de stratosfeer verdwijn. Maar
0: goeie zoon wel, ja.
16: Ja, een mooie spiegel. Hij is ook een beta-man. De wetenschap en de kennis blijft de basis. Maar er is iets naast gekomen, vanuit het hart, het gevoel. Ik kan mensen nu ook raken, omdat ik mezelf heb geraakt.
0: Mm-hmm.
16: En dat is wel een mooi gevoel. Maar ik zeg dus, niet zweven, maar weven. Ik ben echt aan het weven.
0: Ja.
16: Dat vind ik wel een mooi motto, ook voor vandaag.
0: Laat vanuit dat weven eens even je boek induiken. Daar praat je over oude dingen, nieuwe dingen en een tussentijd.
16: Ja.
0: En met name die tussentijd, daar zitten we nu in, want het oude is eigenlijk op en het nieuwe is er nog niet.
16: Ja.
0: Is dit eigenlijk een soort fantastische, laten we het zeggen, proeftuin, die maatschappelijke crisis waar we nu in zitten, om tot iets waardevol nieuws te komen?
16: Ja, ik zou liever nu 30 jaar zijn dan toen ik zelf 30 jaar was. Want er is zoveel gaande, er zijn zoveel veranderingen. En het is zo'n heftige tijd. En dit is de voorbode voor een nieuwe tijd, in alle opzichten. Toen ik 30 was, lag alles vast. De gouden jaren van het poldermodel. Als je toen iets wilde veranderen, was het bijna onmogelijk. De gevestigde orde was heel sterk. En nu wankelt alles. Bedrijven, instituties, politiek. En dat is aan de ene kant zorgwekkend. Aan de andere kant, je ziet het nieuwe al ontstaan in de onderstroom, waar ik het altijd over heb. Dus alles wat we willen hebben voor die nieuwe wereld is er al in het klein.
0: Ja.
16: Het is aan ons om dat groot te maken.
0: Nee, ik herken heel goed, want we zijn precies even oud. Dus
16: ja,
0: ik
16: zou je niet zeggen trouwens.
0: Nee, het is heel wonderlijk hoe dat allemaal zo. Die grap heb je echt al 38 keer gemaakt. Maar dat is wel leuk dat je dat alles zo vast lag. En zelfs de angsten lagen vast.
16: Ja.
0: En het was eigenlijk heel saai daardoor.
16: Ontzettend saai.
0: Ja.
16: Ja, en 80 en 90.
0: Nu ben je op dit punt. Nou, daar komen we straks nog wel op wat dat dan weer betekent voor jou persoonlijk. Maar je noemt jezelf inmiddels een scientivist. Dat klinkt eigenlijk, als je het woord ziet staan, als een wetenschapper die uit zijn ivoren toren naar beneden is geklommen en eigenlijk toch een beetje al dan niet letterlijk op de barricade is gaan staan. Is dat ook aan de hand?
16: Ja, ik werd al scientivist na mijn fietsongeluk. Toen heb ik ook Agenda opgericht met Marjan Minnesma.
0: Mm-hmm.
16: Dus ik wilde wetenschap koppelen aan actie. En daar werd schande van gesproken. In die tijd moest je als wetenschapper objectief zijn.
0: Ja, geen partij, niks, geen mening.
16: Ik was eerst in Nederland en nu zijn er duizenden, gelukkig.
0: Ja.
16: Nu ben ik meer het spirituele pad opgegaan. Ik pleit voor spiritueel activisme. Dus ik ben nog net zo activistisch, maar vanuit andere waarden. Niet vanuit boosheid of frustratie.
0: En even tussendoor, hoe zou je spiritueel activisme omschrijven? Wat is dat in de kern?
16: Nou ja, ik wil mensen die bezig zijn met innerlijke verandering koppelen met mensen die bezig zijn met uiterlijke verandering. Mm-hmm. Dus mensen die de wereld willen veranderen, doen dat vaak vanuit boosheid of frustratie. Dat is negatief. Je kan niet 40 jaar boos blijven.
0: Nou, ik probeer het niet te doen.
16: Nee, ja, het is lastig.
0: Het is lastig.
16: Maar, ja. Ik ben wel milder geworden. Mm-hmm. Want ja, ik heb illustere voorgangers gehad en die waren boos. Ja. En ik denk, ja, boosheid verbindt ook niet. Ik begrijp de boosheid wel.
0: Nou, is het lastig, hè? Want niet iedereen kan zo'n levensveranderende ervaring zoals jij nu doormaakt hebben voordat we gaan veranderen. Dus ben je daar ook samen met mensen die dat met jou delen in voorop aan het lopen? Dat we ook van jou kunnen leren op die manier?
16: Ja, want ik wil mensen helpen, zeker jongere mensen, dat er niet altijd een crisis nodig is om tot dat inzicht te komen.
0: Die bedoel ik, ja.
16: Want dat heb ik wel gehad, maar ja, ik ben nu de mentor geworden die ik zelf nooit heb gehad. Iemand had tegen mij moeten zeggen, Jan, even dimmen. Je kan niet 40 jaar lang doorracen. Ik heb met energie gesmeten. Ja. Ik heb alles gegeven wat ik heb. Ik denk zelf dat ik daardoor ziek ben geworden.
0: Ik las het, ja.
16: En ik wil juist voorkomen dat die ongelooflijk talentvolle jongeren van 20ers, 30ers tegen hetzelfde aanlopen.
0: Die misschien nog wel meer tegenwerking hebben dan jij in de tijd.
16: Ja, maar ze hebben ook meer medewerking. Want er zijn allerlei soorten van initiatieven en bewegingen. Toen ik jong was, was er geen klimaatbeweging, was geen duurzaamheidsbeweging. Nee. Nu wel, maar ze zijn erg aan het zoeken. Mm-hmm. En ik merk twee dingen. Ze zijn ongelooflijk getalenteerd, maar heel kwetsbaar. Dus als het niet lukt, en ze hebben allemaal haast, terwijl ik zeg, als je de urgentie voelt, dan heb je geen haast. Urgentie is wat anders dan haast.
0: Ja, maar dat is moeilijk te begrijpen, hoor. Want ik eindig dit programma ook altijd, de tijd is op. We moeten gewoon echt snel veranderen. En dan zeg jij, nee, paniek en haast is wat anders dan wat we zouden moeten doen.
16: Ja, want als je haast hebt, dan ga je fouten maken. Mm-hmm. Bovendien zorg je dan slecht voor jezelf. Als jij niet uitgerust bent, kan je anderen niet meekrijgen. Dan ga je anderen overtuigen vanuit je hoofd, rationeel. En die anderen haken af. Als het dan niet lukt, ga je nog harder trekken en duwen. Effect is averechts. Dus je moet eerst goed voor jezelf zorgen. Ja. Als je de wereld wil veranderen, want dan pas krijg je mensen mee.
0: Ja, wat moeilijk is natuurlijk, hè?
16: Ja, want natuurlijk. Dat moet contra-intuïtief.
0: Ja.
16: Want ik heb ook slecht voor mezelf gezorgd heel lang.
0: Maar ook dat je in deze tijd als jongere en je al goed zorgend voor jezelf eigenlijk die oude wereld nog gaan steunen. Want je moet eigenlijk al individueel in die nieuwe wereld stappen. En goed voor jezelf. Dus het is ingewikkeld.
16: Nou ja, ik zeg dan ook, zorg eerst goed voor jezelf. Neem eens een jaartje vrij. Ga even niets doen. Worden ze heel zenuwachtig.
0: Ja,
16: maar dan kan je jezelf opladen. Ja. Bovendien, als je het systeem wil veranderen, dan moet je de gevestigde orde kunnen bedienen. Anders krijg je ook geen geld.
0: Nee.
16: Maar onderwijl moet je heel ondeugend zijn en de randen opzoeken. Dus het is allebei. En sommigen gaan frontaal in de aanval en anderen die omzeiden dat weer. Maar het is een hele duale strategie. Dus ik werk inderdaad samen met ING en met Shell. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk nog steeds ondeugend.
0: En een hele grote kritiekasten van ING en Shell. Dus je zit op dat dubbele spoor.
16: Ja, ik mag die dubbelrol ook spelen. Ja. Want als je heel veel jaren hetzelfde beweert, die uitspraak die jij memoreerde, we leven niet in een tijdperk van verandering, maar verandering van tijdperk. Mm-hmm. 15 jaar oud.
0: Wou ik zeggen. Ik heb hem zo vaak gebruikt.
16: Ja, toen iedereen zei, ja, waar heeft die man het over? Nu niet. Dus als je maar consequent blijft, je zorgt goed voor jezelf en je bent een pendelaar tussen de onder- en de bovenstroom, dan kan je heel ver komen.
0: Ja. Nou, is jouw bekendste boek tot nu toe, nou, Kanteltijd gaat er misschien nu overheen, maar Omarm chaos. En dat woord chaos heb jij echt uitgelegd en ook productief gemaakt. Kan het ook zo zijn dat deze wereld zoveel chaos gaat krijgen? Ik verwijs even naar het boek van Ian McEwan bijvoorbeeld. Speelt over 100 jaar, Oxford is onder water. 3 kernoorlogen geweest, dus zomaar een beeld. Maar dat die chaos te groot wordt, zodat er niks meer over is, kan dat ook?
16: Ja, ik heb ook nooit beweerd dat het vanzelf goed komt. Chaos is een absolute voorwaarde om dingen echt te veranderen. Maar dan kan het wel verschillende kanten omgaan.
0: Ja.
16: Of we gaan naar die betere, mooiere, duurzamere wereld. Of we breken hem zodanig af dat we onszelf uiteindelijk vernietigen. En ik heb dat laatste nooit uitgesloten. Ik heb alleen gezegd, ik hoop en ik denk en ik voel dat we naar die mooiere, betere wereld gaan.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Hoe maken we samen een volhoudbare toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van de Green Quest. Jan Rotmans is mijn eerste gast. We spraken net over de ernst van de situatie. Laten we in dit tweede deel eens kijken naar een paar sprankjes hoop. Dat is ook leuk, Jan. We spraken die bovenstroom, dit is allemaal chaos en ellende. Jij ziet gelukkig ook een onderstroom, zeg een begrip wat je al een paar jaar gebruikt. Miljoenen mensen die in stilte aan het bouwen zijn, aan het weven, zoals je het net noemde. Waarom horen we in de media eigenlijk alleen maar die bovenstroomschreeuwers? Met vaak ook nog niet zo wetenschappelijke informatie.
16: Ja, ik kijk ook bijna niet meer naar die talkshows.
0: Nee, het is niet te doen, toch?
16: Wat ontbreekt in een land als Nederland zijn mensen die de tijdgeest kunnen duiden op een rustige manier. En die niet meegaan met de waan van alle dag. Dus ik heb laatst gepleit voor een journaal over de onderstroom. We hebben een journaal over de bovenstroom. En dan zie je allerlei incidenten, oorlogen, conflicten. Dat past ook bij deze tijd. Het is een hele harde tijd.
0: Is jouw chaos invulling eigenlijk?
16: Dat kan verschillende kanten opgaan. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat het de goede kant op gaat. Want bijvoorbeeld Trump is de grootste katalysator van de energietransitie in de wereld. Hij weet het zelf niet. Nee. Maar eigenlijk een blessing in disguise. Dus er zijn allerlei tegenkrachten die wel de goede kant op gaan. Het is nog nooit zo snel gegaan met de energietransitie als nu. De versnelling is aan het versnellen. Maar waarom, als er 40% van de volwassenen in Nederland, 6 miljoen mensen, bezig zijn om die wereld wat mooier te kleuren, in de onderstroom. Op alle gebieden. Gezonder leven, schone energie opwekken, anders met elkaar omgaan. Waarom besteden we daar zo weinig aandacht aan? Als je elke dag naar het nieuws kijkt, word je pessimistisch en cynisch. Als je kijkt wat er onder de radar gebeurt, en daar heb je een soort journaal voor nodig. Ik heb niks tegen het huidige journaal, dat moet er ook zijn, maar gewoon, mensen hebben hoop nodig en voeding.
0: Ja.
16: En ik heb duizenden reacties gekregen op dat idee. Een aantal mensen, ook jongeren, hebben gezegd, wij gaan dat doen. Een journaal over de onderstroom.
0: Ik sluit me bij deze aan, ik doe graag mee. Want het is hartstikke belangrijk. Noem het een onderstroom en een streep klimaatjournaal, of in ieder geval andere soorten informatie over waar we aan het heen gaan zijn.
16: Maar laat zien wat er wel gebeurt. Hè. Als het over klimaat gaat, kan je heel pessimistisch zijn. Gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar wat hebben we aan de andere kant veel gerealiseerd? We hebben nu de rampscenario's afgewend.
0: Mm-hmm.
16: Je kan ook zeggen, ja, we hebben de meest positieve scenario's ook niet meer in beeld. Maar dat is dan ook weer zo Nederlands.
0: Ja.
16: Maar we hebben echt een catastrofe weten te voorkomen. Laat zien wat er wel gebeurt.
0: Nou, we hebben nog een paar dingen, Jan. De grondstoffen hebben het ook al eens over gehad.
16: Tuurlijk.
0: De biodiversiteit, de ellende, we zijn er nog niet.
16: Door Trump, door China, is Europa wakker geworden.
0: Zeker.
16: Europa moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Op het gebied van de nieuwe macht. Tegenwoordig heb je de macht als je drie dingen in handen hebt. Data, ook AI, grondstoffen en energie.
0: Ja.
16: Wij hebben dat niet in Europa. We zijn volkomen afhankelijk van China en Amerika. Niet alleen afhankelijk, maar we zijn chantabel.
0: Mm-hmm.
16: Nu begint het eindelijk door te dringen. Dus dat zijn weer die tegenkrachten. En nu beseffen we dat we veel meer gelijk op moeten trekken in Europa. Hè, qua militair, maar ook economisch, strategisch, energie, grondstoffen. Wij moeten die nieuwe macht vormen. Want we zijn het wel in potentie, maar we hebben het tientallen jaren laten lopen.
0: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds het grootste handelsblok, of een van de grootste.
16: Ja, eigenlijk het grootste.
0: We zullen nu echt gezamenlijk op moeten gaan trekken. Even voor jouw kennis gebruik maken. Heb jij het gevoel dat we met hernieuwbare energie de boel gaan redden? Of hebben we toch ook nieuwe kernenergie doorbraken nodig? Gewoon wat dikkere energie uiteindelijk?
16: Nou, er zijn twee aspecten. Het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Dat gaat nu best goed.
0: Mm-hmm.
16: Ook in Nederland. Als je kijkt naar, we hebben bijna 40% van de huishoudens heeft zonnepanelen. Maar investeren nu ook in thuisbatterijen, warmtepompen. Van alle energie is bijna een kwart nu duurzaam.
0: Ja.
16: Dat is één. Wereldwijd gaat het ook heel hard. We hebben wel alle opties nodig. Zelfs kernenergie. Al wordt er een mythe van gemaakt. We hebben te lang gewacht, dus we kunnen geen enkele optie uitsluiten. En ook niet aardwarmte.
0: Ik hoor wel hele spannende doorbraak op kernenergiegebied.
16: Ja, met name ook thorium.
0: Thorium 3.0 en zo.
16: Is nu al actief in Denemarken. Ik geloof daar wel in.
0: Ja.
16: Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie.
0: Nee, maar je ziet dat ons daar ook een kantelpunt. Ik ook nooit. En nu zie je toch.
16: Tegelijkertijd, als je kijkt naar al die opties, zal kernenergie in Nederland, in Europa, nooit meer dan 10% van de energievraag in kunnen vullen.
0: Ja.
16: 10%.
0: Mm-hmm.
16: Dus het wordt nu gemythologiseerd onzin. 10%. Maar niet onbelangrijk. Wereldwijd ongeveer ook. Maar het tweede aspect is nog belangrijker. We hebben een heel dom energiesysteem. Mm. Dus we wekken energie duurzaam centraal op nu. We slaan maar 1% op van wat we opwekken. Hoe dan? 1%. En we gaan het ook nog eens top-down distribueren. De natuur werkt heel anders. De natuur werkt met heel veel knooppunten die onderling verweven zijn. Ja. Dus we gaan van centraal top-down naar decentraal, uiteindelijk gedistribueerd met heel veel knooppunten. Dus in jouw huis gaat alles met elkaar communiceren. Je huis en je elektrische auto. De hele straat met elkaar. De buurt, de wijk. Zo gaan we dat opschalen. Laag voor laag. Dat duurt nog 2 generaties. Maar daar zit de essentie in.
0: Ik ga toch even weer de feitenwetenschapper tot rust brengen. Want
16: dat blijft, hè?
0: Ja, maar niet bij mij in dit gesprek. Want ik hoor je maar ook dat we leren van de natuur. Een boom doet niks zonder gratis energie. Daar word ik altijd zo blij van.
16: Ja.
0: Even naar die binnenstromen. Een belangrijk begrip in jouw boek.
16: Ja.
0: Jij zegt van de reis naar binnen, daar gaat het ook om nu. Hoe ver ben je op die reis?
16: Ja, dat is moeilijk te zeggen.
0: Mm-hmm.
16: Daar zijn ook geen doelen voor. Het gaat om de reis zelf. Het is wel onomkeerbaar. Dus als je die verbinding in jezelf hebt, dan raak je hem ook niet meer kwijt.
0: Het is mind over matter, noem jij het, hè?
16: Ja, ja je zou ook niet meer terug willen. Maar dat hoofd blijft, dat hoorde je net ook. Ja. Maar dat hart, dat is bepalend. Omdat, wat ik net ook zei, we doen veel dingen onnatuurlijk. Niet vanuit het hart.
0: Mm-hmm.
16: En als we dingen onnatuurlijk blijven doen, dan werken we tegen de natuur in. En uiteindelijk gaat dat ten koste van onszelf. Dus in mijn reis probeer ik ook steeds een stapje verder te komen. Met allerlei hulp van anderen.
0: Wat ook mooi is natuurlijk.
16: Tuurlijk. Er zijn mensen die zijn daar meer ervaren in dan ik. Ik werk samen met een medium. Ik ben nu een project begonnen met 40 veldvernieuwers. Dus dat zijn koplopers die we elkaar laten steunen vanuit het hart. Zo'n medium heeft een totaal andere blik dan ik. Die staat ook in contact met het universum. Ik doe spirituele oefeningen. Ik doe opstellingen met paarden. Alles wat ik kan
0: maar dan,
16: in handbereik, dat gebruik ik.
0: Jan Rotmans, dan komt die wetenschapskant weer helemaal in gevaar. Vroeger mocht die wetenschapper geen mening hebben, zei je net. Nu ga je de kant op waarvan menig wetenschapper zal zeggen, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
16: Ja, dat hoop ik zelfs. Ik kan genieten van die weerstand. Kijk, toen ik van wetenschapper activist werd, toen zei men wetenschopper, dat vond ik niet zo'n mooi woord. En nu ben ik meer op een ander bewustzijn, noem het spiritueel. En dan krijg je weer die reacties, I don't care. Ik denk dat ik ook daarin een soort rolmodel wil zijn, een voorbeeld van anderen. Over 10 jaar is dit heel normaal.
0: Ja.
16: Dan heb jij het ook. Dan ben je ook met die reis naar binnen bezig.
0: Ik woon samen al heel lang met zo iemand. Die is heel spiritueel.
16: Ja, maar daar heb je vele verschillende vormen in. Hè? Ja. Dus,
0: maar en uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit wat je doet. Het gaat erom wat wij van Jan Rotmans horen, wat er daarna uitkomt.
16: Ja.
0: En dat is natuurlijk uiteindelijk het interessantst.
16: Ja, kijk, als je hardheid met hardheid bestrijdt, escaleert het.
0: Ja.
16: Als je oorlog met oorlog bestrijdt, escaleert het. Ja. Dus ik denk dat de zachte waarden in jezelf, maar ook in de wereld, gaan domineren. Dat het beste antwoord op al die hardheid en polarisatie liefde is, compassie. En dat kan alleen maar als je hoofd je hart raakt en andersom.
0: Mm-hmm.
16: Dus naast die wetenschap heb je nog wat anders nodig. Ik werd geraakt door een uitspraak van David Byrne. Hè, toen ik naar dat concert ging in AFAS.
0: Ja.
16: Hij is de voorman van de Talking Heads. Groot fan van hem. De rebel naast David Bowie op muzikaal gebied.
0: Ja.
16: Ik ben ook een rebel. Nog steeds. Ik kwam altijd op met muziek van David Bowie. Rebel, rebel. En wat zegt die David Byrne? Het meest rebelse wat je in deze harde tijd kan doen is liefdevol met jezelf en met anderen omgaan. Dat is het meest rebelse. En toen werd ik emotioneel, omdat hij dacht, ja, hij voelt het aan, die tijdgeest. Het antwoord ligt niet in de ratio en in hart zijn. We moeten wel alert zijn, want er is veel wreeds en verkeerd om ons heen. Dus die alertheid, dat doe je vanuit je hoofd. Maar die compassie en die liefde vanuit je hart. Ik leerde van Eckhart Tolle, dat is de snelst groeiende beweging in de wereld. 5% van de mensen heeft dat. Het kantelpunt ligt volgens hem bij 10%. Dan stijg ik weer in mijn hoofd, want ik denk nee.
0: Moet 23,2 zijn,
16: precies,
0: maar dat geeft niet. Ja.
16: Maar dat geeft niet.
0: Nee.
16: Let it go.
0: Ja.
16: Dat is een onstuitbare beweging van onderop. Dat vind ik mooi.
0: En met een heel mooi omarmingsgebaar erbij.
16: Ja.
0: En
16: ja.
0: Ik omarm je nu van een afstandje, Jan. Kanteltijd, het nieuwe boek van Jan Rotmans, is nu overal verkrijgbaar. Volgende week praten wij verder, dat je het weet, Jan, ja, over jouw persoonlijke drijfveren om de planeet een beetje mooier achter te laten. Ik verheug me daarop. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: je vast.
1: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
2: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
1: Vandaag is er en morgen weten we niet.
2: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
3: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
4: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
3: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een maaltijdbezorger is in Oosteind gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd, de bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Zeeland moet beter uitleggen waarom damherten worden afgeschoten in 3 natuurgebieden. De rechter geeft dierenorganisaties daarin voorlopig gelijk. Volgens de rechtbank is de vergunning niet goed genoeg onderbouwd. De provincie krijgt 3 maanden om dat te herstellen. De bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag mogen weer naar huis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Jan van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. En wie Lionel Messi morgenavond met eigen ogen wil zien schitteren, moet daar steeds meer voor betalen. Een plek in het stadion voor de WK-finale kost je nu omgerekend bijna €8.500. Dat is de prijs voor het goedkoopste ticket. Wie dichter bij het veld wil zitten, is nog duurder uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden, met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
9: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. In Nederland krijgen ruim 81.000 mensen per jaar de diagnose huidkanker. Het is daarmee nog altijd de snelst groeiende kankervorm. Ja, en als je er vroeg bij bent, dan is de kans op genezing groot. Maar juist daar wringt het. Het aantal diagnoses groeit, maar het aantal dermatologen dat groeit niet mee. Het bedrijf SkinVision springt in dat gat en doet via een app al een eerste triage van verdachte moedervlekken op de huid. Ja, hoe betrouwbaar is dat? En kunnen we het tij keren wat betreft de snelle groei van huidkanker? Daar ga ik over praten met 2 gasten. Bij mij zijn Erik de Heus, CEO van SkinVision. Welkom, Erik.
10: Dank je.
9: En Marlies Wakkee, dermatoloog en onderzoeker bij het Erasmus MC. Fijn dat je er bent, Marlies.
11: Dank je wel.
9: Om met jou te beginnen, jij ziet steeds meer mensen met huidkanker. Als dermatoloog natuurlijk ook. Is er een verklaring dat het zo hard groeit in Nederland?
11: Nou, de belangrijkste verklaringen zijn eigenlijk zonblootstelling uit het verleden. Dus heel veel mensen die ik nu spreek, die zeggen, ja, vroeger ging ik gewoon met een olietje op in de zon zitten. Of het zijn de mensen die heel veel buiten hebben gewerkt, zo heel veel zonblootstelling hebben gehad. Hmm. Die effecten zien we nu pas. Dus er zit 30, 40 jaar tussen voordat we die effecten zien.
9: Dus het is ook vaak wel de wat oudere Nederlander al die bij jou komt.
11: Ja, aan de andere kant zien we ook wel groei in de hoeveelheid jonge patiënten. Maar de grootste groei zit wel in de verouderende populatie.
9: Ja, en dat is dus echt vanuit het verleden. Je hebt niet goed gesmeerd. Daar komt het eigenlijk op neer.
11: Nou ja, je hebt niet goed gesmeerd en je bent eigenlijk gewoon te veel in de zon geweest.
9: Mm, ja. Waarmee komen mensen vooral naar de dermatoloog toe? Want ik heb het zelf ook wel eens gehad. Dat je denkt, plekje, toch even laten checken. En dan was er niks aan de hand. Dus je hebt hopelijk ook heel veel mensen die je gewoon weer blij naar huis kan sturen.
11: Ik denk dat die mensen dus eerst bij de huisarts komen. Dus, want dat is eigenlijk ook hoe we het in Nederland hebben geregeld. Dus de huisarts moet gemiddeld al 10 patiënten zien om 1 iemand met een verdenking op huidkanker door te sturen naar de dermatoloog. Dus dat is al best al veel. Dus er zit vooral heel veel zorgen daarvoor eigenlijk al. Mensen die zich afvragen, moet ik met een plekje naar de dokter? En de huisarts die eigenlijk heel veel mensen moet zien om 1 iemand met huidkanker eruit te halen.
0: Ja, oké. Okay. Dus wat dat betreft, jij ziet over het algemene mensen bij wie het vaak al wel mis is.
11: Klopt.
0: Klopt het dan wel dat de meeste mensen dus eigenlijk geen zorg nodig hebben?
11: Ik werk in het Erasmus MC, dus ik werk in een academische setting. Dus wij krijgen heel vaak al mensen die al elders bij de dermatoloog zijn geweest.
0: Oh ja.
11: Maar ik denk dat collega's die gewoon in de perifere huizen werken, die zien ook best wel vaak mensen voor niets. Hè, ja. Om het maar even zo te noemen, om eigenlijk alleen mensen gerust te stellen.
0: Ja, en dat is eigenlijk wel heel erg zonde van de tijd als je eigenlijk zoveel groeiend aantal mensen hebt met huidkanker.
11: Ja, dus dat is heel erg zonde. En de andere zorg die we hebben is al die mensen met huidkanker die we dus behandelen, die willen graag daarna ook op nacontrole komen. Hmm. En eigenlijk hebben we daar dus al helemaal niet meer de capaciteit voor. Dus je wil eigenlijk alleen maar de mensen laten terugkomen die echt wat hebben.
0: Ja.
11: Want ongeveer 30% van de mensen die huidkanker hebben gehad, hebben in de 3 jaar daarna weer een nieuwe plek. Dus, dus je wil heel graag. Maar je kan niet iedereen op controle laten komen. Dus je wil mensen eigenlijk meer zelfredzaam maken, zelf in de lead zetten om hun huid te controleren. En als je dan wat hebt, dat je dan terugkomt naar de dermatoloog in plaats van dat we standaard iedereen 1 keer per jaar of 2 keer per jaar gaan zien.
0: Ja, dat zou inderdaad heel veel capaciteit schelen natuurlijk. Erik, jij springt in dit gat met Skin Vision, een app. Eigenlijk een app die kan bepalen of er reden is tot zorg, hè, bij een verdacht plekje op de huid.
10: Ja, inderdaad. Dat is de reden van ontstaan van Skin Vision. Omdat er duidelijk was dat er steeds meer mensen huidkanker krijgen. Dat heel vaak plekken op de huid door mensen zelf thuis gevonden worden. Dus het is heel belangrijk om die awareness en die bekendheid met de ziekte bij mensen zelf naar voren te brengen.
0: Mm-hmm.
10: En ze dan ook een gelegenheid te geven om tot actie over te gaan.
0: Ja.
10: En de actie die wij dus aanbieden met Skin Vision is dat je zelf een plek kan fotograferen en dan ook te horen krijgt of je daarmee naar een dokter moet gaan.
0: Ja, dus eigenlijk al, misschien wil jij eigenlijk al de eerste triage nog voor de huisarts al doen.
10: Dat is waar we heel sterk
0: die huisarts wil jij ontlasten eigenlijk.
10: Juist, de huisarts kunnen ontlasten, want die heeft over het algemeen, zoals we weten, heel weinig tijd. Er is ook een heel groot tekort aan huisartsen.
0: Mm-hmm.
10: En er is ook het is heel lastig om volledig te zijn in huidkankerherkenning.
0: Mm-hmm.
10: Dat heeft op alle fronten is dat niet een exacte wetenschap. Dus technologie kan heel erg helpen om de service heel consistent en heel makkelijk beschikbaar te stellen.
0: Ja.
10: En daarmee ook de juiste mensen op de juiste plek krijgen. En ook
0: dan heb jij dus die app. Daar kan je dus een foto mee maken van een verdacht plekje. Nou, dan zit ik al even te kijken. Ik heb heel veel best wel lichte moedervlekken. Ook hele kleintjes. Komen die ook bij jou? Want je maakt een foto en dan wordt die door een algoritme gehaald. En dan beoordeelt de app van ik zou hier wel of niet mee naar de huisarts gaan. Kan dat inderdaad ook met de kleinste plekjes?
10: Ja, dat kan met alle plekken die door de camera gefotografeerd kunnen worden. Dus wat we hebben is de software bepaalt welke foto's genomen worden. En dat wordt ook gedaan omdat de foto's die wij kunnen nemen in 99% van de gevallen, die kunnen ook beoordeeld worden door de AI, het netwerk wat erachter zit.
0: Ja.
10: Dus op het moment dat jij de foto kan nemen, kunnen wij ook een oordeel geven.
0: Ja, want je maakt de foto met de app zelf. Ja, hè? Dus je kan het niet even met je eigen camera dan een fotootje uploaden.
10: Nee,
0: dat moet met jullie software. Het is natuurlijk wel gewoon je eigen camera. Maakt dat nog uit? Of je een wat oudere telefoon hebt, kan die dat aan?
10: Nou, er zijn wel beperkingen. Als je heel ver terug gaat in de tijd, dan ondersteunen we dat niet meer. Omdat er heel veel nieuwe technologie is die veel beter in staat is om die foto's te nemen. En dus ook de beoordeling te geven.
0: Mm-hmm.
10: En daarmee kunnen we dus we zitten op 99% mogelijkheid om een foto te nemen.
0: Oké, 99%, dus dat is al best wel veel.
10: Van de foto's die genomen worden om daar een beoordeling op te geven. Ongeveer 90% van de foto's die mensen willen nemen, kunnen we nemen.
0: Oké.
10: En als we dat niet kunnen, dan hebben we een een uitwijkmogelijkheid waar mensen ook een manuele foto kunnen nemen. Mm-hmm. En die wordt dan beoordeeld door onze achterliggende dermatoloog.
0: Oké, en wanneer kun je de foto dan niet nemen? Bij een te oude telefoon, lijkt me.
10: Ja, nog bij een oude telefoon kan je wel dus gewoon de manuele foto nemen. Dat is wat wij noemen de standaard check.
0: Ja.
10: Maar de smart check, die dus eigenlijk gericht is op het merendeel van de werkzaamheden die we doen en die we beschikbaar stellen, omdat je daar ook direct een antwoord krijgt. Mm-hmm. Daar kan dus 90% genomen worden.
0: Ja, maar wanneer kan het dan niet? Ligt dat misschien ook nog aan de huid?
10: Dat kan aan verschil tussen de huid, kleur van de huid en de kleur van de plek. Als die te dicht bij elkaar liggen, dan is het soms moeilijk om een foto te nemen.
0: Ja, ja.
10: Ook als er bijvoorbeeld een tattoo of een andere obstakel zit, of op een vlakbij een oog of onder een haargrens, dan zijn er zoveel beperkingen dat we dan geen foto kunnen nemen en dan willen we ook geen beoordeling geven uit.
0: Nee. Maar goed, het kan dus in het grootste gedeelte kan het wel. Ja. Waar kijkt jullie algoritme dan naar bij het beoordelen van een plekje?
10: Nou, dat is een netwerk wat opgebouwd is uit 200.000 foto's. En daar zitten allerlei verschillende gradaties in. Van ziektebeelden en ook uiteraard gewone gezonde plekken. En op basis daarvan wordt het netwerk in het netwerk gecontroleerd of er bepaalde signalen zijn die aanleiding geven om een risico op een bepaalde hoogte in te geven, waardoor mensen naar de dokter moeten gaan.
0: Ja, dus een vervorming of een verkleuring, dat soort dingen, ja, haalt hij er eigenlijk allemaal wel uit.
10: Ja, exact.
0: En hoeveel procent klopt? Of hebben jullie ook echt veel vals positieve?
10: Nou, er zijn twee dingen die je moet bepalen dan. Is de sensitiviteit en de specificiteit. Dus de mate waarin je kan herkennen of een plek ook echt gevaarlijk is of niet. Dat is natuurlijk een belangrijke. Nou, daar proberen we boven de 90% sensitief te zijn. En dat lukt. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je specificiteit. Dat is de mate waarin je controleert of het gezond is. Dat is de andere kant. En daarvan, anders ga je dan ook iedereen naar de dokter sturen. Dan ben je altijd
0: heel erg hoog.
10: Dat dan helpt de problemen van Marlies niet op te lossen. Mm-hmm. Dus daarin proberen we eigenlijk ook richting de 90% te gaan.
0: Ja, oké, maar daar ben je nog niet.
10: Daar zijn we nog niet helemaal, maar we zitten wel aan het eind van de 80. En of aan 88%, Marlies weet waarschijnlijk de getallen vanuit de studies helemaal.
0: Ja, want Marlies doet onderzoek inderdaad naar skin vision bij patiënten van zorgverzekeraars. Wat kwam daar tot nu toe uit? Wat zie jij daarin?
11: Nou ja, we hebben onder andere gekeken naar een grote zorgverzekeraar die een van de eerste was die dit aanbood, al in 2021. En daarin zien we inderdaad dat er de mensen die de Skin Vision app gebruiken, want in dit geval is dat in Nederland ook de enige technologie die dat ook zo aanbiedt. Mm-hmm. En met deze service erbij, en dan zagen we dat je 30% meer huidkanker ziet bij de mensen die de Skin Vision app hebben gebruikt. Mm-hmm. Maar we zagen ook wel 3 keer zoveel diagnostiek van goedaardige plekken. En dat zijn deels is dat omdat ook de Skin Vision app toch een vals positieve beoordeling geeft. En deels zagen we ook mensen die een negatieve beoordeling kregen. Dus er werd eigenlijk gezegd, er is niks aan de hand. Laag risico, maar dat zijn mensen die toch bezorgd zijn en die toch dat zorgtraject inkomen.
0: Ja, oké, maar dus omdat ze zelf bezorgd zijn. Ja, ja. Komt daar dan of kan daar dan nog uitkomen van, ja, het is goed dat je toch bent gekomen, want Skin Vision had het niet goed. Je hebt wel degelijk een risico.
11: Ja, de sensitiviteit is natuurlijk nooit 100%. Nee. Dus als je, uit ons onderzoek zaten wij ongeveer, we hebben de Skin Vision app ook gevalideerd en we zaten bij op een sensitiviteit van rond de 87%. En dat was een paar jaar geleden. Betekent dat het niet perfect is, maar dat is ook wel de realiteit als je ook met AI-apps werkt. We willen dan aan de ene kant 100%, maar dat is natuurlijk ook gewoon niet reëel. Kijk, als we naar de huisarts gaan in Nederland, dat is ook een generalist. Mm-hmm. Daar vinden we het heel normaal dat eigenlijk die sensitiviteit van een huisarts om huidkanker te detecteren is waarschijnlijk zo rond de 50%.
0: Omdat het een mens is. En dan
11: omdat een dermatoloog of een huisarts van alles wat moet weten. Maar dan leggen we ineens de lat heel hoog voor die AI-technologie.
0: Ja, omdat het specifiek daarop is ontwikkeld. Dan denk je, dat is het enige wat je hoeft te kunnen.
11: Maar als die perfect zou zijn, dus als die alle plekjes, als die naar 100% zou gaan, zou het ook betekenen dat aan de andere kant je meer vals positieve krijgt. Dus dan krijg je ook, want dan gaat het algoritme dus heel gevoelig zijn en dan krijgen we dus te veel mensen in de zorg. Dus je moet ergens wel dat afkappunt maken en daarmee je balans in sensitiviteit en specificiteit.
0: En als je het dan zo bekijkt, hoeveel mensen gaan dan eigenlijk gewoon niet naar de huisarts omdat ze door die app gerustgesteld zijn? Hoeveel op 10?
11: Ja, nou, dat is dus de vraag die we willen beantwoorden. Dus we zien eigenlijk dat zo'n technologie al heel ver is. En dat wil ik zeggen, nou, daar kunnen we al mee verder. Maar het implementatieonderzoek ontbreekt. Dus we weten eigenlijk niet zo goed wat het betekent als je dit nou in de praktijk toepast. Dus we hebben wel gezien dat zo'n zorgverzekeraar het aanbiedt. Hè, daar kunnen we dan iets van zeggen. Maar wat betekent het nou als je zo'n technologie toepast bij mensen die dus al echt op het punt staan om de huisarts te bellen om een afspraak te maken? We hebben wel een soort korte pilot gedraaid en daarna zien we dat de helft van de mensen met goedaardige plekken zeggen dat ze thuis waren gebleven als ze inderdaad die laag risicobeoordeling kregen.
0: Oké, dus dan zou het toch 5 op 10 zijn die dan
11: dus
0: niet.
11: Dus de potentie is er zeker, maar dat voegen we hypothetisch. En nu willen we graag een studie doen en dan gaan we dus kijken, oké, als we dit nu echt zo doen, blijf je dan dus ook daadwerkelijk thuis?
0: Ja, want Erik, het andere verhaal is natuurlijk dat als het eigenlijk misschien wel generiek toegankelijk wordt voor iedereen, jouw app, dat mensen geneigd zijn, even een foto. Hij schat toch wel een risico in dat het juist drukker wordt bij de huisarts. Omdat meer mensen gaan checken en dus misschien ook wel met een zorg bij de huisarts komen.
10: Ja, dat inmiddels in Nederland zijn 50% van de mensen die kunnen het gebruiken via een verzekeraar.
0: 50% al. Daar wordt het dus voor vergoed, want het is een betaalde app natuurlijk. Komen zo wel op de prijzen.
10: Ja. CZ en de Zilveren Kruis, voor al hun achterliggende merken, stellen het beschikbaar. En twee andere grote partijen nog niet. Die zijn daar nog wel over aan het nadenken. We zouden heel graag zien dat die dat uiteraard ook vergoeden. En wat ons ten doel staat, is dat we de awarenesscreatie, bewustwording bij mensen creëren. En dat ze mensen actief naar hun huid laten kijken. Dat is ook volgens de richtlijnen van de NVDV, de dermatologie, is belangrijk om mensen te helpen.
0: Je moet er op tijd bij zijn, want dan is de kans op genezing het grootst. Ja.
10: Nou, vervolgens ga je dan kijken van wat betekent dat in het systeem? Nou, wij zien nu dat 90% van de mensen die een plek fotograferen eigenlijk niet nodig is om naar een dokter te gaan. En 10% zit op een grijs gebied. Dat betekent, als we kijken ook naar de studies die gedaan zijn, dat mensen die een hoger risico hebben of iets met skin met hun huid hebben, ook het als eerste de service oppakken. Dat is ook logisch. Mensen voelen van, dit is misschien voor mij een interessant hulpmiddel om mezelf gezond te houden. We volgen, doordat we aanbieden dat het een jaar toegang is, dat mensen ook kunnen volgen en kunnen monitoren over tijd wat de plekken die ze willen volgen doen.
0: Maar je hebt daar wel een cap op, dus dat is maximaal een jaar kun je het gebruiken.
10: Nou, de verzekeraars geven toegang op gedurende het jaar en dan gaan ze daarna volgend jaar weer een jaar toegang geven. Dat betekent dat heel veel mensen investeren in de gezondheid van hun huid, maken een overzicht van welke plekken ze willen volgen, kunnen dan ook kijken of er nieuwe plekken bijkomen. Dat is een extra teken van gevaar.
0: Ja.
10: En daarmee kun je over tijd een hele goede dienstverlening opbouwen voor mensen. Waar ze ook steeds meer investeren en steeds meer terugkrijgen.
0: Ja.
10: Om die investering gezond te houden. Alles wat met kanker te maken heeft, is hoe eerder je erbij bent, hoe meer je er zelf bij betrokken bent, hoe beter de kans is dat je gezond blijft.
0: Ja.
10: En dat is ook wat we aanbieden. Dus het is niet gericht om iedereen naar de dokter te krijgen. Het is niet gericht om aan een commerciële kant toegevoegde waarde te geven. Het is
0: je wil er ook geld aan verdienen, toch?
10: Ja, uiteraard. Uiteraard. We zijn een bedrijf dat steeds blijft investeren in het verbeteren van de technologie. En uiteindelijk ook de dienstverlening kan op een hoger plan kan brengen.
0: Ja.
10: Dus dat is uiteindelijk waar we met elkaar aan toewerken.
0: Ja, dan heb je dus nu al dat twee grote verzekeraars zeggen, wij vergoeden dit. Dus dan kan je ook echt goede case studies maken van wat werkt er nou, wat werkt er niet. Maar Lies, zie jij dat de artsen ook enthousiast zijn? Dat de huisartsen zeggen, ja, top, ik heb minder klanten. Althans, dat is de bedoeling, dat ik er minder patiënten door krijg. En dat die app iets van mij overneemt.
11: Ja, we zien, we hebben al wat vooronderzoek gedaan, kwalitatief, hebben interviews gedaan met zorgverleners. En je ziet ook dat huisartsen zeggen, ik heb er zeker wel interesse in. Dermatologen ook, we zien ook de Nederlandse Vereniging voor de Dermatologie, die zegt ook, we vinden dit een belangrijke ontwikkeling. Maar we zeggen wel, we willen implementatieonderzoek. Dus laten we zien dat dit kosteneffectief is. Laten we zien dat je dit veilig kan toepassen. Dit is de stap die nog ontbreekt. En misschien een kleine nuance te plaatsen. Ik denk dat natuurlijk wil je huidkanker zo vroeg mogelijk ontdekken. Zoals Erik ook zegt, hoe eerder, hoe beter. Maar voor heel veel huidkankers komt het niet op een paar weken aan. Hè? Dus er zit wel tijd. Dus voor ons is niet de vroegdiagnostiek het allerbelangrijkste. Het gaat heel erg over toegankelijkheid van zorg. Dus je begon eigenlijk al met van er zijn meer dan 80.000 nieuwe patiënten per jaar. Het gaat over hoe houden we die zorg toegankelijk? Hoe zorgen we dat mensen niet onnodig het systeem inkomen? Dus met mensen met goedaardige plekken, dat die gerustgesteld zijn en thuis blijven.
0: Ja,
11: en aan de andere kant mensen die huidkanker hebben gehad. Zich ook comfortabel voelen om weer zelf hun eigen controles te gaan doen in plaats van standaard bij die dermatoloog te blijven. Dus voor ons zit het heel erg op, kan je laten zien dat je daar een effect hebt? Want dat is heel urgent voor de toekomst.
0: Ja, precies. Nou, en Erik, er zijn nog wel een aantal verbeterpunten. Ik begreep dat de app nog wat minder goed werkt bij mensen met een donkere huid.
10: Nou, als het zo is dat de plek en de huidtype en de huidkleur heel dicht bij elkaar zitten, wordt het moeilijker voor de technologie om die foto te maken.
0: En dan is het maakt niet uit of je een hele lichte huid hebt of een hele donkere. Als die plek een beetje gelijk is, dan, dan heb je wel een probleem, denk ik.
10: Ja, misschien bij de donkere huidtype dat de incidentie, dus het aantal gevallen, veel minder is dan bij de lichte huid.
0: Ja.
10: Dus het is minder in aantal, maar het is wel gevaarlijker. Dus wat we proberen aan te bieden nu is door middel van de standaardcheck, wat we dan noemen de gewone foto, om te kijken of we de mensen daar kunnen helpen als er een plek is die ze willen laten controleren.
0: Ja, oké. Dus daar werk je ook apart aan.
10: Doen we ook studies om te kijken hoe ver kunnen we de technologie brengen. Maar dat zit hem vooral in de herkenning. Dus door de camera. En dan uiteraard ook het goed kunnen valideren van is het de plek wat het is. Omdat de incidentie zo laag is, is het bijvoorbeeld heel moeilijk in het geval van melanoom. Dat is de meest gevaarlijke huidkankerplek. Om daar een juiste aantal foto's te genereren en te hebben om het netwerk zo accuraat mogelijk te maken. Dus daar lopen we tegen dat soort vraagstellingen aan.
11: En bij de hele donkere huid zitten melanomen vaak ook niet zomaar op de huid, maar die zitten vaak rond de nagels, op de voetzolen.
0: Dus moeilijke plekken.
11: Hele andere plekken. Ja. Dus moeilijkere plekken ook om te fotograferen.
0: Ja. Dus dat voorbehoud moet je wel maken. Hè? Als je dan ook als zorgverzekeraar de app aanbiedt aan iemand met een donkere huid, dat je iemand daar wel op moet attenderen.
11: Ja, dus de instructies zijn heel erg belangrijk.
0: Ja.
11: Eigenlijk voor iedereen die de SkinVision app bijvoorbeeld wil gebruiken. Van nou, hoe herken ik nou zelf? Want ik hoorde je al zeggen, ik heb een paar lichte plekjes. Hoe weet ik nou of een plekje verdacht is of ik die moet fotograferen? Want je wil niet dat iedereen zegt, oh, ik heb al 100 moedervlekken, ik ga even alles op de foto zetten. Want zeker weten dat dan er wel een keer een vals positieve tussen gaat zitten. Dat is niet wat je wil. Dus je wil eigenlijk al goede uitleg geven over hoe controleer je huid. En alleen die plekken waar echt zorgen over zijn, waarbij je echt denkt, moet ik nou naar de dokter of niet? Die moet je fotograferen.
0: Er zijn nu 5 miljoen mensen wereldwijd die de SkinVision app al gebruiken.
10: Ja,
0: dat is niet alleen in Nederland dus.
10: Nee, dat is we zijn vrij groot aanwezig in Engeland, in België ook. Mm-hmm. Waar trouwens iedereen toegang heeft tot SkinVision.
0: Mm-hmm.
10: Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland. We zijn ook beschikbaar in Tsjechië.
0: Oké, dus je bent echt al heel internationaal bezig. Dus je hebt ook al heel veel mensen die het gebruiken. Het wordt dus ook al deels vergoed. Stel nou dat het bij jouw zorgverzekeraar nog niet vergoed wordt. Kan je het dan gewoon downloaden in een App Store?
10: Ja.
0: Wat betaal je dan?
10: Dan betaal je voor 1 plek €7 en voor een jaar toegang.
12: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Helpen, dan wordt het een best wel lastige discussie van waarom zou je dat niet willen vergoeden.
3: Marlies, hoe sta jij daarin?
4: Ja, nou ja, daar ontbreekt dus in mijn optiek het laatste stukje bewijs. En dat is eigenlijk wat de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie ook zegt. Dus we moeten hier wetenschappelijk onderzoek hebben. Dus je wil hier, dus we weten dat de technologie werkt. Is het ook efficiënt, kosteneffectief als we dit doen?
3: Ja.
4: En dat moet je aantonen, want nu zitten we in een soort vacuüm. We hebben de technologie. Er zijn genoeg mensen die zeggen al, nou, ik mag al via mijn zorgverzekering, maar de andere helft van Nederland dan niet. Dus je krijgt een hele rare situatie.
3: Ja.
4: Dus, nou ja, en dus is het, maar het is best wel lastig om daar dus subsidie voor te krijgen om eigenlijk een technologie die eigenlijk al heel ver is, om dat implementatieonderzoek te doen. Want nu zegt het Zorginstituut bijvoorbeeld, we kunnen dit eigenlijk niet beoordelen. Want er is te weinig bewijs om aan te tonen dat dit kosteneffectief is.
3: Ja.
4: Dus ja, dat laatste stukje onderzoek wil je wel hebben, zodat je kunt zeggen, hey, dit moeten we in het basispakket doen. Want kijk, dat is echt aangetoond. Hiermee heb je echt een goede impact in verlaging van de zorgvraag en mogelijk ook vroegdiagnostiek.
3: Even los van de hulp van AI, die we nu uitgebreid besproken hebben. Het feit dat huidkanker natuurlijk de snelst groeiende kankersoort is in Nederland. Daarvan, nou ja, dat klinkt natuurlijk niet goed. Het is allemaal heel erg verklaarbaar. Maar de vraag is natuurlijk, kan je het tij keren? Wat denk jij?
4: Nou ja, primaire preventie, dus voorzichtig omgaan met de zon. Dus niet de heetste uren in de zon. Je goed insmeren om zonnebrandcrème, beschermende kleding.
3: Hoedjes.
4: Is heel relevant.
3: Ja, en maar zeker ja, we willen toch allemaal bruin worden, Marlies?
4: Nou ja, dat hoop ik niet. als je van jezelf een hele lichte huidskleur hebt en je wordt bruin, dan gaat dat bruin er ook heel snel weer af. En iedereen wil toch ook altijd een gladde, rimpelloze huid hebben. Dus de beste preventie die je daarvoor hebt, is ook voorzichtig omgaan met de zon.
3: Dank jullie wel voor jullie komst. Marlies Wauke, dermatoloog en onderzoeker bij het Erasmus MC. En Erik de Heus, CEO van Skin Vision. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende business.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een maaltijdbezorger is in Oosteind gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd, de bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Zeeland moet beter uitleggen waarom damherten worden afgeschoten in 3 natuurgebieden. De rechter geeft dierenorganisaties daarin voorlopig gelijk. Volgens de rechtbank is de vergunning niet goed genoeg onderbouwd. De provincie krijgt 3 maanden om dat te herstellen. De bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag mogen weer naar huis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Jan van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. En wie Lionel Messi morgenavond met eigen ogen wil zien schitteren, moet daar steeds meer voor betalen. Een plek in het stadion voor de WK-finale kost je nu omgerekend bijna 8.500 euro. Dat is de prijs voor het goedkoopste ticket. Wie dichter bij het veld wil zitten, is nog duurder uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden, met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
7: Voor veel fans is dat de ultieme droom. Een wedstrijdshirt bemachtigen dat daadwerkelijk door hun favoriete topspeler is gedragen. Of dat nu Messi is, Haaland of een speler uit de Eredivisie. Onze gast die zag er wel brood in en bouwde met zijn broer een mondiaal opererend veilingplatform dat nu samenwerkt met de allergrootste clubs van deze planeet. En nu, met het WK, is het alle hens aan dek. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Welk probleem lossen jullie op?
8: Wij brengen de shirts die de spelers dragen op het veld naar de fans over de hele wereld.
7: En hoe doe je dat?
8: Door deals te sluiten met de clubs en met de bonden.
9: En het leek mij het meest eenvoudig dat zij het gewoon het stadion ingooien.
8: Ja, dat gebeurt ook nog steeds met de tweede helft shirts. Nee, wij krijgen de shirts van de eerste helft. Wat veel mensen niet weten is dat spelers een shirt wisselen tijdens de rust. Waardoor er dus een eerste helft gedragen shirt is en een tweede helft gedragen shirt. Wij werken met de eerste helft gedragen shirt. Waardoor spelers nog steeds een shirtje publiek in kunnen gooien of kunnen ruilen na de wedstrijd.
7: Dus even voorstellen, Haaland heeft net een hat-trick gescoord in de eerste helft van Manchester City. Het is theepauze, hij doet zijn shirt uit en dan?
8: En dan is het vaak de materiaalman die shirts verzamelt. En die stopt ze in een zak voor ons. En die neemt ze dan vervolgens mee naar de training de volgende dag of de dag later. En dan zetten alle spelers nog een eigen handtekening op hun eigen shirt. En dan halen wij dat op met een courier. En zorgen we dat die shirts uiteindelijk worden verwerkt bij ons. Worden geauthentificeerd. Worden gefotomatched. Of het daadwerkelijk ook echt dat de eerste helft gedragen shirt is. Waar die hat-trick in gescoord is. En dan sluit de veiling uiteindelijk 5 dagen ongeveer na de aftrap. Dus je kunt dan beginnen met bieden tijdens de aftrap. Op het moment dat je de wedstrijd zit te kijken. Waar dan ook ter wereld. En dan ongeveer 5, 6 dagen later sluit de veiling.
9: Wel balen dat er geen shirtjes worden gewisseld bij de drinkpauze. Nee, en dat is een ander verhaal. Maar
8: dat zou een extra opportunity op een gegeven moment kunnen zijn, ja, in de toekomst. En in de NBA bijvoorbeeld, waar we nu mee bezig zijn, daar heb je 4 kwarten. En daar wisselen de spelers überhaupt nog niet echt van shirt. Dus dat moet nog gaan groeien. En dat proberen we er nu in te krijgen. Dat als spelers ook echt graag zelf een gedragen shirt van zichzelf willen houden. Dat ze dus zullen moeten gaan wisselen. En dat is dan iets nieuws.
9: Maar toen ik jouw onderwerp voorbij zag komen bij de redactie hier met John. Toen dacht ik, wat een gedoe eigenlijk. Want bijvoorbeeld FIFA is een van de meest winstgevende organisaties die je maar kunt bedenken. Ze hebben het meest slimste bizmodel ooit. Daar klotst het tegen de plinten, ook bij de clubs. Zeker bij dat soort spelers die bijvoorbeeld Haaland. En ik denk, het lijkt me best wel gedoe voor een paar euro om dan die shirts te verzamelen.
8: Nou, ik weet niet of het een paar euro is. We hebben net met Paris Saint-Germain hebben de Champions League finale shirts geveild. Het was 1 miljoen voor 1 wedstrijd. Dus
7: 1 miljoen voor alle shirts?
8: Ja.
7: Want die gaan dan even, want dat moeten we nog uitleggen. Nadat jullie de shirts hebben ingezameld, dan komen ze bij jullie op het platform. En fans die kunnen het tegen elkaar opbieden.
8: Ja, nee, we beginnen dus al voordat we de shirts hebben. Dus op het moment dat de aftrap plaatsvindt, dan gaan we live met een soort van previews van de shirts. En dan vervolgens krijgen wij ze meestal 3 dagen na de wedstrijd krijgen ze dus binnen. Dan zijn de shirts ook gesigneerd. En dan doen wij ons hele intakeproces met die shirts. Dus we fotomatchen ze, we maken een 3D-scan van de shirts. Zodat fans dat ook op een premium en mooie manier kunnen bekijken. En ook inspecteren. Om ook daadwerkelijk te zien, kunnen we het matchen met dat shirt van Haaland waar je het net over had. Waar hij die 3 goals heeft gemaakt. Zodat ze zeker weten dat het de real deal is. We doen er ook een creditcardchip plaats van de binnenkant van het shirt. Zodat je altijd de echtheid eruit kan uitlezen. En zo bouwen we door.
9: Want dat waren wel de eerste vragen die ik had. Want één zat op die aantallen. En ik zag soms een bedrag voorbij komen dat ik dacht, nou, dat is niet hoog genoeg. Maar nu snap ik voor een heel team dat het inderdaad, en voor specifieke wedstrijden, dat de bedragen natuurlijk omhoog gaan. Maar die andere dacht ik ook inderdaad de echtheid. Dan denk je, oh ja, tuurlijk, jullie hebben dat shirt weten machtigen. Maar dat is dus echt zo.
8: Ja. En dat moeten we dus ook altijd checken. We krijgen een lijst van de club met waarin ze aanleveren van, het is de eerste helft gedragen shirt, soms is het de tweede helft gedragen shirt, of we weten het niet. Maar wij doen altijd die check zelf ook, omdat we ook zeker weten dat onze klanten veel tijd besteden om die check ook te doen. En wij willen natuurlijk gewoon zorgen dat we alleen maar echte shirts verkopen.
9: En is dat het businessmodel wat je ook vanuit Amerika eigenlijk in andere sporten hebt gezien? Of is
8: nee,
9: dit
8: echt... stond nog niet. Nee.
9: Want heel, daar is het wel meer gebruikelijk dat je dat soort items veilt of verkoopt. Of,
8: ja, het veilen van sportcollectibles bestaat er al veel langer. Echt al 50, 60 jaar. En of jullie die serie Suits hebben gekeken op Netflix, maar dan zie je de allergaafste lawyer uit New York, die dan geen kunst heeft in zijn kantoor, maar in dit geval basketballen en baseballs die gebruikt in wedstrijden. En dat is bij ons eigenlijk was dat iets heel geks. Het begint wel langzaam een beetje meer te komen. En in Amerika begrijpen ze het natuurlijk al veel langer. Maar wat wij doen, het live veilen tijdens de wedstrijd, waar eigenlijk Amerika helemaal overheen geschreven staat, dat was er niet. Ook daar niet.
7: Nee, want dan misschien ook even de vraag, hoe zijn jullie dan op dat idee gekomen? Want jij doet dit samen met je broer.
8: Ja.
7: En dan zit je, ja, allebei voetballiefhebbers, kan ik mij zo voorstellen. Dan zit je samen een wedstrijd te kijken en je denkt, goh, dat shirt van Messi, dat zou ik best willen hebben.
8: Ja, in ons geval was het onze vader die na 30 jaar van baan wisselde. Hij was directeur van de middelbare school. Hij ging voor de laatste jaren van zijn carrière ging hij naar een andere school toe. En mijn broertje en ik werkten allebei op de Zuidas als advocaat. En we dachten, we moeten iets leuks voor hem kopen voor in zijn nieuwe kantoor.
9: Voor zijn transfer.
8: Ja, iets wat ook iets over hem vertelt, wat een conversation starter is. En hij heeft niet zoveel met kunst, niet zoveel met fotografie. Dus we dachten, maar hij is een enorme fan van Ajax. En we hebben al 20 jaar samen een seizoenskaart met z'n drieën. Ook als een stok achter de deur om elkaar in ieder geval 2-3 keer per maand te zien. En, mijn vader geniet nog steeds van dat biertje voor de wedstrijd. Of even een satéetje eten bij de Belmer. En toen dachten we dus, we willen iets unieks van Ajax. En dan ga je kijken in die fanshop en dan zie je daar 1000 producten staan. Maar het is eigenlijk allemaal...
9: Je shirt met je eigen naam achterop gestikt.
8: Ja. Het is allemaal niet zo bijzonder. En toen dachten we, een wedstrijd gedragen shirt van in dit geval zijn favoriete speler toen, en nog steeds Davy Klaassen, van een mooie wedstrijd waar we samen zijn geweest. Dat is een herinnering. En dan laten we het mooi inlijsten en dan hangen we dat in zijn kantoor. Dat is wel iets anders dan wat je normaal gesproken
9: dus
8: ziet.
9: Dit is ook wel een probleem wat je oplost dan voor de eindconsument, nu ik het zo hoor.
8: Ja. Ja. Ja, en toen zagen we dat het dus nog niet gebeurde. Of althans, Ajax deed dat 1 keer per jaar. 3 maanden na de wedstrijd. Eigenlijk niet waar het sentiment of de emotie is. Ze legde het shirt gewoon op een tafel en met een iPhone werd een fotootje gemaakt. Dat werd dan op eBay gezet. En er werd wel veel geld voor betaald. Terwijl wij als seizoenskaarthouders daar niet van op de hoogte waren. Dus toen dachten we van, nou, dit moet toch in Engeland al een ding zijn. Toen zagen we dat het daar ook niet gebeurde. En toen dachten we, nou ja, wij begrijpen deze wereld niet. We zijn helemaal vreemd in de sport.
7: Een schot voor open doel.
8: Het was zo'n simpel idee. We dachten van, waarom gebeurt dit nog niet? Maar er zal vast een hele goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat je op de wedstrijddag gewoon de kleedkamer niet inkomt. En dat is natuurlijk ook een van de dingen waar we mee worstelden.
7: En dan uiteindelijk dan besluit jij met jouw broer om dat te gaan uitwerken. Ik kan me zo voorstellen dat je dat dan doet naast je baan. Een beetje in de avonduren en op de zaterdagen natuurlijk. Maar dan heb je wel een club nodig die jou de eerste kans geeft.
8: Ja.
7: Wie, wat, waar, hoe ging dat?
9: Oude Den Haag.
8: FC Twente.
7: FC Twente?
8: Ja. We probeerden overal meetings te krijgen. En we werden nergens. Überhaupt kregen we geen reactie. Tot we uiteindelijk bij FC Twente wel een meeting kregen. En ik weet nog heel goed dat we daar naartoe gingen. In onze advocatenpakken. Met onze aktentassen. En dat degene bij FC Twente die deed de deur open in zijn trainingspak. Wij waren totaal overdressed. Maar we zeiden van tevoren toen we het stadion inliepen, kijk je eens naar die goalsvesten. En dan dat we zeiden van, dit is het allemaal waard geweest. Inderdaad, en in die avonduren nadenken over een concept. En dat we nu bij een club zijn en een meeting hebben, dat is gewoon top.
9: Wat waren nou de eerste vragen waar ze gelijk vragen over hadden?
8: Ik denk dat wij vooral heel veel aan het zenden waren op dat moment. En heel druk bezig waren om onze pitch zeg maar te kunnen doen. En daarnaast zijn tukkers ook nou niet de meeste. Hoe zeg je dat? Misschien mensen die
7: een outgoing.
8: Cards wat closer to the chest houden.
9: Ja, ja.
8: Dus en toen waren we uiteindelijk klaar na een uur. En toen zei hij, klinkt als een win-win. Laten we beginnen.
9: Wat was jullie voorstel? Zeg je dan van, wij denken dat een gemiddelde opbrengstwaarde is X en wij nemen een percentage Y?
8: Ja, wij krijgen ongeveer 25% nu van de opbrengst en 75% gaat terug naar de club.
9: Ja. En dat was meteen al de eerste voorstel wat je daar had?
8: Nee, ik weet niet meer wat we precies hadden voorgesteld. Volgens mij zaten we daar iets lager en er zaten nog wat garanties op, maar ja, ongeveer.
7: En was het meteen een succes bij FC Twente?
8: Nee, die eerste veiling was het nog geen succes. We dachten, als we nou content maken, we hadden een visual laten maken, die ontzettend lelijk was, maar dat we daar dan geld achter zetten en dat pushen via Meta of Facebook in de tijd, dan komt dat wel goed. En we zagen dat heel weinig tractie kreeg. We begonnen ook hoger met de startwaarde van de product. Volgens mij begonnen we op €200 per product. En dat liep gewoon, dat liep niet. We verkochten wel een paar shirts, maar dat was allemaal verre van ideaal. En toen hebben we de tweede veiling gedaan bij ADO Den Haag. En toen hebben we het omgegooid. Hebben we de startprijs verlaagd naar €89. Met de gedachte, als je lager begint, eindig je uiteindelijk hoger. Omdat je meer mensen krijgt, meer bieders, is uiteindelijk een hogere prijs. Maar vooral op de mediastrategie hebben we het omgegooid. In plaats van veel geld te besteden aan het pushen van de content, hebben we geld geïnvesteerd in het maken van leuke content. Dus ik had een maatje van mij die werkte onder andere met Martin Garrix. Die deed zijn videoclips, et cetera. En toen heb ik aan hem gevraagd van, wil je ons nou helpen om wat content op te nemen? We hebben een ADO gevraagd, willen jullie wat spelers ter beschikking stellen? En toen hadden we het geluk dat we Immers en Beugelsdijk kregen. En volgens mij Meijers. En
7: echte Hagenezen?
8: Ja, die er ook wel echt zin in hadden. Dus we hadden best wel leuke content. En dat is toen uiteindelijk overal gedeeld. Ook in de media opgepikt. En die veiling ging door het dak. En toen
7: wist je, hier hebben we iets.
8: Ja, absoluut.
7: En nu hebben we het over FC Twente, ADO Den Haag. Mm-hmm. Nou, mooie instapklanten, zou ik dan maar zeggen. Maar je wilt uiteindelijk naar de absolute top.
8: Ja.
7: Champions League niveau. Mm-hmm. Wie, wat was de eerste club op dat niveau die met jullie in zee wilde gaan?
8: Weet ik niet eens. Buiten Nederland bedoel je dan, hè?
7: Nou, laat ik dan de vraag anders stellen. Hoe ben je in de Premier League terechtgekomen?
8: Ja, we keken na Nederland. Op een gegeven moment hadden we 8-9 clubs in Nederland. Toen dachten we, wat is nou de belangrijkste markt? We hadden heel erg het gevoel, we moeten snelheid maken. Toen hebben we gezegd, van we moeten naar Engeland toe. Bob, mijn broertje, die heeft toen zijn huis hier verhuurd. En is naar Engeland verhuisd. Dus daar een huis gaan huren. En is een kantoortje opgestart. Zodat we daar ook lokaal zouden zitten. Om tractie te krijgen. En ik denk dat de eerste grote team dat we tekenden was Chelsea. Was niet het eerste team in Engeland. Maar wel een van de eerste drie. En vrij snel hebben we ook een groot gedeelte van de Premier League toen aangesloten.
9: En bijvoorbeeld als je dan naar dat stuk kijkt, hè, is het dan voor hen, was het ook duidelijk van hey, dit is gewoon weer een extra inkomstenstroom aan de merchandising kant waar we ook moeite voor willen doen. Want moeten we die shirts moeten wel verzameld worden, moeten jou gestuurd worden. Hoe keken ze daarnaar?
8: Toen zat eigenlijk alles nog aan de foundation kant. Dus iedere voetbalclub, dat weten veel mensen niet, iedere voetbalclub heeft een eigen foundation. En dat verschilt van soms 1 FTE tot bij Chelsea 200 FTE. En wij hadden de gedachte dat de revenues voor de club juist naar die foundation moesten gaan. Want als je kijkt naar Chelsea heeft een begroting van 800 miljoen. Maar de foundation heeft vaak maar een begroting van 2, 3 miljoen. Of bij andere clubs zelfs veel minder.
9: Is het een soort fanclub?
8: Nee, de foundations proberen impact te maken in de local community. Dus wat je in Engeland heel erg ziet is dat de voetbalclub foundations de rol van vroeger van de kerk eigenlijk overnemen. Dus zij hebben onder andere breakfast programs. Dus dat we waren bij Huddersfield, een kleine club natuurlijk. Die hadden dan wel 35 man op de foundation zitten. En die runden bij 45 basisscholen breakfast programs, waarbij kinderen waarvan hun ouders geen geld hebben om ze avondeten te geven, die kunnen dan eerder naar school komen in de ochtend om bij te eten, zodat ze zich kunnen focussen op de les. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen, maar dat is in Engeland een groot issue. Dus, en die voetbalclubs die gebruiken de kracht van het logo om impact te maken. En dat is waanzinnig.
9: Dus die waren de eerste die dat konden adapteren?
8: Ja.
7: Het is zomer en Patrick en ik praten deze weken met ambitieuze start-up founders. Tijmen Zonderwijk is zo iemand. Hij is de co-founder van Match Worn Shirt. Met inmiddels clubs over de hele wereld aangesloten. In hoeveel landen zijn jullie actief?
8: 37 volgens mij.
7: 37 landen, ja. En dat gaat van Zuid-Amerika tot Azië ook?
8: Ja. Ook.
7: Wauw.
8: Ja, overal.
7: Als we dan toch nog even teruggaan, want jullie waren advocaat op de Zuidas. Ja. Nou, heb je waarschijnlijk een goed betaalde baan met een glansrijke carrière voor je.
8: Ja.
7: Wanneer was dat moment dat jij en jouw broer tegen elkaar zeiden van we stoppen daar en we gaan ons helemaal op dit avontuur storten?
8: Dus we hebben de eerste veiling gedaan in september 2017. En toen hebben we nog 3, 4 veilingen gedaan en toen zagen we dat het ging lopen. Toen heb ik in januari 2018 mijn baan opgezegd. En toen is Bob nog even door blijven werken, nog 6 maanden. Ook om de boel een beetje te kunnen financieren. En hebben we eerst nog per 1 maart onze webdeveloper in loondienst genomen. En toen is Bob er pas in juni of juli van dat jaar bijgekomen.
7: Was dat spannend? Want volgens mij, je had al kinderen. Je had een gezin. Ja. Bedoel, dat moet je ook maar durven,
8: tweede,
7: toch?
8: Ja. Dat was zeker wel spannend. Ja, maar ik had wel altijd het idee dat als je echt een goed idee hebt, dat je er gewoon voor moet gaan. En liever later in het bejaardentehuis zitten en denken, ik heb het geprobeerd, dan dat je uiteindelijk in het stadion zit en dat je denkt, dat je je eigen idee een paar jaar later voorbij ziet komen. Dat je denkt, oh, had ik maar.
7: Ja, dit heb ik al zo vaak gehad in mijn leven. Ja, is het ook wel eens misgegaan bij een veiling? Een softwarefout of
8: ja,
7: een.
8: Zeker. Zeker. Veilingssoftware is echt wel complex. En aan het begin zit je natuurlijk worstel je met capaciteit, met budgetten. En moet je hopen dat het allemaal maar goed gaat. We hadden dan 1 developer in dienst aan het begin. En die hield heel erg van wandelen. Dus als hij met vakantie was, dan ging hij wandelen door de bergen in Oostenrijk. En die liep dus altijd met zijn rugzakje op, met zijn laptop erin. En dat als er wat aan de hand was, dat hij weer kon ingrijpen. En,
7: ja, dit zijn typische start-up issues,
8: ja,
7: hè?
8: Ja, absoluut. Dus ja, er zijn wel eens dingen fout gegaan. En dan gaat die veiling op het laatste moment eruit. Of mensen kunnen niet meer meebielen.
7: Ging het shirtje van Ronaldo net iets te goedkoop over de toonbank?
8: Nee, dat gelukkig niet. Nee. We hebben altijd wel het geluk gehad dat het nooit echt grote impact had. Of dat dan de software bij 1 wedstrijd die sloot om 1 uur 's middags niet goed ging. Terwijl er 40 wedstrijden sloten om 2 uur 's middags, waardoor we een uur hadden om het op te lossen. En dat we dat dan ook fixten. Ja.
7: Ja. We zitten midden in het WK. Als dit wordt uitgezonden, dan is de finale komend weekend.
8: Mm-hmm.
7: Is dit voor jullie het ultieme ondernemen? Ik bedoel, dit is toch het summum?
8: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, nee, het WK is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de Champions League, wat al onze beste wedstrijden normaal gesproken zijn.
7: Normaal gesproken moet je met clubs deals sluiten, maar dit is met de nationale bonden.
8: Ja, met de bonden.
7: En die zijn ook wel willen. Die zien ook hier brood in.
8: Ja, we hebben nu 18 partners tijdens dit WK, terwijl 4 jaar geleden hadden we er maar 1.
7: En de shirts gaan dan voor hoeveel van de hand?
8: Verschilt heel erg. Hangt natuurlijk ook af van het resultaat. Of een speler heeft gescoord of niet.
7: Mbappé, om maar zo'n voorbeeld te geven.
9: Mbappé scoort in die finale. En dat eerste shirt...
8: Dan heb je het over meer dan 1 miljoen. Als Frankrijk het WK zou winnen en Mbappé scoort en we hebben zijn shirt. Ik weet niet, afhankelijk van de statistieken van die wedstrijd. Rond de 3 miljoen, denk ik.
7: Zo.
9: Ik sta echt naar Tijmen te kijken. Ik het ook echt in mijn wilste droom niet durven inschatten wat een bedrag.
8: Het is natuurlijk, het WK is iets wat eens in de 4 jaar afspeelt. Hoeveel WK's maken wij mee in ons leven? Niet veel. En mensen staan ernaar te kijken van, die zien het als een voetbalshirt. Maar het is uiteindelijk een uniek item, one out of one. Dat een verhaal vertelt of een moment captured, zoals wij dat zeggen. En we vinden het wel heel normaal dat als we kijken naar moderne kunstenaars en dat daar schilderijen worden verkocht voor tientallen miljoenen. Maar, of misschien vinden we dat niet normaal. Maar ik zie die shirts toch ook als een alternatief voor kunst. Of als onderdeel van die kunstreeks. En als je daarnaar kijkt, dan is de rek er nog lang niet uit.
9: En als je dan die finale wedstrijd in je hoofd hebt en Mbappé die doet dat.
8: Ja.
9: Gaat er dan een soort bewapende bus met 2 beveiligers dat shirt halen?
8: Ja, nog niet. Maar inderdaad, het is wel, nu je ziet dat de waardes hoger worden, is dat wel iets waar we over na moeten denken. Ja, zeker.
7: Ja, we hebben het nu over voetbal. Helemaal in het begin hadden we het even over NBA. Maar ik kan mij voorstellen dat jullie ook wel naar andere sporten kijken. Misschien ook wel in Amerika.
8: Ja, nou, we doen al een tijd wielrennen erbij, rugby, cricket ook een beetje in Engeland. In Engeland is cricket en rugby groot. In Frankrijk is rugby ook groot en zien we ook heel veel overlap van onze voetbalfans die ook meebieden op andere items, andere sporten.
7: Max Verstappen, zou dat wat zijn?
8: Het zou mega zijn. Ja, hartstikke leuk. Maar daar zijn we ook nog niet. Nee, we hebben uiteindelijk, we zijn nu de stap Amerika in aan het maken. We zijn een half jaar geleden daar begonnen. We hebben nu 8 NBA-teams met wie we samenwerken. We hebben ook bewust gezegd van, we gaan Amerika in. Dan willen we sowieso alles in voetbal meteen tekenen. Dat hebben we ook gedaan. Dus dat ligt nu, voetbal is eigenlijk klaar voor ons. Voor de komende 5 jaar ligt dat exclusief vast. Vervolgens gekeken van, wat is nou de volgende sport? NBA heeft de grootste internationale fanbase. Dus onze assumptie was dat onze voetbalfans het meest ook geïnteresseerd zullen zijn in de NBA. Waardoor het volgens makkelijker wordt om hoge waardes te halen. Dus eerst gezegd NBA. En vanuit de NBA gaan we nu door naar de andere Amerikaanse sporten.
7: En is dat een kwestie van kopiëren? Of zie je toch ook wel verschillen in die markt? Moet je bijvoorbeeld de marketing anders aanvliegen?
8: Ik denk dat de marketing dat het enige is wat wel hetzelfde is. We maken gebruik van de kanalen van de clubs ook. Dat zijn eigenlijk onze influencers. En als we een contract tekenen, krijgen we ook wat marketingrechten erbij. Dat werkt goed. Maar dat we vooral moeten kijken naar het operationele en het logistieke proces. Want het blijft een uitdaging dat we op wedstrijddag tijdens de wedstrijd iets nodig hebben. Commercieel, waar wel vaak een foundation element aan zit. Maar
7: je bent heel erg afhankelijk ook van mensen. Van een materiaalman die zijn werk goed doet.
8: Ja, absoluut. Absoluut. Dus dat is altijd weer kijken hoe het werkt. En uiteindelijk in andere sporten ga je ook weer met andere items werken. Hè. Baseball heb je misschien een bat of een cap. Of in de NFL heb je weer dat de jongens met mega harnassen spelen. En dat ze in die shirts gewurmd worden over dat harnas heen. Maar dat ze die gaan niet wisselen tijdens halftime.
7: Nee, lijkt me wat ongemakkelijk.
8: Dan is er dus maar 1 item. En die jongens spelen ook maar 15, 16, 17 wedstrijden per jaar. Als een speler zelf zijn shirt ook wil houden. Ja, dat zijn dan meer de logistieke problemen waar we een oplossing voor moeten vinden.
9: En toen jij hiermee startte, was jij er toen bewust van dat dit een winner-takes-it-all markt is? Oftewel, je moet meteen de hele voetbalwereld zeg maar in Nederland aanschakelen om succesvol te zijn? Of
8: waarom zou het een winner-takes-it-all markt zijn?
9: Omdat ik het niet zie gebeuren als John en ik dit nu gaan proberen in Nederland, dat we ruimte hebben bij die voetbalclubs om jouw concurrent te gaan zijn.
8: Ja, ik denk dat concurrentie er altijd wel is. We zijn in zoveel verschillende landen actief. We hebben overal concurrenten zien komen en zien gaan. En de markt is meer dan groot genoeg, de hele sportindustrie, voor meerdere partijen. Het zorgt ook voor meer relevantie, voor misschien ook wat meer druk naar clubs toe om uiteindelijk een keuze te maken. Dat ze niet nadenken van doen we dit wel of doen we dit niet, maar met wie gaan we dit doen? En wij hebben nu 400 exclusieve contracten met clubs over de hele wereld. Maar goed, er zijn zoveel verschillende sportclubs en ook nog sporten waar wij niet in actief zijn, waar andere partijen wel in werken. Dus nee, ik zie dat niet als een dat er maar eentje uiteindelijk overblijft.
9: Maar dat zou, laat ik het dan zo zeggen, als je het vanuit bijvoorbeeld Manchester City zou kijken, zouden zij nog denken van we gaan nog met één andere partij aan de slag? Of is het van hen ook gewoon eenvoud en bij jullie een goede propositie en een goed verhaal, waardoor anderen er niet 1, 2, 3 tussen zullen komen?
8: Ik denk dat wij twee dingen goed hebben gedaan. Eén is dat er niemand zo hard kan werken als wij. We hebben echt iedere minuut die we hebben gehad de afgelopen 8 jaar besteed. En daarmee loop je denk ik verder uit. En het tweede is dat we een niche focus hebben. Echt laser focus zijn op een hele niche categorie. En je hebt meerdere veilingplatforms. En we hebben nu bijvoorbeeld in Amerika heb je Sotheby's als een concurrent. En die zijn heel goed in kunstwerken en in horloges en in oldtimers. Maar niet per se in het shiften van dit logistieke proces. En het vinden van de mensen die dit product willen hebben. En omdat wij die focus hebben, zijn we nu zelfs voor Sotheby's een hele serieuze concurrent op deze categorie. En winnen we eigenlijk alles van ze.
7: Hey, in Tijmen, tot slot. Mijn dochter is 10 jaar. Een hartstochtelijke voetbalster. Een enorme fan van Ronaldo. Kun je even wat voor me regelen?
8: Ik denk dat een gedragen shirt van Ronaldo dat minimaal 50.000 euro doet.
7: Shit. Ja. Nou goed, we sparen nog even door, dacht ik. Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Heel veel succes en dankjewel voor jouw komst naar de studio.
8: Ja, dankjewel.
7: Patrick, volgende week dan zijn wij er weer met onze volgende zomeraflevering. Wie is dan onze gast?
9: Ja, dan spreken we de founder van Manometric. Zij ontwikkelen en verkopen op maat gemaakte 3D-geprinte braces voor mensen met gewrichts- en bewegingsklachten. Dat is wel een interessant businessmodel, want ze combineren zowel de verkoop van die medische hulpmiddelen met samenwerken met zorgverleners.
7: Manometric dus. Dat volgende week in baanbrekende businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze in je podcastfeed. Tot volgende week. Dag.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In de Mexicaanse staat Zacatecas zijn 10 lichamen gevonden. De autoriteiten deden de vondst op 3 verschillende plekken. Hoe de slachtoffers zijn omgekomen en wie erachter zit is nog niet duidelijk. Zacatecas staat bekend als een regio waar criminele bendes vechten om drugsmokkelroutes. De nieuwe Britse premier Andy Burnham schrapte plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Dat was bedoeld om illegale migratie tegen te gaan. Er was veel kritiek op de hoge kosten. Volgens Burnham kan het geld beter ergens anders naartoe. In het Brabantse Oosteind is een maaltijdbezorger gewond geraakt... nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as... en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd. De bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. En Kylian Mbappé is de nieuwe WK-topscorer aller tijden. De Franse aanvaller maakte tegen Engeland zijn 21ste en 22ste doelpunt op een WK... en passeerde daarmee Lionel Messi. Mbappé is niet alleen topscorer aller tijden... want hij staat ook op dit WK bovenaan de topscorerlijst met 10 doelpunten. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden... met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Als je in de diplomatie rode kaarten kon uitdelen, had Donald Trump zijn Europese bondgenoten al lang opgezadeld met een flinke schorsing. Tijdens de NAVO-top in Ankara haalde de president weer uit naar Spanje en herhaalde hij zijn wens om Groenland over te nemen. Aan scheidsrechter Mark Rutte de taak om het aantal kaarten te beperken. Maar hoe doe je dat als ook de oorlog met Iran weer opleidt? Of nee, de oorlog met Japan?
1: We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan.
0: Ja, die had eventjes een kopje koffie uit de Amerika-podcast-mok nodig. Lange dagen, ook voor Trump. Feit is dat de president een stuk minder chagrijnig vertrok van de top dan dat hij aankwam. Top geslaagd dus. En Trump kreeg het nog voor elkaar om een rode kaart van tafel te vegen. Maar tegen België bleek zelfs presidentiële invloed niet genoeg. Misschien had Amerika toch iets meer in zijn eigen defensie moeten investeren. Voetbalgrapje. Dit is aflevering 354 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een herstellend Washington DC. Ik zag een t-shirt gisteren. Jullie Amerikanen wisten niet waar België is. Nu weten jullie het wel. Wij zitten in de kwartfinales.
2: Ik ben Bernard Hammelburg met koffie in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Ivo en natuurlijk onze eigen Luc.
0: Ja, gezellig. En Bernard, wat viel je op deze week?
2: Ja, de verhalen inmiddels over die nieuwe Air Force One die Trump in gebruik had genomen. Dat cadeautje, cadeautje van de emir van Qatar. Een prachtig 747, Boeing 747-8. Daar zijn er maar heel weinig van gemaakt. Dat is een prachtig toestel, had hij cadeau gekregen. En omdat hij de pest in had dat Boeing zo lang treuzelde met het afleveren van officieel bestelde nieuwe machines, twee stuks, heeft hij dat ding aangenomen en volgens hem zelf laten ombouwen tot Air Force One. En dat wil hij uiteindelijk, wil hij dat ding neerzetten in de Trump Library, die wordt gebouwd, als het allemaal doorgaat, in Florida. Moet je nagaan, zo'n joekel van een vliegtuig. En dat komt dan naast de gouden trap die daarnaast komt, roltrap.
0: Die waar hij vandaan van naar beneden kwam toen hij zijn kandidatuur bekend
2: maakte.
0: Precies,
2: precies. Dat kan helemaal niet. Dat vliegtuig kan niet in een gebouw. Daarvoor moet het helemaal in kleine stukjes worden afgebroken. Enfin, dat zullen we zien. Maar er kwam inmiddels een ander verhaal overheen. En dat is eigenlijk een beetje spannender. Hij was daar dus mee naar Ankara gevlogen voor de top. Maar de Secret Service en het ministerie van Defensie, dus de luchtmacht, hebben hem geen toestemming gegeven om ermee terug te vliegen. En waarom niet? Ja, hij zei zelf, ik stuur dat ding naar een basis in Engeland, van zijn allemaal Amerikaanse soldaten die hem vreselijk graag willen bezichtigen. Die wil ik een lol doen. En dan ga ik wel met zo'n oude Air Force One terug. Maar het verhaal was, die Air Force, zo'n Air Force One, daarom duurt de productie zo lang, dat is eigenlijk een gepantserd vliegtuig. Dus dat moet helemaal, vanaf het moment dat het wordt gebouwd, worden er al, iets van 130 mijl aan koperdraad in de wanden verwerkt. Er zitten afweersystemen tegen inkomende raketten. Hij is zelfs bestand tegen de schok die hij zou krijgen en de straling van een atoombom als die ergens in de buurt zou ontploffen. Er zit zo'n ventiel bovenop om hem tijdens de vlucht kunnen bijtanken. Dat had toestel uit Qatar allemaal niet. Dus die heeft wel de elektronica, dus het communicatiesysteem, maar niet al die beveiliging. Dus eigenlijk viel Trump met die 747-8 door de mand. En ging dus met zijn gewone oude machine ging hij naar Engeland. En van daaruit gingen ze dan weer door. Ik weet niet met welke van de twee, maar daar deed het er niet meer zoveel toe. Maar waarom was de Secret Service nou zo bang? Omdat cijfertjes zijn gepubliceerd over de kans van aanslagen. En daar staat Trump ongeveer op de eerste plaats met een kans van, ik meen, 5,3% dat hij het slachtoffer wordt van de aanslag. Dat is echt heel hoog, statistisch. Dus de Secret Service en de luchtmacht zeiden, sorry vriend, maar je gaat niet aan boord van dat ding. Dat doen we niet.
0: Hey, en dat had natuurlijk ook te maken met dat opleidende conflict met Iran. En dan is Ankara niet heel ver weg van Iran. Nee. Dus Trump had er een heel mooi verhaal bij. Maar het komt er toch eigenlijk ook op neer dat dat hele dure cadeautje van Qatar, waar Trump nu dus al vrolijk in rondvliegt, dat dat niet zo veilig is als de oude Air Force One. Dat is best ernstig,
2: nee,
0: toch?
2: Nee.
0: En iedereen weet dat dus nu door.
2: Nee, ja, precies. Natuurlijk. En het is ook niet voor niets dat, en daar ergert Trump zich trouwens terecht wel een beetje aan, maar dat Boeing er zo verschrikkelijk lang over doet om die twee nieuwe Air Force One toestellen af te leveren.
0: Ja. In zijn eerste termijn was Trump daar al mee bezig. Ja, hè? Toen dacht hij een dealtje te hebben. En nou, het is er nog steeds.
2: Nee, en nu wordt het 2028, zegt Boeing, voordat die twee machines klaar zijn. Maar het is daarom, je moet zo'n ding dus helemaal net als een gepantserde auto. Die kun je ook niet zomaar. Je kunt niet zomaar een auto laten pantseren. Dat is echt een. Dan moeten de deuren helemaal opnieuw. En er moeten nieuwe ramen in van iets van 1,5 centimeter dik. En gaan ze maar door. Dus dit is iets wat je vanaf het eerste schroefje en moertje helemaal moet opbouwen. En daar heb je heel veel tijd en verstand en kennis voor nodig. Dus dat was het verhaal. Maar ik vond het zo ontzettend leuk.
0: Fascinerend.
2: Ja, maar dat hij echt gewoon zo duidelijk ook stond te liegen, Jan. Van
0: Doe het allemaal voor jullie, voor die militairen die het graag willen zien.
2: Ja, ja, jullie mogen het bekijken en doe je best. En natuurlijk, hij is ook van jullie. Want jullie zijn onze dappere krijgers en zo. Dat is allemaal flauwekul. En wat is jou opgevallen, Jan?
0: Ja, ik wilde nog even terug naar dit weekend. Toen was die toespraak van Trump op de 4th of July. Met dat gigantische vuurwerk erachteraan. En er waren een paar dingen die ik even met je wilde delen. Een bijzondere dag. Er waren heel veel mensen van buiten de stad. Ze kwamen echt overal vandaan. Ik heb mensen gesproken die kwamen vliegen uit Californië, uit Arizona, uit Colorado. Mensen die kwamen met de auto uit Kansas. Die zeiden van, we zijn nog nooit in onze hoofdstad geweest. Dit is het moment, dus hier zijn we. En het merendeel daarvan was echt Trump-supporter. En dat is echt wel wat anders dan andere jaren. Dan zijn het vooral mensen uit Washington zelf, en dan gaat het gewoon om. Ja, het is helemaal niet politiek. Er zit geen enkele lading verder achter. Dit jaar was dat echt wel anders. Het deed me een beetje denken aan Trumps eerste termijn. Toen had hij op een bepaald moment ook een toespraak op de 4th of July. En toen zag je ook ineens allemaal Trump-petjes, T-shirts, waarin je ziet van, hey, dit is net even anders dan wat in Washington woont. Wat natuurlijk allemaal, vooral democraten zijn, meer dan 90%. Dus veel rode petjes, veel Charlie Kirk T-shirts ook. Allemaal signalen. Hele gezellige mensen trouwens, hele leuke gesprekken gehad. Wat me ook opviel, het was heel chaotisch. En dat zie je wel vaker bij Trump-evenementen. Omdat de vraag dan ook heel groot is. Er zijn heel veel mensen. Nu waren er ook heel lange rijen om binnen te komen. En het was 38 graden, dus ook veel oude mensen, gezinnen met kleine kinderen die allemaal in de zon stonden te wachten. Ik merkte er ook al wat frustratie over. En toen werd het ook nog een keer uitgesteld, de toespraak, vanwege naderend onweer. Hele veld werd geëvacueerd. Dus al die mensen die door die strenge beveiliging waren gegaan, moesten allemaal weer naar buiten. Op dat moment dacht ik van, nou, dit gaat helemaal niet meer door. Want dan moet je iedereen weer gaan checken. Dat gaat nooit lukken. En Trump was degene die zei, ik wil dit toch doen. En hij maakte er ook echt een Trump-verhaal van. Hij zei van, ja, op die day, hè, toen was het ook niet supergoed weer. Toen gingen ze ook gewoon de stranden op. Dan kan ik wel even een toespraakje houden. En ik zag dus aan de ene kant wat ingehouden frustratie bij bezoekers, ook bij Trump-supporters, die dachten van, ja, onze dag valt in het water. Wij weten niet wat we moeten doen. Moeten we terug naar ons hotel? Blijven we hier wachten? We hebben de hele dag al gewacht. Eén iemand die ze daar niet de schuld van wilde geven was Donald Trump. Maar het was Donald Trump natuurlijk die het allemaal doorzette. En ook dacht van, ik wil dit absoluut doen. En hij hield uiteindelijk die toespraak pas om 11 uur 's avonds. En ik zag ook op Fox News dat hij daar echt als een soort held werd onthaald. Want het ging toch maar mooi door. Hè? En hij doet dit allemaal voor jou en mij. En wat goed toch dat die man doorzet. En toen kwam die toespraak. En hij waarschuwde daar een paar keer voor communisme. Dat horen we hem wel vaker doen. Dan heeft hij het over democraten. En in dit geval socialistische democraten. Zoals Mamdani in New York bijvoorbeeld, de burgemeester. En het was echt een vermenging van patriotisme met politiek. En het was dus ook een campagnespeech met ook wel een beetje een donker randje. Want je had ook flyovers met B-2 bommenwerpers, B-52's, F-16's. Dat kwam ook allemaal voorbij. En ja, communisme in Amerika. Dus het rode gevaar op de verjaardag van het land. Ik had er een apart gevoel bij aan het eind van de dag.
2: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ik heb veel beelden bekeken en het was inderdaad anders dan anders. En die toespraak vond ik ook merkwaardig. Maar goed, dat zijn we inmiddels gewend, laten we eerlijk wezen. We hebben nu in Ankara ook weer twee hele bijzondere toespraken en momenten met Trump meegemaakt, toch?
0: Ja, laten we daar eens het over hebben, Bernard. Laten we even beginnen met zijn ongenoegen over de Europese bondgenoten.
1: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO. Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland. And then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
0: Ja, dat was het openingssalvo nog maar. Dit was aan het begin van de top. Aan het eind sprak hij toch een stuk warmer over de NAVO en over de bondgenoten. Oekraïne ging zelfs met een deeltje naar huis. Wat is het allemaal waard? Dat is denk ik een beetje de vraag, Bernard. Want we hebben weer een top overleefd, zo voelt het een beetje. We gaan ook zo van top naar top en we blijven kijken naar wat doet Trump nou en kunnen we hem een beetje erbij houden. Hoe kijk jij daarnaar? Wat is dit waard?
2: Ja, dat vind ik. Slaat de spijker op de kop. Alles draaide hier om Trump. En de vraag was, kunnen we een beetje pacificeren? Kunnen we iets doen waardoor hij wat minder boosaardig is of boos op ons is? Je weet, hij had een paar keer duidelijk gemaakt dat hij loyaliteit eiste van de bondgenoten. En dat was dan naar aanleiding van de kwestie Iran, waar die de bondgenoten verweet dat ze niet mee hadden willen doen aan die operatie, terwijl de NAVO gewoon voor niks wist. In ieder geval, hij heeft het steeds maar over loyaliteit en steeds maar over they love me, maar nooit andersom. Dus hij laat nooit iets zien van warmte voor de bondgenoten. En eigenlijk, dat vond ik ook merkwaardig, die bondgenoten zeggen dan ook niet, en dat hadden ze naar mijn idee wel moeten doen, luister eens, waarom dan niet loyaal naar ons? Dat geldt toch twee kanten uit. Sterker nog, artikel 5 van het handvest, hè, dat gaat over als een van de landen wordt aangevallen, dat dan alle andere landen aanbieden om te helpen. Dat is gebaseerd op het hele idee van solidariteit en loyaliteit. Dus waar zeur je over?
0: Ja. Dan begint hij ook over Spanje en Groenland, wat we net lieten horen. Ja. Dan denk ik, dat is inderdaad het tegenovergestelde van loyaliteit. Wat zit daarachter?
2: Woede en frustratie. We hadden in BNR De Wereld Jaap de Hoop Scheffer als gast. Een van de voorgangers van Rutte. En die noemde de opmerkingen over Groenland het gevaarlijkst. Hij zegt dat is eigenlijk binnen het bondgenootschap de gevaarlijkste situatie die we hebben met elkaar. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
0: Omdat die dreiging zo reëel is? Omdat het ook Europa uit elkaar speelt?
2: Ja, omdat die dreiging reëel is en er is geen antwoord op. Want het zou in feite een aanval zijn op een Europese bondgenoot, namelijk Denemarken. Mm-hmm. Je moet je voorstellen dat er een conflict ontstaat tussen twee NAVO-landen, de grootste en een kleine in Europa. Afschuwelijk idee. Niettemin.
0: Ja, dat kan gewoon niet.
2: Ja, dat kan.
0: In een bondgenootschap.
2: Ja, niettemin kun je zeggen, er zijn ook wel een paar dingen gebeurd die iedereen een beetje gerust stelden. Zowel Rutte als Trump zei na afloop, op een veel rustiger toon ook, dat het NAVO-bondgenootschap nog overeind is. Dus hij stelde iedereen wat dat betreft ook wel een beetje gerust. Maar het is typisch Trump. Hij hield op het ene moment een toespraak, daar hoorde je net ook weer een stukje van, waarin hij geweldig tekeer ging tegen bondgenoten waarvan hij vindt dat ze niet loyaal zijn. Maar in die eindtoespraak, toen het allemaal klaar was, toen was hij toch weer een stuk milder. En dan roepen wij allemaal tegen elkaar, hè, gelukkig. Het bondgenootschap valt nog niet uit elkaar. Maar ja, ik heb ook in mijn column, Jan, heb ik ook geschreven, het is een latrelatie. Het is geen
0: BNR-column is
2: het,
0: hè?
2: Ja, de BNR-column heb ik geschreven. Het is een latrelatie en zo zie ik het ook.
0: En Bernard, nog even, want we hoorden Trump ook helemaal aan het begin zich verspreken. Hij had het over de islamitische staat Japan. Hij haalde ook Poetin en Zelensky op een bepaald moment door elkaar. Hebben jullie nog een vraag voor Poetin? En dan keek hij duidelijk naar Zelensky die tegenover hem zat. En dan probeerde hij zich uit te praten. Maar dat was gewoon echt, hij zat er gewoon helemaal naast. Dat was Biden-achtig. Biden heeft letterlijk ook Poetin en Zelensky wel eens door elkaar gehaald. Hij was aan het begin wat chagrijnig. Hij was misschien ook wel moe. Had best een zwaar weekend gehad met die verjaardag van Amerika. En die toespraak waar ik het eerder over had. Speelt dat dan mee? Of is het meer zoals Merz zegt? Die zegt van ja, deze top hebben we weer gered. Was een succes dankzij Rutte. Die heeft hem weer goed op de goede manier aangepakt. En daardoor zijn we eruit gekomen. Dus ja, is dit bij Trump iets persoonlijks dat hij gewoon geen zin had? Een beetje chagrijnig begint en dat trekt er wel bij?
2: Ja.
0: Of heeft dat met Rutte te maken die de juiste snaar raakt? Hebben we met z'n allen, wat zit erachter? Of is het iets heel anders?
2: Nee, ik denk dat je weer de spijker op de kop slaat.
0: Godzijdank.
2: Ja, dat is betreurig ook. Ik betreur het zeer dat je zo vaak gelijk hebt, Jan. Nee, maar het is echt zo. Dat we zeggen, iedereen heeft hetzelfde verhaal. Binnenskamers was hij ook veel rustiger en vriendelijker tegen de andere landen, de bondgenoten, maar ook de gasten, zoals Zelensky, dan naar buiten toe. Nu is het de vraag, als je zoiets hoort, is dat nou ook echt waar? En we weten nu dat het zo is, want Jaap de Hoop Scheffer vertelde dat hij met een aantal mensen zelf contact heeft gehad die daarbij waren. En ook onze eigen Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, die had ook contact gehad met mensen die daarbij binnen waren. En die bevestigde dat ook.
0: Ja, dus, hoorde Michal ook zeggen trouwens.
2: Michal van der Toorn, ja, die als verslaggever was, die zei het ook. Dus ik denk dat het verhaal klopt, als je zulke goede bronnen hebt. Het is een man met twee gezichten. Het hangt af van het moment. Het hangt af van één opmerking waardoor die plotseling helemaal over zijn rooie gaat. Dat weet je gewoon niet. Het kan frustratie zijn. Je weet het niet. En ik weet ook niet of het nog zoveel zin heeft om daar steeds maar over na te denken.
0: Het
2: is nou eenmaal zo. En het is een man met, om in bewapeningstermen te blijven, een kort lontje. Het is echt zo. Dus hij kan verschrikkelijk boos worden. En hij wil altijd gelijk hebben. En alles gaat om hem. En als je daaraan meedoet, ja, dan wil hij best nog eens wat terug doen. Maar het gaat allemaal om hem. En wat hij zegt, Jan, maar dan moet je maar kijken of je dat ook vindt. Maar alles wat hij zegt, waar dan ook, is in de eerste plaats gericht tegen zijn eigen achterban.
0: Ja,
2: hij praat niet. Hij praat niet tegen de bondgenoten of tegen de wereld. Hij praat tegen MAGA.
0: Dat was ook met die eindtoespraak of persconferentie van hem. Hè. Dat ging heel veel over binnenlandse zaken. Allemaal dingen die ons niks kan schelen. Dat vindt hij veel belangrijker. En dan kijkt hij inderdaad naar de mensen thuis.
2: Ja.
0: En zou dat dan ook een tactiek zijn dat hij dan binnenkomt met veel bombarie achter de schermen? Is hij eigenlijk veel vriendelijker als we het zo horen? Dat hij dan ook denkt, nou, dit ziet mijn achterban niet. Dus ik pak het gewoon zo aan.
2: Dat zou kunnen. Je kunt ook de vraag blijven stellen, wie is nou de echte Trump? En je had het al over Rutte, hè, even. Ik denk dat de verdienste van Rutte, wat je ook verder vindt van de manier waarop hij het doet, maar de verdienste van Rutte is dat hij uiteindelijk ook naar buiten toe toch altijd een beetje het optimistische plaatje kan laten zien, of zegt te hebben gezien, of zegt dat hij het waarneemt. En of dat nou helemaal klopt, dat weet ik niet. Maar hij weet, om het zomaar te zeggen, toch de boel nog bij elkaar te houden. Dus,
0: dat is wel zijn werk uiteindelijk.
2: Dat is zijn werk. Hij heeft natuurlijk, hij heeft 32 bazen, maar er is maar één die telt. En dat is Amerika.
0: Ik wil nog even van jou één dingetje horen, want er kwam ook een deal met Zelensky.
2: Ja.
0: Trump die zei, jullie krijgen een licentie om de Amerikaanse Patriots, die raketten, zelf te produceren. Ik vraag me twee dingen af. Ik dacht van, en ook hoe ze naast elkaar zaten van, hier is toch wel iets positiefs gebeurd. We zijn ver gekomen sinds dat conflict in de Oval Office. Dus dat viel me wel op. Maar is die situatie nu verbeterd? En de tweede was eigenlijk, wat heeft Oekraïne daar nou aan? Want zo'n Patriot bouwen, zo'n raket, dat kost al 2 jaar. Om een Patriot-fabriek te bouwen, nou, dan zijn we toch helemaal veel verder. Ja, wat zit hier achter?
2: Ja, nou, in de eerste plaats hebben ze nodig? Jazeker, het is het enige wat ontbreekt eigenlijk aan op de...
0: Ja, achter.
2: Ja, nou, in de eerste plaats hebben ze nodig? Jazeker, het is het

0: Maar dit is echt een gunst die Amerika je moet willen geven. Maar dan de werkelijkheid. Het kost $1 miljard om zo'n fabriek neer te zetten. Dat duurt een klein jaar, denk ik. En inderdaad, de productie van één raket voor het systeem, afhankelijk van het type, is ongeveer $3 miljoen. En heeft een productietijd van een klein jaar. Dus je bent een hele tijd verder voordat het zover is. En dan komt het. De rekening moet gewoon betaald. Door Oekraïne of door de Europese landen. Maar het is niet zo dat hij geeft geen Patriot-systeem cadeau. Hij zegt, je mag er een maken en gebruiken, maar er moet gewoon worden afgerekend.
1: Dus hier is de handleiding.
0: Hier is de handleiding. Nee, er komen ook mensen mee. We gaan jullie trainen en opleiden, enzovoort. Komt allemaal goed, maar wel tegen eigen kosten.
1: Ja, en daar zit ook een beetje eigenbelang, of veel eigenbelang voor de Amerikanen in. Hè? Want die Patriots, daar is een groot tekort aan. Amerika heeft er veel afgeschoten in Iran. Dus dit is ook een manier om de productie wat te vergroten. En dat is ook een probleem wat wordt opgelost.
0: Dat is ook een probleem. Zometeen in de Amerika-podcast dat Trump Groenland wil inlijven. Daar kunnen Europeanen nog om zuchten. Maar wil je ze echt kwaad maken, dan moet je aan hun voetbal komen. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële

0: Financiële revolutie, want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In de Mexicaanse staat Zacatecas zijn 10 lichamen gevonden. De autoriteiten deden de vondst op 3 verschillende plekken. Hoe de slachtoffers zijn omgekomen en wie erachter zit is nog niet duidelijk. Zacatecas staat bekend als een regio waar criminele bendes vechten om drugsmokkelroutes. De nieuwe Britse premier Andy Burnham schrapte plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Dat was bedoeld om illegale migratie tegen te gaan. Er was veel kritiek op de hoge kosten. Volgens Burnham kan het geld beter ergens anders naartoe. In het Brabantse Oosteind is een maaltijdbezorger gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd. De bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. En Kylian Mbappé is de nieuwe WK-topscorer aller tijden. De Franse aanvaller maakte tegen Engeland zijn 21ste en 22ste doelpunt op een WK en passeerde daarmee Lionel Messi. Mbappé is niet alleen topscorer aller tijden, want hij staat ook op dit WK bovenaan de topscorerlijst met 10 doelpunten. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden... met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
4: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
5: Nog voordat Trump Europa tegen zich in het harnas joeg met uitspraken over Groenland en Spanje, zorgde hij al voor veel ophef in Europa met een telefoontje naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino.
6: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep.
5: Ja, ja, zelfs hierbij weer Biden. Hè, die deugde niet. Maar goed, het resultaat was dat de rode kaart van Spits Balogun, ik denk dat ik het zo goed uitspreek, werd ingetrokken. Waardoor die toch mocht spelen tegen België. De hele wereld had het erover, eerlijk is eerlijk. Ja. Jan, het is echt ongelooflijk. Ik zei nog, het zijn wat je noemt presidenten onder elkaar die het even hebben geregeld. Hè? Infantino en Trump, in die volgorde dan maar. Maar eigenlijk, de Belgen waren woest, Jan. Maar eigenlijk zo'n beetje heel Europa was woest. Je kan het niet anders uitspreken. En ook de echte voetballiepers, liefhebbers, die zeiden: wat is dit vreselijk? Dit is zo schadelijk voor hoe het spel wordt beleefd. Enfin, dat soort dingen. Hoe hebben de Amerikanen gereageerd?
4: Ja, vorige week hadden we het nog over hoe het Amerikaanse succes het land ook verenigde. Hè? Country roads take me home. Ik denk dat dit het begin van het einde van die eenheid was. Ik zag meteen een politieke verdeling hier ook. Dat was een groep die meteen achter Trump ging staan. Daar zaten wel wat voetballiefhebbers tussen die gewoon niet zo over politiek nadenken en denken van wacht eens even, wij willen gewoon winnen. Maar ook heel veel Trump-supporters, zeg maar ook de rechtse influencers, Fox News. En die vonden toch echt allemaal Trump. Dit is eigenlijk een manier waarop Trump ook voor ons vecht. Zelfs met voetbal redt hij ons. En het gevoel wat daar ook wel bij zat was, ja, die rode kaart, dat toch wel onterecht was. Dat eigenlijk een groot onrecht was wat Amerika ook was aangedaan. Vond ik ook wel grappig om te zien, want veel Amerikanen die hebben niet ook zoveel met voetbal, hebben er ook niet zoveel verstand van en helemaal normaal gesproken niet zoveel passie. Die was er nu wel echt, dus dat vond ik wel grappig, was mooi. Ja. Maar er waren ook mensen die meteen dachten, wacht eens eventjes, Trump die bemoeit zich nu met sport, dat is gewoon echt niet goed. Dit is gênant voor ons. Dus wat meer in lijn, wat we in Europa ook vonden, denk ik. En voor dat groepje was ook, denk ik, wel het positieve gevoel over dit WK wat verprutst. Het viel eigenlijk allemaal mee. Hè? We hebben geen Ajax gezien. Trump die is niet constant in beeld. Het is eigenlijk gewoon een heel mooi toernooi tot nu toe, op een paar incidenten na. Maar het gaat vooral over voetbal. En nu was Trump die zich ermee bemoeide. En daarmee was de magie was even doorbroken. En die twee die botsen niet, want iedereen ging weer in zijn eigen bubbel daarna. Maar die tegenstelling zag je wel meteen. En het deed mij, Bernard, ook denken aan die, weet je nog, dat telefoontje naar Georgia, naar die verkiezingsnederlaag van Trump. Vindt even 11.000 stemmen. Nu ging het over een rode kaart. En weer een beetje hetzelfde ook. Trump hoeft niet letterlijk dingen te zeggen. De mensen weten wel wat er van hem verwacht wordt. En volgens mij wist Infantino dat ook heel goed.
5: Ja, maar ik vind het ook een beetje een metafoor voor wat, we hadden het eerder in deze podcast over de top van de NAVO en al andere dingen. Ik vind tekenend de schuld in dit verhaal is natuurlijk Infantino. Mm-hmm. Trump mag zeggen wat hij wil en hij mag opbellen en die roepen zeggen ik ben het er niet mee eens of kun je daar niet wat aan doen. En dan hoort Infantino natuurlijk te zeggen sorry, maar ik ga mij niet bemoeien met wat een scheidsrechter in een van de wedstrijden heeft gedaan. Daar ben ik niet van. Nee. En dat heeft hij niet gedaan. Hij is braaf geluisterd en hij is gaan drukken en invloed heeft zijn invloed gebruikt om die rode kaart ongedaan te maken. Nou, dat is volgens mij, voor mij is dat het grootste verhaal. Hoe kan dat, dat zo'n man, en ik zeg een metafoor, er zijn zoveel mensen die op de een of andere manier zo in de ban raken, of bang zijn, of wat dan ook, dat ze vergeten wie ze zijn en dat ze vergeten hoe ze behoren te handelen. Het is ook wat Blatter, zijn voorganger, ook zei in een korte persontmoeting. En die was ook heel boos over wat er allemaal gebeurde. En die bekeek het ook vanuit de positie van de president van de FIFA. Die zei, dat kan helemaal niet zoiets. Dit kan echt niet. Dus dat vond ik...
4: Weet je wat ik daar ook wel interessant aan vind? Dat is ook iets wat eigenlijk steeds op deze manier gebeurt. Infantino die zegt, maar hier is een commissie voor, die is onafhankelijk. Ik heb daar niks mee te maken. Trump mag mij bellen, maar de FIFA is gewoon de FIFA. Ik heb daar ook geen invloed op. Nou, best een goede uitleg op zich. Misschien is dat ook gewoon zo. Al is de FIFA natuurlijk wel een verdachte organisatie als het om dit soort zaken gaat. En Trump die zegt dan gewoon, dus dankzij mij. Ik heb dit geregeld. Ik heb even Infantino gebeld. En zo hebben we het gedaan. Dus de andere kant probeert het een beetje stiekem te doen. Een beetje voorzichtig. En dan komen we er wel mee weg. En Trump die schept er gewoon over op. En dan is het oude niet open. En dan, dan denk ik ook van, is het nog een schandaal als we het allemaal al weten dat het zo gegaan is?
5: Ja. ik werd met het meest te doen had ik met die Balogun, die speler.
4: Ja.
5: Want die kon het echt niet helpen. Ik bedoel, die heeft wel of niet een overtreding begaan. Dat is een discussie over, doet er even niet toe. Maar die was echt het kind van de rekening, toch?
4: Ja, leidend voorwerp werd die man. En weet je wat ik zo interessant daar ook weer aan vind? Er zit een verhaal aan die Balogun. Hè. Zijn ouders die komen uit Nigeria. Die waren op bezoek in New York. Toen werd hij geboren in Brooklyn. Dus hij heeft het. Hij is een Amerikaans staatsburger. Daarom speelt hij ook voor Amerika. En daarom juicht ook heel Amerika voor hem. Hij was de revelatie van de eerste paar wedstrijden van het Amerikaans elftal. De spits waarvan ze dachten, we hebben er eindelijk eentje. Want hun eigenlijke held, Pulisic, die maakt het niet helemaal waar. Die kan het niet helemaal aan, of in ieder geval dit WK niet. Dus er werd echt keihard voor hem gejuicht. Maar we weten ook natuurlijk met die uitspraak van het Hoge Rechtshof, waar Trump zo ontevreden over was, over birthright citizenship. Dat je als je in Amerika wordt geboren ook automatisch burger wordt. Stel dat Trump zijn zin had gekregen, dan was deze spits van Amerika, was helemaal nooit de spits van Amerika geweest, maar van Nigeria, of ik geloof Groot-Brittannië heeft hij ook nog gewoond. Dus Trump die is ook een opportunist puur sang natuurlijk, dat hij nu iemand redt, of heeft geprobeerd te redden, die eigenlijk, als het aan hem lag, nooit Amerikaan had mogen worden.
5: Nee. En dan natuurlijk de zoete wraak of de apotheose van een rare situatie. Namelijk dat Amerika door België niet werd verslagen, maar verpletterd, zullen we maar zeggen. Echt, ja. Het was een enorme echt grandioos. De Belgen zijn ook boven zichzelf uitgestegen. En ik denk, die zijn
4: hun beste wedstrijd ook.
5: Ja, die zijn ook gewoon geïnspireerd geraakt van wat krijgen we nou? Deze moeten we binnenhalen, wat er ook gebeurt. Gaat niet meer over het WK, gaat gewoon over de vrede op aarde. Dit moet gebeuren. Maar nu de vraag is, is door wat er nu is gebeurd en de uitschakeling van Amerika door de Belgen, is nou dat beetje belangstelling wat er was voor voetbal in Amerika nu in één keer weg?
4: Ja, Bernard, ik denk dat ik hier jou gelijk moet geven over de toekomst van voetbal in Amerika. Want ik denk echt dat dat een beetje is ingestort op het moment dat de Amerikanen verloren. En dat was echt een keiharde reality check dat zij van België verloren. Ik vond het ook wel vermakelijk om te zien, hoor. Want wij hebben in Nederland hebben we Oranjekoorts. Wij denken dan ook altijd dat het zou dit jaar echt kunnen gebeuren. Hè? Maar in Amerika dacht een deel dus ook echt dat ze wereldkampioen konden worden. Wij wisten natuurlijk als Europeanen dat verschil is nog steeds heel groot. Dat kan eigenlijk niet. Die kans is ongeveer nul dat Amerika... Het is leuk dat ze het goed doen, maar tegen de echte landen krijgen ze het natuurlijk gewoon heel moeilijk. Want dat verschil is gewoon heel groot. Maar de teleurstelling hier was echt enorm. Het was echt een soort ballon die leegliep ineens. Mensen hadden echt... Dat geloof was dus in één keer verbrijzeld. En ik hoorde wel wat goede analyses. Ook bijvoorbeeld Thierry Henry, die zat op Fox, die dit uitzendt. Die legde heel goed uit dat België gewoon beter was en hoe dat dan komt. En dat Amerika gewoon nu moet denken van, nou, we zijn in ieder geval redelijk ver gekomen, maar dit was ook wel de plek waar we een beetje thuis horen. Dat is helemaal geen schande. En wat ik toen merkte, een beetje aansluitend op het eerdere verhaal, dat het voor de MAGA-mensen werd dit ook echt een strijd tussen Amerika en Europa. Ik zag dingen voorbij komen van, als wij jullie niet hadden geholpen, dan hadden jullie allemaal Duits gesproken. Heel flauw, dat horen we al zo vaak voorbij komen. Het ging erover, maar wie heeft dan meer vliegdekschepen? Wie zijn nou sterker internationaal? Wie zijn rijker? Nou, daar kan je ook nog wel even over discussiëren, denk ik. Dus dat werd ook meteen een soort Amerika tegen de wereld gevoel, wat ook al een beetje door die rode kaart ook al wat werd aangezwengeld. En wat er nu volgens mij een beetje gaat gebeuren, we hebben dus nu die grote teleurstelling, een grote tegenstelling ook ineens weer. En Amerika is, die denken nu een beetje van, we zijn toch een beetje gepiepeld door de Europeanen, zo voelt dat. En ik denk, wij, als wij uitgeschakeld zijn, dan gaan de voetbalfans gaan weer een beetje kijken van, nou, wat doet mijn eigen club eigenlijk? Hè? We gaan weer in de voorbereiding voor de Eredivisie. Het gevoel komt wel weer een beetje, je moet even over die teleurstelling heen. Dat zal ook voor sommige Amerikanen wel gelden. Maar een groot deel gaat nu denk ik ook denken van, nou ja, we gaan weer naar American football of we gaan weer naar honkbal. We hebben er even geen zin meer in. En ik vond een hele mooie uitspraak die het volgens mij samenvat. En dan kom ik eigenlijk een beetje bij wat jij een paar weken geleden bij het start van het WK ook al zo ongeveer zei. Voor Amerika is voetbal de sport van de toekomst. En dat blijft zo.
5: Ja, dat is echt zo. Ik hoor het al zo lang ik in Amerika woon en ben. En ik zie het ook aan de kinderen die allemaal gaan voetballen. Mijn eigen zoon, die een hele verdienstelijke linksbuiten is geweest en daar nog heel lang keeper. En daarna, ik geloof, 25 jaar lang scheidsrechter. Dus ik weet het ook van binnenuit. Het is gewoon marginaal allemaal. Hey Jan, in een minuutje of anderhalf, twee minuutjes even nog snel de roddel van de week.
4: Ja.
5: Crisis bij de Democraten. Een meneer Graham Platner trekt zich terug als kandidaat voor de Senaat in Maine. Een oestervisser, die man die Democraten heel enthousiast maakte, maar ook enorme schandalen aan kleven. Dat blijkt nu pas. En het zoveelste schandaal werd hem te veel.
7: We are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not. We're not doing it because of the allegations. We're doing it because of the structures that are being taken away from us by those in power.
5: Okay, Jan, even twee dingen. In de eerste plaats, waar werd hij nou van beschuldigd? En wat betekent het voor de partij? Want het is een democratische kandidaat.
4: Ja, de nieuwe aantijgingen die waren weer behoorlijk ernstig. Hij wordt beschuldigd van verkrachting. Ook nog een andere ex-vriendin die zei dat hij gewelddadig was geweest. Dat hij ook zonder toestemming tijdens de daad zijn condoom uittrok. Ik zeg maar gewoon zoals het verteld werd. Best behoorlijk ernstige beschuldigingen zijn dat. En het rare rond Plattner is, er waren al langer schandalen rond hem. Er waren allerlei red flags. Dat je dacht van, wacht eens eventjes, er zou best wel eens meer naar buiten kunnen komen over deze man. En dan zitten die democraten straks een beetje vast met de kandidaat. Waar veel om te doen is op een verkeerde manier. En nu zijn ze dus op het punt dat deze man gekozen is. Hij heeft zijn primary gewonnen. En nu is eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen is gekomen. Ik zeg het toch maar even, Bernard. Wij hebben dit aanzien komen. Wij hebben dit voorspeld eigenlijk zo'n beetje in de podcast.
5: Zeker. Is ook zo.
4: En wat dit betekent voor de partij, ze moeten nu binnen 2 weken een nieuwe kandidaat brengen. Dat is ook nog best wel lastig. Want je moet dus iemand vinden die, zoals deze Plattner, een gevoelige snaar raakt bij de mensen in Maine. Hij was echt heel populair vanwege zijn politieke ideeën. Krijg maar eens iemand die dat enthousiasme ook zo los kan maken. Je hebt toch wel een kans dat nu een deel van de Plattner aanhang straks denkt van, ja, wij zijn een beetje afgehaakt. En welke kandidaat kan het stokje overnemen? Ja. En voor de Democraten tenslotte, Maine is heel belangrijk in de Senaat. Want Democraten dachten, dit is een van de staten die wij kunnen overnemen van de Republikeinen. Susan Collins is daar nu de senator. En dat is nu een stuk moeilijker geworden.
5: Ja, en het sluit ook een beetje aan, want Susan Collins is een iets liberalere Republikein dan, laten we maar zeggen, de MAGA-beweging. En dus begrijp ik heel goed dat die Democraten dachten, wij zitten al redelijk dicht aan bij haar kiezers. Dus die kunnen wij inpikken. Nou, misrekening. Alright, ja. Hey Jan. Gaan we naar de luisteraarsvraag?
4: Ja.
5: Ja, die zijn welkom via de mail, de BNR-app of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
4: Ja, en deze week geven we weer een mok weg. Dus blijf luisteren om te horen of jij de gelukkige winnaar bent. En ben je hier dan aangekomen in onze podcast, dan kun je ook wel eventjes abonneren. Gratis, hoor je helemaal bij de club. We verwelkomen je graag. Iemand die dat ongetwijfeld al gedaan heeft, want hij heeft ook een vraag voor ons ingesproken, is Robert de Jager.
8: Afgelopen week kwam het bericht naar buiten van de financiële handel en wandel van president Trump. En natuurlijk wat voornamelijk door zijn familie is uitgevoerd. En dat hij daar goed geld mee heeft verdiend. Nu is het natuurlijk niet ongebruikelijk dat ook in het congres daar goed verdiend mee wordt. Door verschillende senatoren. Nu weet ik ook dat er in de financiële wereld best wel verontwaardigd op wordt gereageerd. Maar hoe wordt daar naar gekeken in het land zelf? Wordt daar überhaupt enige aandacht aan geschonken of is het gewoon een gegeven?
5: Ja, jij mag het verhaal vertellen, Jan, maar ik heb één ding vooraf. Ik meen dat als je er goed induikt dat er in afval niks illegaals is gebeurd. Hè? Dus ik geloof niet dat Trump iets. Oké. Nou, de inhoud. Ja. Nou, de inhoud. Ja.
4: Ja, dat is ook omdat Trump gewoon doet. En zegt eigenlijk van, als jullie vinden dat dit niet kan, congres of wie dan ook, protesteer dan maar en hou me maar eens tegen. Dat is zijn ogenpunt eigenlijk. Dat is hoe hij het doet. En als niemand je dan tegenhoudt, is het ook niet illegaal.
5: Nee.
4: Er kwam een rapport naar buiten. Hij moet zijn financiën moet hij openbaar maken, verplicht. En daaruit kwam dat hij volgens mij 2,2 miljard heeft verdiend in een jaar tijd. 1,4 zeg ik uit mijn hoofd met crypto. Miljard hebben we het dus over. Hè? 1,4 miljard. Zijn familie heeft ook veel geld verdiend. Natuurlijk, we horen af en toe over zaken, deals vrij regelmatig. We weten dus ook nog niet eens alles. Met crypto bijvoorbeeld is het heel moeilijk na te gaan wat er bijvoorbeeld wordt gedoneerd aan Trump en zijn familie. Ook buitenlandse mogendheden kunnen dat doen. Echt best wel ingewikkeld. Daar is aandacht voor. Daar wordt over gesproken. Maar tegelijkertijd, dit gebeurt allemaal dus in het openbaar. Het meeste daarvan in ieder geval. En omdat Trump die aanpak heeft van hou me maar tegen, dit is wat ik doe. En als je het een probleem vindt, laat maar weten. Ik ben de president. Congres doet niks. Waakhonden doen niets. Trump heeft ze allemaal in zijn macht eigenlijk, daar komt het op neer. Ook we hebben wel verhalen gehoord over aandelenhandel. Dat er vlak voordat er een besluit van Trump komt, dat er ineens enorm wordt gehandeld in bepaalde aandelen van bedrijven die wat met dat besluit te maken heeft. Zolang je er niet voor veroordeeld wordt, zolang er geen zaak over begonnen wordt, ja, dan is het legaal. Ja. Dat is denk ik.
5: Ja, terwijl het duidelijk of heel vaak gevallen zijn van voorkennis. Oké, nou.
4: Ja, laten we dan meteen ook naar de volgende doorgaan. Jochem Beemster.
9: Wat mij opvalt de laatste tijd is dat op het moment dat er toch schermutselingen zijn tussen de VS en Iran, dat dat doorgaans in het weekend zich afspeelt. En dat dat voor maandagmorgen zo'n beetje wel weer afgerond is en dat de gemoederen weer tot bedaren zijn. Ik vroeg mij af, en ik hoor graag hoe jullie daarover denken, of dit niet intentioneel is. Veel Amerikanen hebben hun 401k. En met name het electoraat van Trump. Hè, dat over het algemeen iets oudere mensen en conservatieve mensen zijn. Die dicht tegen hun pensioengerechte leeftijd aanzitten. Dat ook een van de redenen is om het voor maandag eigenlijk weer even tot bedaren te brengen. Zodat de beurs daar niet ontzettend van schrikt.
5: Nee. Nou ja, je kunt zeggen deze week Logan straft deze redenering. Want het gebeurt midden in de week. Dat de oorlog wordt hervat. En overigens zo'n 401k... dat is een soort pensioenspaarregeling. Hè? Dus voor de luisteraars die dat niet meteen doorhebben.
4: En heel belangrijk, want miljoenen Amerikanen hebben dat.
5: Ja, zo is dat. Het is de meest verkochte vorm van pensioen. Ik geloof niet dat het. Ik heb niet de indruk dat het specifiek in weekenden gebeurt steeds. Maar dat heel veel mensen reageer op de beurs, dat blijkt. Dat is gewoon zo. Elke keer als die oorlog weer oplaait, dan zie je de gevolgen op de financiële markten. En ook een beetje de olieprijs, het hangt natuurlijk samen.
4: Ik heb dat gevoel trouwens wel een beetje. Ik merk toch dat vaak dit soort besluiten op vrijdagavond komen. En ook Trumps harde uitspraken. En deze week was inderdaad een uitzondering. Het is niet altijd zo. Maar ik merk het ook wel bij die NAVO-top. Hè. Hij begint heel hard. En daarna dan houdt hij toch de deur weer op een kier. Van we blijven wel praten. Dan denk ik, hij denkt aan de beurs nu. En aan de olieprijs.
5: Ja oké. Okay. Nou, het kan inderdaad. Het kan best zijn dat ze denken. Vrijdag na beurs, zal ik maar zeggen, dan kun je, dan kun je allerlei dingen doen, want je beïnvloedt niks. Dat is waar. Dus, dus jij zegt, Jochem heeft wel een punt.
4: Ja, ik vond hem wel. Ik vond dat hij wel een punt had.
5: Oké.
4: Okay. Houden we in de gaten. Hey, laten we ook nog even gaan naar de inzending van Jan Molenaar. Bernard.

0: Dat is...
1: Wauw.
0: Ja, het gaat over ons dus, hè.
1: Waanzinnig.
0: Ja, dit is een ontzettend mooi nummer. Ik weet niet of Jan Molenaar het zelf heeft ingezongen... of heeft samengesteld, of AI
1: stond er wel bij, maar AI heeft een beetje geholpen, denk ik.
0: AI heeft een beetje geholpen, dat kan best, maar het is wel ontzettend leuk. En ja, mij wordt dus wijsheid aangeprezen en jouw nieuwsgierigheid. En jij bent de onderzoeker in dit. Ja, en die koffiemok is ook fantastisch, zegt hij.
1: Dus, ja, ik heb hardop gelachen. Ik vond het echt supermooi gemaakt.
0: Ik ga hem ook even aan een paar vrienden laten horen, denk ik.
1: Precies. Ja. Deze houden wij in de playlist staan bij ons thuis. Ja. Dank, Jan Molenaar. Hey, moeten we hem daar ook maar mee afronden op deze vrolijke noot.
0: Ja, oké, Jan. We gaan stoppen. Het is mooi geweest. Wie, want de jury is bijeen geweest, dat is Jan Postma solo. Of misschien heb je met Luc overlegd, daar verdenk ik jullie van. Maar hoe dan ook.
1: Ja. Wij spannen wel eens samen, ja.
0: Maar jij gaat namens de jury vertellen wie de volgende mok heeft gewonnen.
1: Ik kreeg een telefoontje van Luc Infantino en toen hebben we het helemaal omgegooid. Maar goed, stond ik er wel ook wel achter, hoor. Ik vond de vraag van Robert Reiners vond ik wel heel erg leuk. Waar je de beste vliegles kan nemen in Amerika. Omdat ik daar echt nog nooit over na had gedacht hoe dat precies werkt. En omdat jij dat ook al eens gedaan had, Bernard. Ja. Dus daar kwam een heel verhaal achterweg. En ik ben heel benieuwd hoe Robert het gaat hebben. En ik hoop natuurlijk dat hij die mok meeneemt de lucht in. En dat we daar nog een fotootje van te zien krijgen.
0: Ja. Oké.
1: Toch?
0: Gefeliciteerd. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app. Of op de Amerika Podcast WhatsApp 06-2813-5020. En wie weet win jij ook zo'n schitterende Amerika Podcast, koffiebeker.
1: Ja, gemaakt door Erik Kolen. En eervolle vermelding ook voor Jan Molenaar, hoor. Het nummer vonden we fantastisch.
0: Ja.
1: En Bernard, we nemen deze week ook nog weer een extra vragenaflevering op. Hè? Dus ik spreek je snel weer.
0: Tot gauw.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: is jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor de aanval waarbij in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omkwamen. De VS zeggen dat ook doelen zijn aangevallen die te maken hebben met de Iraanse revolutionaire garde en de Straat van Hormuz. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer zorgt volgens de transportsector voor grote problemen. Vrachtwagens moeten omrijden omdat de brug volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is. Brancheorganisatie TLN verwacht extra verkeersdrukte en hogere kosten voor de transportbedrijven. En Engeland is als 3e geëindigd op het WK. De ploeg won de troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Ben maar
8: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
7: Wat zeg je, Hugo?
9: Niks.
8: BMW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
9: Is dat een microfoon, Hugo?
10: Nee, joh.
9: Hugo, graag 2 glazen Pinot Noir.
10: Oh. Oké. Okay. Hond eraan.
11: Ja, nee, het is goed dat hij even weg is. Dan kunnen we even doorpraten over waar we het over hadden. Ja. Ja, want het is toch een beetje vreemd als je gewoon de afgelopen jaar zit te kijken. Dan